alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in die gemeente. En bij een amateurclub in Hengelo, in Overijssel, hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot van de wedstrijd werd daarom overgespeeld. Nou, dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer...

0: daarom overgespeeld. Maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. En het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Het komende uur ga ik in gesprek met Ton van Zandvoort. Al meer dan 20 jaar maakt hij documentaires, maar zijn nieuwste werk is wel heel bijzonder. Bij de première op het Movies That Matter Festival moesten bezoekers een nummertje trekken en achteraf stond hen een inburgeringstoets te wachten. Of, zoals ze dat in de gemeente Breda misschien wel zouden zeggen, dit was de ultieme beleving van de klantreis. Want daarover ging dat werk. Statushouders komen onze samenleving binnen en landen zacht via een prachtig systeem met tientallen fases, parallel lopende processen en vooral heel veel belangrijke informatie. Hoe navigeer je als nieuwkomer door dat oerwoud aan processen? En wat zegt het over ons als Nederlanders? Dat we het inburgeren zo graag in een schema willen vatten, ook als het daar niet altijd per se duidelijker van wordt. Welkom, Ton van Zandvoort. Een hele goede nacht.
3: Goedenacht.
2: Klantreis, zo heet de film die jij gemaakt hebt. En het is een term uit de marketing, oorspronkelijk. Dus de inburgeraar wordt een klant. Wat dacht je toen je dat voor het eerst hoorde, dat ze die term gebruikten?
3: Nou ja, toen gingen bij mij natuurlijk de bellen als filmmaker rinkelen. Ik kende het woord inderdaad uit de marketing. Dus het traject wat een klant doorloopt op het moment dat je een product bijvoorbeeld wil gaan verkopen. En het feit dat de inburgeraar inderdaad de klant werd, vond ik al interessant. Maar met name omdat dus de gemeente Breda daarvoor dus ook een schema hoort daar dan bij. En toen ik het schema zag, toen dacht ik, ah ja, dat is wel heel ingewikkeld, om het zo even te zeggen. Normaal maak je een schema om iets te verduidelijken. Maar ik zag het schema en het had allerlei woorden die mij ook niks zeiden. Zoals de PIP, de PVT in de map en ook allerlei kleurtjes. En ja, ik dacht, dat leek mij al heel erg interessant.
2: Het triggerde iets bij jou.
3: Ja.
2: Ja, een klantreis, dat veronderstelt ook dat je, nou, als deelnemer dat je iets inlevert in ruil voordat je daar iets voor terugkrijgt wat je heel erg graag wilt. Als klant lever je geld in om iets te kopen wat je graag wilt hebben. En hoe zit dat dan als nieuwkomer?
3: Ja, kijk, als nieuwkomer heb je natuurlijk geen keuze. Dus je moet er doorheen en dat moet je het inderdaad dan mee doen.
2: Ja. En ook een beetje een ongemakkelijk woord daarmee, denk ik, in deze setting.
3: Ja, en op zich is het niet zo dat per se de inburgeraars dat zouden weten. Al bleek gaandeweg ook wel dat je het schema was eigenlijk ook de bedoeling dat de nieuwkomers het ook zouden gaan gebruiken. Terwijl, ja, als de mensen die ermee werken het eigenlijk niet eens helemaal begrijpen, dan is dat natuurlijk wel een brug te ver.
2: Oh ja. En is dat bij jou vaak een startpunt van een documentaire? Dat er iets is wat een beetje kriebelt of waar iets in zit dat schuurt op een bepaalde manier?
3: Nou ja, kijk, ik maak al inderdaad 20 jaar films. En ik werk eigenlijk meestal 3-4 jaar aan een film. Ja, en als je dan zo lang aan een film werkt, dan wil je wel dat het iets bijdraagt. En vroeger had ik 100 ideeën. Maar er vallen er eigenlijk steeds meer af, omdat ik ook weet tegen welke hobbels je aanloopt. Toen ik begon in 2005 of 2003, toen was YouTube er nog niet eens. Hè? Dus je moet voorstellen, en dat is in 2005 begonnen. En toen had ik ook echt zoiets, ah ja, dit verhaal moet verteld worden, want het is nog niet verteld. Kijk, en tegenwoordig zijn er natuurlijk zoveel verhalen al verteld, waardoor je echt heel diep van binnen moet weten, oké, dit is iets waar ik mee aan de slag wil. En het vertrekpunt bij deze film, ja, dat is ook voor meerdere redenen eigenlijk. Er is eigenlijk steeds meer polarisatie in de maatschappij. En er waren natuurlijk ook al veel films gemaakt over vluchtelingen en hun vluchtverhaal ervoor. En ook over de onrust in de maatschappij die er nu is. Ik kijk iedere dag de talkshows, het gaat alleen maar over de asielproblematiek. Maar goed, toen ik 3 jaar geleden hiermee begon, speelde dat eigenlijk ook al. En ik dacht, zit niet de sleutel in dat kleine stukje wat dus de inburgering heet? Want ik dacht, ja, als die inburgering beter is, is er misschien minder polarisatie. Maar ja, ik dacht ook, van ja, wat is inburgeren dan? En wat moet je doen om erbij te horen? En als je dat dan hebt doorlopen, hoor je er dan bij? Ja, blijkbaar dus in veel gevallen nog steeds niet. En het vertrekpunt was toen dat, voorheen was het zo dat de nieuwkomers de inburgering zelf moesten regelen. Er stond een bedrag van €10.000, wat dan volgens mij de gemeente of wat zij kregen. En daarmee moesten ze maar gaan inburgeren. Nou, dat was dus heel ingewikkeld, want ja, waar moet je dan terecht? Dus dan kwamen er allerlei taalscholen.

0: waar ze van op een gegeven moment zeiden malafide taalscholen. Een soort verdienmodel. Nou, hier kan je wel je inburgering halen. En dan krijg je je papiertje. En wat bleek, na jaren was men eigenlijk niet echt ingeburgerd. Vond in ieder geval de overheid. Dus toen hebben ze de wet veranderd. Hebben ze gezegd, oké, we leggen de regie bij de gemeentes. En je had ook in die tijd de jeugdzorg. Dat werd ook bij de gemeentes gedropt. Daar was ook een hoop over te doen. He, kunnen die gemeentes dat aan? Hoe pakken ze dat aan? Hebben ze daar de middelen voor en de kennis? Nou ja, dus dat optellend, samen met toen ik dus hoorde dat ze het in Breda de klantreisinburgering noemden. Toen dacht ik, ja, dat lijkt mij interessant om het te gaan volgen.
1: Ja, en wat wil je dan vastleggen als documentairemaker? Heb je daar dan meteen allerlei associaties bij?
0: Nou, het is een heel lang traject geweest, omdat je eerst ging ik dus, ik kende al een aantal instellingen in het traject, dus je gaat het traject eerst zelf doorlopen. Dus ik kwam van buddy to buddy en toen merkte ik, oh ja, maar er zijn nog veel meer instellingen, dus het was ook een soort hele poppenkast. Dat ik dacht, ja, wat is dat allemaal? Nou, dus ik had toen al de interesse en de instellingen overgehaald van, oké, vinden jullie het goed als ik hier een film over maak? Nou, iedereen was eigenlijk wel enthousiast om dat in beeld te brengen. Maar ze zeiden ook, ja, dit traject wordt door de gemeente gefinancierd, dus je moet bij de gemeente zijn. Ik wilde ook bij de gemeente zijn, want juist de regie lag bij de gemeente. Dus in de gemeente Breda had je dan daarvoor de klantregisseur, degene die dus het middelpunt zou zijn, die dus de inburgeraar zou helpen daarmee. Maar ja, dan moet je in de gemeente ook helemaal gaan opwerken van bij wie moet je dan zijn. En mensen waren enthousiast. Nou, dan leer je de gemeente heel goed kennen en alle muren waar je tegen oploopt. Maar ik zat toch vrij snel wel al bij de wethouder om de tafel. En die heb ik toen overtuigd. En die zei, ja, je mag het gaan doen. En ik heb toen ook gezegd, het wordt geen promotiefilm. Ik wil gewoon eerlijk, maar onafhankelijk daar ingaan. En dat mocht.
1: En dat klinkt nu alsof het allemaal vrij soepel ging, maar dat heeft toch. Ik begreep dat het een jaar of anderhalf jaar geduurd heeft.
0: Ja, precies. Dus dit was ongeveer een half jaar. Vervolgens moet je financiering zien te krijgen voor een documentaire. Wat ook alleen maar kan als je natuurlijk de toestemming hebt. Nou ja, dat heeft eigenlijk ook nog een half jaar geduurd. Je moet voorstellen, je moet dan een plan naar de omroep schrijven. Dat was eerst had ik een heel plan. Nou, uiteindelijk zei hij, nou ja, doe maar 2 pagina's. Daar heb ik 42 versies van geschreven. Om uiteindelijk te horen, ja, nee, we hebben er toch geen vertrouwen in. Kom maar terug als je een film hebt weer over een held. En dat verwees naar mijn vorige film Schapenheld, die wereldwijd prijs heeft gewonnen. Ja, ik zeg, ik wil maar geen film maken over een held. Dat heb ik al gedaan. Ik wil nu deze film maken. En voor mij is het ook typisch, want ik hoor het gewoon bij iedere film. Dus toen ik die film van die schapenherder maakte, ja, was het ook van, ja, een film over schapenherder, dat is hartstikke saai. Wie zit daar nu op te wachten? Dus toen ook steeds tegen muren oplopen. Dus, maar ik heb in die 4 jaar dat ik ermee bezig was, heb ik inderdaad van heel veel mensen gehoord. Inburgering, wie zit erop te wachten en al dat soort dingen. Dus je moet heel sterk in je schoenen staan, wil je daarmee verder gaan. Dus ik ben toen die weg ingeslagen en uiteindelijk na een jaar met de toestemming van de gemeente kon ik eigenlijk de klantreis zelf gaan beginnen.
1: Ja, hoe zit dat dan als maker? Maak je dan afspraken met de gemeente? Bijvoorbeeld van wel dit, niet dat. Wees maar niet bij dit proces of dit ligt te gevoelig, let daarop. Of...
0: Nee, dus dat was ook een voorwaarde. Nee, en eigenlijk heeft de wethouder, die ik ook heel dankbaar ben daarvoor, die heeft nog een brief geschreven van, er wordt een documentaire gemaakt en we hopen dat je meewerkt. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Maar het is natuurlijk wel aan de mensen aan zichzelf of ze dan ook mee willen werken.
1: Ja.
0: En dat was inderdaad na dat jaar van voorbereiding, toen ik dus eenmaal de mensen kon gaan volgen. Toen is dat traject, dat begint te lopen. En vervolgens was eigenlijk iedereen die ik had ontmoet in het traject, die was of veranderd van baan of had een burn-out.
1: Ja, dus dat was binnen de gemeente echt?
0: Ja, en ook alle instellingen. Dus ik had alles voorbesproken met Buddy to Buddy, vluchtelingenwerk. Maar ja, toen eenmaal de mensen kwamen, toen waren die mensen weg. En toen moest ik het opeens met
1: anderen.
0: Dan
1: begin je weer bij nul.
0: Ja, dan begin je inderdaad weer bij nul, ja.
1: Ja, en dan begin je dus ook niet per se bij de mensen waarom het uiteindelijk gaat. Dus je vliegt de route vanuit instanties aan.
0: Ja, en dat maakte die film in de ontwikkeling ook lastig. Omdat normaal schrijf je een plan over de persoon. Maar die wist ik nog niet. Want je weet pas, mensen weten pas 2 weken van tevoren waar ze een huis krijgen. Mijn film die begint dus vanaf, mensen hebben een verblijfstatus en krijgen dan een huis. En daar begint eigenlijk mijn film. Maar je moet voorstellen, mensen hebben 2, 3, 4 jaar in een AZC gezeten en horen dan 2 weken van tevoren, we hebben een huis voor jou in Breda. Maar ja, die mensen zitten misschien in Groningen. Dus om dat praktisch mogelijk te maken, hebben we eigenlijk een lijst van mensen van een AZC hier dicht in de buurt. Zodat we wisten, oké, die komen naar Breda toe. Die lijst hadden we en toen hebben we met de case manager van het COA, hebben we daar een hele duidelijke screening gedaan. Dus in meerdere talen, heel duidelijk uitgelegd van tevoren. Hè, vind je het leuk of goed dat er een documentaire gemaakt wordt over je, dat je 2 jaar gevolgd wordt. Het is onafhankelijk, je krijgt geen voorkeurspositie. Dus het moet echt zijn omdat je het zelf wil. Omdat je ook niet wil dat mensen het voor verkeerde voorwenselen gaan doen. En daar is dus een selectie uit voortgekomen. Het was aanvankelijk eerst een groot Syrisch gezin van 8 mensen. Ja, en ik had een idee van door welke instanties de mensen zouden gaan. Maar ik wist natuurlijk niet waar hun reis naartoe zou gaan.
1: 2 jaar, dat is ook lang eigenlijk.
0: Ja, en ik denk, ik zeg 2 jaar, misschien is het eerder klaar. Maar kijk, inburgeren duurt eigenlijk dan ook nog langer. Ja. Dus dat. Maar dus heb ik eerst het grote gezin van 9, 8 mensen waren het. Die moeder die was al wel ziek. En ik had zelf zoiets van, ik denk, ja, dat is vast wel iets wat er gaat gebeuren als je met 8 mensen zit. Maar ik wist natuurlijk ook nog niet wat. En uiteindelijk heeft het een interessant film opgeleverd.
1: Ja, want dan, je hebt eigenlijk 2 hoofdlijnen die je volgt. Dus inderdaad dat gezin dat uit Syrië komt en een huis vol, zou ik zeggen. En 2 zussen, Somalisch-Saoedische zussen, die ook in Breda een plekje krijgen. Waarom waren dat de 2 lijnen waarvan je dacht dat gaat nog wel interessant worden?
0: Ja, nou kijk, ik wilde nooit een portret maken van de nieuwkomer. Ik wilde een portret maken van het traject. Maar ja, een traject kan je niet filmen, dus hoe ga je dat dan aanpakken? Dus ik dacht aanvankelijk ook nog meer mensen te filmen, gewoon 3, 4. Hè, dan is ook de vraag, waarom 2? Want dan krijg je snel een vergelijking van 1, 2. Maar ja, 3, 4 was gewoon veel te veel, omdat het traject al veel te veel is. Dus ik moest daarin keuzes maken. En ik heb dus eerst het grote gezin ben ik gaan volgen. En na een half jaar dacht ik, ja, ik werd daar ook niet heel vrolijk van. Het was ook heel moeilijk voor mij om mee te communiceren. En ik wilde ook altijd andere mensen gaan volgen. En toen hoorde ik dus van de zussen. Ja, die ben ik gaan ontmoeten. En dat gaf me meteen een hele hoop energie. En zij wilden ook graag meewerken. Ze hadden de ambitie om model of in de picture te staan. Dus ik denk, ja, dus ik zeg, nou, dan ga ik jullie beroemd maken. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk nooit geloofd. Maar nee, en ja, dan gaandeweg zie je dat dingen ook gewoon compleet anders lopen tussen die 2 mensen. Dus het grote gezin, de eerste draaidag dat we hun volgden, kreeg ze dus het huis. Ja. Een groot huis waar ook de gemeente nog enorm hun best voor had gedaan. Want vind maar eens een huis voor 9 mensen. En vervolgens kregen ze het. En ja, je voelde aan alles. Die zijn niet happy. Ze vonden het huis veel te klein. En vervolgens zijn er 8 mensen. En dat is de eerste draaidag. En ik stond daar met een stagiaire met een hengel. En ja, je wist ook niet waar je op moest focussen. Want ik wist natuurlijk nog niet waar het later naartoe ging. Maar dat huis bij hun begon inderdaad wel een grote rol te spelen. Omdat het aanvankelijk al te klein was. En vervolgens kwamen er eigenlijk ook nog steeds meer mensen bij. Wat zij natuurlijk misschien ook al wisten. Waardoor ze dachten, ja, maar dan is er geen kamer. Maar voor die neef die nog komt.
1: Ja. En dan dus die zussen. Zometeen duiken we helemaal in wat hen overkomt tijdens dat traject. En hoe dat eigenlijk voor ze doopt. Ik ben benieuwd, als we een beetje uitzoomen en we kijken naar jouw werk. Dan heb je dus dit verhaal, de klantreis. Die schapenheld waarover je al vertelde. Ander opvallend werk vond ik de Benno-tapes. Over de terugkeer in de samenleving van veroordeeld pedofiel Benno L. Die zijn straf uitgezeten heeft en wil terugkeren in een normaal leven eigenlijk. Dat geldt voor al die mensen. Die willen een normaal, rustig leven leiden. Gewoon bestaan en een beetje zoeken naar wie ze zijn daarin. Maar dat schuurt bij iedereen, schuurt dat op een bepaalde manier heel erg. Is dat wat jouw werk typeert als je daarover nadenkt? Is dat wat je zoekt en wat het interessant maakt?
0: Ja, ik heb inmiddels heel veel films gemaakt, waardoor ze niet allemaal kloppen. Zo'n Benno Tapes is toevallig ook een uitzondering, omdat dat niet mijn eigen film was. Daar ben ik voor gevraagd. Maar leuk dat je die link inderdaad legt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de schaapherder, die film, hè, mensen hebben een beeld van een schaapherder, romantisch op de hei. Vandaar dat ook iedereen dacht dat het een saaie film zou worden. Maar ik zei, hij is een van de meest gestreste mensen die ik ken. Op mezelf misschien na. Die film die begint ook heel romantisch, super romantisch beeld op de hei. Vrijheid, zegt hij. Simpel leven, dacht ik. En vervolgens gaat die film over hoe hij helemaal zijn haren verliest van de stress. Van, omdat ook een schaapherder tegenwoordig moet concurreren met een grasmaaier. Weet je wel, want die kan het goedkoper. Dus het gaat heel erg over, daar gaat het heel erg over die ja, neoliberale marktwerking. En inderdaad, ik probeer mijn verhalen vaak te vertellen via kleine, alledaagse, herkenbare verhalen. Maar altijd wel om een groot universeel thema aan te snijden. Ik heb ook een film gemaakt over de misstanden in de bloemenindustrie. En dan zie je ook inderdaad gewone mensen in Afrika dan. Maar en wat, ja, wat dus die grotere krachten met hun doen.
1: Ja, zometeen praten we door. Maar eerst is het tijd voor muziek.
2: De vorst moet sterk zijn. Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar.

0: Met documentairemaker Ton van Zandvoort zit ik hier vannacht. En we hebben het dit uur over zijn laatste werk, Klantreis. En Ton, het idee daarvan is dus, je legt als statushouder die reis af. En dan aan het einde dan laat de gemeente je handje los. En dan ben je zo goed als zelfstandig Nederlands staatsburger. Toch?
1: Ja, nou ja, een soort van. De gemeente die moet het traject, die moet zorgen dat de nieuwkomers inburgeren. En om dat te doen hebben ze inderdaad het in kaart gebracht via de klantreis.
0: Ja, en dat klinkt dan bijvoorbeeld zo.
2: Ik ga jullie iets vertellen over Nederland. Maar ook over onze stad waar jullie nu gaan wonen.
3: Dat we voor komend jaar 3 keer zoveel mensen mogen gaan huisvesten. Dus we hebben nog een grotere klus met elkaar te halen.
4: Ze krijgt van mij 13 sleutels.
5: 13 keys.
6: Oh my god.
5: Heeft u een DigiD?
7: Je wordt 1 groot Excel-bestand, ja.
8: En wij komen iets vertellen over de klantreis. En dat is best wel een heel schema, hè? Dus een heel
9: examen,
8: overzicht.
9: Inbrugling.
8: Je moet het doen.
10: I've been through a lot of things, that's why I'm here. And now I have to deal with that. Yeah.
11: Ik zag een mailtje staan met laatste aanmaling. Lukt het om de rekeningen goed te betalen?
2: Hand omhoog. Wie is er wel eens met de bus geweest? Wie met de bus? Wie in de bus? In de bus. In de bus? Nee? Nee. Piep,
0: piep, piep. Ja, een paar fragmenten uit die documentaire Klantreis. Waren dat dus? En dan hoor ik dat en dan denk ik, nou, iedere Nederlander vindt het lastig om belastingaangifte te doen. Dus ik snap helemaal dat op dat soort gebieden dat je hulp krijgt. Maar met de busreizen en dan zo'n buschauffeur die toch uitlegt met bliep bliep is inchecken en bliep bliep bliep is uitchecken. Voelt ook wel een beetje betuttelend, randje vernederend of zo. Hoe heb jij dat gezien, ervaren, gehoord?
1: Ja, en tegelijkertijd zijn dat ook de leukere lessen. Want kijk, inburgeren is natuurlijk ook gewoon 2 jaar lang saaie taalles. Dat is ook waarom mensen dachten dat het een saaie film zou zijn. Terwijl ik dacht, door dat traject te volgen, vertelt het ook heel veel over onszelf. Dus ik wilde ook juist, ook in die scène, kijk je inderdaad naar de buschauffeur. En ja, je kan het zeggen wat je zegt. Aan de andere kant is het ook wel aandoenlijk hoe goed iedereen zijn best doet om iets over te brengen. En dat zie je ook in de film. Dus dat, ja, allerlei mensen doen hun best op hun manier te communiceren. En het klopt, als jij de taal niet spreekt, dan ga je in kortere woorden spreken. En dan ga je hard roepen alsof mensen doof zijn. En dan komt het inderdaad een beetje zo over.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je krijgt les over hoe je met de bus gaat, over hoe de taal werkt, over geldzaken. Dus eigenlijk hoe je een soort allround kan overleven als Nederlander zonder al te veel, ja, te struikelen of verkeerde stappen te maken.
1: Ja, want dat gebeurt natuurlijk heel makkelijk. Kijk, wij voldoen misschien aan de, wij kunnen mee in de maatschappij, maar ja, kijk naar de toeslagenaffaire. Je zet 1 vinkje verkeerd en dan word je er slachtoffer van. Dus ik denk dat die begeleiding enorm noodzakelijk is. En sommige mensen die de film zien, die zeggen van, oh ja, we doen veel te veel of het is te ingewikkeld. Maar ik wil het verder breder trekken. Ik denk de hele maatschappij is heel ingewikkeld. En die zul je toch op een manier uit moeten leggen aan nieuwkomers die de taal niet spreken, die de cultuur niet kennen. Ja, en dan wordt de maatschappij heel erg ingewikkeld.
0: Ja, ja, en je volgde dus die 2 verhaallijnen, het Syrische gezin en de 2 Saoedi-Somalische zussen. En hoe verder je in de film komt, hoe verder eigenlijk hun klantreizen uit elkaar lijken te lopen. Of nou, hoe verder de een van het schema afwijkt misschien wel en de ander dat prima lijkt te volgen. Kun je uitleggen wat er gebeurt?
1: Ja, kijk, die klantreis, het is natuurlijk heel moeilijk om iets te vatten in een schema. En dat laat die film ook wel zien, want mensen zijn allemaal anders. Dus wat je in de klantreis ziet, is ook vooral de eerste periode en een aantal dingen uit de nieuwe wet. Een van de dingen is bijvoorbeeld, ik zal er een paar toelichten, de PIP, dat is het persoonlijk inburgeringsplan. Dat moeten alle gemeentes na 10 weken dat mensen in de stad wonen, moeten ze dat afnemen om te kijken naar welke leerroute mensen kunnen. Nou, dat zie je ook in een scène in de film, dat Bilal zijn moeder probeert te helpen. Want die moeder die heeft nog nooit een computer aangehad. Maar Dus dat soort dingen. Eén ding is de PVT. Alles heeft ook afkortingen. De participatie.
6: Ja, heel ambtelijk.
1: Ja, participatieverklaring. Waarbij ook nieuwkomers een handtekening moeten zetten. Waarbij ze zeggen we kennen de Nederlandse kernwaarden en daar zullen we ons naar houden. Dat soort dingen. En verder zijn er taallessen en een hele hoop andere dingen. Wat je zegt met de buschauffeur. En zo zit er ook de vogeltjesdans in. En dat men stroopwafeltjes krijgt. En dat soort dingen gebruiken wij inderdaad bij de vertoningen als ludiek. Ik wil wel heel even zeggen dat dat geen verplichting is van de inburgeringswet. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat ze in gemeente Breda dan zelf hadden verzonnen. Voordat die PIP wordt afgenomen na die 10 weken kunnen we mensen al laten landen in de stad. Dus door wat taalles, maar ook door een rondleiding in de stad. En inderdaad dus een uitleg hoe je met de bus gaat. En op zich zijn dat de leukere workshops. En als je dat beelden brengt en met gebaren, en dan vindt men dat heel leuk. En tegelijkertijd is het een beetje raar, omdat mensen hebben al 2-3 jaar in een AZC gezeten. Dus die weten echt wel hoe je met de bus moet.
6: Ja, ja.
1: En ik heb jouw vraag nog niet beantwoord. Want jij vroeg hoe het inderdaad dan verder ging lopen. Dus die klantreis die staat in het begin redelijk vast. En eigenlijk houdt het vaak na een half jaar ook op. Dus een van de dingen is ook het financieel ontzorgen. Dat is dus wat nieuw in de wet zit. Waarbij gemeentes moeten zorgen dat mensen niet meteen in de schulden komen. Want dat gebeurde anders veel. Nou, je ziet in de film dat grote gezin wordt zelfs een jaar ondersteund. En die komen alsnog in de problemen. Maar voorheen was dat niet. En ik denk dat dat soort dingen wel echt handig zijn. Omdat je daar anders inderdaad echt niet uitkomt.
6: Dus dat schema, het lijkt een beetje in steen gebeiteld als je het zo voor je ziet. Met alle kleurtjes en parallele processen. Maar in werkelijkheid zit daar wel een soort flexibiliteit in.
1: Ja, en gemeentes die doen ook niet alles, hoorde ik. Want dat financieel ontzorgen staat in de wet. Maar dat doen heel veel gemeentes al niet meer. Sommige gemeentes zeggen het is pamper en nat houden. Je mensen moeten het zelf doen. Maar je loopt ook tegen heel veel praktische dingen op. Dus er was één gemeente die zei we moeten dan eerst het geld onttrekken van de nieuwkomer. Vervolgens moeten we dat op een rekening zetten. Maar dat moest dan bij de Rabobank. Maar die moest dan vanwege witwaspreventie die persoon nachecken. En dat duurde dan alweer 7 maanden voordat ze dat dan terug konden geven. Terwijl het financieel ontzorgen of het ontzorgen zou eigenlijk ook maar een half jaar moeten zijn. Dus in veel gevallen wordt dat al niet meer gedaan. En het idee is dat je na een half jaar inderdaad zelfredzaam bent. Maar daarna zijn er een hoop andere mogelijkheden nog. En dat zie je ook bij het grote gezin. Maar dan draagt vluchtelingenwerk, die heeft hun een jaar begeleid. En dan houdt het wel echt op. En dan kom je eigenlijk in de normale hulpverlening. Dus dat is wat je ook in de film ziet. Het tweede deel is dus met een maatschappelijk werker die hun begeleidt.
6: Yeah.
1: En je ziet bij het grote gezin gaat het heel moeilijk. Vader en moeder willen of kunnen moeilijk inburgeren. Wat niet in de film zit, wat wel heel interessant is, is dat er is zelfs voor de moeder een ontheffing aangevraagd voor om niet in te burgeren. Maar dan komen
6: dat
1: ze dan.
6: Bestaat.
1: Ja, dat kunnen mensen proberen, maar de kans dat dat toegekend wordt is heel klein. En wat je dus ook, wat ik dus zag, is dat na 1,5 jaar bijna komen ze erachter dat die ontheffing, die oorspronkelijk aangevraagd op de naam van de vader. Dus komen ze na 1,5 jaar pas achter dat die moeder dus helemaal geen ontheffing heeft aangevraagd. En met de zussen, die komen iets meer in een isolement, terwijl die eigenlijk heel erg naar buiten willen treden. Dus
6: ja,
1: die willen
6: zijn hele vrolijke, enthousiaste meiden.
1: Ja, en dat zie je ook in de filmen. Dat geeft de film ook zeker heel veel lucht en vrolijkheid en connectie. Dus zij willen mensen ontmoeten en dan komen ze in contact met buddy to buddy. Leren ze buddies kennen, gaan ze leuke dingen mee doen. En gaandeweg laat ik de klantreis een beetje los en leer je eigenlijk de mensen wat beter kennen en zie je wat ook de klantreis en het systeem ook deels met de mensen doet.
6: Ja. Je zegt, na een half jaar moet je in principe financieel je broek op kunnen houden. Nou, laat het een jaar zijn. Daar komt bij dat er in die periode van het jaar echt een bak aan informatie over je wordt uitgestort. Ik denk dat het woord dat het meest in de film wordt genoemd is belangrijk. Alles is belangrijk. Iedere persoon die iets uitlegt zegt, goed opletten, dit is belangrijk. En dat misschien dan wel 10 keer in 1 gesprek. En tegelijkertijd lopen die taallessen. Hoe goed kan je de taal na een half jaar, vraag ik me ook af. Want voordat je statushouder bent, krijg je in principe geen Nederlandse taalles. Dus na een half jaar, of zelfs een jaar, dat klinkt bijna een soort genadeloos kort in mijn oren.
1: Ja, Dit is, moet ik een paar dingen herstellen. Kijk, in het proberen steeds vaker ook al in het AZC Nederlandse les te doen.
6: Maar dat is niet standaard.
1: Nee, zeker niet. En dingen veranderen ook. Want ik hoor nu ook van andere mensen, ook met Thuis in Os was ik pas. En die zeggen ook, wij geven al Nederlandse les. Soms als ze dan A1 al hebben. Maar als ze dan hun verblijfstatus krijgen, moeten ze toch weer van vooraf aan beginnen met hun taal. Terwijl ze ook meteen op het examen zouden kunnen. En dat half jaar is niet dat je dan ingeburgerd bent. Hè? Dus het is puur dat dan de rekeningen betaald worden. En ja, ik pin me er niet op vast. Maar veel mensen hebben dan natuurlijk gewoon de uitkering. Dus het is niet dat ze dan helemaal losgelaten worden. Maar je moet daar dan wel mee om leren gaan.
6: Ja, en ook wat je goed ziet in de film. Als het niet lukt om te betalen, bel naar een instantie of je in termijnen mag betalen, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel echt ingewikkeld als er een tolk tussen zit. Of als je misschien niet zo goed weet dat kan of wat er gebruikelijk is. Ik vond dat echt heel pijnlijk om naar te kijken.
1: Ja, en je ziet het eigenlijk gewoon heel erg aankomen in de film. Want je weet dat ze beginnen al met een achterstand. En vervolgens, dan zie je die scène met dat ze in termijnen mogen betalen. Maar dan vraagt die hulpverlener ook, mag het wat minder? Want hij kan het niet betalen. Nee, in 8 termijnen, dan is het €80. En dat moet je wel betalen. Dus los van ingewikkeld, als je het niet kunt betalen. Ja, dan is het inderdaad ook wordt het heel moeilijk.
6: Ja. En de zussen, die redden het eigenlijk prima volgens mij. Die gaan studeren.
1: Ja, met de zussen ging het beter. Ik moet wel zeggen dat ik het in de film ook wel nog misschien iets beter dan in de realiteit heb laten zien. Ook om toch wel een beetje contrast te hebben. Want uiteindelijk spreken de zussen nu eigenlijk bijna nog steeds geen Nederlands. Omdat ze hebben eigenlijk een sneltreincursus gedaan. Zijn vervolgens ook weer nu aan het werk in een kledingzaak. Ze hebben dus geen uitkering. Maar daardoor is hun Nederlands eigenlijk veel minder dan de jongen van het Syrisch gezin. Omdat hij alleen Arabisch sprak en Turks. Maar ja, dan leer je in die zin sneller Nederlands praten. Ja, je moet.
6: Ja. En ik vroeg me ook af, in dat schema met al die kleurtjes en de PIP en de PVT, is er ergens ook ruimte om een beetje mentaal bij te komen of ondersteund te worden van alle trauma's die achter je liggen misschien? Bij zo'n Syrisch gezin kan ik me voorstellen dat zoiets heel erg een behoefte is die misschien niet uitgesproken wordt. Mentale hulp.
1: Ja, nee, precies. Ik heb dat pas nog eens nagevraagd. Want die vraag kreeg ik vaker. En je ziet in de film ook wat het met hun doet. En dat ze vooral veel overvallen worden met inderdaad belangrijke informatie. Het is wel mijn ervaring dat het toch heel veel zenden is. Omdat we hebben nu eenmaal een maatschappij die we moeten uitleggen. Maar ik denk wel dat er meer steun is voor de mensen als wat je in mijn film ziet. En zo zeggen sommige mensen ook, ja, alles is in het Nederlands. Nou ja, je ziet ook in de film dat veel getolkt wordt. Dus alle officiële dingen worden wel gewoon duidelijk met een tolk gedaan. Maar ook in sommige gevallen moet men ook zelf een tolk meenemen. Dus ik heb een keer het eerste gesprek bij een intake bij vluchtelingenwerk. Dat was niet dus deze mensen in de film, dat was tijdens de research. Kwam een gezin, moet een eigen tolk meenemen, wordt uitgelegd, je krijgt een huis en een lening voor €4.000 om je huis in te richten. Die tolk die was dat aan het vertellen en ik spreek geen Arabisch, maar ik zat erbij en ik dacht, volgens mij vertelt ze dat niet goed. Ik zeg tegen die tolk, heb je gezegd dat het een lening is? En die tolk die reageert heel verrast. Oh nee, oh is het een lening? Maar zo zie je al hoe snel die communicatiestoornissen ontstaan. En ik heb ook bijvoorbeeld dat ik na 1,5 jaar aan het filmen ben. Want het mooie is dat ik ben het hele traject doorgelopen. Maar dat doet bijna niemand. Dus je hebt de beleidsmakers die proberen het in een schema te vangen. Je hebt de hulpverleners die werken heel erg met de mensen. Maar die zien ook maar een heel klein stukje. En wat ik ook hoorde van mensen die dus de hoofdpersonen hebben begeleid in de film. Die hadden ook echt geen idee wat dus die mensen daarvoor of na moeten doen. Omdat iedereen zijn eigen stukje doet. Dus je hebt de financiën, je hebt de taal, je hebt de hulpverlening, je hebt de intake, je hebt en
6: ieder zijn eigen vakje in het schema.
1: Ja.
6: Ja. Denk je dat het de mensen die hier nieuw zijn, denk je dat het hen helpt? Dat ze weten dat er een route is, dat ze dat in ieder geval een keer uitgelegd krijgen van, we hebben een idee, dit en dit staat je ongeveer te wachten.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat er zoveel op aan afkomt. En je weet niet met wie je dan weer aan de tafel zit. Dus om nog eens een voorbeeld. De eerste draaidag die we hadden met de zussen. Dacht ik, spreek een half uur eerder af. Zodat ze wel echt op tijd zijn. Dus ze hadden taalles, intake. Dat was 11 uur. Wij stonden daar. En ik heb, ben je er? Ja, we zijn er bijna. Nou, toen waren ze er. En ik zeg, waar sta je dan? Toen stonden ze dus op het gemeentehuis. En hadden ze dus blijkbaar gewoon een dubbele afspraak van de gemeente, die dus ook de taalles doet. Dus zij hadden een afspraak bij de gemeente, maar tegelijkertijd hadden ze ook een afspraak bij de taalles waar wij stonden om te filmen. Ja, en dat is dan een eerste draaidag. En dat is wel voor mij typerend voor het hele traject. Dus je ziet in de film ook in zo'n eerste les komen dan 7 mensen te laat. En dan kan je denken, oh ja, zie je wel, ze komen niet. Maar ja, als je weet wat erachter speelt, dus bijvoorbeeld zo'n dubbele afspraak. Mensen die inderdaad niet weten hoe je de bus moet nemen. Want je bent nieuw in de stad. Je hebt 3 kinderen die ook nog naar school moeten. Ja, dat speelt dan wel allemaal mee.
6: Ja. Wat heeft het met jou gedaan als maker om hier jarenlang in te duiken?
1: Ja, het heeft me wel bevestigd dat inderdaad de maatschappij heel ingewikkeld is. En ik loop daar zelf als filmmaker ook tegenop. Om terug te komen op jouw vraag waar mijn films over gaan. Ik zei bij Schaapeld ook wel eens een soort zelfportret. Want hij wil een simpel leven. Ja, ik wil gewoon een film maken. Maar mijn leven daardoor is gewoon ook super ingewikkeld. Ik ben 95% van de tijd kwijt met administratie. Met allerlei randzaken. Terwijl ik gewoon een film wil maken. En wat ik al zei, als je de taal spreekt en de cultuur kent, dan vind je daar nog wel een weg door. Maar als dat ook allemaal nieuw is, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. En dat zie je dan ook in dat traject. Dus hoe mensen het proberen uit te leggen. Dus ze hebben bijvoorbeeld iedere 3 weken hadden ze budget meer. Dan krijg je dat was soms 2 uur lang over hoe financiën werken. En dan heb je 2 uur gehoord. En vervolgens, ja, volgende week gaan we het hebben over de zorgverzekering. Weet je wel? En dan hebben ze er filmpjes voor gemaakt. Maar het feit dat dus allemaal nodig is, ja, maakt dat het heel, ja, heel ingewikkeld is. En dan zit je enerzijds met dat men de taal niet kent, maar het is ook echt de cultuur. En die kan je ook niet zomaar veranderen. Dus om een voorbeeld te geven, als ik de vader van het gezin appte in 2 talen, want ik denk dan heb je Arabisch, maar ik kreeg altijd een duimpje. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. En dat is ook wat heel veel mensen die erin werken ook weten. Het gaat er niet om wat jij zegt. Het gaat erom wat bij hun overkomt. En daar moet je inderdaad echt achter zien te komen. En dan ook dat heel veel mensen ook heel veel niet zullen vertellen. Überhaupt. Omdat dat ook niet in de cultuur zit. Of het wantrouwen tegenover de overheid. En dan kan je zeggen, ja, maar hier is de overheid wel te vertrouwen. Nou ja, dat is ook misschien steeds vaker de vraag. Hè? Ook met de toeslagenaffaire. Waardoor dat gewoon heel erg ingewikkeld is. En ik heb dus die film ook niet willen maken als aanklacht. Of tegen een gemeente. Of hoe goed de nieuwkomers het doen of hoe slecht. Maar ik was gewoon echt oprecht benieuwd van, ja, hoe ziet dat traject eruit om juist iets te vertellen over onszelf.
6: Ja. En wat je hebt dus gemerkt, het is een ingewikkeld land. Het is moeilijk om hier om ook die brug te slaan tussen misschien wel allerlei culturen. Je stond er toch een beetje middenin. Aan de ene kant werk je vanuit dat traject, zo ben je erin gevlogen. Maar als je 2 jaar met die mensen optrekt, lijkt me dat je emotioneel op een bepaalde manier aan ze verbonden raakt. Had je nooit eens de neiging van, joh, ik doe het wel even voor je. Ik vul dat formulier wel even in. Meiden, ik neem jullie wel even mee op sleeptouw. Laten we een keer lekker uit eten gaan of zo. Zo, dat soort dingen kan ik me heel goed voorstellen in de loop van 2 jaar. Dat je echt gaat hechten ook. En heel erg gaat meeleven met de mensen die je filmt.
1: Ja, enerzijds wel. Maar ik maak ook al lange films. En ik deed dat vroeger heel erg. Dus ik over die film over de misstanden in de bloemenindustrie in Kenia. Waarbij ik vervolgens geld ging overmaken naar de mensen om ze te helpen. En dat is 20 jaar geleden bijna of zo. En ik krijg nog steeds berichten. En als je dan veel films maakt, waarvoor de financiering al ook onmogelijk is. En je sleept ook elke keer die dingen die je dan in de documentaire hebt, als je die til je dan allemaal weer mee naar de toekomst eigenlijk. Dus ik heb wel wat geleerd om wat meer op afstand te blijven. Ook omdat ik observator ben. Ik ben in principe geen deelnemer van het traject. En op het moment dat ik in het begin zeg, oh, ik regel wel een bed of een huis. Ja, dan maak ik ook geen film meer. Dus ik zie mezelf wel echt als buitenstaande daarin. Ik had het wel bij die schaapherder. Die was op een gegeven moment zo gestrest dat ik dacht, ja, ik heb het al, weet je wel, van mijn film. Dus ik bedoel, en toen heb ik wel gezegd, doe nou eens rustig. Want je hebt alleen jezelf ermee en je gezin. En in dit geval is het anders, omdat ik bij die schaapherder zat ik alleen. Dus dan was het een gesprek tussen ons. Maar hierbij was ik meer observator van het traject. Het was niet mijn taak om hun te gaan helpen. Je ziet ook dat ik grotendeels hun ook film aan de hand van het traject. Dus met de hulpverlener die hem helpt. En als die er dan na anderhalf jaar vraagt van, ja, is dit jullie nog niet uitgelegd? Dan zit ik erbij en ik weet dat het gewoon 10 keer is uitgelegd. En dat zeg ik dan wel nadat die scène is geweest. Dan leg ik dat wel uit en dan zie je dus ook hoeveel zij in het donker tasten en hoeveel ik dus dan wist. Omdat ik dus wel het hele traject ken.
6: Ja, dat klinkt bijna alsof je zegt, er moet soort per geval één soort case manager op die alles in de gaten houdt en met ze mee beleeft.
1: Dat is zeker wel. En dat was ook het idee van die nieuwe wet. 1 regisseur bij de gemeente. En die zit dus niet in de film. En dat kwam dus omdat ik dus toen ik begon, en ik had de toestemming van de wethouder, ja, die 2 vielen dus uit die ik dus had. En vervolgens waren er 6. Maar die durfden niet meer mee te werken. Want ze hadden gehoord dat ik misschien een sociaal-maatschappelijk kritische documentairemaker zou zijn. En toen is dat team in de periode dat ik filmde, is zelfs nog gegroeid naar volgens mij 20. Dus elke keer werd er iemand aangenomen. En ik zeg, nou, neem dan iemand aan die gefilmd wil worden. Want dan, en dat is eigenlijk jammer dat dat niet in de film zit. En dat is juist wel ook heel belangrijk. En ik heb gehoord bij kleine gemeentes dat ze zeggen, soms misschien dat het daar beter gaat, omdat dan weet je in ieder geval, als je iemand doorstuurt naar het volgende loket, dan weet je in ieder geval bij wie en waar. Dus hoe groter het is en hoe meer schakels, ja, dat helpt het zeker niet.
6: Nee. Zometeen praten we nog even door over die film Klantreis, maar het is weer tijd voor muziek.

0: Ton van Zandvoort zit hier bij mij in de studio vannacht, maker van de documentaire Klantreis. En nou ja, we lopen tegen het einde van het uur. En ik wil het toch nog even hebben over een soort derde verhaallijn, naast het Syrische gezin en de Saoedi-Somalische zussen. Dat is namelijk die van de betrokken instanties. Ik vind dat je dat heel mooi in beeld hebt gebracht met, het lijkt wel een soort brainstorm / vergaderingen die je gefilmd hebt. Het voelt alsof je in een soort luchtdichte ruimte op het gemeentehuis zit, waar een procesmanager heel zorgvuldig alle stapjes van het proces totaal wil beheersen en overzien. Heel mooi, heel raak samengevat, denk ik. En dit zet me ook aan het denken. Zo iemand wil heel graag dat het allemaal goed verloopt. En dan komt er iemand binnen met een camera en die gaat achteraf de montage in en die maakt ervan wat hij denkt dat goed is. Hoe is hij gereageerd op die film?
1: Nou, zoals ik net vertelde, is dat de klantreeksus wilde niet meewerken. En die zijn eigenlijk dus de spil in het web. En die hadden dus het contact moeten zijn met de hoofdpersonen. En ik had al wel snel gemerkt, is dat die regisseurs waren ook niet het meest interessant om te filmen. Omdat het echte werk is op de werkvloer met de mensen die hun dagelijks begeleiden. Alleen ik wilde natuurlijk de gemeente wel absoluut in beeld, omdat die de klantreis hebben bedacht. Dus ik ben die twee die je nu noemt, die ben ik enorm dankbaar dat zij eigenlijk die rol op hebben genomen. En wat dat is inderdaad, de gemeente heeft iedere 3 maanden een gesprek met alle partners in het veld om inderdaad te bespreken de voortgang, wat gaat goed en wat gaat niet goed.
0: Ja, dus alle betrokkenen komen daar samen in dat gemeentehuis.
1: Ja.
0: Om de klantreis eigenlijk een beetje te evalueren, krijg ik het idee.
1: Ja, dat is ook wel hoe ik het nu een beetje breng. Die gesprekken gaan elke keer ook weer over andere dingen. Maar wat werkt niet en wat knelt, wat moet anders en al dat soort dingen. Maar voor mij was dat ook visueel mooi inderdaad. Ze zitten ook op het gemeentehuis in een U. En waarbij iedereen aan het vergaderen is met de klantreis op de achtergrond met alle kleurtjes. En ik was ook aanvankelijk wel, je bent altijd bang of niet bang, benieuwd wat mensen ervan vinden. En je probeert de film zo oprecht mogelijk te maken met de beste intenties. Maar ja, een film moet ook leuk zijn en je moet ook humor inbrengen en al dat soort dingen. En dus ik was heel benieuwd wat zij ervan vonden, maar ja, het was echt de eerste reactie die ze toen terugschreef was van, oh, wat zijn we toch ook grappig, hè? En dus zij vonden het heel leuk. De mensen, de hoofdpersonen in de film staan er ook achter. Bijvoorbeeld het grote gezin, die ziet het toch vanuit hun perspectief van, kijk eens waar wij allemaal doorheen moeten en hoe moeilijk het is. De zussen moesten ook bijna huilen van emotie, zo mooi vonden ze het. En eigenlijk, iedereen die in de film zit vindt het dus heel erg mooi. En dat is eigenlijk super fijn om te horen. Ook als je de reacties in het veld hoort, waarbij je toch ook heel veel hoort, juist verwijzend ook naar de gemeente en naar de vogeltjesdans en dat soort dingen. Maar dat komt tenenkrommend, komt heel vaak terug.
0: Ja. Is dat waar je op hoopte?
1: Nou, ik weet niet. Tenenkrommend, aanvankelijk dacht ik van, dat klinkt niet positief.
0: Nee.
1: Maar voor mij heeft het een nieuwe lading gekregen. Want mensen zeggen, het is hilarisch, het is schrijnend, het is tenenkrommend. En die combinatie van dat je een eerst openstelt voor een lach en vervolgens denkt met complete schaamte, hoor ik ook vaak. Mensen die gewoon er niks mee hebben te maken, maar die gewoon zich schamen. En het feit dat je film die gevoelens kan oproepen, dan vind ik dat ik wel inderdaad geslaagd ben.
0: Ja, en interessant wat je zegt, dat alle actoren in de film, om het zo te zeggen, toch vanuit hun eigen blik er tevreden mee zijn.
1: Ja, en dat komt omdat mensen die er bijvoorbeeld weinig van weten, die zien dan die mensen van de gemeente met de klantreis bezig en die denken, Jezus, wat zijn ze aan het doen? Maar hoe zien zij het? En dat is ook een echte waarheid. Kijk, afhankelijk van hoe wij stemmen, wordt er om de 4 jaar worden er andere wetten gemaakt. Nou, die wetten die worden vervolgens gedropt bij de gemeente die het moeten uitvoeren. Wat zij ook zien in de film, wat je ook ziet, is hoe enorm goed Breda zijn best doet en hoe goed ze het hebben geregeld. En zij hebben die wetten niet bedacht. Zij moeten die wel implementeren in de gemeente. Dus op het moment dat je eerst in een gemeente 4 instanties hebt die zeggen, nou, wij geven fietslessen. Ja, dat is ook niet handig dat het er dan 4 zijn en niemand anders ergens anders op springt. En daarom hebben ze dit soort vergaderingen, om dat juist af te stemmen. Wie doet wat? Waar sluit je aan? En om dat in beeld te brengen. En ook het traject is dus inderdaad de klantreis. Dus zij zien het ook veel meer vanuit hun. En dat die waarheid is er ook.
0: Ja, ik zat even te rekenen, hè? Dus je begon, je hebt 2 jaar mensen gevolgd. Je hebt 1,5 jaar een voorbereiding gedaan. Nou, dan zit je qua politieke tijd zit je rond de val van Rutte 4 en begin kabinet Schoof. In ieder geval een tijd waarin het heel veel over asiel en migratie ging. En hoe doen we dat? Is dat iets wat je dan opzoekt bewust? Of is dat probeer je een beetje een tijdloze film te maken in die zin dat je politieke actualiteit een beetje schuwt? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, kijk, documentaire is nooit actueel, want je werkt er 3-4 jaar aan. Maar je moet een soort van vingerspitsengevoel hebben of zo van weten. Wat is überhaupt nog over 3 jaar interessant? Dus klopt wel dat toen speelde. Maar wat ik aanvankelijk al zei, het speelt al veel langer. Toen in de jaren 80 had je Jan Maat. Daarna kwam de PVV, Thierry, noem maar op. En dat was meer die opeenstapeling ook van dat er dus die onrust is. En hoe het blijkbaar de maatschappij splijt. Dat was inderdaad een vertrekpunt.
0: Ja, de film laat ook zien dat er nog genoeg is waar nieuwkomers tegenaan lopen. Ook op bepaalde momenten best wel eenzaam kunnen zijn in een worsteling. Is het concept van de klantreis daarmee imperfect, een flop? Hoe zou je het noemen? Is het een kans die nog uitgewerkt kan worden? Hoe zie jij dat?
1: Nou, kijk. Wat misschien interessant is om te vertellen, we hadden in februari een besloten voorvertoning. Want we willen namelijk besloten vertoning houden met gemeentes om te kijken hoe die film ingezet kan worden in de regio. Om te kijken wat herkennen we uit de film, wat knelt er en wat kunnen wij morgen anders doen. En toen hadden we een vertoning geregeld met 3 partijen. En toen werd ik die week gebeld door het ministerie opeens. Van ja, we hebben gehoord dat je een film hebt gemaakt over onze wet. En hoe kan het dat je ons niet hebt benaderd? Dus ik, je moet dan eerst de film maar zien. Maar die kun je nu binnenkort zien, dus kom maar langs. En ik werd ook door Duo gebeld diezelfde week. Die was de woordvoerder. Die dacht ook aan damage control te moeten doen. Dus ik zeg al, nou wees niet bang, jullie zitten niet in de film. Maar dus die heb ik ook uitgenodigd. Dus in een week tijd was het kleine vergaderzaaltje te klein. Moest ik een bioscoopje huren. En was dus de eerste check van de film. Met dus alle partijen die er eigenlijk toe doen. Dus dat was mensen waren erbij van het ministerie die de wet hadden gemaakt. De uitvoering, vluchtelingenwerk, VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, noem maar op. Nou, dus dat was echt mega spannend. Maar het bijzondere was toen, is dat iedereen was laaiend enthousiast over de film. Omdat iedereen doet zijn best en iedereen op dat kleine schakeltje. En wat die film dus laat zien, is dus het hele traject. En wat ze dus toen ook zeiden was, die wet die wordt binnenkort geëvalueerd. En die film die komt precies op het goede moment om dit dus ook mee te nemen. En omdat jij zei, is dit dan het perfecte? Nee, dit is niet het perfecte. Die wet die wordt dus om de zoveel tijd geëvalueerd. Maar ook gemeentes ontwikkelen die door. Dus dingen die in het begin niet werken, die worden aangepast. Dus ik ben vrij in het begin van de implementatie van de wet gaan filmen. Maar inmiddels zijn er ook weer dingen heel anders. En dat is continu in ontwikkeling. Maar het is wel zo dat veel gemeentes moeten dat ook lerende of gaandeweg komen ze daar pas achter. En daarbij kan die film ook heel erg helpen, omdat je dus met z'n allen het gesprek aangaat. En iedereen doet het wel anders. En sommige gemeentes zeggen natuurlijk, wij doen veel beter dan gemeente Breda. Terwijl we dan ook van andere partijen horen dat ook niet zo. Dus ja, iedereen is constant eigenlijk aan het leren. En ja, alles kan steeds beter. En wat ik toen ook bij die besloten vertoning heb gezegd, we denken vaak, we kunnen niks doen. Mensen in de uitvoering denken, ja, maar het ligt aan de wet. Maar toen zat iedereen er. En toen heb ik ook iedereen opgeroepen. Als we met z'n allen zijn we ook hetzelfde systeem. En met z'n allen kunnen we het dus ook veranderen. En dat is eigenlijk de oproep die ik heb. Dus niet denken in dat iets niet kan. Ik heb 4 jaar lang alleen maar tegenwerking. Bijna niet alleen maar tegenwerking. Maar heel veel tegenwerking gehad. Geen vertrouwen. Niemand die zat hierop te wachten. Of een documentaire over inburgering. Laat staan dat er iemand van naar de bioscoop zou gaan. Ja, nu draait hij in 70 zalen 15 keer per dag. En tot het laatste moment ook door distributeurs afgewezen. Want ja, niemand wil dit doen of kan dit doen.
0: Op papier klinkt het niet zo spannend.
1: Nee, maar toen was de film al af. Dus ook als de film af was en bij een distributeur die dat dan niet doen. En normaal houdt het dan op. En nee, bestaat bij mij niet. En ik ben gewoon doorgegaan. En wat wel heel mooi is, dat diezelfde distributeur, die belde pas. En die zei ook, ja, gefeliciteerd. We hadden dit ook nooit zo goed kunnen doen. Dus dat is dan heel fijn om te horen. En ik wil wel erbij zeggen, ik neem het hun ook niet kwalijk. Vroeger dacht ik altijd als regisseur, die stomme producent, want die wil een film niet. Maar als producent, want dat doe ik ook, weet ik van, ja, je moet ook weer bij de omroep. En de omroep, weet ik inmiddels, die staan ook onder druk. En die hebben ook geen geld meer, die hebben ook een doelgroep. Dus het is niet dat ik de mensen kwalijk neem. Want ik weet ook bij een distributeur, ja, ik heb gewoon nu al 4-5 maanden niet geslapen. Ik werk van 7 tot 2, ik zit met een groot gat. Ja, dus dat is ook voor een normaal mens niet te doen. Dus je moet dan gewoon een gek hebben als mij die dan denkt, ik doe het toch.
0: Ja. Wat hoop je dat er concreet verandert? Misschien wel door jouw film?
1: Nou, aanvankelijk zei ik als die... Kijk, zo'n documentaire wordt ook deels met subsidie gemaakt. En ik denk, ja, als je 3 jaar ergens aan werkt, zou wel heel mooi zijn als die, al is maar 1%, kan bijdragen aan een betere inburgering. En inmiddels zeiden mensen, nee joh, dat moet veel meer zijn.
0: Ambitieuzer denken.
1: Precies. Ja. En dus volgens mij, dus dan leg je de lat weer hoger. Nou, ik hoop in ieder geval dat er enerzijds meer begrip is voor de nieuwkomers. Dat is enerzijds ook van rechtse mensen wil ik ook oproepen en populisten. Ga ook gewoon die film kijken. Want die denken ook vaak, hè, ze krijgen alles maar of ze hoeven niks te doen. Nou, je ziet ook dat die mensen heel veel moeten doen. Maar ook voor hoe goed we ons best doen. Dus ook een soort ode aan hulpverlenend Nederland. En zo klinkt het dan als een promotiefilm, dat niet, maar ook begrip daarvoor. En wat ik vooral hoop is dat nu met de openbare vertoning, maar ook straks met de besloten vertoningen, waar we dus echt die impactprogramma's mee gaan doen, om echt te gaan zorgen dat dus de inburgering gaat verbeteren.
0: Ja.
1: En met een betere inburgering hopelijk minder polarisatie.
0: Ja. Je zei het al, in allerlei bioscopen draait hij regelmatig. Waar kunnen mensen vinden hoe of wat?
1: Ja, klantreisfilm.nl. Daar staan in de agenda alle vertoningen, maar er komen er wekelijks bij. En ik hou ze zelf ook niet. Ik moet ze zelf ook googlen. Dus ga vooral niet mij mailen. Kijk gewoon op
0: het
1: lokale filmhuis.
0: Ja. Oké, okay. Dankjewel. Tom van Zandvoort, maker van de documentaire Klantreis. Nu het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug met de nacht van Neo. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de acties van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip gewoon varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade die is berekend van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Tijdens het optreden van Israël, die ook door is, waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En dan wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Al ruim 1 jaar is paus Leo XIV de belangrijkste man in de katholieke wereld. En niet alleen binnen de kerkmuren laat hij van zich horen. Recent nog kreeg hij het aan de stok met de Amerikaanse president Donald Trump. Die vond namelijk dat de paus zich te veel bemoeide met de onrust in de wereld. En dat was vast niet de laatste keer in zijn termijn dat de wereld...

0: Trump. Die vond namelijk dat de paus zich te veel bemoeide met de onrust in de wereld. En dat was vast niet de laatste keer in zijn termijn dat de wereldlijke en de geestelijke macht elkaar wisten te vinden. Het wordt tijd voor ons om dit uur wat dieper in te zoomen op deze paus, Leo de 14e.
1: Joanna van Langevelde. De nacht van EO.
0: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Het komende uur gaan we luisteren naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Inderdaad, die van een jaar geleden, over de toen kakelverse paus Leo de 14e. Ofwel Robert Francis Prevost. Voor het eerst in de geschiedenis was de paus een Amerikaan. Wat betekende deze keuze voor de katholieke kerk en voor de rest van de wereld? Wat wisten we destijds al over deze paus en waar lagen nog vragen? Journalist David Bogert en protestant-theoloog Stefan Paas vroegen het aan Anton de Wit, paus, duider der Nederlanden en hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad.
2: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
3: La pace sia con tutti voi.
4: Ja, vrede zij met u allen. Dat waren de eerste woorden van de nieuwe paus, Leo de 14e. Oftewel Robert Francis Prevost. Maar wie is het? Een Amerikaan, dat sowieso. En dat is voor het eerst. En Sayan natuurlijk met die andere Amerikaanse wereldleider Trump. Wat gaat dit allemaal betekenen? Ook voor de katholieke kerk. Daar ga ik over praten met onze katholieke vriend van de show, Anton de Wit, al zijn we ook een beetje misschien aan het kwijtraken. Want hij floreerde natuurlijk als nationale pausduider bij de NOS. Jij bent ook hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Ook niet onbelangrijk om te zeggen.
5: Inderdaad.
4: Goed dat je
5: en schoorsteenwatcher nu.
4: Schoorsteenwatcher, dat kan je toevoegen aan je cv. En zometeen bellen we ook nog met twee andere katholieken die we eerder gesproken hebben in de Ongelooflijke. Professor Paul van Geest, die kan zeggen dat hij ooit een wijntje heeft gedronken met de nieuwe paus. En met Aafke Romeijn. En zij is iemand die pas later het katholieke geloof heeft ontdekt. In de tijd van Franciscus. Hoe kijkt zij naar de nieuwe paus? En ik spreek hen uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Hij is er nu nog niet, maar hij kan elk moment binnenkomen. Ja, Anton de Wit. Ik zei het al, jij was eigenlijk de pausduider des vaderlands dit keer. Jij zat tot die witte rook opgesloten.
5: Opgesloten, ook in conclaaf, maar dan in Hilversum bij de NOS.
4: Bij de NOS. Hebben ze wel een beetje goed voor je gezorgd? Mocht je af en toe nog naar buiten en kreeg je te eten?
5: Heel af en toe als ik snel weer terug was en dan werd me een koekje toegeworpen. Nee, dat was, ze waren echt ontzettend lief bij de NOS. Ik vond het een hele leuke ervaring. Het was sowieso, want veel mensen zeggen dan tegen me, wilde je niet in Rome erbij zijn? Nou, dat kwam nu zo niet uit. Maar ik ben eerder voor verslaggeving van evenementen wel in Rome geweest. En dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel leuk natuurlijk. Maar ik vond het nu om in zo'n groot nieuwsbedrijf. We zijn met het Katholiek Nieuwsblad natuurlijk maar een heel kleine redactie. We maken een weekkrant met een paar man en een paardenkop. En dan om op zo'n gigantische redactie rond te lopen. Zo de hele tijd op die schermen overal naar de schoorsteen staren, inderdaad. Is een hele bijzondere ervaring. En dan toch weer zwarte rook. Nou, dan mocht de visagie weer af. En ging ik weer eventjes iets anders zitten doen.
4: Hey, was het toetje aan het eten toen de witte rook kwam? Onverwacht.
5: Ja, er kwam toch nog wel redelijk onverwacht. Want het zat een beetje tussen de vierde en de vijfde stemronde in. Het is waarschijnlijk de vierde geweest, voor zover ik nu kan nagaan. Helemaal zeker is dat nog niet. Maar dus we zaten met het avondeten, wat we al boven hadden laten komen in plaats van in de bedrijfskantine van de NOS. En toen moesten we alsnog rennen om op tijd in de studio te zijn. En,
4: dus spannend. Ook, is dat hoogst haalbare? Voor een Vaticaan watcher, om daar dan bij de witte rook voor de hele natie te mogen gaan vertellen wie deze persoon is?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, dit is toch wel een iets once in a lifetime, dat gevoel heb je er heel sterk bij. Een conclaaf komt natuurlijk niet zo heel vaak voor. Ja, het kan verkeren als een paus snel weer sterft. In 1978 bijvoorbeeld zijn er ook twee conclaven geweest.
4: Oh ja.
5: Maar ja, na 1978 was de eerstvolgende in 2005. En toen 2013.
4: Ook nu zomaar heel lang kunnen duren, want de paus is natuurlijk piepjong.
5: Hij is relatief piepjong, inderdaad. Ja, hij wordt dit jaar 70, hij is van 1955. Dus ja, we weten niet hoe sterk zijn gestel is, maar hij kan zomaar nog 20 jaar mee, inderdaad.
4: Hij kwam kwiek over, inderdaad. Dus dat is wel opmerkelijk. Nou, ik vond echt dat je het heel goed deed daarbij.
5: Dankjewel.
4: Het is een beetje
5: leuk.
4: Misplaatst om te zeggen, maar ik kreeg bijna een soort trots. Dat ik dacht, het is onze katholieke vriend van de show die daar staat te shinen. Het was echt

0: toch heel goed gedaan. Stefan is ook gearriveerd.
1: Ja.
0: Jij was niet door de NOS uitgenodigd om daar... Heeft je dat verbaasd?
2: Ik ben de afgelopen weken wel een paar keer uitgenodigd door allerlei programma's.
0: Oh, okay.
2: Om verstandige dingen te zeggen over pausverkiezingen en zo.
0: Ja.
2: Ik dacht, ik ben protestant, wat weet ik er nou van? Habetis, papam, jullie hebben een paus.
0: Dat is dan toch wel het Latijn wat jij beheert.
1: Maar, nou kijk toch aan. Dat is,
2: nee,
1: toch wel
2: heel gek, dat vond ik wel grappig. Nee, Arno, dat kun je natuurlijk veel beter. Want je bent katholiek onder ons.
0: Ja,
1: dus katholiek verdienst.
2: Ik moet dan even gauw op Wikipedia kijken van hoeveel pausen waren er ook. De 263ste of zo?
1: Dan verras je me al met een vraag die ik niet direct neem. Volgens mij 267.
2: 267? Ja. Oké, kijk, daar ga je al.
0: Kan je nagaan. Ja.
2: En ik vond het leuk dat hij dus van de Augustijners is en zo.
0: Ja.
2: Daar komen we nog op, denk ik.
0: Ja, zeker. Hij noemde zichzelf een kind van Augustinus, geloof ik, op dat balkon. Ik zag jou vormen dat jij even een sprongetje maakte. Ja. En een dansje maakt op de tafel. Dat is overdreven misschien.
2: Ik kijk er toch wel een beetje als buitenstaander aan. Dus wat je ziet bij elke pausverkiezing is dat dan altijd een serie protestantse hotemetoten opiniestukken gaat schrijven. Het wordt nu toch wel eens tijd dat wij de paus gaan erkennen. en ik ben heel erg voor die ecumenische streven. Hè, dus dat protestanten en katholieken steeds meer samengaan. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf nog wel een hobbel.
1: Je hebt een paar drempeltjes
2: over te winnen als het gaat om. Als ik gisteren naar het Sint-Pietersplein kijk, dan denk ik: dit is wel, staat wel ver van me af. Ik vind het een mooie. Echt een mooie show. Moet je ook zeker niet afschaffen. Dat is echt de moeite waard. Maar ik denk wel als de apostel Petrus of Paulus met een tijdmachine in een eenvoudige kemelsharen mantels, stinkend naar vis en naar zweet, teruggeflitst waren naar het plein. Dat ze met enige milde verwondering hadden gekeken van... tjonge, het is wel doorontwikkeld, zeg.
1: Ja, maar is dat per se een probleem? Moeten we de paus weer naar vis laten stinken?
2: Ik zou zeggen, alles moet een keer geprobeerd worden. De eerste paus stonk zeker naar vis.
1: Ja,
2: maar nee, zonder gekke... Dus dat is... Nee, dat...
0: Okay.
2: Ik vind het boeiend. Maar het is niet zo dat ik op tafel stond te dansen of zo. Ik denk van... Het is toch wel iets meer hun feestje.
0: Oké. Okay. We komen misschien nog op ook katholieke protestantse verschillen. Ik was toch even benieuwd. Hè, dat moment van de witte rook was daar. En het was duidelijk. Paus Leo XIV. Robert Francis Prevost.
1: Prevost.
0: Ondanks dat hij Amerikaan is.
2: Prevost,
1: ja. Prevost, ja. Ja, ik heb het gecheckt bij Amerikaanse media die hem interviewden. En hij sprak het niet tegen toen hij zo aangesproken werd.
2: Ja, maar hij is een bescheiden man, dus hij zal mensen...
1: Ja, misschien is dat het, ja. Hij heeft Franse en Italiaanse, Spaanse wortels. Het is iemand met een wat gemixte heritage.
2: Zijn moeder had een Spaanse achternaam, zeg ik.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus, en dat Prevost zal dan wel weer een Franse
0: origine
1: hebben.
0: Hij zag ook een beetje Latino uit, vond ik.
1: Ja, klopt.
0: Misschien wel meer Latino dan Bergoglio.
1: Nou, in zekere zin wel. En ik denk dat ze in Latijns-Amerika ook zeggen van we hebben een Latijns-Amerikaanse paus. Ja. Hij heeft ook een Peruaanse paspoort. Ja. Hij heeft lang in Peru gewerkt. Dus het is ook voor mensen in Latijns-Amerika one of the guys. En in Amerika gaan veel vlaggen uit van de eerste Noord-Amerikaanse paus.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat in Zuid-Amerika het verhaal is de tweede Zuid-Amerikaanse.
0: Ja, precies. Zo kan je het ook zien.
1: Ja.
0: Ik was wel even benieuwd, want dat moment was daar. Jij maakte dat live mee.
1: Ja.
0: Ik heb lang nagedacht over deze vraag. Wat ging er door je heen op dat moment?
1: Er ging door me heen, verdorie, hoe kan ik zo snel mogelijk bij de visagie komen? Het blijft wel een echt een kippenvel moment. Ik hou wel heel erg van de ceremonie van dit soort dingen.
2: Dat vroeg me af. Hè? Kun jij even plaatsen in die menigte? Je ziet mensen die huilen, je ziet mensen die hem uit een dak gaan.
0: Ik zag ook een kind huilen op de schouder van zijn vader.
2: Herken jij dat als katholiek?
1: Nee, want ik blijf dan wel weer een Hollandse katholiek die een beetje een slag van de Calvinistische molen heeft.
0: We hebben je toch een beetje verpest.
1: Jullie hebben mij een klein beetje verpest. Dus ja. Nee, het is niet dat ik dat emotioneel... Ik ben ook niet iemand die heel graag in hele grote menigte staat. Dus
2: nee.
1: Maar ik merk wel de ook van een afstandje de emotie die daarbij komt kijken, dat snap ik wel. De witte rook is natuurlijk vooral een spannend moment.
2: Ja.
1: Maar ik merkte het presenteren van deze paus. Wat mij het meeste raakte ook eigenlijk. Dat ik bijna een brok in mijn keel. Ik stond live in de uitzending. Dus dat moet je professioneel onderdrukken. Maar ik vond Leo XIV. Dan dacht ik echt van wauw. dit is geschiedenis. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar ja. dit is...
2: De naam bedoel je?
1: De naam bedoel ik. Omdat Leo XIII zo'n belangrijke historische pauze is geweest.
3: Ja. Waarom? Wat maakt hem zo belangrijk?
1: Nou, hij is eigenlijk de uitvinder, dat is misschien te veel gezegd. Nou, maar toch wel van de katholieke sociale leer. Ah. Hij is degene die de encycliek Rerum Novarum schreef in 1891. Wat echt een hele invloedrijke en belangrijk schrijven is geweest. En startpunt van een hele denkbeweging in de tijd van de industriële revolutie, van de schrijnende armoede die je toen in de Europese steden had, de achterstelling van de arbeiders, die zich massaal tot totalitaire ideologieën begonnen te richten. Ja. En de paus die zei het, en namens, de paus was natuurlijk niet de enige, de katholieke kerk in zijn geheel voelde, wij hebben een beter antwoord nodig op de vragen van deze tijd. Ja. En dat werd Rerum Novarum. En dat is zo invloedrijk geweest. Hè. Er is een hele katholieke arbeidersbeweging uit voortgekomen. Ja. Dus ik kan
3: ook
1: niet
3: voor
1: anders.
3: De armen, ook voor de
1: ook juist
3: zwakken.
1: Ook voor de armen, voor
3: dat
1: de
3: is wat
1: achtergestelde.
3: Hij uitstraalt met deze naam.
1: Ja, dat is wat hij uitstraalt met deze naam. En dus meteen een signaal naar een Donald Trump toe, die toch wat aan de andere kant van het spectrum.
2: Of fans, hè?
1: Ja, of fans.
2: Prevost, moet ik zeggen. Yeah. Zag ik, had ook iets geretweet van een stuk wat inging tegen fans, hè? Met dat beruchte citaat dat hij zegt, ja, je moet eerst je nabije omgeving liefhebben. Ja. En als je dan wat over hebt, kun je nog eens kijken naar de rest.
3: Ja, hij retweet een artikel waarin stond, J.D. Vance is wrong.
2: Ja.
3: Dus dat is best wel, dat is best heldige taal natuurlijk.
1: Ja, en zeker.
3: Sajant op de J.D. Vance is zelf katholiek.
1: Ja.
3: Was misschien wel een van de laatste mensen die Franciscus nog gezien had.
1: Ja, precies. Maar die door Franciscus ook grondig de oren is gewassen, precies op dit concept. Dus wat ook redelijk ongewoon was, dat Franciscus toen nog de moeite nam om een brief te schrijven aan de Amerikaanse bisschoppen met de strekking, mensen, ik zal het nog eens één keer uitleggen wat dat concept wel betekent.
3: Maar dat klinkt het ook bijna een beetje als een politiek statement. Maar ook dat hij gekozen is. In deze tijd in de wereld, waarin Rob de Wijk heeft het ooit bij ons in de uitzending een Bokito-tijdperk genoemd. Ja. Met Trump, met Poetin, met China, et cetera. Wij zetten daar iemand tegenover die daar heel kritisch op is. Eigenlijk een soort anti-Trump. Is geloof ik over Franciscus gezegd ook in deze podcast.
1: Ja, maar zeker.
3: Is het een soort statement ook van de katholieke kerk?
1: Ja, maar dan vraag ik me dus wel af hoe dat statement precies gaat uitpakken. Ja. Want inderdaad, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat Trump hier zelf garen bij spint. Van kijk eens, we hebben een Amerikaan. En dat het heel moeilijk wordt voor de nieuwe paus om dat een beetje naar zich terug te trekken, dat verhaal. Ja. En daar maak ik me nog wel enigszins zorgen over. Maar het is binnen die Amerikaanse kandidaten die er waren. Kijk, als er een Timothy Dolan, de kardinaal en aartsbisschop van New York, was gekozen, dat is iemand die veel dichter tegen de macht aanvlijt. Die nog vorige week, geloof ik, in een commissie benoemd was door Donald Trump van het Witte Huis over de godsdienstvrijheid.
2: Ja, die staat meer voor die wat reactionaire lijn, hè? Die staat meer voor de reactionaire katholicisme.
1: Ja, inderdaad. En Dolan is sowieso echt een nogal joviale, maar ook wat gladde kardinaal die graag zich met alle machthebbers afficheert. Dus dat zou dan natuurlijk wel een statement zijn, of een heel verkeerd statement in dit tijdperk. Want dan ben je meteen als Vaticaan niet meer serieus te nemen wanneer je bijvoorbeeld met Rusland of met Oekraïne of met China om tafel gaat.
3: Een soort verlengstuk van Trump.
1: Een verlengstuk van Washington.
3: Dus absoluut niet. Eerder het tegenovergestelde.
1: Nee, precies. Dus het kan wel zijn dat Trump het zo gaat gebruiken en gaat inzetten. Heel belangrijk. Ik denk dus dat de naamkeuze van Prevost al een signaal is van dat laat ik me niet gebeuren.
2: Ja, daar had je het over, want dat raakt je.
1: Ja, daar raakt me echt. Ja, ik denk dat dit een belangrijk statement is.
3: Ja, het is eigenlijk, ik hoorde het Stijn Vens volgens mij zeggen in de pauskast. Nee, Christian van der Heijden was dat. Mm-hmm. Het is niet America first, deze keuze, maar the world first eigenlijk. Ja, ja, dit is iemand die, hij is Amerikaan, maar hij is de laatste tijd meer Zuid-Amerikaan.
1: Ja, hij heeft langer in Latijns-Amerika geweest.
3: En die nadruk op de armen, op de zwakken. Ja, dat is een totaal ander geluid wat Trump laat horen. Nou, dat is misschien wel helder om te horen.
2: Op zich wel een consistent geluid natuurlijk vanuit de katholieke kerk.
1: Zeker, zeker. Ja,
2: dat moet nou niet doen of Franciscus het uitgevonden heeft. Dat
1: nee, absoluut niet. Nee, want zelfs Benedictus was al iemand die heel sterk in de katholieke sociale leer, in diezelfde traditie van Leo XIII stond, ook ook uitspraken heeft gedaan, encyclieken heeft geschreven, waar reactionair Amerika van zei van deze paus is een communist. Nou,
3: Benedictus.
1: Benedictus werd in Amerika op een goed moment communist genoemd. Dat vond ik toch wel heel erg koddig.
3: Ja. Nee, maar dat is inderdaad een goed punt wat jullie maken. Namelijk, dit is gewoon eigenlijk mainstream katholicisme.
2: Ja, dat is niet zo gek.
3: Dat hij opkomt, want hij is ook kritisch geweest over Trump's migratiepolitiek. Hè?
1: Ja. Alle Amerikaanse bisschoppen.
3: Artikelen over gedeeld. Dus het is gewoon zo kritisch op dat migratiebeleid, het strenge migratiebeleid. Ja, dat is gewoon mainstream katholicisme. Maar wat mij eigenlijk het meest opviel toen dat moment er was, dacht ik ten eerste, het is heel snel natuurlijk al. Hè? Ik geloof bij de vierde stemronde of zo. Ja. Dat hadden niet veel mensen verwacht. Zeker omdat het zo groot, het grootste conclaaf ooit was. Ja. Met allemaal mensen die het voor het eerst deden.
2: Ja. Bij Franciscus waren ze er ook snel uit.
1: Ja, toen waren ze er in 5 rondes uit. Bij Benedictus ook in 4. Dus het past wel in de historische.
2: Het gaat tegenwoordig een stuk sneller.
1: Het gaat tegenwoordig een stuk sneller dan het in de middeleeuwen ging. Dus dit is in lijn met eerdere conclaven van de afgelopen eeuw. Maar inderdaad, gezien de grootte en met name ook die diversiteit van het kardinale college, had het een veel langer.
3: Ja, precies. Dus het was snel. En wat we net al zeiden, hij is relatief jong, 69 jaar. Ja. Dus dan, ik weet nog, bij Franciscus was toen het geluid van die was geloof ik 76 al of zo toen hij gekozen werd. Dus die was al een stuk ouder. Dus dacht men, oké, hij is misschien wat radicaal, maar hij zal niet hier nog 20 jaar zitten.
1: Nee, precies.
3: Dat kan met deze man natuurlijk wel heel goed, dat hij er nog 20 jaar zit. Dus het feit dat hij zo snel gekozen is, terwijl die nog relatief jong is, wil zeggen dat die kardinalen echt overtuigd zijn.
1: Ja, en relatief kort kardinaal. Dat is ook goed om te zeggen.
3: Een jaar of twee.
1: Dus en dat werd ook wel eens gezegd. Hè. Als je al die analyses van de Vaticanista's bekeek, dan ging het er ook vaak over. Ja, maar die en die kandidaat is nog maar heel recent kardinaal. Dus die zal nog wel niet aan de beurt zijn. Maar dat is nu ook niet geldig gebleken.
3: Dus ze zijn dus echt overtuigd.
1: Ze zijn overtuigd. Hij heeft indruk gemaakt. Hij heeft waarschijnlijk inderdaad breed indruk gemaakt bij verschillende kardinalen die hem hebben meegemaakt. Het schijnt ook inderdaad echt een man te zijn die heel makkelijk in het contact is, heel vriendelijk. Iemand die je niet onaardig kunt vinden.
2: Hoge gunfactor.
1: Nou, plus hij is de laatste jaren is hij prefect geweest van het dicasterie voor de bisschoppen. Dus hij is de adviseur geweest van Paus Franciscus in bisschopsbenoemingen wereldwijd. Ja. En zoals de Vaticanist John Allen fijntjes opmerkte, is dat een hele goede manier om jezelf vrienden te maken van veel mensen in de
2: iedereen al een keer gezoomd.
1: Precies. Ja, ze mogen je graag als je eenmaal bisschop bent geworden dankzij deze man.
3: Ja, wat dan ook altijd om mijn hoofd gaat, als ik zo'n man daar zie staan op dat balkon, dan denk ik ook van is dat nou iemand die behept is met deze uitverkiezing, die denkt van het moet maar, want ik ben gekozen. Of is het iemand die stiekem ook wel denkt van ik wil dit wel graag doen. Je denkt haast het laatste, hè? Want als je kan natuurlijk al bij zijn eerste stemronde, daar heb je nog geen tweederde meerderheid, maar dan komt je naam al naar voren. En dan kan je eigenlijk al, als je denkt, ik zit hier helemaal niet op te wachten, jongens, ik ben niet de persoon die jullie zoeken, dan heb je dat waarschijnlijk al laten weten aan andere kardinalen.
1: Ja, zeker.
3: Dus,
1: dat laten weten.
3: Waarschijnlijk heeft hij ook wel het gevoel van,
1: ik denk, het is een beetje inlegkunde, hè, want ik zag hem zo op het balkon staan en hij leek echt heel sereen, zelfverzekerd. Een
3: beetje geëmotioneerd.
1: Wel geëmotioneerd, hij was duidelijk geraakt. Ik denk dat oprecht was. Het is toch vaak zo dat je, het wordt niet voor niks de Kamer van de Tranen genoemd, waar ze omgekleed worden. Dan besef je het volle gewicht van de verantwoordelijkheid die op je wordt gelaten. Het is echt nogal wat. Je ziet dan die menigte voor je op het Sint-Pietersplein. Alle pauzen in de moderne geschiedenis van wie beeldmateriaal bestaat van dat moment, dat is toch al wel de laatste eeuw, en zeker nu het heel helder beeldmateriaal is, zie je ze zijn geraakt, ze zijn baffled, ze zijn
2: overweldigd.
3: Je hebt ook het kamertje van de tranen, toch?
1: Precies, dat is het kamertje waar ze nieuwe kleding krijgen aangemeten. Dus,
3: voordat ze het balkon op moeten, het kamertje van de tranen, blijkbaar omdat het zoveel emotie is.
1: Maar ik denk dat het bij in het geval van Prevost, dat hij het misschien niet helemaal verwacht had, maar het dankbaar geaccepteerd heeft. Zo, dat straalde hij uit, zelfbewust. Hij had zijn toespraak voorbereid, waar je ziet dat de vorige pauze redelijk uit de losse pols spraken en een kort praatje hielden. Had hij toch al redelijk wat programmatische punten die hij noemde in zijn eerste toespraak.
2: Dat tekent de man misschien ook wel, maar daar moeten we het zo misschien nog even over hebben.
1: Ja, dat tekent waarschijnlijk zijn karakter, maar hij komt heel opgeruimd over, heel erg zelfbewust en Ja. En zelfverzekerd. Hij is ook iemand die inderdaad al vroeg opviel door uitstekende leiderschapskwaliteiten. En,
0: niet onbelangrijk.
1: Dat is niet onbelangrijk. Nee, dat is natuurlijk wezenlijk voor een functie als deze.
0: Mag ik nog wel iets protestants zeggen over die Bocconcène? Graag, mag dat?
1: Ja, ik zeg mijn schrap.
0: Ik denk dan, er is zo'n moment, de hele wereld kijkt toe.
1: Ja.
0: En je krijgt het woord als nieuwe paus.
1: Ja.
0: Ja, dan gaat hij in het Italiaans praten. Oké, je bent in Rome. Maar 99% van de kijkers krijgt het niet mee. Die begrijpt het niet. Ik zou denken, je bent een Amerikaan. Je spreekt Engels. Je hebt het oor van de hele wereld. Ja. Zeg gewoon iets moois. Iets over het evangelie of wat dan ook in het Engels. Je hebt dit moment maar één keer. Ja, en dan ga je Italiaans of Latijn, weet ik niet eens.
1: Deel Latijn. Het gebed.
2: De aankondiging was in het Latijn.
1: Ja.
2: En de paus die ging dan Italiaans.
1: En de zegen die hij uitsprak. Ja, hij sprak even kort in het Spaans. Hij groette zijn oude bisdom. Hij ging in het Latijn op het laatste het zegengebed uitspreken. Maar in het Italiaans. Maar vergeet niet, hij is ook gewoon bisschop van Rome.
0: maar dat is misschien even op de tweede plaats.
1: Nee, dat is niet op de tweede plaats. Dat is voor de Romeinen die daarvoor staan. Dit is de oorspronkelijke functie. En dit is wat je moet laten zien. Hè? Ja. Dus dat was wat de kracht ook van Franciscus was. Die natuurlijk eigenlijk helemaal geen Romein was. Die ook goed Italiaans sprak. Die ook wel Italiaanse roots had. Maar die meteen in zijn Bocconcène in 2013 zei. Van, Buenos Aires. Maar toen zei hij van, ik sta hier voor jullie als bisschop van Rome.
0: Ja. Nou, en dat maakte indruk. Je hebt 1,4 miljard katholieken. Ja. Een gigantische wereldkerk.
1: Ja.
0: En hoeveel Romeinen zijn er nou?
1: Ja, nee, inderdaad. Niet zo heel veel. Maar je moet wel laten zien. Die spanning die er bestaat tussen een universeel herder en een lokale herder voor je plaatselijke kudde. En dat laatste moet je laten zien. Kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel professionele vertalers aan het werk die toch wel voor je vertalen. Dus die moet je toch ook werk gunnen. Toch, dus,
0: misschien is dat een soort protestantse oprisping.
2: Ik kan me voorstellen dat de meerderheid van de mensen die aanwezig is toch wel Italiaans.
1: Want je zag ook inderdaad dat Rome was uitgelopen.
0: Ik denk aan die kijkers. Al die kijkers, de hele wereld.
2: Ja, maar dit is, denk jij weer aan, hè?
1: Dit is niet de protestant in jou, dit is de omroepman in jou die daarin denkt.
2: Zoals Arnold uitlegt, had ik niet zo aan gedacht. Maar als hij in het Engels had gesproken, was ook een wat ontwortelde taal geweest. Hè? Dan was hij de universalist. Maar hij is natuurlijk hij komt ergens vandaan. Hij is de eerste onder de gelijken. Hij is de eerste van de bisschoppen. Die bisschoppen hebben allemaal een zetel, een standplaats. En hij is de bisschop van Rome.
1: De bisschop van Rome.
2: En die spreekt Italiaans.
1: Nou, plus inderdaad wat is het signaal naar Trump, waar we het al over hadden, als hij in knauwend Amerikaans-Engels howdy folks zei. Dus dan denkt iedereen, Trump heeft zijn paus.
2: Ja.
1: Ik vind het heel goed dat hij voor het Italiaans koos.
0: Ja.
1: Hebben we je kunnen overtuigen, David?
0: Ja, wel een beetje. Ja, misschien is het ook een soort. Kijk, wat ik mooi vind aan het katholieke natuurlijk, is de conclave, al die prachtige beelden. Ja. Ik zag ook echt op social media, vooral ook onder jongeren, zie je een soort. Ja, dat een soort aantrekkingskracht heeft. Gewoon de esthetiek, de foto's, de beelden, dat conclave, de Sint-Pietersbasiliek.
1: Ja.
0: Ik had voor de grap nog even. Voor een WhatsApp-groep waar ik in zat, had ik een foto van de synode van de christelijke gereformeerde kerk erbij gezet. En toen dacht ik, hier steekt de protestantse traditie toch wel heel schril bij af.
2: Jij, die soberheid vind je dan toch weer wat overdreven?
0: Vond ik wel een beetje overdreven.
2: Te ver in gaan.
0: Vond ik wel een beetje overdreven. Maar de protestant in mij, die zou wel, denk ik, dat moment. Dat is misschien ook typisch protestants. Je kan de toespraak houden, je hebt het woord, weet je wel.
1: Ja.
0: Gebruik het dan zo optimaal mogelijk.
1: Ja,
0: zo efficiënt mogelijk.
1: Ja.
0: Maar de katholiek denkt dan weer, nee, je moet ook de traditie eren. En de traditie is, je bent bisschop van Rome.
1: Ja, precies. Dat is inderdaad.
2: En misschien is het, als je het meer in mediaterm al zeggen, het beeldmerk van dit gebeuren, juist wel dat het iets van die weerbarstigheid heeft. En dat ouderwetse en dat gewortelde. Wat nou juist zo moeilijk te verkrijgen is in deze wereld. Waar alles universalistisch wordt. En in clips die je overal neer kunt zetten. Wordt gedaan. Dus wat dat betreft, dat hij dan daar Italiaans spreekt.
1: Nou ja, plus inderdaad. Iets. Dat is ook misschien iets protestants. Want ik kreeg ook al van een andere collega van jou, van de EO van de radio, een vraag daarover. Van is het niet zo dat de vorm al die pracht en praal afleidt van de inhoud? Toen zei ik ook, dat is wel een hele protestantse vraag. Want,
2: ik noemde dat een oneerbiedigde show, hè?
1: De vorm. Maar die vorm en die inhoud, die gaan die keurig samen. Ja. Hè? Die vorm die laat heel veel inhoud zien. Die Sixtijnse kapel staat strak van de Bijbelse taferelen. Hè? Die Michelangelo-fresco's gaan van de schepping tot het laatste oordeel. Ook de toespraak, waar we het al over hadden, verwees voortdurend naar de religieuze inhoud, naar Jezus Christus, naar de verrijzenis. Hij verwees naar het paasfeest, het feest waarop onze vorige paus overleden is. En de hoop van de verrijzenis, de missie van de kerk. Het ging wel degelijk over de inhoud.
2: Heb je die, in die vormentaal,
1: ja.
2: Dat heb ik ook van jou geleerd toen jij reflecteerde op de verschillen tussen, ooit bij ons ook, zo lang ga je al mee hier. Op de verschillen tussen Benedictus en Franciscus. Dat je ook in die vormentaal wel kunt spelen. Je had het over de schoentjes van Benedictus en de heel bewust gekozen soberheid binnen deze vormentaal dan natuurlijk. Van Franciscus. Heb je het indruk bij deze nieuwe paus dat hij daar ook een soort statement in maakt?
1: Ik maak wel een statement.
2: Dat er tussenin zat.
1: Ik heb wel het idee. Hij koos inderdaad voor de traditionele outfit, om het maar even zo te zeggen. En dus meer zag hij eruit zoals Benedictus ook op het balkon verscheen. Dus daarmee leek hij wat te breken. Ik denk dat hij wat dat betreft iets vormelijker
2: is. Iets meer insider misschien?
1: Ja, precies. Dus iets meer die minder geneigd om te breken met dit type vormtradities, om het maar dan maar zo te noemen. Maar het zal wel moeten blijken in hoeverre die de tradities eerbieden.
3: Maar is het dan een beetje zo samen te vatten, hij staat eigenlijk wel redelijk in lijn van Franciscus.
1: Ja, absoluut.
3: Ook door de naam die hij koos. Ja. En de nadruk op de armen, et cetera. Maar dat hij zo'n traditioneler outfit, onderbiedig gezegd, die stola, die Benedictus wel droeg op het balkon en Franciscus niet. Dat laat misschien zien dat hij vindt hetzelfde, maar hij pakt het misschien net iets minder radicaal aan. Waardoor hij misschien beter te verhapstukken is voor een groot gedeelte van de kerk en het bestuurlijk apparaat. Hij is ook jurist, hè, gepromoveerd kerkjurist. Van huis uit zelfs wiskundige, geloof ik nog.
1: Ja,
3: hij is wat preciezer, zeg maar. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed, maar hij verwoordt het wat preciezer. Want dat was de kritiek die Franciscus kreeg, van het is soms...
1: Ja, en dat is wel inderdaad. En dat is ook een beetje de kritiek die in het pre-conclaaf, dus de periode tussen uitvaart en conclaaf, al klonk in Rome. Toen gingen steeds meer stemmen op die toch wat kritischer waren op Franciscus. Dat hij wel erg wild was. Dat hij wel erg onvoorspelbaar was. En dat het misschien wel belangrijk was om een iets gematigdere figuur te hebben. Dat geluid hoorde je aan de linker en de rechterzijde. Maar als we toch maar even in die politieke termen mogen spreken. Dit leek al wel een beetje de teneur te zijn onder de kardinalen in het pre-conclaaf. Dat er dat gezocht werd naar iemand die iets traditioneler was, om de traditionele vleugel niet te vervreemden. Ja. Maar tegelijkertijd wel veel van het goede wat Franciscus heeft ingezet te eerbiedigen en voor te zetten. Nou, en dat maakt hij nu al duidelijk dat hij in die lijn voortgaat. Ik werd er door iemand op gewezen. Dat is ook wel interessant, want de associatie van Leo is met Leo XIII vanwege de sociale leer. Maar er is nog iets. Franciscus van Assisi, waar de vorige paus naar genoemd was, die zijn beste vriend was broeder Leo. Dus als je de Fioretti leest, de levensbeschrijvingen van Franciscus, gaat het steeds zo. Franciscus zei tegen broeder Leo. Dus broeder Leo is daar een hele belangrijke figuur in. Dus het is in die zin is het ook
3: een beetje Jutte Jol.
1: Ja, inderdaad. En dan is Leo ook wel een veelzeggende naam. En ja, ik denk dat dit wel iemand is met het historisch besef om dat bewust te hebben gedaan.
2: Er wordt vaak gezegd natuurlijk. Dat men vaak een paus kiest die een contrast is van de vorige.
1: Ja.
2: Hij is denk ik niet zo'n contrast als het gaat om inhoud.
1: Hij houdt daar de kaarten wat tegen het borst. Hij heeft over de controversiële thema's niet
3: daar,
1: zo heel veel.
3: Qua
2: stijl. Ja. Laat ik zeggen, als je denkt in termen van leiderschapstheorie. En dan wordt vaak gezegd, de leider, dat is een beetje grofmazig, maar de leider is vaak een charismatisch figuur die de grote lijnen, de visie uitzet. Niet altijd goed is in het uitvoeren, de puntjes op de i zetten. Men heeft misschien nu iemand gekozen die goed is in wat dan in mensmentaal de implementatie heet.
1: Ja, absoluut.
2: Die de lange termijn, die de zorgvuldigheid, het geduld, de taaiheid heeft. En ook niet per se op het podium hoeft te staan steeds. Maar wel in staat is om minder hoekig, soepeler, diplomatieker de dingen ook echt uit te rollen.
1: Zeker, en dit is precies het contrast wat er nu gezocht
2: lijkt te zijn. Hij is ook meer de topambtenaar die uit de dicasterie komt. Ik ben hier altijd van de slechte politieke vergelijkingen, zoals je weet. En dan helemaal los van politieke standpunten, maar puur als het over stijl gaat. Waar Bergoglio of Franciscus misschien meer het type Wilders was.
1: Ja.
2: Charismatisch, retorisch begaafd. We hebben het niet over standpunten hier, daar staat die haaks op. Nee. is deze nieuwe misschien meer type Schoof.
1: Ja, absoluut.
2: De topambtenaar.
1: Zeker, dat werd eerst ook tegen hem gebruikt. Dus in de analyses voor het conclaaf las je vaak van... ja, Prevost is een serieus kandidaat, heeft al wat... maar mist misschien het charisma, is echt een man achter de schermen.
2: Ja, en, heb je misschien wel nodig nu.
1: Ja, ja.
2: Je kunt te veel charisma hebben.
1: Je kunt te veel charisma hebben. En, en het zal ook nog moeten blijken, want dat is iets anders. Want dit werd ook over Bergoglio gezegd.
2: Achteraf kun je altijd zeggen, oh, wat past dat mooi.
1: Ja, precies, ja. Ja. Maar over Bergoglio werd eerder ook gezegd van... Als aartsbisschop van Buenos Aires was hij heel kleurloos. Was een beetje een grijze figuur. En die ontpopte zich ook pas als paus. Ja. Dus we weten natuurlijk ook niet. En daar zullen we de komende tijd op moeten gaan letten. Van hoe gaat deze Leo de XIV zich ontpoppen? Gaat het een zeer charismatische man zijn? Of juist inderdaad een meer bescheiden?
3: Nou ja, en ik ben ook wel benieuwd wat hij over de heet hangijzers en zo gaat zeggen. Natuurlijk in de kerken, LBTI, noem maar op. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dit vind ik heel leuk. We hebben ook als het goed is contact met Aafke Romeijn.
4: Hoi.
3: Hey, we horen jou. Welkom in de show. Je bent muzikant, schrijver, journalist. Er spraken jou eerder in de Ongelofelijke natuurlijk. En je bent opgegroeid in een atheïstisch nest, maar later katholiek geworden. Ik begreep in de tijd van Franciscus, toen hij paus was. En ik begreep ook dat jij heel erg genoten hebt van het conclaaf, toch?
4: Ja, absoluut.
3: Waarom?
4: Het is toch een beetje het mooiste circus ter wereld op het WK voetbal na, voor mij.
3: WK voetbal na. Oké, wat is het dan wat je zo aanspreekt?
4: Nou, dat het zo aan elkaar hangt van tradities en dat het allemaal analoog is. En en dus iets heel absurds en iets heel bevreemdends heeft, maar tegelijkertijd omdat het zo oud is en zo... gevoelsmatig onveranderd. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Want er zijn best wel elementen die helemaal niet zo heel oud zijn in dat hele conclaaf.
3: Ja.
4: Maar daardoor heeft het ook iets met... Ja, heeft een bepaalde eeuwigheidswaarde. Die voor mij de kerk sowieso al heeft. En het zijn in een kerkgebouw. Dus ja, dat maakt het heel fijn. En dat het... Ja, ik hou heel erg van evenementen waar je met z'n allen naar kunt kijken. En waar je met z'n allen om kan verkneukelen en verheugen. En... dat zijn er niet zoveel. Dat is een beetje het Songfestival en de Olympische Spelen en een conclaaf.
3: Ja, dat is wel een prachtig rijtje om in te staan, toch, Anton?
1: Ja, zeker.
3: Ik zei al, hè, je werd katholiek in de periode van Franciscus. Kwam dat ook mede door hem? Is het voor jou belangrijk wat voor paus er is? Of doet dat
4: nou, het heeft een lange aanloop gehad. Ik ben niet van de een op de andere dag katholiek geworden. Ik heb wel, mijn oma was heel erg katholiek. En ik had met haar altijd een hele goede band. En zij heeft me wel bijgebracht wat bidden is. En wie Maria is en dat soort dingen. En nam mij ook wel mee naar de kerk stiekem. Tegen de zin van mijn ouders in. En ik heb dat altijd ervaren als iets heel prettigs. En iets heel vredigs. En iets heel bijna meditatiefs. Maar... Tegelijkertijd was de kerk voor mij ook, en dat komt ook door mijn opvoeding, maar ook door wat de kerk heel lang was. Toch het instituut van een hele bende oude, witte, conservatieve mannen die het niet zo op hebben met progressie en met vrouwenrechten en dat soort dingen. Dus ik had me nooit openlijk durven afficheren als katholiek, was het niet dat Paus Franciscus dat toch die ruimte gecreëerd heeft op een gegeven moment.
3: Ja, ja. En hoe... Wat is nu jouw eerste gevoel bij deze nieuwe paus? Paus Leo de XIV?
4: Mijn eerste gevoel was... Het was heel maf. Ik zit in een hele grote appgroep. De Conclave Jews. met allerlei mensen die om allerlei verschillende redenen... heel erg gefascineerd zijn door de katholieke kerk en of het conclaaf.
3: Gelovige, niet gelovige mensen ook?
4: Ja, door elkaar. Allemaal protestanten, katholieken, atheïsten, van alles en nog wat. En... het was heel maf. Ik was het eigenlijk alweer vergeten. Maar echt een hele tijd geleden hadden we een poll van wie wordt de nieuwe paus. En toen heb ik blijkbaar dus op deze paus gegokt. Als enige.
3: Wow.
4: Ik was het alweer vergeten. Maar toen ik het gisteren terugzag, dacht ik, oh ja.
3: Weet je nog waarom?
4: Ja, ik weet nog waarom. Omdat ik dacht van, het leek mij op de een of andere manier toch aantrekkelijk om voor een Amerikaanse paus te gaan.
3: Mm.
4: Of om een Amerikaanse kardinaal, laat ik het zo zeggen. Omdat het... Qua geopolitiek geen onlogische stap zou zijn. Ik had zoiets van, een Europese paus is toch, toch nog eventjes out of the question. Want we krimpen gewoon te hard. Een paus uit een werelddeel dat relatief nieuw is of upcoming. Daar is de tijd misschien nog niet rijp voor. Een Amerikaan zou een goede middenweg zijn.
3: Ah.
4: En ik dacht van ja, er waren een aantal kardinalen uit Amerika die echt heel conservatief waren. Ja, en ja. Ik had niet het idee dat dat nou de lijn is waar men voor zou willen gaan. En ik dacht van dit is wel een goede middenmotor, zeg maar, die,
3: jij die hebt ook al de steun. Dat kan Anton de Wit niet eens zeggen.
4: Het is een soort van berekenende gok, hoor. Want ik bedoel, het had ook echt...
3: Maar ik zou het volop claimen.
1: Heb je er geld op ingezet? Want dan ben je rijk nu.
4: Nee, helaas. Nee, het was gewoon voor de eer. Oh, okay. Maar dat is wel een beetje de gedachte die ik had. Ook van, dit is wel een paus waarvan ik denk... En ik ken hem helemaal niet goed. Maar nu ik zijn speech gezien heb... Denk ik van, dit is wel iemand waar heel veel mensen zich wel achter kunnen scharen. Als in, hij is niet super uitgesproken, al van het begin af aan. Hij heeft een rustige uitstraling, vriendelijke uitstraling.
3: Ja.
4: Dus dat, ja.
3: Ja. En waar ga je op letten de komende tijd bij deze plan?
4: Nou, ja, ik hoop natuurlijk heel erg dat de lijn van Franciscus wordt voortgezet. En op zich staan alle seinen wel op groen wat dat betreft. Waar ik wel toch heel erg... een beetje mijn hart vasthoud. Dat zijn wel dingen als... zijn vrij expliciete afkeur van homoseksualiteit. Oh, waarvan ik toch denk van dat was mij niet heel duidelijk. Maar dat ik ben natuurlijk sinds gisteravond alles gaan lezen wat ik kon vinden over deze man. Hij heeft al het een en ander gezegd waar ik denk. Dat vind ik toch jammer. Dus ik hoop dat hij dat in ieder geval wat milder doet.
3: Ja.
4: En ik ben gewoon heel benieuwd wat hij gaat consolideren van de progressie die er al aan zat te komen.
3: Nou, ik ben wel benieuwd, Anton. Dat is natuurlijk de grote vraag die veel mensen hebben. Jij kreeg hem ook gelijk bij de NOS.
1: Ja, ja.
3: Is dit een conservatieve paus? Is dit een progressieve paus? Jij concludeerde al, hij staat eigenlijk best wel in lijn van Franciscus.
1: Ja.
3: Maar weet je ook iets over wat hij heeft gezegd over LHBTI?
1: Dus hij, de uitspraken die ervan hem bekend zijn, lijken zijn niet heel schokkend vanuit het gangbare katholieke standpunt. Maar wat ik eerder al zei, hij lijkt de kaarten een beetje tegen de borst te houden. Hij is niet iemand die zich heel expliciet over deze kwestie heeft. Volgens mij, voor zover ik kon nagaan, ook nog niet over bijvoorbeeld vrouwelijke diakens, wat ook zo'n heet hangijzer is binnen in het binnenkerkelijke debat, uitgelaten. Hij is iemand, maar wat wel heel goed is om je te realiseren, is hij is dus lang in Peru geweest. En toen hij bisschop werd in Peru, trof hij een bisschoppenconferentie aan die zeer gepolariseerd was. Je hebt in Peru van oudsher heb je de bevrijdingstheologie, wat echt een hele linkse theologie is. En een aantal bisschoppen die daar zich sterk mee afficheren. Maar ook het Opus Dei, die toch een sterke conservatieve signatuur heeft, is heel groot in Peru. En ook een aantal bisschoppen afficheren zich daarmee. Ja. Dus het was een hele verdeelde bisschoppenconferentie. Toen hij daar bisschop was hij iemand die daar heel goed in slaagde om die bisschoppen bij elkaar te houden. Dus toen was hij ook een duidelijke matigende invloed. En ik denk dat dat wel een belangrijk signaal is. En misschien ook wel een kwaliteit waar ze hem op geselecteerd hebben, die kardinalen. Mm. Omdat ze zien dat dit ook in de huidige katholieke kerk heel erg aan de hand is. Die polarisatie tussen progressief en conservatief. Ik blijf zeggen van, het gaat daar niet alleen om in het katholicisme. Je kunt het allemaal niet versimpelen tot links, rechts, zwart, wit, progressief, conservatief. Maar het is gewoon een realiteit dat er wel heel veel mensen ook in die katholieke gemeenschap zo denken. En als je dan een pauze hebt die te ver weer van het midden afwijkt, te linkerzijde, dan kan dat voor een paar progressieve katholieken heel inspirerend zijn. Maar dan krijg je, wat je onder Franciscus al een beetje zag, weer heel veel conservatieve in het harnas.
3: Als je het hebt over de lijn van Franciscus, dan lijkt dat een beetje op wat misschien wel mainstream katholicisme is.
1: Ja.
3: Namelijk als het gaat om bijvoorbeeld migratiebeleid.
1: Ja.
3: En visie op kapitalisme, et cetera, sociale leer, dan zou je het echt wel links kunnen noemen, progressief kunnen noemen.
1: Ja.
3: En als het gaat om
1: medisch-ethisch, seksueel-ethisch,
3: conservatief. Ja. Dat is toch een beetje de conclusie.
1: Dat is een beetje conclusie.
3: Dat is denk ik ook wat jou...
4: Ik denk dat inderdaad dat progressief ook veel te zeg maar versimpeld wordt gezien door veel mensen. Zeker wat de kerk betreft.
1: Ja.
4: Ik denk dat bijvoorbeeld wat gaat om klimaatverandering. Dat Franciscus bijvoorbeeld daar wel een hele duidelijke progressieve lijn heeft ingezet. Maar dat staat inderdaad weer helemaal los van medisch-ethische kwesties, waar Franciscus ook niet progressief in was. Dus dat is heel dubbel.
3: Ja, nou, mooi. Dat we je even konden spreken, Aafke.
4: Ja, dankjewel.
3: Mooi dat we jouw perspectief hoorden. We spreken zo meteen nog Paul Vergeest, die ooit een wijntje heeft gedronken met de nieuwe paus. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Stefan, jij wilde nog iets zeggen?
2: Even doorgaan. Dat hele kaart progressief, conservatief, is eigenlijk een kaart waar de katholieke kerk niet zo goed op past.
1: Nee.
2: Dat is eigenlijk het punt, ja.
1: We hebben hier eerder geconcludeerd ook, ja.
2: Het worden dan van die checklistjes, hè. Daar zijn ze progressief, daar zijn ze conservatief. Maar ze hebben een eigen kaart gewoon.
1: Ja, ze hebben een eigen kaart die daar niet helemaal aan voldoet. En altijd bij iemand aan één kant van het spectrum wel ongemakkelijke gevoelens oplevert. Maar ja, misschien is dat ongemak ook wel iets goeds. Ik vind dat geloof mag wel een beetje schuren.
2: Een gigantisch diverse wereldkerk, heb je dat natuurlijk.
1: Is dat ook onvermijdelijk, dat klopt.
3: Nee, je zegt schuren. Aan de andere kant denk ik ook, hij kan goed schipperen blijkbaar. Zo'n verdeelde bisschoppenconferentie in Peru.
1: Ja.
3: Dat kan hij. Hij zit in de lijn van Franciscus. Maar dan iets berekender. Misschien iets zorgvuldiger.
1: Ja.
3: Het kunnen ook gewoon saaie jaren gaan worden.
1: Ik hoop het. Ja. Ik zei het van tevoren al. Ik denk dat we een saaie paus gaan krijgen. En gewoon dat ze iemand kiezen die iets kleurlozer is. Omdat ze ook inderdaad Franciscus iets te kleurrijk vonden. En dat is niet altijd verkeerd. Dat is niet altijd verkeerd. Het is toch ook wel een kwaliteit om een zekere rust en nuance te bewaren. En zeker na een flamboyante pauze inderdaad. Toch even een iets rustigere.
3: Dat is niet verkeerd.
1: Ik vind dat niet verkeerd.
3: Nee. Op een van die, vaak als het gaat om politici. Dan hoop je ook een beetje op saaie politici die gewoon...
1: Ja.
3: Maar bij een pauze hoop ik op iets meer.
1: Ja, uiteindelijk daar heb je gelijk in. Het is als je alleen maar heel kleurloos is, heel saai.
3: De veilige middenweg.
1: Precies, en je ziet wel, en dat is wel heel erg interessant. En ben ik nog niet helemaal uit van of dat nou allemaal Franciscus is. Maar ik heb dus het idee dat dit conclave echt enthousiaster gevolgd werd dan de vorige conclave die ik meegemaakt.
3: Ik zelf ook, ja.
1: Ik kan het nog niet cijfermatig hard maken. Ik weet de kijkcijfers niet. Maar het leeft zo erg. Ook die fascinatie. Die Avi net ook beschreven. Dat je in een appgroep zit met zoveel verschillende mensen die toch op een of andere manier gefascineerd zijn.
3: Ook op TikTok en op social media. Zeker. Het was echt een hype.
1: En ik ben dus de voorbije dagen op de redactie van de NOS geweest, waar ook niet allemaal praktiserende katholieken rondlopen. Hoewel ik wel een borstbeeld van Johannes Paulus II daar in een vitrine heb zien staan. Dus
3: bij de
1: NMS?
3: Dit is wel scoop, dit.
1: Dit is ook Jews, hè. Dus ze zijn daar katholieken dan ze weten.
3: Er zit een soort geheime katholiek genootschap in.
1: Hilversum is sowieso natuurlijk net zo mysterieus als het Vaticaan. Dus dat...
3: iets minder esthetisch aantrekkelijk. Zeker het Mediapark. Ja. Maar goed, dat is... Stel punkers bij elkaar.
1: Ja. Inderdaad. Maar de fascinatie
3: is
1: groot.
3: Meer fascinatie.
1: Er lijkt iets nieuws te zijn. En
2: dankzij Franciscus dat hij het merk wat versterkt heeft?
1: Het merk paus, dus het merk katholieke kerk. Maar ook de functie van de paus. Die is door de eeuwen heen natuurlijk altijd aan verandering onderhevig geweest. Dus het is niet zo dat een paus... Petrus, de eerste paus, dat zeggen we traditioneel. Maar die man heeft zich natuurlijk nooit paus genoemd. Behalve dat hij naar vissen riekte. Heeft hij zichzelf ook nooit bisschop genoemd. Nooit paus genoemd. Hij werd ook bepaald niet met zoveel egaars behandeld in Rome toen hij daar aankwam.
2: Hij is op zijn kop gekruisigd.
1: Zeg maar, en ook in de eeuwen daarna is de paus steeds een hele ambiguë rol gehad. Soms was het echt inderdaad gewoon een soort van pion of een marionet van de wereldse machthebbers. En soms wist hij zich te emanciperen van die wereldse macht en echt een geestelijk gezag te hebben. Dat is door de eeuwen heen met heel veel slingerbewegingen gegaan. Dus het is ook niet zo gek dat we in de laatste eeuw sowieso zien we een hele belangrijke verandering van een wereldse macht naar een morele macht. Dat is eigenlijk de grote kentering van de 19e eeuw geweest. Dus wanneer die Leo de 13e opkwam en een morele stem ging vormen, was ook niet voor niks. Dat vanuit een machtspolitiek perspectief gezien is het logisch, omdat het Vaticaan net als een grondgebied was kwijtgeraakt. Alles was afgepakt. Ja. En daar zaten ze in dat postzegelstaat van Vaticaanstad, zonder militaire, zonder economische macht, noemenswaardig.
2: Moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden.
1: En het pontificaat, het pausschap, heeft zich dus in de voorbije eeuw ontwikkeld als een morele macht, als de stem van het geweten. En dat zie je dan
2: en
1: de
2: ook
1: laatste
2: als een mediagevoelige macht, sinds Johannes Paulus II.
1: Trouwens eerder, want ook Johannes de 23e in de tijd van de Cuba-crisis, daar ook de media gebruikte om te interfereren. Trouwens, en Leo de 13e. Ook niet onbelangrijk. De eerste man van wie bewegend beeld bestaat. De eerste paus.
3: Oh, okay.
1: En schijnt, maar dat heb ik niet helemaal kunnen factchecken, ook de vroegst geboren persoon op aarde die ooit op video is vastgelegd. Oh. Maar dat,
2: maar ja, hij is super oud geworden.
1: Ja, hij is heel oud geworden. Zo, ja, ja, zoiets. Hij is in 1903 gestorven en toen was hij al heel oud inderdaad. Ja. Maar dus in de 20e eeuw, toen het pausschap zich opnieuw moest uitvinden, waren media daar van meet af aan heel erg belangrijk bij. Dus inderdaad, dan zie je zo'n Johannes Paulus II, een geweldige bespeler van zeker die is van de televisietijdperk.
2: Zo, de camera hield van hem.
1: De camera hield van hem. Hij snapte hoe het werkte. Hij komt uit de vliegtuig, kust de grond. Hij weet ook dat gewoon beeldmomenten zijn waar mensen van smullen.
3: Ja. Ook het einde van zijn leven, dat hij zo broos was. Dat leek ook bijna alsof hij dat niet onder stoelen op
1: banken zat. Precies. Benedictus was dan weer de eerste paus die op Twitter zat. Ja. Franciscus is degene die echt dat digitale tijdperk goed doorgrond heeft. En gesnapt heeft wat daarbij komt kijken om in 140 tekens te spreken.
3: Ja.
1: Altijd zijn die media een belangrijke rol geweest. Het pausschap is daardoor nu, ik denk zeker omdat Franciscus dat zo goed begreep, denk dat dat een rol heeft gespeeld, zijn toch meer mensen naar die katholieke kerk gaan kijken. Dat beeld van de uitvaart van Franciscus van Trump en Zelensky bij elkaar, weer zoiets. Het is natuurlijk een mediamoment.
3: Iconisch.
2: Een geestelijke die net uit beeld verdwijnt, daar ergens precies, achterin. En daar zitten die twee mannen in
1: stoeltjes. Zitten daar te praten alsof ze de een de ander de biecht hoort. Ja. Dat is fantastisch. En dat is de kracht van de katholieke kerk. En het lijkt erop dat de laatste jaren daar steeds meer gevoeligheid voor ontstaat. Van, wat is die katholieke kerk eigenlijk voor een gekke speler op het wereldtoneel?
2: Misschien heeft de katholieke kerk dat proces van zichzelf heruitvinden zo langzamerhand ook afgerond. In de zin, men heeft zijn plek gevonden. Ja. Men weet steeds beter hoe het werkt. Bij Leo XIII zie je natuurlijk duidelijk wel die spanning. Hè?
1: Ja.
2: Nu wordt vaak over rerum novarum gesproken. De sociale paus. Hij was ook de paus met een zeer gespannen verhouding tot de moderniteit.
1: Zeker, zeker.
2: Die er heel veel moeite had met het seculiere denken, met de wetenschap enzovoort. Dus die twee gezichten. Nou, langzamerhand lijkt het opgeschoven te zijn naar een pausschap dat zijn plek weet te vinden in de moderne wereld.
1: Ja, het is dus ook weer heel paradoxaal. Dus enerzijds zie je dat de katholieke kerk, ook in de beeldvorming, is het van maar dat is een instituut dat eeuwen achterloopt. Maar aan de andere kant is het dus inderdaad misschien wel het instituut dat het beste een andere manier van zich verhouden tot die moderniteit met de technische hulpmiddelen die daarbij komen kijken.
2: Vintage, hè? Zou je noemen dat tegenwoordig?
1: Precies. Ja. We worden nu onderhand mooi als een langspeelplaat.
3: Nou ja, ik zag op social media wat nu een populair woord is onder de jeugd. Ik word echt oud, hè? Dat ik de jeugd zeg, hoor. De jongelingen, echt oud.
1: Ja, ja.
3: Aura. Dus ze hadden heel veel van die afbeeldingen van het conclave in Sint-Pieter en zo. En dan stond er aura. Weet je, zo cool. Dat is eigenlijk wat ze mee willen zeggen. En het is natuurlijk in een tijdsgevricht waar we ons nu bevinden. Een hele interessante tijd eigenlijk.
1: Super.
3: Vinden we ook in de ongelooflijk. Ja. Omdat we hebben het hier al 6 jaar over secularisatie. Maar er komen nu geluiden, hè, Stefan. Daar hebben we het inmiddels ook al een jaar over. Waaruit misschien wel het tegendeel blijkt. Hè? Ja. In bepaalde landen, met name Engeland, waar de kerkgang is toegenomen.
1: Ja.
3: Zeker onder jonge mensen. Frankrijk zijn ook dat soort geluiden. In Nederland nu ook. Hè, dat grote onderzoek God in Nederland. Waaruit voorzichtig blijkt dat de jongere generatie geloviger is dan de generaties daarvoor.
1: Ja.
3: Bevinden we ons in een soort tijdperk van een nieuw elan van de kerk. Een nieuwe aantrekkingskracht. Misschien ook al specifiek bij de katholieke kerk. Is dat iets wat jij ziet, Anton?
1: Ja, ik zie het wel degelijk. Ik denk dat dat aan de hand is. Ik denk wel, er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Als ik dan toch eventjes vervelend mag doen. Zeker dat God mag. In Nederland toont voor de katholieke kerk. Nee, precies. God in Nederland, als je dat rapport goed leest, zet er ook al een paar kanttekeningen bij deze trend. Bijvoorbeeld dat nieuwe religieuze elan zich nog niet vertaald in religieuze praktijk. Dus mensen vinden het vooral een identiteitsding dat ze het dat ze zich bijvoorbeeld identificeren met het christendom omdat dat belangrijk is voor hun nationale identiteit.
2: Maar ze worden niet kerkser.
1: Ze worden niet kerkser. Dus de huidige generatie, de Gen Z, is minder kerks dan de millennials, dus de generatie hiervoor.
2: Geloviger.
1: Geloviger, maar wat betekent geloviger? Ja, en wat ook uit God in Nederland opviel, tot mijn grote spijt, want overal hoor je die verhalen inderdaad, in Engeland is heel duidelijk, daar dreigt binnenkort de katholieke kerk de Anglicaanse kerk in te halen. Nou, dat is natuurlijk sinds de reformatie nog niet gebeurd. Dat is groots. Daar groeit de katholieke kerk echt als een soort van tegenkerk. Dat dat is in Nederland echt nog niet aan de hand. Nee, dat, nou, dus ja. In God in Nederland, dat is wel dan cijfers tot 2024. Dus misschien hebben ze de meest recente cijfers nog niet. Maar
2: het zijn tienjaarlijkse cijfers, hè?
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus ze kunnen alleen maar vergelijken met 2014.
1: Precies, het zijn hele grote...
2: gebeurt dus niet.
1: Nee, dat klopt. En, maar je ziet daar dus dat de katholieken nog steeds een hele vergrijzde kerk zijn in Nederland. En heel weinig jonge mensen aantrekken.
3: Maar goed, het zal een soort... kanteling kunnen betekenen, toch, Stefan?
2: Nou, er zijn genoeg onderzoeken die dat suggereren in verschillende landen.
1: Ja.
2: Ook onderzoeken die wat frequenter gehouden worden dan God in Nederland.
3: Ja,
2: dus die ook de tussenliggende periode tussen 2014 en 2024 in kaart brengen. En juist in die periode lijken er wat trendbuigingen zijn. Hè? Ik durf niet te spreken om omkeringen, maar
1: wel
2: duidelijk.
1: Maar het buigt wel wat af. Ja, er verandert iets. En daar is nu inmiddels toch wel voldoende bewijs voor. En we zien het in de landen om ons heen. Ik denk dat voor de katholieke kerk ook echt een moment is. En dat ook het pausschap zo belangrijk maakt. Dus dan hebben we toch nog inderdaad wel een klein beetje een charismatische paus nodig.
2: Ja, een influencer paus.
1: Een influencer paus.
2: Nee, maar ik bedoel, dat klinkt een beetje... ik ben van de slechte vergelijking, zei ik al. Maar als we het hebben over die langzame verschuiving over een periode van grofweg 100 jaar van het pausschap van een echt ook wereldse macht met legers, een landgebied, naar een morele macht die ook heel goed is met media, die de vormentaal heel goed verstaat, die ook precies weet hoe je dat allemaal uitvindt, dan zou je kunnen spreken van een pausschap dat steeds meer moreel influencer is geworden.
1: Ja.
2: En, want dat is nou precies de macht van deze pauze. Er wordt heel veel verwachting opgestapeld. Hij zal dit en hij zal de wereld aan elkaar verbinden.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel veel gevraagd van een paus. Maar zijn macht, voor zover je daarvan kunt spreken, zit hem vooral natuurlijk in die enorme invloed. Dat hele fijnmazige netwerk over de hele wereld.
1: Ja.
2: En het vermogen om in een soort hele unieke vorm en stijl dingen te zeggen die je van politici zelden hoort.
1: Ja, en die van politici ook minder geloofwaardig zijn.
2: Ja,
1: dus dus het is misschien ook gewoon de unieke positie van een paus als een religieus leider ten opzichte van iemand die altijd vanuit de aard van zijn functie, niet eens omdat alle politici niet deugen of zo, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee.
1: Maar gewoon vanwege de aard van de functie staan ze voor een bepaald deelgebied, voor een groep kiezers, voor een landgebied, voor een geografisch afgebakende regio.
2: Ja.
1: En een paus staat voor een overstijgende werkelijkheid. En dat is al. Dus een paus. Tuurlijk, iedereen claimt de paus als van ons. De Romeinen doen dat. Ja. In Peru doen ze het nu. In Chicago doen ze het. En daar zeggen ze ook al van: oh, deze paus was fan van dit en dat baseballteam. Tuurlijk, dat doen we. Maar het blijft een feit dat die deelidentiteiten gaat overstijgen vanuit de aard van zijn pauschap. En dat maakt het zo uniek.
3: Ja. En waar ga jij de komende tijd specifiek op letten, Anton? Wat is interessant om in de gaten te houden in hoe hij zich ontwikkelt?
1: Nou ja, inderdaad, hoe zijn uitstraling zal worden op het wereldtoneel en in dat diplomatieke mijnenveld wat de huidige politiek is. Zoveel brandhaarden op de wereld. Ja. Hoe gaat hij daar opereren? En ik ben, maar dat is misschien meer particuliere liefhebberij. Ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn eerste encycliek. Of dat een nieuw Rerum Novarum wordt.
3: Ja.
1: Dus ik ben toch echt, met zo'n naam moet je een toevoeging gaan doen of een voortbouwen op de katholieke sociale traditie. En dus ik ga dat met een
2: dat
1: hele
2: verwacht je wel,
1: dat verwacht je wel. En dus hij legt de lat hoog voor zijn eigen intellectuele bijdrage aan die traditie.
2: Ja.
3: Is er nog iets waar jij specifiek naar uitkijkt, Stefan?
2: Nee, ik ben het wel eens met Anton. Dat hier waarschijnlijk de grootste verwachtingen liggen.
3: Ja,
2: ik ben heel benieuwd.
3: Mooi, dank jullie wel. Dank je wel, Anton. Dank ook aan Aafke en Paul. Jij ook bedankt, Stefan. Goed om te weten, deze podcast verschijnt dus eerder. Dat betekent dat we zondag geen nieuwe aflevering hebben, maar wel woensdag hebben we een bijzondere bonusaflevering. Deo voor Lente zeg ik erbij, want je weet maar nooit wat het nieuws weer allemaal met ons doet.
2: Ja.
3: Met een Engelstalige gast. Met een Amerikaan.
2: Een Amerikaanse gast durf ik zelfs te zeggen.
3: Ja, maar niet de paus.
2: Dat is jammer dat je dat erbij zegt.
3: Had ik dat nog open moeten laten als spanning?
2: Dat had je best wel open kunnen laten. Vind ik.
3: Dat zou wel echt next level zijn. Dat zou
2: wel een morele influencer.
3: Morele influencer.
2: Zo zou je hem wel kunnen noemen, denk ik.
3: Ja, al is hij denk ik over het begrip influencer misschien ambivalent.
1: En mag er nou niet gezegd worden wie het is? Want ik sta nu echt te popelen van spanning.
2: Nou, David, misschien kun je dan toch een tipje van de sluier oplichten.
3: We hebben een keer een aflevering gemaakt over zijn boek.
2: Ja.
3: Wat gigantisch veel impact heeft gehad. En Ja, dat had te maken. Ja, het is echt een baanbrekend boek heeft zij geschreven.
1: Oké, nou goed, ik weet nog niks.
2: Wel meer dan één.
3: Ja, maar iemand zeker die meer dan één boek baanbreken, die echt invloed heeft.
1: Hebben jullie hier ook wel eens mensen aan tafel gehad die niet meer dan één boek heeft geschreven?
2: Dus, die hebben we ook gehad.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar meer dan één baanbrekend boek?
1: Ja, dat is waar.
2: Dat zijn een heel klein groepje.
1: Dat wordt een heel klein groepje, ja.
3: Dat dus, volgende week woensdag.
2: Verder wil je niet gaan, hè? Dan dit.
3: Nee.
2: Wil geen naam geven.
3: Ik vind het wel leuk. Dan kunnen mensen een beetje gaan speculeren. Kunnen ze gaan gokken.
2: Ja.
3: Dus daar,
1: net als op het conclave. Ja.
3: En dan komt er woensdag weer ook.
2: Ja, het wordt een uitzending, denk ik, om nooit te vergeten.
3: Ja, nou dat was deze ook. En daar wil ik ook nog een aantal mensen voor bedanken. Want het was hard werken ook de afgelopen dagen om dit allemaal mogelijk te maken. Dank Christijn Kleemans, redacteur van de Ongelooflijk. Ook Mariska van der Veen. Ook Ruben Jansen, ook voor de YouTube-opname en montage. Dus er wordt hard gewerkt, ook altijd achter de schermen. En dat is soms ook goed om te benoemen. Dank allemaal en een goed weekend.

Bless the Telephone van La Bisifre was dat. En daarvoor luister je naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. Vond je dat nou interessant? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving. We gaan hier even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur de nacht van EO. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van relschoppers een diepe impact heeft op de bewoners van de noodopvang en van omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit de aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Het komende uur reizen we af naar Den Haag.
3: De nacht van EO.
2: Na 2 weken meireces is de Tweede Kamer terug op haar post. En dat geldt dan ook voor de spindokters. Met Julia Wouters en Raymond Mens ontspint journalist Guido van Dijk het politieke nieuws van de afgelopen weken. Wat hebben we allemaal gemist en wat staat ons de komende tijd te wachten?
4: Luisteraars, kijkers in een vol café in Amersfoort in Café Muils.

0: Schoolcafé in Amersfoort in Café Muils. Dinsdag 21 april 2026. En ik citeer een vraag van een luisteraar. Was spindag? Deze 60 wordt volledig weggespind omdat ze hebben gestemd zoals ze van tevoren duidelijk naar de buitenwereld gecommuniceerd hadden. PVV spint dit als het deze 60 die de wetten geblokkeerd heeft en geen verantwoordelijkheid neemt. En CDA-minister Van der Brink springt ook gezellig op de spinnende trein. Hoe kan het dat de minister en de media het frame van de PVV zo snel overnemen dat D66 ervoor gezorgd heeft dat deze wet, de asielwetten, niet is aangenomen? Anders voort, waarom mag het CDA wel tegen deze wet stemmen en de D66 niet? Groetjes van Rutger. Ik hoop hem binnenkort een keer langs te komen in Café Muils.
1: Van harte welkom.
0: Want ik was dinsdag in de Eerste Kamer en er was echt heel veel spanning.
2: Ik heb live meegekeken. Ik liep in het bos.
0: Dat doen we niet vaak, hè, naar de Eerste Kamer kijken. En ik was daar, volle tribunes. De medewerkers van de Eerste Kamer wisten niet wat ze meemaakten.
1: Ik denk dat heel veel mensen live hebben gekeken.
0: Ja. Dat is echt lang geleden dat we een stemming in de Eerste Kamer, dat we helemaal zitten kijken wat gaat er gebeuren. En uiteindelijk gebeurde het niet. Ook opmerkelijk was een senator van de BBB die...
2: Wat bedoel je, uiteindelijk gebeurde het niet? Want er gebeurde het namelijk precies wat ik dacht dat er zou gaan.
0: Dat is een goede vraag. Ja. Ik dacht dat die wet het zouden halen. Oh, alleen niet, in ieder geval 2 weken geleden nog. Ik had niet verwacht dat het zo zou lopen. Ja. Dus vandaar. Maar ik vond het heerlijk en spannend. Snap je? Jullie zetten dus ook op een streampje te kijken, gewoon mee te kijken wat er allemaal gebeurt.
1: Het is altijd spannend als er een stemming is, dat ik dan thuis op de bank, en dat doe ik niet vaak, en zeker niet voor de Eerste Kamer, mee zit te tellen van zitten we al op de 38 of zitten we nog op de 37. En dan even checken of je goed geteld had. En dat was zo. En die ene wet die stopte bij 37. Ik vond het wel spannende televisie. En het ging ook ergens over natuurlijk.
2: Ik liep met de hond in het bos, want ik ben deze week op vakantie eigenlijk. En ik probeerde mee te tellen, maar dat was toch wandelend in het bos moeilijker. Mm-hmm. Ik probeerde alleen maar de ja's te tellen. Maar op een gegeven moment had ik geen vingers meer. En toen gebeurde er iets met de vogel. En toen dacht ik, oké, ik kom er vanzelf wel achter. Ik geef het op.
0: Je zag aan de minister Van der Brink, dat erbij het enige wat hij had was een papiertje en een pennetje. En hij live mee te schrijven. En je zag aan hem al zo van, oh ja, nee.
2: Nee, maar hij wist het natuurlijk al. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij het al wist.
0: In de reconstructie zat op een gegeven moment, dachten ze al bij, kwam naar boven dat ze het wisten, ongeveer een week van tevoren. Dit gaat hem niet worden.
2: Nee, zeker de avond van tevoren.
1: En die partijen die er belang bij hebben, van de VVD tot en met de PVV tot en met D66, weten natuurlijk ook van tevoren al wat er gaat gebeuren. Dus al die lijntjes, waar jullie het straks over gaat hebben, die zijn natuurlijk allemaal van tevoren al uitgetekend. En Boris Dietrich weet natuurlijk ook dat hij daar even zijn moment gaat pakken. Hè? Dat weet je allemaal van tevoren.
0: Maar die ene senator, Auke van der Goot heette, we hadden hem op radio van de week bij Dit is de Dag, die had echt van tevoren niet aangegeven of hij voor of tegen die novelle ging stemmen.
2: Hij ging zich op het moment zelf laten overtuigen.
0: Ja, precies. Dus heel lang heeft de coalitie ook niet geweten wat hij nou zou doen. Dus het was een hele oude man van 75 die ook nu de coalitie in Heerenveen probeert te maken, maar die hield het helemaal geheim.
1: Ja.
0: Dus
1: dat is ook wel... Nee, maximaal de spanning opbouwen natuurlijk.
0: Hey, waarom heeft de D66 de spinoorlog om deze wetten verloren, Julia?
2: De spinoorlog werd heel erg vroeg, en zoals we dat van de VVD gewend zijn, gedisciplineerd ingezet. Dus je zag al toen er duidelijk werd, en tot de grote verrassing van de VVD, dat ik echt denk, woor is wakker. Hoeveel keren laten jullie je door de PVV naaien? Jullie zouden dit toch zo langzamerhand moeten zien aankomen. Ik hoorde Jeroen Pauw ook bij, zegt van, de naïviteit nog steeds over de PVV bij de VVD, dat die echt schattig was. Maar in ieder geval, zij zagen dit aankomen en toen begon de spinoorlog. En
0: je hebt zo'n 3-trapsraket meegenomen.
2: Maar ik kan er natuurlijk maar één iemand laten horen van een hele batterij aan mensen die van tevoren al de druk gingen opvoeren. Dus
0: voor de stemming.
2: Ja, dus vanaf vorige week tot deze week wisten we natuurlijk, zo ziet het eruit. En de PVV trok zijn steun in. Hoe gaat dit aflopen? En toen was er natuurlijk Ruben Brekelman zat bij de partijomroep van de VVD op zondag. Halbe Zijlstra zat...
0: Wie de partijomroep van de...
2: Moet ik je dat echt uitleggen?
0: Nee, ik weet niet waar je het over hebt.
2: WNL.
1: WNL.
2: Halbe Zijlstra zat bij Pauw en de Wit, maar...
0: Dat is geen thuisomroep, toch?
2: Nee, maar daar zat hij ook hetzelfde te zeggen. En Annemarie Joritsma zat bij Sven. Ja. En haar heb ik uitgekozen, omdat zij het ook behoorlijk heftig maakte. Zij suggereerde dat dit wellicht ook wel een... reden was om weer naar de stembus te gaan.
0: Die laten we eerst ervoor. Dat was maandag, een dag voor de stemming bij Sven Kokkelman op Radio 1.
3: Maar als dan een partij zich zo vrij voelt om ongeveer alles overboord...

0: te gooien, ja, dan gaat dat niet goed natuurlijk. En daar hoort de premier wel zijn rol te spelen.
1: En anders komt de coalitie op termijn in gevaar,
0: zeg je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het lijkt mij, zeer risicovol gedrag.
1: Van D66?
0: Ja, en dan hoop ik dat de premier daar een goede rol bij kan spelen.
1: En als hem dat niet lukt?
0: Nou ja, dan mislukt het en dat is jammer. Dan maak ik mij zorgen hoe dat gaat met de onderhandelingen voor de begroting van volgend jaar en dergelijke.
1: En wat zou dat betekenen voor S'mans gezag?
0: Nou, dat is dan duidelijk nog niet bewezen dat dat groot is.
1: Zij de VVD'er, moet ik er even bij zeggen.
0: Ja, mag wel. Ja.
2: Sowieso bedankt
3: goeie
2: voor
3: toevoeging
2: het...
3: van Sven. Ja. Ja.
2: Sowieso bedankt voor het stukje Annemie Jorisma, daar kan ik van genieten.
4: Ja.
2: Als Annemie Jorisma besproken wordt, stuurt Willem altijd een foto van een Arriva-trein die naar Annemie Jorisma
3: gaat. Ja. Daarom rijdt, was dat, ik begreep hem al.
2: Die rijdt echt in Nederland, ik weet niet waar. Maar
3: we moeten Annemie eens een keer uitnodigen.
2: Annemie Jorisma, dat lijkt me echt enig.
3: Lijkt me ook leuk.
2: Zetten we haar op. Maar wat doet Annemie Jorisma hier volgens jou?
4: Nou, ik heb Christiane van der Wal, heb ik daarna ook nog bij Pauw en de Wit hetzelfde zeggen. En ze hebben allemaal één verhaal. Dus het landsbelang. Mm-hmm. Dus dan gaan ze die wet waar zij voor zijn als landsbelang framen. Dat is natuurlijk maar helemaal hoe je erin zit. Of dat het landsbelang is. Dus ze nemen al dat hele populistische gedachtegoed over. Dus het volk heeft gesproken.
2: Het hele land wil deze.
4: Het hele land snakt naar deze maatregel. Dus je maakt hem heel groot. En je gaat tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van Jette ook heel groot maken en zeggen wat er op het spel staat. Nou, denk ik dat ze dat misschien deden in de hoop dat Jette daar zo in paniek van raakte dat hij Boris Dietrich zou gaan wurgen of iets dergelijks. Ze zeiden ook zelf van, ja, Rutte ging op je zitten in die tijd.
2: En een heel vervelend beeld is.
4: Ja. Ja.
3: Ik zou eerder zeggen, hij trok je door de telefoon.
2: Oh, ja, ja.
3: Dat deed Rutte.
4: Ten eerste, het is niet waar. He, dus ik ben erbij geweest dat hij 5 jaar premier was en hoe dat ging. Het was helemaal niet waar dat hij op je ging zitten. En dat het in die tijd nooit gebeurde. Want
3: ik denk niet dat jij erbij bent geweest toen Mark Rutte belde met de Eerste Kamerfractie van de VVD. Dat kon er best wel eens heftig aan toegaan.
4: Oké, maar misschien dat hij zijn eigen fractie heel erg naar toesprak.
3: Nou, daar ging het over, want het ging erover wat Rob Jetten richting Boris Dietrich zou doen.
4: Ja, maar dan moet ik daarbij zeggen dat hij dus andere mensen gewoon in hun waarde liet. En dat het dus veel meer zegt over de cultuur van de VVD dan over de leiderschapstijl van hem als premier. Hij had echt wel respect voor de Eerste Kamer en hij begreep dat de cultuur van de VVD, waarin iedereen eigenlijk een hele lange carrièreopbouw al heeft om daar te komen en vooral gekozen wordt uit loyaliteit aan de leider. Maar bijvoorbeeld in die 5 jaar dat we de PvdA en de VVD samen regeerden, de PvdA heeft een diametraal verschillende cultuur. En daar kan je op je kop gaan staan, maar dan gaat een senator toch echt doen wat hij zelf wil. En hoe meer druk je erop zit, hoe meer je de kans hebt dat ze het niet doen.
2: En jij zegt, op maandag, een dag voor de stemming, heeft Annemie Jorisma al een beetje de druk opgevoerd van, als premier Jette dit niet fixt, dan is dat een deukje in zijn leiderschap.
4: En nee, wat ik daar, ik dacht meteen ook, de Tsunaya ging dan ook daarin mee. Want die zijn ook allemaal vergeten dat in vorige kabinetten er ook soortgelijke dingen in de Eerste Kamer gebeuren.
2: Tsunaya, dat is heel breed.
4: Ja, dus ik gewoon alles wat ik hoor in duiding zeggen steeds van, het is wel eerder voorgekomen, namelijk de nacht van Wiegel en de nacht van Fantijn. Nou, dat is heel lang geleden, maar in de tijd dat ik als politiek adviseur in Den Haag zit, zijn er ook 2 nachten van geweest. Die waren toevallig alle 2 van Adrie Duivenstein. 1 keer maakte
2: die... Ja, senator was dat, hè?
4: Ja, en die stemde ook tegen dingen. Dus dan hadden we ontzettend ons best gedaan om meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. En dan gingen er PvdA'ers tegen het eigen regeerakkoord stemmen.
2: Ja. Weet je nog over welke thema's dat ging?
4: Ja, 1 keer over de vrije artsenkeus.
2: Oh ja.
4: Nou, dat was Edith Schippers, wiens wet het was, des duivels. En Mark Rutte was altijd een beetje bang voor haar.
2: Ja.
4: Dus dan werd hij heel zenuwachtig. Maar er gingen geen batterij VVD'ers in talkshow zitten om te zeggen, nou, wat ik nou mijn fiets heb gehangen.
2: Want welk jaar was dat? Er waren denk ik nog niet zoveel talkshows als nu, denk ik.
4: Zeker wel.
2: Ja?
4: Maar alleen het
3: zijn
4: doel...
3: Er zijn nu wel wat meer talkshows, denk ik, ja.
4: Misschien wel, maar je hoeft er maar bij 1 te gaan zitten, hè, om hetzelfde effect te hebben. Dan komt het daarna in de krant. Maar het doel van dat kabinet was, we hebben al heel veel, of de afspraak die Diederik Samson en Mark Rutte samen hadden gemaakt, we hebben al heel veel kabinetten die na 1 of 2 jaar klappen. We zaten toen in een enorme economische crisis. Het is heel erg belangrijk dat we nou eindelijk eens lange termijn plannen gaan maken en dat we elkaar vasthouden. Dus als er misging met die stemmingen, dan hielden die twee partijen elkaar vast.
2: Ja.
4: En dan gingen ze elkaar niet zwart zitten maken. En dan ging Mark Rutte niet de honden erop gooien om wat te zeggen wat dat nou over de leiderschap van Diederik Samson. Omdat hij wist, dan, dat speelt de boel uit elkaar. We hebben nu een minderheidskabinet. Die moeten elkaar heel erg vasthouden. Ook als dit soort dingen gebeuren. Want Boris Dietrich had natuurlijk gewoon heel braaf gelijk. Dus welke belangen er ook aan vastgaan. De Eerste Kamer is op aarde om wetten op hun kwaliteit te toetsen. En deze wet heeft niet alleen een heel negatief dictum van de Raad van State, maar ook alle uitvoeringsinstanties hebben gezegd, baggerwetten.
2: Ja.
4: Zitten heel slecht in elkaar. Dus je kan niet op iemand gaan zitten voor de beeldvorming. Zij doen eigenstandig hun werk. Maar dat gebeurt nu wel heel erg. En dat wordt dan steeds meer opgevoerd.
2: Ja, daar moet ik wel bij zeggen dat er meerdere wetten door de Eerste Kamer die hele slechte adviezen hebben van het Raad van State.
4: Ja,
2: dat gebeurt vaak.
4: En ja, wel, maar dat is toch
3: ook
4: niet
3: met uitvoeringsorganisaties die kritisch zijn. Want ja. In dit geval is het verhaal van, maar goed, dan gaan we terug naar Julia, het verhaal van heel veel partijen ter rechterzijde dat iedere vraag ook aanbod creëert.
2: Ja. Maar we waren bij Annemarie Jorisma en we moeten naar Christiane van der Wal, hè?
4: Deze snapte ik niet. Nee, want Christiane van der Wal zit dus na de stemming, dit was voor de stemming, na de stemming zit zij bij
2: Pauw en de Wit.
4: Pauw en de Wit. En dus ze drukte er nog even flink in.
5: Nou ja, ik vind ook D66 had hier ook verantwoordelijkheid kunnen nemen. Kunnen zeggen, ja, we hebben dat besluit genomen omdat we dachten we hebben de luxe. Die luxe blijkt er niet te zijn. Ja, kies dan voor het landsbelang en fix het. Ik vind dat echt tegenvallend. Maar ik vind het ook van de PVV helemaal bizar. Want zij notabene hun eigen wetten. In de Tweede Kamer stemmen ze voor die novellen. En opeens de draai. En dat ik ook wel het gevoel heb van, joh, ja, het komt ze ook wel goed uit dat het verdienmodel in stand blijft. Dat vind ik heel wrang. Want dan gaat het dus niet om oplossingen voor mensen. Dat vind ik heel erg.
6: Er zit een terugkerende naïviteit bij VVD'ers over de betrouwbaarheid van de PVV.
5: Ja. Nou ja, dat is, ik denk, ja.
3: Die echtscheiding is nog niet helemaal verwerkt.
5: Dit is nog een klein trauma. Ja.
2: Dit is de oud-voorzitter van de VVD, Christiane van der Wal.
4: Ja.
2: En jouw oude baas in, volgens mij.
3: Grote vriendin, ja.
4: Ja. Dus zij zit hier ook weer dat nog verder in te drukken.
2: En wat is dat? Het idee dat D66...
4: Het landsbelang staat op het spel. En D66 moest tegen zijn eigen principes instemmen, terwijl ze in de coalitieonderhandelingen deze ruimte hadden gekregen van de VVD. Ja.
2: En Raymond, volg jij deze hele redenatie van Julia? Van nou, er is al een bedje gelegd voor de stemmingen. En daarna met VVD zeggen van, ja, het moet niet zo handig dat D66, dat Jette hier de slag heeft gemist.
3: Ja, ik volg hem wel. Ik denk ook dat hij grotendeels wel klopt. We hebben eerder in deze podcast al gezegd dat mensen als Henk Kamp, maar zeker ook Annemarie Jorritsma, en ik weet ook niet hoe dat gegaan is, maar dat zijn mensen die kun je om een boodschap sturen. Ja. Die worden desnoods gestuurd vanuit de partij, of ze gaan er zelf zitten, maar dan bellen ze wel even van wat is handig dat ik zeg. En zeker Annemarie Jorritsma, maar ook Henk Kamp, die vinden dat dan een sport, dus die doen er zelf nog eventjes een paar extra graden bovenop. Die vinden dat ook leuk. Ja. Om dat soort opschudding te veroorzaken.
4: Maar Halbe Zijlstra en Christiane dus ook. Ja. Dus dat was al was het bedje.
3: Ja, de enige nuance die ik erbij zou willen plaatsen is dat het niet alleen maar gebeurt om D66 te beschadigen. Julia zichzelf vaak de beste spins zijn ook waar.
2: Ja.
3: Er zit een soort groeiende frustratie bij de VVD dat ze dit natuurlijk al jaren in verschillende kabinetssamenstellingen willen regelen. Ze dachten dat met de PVV te kunnen doen. Nou, daar heeft Jeroen Pauw denk ik net een terechte opmerking over gemaakt. Ja. Lukte ook niet. En daarom heeft denk ik wel, dus ik denk dus dat het klopt en dat Annemarie Jorritsma dan ook denkt van we gaan even herrie maken en ik doe dat wel even voor de club. Maar Annemarie Jorritsma heeft denk ik ook gelijk. Het is dat het kabinet er al net zit en Julia heeft ook gelijk dat die verhoudingen die er toen waren tussen Rutte en Samson bijvoorbeeld, die zijn nu al nergens meer te bekennen terwijl het kabinet er net zit. Maar ik ben er weer van overtuigd dat als het kabinet er niet drie maanden had gezeten, maar al 3 jaar, dan had het wel gevallen op dit punt. Want zo hoog zit het wel bij de VVD en daarom spelen ze het ook zo hoog.
2: Ja, dan was het net voor de verkiezingen en had je een moment om hierom te breken.
3: Ja, het is dat ze er pas net zitten, dat het kabinet er niet om gevallen is, denk ik.
2: Okay. Julia, we gaan jouw 3-trapsraket afmaken. We zeggen nu de situatie. Het landsbelang staat onder druk. En Jette moet dit niet laten klappen. Dat is helemaal in de hoofden geprent door deze VVD'ers.
4: Ja,
2: en dan heeft Jette nog niet gereageerd.
4: Nou, Jette kan niet veel, hè, want dat is een hele schizofrene reactie. En dus moet je ook je medestanders organiseren. En dat hebben ze gewoon nog niet op orde. Dus ze laten dit ook gebeuren. Ze denken, we hebben toch gelijk. En ze laten zich totaal overrijden. En dan gebeurt er dit. Dan gaat dus een van de verslaggevers van het, let wel, het NOS-journaal je de volgende vraag stellen.
7: Maar dan kunt u of D66'ers niet overtuigen, of u heeft niet zo uw best gedaan.
8: Nou, kijk, partijen hebben zich gehouden aan afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. De partij, de PVV, die eigenlijk de grootste voorstander was van deze wet, heeft met een politieke sabotage dit uiteindelijk ontmanteld. Ik denk dat het een gemiste kans is als je al zo lang deze strenge maatregelen wil. Maar we laten ons daar niet door uit het veld slaan, en daarom komt de minister binnenkort zelf met nieuwe voorstellen.
7: Ik wijs naar de PVV, maar terug naar de vraag. Waarom lukt het u niet?
8: Nou, ik denk dat het heel goed gelukt is. Namelijk, we hebben het twee statenstelsel in de Eerste Kamer aangenomen gekregen. Dat is denk ik goed nieuws, aanvullend ook op het Europese migratiepact.
7: Die duurt bijna hetzelfde als het migratiepact. Het aanvullende zat nou juist in die andere wet, maar dat is niet gelukt.
8: Nee, maar dat gaan we dus nu op een andere weg doen.
7: Maar opnieuw, u wijst naar de PVV en u kijkt vooruit, maar nog eventjes naar u. Waarom is het u niet gelukt om D66'ers te overtuigen?
8: Omdat die zich heel netjes hebben gehouden aan de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. We hebben wel met verschillende partijen in de Eerste Kamer gesproken over de vraag, is er iets mogelijk rondom, het waren drie verschillende voorstellen, een combinatie daarvan te maken. Maar ja, senatoren stemmen uiteindelijk zonder last.
7: Ja, ze hielden zich aan het akkoord, zegt u, maar heeft u dus ook niet echt druk uitgeoefend?
8: Nou, we hebben er alles aan gedaan om tot een andere uitslag te komen. Want ik vind met het kabinet dat de uitslag van gisteren echt een gemiste kans is na jarenlang politiek debat hierover. Maar nu de Eerste Kamer zo heeft besloten, gaan wij als kabinet onze verantwoordelijkheid weer nemen en komen we snel met een nieuw wetsvoorstel.
2: Ja. Dit was bij Jorn Jonker van NOS.
4: Ja. Ja.
2: En toen je dit hoorde, dacht je, deze VVD-zin spin is geslaagd.
4: Ja, want als Wouter de Winter dit zou doen, dan denk je, ja, dat is een rechtse krant en die hebben een kleur, maar de NOS is neutraler. Maar die gaan dus helemaal, die zijn helemaal met boter en suiker in deze frame. En dan sta je daar. En ik zat.
2: Getrapt in het frame, zeg jij, van het is D66-premier Jette niet gelukt om dit op te lossen, om dit voor elkaar te krijgen.
4: Ja, ja. Ja. En hij is dus, dat zegt wat over zijn leiderschap.
2: Okay.
4: Terwijl hij kan dan de hele tijd zeggen, ja, we hebben ons keurig gehouden aan de afspraken die in het regeerakkoord gemaakt zijn. Maar dat hele beeld van het landsbelang en zijn leiderschap, ja, daar kan hij zich niet meer uitwormen. En dan zie je ook diezelfde avond dat Christiane van der Wal daar zat, zat ook Alexander Pechtold. Ja, dat is ingewikkeld. Die is nu burgemeester, dus die kan nog iets minder D66'er zijn dan hij was. Maar die doet dan niks ook om Jette te helpen.
2: Nee.
4: Die ging wel heel raar, Jesse Klaver, die daar ook aan tafel zat, oproepen om harder oppositie tegen zijn eigen kabinet, met zijn eigen premier, te voeren. Wat ik echt een hele.
2: Ja. Maar jij zegt van, uiteindelijk hebben dit bedje wat is neergelegd, dat is hier ingekopt in de vraagstelling van een journalist.
4: Ja, en dus dat hebben ze knap gedaan. Maar ik wil wel zeggen, dit is echt campagnemateriaal. Dus dit is oppositie voeren. Als je met elkaar in een kabinet zit, dan moet je met elkaar uitstralen. Dit was een tegenvaller. Maar we hebben het volste vertrouwen in dat zowel Bart als ik ga ze allemaal bij voornaam noemen, omdat ik ze persoonlijk ken. Maar de minister en de premier heel snel dit zullen repareren. En dan komen we met alle gevoeligheid rekening houden met. Dat moet je met z'n allen gaan uitstralen. Van jongens, we've got this. We're in control. Maar als je zo bezig bent met schade berokkenen bij je premier.
3: Nee, ik kon de analyse tot een.
2: Stap 2 volgen?
3: Ja, stap 3 niet meer. Om een aantal redenen. Dat staat overigens niet los van dat ik denk dat de VVD dit met plezier heeft bekeken. En andere partijen trouwens ook. Maar ten eerste stelt Jorn Jonker altijd hele terechte vragen. En vond ik dit ook terechte vragen. En dat vind ik trouwens van Wouter de Winter ook. Want vrijwel alle media zijn iets wat gekleurd tegenwoordig. Als je kijkt naar wat Jorn Jonker vraagt, dan heeft
4: niet
3: Rob Jette. Nee, maar dat was Jorn Jonker ook niet, vond ik in de vraagstelling. Wat hij probeert te doen, en dat had ik vorige week ook nog een punt gemaakt over Rob Jette. Rob Jette heeft voor een deel dit probleem bij hemzelf gecreëerd om twee redenen. Hij geeft zelden antwoord op een vraag. Hij maakt geluid, maar antwoord geeft hij niet. En steeds meer journalisten ergeren zich daar terecht aan en vragen dan door. En ik vind het te prijzen als iemand zegt, heel leuk verhaal, en mag u ook houden en ik laat u uitpraten, maar mijn vraag was dit, dus ik herhaal hem gewoon. Ja. Dat is wat Jorn Jonker doet en dat doet hij goed. En de vraag die hij stelt over waarom hij zijn eigen club niet heeft kunnen overtuigen, daar heeft Rob Jetta natuurlijk zelf de voedingsbodem voor gecreëerd, want ze heeft technisch gelijk. Hè. Er staat gewoon in het regeerakkoord dat de Eerste Kamerfractie zijn eigen afweging mag maken en iedereen wist bij het schrijven van het regeerakkoord dat dat waarschijnlijk geen ja zou zijn. Alleen hij heeft zelf gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie, maar ook tijdens andere momenten, dat het een team effort is om dit over de streep te krijgen. En er is ook bevestigd dat hij met zijn eigen partij heeft gebeld. Overigens hoefde hij dat niet te bevestigen, want dat stond in alle kranten, maar dat heeft hij ook bevestigd. En dan is de vraag reëel, ja, waarom is dat dan niet gelukt? Dat is een terechte vraag. En dan kan je antwoord zijn, dat had het kunnen zijn, ja, omdat de Eerste Kamer zijn eigen afweging maakt. En ik ga ze dus ook niet overtuigen en iedereen wist dit. Maar dat was, kon het antwoord niet zijn. Want hij heeft gezegd, het is een team effort om dit over de streep te krijgen. En ik ga ook mijn eigen partij bellen. Ja. Dan wel overtuigen. En dan zijn deze vragen heel terecht.
4: Hij heeft zich totaal laten overrijden ook. Hè? Dus
2: Rob Jetten.
4: Ja. Dus er waren geen...
3: Ja, maar als je dit nu zegt, dan is het dus niet zo dat Jorn Jonker hier puur alleen het VVD-kunstje speelt. Want dat doet hij niet.
4: Nee, maar dat zeg ik niet. Maar dus als je... Kijk, het raarste is natuurlijk dat de wetten van de minister Faber door de PVV, terwijl ze daar in de Tweede Kamer voor gestemd hebben, in de Eerste Kamer opeens ondermijnd worden. Dat is het fascinerendste. Want
3: door haar eigen partij.
4: Door de eigen partij. D66 heeft ook in de Tweede Kamer tegen deze wetten gestemd. Dus dan moet je niet heel verbaasd zijn dat ze dat in de Eerste Kamer ook doen. Zeker als ze dat ook hebben uitonderhandeld in het regeerakkoord. Ja. Jetten moet volgende keer al zoiets nog een keer zorgen dat er in de talkshow ook mensen zijn die uitleggen in welke positie hij zit en daar wat duiding mee geven, zodat hij niet zo alleen komt te staan. En bovendien moet hij veel meer gebruik maken van dilemma-logica. Hij moet uitleggen dat hij natuurlijk als premier een andere rol heeft, maar dat D66 natuurlijk gewoon een partij is met een mening. Ja. En dus als je meegaat in dat het volk heeft gesproken en het volk wil... Ja, en het volk wilde iets anders dan waar de D66 voor stond. Dan ben je natuurlijk de lul als je ermee gaat.
3: Klopt, maar er zit ook nog iets anders achter. Waarom heeft hij niet gewoon bijvoorbeeld tijdens die wekelijkse persconferentie gezegd, ik ga helemaal niemand van mijn eigen club overtuigen, want zij stemmen tegen, zoals wij dat ook hebben gedaan. Waarom zegt hij dat niet?
4: Ja,
2: al een week van tevoren bedoel je?
3: Ja, of de week daarvoor, maar waarom zegt hij dat dan niet? Waarom gaat hij doen alsof hij het hele weekend, wat hij ook gedaan schijnt te hebben, zich blauw belt ook met partijgenoten?
2: Want hij waarschijnlijk nog dacht dat hij het kon redden.
3: Of in ieder geval, dat denk ik, omdat hij... Want de naam van Wouter de Winter viel net even. Wouter de Winter, ik herinner me nog, een paar weken voor de verkiezingen zat tegenover hem bij Eva Jinek. En die vroeg hem toen concreet, oké, u zegt nu, ik wil strenger zijn op migratie. Noem eens één punt uit uw partijprogramma waaruit dat blijkt. En hij kon het niet opnoemen. Dus het is heel slim gedaan, briljant, alle complimenten, rechtse Robbie. Maar inhoudelijk is dat niet te staven. En daarom denk ik dat hij daar in het kader van dilemma-logica ook een beetje gespleten als minister-president stond. Hij heeft die hele campagne gevoerd op van, wij zijn nu ook streng op migratie. Ja, dan kun je niet nu zeggen, zeker niet in een kabinet, ook nog eens met de VVD en het CDA die dat ook wilden, dat je dat niet wil. En dus heeft hij maar gezegd, ja, we gaan er ons best voor doen. En dan is nogmaals die vraag van de NOS logisch.
2: Er staat al heel lang een vrouw bij de telefoon.
4: Yay! Ja.
2: Hallo vrouw, wat is uw naam en wat is uw vraag?
9: Hallo, ik ben Annette.
2: Hallo Annette.
9: En ik dacht, Mona gaat natuurlijk een nieuwe partij beginnen. Wat zou de mooiste naam zijn voor haar nieuwe partij? Ik dacht zelf aan Nederlands Sociaal Conservatieve Partij. Maar ja, die eerste drie letters, dat wordt wat ingewikkeld. Maar wat zouden jullie voor mooie spin vinden?
3: Nou kijk, de beste naam is de Groep Keizer, want ze wil die partij leiden en het moet om haar draaien. Daarom kan ze zich niet aansluiten bij JA21 bijvoorbeeld. En daarom was het ook fout gegaan bij de BBB. Zij wil partijleider worden, dat heeft ze ook al bij het CDA geprobeerd. Wat ik denk dat nog steeds het slimste is, omdat we een enorme wildgroei hebben aan partijen, noem ik maar even dan ter rechts van de VVD, is dat ze alsnog samengaat met die nieuwe club van Guidi Markkensauer, DNA. Dat lijkt mij het slimst. Want anders is hij zijn eigen club aan het beginnen. Zij moet haar eigen club beginnen. Het is ook heel veel gedoe. Dus ik zou haar eigenlijk dat adviseren. En dan is dat gedoe van welke naam moet het krijgen ook al voor je voeten weggemaakt.
2: Dus jij zegt
3: is dat
2: eigenlijk
3: al?
2: Helemaal geen naam voor de nieuwe partij van Keizer. Ze moet zich aansluiten bij anderen. Desnoods bij DNA.
3: Dat lijkt mij het verstandigst. Ja, omdat die nu net een naam hebben. Maar veel meer hebben ze ook nog niet. Nee. Dus je kan dan heel veel invloed daarop
4: Ze hebben een coach.
3: Ze hebben een coach.
2: Rita Verdonk.
3: Ze hebben een coach.
4: En de coach is wel een beetje onhandig gekozen. Want als ik denk dat twee personalities clashen, dan zijn het wel deze twee.
2: Bedoel je Rita Verdonk en Mona Keijzer?
4: Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij
2: langer dan 10 minuten... Maar Mona Keijzer zit nog niet bij DNA.
4: Nee, maar
3: ik zou haar dat eerder adviseren dan een hele eigen beweging te starten. Puur vanwege de... Ik denk dat het best dat zij daar een paar zetels mee kan halen. Maar als je de krachten bundelt, denk ik dat je meer zetels kunt halen.
4: Jonathan en ik, toen was jij op reis, hebben samen voorspeld dat dat gaat gebeuren. Dat ze zich gaat aansluiten bij die partij.
3: Dat hadden we voor mijn reis ook al voorspeld.
4: Ja,
10: iedereen heeft het voorspeld. Ja.
2: Maar wat is het punt?
4: Nee, dat ze het gaat doen. Dus behalve dat hij adviseert het.
2: Ja. Over DNA gesproken.
4: Ik vind het een hele foute naam.
2: Ja, er zit een DNA-strengetje in het logo. Ik vond het logo niet zo mooi, maar...
3: Nee, ik zei het, hij maakte het bekend in de uitzending waar ik zat. Toen zei ik ook tegen hem, het logo vind ik niet zo mooi. Ik hou sowieso niet van zwart in een logo. En heel veel
2: andere kritiek, en die wil ik even laten horen. Ik had hem meegenomen en ik dacht van, als we tijd hebben, we hebben tijd.
3: Oké.
11: De Nederlandse Alliantie, dat kort je af met DNA.
3: Ja, ja.
11: Dat is het logo. En dat staat een beetje voor het DNA van Nederland. Dat is samen problemen oplossen, trots zijn op wie we zijn, maar ook baas zijn van ons eigen land. Dat is allemaal het DNA van Nederland.
12: Realmens, communicatiedeskundige, tevens oud-spindokter. Een eerste reactie.
3: Ik vind dus Alliantie heel mooi gevonden, maar de eerste wet in communicatie is altijd wel dat mensen dan gaan zeggen, de moet eraf. Dus dan hou je NA over.
11: Ja, dat vind ik minder mooi. Ja. Dus ik breek nu alle wetten van communicatie. Okay. We willen echt DNA, en zo kort voor ons af, de Nederlandse Alliantie.
12: Ja.
11: En we gaan alle communicatieadviseurs een ongelijk bewijzen.
12: Een nieuwe politiek.
2: Gaat ze dat lukken? Gaan ze het ongelijk bewijzen met deze naam?
3: Nou, het werd her en der overgenomen, dus op zich wel. Maar voor hun geldt hetzelfde als voor pro, denk ik. Jij moet niet de media gaan voorschrijven hoe je iets moet afkorten of gaan benoemen. Die wedstrijd win je nooit, maar ik zei net, bij pro lukt het aardig. Dus dan zal het bij DNA ook wel lukken. Ik vond op zich prima gevonden, want het is altijd moeilijk zo namelijk. Er komt altijd kritiek op. Hij heeft vrij weinig kritiek gehad op die naam, behalve uit een aantal media. Ja, dat zal Julia misschien ook op doelen.
4: Beetje eng fascistisch.
3: Dat het over het DNA
4: heeft.
3: Ja, maar goed, jij vindt alles fascistisch, dus dat zegt niet zoveel. Dat het dan inderdaad over het DNA zou gaan. Maar iedere reuring, zeker vanuit die hoek, is voor hem natuurlijk winst. Dus ik denk dat dat goed is.
2: Zou hij dat echt bedacht hebben, denk je?
4: Ja.
3: Ik denk niet dat dat het doel was. Maar ik denk wel dat meteen, toen die naam ter sprake kwam... Exact, dat het een leuke bijkomstigheid was. Ik vind die naam verder prima gevonden. Ja. Ik denk slim, omdat op die manier...
2: Maar is er ruimte op rechts?
3: Ja, er is ruimte op rechts, want rechts wordt alleen maar groter. Alleen, je wilt natuurlijk, kan ik me voorstellen, uiteindelijk 10, misschien wel 20 zetels halen. En dat wordt steeds lastiger. Daarom zeg ik ook, daarom zou ik als Mona Keijzer samen gaan. Ja. Maar er is heel veel ruimte op rechts en het wordt alleen maar meer.
2: Ja, de vrouw bij de microfoon wordt nu verdreven door een man bij de microfoon. Dankjewel Annette.
13: Excuus.
2: Wat is jouw vraag? En jouw naam ook nog even.
13: Mijn naam is Amos.
2: Hallo Amos.
13: Ik heb een vraagje. Het is momenteel erg druk geworden op rechts. Met Marcus Sauer en co. En Keijzer en de BBB of whatever. Waar voorheen alleen de PVV zat. En de vraag is natuurlijk, de afgelopen tijd is natuurlijk de PVV een beetje in het geding geraakt. Een beetje op een losing streak. Ook met deze ene asielwet die is afgekeurd. Wat kan de PVV en Wilders nu gaan doen om dat zichzelf weer een beetje in de winning positie op rechts te zetten? Een beetje die oppositie op rechts weer een beetje terug te winnen.
4: Ik denk zelf dat wat ze de afgelopen week hebben gedaan, dat zie jij als dat ze dus een fout hebben gemaakt. Ik zie dat juist als dat ze heel goed weten wat ze te doen staat. Zij moeten D66 als het grote gevaar schilderen. En daar kunnen ze ook best wel voor wetten gaan liggen waar ze zelf voor zijn. Dus de low information foto, zoals ik dat altijd noem, dat ik het niet weet hoe ik het moet vertalen. Daar gaat het in als godswoord in een ouweling dat D66 de schuld is. Die zijn heel erg bereid om dat te geloven. En dus je hebt weer heel fijn die tegenstelling. Je premier Jette, die natuurlijk, als je het aan hem laat liggen, dan gaat hij elke wet die iets gaat doen afzwakken tot niks meer voordeel. En de deuren staan open en we worden overlopen door en gevaar en gevaar en ramp en paniek. En zo maakt hij zichzelf weer relevant. Want hij
2: heeft eigenlijk geen advies meer nodig. Hij moet gewoon doorgaan zoals hij nu doet. En dan,
4: dit is wat hij altijd doet. En mijn advies is veel meer aan andere partijen. En ook aan het journaal. Herken wat hij doet. Het journaal, hè, Guido. Ja. Herken nou wat hij doet. Dit doet hij altijd. Hij wil dat het over asiel gaat. Hij wil dat het over de islam gaat. En elke keer als het dreigt dat dat... dat er een oplossing is, of dat er iets gebeurt, of dat een ander onderwerp dominant wordt, dan speelt hij zichzelf weer in het centrum. En dan moeten wij er weer allemaal achteraan lopen en dat maar duiden en duiden. En D66 weer als gevaar maken. En straks is het natuurlijk pro, dat is dan het andere gevaar.
3: Ja, voor Geert Wilders is het niet alleen een zegen dat Rob Jette premier is. Overigens heeft Geert Wilders, hebben we ook vaker besproken, Rob Jette bijna hoogstpersoonlijk premier gemaakt door het RTL-debat te weigeren. Ja. Het is voor hem ook een zegen dat er een minderheidskabinet is. Ja. Want ik denk dat een van de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch ook tegen die eigen wet te stemmen, ook al was hij, dat moeten we niet vergeten, voor een deel aangepast. Maar dat is omdat hij er nu alles aan kan doen om dat kabinet het gewoon zo moeilijk mogelijk te maken. Hij heeft zelfs een aantal keer samengewerkt met PN of pro-voorman, laten we pro zeggen, Jesse Klaver, om het kabinet dwars te zitten. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat hem te doen staat. En als we iets geleerd hebben uit bijvoorbeeld de appjes die Guido Markeshauer aan de Volkskrant heeft laten lekken, en heeft gelekt zelf, dan is het wel, dat wisten we al, maar dat is nog een keer bevestigd, dat het hem niet heel veel uitmaakt of hij nou met 7 zetels in de Kamer zit of 17. Want hij vindt dat hij omringd is met idioten. Die enorme aandacht heeft hij ook als hij 7 zetels heeft wel. Dus eigenlijk moet hij inderdaad op de huidige ingeslagen weg doorgaan.
2: Hij zit gewoon het lekkers nu op zijn oppositierol, ja, zeg maar.
3: Ja. En er is genoeg ruimte op rechts voor hem om van 7 tot 17 zetels te halen.
2: Ik zag gisteren al eensgezind Mona Keizer, Ranjit Klemming van Jaar 21... Ja. En René Klaas van Groep Markeshauer, dan DNA nu. En met z'n drieën zeggen van, wij gaan streng asielbeleid bedenken met z'n drieën. En we kijken niet meer naar Wilders, want die fixt toch niks. Dat is toch wel een gevaar als je mensen hebt die, zeg maar, wel willen wat hij, wat Wilders willen bereiken, maar dan echt voor elkaar krijgen, dan heeft hij wel een probleem, toch?
3: Nee, want dat vind ik dus niet. Want Geert Wilders wordt gezien als een soort menselijke sloopkogel. En er is een deel, als hij 37 zetels haalt, wat hij 2 jaar geleden ongeveer haalde, dan zit daar een heel deel kiezers in die hoopt dat hij daadwerkelijk wat op gaat lossen. En die zijn teleurgesteld. Maar die keiharde kern, die stemt daarom niet op hem. Die stemmen op hem voor het geluid. En daar valt overigens best wat voor te zeggen. Ja. Want alleen al door dat geluid trekt hij de hele boel ook een bepaalde kant op en domineert hij het debat. En daarmee soms ook de uitkomst. Ja. En het feit dat hij die sloopkogel is die hij is. Dus voor de kern van zijn kiezers hoeft die problemen niet op te lossen in de traditionele politieke zin.
2: Nee, en jij zegt het is wel een gevaar, deze andere rechtse alliantie.
4: Nee. Nee? Ik ben het helemaal met Raymond eens. Dit is een thema. Nee, want kijk, het ergste wat je kan gebeuren als partij die helemaal gebouwd is op het gevaar van de migrant en de asielzoekers, is dat je het fixt, want dan ben je totaal overbodig. Je moet zorgen dat het de hele tijd over dat onderwerp gaat. Dus daar ben ik het helemaal met Raymond eens. Als je denkt aan, Trump heeft zijn republikeinse... dan ben ik weer vergeten hoe dat heet. Zijn dat nou je gouverneurs? Of weet ik wel, in ieder geval... aangestuurd.
3: Senatoren.
4: De hele Swiki heeft hij aangestuurd.
3: Fascistische knokploeg, of bedoel je dat?
4: Nee, die niet. Nee, op een gegeven moment had Biden ook wetten voor liggen om de controle aan de grenzen, om de migratie te beperken. Daar lag beleid voor. En daar hebben de Republikeinen toen voor tegen gestemd. Omdat Trump wilde dat dat nog steeds een item was om campagne op te kunnen voeren. Ja.
2: Dus er ging meer om het tegenstemmen dan om iets...
3: Het verschil met Trump is wel dat toen hij eenmaal in het Witte Huis zat, die grens met Mexico, potdicht zat. Ja. Hè? En dat hebben natuurlijk Geert Wilders niet zien doen toen hij uiteindelijk de grootste was, dat hij leverde.
4: Nee, maar je krijgt in Nederland natuurlijk nooit die
3: en je had ook op een andere manier kunnen leveren door bijvoorbeeld deze wetten er doorheen...
2: Ik zie Amos nog achter de microfoon staan en daar achter weer iemand. Wil die ook een vraag stellen of niet? Of sta je daar gewoon? Dankjewel Amos, dit is aan de volgende. Wat is je naam?
14: Michael Stam. Ik vroeg me af, de internationale rechtsstaat staat behoorlijk onder druk. In het recentelijke debat over het Midden-Oosten kwam er vanuit Nicole Maas ook een opmerking over het niet willen veroordelen van bondgenoten. Wat zou je nou kunnen doen om mensenrechten en humanitair recht zo te spinnen dat het meer breed steun vindt?
2: Hebben jullie het überhaupt gezien, dit debat van met de
3: Nou, niet alles, Maas, maar dit fragment.
4: Ja.
3: Ik vind het een goede vraag, maar het is een studie op zich waard. Want het is heel moeilijk natuurlijk. Zelfs als we wel eens vragen krijgen over de milieubeweging en hoe kun je die uit de extremistische hoek krijgen, dan zeg ik altijd, in ieder geval jezelf niet op de snelweg vastplakken. Maar dat is een hele studie waard op zich. Dat is een moeilijke...
14: Zal me niet op de snelweg vastplakken voor de rechtsstaat.
3: Top.
4: Nee. Nou ja, dat heeft natuurlijk dat heeft een tijdje wel wat opgeleverd. Maar je moet ook weten wanneer je de volgende strategie in doet. Kijk, het hele ingewikkelde is dit probleem. En de oplossing daarvan ligt 15 jaar terug. Dus ik ben in de jaren 60 geboren. Mijn ouders hebben mij naar een anti-autoritaire crash gestuurd en school. Omdat ze doodsbang waren dat we ooit weer achter een Führer aan zouden gaan lopen.
2: Bestaat dat? Een anti-autoritaire crash?
4: Ja,
2: heet dat echt zo? Bestaat dat of maak jij er wat van?
4: Nee, dat bestaat.
3: Okay, dus GroenLinks PvdA crash is dat?
4: Nee, die bestond toen nog niet. Nee.
2: Maar gefixeerd. Wat gebeurde daar?
4: Nou, zeg maar de generatie van mijn ouders, de babyboomers, die dus net na de oorlog of net in de oorlog nog geboren zijn, die waren heel erg verbaasd hoe dat nou had kunnen gebeuren. Dat we allemaal achter iemand hebben gedaan en waar dat toe leidde. En die wilden dus heel erg de volgende generatie opvoeden tot allemaal onafhankelijke, kritische burgers met heel veel besef van de rechtsstaat. Ja. Want de rechtsstaat hebben we toen weer helemaal opnieuw moeten vormgeven om te zorgen dat dat niet meer gebeurde. En toen zijn we gaan geloven dat niemand ooit meer zo dom was om een oorlog te beginnen en dat we toch gewoon handel met elkaar voerden en dat we dat achter ons hadden gelaten. En nu zijn er gewoon heel veel mensen niet meer doordrongen van wat is een rechtsstaat en waar dient die toe. Ja. Dus en dat
2: jij leerde dat op de crash, ik leerde dat op de middelbare school.
4: Ja, maar de urgentie daarvan, voor jou was het theorie.
2: Voor die generatie was het dichterbij.
4: Er waren nog heel veel mensen die de oorlog meegemaakt hadden. En dus ja, mijn leeftijdsgenoten, hun opa's en oma's hadden allemaal op allerlei verschillende manieren de oorlog nog meegemaakt. Dus het verhaal daarover, dat ging heel erg door. Nu hoor je steeds mensen zeggen, je moet over de Holocaust leren. En dan probeer ik ze altijd uit te leggen. De Holocaust en de middeleeuwen zijn voor de kinderen van nu, ja, daar zit een piepje tussen, want dat is allemaal heel lang geleden. Dus je moet ze veel meer in het hier en nu uitleggen waarom de rechtsstaat ook belangrijk voor jou is.
2: En dat is dus een hele studie waard, want we hebben nog. Jij was net jouw spin drietrapsraket.
4: Ja.
2: Jij hebt een viertrapsraket.
3: Is dat zo?
2: Ja, want ik heb er eentje toegevoegd.
3: Oh, ja, eentje. Die heb jij toegevoegd.
2: Ja, ik heb gewoon. Het gaat namelijk over minister Bocholt O'Sullivan.
3: Ik vind het allemaal goed hoor.
2: Ja, en Haptermoede Hoop. En daar beginnen we even.
3: Oh, we beginnen met Haptermoede Hoop, ja. Nou, dat vind ik, als we daar toch mee beginnen, leuk dat je hem toevoegt. Niet alleen een bijzonder aardige kerel, maar een heel groot talent binnen pro.
2: Ja.
3: Dan kun je lachen, maar dat vind ik, ja.
4: Jawel, maar ik vind het altijd zo denigrerend om iemand die gewoon al vier jaar in de kamer zit.
3: Nou, het is een jonge hoe oud is Haptermoede Hoop?
2: Een jonger dan ik.
3: Ja, en hoe oud ben jij?
2: Ja, ik ben 34. Ja,
3: nou, dan mag je iemand best een talent noemen.
4: Nee, talent heeft niks met leden te maken. Hij is gewoon heel ervaren kamerlid inmiddels al.
3: Ik vind dat een heel ervaren kamerlid.
4: Ja, en goed.
3: Ja. Maar het boeit mij niet dat hij ervaren is. Want die jongen die viel ook al op toen hij er een aantal weken zat. Omdat hij fris is en daardoor ook frisse vragen stelt. En bijvoorbeeld aan de nieuwe minister
2: Bocholt.
3: Ja, gewoon een aantal open vragen stelde. Waaronder eentje die deze week het nieuws haalde. Misschien dat we beter meteen kunnen luisteren naar deze hele talentvolle jongen.
15: Wat kost een middenhuurwoning nu binnen het WWS, vraag ik de minister.
16: Minister.
17: Ik ken het puntenaantal, 184 punten in het WWS. Maar ik durf het precieze bedrag nu niet te zeggen.
15: Ja, voorzitter, ik vind het heel pijnlijk. Het is 186 punten. En het is €1228,07.
2: We zien het hier niet, maar die stilte was echt.
3: Ja, ja. Mensen dachten hier dat de microfoon het even niet meer deed, of de geluidsboxen niet meer.
2: Dat was tijdens het vraaguurtje deze week.
3: Ja, dus zij had een aantal plannen over natuurlijk de woningbouw, sociale huur, middenhuur, noemt allemaal maar op. En hij stelde gewoon een concrete vraag van, ja, maar kent u überhaupt de gemiddelde huurprijs?
2: Ja, ging het echt over een huurverhoging zelfs.
3: Ja, ja. En denk ik, iedere normale omgangsvorm, als ik bijvoorbeeld met jou gezellig straks hier ga eten en ik vraag jou wat en jij denkt, ja, ik moet dat weten, maar ik weet dat eigenlijk niet, en je denkt gewoon even 40 seconden, 30 seconden na. Ja, maar daar is helemaal niks mis mee. In iedere normale omgangsvorm is dat normaal, maar in het theater wat de politiek is en waar we deze podcast ook over hebben, ja, is dat gewoon heel erg onhandig, want zo'n clip gaat viral en je komt er nou niet heel erg briljant af.
2: En dat ging het ook, hè? Ik zag nieuwsberichten, ik zag Twitterberichten, ik ging op Instagram, kwam het allemaal langs.
3: Exact, ja. En Voordat ik dan een aantal punten schets, en ongetwijfeld kan Julia dat ook, van hoe je dat beter op kan lossen. Daar komen we misschien straks op. Maar wat je in ieder geval dan krijgt, is dat je bekend staat, kom ik straks ook nog op terug, maar een beetje als Job Cohen, die ooit een keer ook op een aantal simpele vragen geen antwoord wist. Omdat dan vervolgens als mensen denken, hé, maar hij weet dat niet.
2: Ja.
3: Dan gaan ze natuurlijk denken, hé, daar valt wat te halen. Ik ga vervolgens heel veel van dat soort vragen stellen.
2: Dat is een soort rode lap op een stier.
3: Exact. En dus was zij een aantal dagen later weer in de kamer. Zij liep daardoor een van die gangen. En ik weet zijn voornaam, Bob van Left Laser.
2: Bob van Left Laser, ja.
3: Vind ik iemand met heel vaak een beetje een pedant toontje. Maar ik vind wel altijd dat hij heel scherp is.
2: Zeker.
3: Ook een talentvolle jongen. Ja. En hij dacht van, ja, dat kan ik ook. Dus laat ik haar gewoon eens een concrete vraag stellen. Het ging over plannen voor haar die dan meer woningen moesten creëren.
2: Ja.
3: Volgens mij ging het over huurwoningen. Of, maar goed, in ieder geval vroeg hij dan van maar over, u wilt allerlei dingen doen en over hoeveel woningen hebben we
2: het
3: dan?
2: Ja, over het uitponden van woningen, zoals ze dat in Den Haag zeggen. Left Laser, ja, die ging even langs bij minister Boekelt of Sullivan.
17: Ja, deze maatregel gaat over iets stoppen wat er aan de hand is. Dus wat we zien is dat de huizen momenteel worden verkocht. Dat is natuurlijk heel fijn voor degene die daardoor zijn eerste woning kan.
16: Hoeveel huizen minder gaan er worden verkocht?
17: Nou, wat ik u probeer uit te leggen is dat het moet stoppen dat de huizen worden verkocht, waardoor mensen toegang hebben tot een huurwoning.
16: Maar welk resultaat denkt u dat de maatregel gaat hebben? Want de huren gaan dan fix omhoog. Hoeveel levert het op?
17: Ja, wat het moet gaan opleveren is dat er woningen beschikbaar blijven voor mensen met een middeninkomen.
16: Hoeveel?
17: Ja, de bedoeling is dat het uitponden hierdoor afneemt en dat er dus woningen beschikbaar
16: zijn. Welke afname van dat uitponden?
17: Ja, zoals ik zeg, het gaat over de beschikbaarheid.
16: Weet u dit niet, mevrouw? Weet u alleen dat onze huur omhoog gaat en u weet niet wat dat oplevert?
17: Wat het oplevert zijn middenhuurwoningen.
16: Maar hoeveel minder wordt er nou uitgepond? Dit is toch heel gênant?
2: Ja, en je zag haar weglopen van dit interview, wat ik begrijp.
3: En je ziet hier, dat horen de luisteraars van de podcast, niet een aantal mensen, niet alleen lachen, maar een beetje met plaatsvervangende schaamte. Dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. En nogmaals, ook wat ik net zei, hè, in ieder normaal gesprek zou dat ook kunnen, dat je even de tijd neemt. Ook in dit gesprek, ik denk niet bijvoorbeeld, ik ken haar helemaal niet, maar ik denk niet dat zij dom is. Alleen, dit is nou in de politiek wat er gebeurt. En dan heb je een imagoprobleem. Die jongen vindt dat natuurlijk ook leuk, want die komt nog net niet klaar. Hè? Want die zegt, oh, weet u dat dan misschien?
2: Ja, die gaat gewoon...
3: Ja, maar ik kan, haar waarschuwen. Hij zal de laatste niet zijn die dat gaat doen. Dus er zijn een aantal
4: wat ik heel zielig vind hier, want ik begrijp het inhoudelijk wel. De eerste vraag is gewoon, wat kost een gemiddelde woning? Dat is een relevante vraag voor een minister van Wonen. Maar een maatregel die je gaat nemen, hoeveel extra woningen dat op gaat leveren, wie het weet mag het zeggen. Maar dat kan je helemaal niet zeggen. Dus dat ze dat niet weet, is het heel normaal dat
2: dan
4: ze niet
2: moet je
4: weet.
2: Dat zeggen.
4: Alleen zij is inmiddels ook zo in paniek.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dat is, kijk, er zijn verschillende oplossingen hiervoor. Hè? Ja. Dus wat je altijd kunt...
2: Jans heeft een imagoprobleem, zeg jij dan.
3: Ja, zij heeft een imagoprobleem en zij is nu overal de prooi van. En ja, als het mij zou gebeuren, dan ga je natuurlijk... Stel dat hier iemand zou vragen van wie was Amerika's 40ste president en ik weet dat niet, dan denk ik, oh, dan moet ik thuis toch ook gaan zoeken wie wanneer welke president was. En dan word je zenuwachtig van, of je gaat het... Dat is mijn punt eigenlijk. Of je gaat het uitzoeken. Dus je kunt een aantal...
2: Voor spindel.
3: Ja, dus je kunt een aantal dingen doen. Je kunt jezelf een weekend... dat is vervelend, maar goed... Misschien ook niet helemaal onverstandig. Je kunt jezelf een weekend met allerlei communicatiestrategen, spindokters opsluiten en feitjes gaan stampen, zodat je het wel allemaal weet.
2: Precies weten hoeveel
3: nu huis. Je kunt ook gewoon zeggen, en dat is altijd wel, het is mij ook een aantal keer gebeurd als het over mijn vakgebied Amerika ging, je kunt het beste altijd zeggen, het is heel verleidelijk om je eruit te bluffen, maar het beste kun je toch echt zeggen, oh, dat weet ik eigenlijk niet, namelijk helemaal niet erg, win je ook sympathie door.
4: Ja.
3: En wat je natuurlijk altijd kunt proberen te doen, is een draai te maken naar waarom je uiteindelijk dat toch doet. Hè. Dus bijvoorbeeld op de vraag van Haptoma de Hoop, dat ze kunnen zeggen van, dat weet ik niet, sorry, maar we gaan het uitzoeken. Hè. Dat is nog veel minder erg dan dit. En op de vraag van Bob van Left Laser had ze ook kunnen zeggen, nou ja, weet je, al is het er één, dan vind ik het al waard.
2: Ja.
3: Of ze had kunnen zeggen, ja, er zijn een aantal studies geweest. De een zegt 100.000, de ander 175.
4: Maar dan gaat ze bluffen, ze wist het gewoon echt
3: niet. Nee, ze wist het echt niet. Ja. Dus er zijn verschillende routes uit, maar ja, dit is denk ik een van de onhandigste. En wat ik net zei, dat deed mij een beetje denken aan Job Cohen, die op enig moment de leider werd van toen nog de Partij van de Arbeid. En hij schoof aan voor een interview bij Twan Huis, bij Nieuwsuur. En
2: Nova Den Haag Nova, vandaag heb ik vragen opgezocht. Ik ken het ook niet.
3: Ja, nee, ja, Nova. Ken je het
2: Nova
3: niet?
2: Wel, maar...
3: Den Haag vandaag, was een samenvoegsel. Ja. En uiteindelijk had dat trouwens een imago vanuit de NPO dat dat programma te links was. En toen hebben ze het omgedoopt tot Nieuwsuur, maar dat er zijn.
2: Okay.
3: En hij had natuurlijk, Twan Huis, heel veel Amerikaanse televisie gezien. En daar is het normaal om presidentskandidaten te bevragen op, ja, wat kost eigenlijk een pak melk. En toen dacht hij van, dat ga ik ook eens bij Job Cohen proberen. Dus Job Cohen wilde hier zijn kandidatuur niet aankondigen, maar een eerste grote interview geven. Want het was al bekend dat hij lijsttrekker werd. Ja. En ja, toen verliep dat interview aan het begin direct zo.
18: Het is misschien te makkelijk, de als openingsvraag, maar een casino wit met de bakker, wat kost het?
19: Nou, dat is iets meer dan een euro.
18: Klopt helemaal. Hoeveel werkelozen komen er per maand bij op dit moment?
19: Te veel op dit ogenblik. En dat aan de ene kant. Aan de andere kant kunnen wij ook constateren dat als gevolg van het kabinetsbeleid er minder werklozen bij zijn gekomen dan we verwacht hadden. En ook minder dan in andere landen in Europa.
18: Weet u hoeveel?
19: Ik weet op dit ogenblik niet precies hoeveel het er zijn.
18: 6.000 mensen komen erbij per maand. En het werkloosheidspercentage is op dit moment 6,1% van de beroepsbevolking. Nog eentje, weet u hoe groot de Nederlandse hypotheekschuld is op dit moment?
19: Oh, dat getal ken ik niet. Nee. Dat is fors. En ik weet ook dat diegenen die zeggen dat er sprake is van. Als er sprake is van die hypotheekrenteaftrek en de wijze waarop wij daarmee omgaan. Dat die schuld dan nog wel eens anders zou kunnen worden.
18: Ja, meer dan 610 miljard euro op dit moment. Explosieve stijging de afgelopen 3 jaar. Ik vraag het natuurlijk omdat uw politieke tegenstanders hebben daar een beetje van gezien. Die zeggen van ja, Job Cohen die weet niet genoeg van economie om het land recht te trekken of te redden in deze situatie. Het is een zwakke punt. Daar zal de komende weken steeds op getamboureerd worden.
3: Ja, we zaten toen
19: afwachten.
3: We zullen het afwachten. Nou ja, we hebben kunnen zien hoe het met zijn campagne ging. We zaten toen een paar jaar na de financiële crisis. Ja. En de economie, dat was eigenlijk het hoofdpunt van die verkiezingen. En dus was de spin al vanaf zijn tegenstanders. Vanuit zijn tegenstanders moet ik zeggen van ja, die man is burgemeester van Amsterdam geweest. Die kan heel goed thee drinken, in moskeeën onder andere. Maar verder weet hij niks van de economie. En dus dacht Van Huis, ik ga die vragen stellen. Aan de ene kant vals, aan de andere kant ja, zijn het, zeker als het gaat om de staatsschuld bijvoorbeeld, best relevante vragen. Maar het is een enorme gemiste kans. En dan heb ik het over, nou ja, ook hoe de minister dat doet en hoe je dat dan uitvoert van hem. Want ik denk, voor een deel toevallig, maar misschien wist hij het echt, had hij de eerste vraag over die casino wit, had hij gewoon goed. Ja, dus als je nou bij de tweede vraag had gezegd tegen Twan Huis van, ja, ik ga niet meedoen aan uw quiz, ik heb het net gedaan, het antwoord was goed en verder veel plezier ermee. Ja. Wat wilt u echt weten? En dan had dit allemaal niet gebeurd, had die hele verkiezing anders kunnen verlopen. Want als ik het me goed herinner, was de uitkomst van die verkiezingen dat hij weliswaar verloor, maar niet met heel veel verschil. Nee. Dus hij heeft hier wekenlang last van gehad en ik weet nog, op enig moment was er een groot debat, ik geloof op RTL. Toen werden er ook aan iedereen dit soort vragen gesteld. En toen had Cohen duidelijk een weekendje geblokt. En toen stak hij zijn vinger op van, ik weet het antwoord. Ja. En dan werd om gelachen. En toen was het ook weer weg. Maar je hebt daar dus weken last van. Terwijl ik denk niet dat een van de andere lijsttrekkers een beter antwoord had gegeven op al die vragen. En tot slot, dan hebben we er inderdaad een viertrapsraket van gemaakt.
4: Mag ik hier nog wat over zeggen? Omdat jij zei dat je kan je een weekend opsluiten met allemaal adviseurs en heel erg gaan blokken.
3: Zou niet mijn tip zijn, maar het is...
4: Dat heeft Job gedaan, hè? Maar hij was al wat ouder en hij kon het allemaal niet zo goed onthouden. En het is zo niet relevant. Want volgens mij moet je... dat heeft mijn grote vriendin Jessicus heel goed gedaan. Die heeft toen er heel veel pijlen op haar gericht werden. De hele tijd gezegd, maar ik, ja, of je mij moet of niet, maar ik maak onderdeel van een hartstikke geweldig team. Dus je moet zeggen, ja, dat is niet mijn kracht. Maar moet je nou eens kijken wie ik allemaal om me heen heb. Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samson. Als je weet wat er voor financiële en economische kennis er allemaal in de fractie zijn, daar durf ik blind op te vertrouwen.
2: Ja. Ja, dat is ook een goede.
3: Nee, maar ik zei dat net, hij had zich ook opgesloten uiteindelijk. En toch wel wat feitjes geleerd, maar uiteindelijk overtuig je daar ook niemand mee. Bovendien kun je nooit alle feitjes in de wereld leren. Dus,
2: maar we eindigen bij iemand die dit wel
3: beheerst. Zijn naam is al een tijdje niet...
2: Politici die in een beeld vormen.
3: Zijn naam is al een tijdje niet gevallen, maar voor de mensen die toch de bingo erbij hebben. Wim Fortuyn.
2: Ja, bingo.
3: Ik herinnerde me namelijk ook nog, dat was ongeveer in de tijd dat ik de politiek begon te volgen. Een interview met Fortuyn bij Ivonie. En toen was het kabinet Kok, tweede kabinet, net gevallen op het rapport over Srebrenica.
2: Ja.
3: En toen vroeg Ivonie aan Fortuyn hoeveel kabinetten er eigenlijk naoorlogse kabinetten er gevallen zijn. Dat was ook zo'n feitje. En Fortuyn loste het denk ik dan weer op een wat charmantere manier op.
20: Weet u trouwens hoeveel naoorlogse kabinetten er gevallen zijn?
21: Nee, dat weet ik niet. Dat interesseert me ook niet.
20: Nee, goed. Daar waren er 9. U zegt dat u wel zo goed bent op dat gebied. U kent die hele historie.
21: Die ken ik, maar dan moet ik hier gaan zitten tellen. En u weet, ik had dat afgelopen vrijdag nog met meneer Melker. Men liegt en bedriegt als het om de cijfers gaat. En ik ben dan iemand die altijd gelooft wat een ander zegt op dat terrein.
20: Nog steeds?
21: Ja, nog steeds.
20: Die naïviteit is bij u gebleven.
21: Ja, het is een ontzettende stomme eigenschap. Maar ja, die fortuin is niet beter.
20: Raakt u niet kwijt?
21: Nee, denk ik, dat hoop ik eigenlijk ook maar niet. Laat ik ook maar een beetje naïef blijven. Dat is misschien ook wel goed.
20: Hebben we nog een vraag voor deze naïeve man over dit onderwerp?
2: Moraal van het verhaal.
3: Ja, dan, en dit laatste stukje historie is dat Fortuyn verwees naar een debat wat even een week hiervoor was met Ad Melkert, lijsttrekker toen van de PvdA bij Netwerk, waarin er discussie was over hoe groot de gemiddelde school is. Ah. En daar hadden ze ruzie over. Ik zal er niet over...
4: Melkert zei toen ook, voetnoten, meneer Fortuyn, voetnoten.
3: Melkert vroeg dat aan Fortuyn. Fortuyn noemde een getal, dat klopte niet. Achteraf bleek, Melkert had het over scholengemeenschappen. Ja. En Fortuyn over gewoon echte concrete locaties van scholen. Maar ja, dan zo'n antwoord van nee, en het interesseert me ook niet. En daarna nog een beetje jezelf sympathiek laten overkomen als van, ja, ik ben altijd heel naïef. Ik geloof wat iedereen zegt. En ja, ik ben niet beter. Dat is dan een wat betere
2: oplossing. Dit moet je ook kunnen, hè? Dit moet bij je karakter
3: tuurlijk, je moet het
2: passen.
3: Kunnen. Ja, tuurlijk. Dit is ook niet makkelijk. Nee. En wij hebben nu de luxe dat je dit de hele week ziet gebeuren. Dit treinongeluk van de minister. En dan denk je, nou, zou je het kunnen oplossen? Maar zij heeft zo'n vraag van, hap, dat moet natuurlijk niet verwacht. En dan moet je snel schakelen. En de zuster heeft net een nieuwe baan, dus ik begrijp het allemaal. En hoewel ik haar ook totaal niet ken, en ze is niet van mijn partij, gun je iedereen het beste. En niemand gun je om in zo'n situatie te komen. Dat is gewoon heel vervelend.
2: Maar de meeste tip is eigenlijk, als je het echt niet weet, zeg gewoon, ik weet het niet.
3: Ja, zeg dat gewoon, ja. Ja. En anders zijn er tal van mogelijkheden om het op een charmante manier ook op te lossen.
4: In het debat waarin dat gebeurt, dan is het moeilijk, hè? Want in een interview kan je ervan afmaken, maar je staat inderdaad tegenover iemand die jou daarop vraagt met een reden in het debat. En dan moet je gewoon echt zeggen, ik hoop dat u me nog een beetje tijd geeft. Ik kom uit een andere sector en ik moet nog ontzettend veel leren. Maar wees gerust, ik word geïnterviewd door een hele batterij van hele intelligente, fantastische adviseurs.
3: Geadviseerd. Geadviseerd.
4: Wat zei ik?
3: Geïnterviewd.
4: Oh ja, geadviseerd, sorry. En dus dat komt allemaal goed.
2: Ja.
4: Zoiets moet je zeggen, je moet even metacommunicatie gebruiken. Dus als je in die valkuil gezogen wordt van quizvraagjes met goede antwoorden, dan gaan ze gewoon door totdat er een vraag is waar je alsnog het antwoord niet op weet.
3: Als je nou echt een enorme teringhekel aan iemand hebt, dan kun je ook zeggen van, ja, u heeft hier heel goed een quiz voorbereid, maar ik ben bezig met het oplossen van problemen. Zullen we dat gaan doen? Dus wat wilt u echt weten? Ja. Kun je ook zeggen.
2: Gewoon een beetje brutaal terug doen. Maar dat moet natuurlijk, nogmaals bij je karakter.
3: Zorgen dat Haptamoe een beetje gaat wankelen.
2: Ja.
4: Maar met die vraag van left laser, het moeilijke is, omdat ik meer van de inhoud begrijp, weet ik dat er geen antwoord op deze vraag is. Ja. Maar zij zit al zo in die koplampen te kijken, dat zij heeft dus wel voorbereid van, over waarde praten, dat zou als spindokter ook mijn advies zijn geweest.
3: Maar zij weet ook dat antwoord niet te geven is. Dus zij kan ook tegen hem zeggen, dat antwoord is niet te geven. Ik zou het graag willen, maar het is niet te geven. Maar dat het een paar huizen creëert, zullen we het dan alsnog gewoon doen?
4: Ja.
3: Dat wilt u toch met die left laser plopkap van u?
2: Ik weet het niet, maar het principe staat overeind.
4: Maar je moet benoemen wat er gebeurt.
3: Ja, en hoe de fuck ben jij dan? Kun je ook zeggen.
2: We moeten eens even hopen dat ze hier naar huis.
3: Dat moet je niet zeggen.
4: Nou, dat zou Pim wel hebben gedaan.
3: Die zou dat wel. Ja, die zou tegen, weet ze, Wouke van Scherrenburg nog. Ach, mens, gaat toch koken. Ja. Veel beter.
2: Ik hoop dat de heren en dames politici luisteren. Hebben ze gewoon gratis advies. Factuurtjes doen we niet meer aan, toch?
3: Mag altijd.
2: Ook mag altijd, maar is alles gezegd? Ik zie de klok wegtikken. Het is 5 uur geweest in het café. We moeten heel
3: nieuw biertje. Ik denk het wel, maar natuurlijk wel nog even voor de zekerheid checken of er niet nog iemand is met een vraag.
2: Ja, kan vrouwen,
3: dan hebben we nog, want we hebben toch vraag. Maximaal tot de 60 minuten. Dat mag ook een man zijn.
2: Maar we zijn alweer het uur voorbij.
3: Is er iemand
2: ik heb
3: met
2: nog ruimte voor één vraag. En die mag hier bij de microfoon de
3: er is iemand onderweg.
2: Afsluiten.
3: Er is nog een vrouw ook, dus Julia begint te smelten.
4: Ja, er was een meneer die haar aan het duwen was.
2: Ja, heel
3: ja, maar dat is niet erg.
2: Hallo, heel wie spontaan. Ben jij en wat is jouw vraag?
22: Hoi, ik ben Ruby.
3: Hoi.
22: Ik heb een vraag gerelateerd aan het Nederland-ticket dat deze week in het nieuws was. Julia die benoemt vaak dat in het kabinet Rutte Asscher, Pechtold er vaak vandoor ging met de successen. Nu is het eigenlijk andersom. En is het dan raadzaam en Klaver om hetzelfde te doen?
2: Ja, en dat treinticket is €49 in de daluren voor een maand. En daar pronkt Klaver mee van pro, hè?
22: Ja.
2: En de vraag is, laat ze Klaver daarmee pronken, is dat terecht? Is dat niet de vraag?
3: Hij doet het.
4: Het is ook een motie van Haptemoe geweest. Talentvolle jongen.
3: Ja.
4: Heel talentvolle jongen. Nee, dus het is terecht dat
3: Pieter,
4: ze dat claimen.
3: Pieter Mannetje is dat.
4: Ja. En ik heb dus naar die ene Pauw in de Wit uitzending gekeken waar hij zat. Ook omdat mijn oude baas daar zat over een ander onderwerp. En dan is hij dat heel mooi aan het uitverkopen. Maar wat Pechtold altijd deed, die zorgde dat er de hele vaderlandse pers, dat er een oploopje was. Dat er ja, in een klein zaaltje, die wist altijd hoe je een beetje massahysterie moest creëren. En ja, daar is hij toch nog steeds ongeëvenaard in. Ja.
2: Dus het kan al van een tandje erger, meer.
4: Ja.
3: Maar ik wil ook niet zeggen dat wat Pechtold deed nou voor hem fantastisch gewerkt heeft. Hè? Want hij wekt ook heel veel mensen irritatie op. Ik denk eerlijk gezegd dat, maar ik wil niet iedere week alleen maar positief zijn over die club. Maar dat Klaver dat een stuk beter doet. Want eigenlijk deed hij daar niet heel veel anders dan dat hij bij de uitzending van Vandaag Insight in de week ervoor deed. Namelijk, hoewel hij daar voor een belangrijk onderwerp kwam, een aantal belangrijke onderwerpen, zat hij niet continu in de zendingsstand. Dus ook toen het over het OV ging, zei hij een aantal keer van ja, inderdaad. Of één keer zei hij het zelfs tegen toen Jeroen Pauw iets samenvatte. Heel kort, zei hij van ja, als het dus de korte samenvatting moet zijn, dan is dat het. En toen liet hij het ook weer lopen, dus hij zat er veel relaxter. Dus die hele tour waar hij mee bezig is om mensen ook niet te veel tegen hem in het harnas te jagen. Ik denk dat hij dat slim doet. En we begonnen met pro. Ja. Dat vind ik wel het mooie van de naam pro. Dat je inderdaad online los kunt gaan met pro betaalbaar openbaar vervoer bijvoorbeeld. Vervolgens klopte het niet wat ze zeiden, maar dat ze wekte de indruk alsof je de hele zomer voor 49 euro met de trein kon.
2: Ja, dat zag ik ook, maar ja, dat, maar is dat vond maand,
4: ik. Ja, nee, de hele zomer in de per maand.
2: Ja, ja, okay.
3: Per maand.
2: Ja.
3: Maar volgens mij een goed idee, ook goed door hem uiteindelijk verdedigd daar, omdat hij juist rustig is, ja, denk ik.
4: Ja, en hij tikte ze er wel allemaal in.
3: Ja.
2: Ik vind het lekker hoor, treinreiziger. Maar ja, dat is mijn eigen.
3: Maar je reist niet in de spits.
4: Ja, dit is ook het is heel leuk, maar het is heel symbolisch. Je zet er vooral op de kaart mee dat het openbaar vervoer aandacht verdient. Ja.
2: Alles is gezegd. Niet alles is gezegd, maar ik moet zeggen, alles is gezegd. En Willem zegt afronden. En dat ga ik ook doen. Een hele baas. Belangrijke mededeling. Ja, ik ben altijd heel, heel bang voor Willem. Straks moet ik nog met de Annemarie Jorritsma-trein naar huis. Weet je, ja. Dat is natuurlijk hartstikke eng. Dat betekent dat wij er 2 weken, net als Den Haag, even tussenuit zijn. Op 1 en 8 mei zijn wij met reces. En op 15 mei zijn wij hier weer terug in Café Miles in Amersfoort. En daar nog een paar kaartjes. En ik zeg tot 15 mei. Bedankt.
4: Tot 15 mei.

0: Je luisterde naar een aflevering van EO-podcast De Spindokters. Wil je er nou eens live bij zijn? Dat kan. Reserveer je kaarten via dit.eo.nl/café. En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur en daarna vroeg met Ruben van Haften. Wij zijn er volgende week weer. Hier op Radio 1 in de nacht van dinsdag op woensdag. Tot dan.
1: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
2: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
1: In je favoriete podcast-app. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In de middag.
1: Met Fleur Wallenburg.
3: Blijf op de hoogte en luister in de middag voor de laatste nieuwsupdates en ontwikkelingen van de dag.
1: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend van 6 tot half 10. En in de middag van 4 tot 6. NPO Radio 1.
4: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging. Maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid reageerde. Hij zegt dat de actie niet zal worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er nog een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Ook Israël heeft zich geplaatst. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avro Tros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. En het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: De drugsmafia is namelijk overal. Kopstukken kunnen zelfs vanuit de gevangenis gewoon voortwerken. België dreigt een narco-staat te worden. Vroeg.
6: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van woensdag 13 mei. Mijn naam is Ruben van Haften. Georganiseerde misdaad zet België onder druk. Denk aan explosies in woonwijken en drugsbendes die miljoenen verdienen via de haven van Antwerpen. Er is een groeiende vrees dat België afglijdt richting een narco-staat. Ja, hoe kan het nou zover zijn gekomen? Daarover ga ik praten met Mark Eekhout. Hij is misdaadjournalist bij De Standaard. Een hele goede morgen, Mark.
7: Goedemorgen.
6: Ja, ik zeg het net, hè. België dreigt een narco-staat te worden. Wat is nou de definitie van een narco-staat?
7: Ja, als we aan narco-staat denken, dan denken we dan vooral aan landen als Colombia en Mexico. En ja, in België denken we dan ook in mindere mate aan Nederland. Ook al is Nederland natuurlijk geen narco-staat, maar België is dat ook niet. Maar er zijn wel elementen die erop wijzen dat we in die richting gaan. Een narco-staat wil eigenlijk zeggen dat de drugsmafia een zodanige greep heeft op de overheid door corruptie van douaniers, politiemensen,

0: op de overheid door corruptie van douaniers, politiemensen, ambtenaren. Ja, dat ze eigenlijk stilaan de overheid gaan vervangen.
1: Ja.
0: En machtiger worden dan de overheid zelf.
1: Maar dat speelt dus dat al niet in België, toch? Hoe glijdt het dan af naar Marco Staat?
0: Nee, ja, de discussie is hier eigenlijk begonnen naar aanleiding van een open brief die een onderzoeksrechter... Dat is ergens de tegenhanger van jullie, officier van justitie. Maar vorig jaar heeft een onderzoeksrechter een open brief geschreven naar verschillende kranten en andere media, waarin ze vertelde hoe ze zelf 4 maanden in een safe house had moeten zitten.
2: Ja.
0: Nadat er bedreigingen waren gekomen uit het drugsmilieu. Dus wat dat dan voor haar. Ze legde uit in die open brief wat dat voor haar betekend had. Hè, dat ze 4 maanden was moeten onderduiken elders. Maar dat ook de rest van haar gezin dat had moeten doen. En haar conclusie was: ja, als we daar niet mee uitkijken, als dat een soort systeem of een gewoonte gaat worden, ja, dan gaat geen enkele officier van justitie nog zijn of haar werk willen doen. Dan gaan ze daarvoor terugdeinzen. Trouwens, die mevrouw, die onderzoeksrechter, was de eerste die daarmee naar buiten is gekomen met dat verhaal. Maar eerder, in de jaren en maanden daarvoor, zijn er nogal magistraten geweest die hebben moeten onderduiken. Politiemensen ook, die bedreigd zijn. Ook zelfs journalisten. Dus ja, dat creëert wel een gevoel van ongemak binnen het systeem. Hmm. Van mensen die bezig zijn met grote drugsonderzoeken of erover schrijven. En ja, dat wordt als bedreigend ervaren. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor de staat.
1: Ja, en Mark, jij bent dus... Jij bent dus misdaadjournalist. Heb je dan ook dit soort bendes moeten infiltreren?
0: Ja, wij schrijven er wel over, hè, over dit soort bendes. Onlangs heb ik met mijn collega Jan Mees van NRC nog een podcast gemaakt over een grote drugsbende.
1: Cocaïnekoorts.
0: Cocaïnekoorts, juist. En dat ging over een van die grote drugsbendes of drugscriminelen, met name Flor Bressers, die wel als bedreigend wordt ervaren. Ja,
1: klopt. Ja. Ja, maar is het dan wel veilig voor jou om in zulke kringen onderzoek te doen?
0: Ja, ik denk het nog altijd wel.
1: Ik hoor licht twijfel.
0: Die is er ook. Ik denk het nog altijd wel, maar dat wil niet zeggen dat we niet op onze tellen moeten passen. Ik denk dat jullie in Nederland voorbeelden genoeg hebben van hoe slecht het kan aflopen. Hè. Jullie hebben advocaat Dirk Wiersum gehad. Jullie hebben Peter de Vries gehad.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch niet niks, hè? In België zijn we op dat vlak nog iets minder gewoon. Maar er zijn toch ook een aantal journalisten die al bedreigd zijn, die ook even in een safe house hebben moeten zitten.
1: Mm-hmm.
0: En ja, het is wel zo dat je als je journalist over dat soort criminaliteit schrijft, ook in België, dat je wel extra op je tellen past.
1: Ja, nou ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Gebruik dan de NPO Luister-app. Vroeg. Ja, je vertelde net al een beetje waarom er dus wordt gevreesd dat België een narco-staat wordt. Dat is begonnen met die brief van dus de tegenhanger van de officier van justitie. Hoe is daarna die discussie dan verder gegaan? Hoe groot is die vrees nu?
0: Eigenlijk is het al ietsje voor de brief van de onderzoeksrechter begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Want een jaar eerder is er in 2023, januari, is er in Antwerpen een soort, wat jullie dan heten, een vergismoord gebeurd. Hè, toen er een aanslag werd gepleegd op het huis van familie van een drugscrimineel. Een aanslag in die zin dat het vuur werd geopend met een automatisch wapen op de garage van de familie. Toen zat daar toevallig in die garage het kleine dochtertje van de familie. En die is dan omgekomen bij die schietpartij. Nu, die mensen die achter die gevel woonden, die hadden eigenlijk helemaal niks misdaan. Hun dochtertje al zeker niet. Het enige wat ze misdaan hadden, dat was dat ze familie waren van een grote drugscrimineel. En dat was eigenlijk de eerste grote wake-up call in Antwerpen, in België, omdat er toen al een hele tijd aanslagen met

0: vuurwerk, bommen en met ja, schoten op deuren en granaten aan de gang waren. Dat was dan het eerste ja, dodelijk slachtoffer. Dus dat was eigenlijk het eerste groot signaal dat er iets aan de hand was. Ja, dan is er die onderzoeksrechter geweest. En ja, na dat geval met die onderzoeksrechter zijn er hier in België ook een heel aantal grote drugsprocessen beginnen lopen. Dat was toeval, er was geen verband tussen de open brief van de onderzoeksrechter of het onderduiken in de safehouse. Maar de grote drugsprocessen, die waren er wel plots. Die zijn er gekomen na die kraak van SkyCC en EncroChat, de versleutelde berichtensystemen van de onderwereld, zijn er plots heel veel dingen aan het licht gekomen die we hier in België eigenlijk helemaal niet wisten. En daar zijn heel grote drugsprocessen van gekomen. En wat nu blijkt, ja, die drugsprocessen, of toch een heel groot deel daarvan, die blijven maar aanslepen. Omdat ja, de advocaten allerhande procedureargumenten aanvoeren, waar ja, justitie niet zo goed tegen gewapend is, met als gevolg dat die processen heel moeilijk tot een goed einde worden gebracht. Dus met andere woorden, er zijn nog altijd geen veroordelingen.
1: Nee.
0: En dat is ook een beetje een teken van, ja, hoe machtig worden die drugscriminelen of die grote drugsgroepen, dat wij er zelfs als justitie van een land niet in slagen om die mensen te laten veroordelen voor wat ze gedaan hebben.
1: Ja, ja, en over hoe ze dat dan kunnen doen gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar voelt België dan voor jou als misdaadjournalist vandaag anders aan als het hier gaat over die drugscriminaliteit dan ongeveer, nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden?
0: Ja, toch wel, hè. Toch wel. Voor ons in België was drugs of toch grote drugssmokkel, ja, dat was altijd iets van Nederlanders.
1: Ja.
0: Historisch, de drugs kwamen, de grote de cocaïnevangsten, de cocaïne of ook de pillen, ja, werden aangemaakt in Nederland. De cocaïne kwam Nederland binnen via de haven van Rotterdam.
1: Ja.
0: Later is daar de haven van Antwerpen bijgekomen, maar het waren wel nog altijd Nederlandse drugscriminelen die drugs binnenbrachten vanuit Antwerpen. En vandaar gingen ze rechtstreeks naar Nederland. En vandaar werd ze veroordeeld, verdeeld over de rest van Europa of zelfs de wereld. Wij waren eigenlijk gewoon een hub, een soort doorvoerhaven. Maar sinds een aantal jaar is dat beginnen veranderen. Hebben wij ook onze eigen drugsbendes die zelf drugs uit de haven halen en die zelf aan de man proberen brengen. En ja, op die manier is er hier ook een soort van, ja, toch meer klimaat van geweld gekomen, zoals jullie dat in Nederland, ja, al veel vroeger hebben gekend. Dus
1: ja,
0: het lijkt erop dat die problematiek of die dingen een beetje zijn verschoven.
1: Want zo'n cocaïneroute, want het gaat vooral om cocaïne, hoe ziet zo'n route er precies uit?
0: Ja, ja, dat de cocaïne uit Zuid-Amerika komt, dat is geen geheim natuurlijk.
1: Nee.
0: En de grote ladingen, die komen in containers aan in verschillende havens in Europa. Het voordeel voor de bendes om dat te doen via de haven van Antwerpen, dat is vooral het feit dat de Antwerpse haven bijzonder uitgestrekt is. Veel uitgestrekter dan die van Rotterdam. En dat die daardoor ook veel moeilijker te beveiligen is. Dus de bendes hebben dat gegeven heel goed gezien. En ze kunnen dat ook gebruiken. En ze zorgen er dan voor dat ze medeplichtigen hebben in de haven die de containers op de juiste plaats zetten, die ervoor zorgen dat er mensen van buitenaf binnen kunnen komen om die containers op te halen. Ja, er zijn eigenlijk, ik zal niet zeggen tientallen, maar toch heel veel methodes om die drugs uit te halen. En ja, op een aantal jaar tijd is de Antwerpse haven eigenlijk het epicentrum geworden van die drugssmokkel. Als je de hoeveelheden vergelijkt van cocaïne die in beslag genomen worden in de haven van Antwerpen en die van Rotterdam, dan zie je dat de haven van Antwerpen heeft die van Rotterdam overvleugeld. Hè.
1: Ja.
0: We hadden uit het hoofd, in 2023 zijn in Antwerpen 121 ton cocaïne in beslag genomen. Dat was een enorme hoeveelheid. En dat, dan had je Firdaus, het kleine meisje, dat is neergeschoten. Dan had je de onderzoeksrechter, ja, dat waren echt alarmsignalen. Ja, voilà. En daar zitten we nu natuurlijk.
1: Ja, en je noemt eigenlijk ook, valt me op, heel vaak Rotterdam en Antwerpen eigenlijk in één adem. In hoeverre zijn Nederland en België hierin nou met elkaar verbonden?
0: Ja, dat zijn communicerende vaten. Hè. Uiteindelijk voor de drugscriminelen zijn dat geen twee landen, maar is dat één land. Ja. Antwerpen en Rotterdam liggen ook heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Voor drugsbenders is er geen verschil tussen die landen. Zij gaan gewoon naar waar het minste weerstand is.
1: En dat zijn Nederland en België?
0: Ja, nu toch vooral België. Ja.
1: Ja.
0: Omdat Nederland daar al veel langer mee geconfronteerd is,
1: ja,
0: lijkt het erop dat Nederland toch ook al meer de manier heeft gevonden om, ik zal niet zeggen om de drugsbenders onder controle te krijgen, maar wel om die invoer naar de haven beter in te dijken.
1: Ja, is die verhouding dan ook tussen Nederland en België in de loop der tijd veranderd?
0: Ja, in die zin, ik heb het straks ook al een beetje aangehaald. Vroeger kwamen de grote criminele bendes uit Nederland en kwamen zij tot in Antwerpen om de drugs uit te halen. Hè. Ze gebruikten Rotterdam, maar ook Antwerpen. Maar ja, nu is dat niet meer zo, of toch niet helemaal meer zo. En heb je ook veel meer Belgische bendes die hetzelfde doen. Naast dan, bij ons heb je dan Albanezen ook. Je hebt ook, noem maar op, Italiaanse maffia zelfs. Maar je hebt dus ook nu echte Belgische bendes met Belgische criminelen die hier zijn opgegroeid. En die dat dan die business hebben overgenomen omdat die zo lucratief is. En vroeger had je dat niet. Vroeger waren dan Nederlanders. En als je dus nu naar de grote drugsprocessen kijkt die lopen. Je hebt er eentje lopen in Tongeren, Limburg, vlak over de Nederlandse grens. Je hebt er ook een dat loopt in Brussel. Als je daarnaar, ik denk in het ene staan 30 mensen terecht, het ene proces, dan er meer dan 50.
1: Hmm.
0: Dan heb je daar eigenlijk een hele mix van Belgen en Nederlanders. Die allemaal posities bekleden in die bende, maar waar het niet noodzakelijk de Nederlanders zijn die de plak zwaaien.
1: Ja.
0: Dat is echt wel veranderd.
1: Zou ik dan ook mogen stellen dat de Belgische criminelen van de Nederlandse criminelen hebben geleerd hoe het moet?
0: Zeker, ja. Ja, dat lijkt inderdaad zo, ja. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar een groot proces dat hier in België loopt, dat tegen Fort Bressers, waar ook onze podcast Cocaïnekoorts over gaat... Ja, Flor Bressers die heeft de stil geleerd bij jullie in Nederland van een drugscrimineel die daar al vele jaren actief is, van Peer Schoofs, die hij heeft leren kennen. Dus het is eigenlijk, volgens ons, Peer die hem heeft geïntroduceerd in de grote wereld van drugs. En Flor Bressers heeft zich nu kunnen opwerken tot een van de grote figuren in die wereld. Trouwens, hij kent ook goed Bolle Jos Leidekkers, die bij jullie zeer goed bekend is.
1: Zeker.
0: Ja, die twee mannen staan op hetzelfde niveau. Ja. En ja, dat betekent twee dingen. Belgen zijn opgeklommen op de ladder, maar inderdaad, Belgen hebben ook de stijl geleerd van de Nederlanders.
1: Heb je dan ook het gevoel dat die georganiseerde misdaad nu machtiger is dan eerst?
0: Ja, weet je. Je zal ongetwijfeld al gehoord hebben van die kraak van Sky ECC en van EncroChat. Hè, de versleutelde berichtendiensten van de onderwereld. Dat was 2020, 2021. Ja, voordien bleef eigenlijk een groot deel van die ijsberg bleef onder de waterspiegel. En die zagen we niet. En er was toch zo overal zo'n beetje het gevoel van het zal toch wel meevallen zeker. En na die kraak is eigenlijk naar boven gekomen hoe groot die parallele drugswereld wel was en om hoeveel drugs en om hoeveel geld dat het eigenlijk wel ging. Ja, en dat was toch wel een grote wake-up call, want dat de drugsmafia zo machtig was, ja, dat hadden we eigenlijk toch niet zien aankomen. Ik herinner me nog in 2017, dus dat is toch ondertussen al een eindje geleden, was de toenmalige directeur van de Antwerpse federale politie. Die had al een soort geheim rapport geschreven, waarin hij waarschuwde van wat er volgens hem zat aan te komen. En dat was dit, waar we nu in zitten. En ik zal niet zeggen dat dat rapport is weggelachen, maar dat was toch wel een beetje het geval. Men dacht, ja, dat is weer van die typische politieman praat, alarmerende berichten zeggen van pas op, want er komt iets op ons af. Iedereen dacht, ja, het zal wel.
1: Maar hoe kan dit allemaal zo onzichtbaar zijn, Mark? Want ik zie overal camera's, alles wordt in de gaten gehouden.
0: Ja, maar dat zijn dingen die je niet noodzakelijk op camera's ziet. Hè. Dat is, ja, wat zie je op camera's? Dat zie je zichtbare criminaliteit. Dat zijn mensen die misschien dealen op straat of die met Kalashnikov schieten op straat. Dat zie je, maar je ziet niet de onderhuidse drugshandel en de grote tonnen cocaïne die vanuit Zuid-Amerika komen. Trouwens, opvallend is misschien vreemd nog wat je zegt over die camera's. Heel veel, we zitten hier in Antwerpen dan vooral, gebeuren er heel veel aanslagen of aanslagjes op huizen van concurrerende drugscriminelen. En daarvoor worden heel vaak jonge mensen ingezet die in Nederland gerecruiteerd worden door een soort onderaannemers. Dus die jongens uit Nederland die komen hier, die komen een vuurwerkboom gooien en die zijn terug weg. Maar heel vaak worden die wel gepakt. En dat gebeurt dan door die camera's, omdat die vaak zelfs niet de moeite doen om hun nummerplaten te verbergen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dus die camera's helpen daar dan wel tegen. En het is nog maar eens een bewijs hoe ernstig de situatie is. Ik denk dat er hier in België al tientallen van dat soort jonge Nederlandse jonge drugscriminelen die bommen leggen zijn opgepakt. En ook wel veroordeeld.
1: Ja. Zijn al die camera's toch nog ergens goed voor? Zit je te luisteren?
0: Absoluut.
1: Heb je vragen? Stel ze dan in de app van NPO Luister.

0: over het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Jeff van Uitsel hoorde je met de zotte morgen. En nu is het tijd voor jouw vragen.
2: Vroege vragen.
1: Ik ben namelijk nog steeds in gesprek met misdaadjournalist Mark Eekhout over dat België een narco-staat dreigt te worden. En al je vragen daarover mag je dus stellen in de NPO Luister-app. Ja, Mandy heeft een interessante vraag, Mark. Die wil namelijk meten, moet het probleem eigenlijk niet worden aangepakt bij de consument? Want als de vraag naar drugs blijft, zullen er toch altijd mensen zijn die het proberen te verkopen?
3: Ja, dat is de eeuwigdurende discussie. Hè? En die, natuurlijk klopt dat ook een beetje. Hè? Als de vraag niet daalt, dan zal de cocaïne blijven komen.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk, ik denk dat in Nederland zal die discussie ook wel al vaak gevoerd zijn. Ja, dat gebeurt hier in België ook. Hè? Er zijn hier heel veel oproepen van politici aan de consument kijk waar je gebruik toe leidt. Hè? Dat is dan het geweld in de straten. Stop daarmee. Probeert ook wel via volksgezondheid preventiecampagnes te doen. Maar inderdaad, ultiem, ja, als het gebruik daalt, ja, dan zullen de criminele bendes zich ook niet meer inspannen om cocaïne binnen te brengen uit Zuid-Amerika. Dat klopt. En dan zal dat geweld ook stoppen. Ja,
1: maar is dat realistisch dat die vraag zal dalen?
3: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Is het realistisch dat de wereld cleaner zal worden en minder drugs gaat gebruiken? Ik weet dat niet. Ja.
1: Mm.
3: Ik kan daar moeilijk een duidelijk antwoord op geven. Maar het lijkt inderdaad wel een beetje op of dat je altijd dezelfde rots de berg aan het oprollen bent.
1: Ja.
3: En dat het dan tot niets leidt of tot geen resultaten. Ja, dat klopt. Als dat drugsgebruik zal blijven duren, zal het probleem blijven bestaan. Hè.
1: Ja. Denzel heeft ook een interessante vraag. Die zegt, je had het net over jongeren. Waarom zijn die eigenlijk vatbaarder voor deze drugswereld?
3: Ja, ook dat is denk ik een klassieker. Als het gaat over de jongeren die vanuit Nederland komen om hier aanslagen te plegen, ja, dat is voor makkelijk geld. En dat is al heel snel een paar duizend euro. Nu, als je ziet de mensen die in de haven werken, ja, dat is hetzelfde. De problemen, die kunnen om één oogje dicht te knijpen of een container even van plaats te verwisselen, krijgen die al 25.000 euro, 30.000 euro. Dat zijn enorme bedragen. Ja, is moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Hè? Ja, dat is dan de luxe, de bling-bling waar ze toe aangetrokken worden.
1: Ja.
3: Soms passeer ik in Antwerpen langs de chique winkels. Ik woon in Antwerpen, langs de chique winkels van de merken. Louis Vuitton bijvoorbeeld. En daar is dus een heel chique winkel in Antwerpen. En daar staan vaak rijen mensen aan te schuiven aan de deur. Waarvan ik soms me niet kan nalaten van te denken, hoe raken die mensen aan dat geld om die chique handtassen te kopen of luxe producten. Maar ja, in Antwerpen is het echt wel zo'n economie, hè, van mensen die snel rijk worden door geld te krijgen van drugscriminelen. En voor hen is dat dan peanuts, zijn dat dan kleine bedragen, maar voor jonge mensen zijn dat enorme grote bedragen.
1: Ja, maar in Nederland wordt er wel echt langs scholen gegaan om hierover in gesprek te gaan met jongeren. Gebeurt dat in België ook?
3: Is dat, ja. Bij ons lijkt me dat toch minder het geval. Er worden wel natuurlijk wel, er zijn wel drugspreventiecampagnes in de scholen, maar ik denk niet voorlopig dat in België in scholen er zijn wel campagnes bij havenarbeiders bijvoorbeeld van pas op, blijf weg van de drugsmafia. En daar wordt nu echt wel streng mee omgegaan. Als je iets of wat in contact bent gekomen met de politie, je hebt zelf drugs gebruikt, ja, dan word je verwijderd als arbeider uit de haven. Maar echt bij jonge mensen in scholen, ja, kan er denk ik nog wel een beetje meer gebeuren. Ja.
1: Ja.
3: Maar goed, die wereld is natuurlijk aantrekkelijk ook voor jonge mensen. Hè. Dat is moeilijk om dat te veranderen. Ja. Ze zien ook Netflix-series op tv. ja, het is een aantrekkelijke wereld voor hen.
1: Ja, waarvan ik me dan ook altijd wel weer afvraag bij die drugspreventiecampagnes op scholen of jongeren eerlijk antwoord geven op al die vragen die ze krijgen. Maar goed, dat is een heel andere discussie.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Tamara heeft ook een interessante vraag. Die zegt, ja, in Nederland als er aanslagen zijn, is dat vooral inderdaad binnen die drugswereld. Wat merken in België niet-criminelen hiervan?
3: Ja, wel. Ik heb straks het voorbeeld van Firdaus gegeven, het kleine meisje. Oké, het was een aanslag op een huis dat gelieerd was met de drugsmafia, maar zij was een onschuldig slachtoffer. En de aanslagen en aanslagjes die gebeuren zijn inderdaad altijd op huizen of auto's van drugscriminelen. Maar bon, wat merken de mensen ervan? Ja, in hun wijk ontploffen bommen. Hun eigen auto raakt beschadigd, hun eigen huisveel raakt beschadigd. Ja, en ze voelen zich niet meer veilig. Want ja, vroeg of laat vallen daar dan toch onschuldige slachtoffers bij. Ja. Nu blijft het beperkt tot materiële dingen. Dingen die niet van drugscriminelen zijn, je eigen auto die beschadigd wordt.
1: Ja.
3: Maar ja, ooit loopt dat uit de hand.
1: Ja. Nazar heeft ook een interessante vraag. Die zegt, hoe kan het eigenlijk dat overheden van Nederland en België zo zwak optreden tegen drugsbendes?
3: Ja, ik denk echt wel dat ze proberen dat ze echt wel samenwerken om dat probleem in te dijken. Dat is nu echt wel een prioriteit. Maar je mag ook wel niet onderschatten hoe machtig die drugsbendes zijn. Die hebben enorm veel geld. Klein voorbeeld, als wij onze podcast maakten over Floor Bressers. Ja, die man die had een entourage, die was op de vlucht, die werd gezocht door verschillende landen. Die is 2,5 jaar ondergedoken kunnen blijven in Zurich, hoofdstad van Zwitserland, omringd door een entourage van een 12-tal mensen die voor hem alles deden. Dus conclusie, als je heel veel geld hebt, dan is er ook wel heel veel mogelijk. Ja, dan kan je de overheid veel verwijten, maar je kan echt een soort parallel leven leiden, hè, als je er maar het geld voor hebt om het te betalen.
1: Ja, maar ze zijn toch niet rijker of machtiger dan de staat?
3: Wel, dat is een goede vraag. Ik denk dat we soms niet kunnen inschatten hoe rijk ze wel zijn. Iemand als Bressers, ja, die heeft honderdduizenden miljoenen euro's. Die zijn echt wel heel rijk. En zoals ik zei, met veel geld kan je veel kopen. En de staat heeft natuurlijk ook nog wel andere prioriteiten dan drugscriminelen. Dus ja, simpel is dat niet. Hè. Je kan ook als de beste advocaten betalen. Noem maar op. Als je geldvoorraad onuitputtelijk is, dan kan je echt heel veel.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Dit is Vroeg van woensdag 13 mei. Mijn naam is Ruben van Hofte. België vreest dat het een narco-staat zal worden. Net hebben we alles gehoord over hoe die drugshandel in elkaar zit. Maar wat doet justitie er eigenlijk aan en wat zou het kunnen doen om dit dus niet te worden? Daarover ga ik verder in gesprek met Mark Eekhout. Hij is misdaadjournalist bij de Belgische De Standaard. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Die mag je natuurlijk altijd stellen in de NPO Luister-app, die ook gratis te downloaden is. Vroeg. Ja, Mark, we hebben dus net gehoord over hoe groot, hoe internationaal die cocaïnewereld eigenlijk is. Je zegt zelfs, ja, we weten eigenlijk niet hoe rijk ze zijn, hoeveel macht ze hebben. Heeft de Belgische justitie dan überhaupt wel enige grip hierop?
1: Wel, we proberen, of België probeert in elk geval. Hè. Eerst zijn er de klassieke dingen. Hè. Justitie en douane en de haven proberen, de haven van Antwerpen, meer ondoordringbaar te maken, zodat het voor de drugscriminelen minder aantrekkelijk wordt om hun drugs, om hun cocaïne vanuit Zuid-Amerika langs Antwerpen te sturen. Dus men probeert er in de eerste plaats voor te zorgen dat er minder cocaïne binnenkomt. Mm-hmm. Dat lijkt te lukken. Van de recordhoeveelheden in 2023 zijn we toch wel serieus naar beneden gegaan, van 121 ton naar 55 ton.
0: Vind ik nog steeds veel.
1: Dat is nog steeds veel, ja. En de vraag is, komt dat dan dat het minder is door het feit dat er minder binnenkomt? Dat de drugsbendes voor andere manieren zoeken of andere havens? Dat kan. Maar het kan natuurlijk ook dat ze gewoon slimmer zijn geworden om de drugs binnen te smokkelen. Dat ze het op andere manieren doen. Dat ze de cocaïne verwerken in textiel en andere materiaal. En dat er dan later met speciale technieken terug uithalen. Dat kan. Maar dus het eerste wat de Belgische justitie of België, de overheid probeert is om Antwerpen minder aantrekkelijk te maken als plaats om de cocaïne te doen aankomen.
0: Maar hoe doe je dat?
1: Ja, dat doe je door veel meer politieaanwezigheid. Daar patrouilleert nu eigenlijk constant politie in de Antwerpse haven. De bedrijven die in de haven werken worden ook gesensibiliseerd, heet dat dan, om beter uit te kijken naar hun personeel, naar verdachte gedraging, naar wat dan ook. Er is ook een soort kliklijn, noem het maar, om verdachte gedragingen aan te geven. Er wordt ook veel meer aan fysieke beveiliging gegaan. De hekken worden geplaatst, de hekken worden hoger, er worden veel meer camera's geplaatst. Dus dat zijn allemaal praktische dingen die er vroeger niet waren, omdat we ons niet zo bewust waren van dat probleem. Dat is er nu wel. Er zijn wel veel maatregelen. Ja, en dan is er nog het werk van justitie. Die probeert zoveel mogelijk van die grote bendes die via de Antwerpse haven werken, om die voor de rechter te krijgen en te veroordelen. Ja. Nu, dat zijn heel lange, moeilijke onderzoeken. En die kosten veel geld, veel middelen, veel personeel. En dat is er in België, ik veronderstel, zoals in Nederland, waarschijnlijk te weinig. Maar bon. Het heeft ook wel ergens al resultaten opgeleverd, want er zijn een aantal heel grote processen die op dit moment lopen.
0: Ja, maar je zegt wel de hele tijd het woord proberen. Dat suggereert voor mij ook een beetje dat er inderdaad elke keer als ze dan iets doen, dat de criminelen er toch wel weer een weg omheen vinden.
1: Ja, en ik, dat is ook zo. Ja, en natuurlijk als je van het Belgisch oogpunt bekijkt, en dat klinkt misschien een beetje cynisch, maar voor ons zou het al veel zijn als we die drugscriminaliteit wegkrijgen uit Antwerpen. Ja. En als de criminelen gaan kiezen voor andere havens in andere landen. Wat we nu denk ik al voor een deeltje zien. Er zijn toch tekenen dat criminelen nu bijvoorbeeld voor langs de havens van Le Havre gaan. Of voor kleinere havens, zoals bij jullie Vlissingen. Maar ook elders in Europese landen. Waar ze dan minder grote hoeveelheden kunnen binnenbrengen, omdat de containerhavens niet zo groot zijn, maar toch wel kleinere hoeveelheden, maar dan meer, ja. in meer etappes. Ze doen het ook via vliegtuigen. Dus ja, je hebt het daar straks al gevraagd, of een van jullie luisteraars vroeg het, is dit wel een oplossing? Moet het niet van de gebruiker komen? Ik denk dat dat klopt. En wat hier in België nu geprobeerd wordt, is om die drugshandel buiten te krijgen.
0: Ja, maar nu denk ik, ook wel, kijk, als het uit Antwerpen is, verplaatsen zich dan niet gewoon naar andere plekken in België? Want uit datzelfde onderzoek wat jij net aanhaalde, waar dus uit bleek hoeveel ton cocaïne in Antwerpen werd gevonden, werd ook gezegd dat de politie in 2025 een recordaantal van 16 drugslabs, 3 cocaïnewasserijen en 7 opslagplaatsen in Limburg alleen al gevonden heeft.
1: Ja, Limburg is ook zo'n een streek waar heel veel drugshandel is. Hè. Je hebt de nabijheid met Nederland, wat ervoor zorgt dat er heel veel drugslabo's zijn. Cocaïnewasserijen, ja, dat is omdat de criminelen nieuwe technieken verzinnen om hun cocaïne binnen te brengen. Beter verborgen in textiel, in handdoeken, in jeansbroeken. En die moeten dan naar cocaïnewasserijen om er uitgewassen te worden. Nu, dus dat vinden ze allemaal, dat zie je. Maar op een bepaald moment gaan de drugsbendes ook zeggen, ja, is het allemaal wel die moeite waard? Begrijp je? Als je die ladingen cocaïne niet meer ongestoord kan binnenbrengen en je moet van alles doen om dat te verbergen, dat kost ook allemaal geld. Ja, dan gaan ze waarschijnlijk of misschien kiezen voor een andere plaats om hun drugs binnen te brengen waar het makkelijker is.
0: Ja.
1: Maar goed, laat ons niet naïef zijn. Het probleem is hier in België verre van opgelost. Hè? Dat klopt.
0: Maar de Belgische justitie wordt wel onder druk gezet nu, toch?
1: Zeker, zeker en vast. Ja, ja. Dat zie je ook aan de... Er zijn heel veel processen die op dit moment lopen. Tegen drugscriminelen voor echt grote smokkel van cocaïne. In de zaak waar wij onze podcast hebben over gemaakt, de zaak voor Bressers, daar is sprake van 16 ton cocaïne. Zo. Dat is toch heel veel. In een ander proces in Tongeren gaat het ook over vele, vele tonnen. Dus ja, justitie wordt echt wel onder druk gezet. En er staat ook wel veel druk op om die criminelen te doen veroordelen, dat klopt.
0: Ja, en dat is niet altijd even makkelijk. Een voorbeeld van een vastgelopen Belgische justitie is namelijk de zaak rondom Nordin El Hadjoui, die beter bekend staat onder de naam Dikke Nordin.
2: Dikke Nordin hield zich jaren schuil in het luxueuze Dubai.
3: Dikke Nordin is er niet. Hij blijft in zijn cel in de gevangenis van Antwerpen.
4: Dikke Nordin is vanmorgen veroordeeld tot 12 jaar cel en geldboete van €96.000.
5: Dikke Nordin, de vermeende drugsbaron, maar ook wrakingskoning van Antwerpen, heeft opnieuw een wrakingsverzoek ingediend. Deze keer tegen de rechter die over 15 andere wrakingsverzoeken van hem moest oordelen.
0: Ja, los van dat ik de naam Dikke Nordin een hele leuke naam vindt. Wat maakt deze zaak nou een goed voorbeeld van een vastgelopen justitie?
1: Ja, trouwens, voor de record, Dikke Nordin is niet dik meer. Hè. Vroeger was hij dik, maar ondertussen is hij fel vermagerd. Ja. Dus als hij voor de rechter verschijnt, dus we gaan een andere bijnaam moeten kiezen, denk ik.
0: Dunne Nordin gaan we voor. Ja.
1: Bijvoorbeeld, ja. Maar ja, Dikke Nordin is eigenlijk het schoolvoorbeeld van een jonge Antwerpse drugscrimineel die eigenlijk uit de wijken kwam en niet veel voorstelde, die zich eigenlijk heeft opgewerkt tot een grote drugscrimineel die dan naar Dubai is gaan wonen, in luxe heeft geleefd. En ja, hij is uiteindelijk uitgeleverd door Dubai. Dat heeft heel lang geduurd. Wat hij nu doet is proberen van niet veroordeeld te raken. En hij doet dat op elke mogelijke manier. Dus zijn advocaten die dienen wrakingsverzoeken in tegen de rechtbank. Ik weet niet of jullie weten wat dat betekent.
0: Ja, zeker, zeker. Dat je dus zegt dat de rechter bevoordeeld is.
1: Ja, inderdaad. En wat we zien de voorbije jaren, bij ons een wraking of een wrakingsverzoek, dat was echt iets uitzonderlijks. Dat gebeurde alleen maar in zaken waar het echt spuigaten uitliep, dat advocaten dachten, nu is die rechter echt wel partijdig. Maar sinds die grote drugsaffaires er zijn, is dat aantal wrakingsverzoeken echt geëxplodeerd. Het is een wapen geworden, ja, inderdaad. Dikke Nordin, uit het hoofd, heeft er al 28 gedaan de voorbije paar jaar. Ja, wat enorm is. En je ziet die wrakingsverzoeken dus enkel in die grote onderzoeken, in die grote processen tegen grote drugscriminelen. Dus ja, dat is een probleem waar justitie mee zit. Ja,
0: ja,
1: klopt.
0: Maar het gekke aan inmiddels Dunne Nordin is ook dat hij vanuit de cel nog steeds zijn cocaïnehandel door kon laten gaan. Hoe kan dat?
1: Ja, hier in België is natuurlijk, ik denk in Nederland, als ik goed ingelicht ben, zitten al die criminelen echt op hoge veiligheid.
0: Ja.
1: En is het heel moeilijk voor hen om contact te hebben met de buitenwereld. Ja, in België, ook door ons systeem, onze gevangenissen zijn bijna allemaal verouderd, of toch voor een groot deel, is er veel meer vermenging tussen alle soorten criminelen in de gevangenis. En ja, hoe dat komt, of hoe dat mogelijk is, ja, de mens zal er soms een haar uit het hoofd van rukken, maar inderdaad, veel van die criminelen slagen erin om hun zaakjes verder te doen vanuit de gevangenis. Ja, en dat is een probleem. Ja, dat moet opgelost worden. Maar dat wordt iets ook altijd voorgesteld. Ook, recent was er nog een zaak van die drugscrimineel die dan ervan verdacht werd dat hij de onderzoeksrechter had bedreigd. Die regelde ook zijn zaakjes vanuit de cel. Die had verschillende gsm's. Hm. Die had verschillende cipiers ook omgekocht. Waarmee hij zijn zaken bleef regelen. Dus ja, ook dat is een probleem. Ja, dat moet opgelost worden. Maar ja, het bestaat.
0: Loopt België dan achter in aanpak wat betreft Nederland? Of zou je het toch wel vergelijkbaar willen noemen?
1: Ja, ik denk... Ja, als het nu gaat over die wrakingsverzoeken, ja, dat kan in Nederland niet meer. Mijn collega Jan Mees van NRC, die samen die podcast mee heeft gemaakt, die is heel, heel vaak naar België gekomen. Die heeft me verteld dat in Nederland, als er zo'n wrakingsverzoek is, dat dan binnen de dag wordt beslist of dat doorgaat.
0: Nou, verschilt. Dat kan ook een paar weken duren. Maar er is mogelijk, als iemand er misbruik van maakt, om een wrakingsverbod op te leggen.
1: Ja, voilà, kijk, bij ons duurt dat maanden. Eer dat heel de procedurewinkel door is. Dus dat heeft altijd enorme vertragingen tot gevolg. Ik denk, processen die hier nu lopen, die begroot waren om op 2 maanden uitgesproken te zijn, ja, die zijn ondertussen al 2 jaar bezig. Dus ja, dan kan je wel zeggen dat op dat vlak justitie niet klaar is en dat we achterlopen op Nederland. Maar als het gaat over het serieus nemen van het probleem, ja, dan denk ik wel dat we nu op dit moment op hetzelfde niveau zitten. Zeker wel.
0: Ja, maar wel te laat dus, of is het niet te laat?
1: Ja, zo gaat het dan. Hè. Wat is te laat? Hè? Je moet... Ik heb er straks het voorbeeld gegeven van die politiecommissaris met zijn geheime rapport, die toen een beetje weggelachen werd.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, is dat niet vaak zo? Er moet eerst een soort ramp gebeuren, of mensen moeten met, of de overheid moeten met de neus op de feiten worden gedrukt, eer men echt in actie schiet. Ja, en ik denk dat het met die grote drugscriminaliteit ook lange tijd zo geweest is.
0: Ja. Maak jij je ook zorgen waar België bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar staat? Of denk je, dit is nog wel terug te draaien als we nou een keer actie ondernemen?
1: Ja, ja, dat is een moeilijke. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie wel positieve signalen. Er zijn minder drugsaanslagen in Antwerpen de voorbije maanden. Houd vasthouden, maar... Dat is nu wel zo, dus het lijkt erop dat een beetje gekalmeerd is. Door die kraak van Sky ECC en EncroChat en de grote processen die lopen, zijn er echt wel honderden grote drugscriminelen van uit de scene verdwenen.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn positieve signalen. Maar anderzijds, ja, de vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door anderen. En ja, zoals uw luisteraar daar straks ook zei, zolang er vraag is naar cocaïne, ja, zal die handel niet stoppen. Hè.
0: Is dus het dan wel op te lossen, Mark?
1: Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Hè.
0: Ja.
1: Misschien zelfs meer miljoenen. En ik moet daar het antwoord schuldig op blijven. Ik weet het niet. De oplossing zal niet kunnen komen van politie en justitie alleen. De oplossing, als die er is, zou moeten komen uit de samenleving. En ja, de vraag zal zijn hoe we omgaan met drugs. Hè. Hoe de samenleving omgaat met drugs.
0: Ja.
1: Er zal waarschijnlijk altijd behoefte zijn aan roesmiddelen. Dat zal dan wel zo zijn. Maar ja, nu heb je daar natuurlijk een hele criminele wereld die daarop geënt is. Die een soort parallele wereld waar enorm veel geld in gaat. Mensen die enorm veel macht hebben ook. Ze investeren in vastgoed in winkelstraten. Dus ja, een soort parallele economie. En dat is toch wel supergevaarlijk.
0: Want is het ook niet zo dat die normalisering van softdrugs, laten we zeggen wiet bijvoorbeeld, dat dus de deur opent naar dit soort criminaliteit, naar de veel grotere drugs?
1: Ja, ik heb daar niet echt een mening over. Daar wordt zoveel discussie over gevoerd. Ja. Onze burgemeester, onze premier, vroeger burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, ja, die verwijst wel ook altijd naar Nederland en het foutgelopen beleid op vlak van wiet en legalisering van hash en wiet, die voor veel criminaliteit bij jullie heeft gezorgd en voor een soort parallele wereld die dan overgeslagen is naar ons land. Maar goed, ik zie dat er wereldwijd iedereen kampt met datzelfde probleem. Wat moeten we doen om dat in bedwang te houden of binnen de perken? Ik heb daar ook geen antwoord op. Ik probeer als misdaadjournalist ook maar enkel te beschrijven wat er gebeurt. Hè.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat luisteraars hier ontzettend veel vragen over hebben. Die mag je nu stellen in de gratis app van NPO Luister. En dan beantwoorden we die na War.

0: Theo Radio 1 met Why Can't We Be Friends?
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met misdaadjournalist Mark Eekhout over dat België een narco-staat dreigt te worden. Heb je daar vragen over, mag je natuurlijk stellen in de gratis app van NPO Luister. Heeft onder andere Marco gedaan. Die zegt, ja, er was vorige week natuurlijk de grootste drugsvangst ooit, zowel nationaal als internationaal, in Spanje. Dat ging om een schip wat ruim 30.000 kilo cocaïne vervoerde. Zo'n inval, doet dat nou nog iets met die groothandelprijs, vraagt hij? Of is de markt nou zo verzadigd dat dat eigenlijk niks meer uitmaakt?
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad niks meer uitmaakt. Want ja, we zien dat hier in België ook. Wat er ook in beslag wordt genomen, de prijs op de straat in Antwerpen blijft gelijk. Dat is heel bizar. En ja, de cocaïne, laat ik mij vertellen, blijft van goede kwaliteit. Dus ja, wat wil dat dan zeggen? Wil dat dan zeggen dat er toch nog heel veel cocaïne het land binnenkomt, ondanks al die in beslag genomen ladingen, dat er gewoon geen tekort is? Ja, blijkbaar wil dat dan wel dat zeggen.
0: Ja, ja, dus want de Spaanse premier was natuurlijk ontzettend trots op die drugsvangst, maar dat is ook een beetje naïef bijna.
2: Ja, want je zou dan inderdaad verwachten, ja, nu gaat de prijs toch drastisch stijgen, maar dat is nooit het geval. Dat is nooit het geval, dat is heel bizar.
0: Ja. De Laila heeft ook een interessante vraag. Die zegt, jullie hebben het natuurlijk vooral over cocaïne. Zijn er nou ook andere drugs die een grote rol spelen in België?
2: Bij ons is het toch nog vooral cocaïne. Al de rest is, ja, je hebt de pillen natuurlijk. Maar dat is het klassieke probleem in Limburg en Antwerpse Kempen. Dus in de grensstreek met Nederland zijn er heel veel labo's waar we dan zelf onze... België-Nederlands onze drugs produceren. Mm-hmm. En waar we, een beetje vreemd misschien, maar de laatste jaren of ook problemen mee hebben, is dat er nu ook heel vaak marihuana wordt ingevoerd vanuit Canada,
0: ja,
2: en de States. Heel veel, omdat daar natuurlijk in Canada en ook in bepaalde staten van de VS is die teelt nu legaal. Ze hebben een overschot en dat wordt nu ook naar ons gebracht. Dus dat is nu ook een bijkomend probleem dat we ook gezien hebben in beslagnames van de douane. Er komt nu heel veel marihuana binnen. Niet meer uit Nederland, maar uit Canada of in de VS begot. Wat je toch ook niet had zien aankomen. Maar gelukkig, je hebt ook nog wel in België rond de grote steden, rond de stations in Brussel-Zuid, heb je dan die... de zombie-drugs die in de States en Canada zo opgang maken, die zijn er ook wel. Maar gelukkig wel, maar op veel mindere schaal. Dus bij ons is het inderdaad vooral nog cocaïne.
0: Ja. Iris was ook benieuwd, omdat ze zegt, ja, je zit nu toch op Radio 1 te vertellen over de methodes van al die drugscriminelen. Hoe veilig is dat nou voor jou om te doen, Mark?
2: Ja, die methodes waar ik over vertel, die zijn al uitgebreid beschreven in... In de pers, hoe ze het doen, hè, wat de technieken zijn. Dus ik denk niet dat dat een groot risico is.
0: Nee, maar ik wou toch Iris even geruststellen, want ik snap zeker waar de vraag vandaan komt. Stel nou, hè, Mark, België wordt inderdaad uitgeroepen tot narco-staat. Wat dus niet zo snel lijkt te gebeuren, maar als dat toch die kant op zou gaan, wat betekent dat dan voor Nederland?
2: Ja, wat betekent... Ja, goed, ik denk dat er bij jullie in Nederland ook heel lang sprake van is geweest dat Nederland een narco-staat zou worden.
0: Ja.
2: Uiteindelijk is het niet zo'n vaart gelopen. Ik denk dat het bij ons ook zo'n vaart niet zal lopen. Als we het probleem maar serieus nemen.
0: Ja, en dat gebeurt meer en meer, zeg jij.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat is fijn om te horen. Dan hebben we toch nog een positieve afsluiting van dit soms toch wel negatieve gesprek. Omdat je inderdaad zegt, ja, het is moeilijk te voorkomen. Maar laten we hopen dat het dan serieus wordt genomen. Dankjewel, Mark Eekhout, misdaadjournalist bij De Standaard. Ontzettend fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
2: Graag gedaan en bedankt voor jullie tijd.
0: Heel erg, jij heel erg bedankt. Dit was Vroeg van woensdag 13 mei. Het hele programma is natuurlijk te beluisteren als podcast. En morgen zijn we er weer. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend hier verder op NPO Radio 1 met het NOS Radio 1 Journaal en Astrid Kersenboom. Tot morgen.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 13 mei. De inflatie in de VS is op het hoogste punt sinds 2022. En Nederland zit nog steeds aan het Russische gas. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Volgens de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft het geweld veel impact op bewoners. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. De man werd verdacht van seksueel misbruik van 3 jongens tussen de 4 en 14 jaar. Bij het eerste politieverhoor kwam hij in een rolstoel aan en praatte hij niet. Volgens zijn broer had hij een beroerte gehad en kon hij daardoor niet het misbruik hebben gepleegd. In eerste instantie geloofde de politie dat, maar later bleek via camerabeelden dat de man loog. Hij is gisteren veroordeeld tot 15 jaar cel. En het weer de hele dag wisselvallig, met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het ook flink waaien. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12.
2: Dit is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen Astrid. Yes, we zijn er al vroeg bij op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Een korte file van 15 minuten tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. De reden ligt bij een pechgeval, staat een kapotte auto en daarom is de rechter rijstrook dicht.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De inflatie in de Verenigde Staten is flink gestegen, 3,8% ten opzichte van de jaar ervoor. En dit soort cijfers zijn niet gehaald sinds Biden in het Witte Huis zat. Waar Trump juist altijd hard campagne tegen voerde in die tijd. Correspondent Sjoerd en Daas over de oorlog in het Midden-Oosten die de inflatie veroorzaakt.
5: Nou ja, Biden kon hier in elk geval niet meer de schuld geven, zoals hij vorig jaar natuurlijk zo vaak deed. Ja, het is echt de oorlog in Iran. Die inflatie zie je vooral terug bij de energieprijzen, brandstofprijzen. Aan de pomp was het afgelopen maand bijna 30% duurder. Stookolie, waar huizen nog mee verwarmd worden op een aantal plekken in de Verenigde Staten, bijna de helft duurder. Dat werkt echt door natuurlijk ook allemaal. Amerikanen rijden veel, stoken.

0: door natuurlijk ook allemaal. Amerikanen rijden veel, stoken veel, vliegen ook relatief veel. Maar je zag het ook in de supermarkt. Daar niet zulke hoge stijgingen, maar wel ook de hoogste stijging sinds 2022. Dus dat werkt allemaal door, direct en ook indirect dus inmiddels prijzen van veel andere producten. En daar gaan we waarschijnlijk nog wel meer van zien.
1: Ja, onder Biden was het op een gegeven moment heel, heel erg hoog. Dat had onder meer te maken met corona. Trump was daar toen heel erg op gefixeerd. Hoe legt de regering het nu dan uit?
0: Nou, Trump werd daarna gevraagd vandaag. Dat was voordat hij op het vliegtuig stapte naar Alaska om door te vliegen naar Beijing voor die top met Xi Jinping. Hij werd gevraagd, denkt u bij die oorlog ook om de financiële situatie van de Amerikanen? En nee, zei Trump, ook niet een klein beetje. Ik denk aan niemand. Ik denk alleen maar aan Iran dat geen kernwapen mag hebben. Mensen begrijpen het niet, zei Trump ook. Aandelenmarkt gaat omhoog en naar beneden. Als de oorlog voorbij is, dan gaat die olieprijs echt gewoon weer naar beneden. Nou ja, dat zijn dus de woorden van Trump. Soms wat onnavolgbaar en ook echt wel losgezongen van de realiteit die veel Amerikanen ervaren. Aan de pomp dan dus met name. 70% is niet blij met hoe hij die economie op dit moment bestuurt.
1: Ja, die oorlog kost ook nog eens echt heel veel geld. 29 miljard tot nu toe, dollar. Ja. Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, die werd weer aan de tand gevoeld door de Senaat over het defensiebudget. Hij wil voor volgend jaar meer geld voor zijn ministerie. Voelt hij dan geen ongemak vanwege die stijgende prijzen bijvoorbeeld?
0: Nou ja, hij had in ieder geval wel een minder grote broek aangetrokken dan de afgelopen keer. Toen ging hij echt de confrontatie aan met heel veel congresleden. Nu was dat wel een beetje minder. Kreeg veel kritiek van alle congresleden, ook van republikeinen trouwens, over de plannen of het gebrek daaraan, over de tijdlijn, over het kostenplaatje. 29 miljard, daar kun je een hoop ballrooms, zal ik maar zeggen, van bouwen naast het Witte Huis. Ja, de verwachting van kenners is dat dat ook nog veel meer gaat worden. Want vaak zijn die inschattingen in de beginfase van zo'n oorlog nog aan de lage kant. En hij kreeg ook een vraag. Ja, moeten Amerikanen straks hun kinderbijslag gaan opgeven om het ministerie van oorlog, zoals Hegseth het zelf noemt, te bekostigen? Nou ja, dit was zijn antwoord. Beetje ontwijkend.
2: The president has proposed a historic $1.5 trillion budget that will defend the nation and confront threats like Iran, which previous presidents allowed to happen, as Senator Graham pointed out.
0: Ja, niks dus over de kinderbijslag. Net zoals Trump, helemaal niks over de financiële situatie van de Amerikaan. Dit is allemaal geld goed besteed, zei hij. En daarbij, en dat houdt de regering hier ook vol natuurlijk. We hebben een staakt het vuren op dit moment. In de ogen van Hegseth is Amerika dus niet meer in oorlog.
1: Vandaag reis je dus inderdaad naar China. Dat die oorlog in het Midden-Oosten maar niet beëindigd wordt of kan worden door Trump, straalt dat dan een beetje op hem af?
0: Ja, op meerdere manieren. Kijk, dit bezoek zou eerder al plaatsvinden, 6 weken eerder. Dat is uitgesteld, omdat Trump dacht, in die 6 weken krijg ik de oorlog wel gedaan. Het is hem niet gelukt, maar het gaf wel 6 weken extra nog eens aan de onderhandelaars, de mensen die het moesten voorbereiden, om in elk geval wat meer op papier te zetten, deze ontmoeting wat meer vorm te geven, en misschien iets van een tastbaar resultaat iets dichterbij te brengen. Er worden geen hele bijzondere zaken verwacht, misschien wat handelsdeals. Maar ja, als je kijkt naar een Trump die daar nu op bezoek komt met een oorlog die hij eigenlijk al lang zou hebben gewonnen, maar waar hij nog steeds in verzeild zit, een straat van Hormuz die nog steeds op slot zit, waar Trump niet direct een uitweg ziet, dan is dat natuurlijk geen heel lekker bezoekje. Ja, dan is dat toch ook iets waar die Xi voor nodig zal gaan hebben, al weigerde Trump dat ook vandaag in zijn laatste persgesprek, zeg maar, voor zijn vertrek te erkennen. Daar zei hij, ik heb helemaal niemand nodig. We hebben al lang gewonnen.
1: Zijn correspondent Sjoerd en Daas.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:08. In Nieuwsuur was journalist Thomas Erdbrink. Gisteren was hij de hoofdspreker tijdens de persvrijheidslezing in Den Haag, waar zijn conclusie was, de stem van de ander mag niet worden gehoord. Hij maakte dit jaar de documentaire Onze Man bij de Vijand over Rusland. Er kwam veel kritiek op de documentaire. Zo zouden er hoofdzakelijk Poetin-aanhangers aan het woord zijn. En werden er te weinig uitspraken van mensen weerlegd in de voice-over.
4: En de kritiek op ons

0: Nee, dat had je nog meer moeten benoemen. En dat is kritiek die je eigenlijk de hele tijd hoort van onze criticassers, van columnisten, tot aan mevrouw Koblenko, van je moet meer benoemen. In hun wereld misschien wel, maar wij zijn documentairemakers. We maken 4 afleveringen van 45 minuten, totaal 180 minuten. Wij vertellen ook heel veel met beeld. Wij vertellen ook heel veel met sfeer.
1: Erbrink zei dat hij vertrouwen heeft in de Nederlandse kijker en dat hij denkt dat die kijker zelf kan bepalen wat voor hen goed of fout is.
0: Ik denk dat er zeer weinig materiaal, in ieder geval voor in de Nederlandse media, naar buiten is gekomen van Rusland. En dat het heel gezond is om een keer hun kant van het verhaal te horen. En die kan je als kijker prima zelf afzetten tegen alles wat je hoort vanuit Oekraïne. Overigens heel terecht. Maar misschien, en ik hoop, juist een service geleverd te hebben aan mensen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
1: In RTL Tonight aandacht voor het anti-AZC-protest in Loosdrecht. Alle Haagse politici veroordelen het geweld, zag politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Doppen.
2: Er begint ook elke politicus mee voor of tegen demonstraties. Het geweld, dat veroordelen ze. Tegelijkertijd wordt ook vanuit het kabinet en ook door andere Kamerleden gezegd, ja, mensen, politici als Geert Wilders, die weten heel goed dat hun woorden heel zwaar wegen. En ook op het moment dat je niet oproept tot geweld, maar wel tot verzet, en ook tegen gemeenten zegt, kom in verzet, zij het geweldloos, dan kan dat uiteindelijk wel helpen of bijdragen aan demonstraties waarbij wel geweld wordt gebruikt.
1: Volgens Dop is er een duidelijk onderscheid te maken in de reactie van Kamerleden.
2: En dan zie je eigenlijk ook al de verdeeldheid in de Kamer. Aan de linkerkant zie je vooral de focus op het geweld dat veroordeeld moet worden. Aan de rechterkant zie je, nee, maar de demonstranten die vreedzaam zijn, die worden niet genoeg gehoord. En Bart van den Brink blijft maar benadrukken, we proberen een strenger asielbeleid te krijgen, dan gaat de instroom omlaag. En dan hopen we uiteindelijk dat de spreidingswet misschien in de toekomst overbodig wordt. Althans, mm-hmm. Dat is in ieder geval vooral de inzet van de VVD. En die spreidingswet die geldt en die is van kracht. Mm-hmm. En daar zullen gemeenten zich toch aan moeten houden.
1: In Langs de Lijnen Omstreken vertelde Bart Voorn over de app die hij ontwikkelde nadat hij de diagnose diabetes type 1 kreeg. Deze Ditto-app neemt het gesprek met je arts op en maakt een duidelijke samenvatting voor je. Hij legde uit waarom hij de app nodig vond.
3: Op zo'n moment, als je zoiets hoort, dan schrik je heel erg. Je bent gespannen, het is een situatie die je helemaal niet verwacht. Dus dan blijkt dat mensen, en niet alleen ik, maar eigenlijk heel veel mensen, dan heel veel vergeten. Dus eigenlijk weten we dat ongeveer 60% van een gesprek met de dokter niet aankomt bij mensen. En dat wordt nog heftiger als het slecht nieuws is, of als je wat ouder bent. Of inderdaad als de dokter gewoon hele moeilijke woorden gebruikt, of je zelf een taalprobleem hebt.
1: Artsen zijn overwegend positief over de app, omdat de samenvatting trouw blijft aan het advies van de arts.
3: Wij hebben een tool gebouwd die het gesprek van de arts samenvat. Maar dit gaat niet zelf nieuwe dingen verzinnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat artsen zeggen, hey, dat is eigenlijk fijn, want mensen kunnen ook het gesprek terugluisteren op de app, maar krijgen dus een samenvatting wat de arts heeft verstrekt. Dus dat is een betrouwbare bron. En dat is wat anders dan natuurlijk zeggen, hey, ik gooi mijn hele dossier door ChatGPT en dan kom ik bij de arts met, ik denk dat het wat anders is.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. De staat loopt 170 miljoen euro mis doordat oud-studenten met een studieschuld soms onvindbaar zijn, meldt het AD.
1: Als iemand in het buitenland zit en 5 jaar niet gevonden kan worden door Duo, kan de schuld namelijk verjaren. Daarom wil het kabinet de regels aanpassen en de verjaringstermijn verlengen naar 10 jaar. Ook moeten studenten die naar het buitenland vertrekken verplicht hun contactgegevens of een contactpersoon doorgeven. Duo moet daarnaast makkelijker gegevens kunnen uitwisselen met andere landen om mensen op te sporen. En Trouw schrijft over de meest productieve schrijver van Nederland, Andries BV uit Zuid-Holland. Dat bedrijf brengt met behulp van AI ongeveer 10 boeken per dag uit en verkoopt die via grote platforms zoals Bol.com, Bruna en Libris. En alleen Bol meldt duidelijk dat het om AI-gegenereerde boeken gaat, terwijl andere verkoopsites dat vaak dus niet aangeven. De Auteursbond vindt dat misleidend voor consumenten en maakt zich zorgen omdat AI-modellen getraind zijn met auteursrechtelijk beschermd materiaal. Na vragen van Trouw zijn meerdere boekwinkels alsnog begonnen met waarschuwingen bij deze AI-boeken. Nederlandse kinderen van 5 scoren ondermaats op belangrijke vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren, blijkt uit een internationaal onderzoek waar NRC over schrijft. Vooral omgaan met cijfers, informatie onthouden en concentreren gaat minder goed dan gemiddeld in andere landen. Op 6 van de 10 onderzochte onderdelen scoorden Nederlandse kleuters onder het internationale gemiddelde. Onderzoekers noemen dat zorgelijk, omdat deze vaardigheden belangrijk zijn voor latere schoolprestaties en ontwikkeling. Wel blijkt dat kinderen die vaak worden voorgelezen beter omgaan met taal, cijfers en emoties. Volgens onderzoekers kunnen ouders en scholen daar dus echt verschil mee maken. En onderzoekers hebben in Nederland bijna 9000 terpen en andere verhoogde woonplekken gevonden. 3 keer meer dan eerder werd gedacht, schrijft de Volkskrant. Ze liggen niet alleen in Friesland en Groningen, maar ook bijvoorbeeld in de Betuwe en West-Friesland. Sommige terpen zijn al van voor onze jaartelling, maar veel andere zijn later gebouwd, vaak na de aanleg van dijken. Onderzoekers hopen met deze ontdekking beter te begrijpen hoe mensen vroeger leefden met het gevaar van overstromingen.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, helaas nu ook naast die file op de A12 van eerder vanmorgen, nu ook een ongeluk al op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Er is 1 rijstrook dicht en vanaf Leidschendam is de vertraging bijna 20 minuten.
3: NPO
4: Radio 1. Dit is tot 9:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vanwege de deelname van Israël doet Nederland dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. In Queer Café Kalf in het centrum van Utrecht gingen fans gisteravond wel kijken naar de eerste halve finale van het Liedjesfestijn. Maar het werd niet het feest dat het normaal gesproken is, zag verslaggever Noortje Deutekom.
5: Het is 9:00 en de tv staat nog niet eens aan. Ze gaan het begin nog missen. Maar er lijkt niemand echt in geïnteresseerd te zijn. Ah, daar gaat hij.
6: Goedenavond. Wij zitten hier gewoon gezellig en het scherm ging net naar beneden.
5: Je zit rechts onder het scherm, onder de boksen. Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
6: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
5: Naast jou zit...
7: Joey.
5: Kijk jij nooit of vooral nu niet?
7: Ik kijk vooral nu niet. Vorig jaar was er al weer gesmokkeld met stemmen en is er inderdaad veel gelobbyd van tevoren. En dan krijg je dat... Ik vind dat oorlogspropaganda en ja, culturele festivals moeten eigenlijk niet gemixt worden. Maar je kan het bijna niet los van elkaar meer zien.
5: Maurice, jij zit naast Joey dit verhaal een beetje aan te horen. Wat denk je dan als je dit hoort en wat hij zegt?
6: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is niet meer de sfeer die het vroeger was. En inderdaad, politiek zou hier geen onderdeel van moeten zijn.
5: Kijken jullie altijd samen?
6: Nee, dit is een eerste date.
5: Oh my god!
7: Dus we kennen elkaar net 1,5 uur.
5: Wat ontzettend leuk. Nou, ik ga hier helemaal geen moeilijke vragen meer over stellen. Heel veel plezier vanavond.
7: Dankjewel.
6: Yes, dankjewel.
5: Hoe gaat het van blonde zangeressen met heel veel glitter naar een jonge man in een... muts met konijnenoren en een zwembroek aan. Café Kalf, hier is het IDA-feest. De hele kroeg hangt weer vol met vlaggen van de deelnemende landen. Ja, een man of 50 zit er nu binnen. Aan de bar zit Fabian Uitenbos. Jij bent sinds maart eigenaar. Jullie organiseren hier ieder jaar een groot feest rondom het Songfestival.
8: We doen elk jaar in de Steeg hier naast het café evenement voor 1000 man. Maar dit jaar leeft het gewoon niet zo. Dus dan kun je dat beter in het café zelf doen. Wij doen dus bij Israël het geluid uit.
5: Wat voor reacties kreeg je daarop?
8: Ik kreeg van twee kanten heftige reacties. Dus enerzijds dat we het überhaupt uitzenden vonden mensen heel heftig. Maar ook veel negatieve reactie van pro-Israël mensen. Dat wij als queer café het Israëlische volk niet meer toelaten. En toch wel wat antisemitisch. Dat,
5: indirect werd weggezet als antisemitisch.
8: Ja, ja.
5: Gaan jullie expres weg nu?
9: Ja.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
9: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten. Ja.
5: Ja, binnen is inmiddels Arcade opgezet. Ik vang hier een gesprek op, een discussie. Ik hoor meneer u met vuur spreken. Het zit u hoog.
10: Voor mijn gevoel gaat het om een feestje van samenhorigheid. En dat wordt ineens politiek gemaakt. En daar heb ik grote moeite mee. Netanyahu ligt hier niet wakker van. Maar er zijn artiesten die hier misschien wel wakker van liggen. En dat vind ik een hele foute insteek.
5: Ja, dit klinkt toch wel helemaal bevreemdend dat je dit nummer nu even op hebt gezet.
8: Ja, dit is expres natuurlijk. Hier hebben we mee gewonnen. Dus dat gaan we aanzetten tijdens Israël.
5: Voelt het goed om dit zo te doen?
8: Ja, ik ben hier heel blij mee. Ja, het raakt mij zelfs dat ik denk, I love dat we hier een statement op maken.
5: Ik zie het. Ja. Tranen in je ogen.
8: Ja, ik vind gewoon, wat er gebeurt in de wereld is niet leuk. Dus dan moeten we daar wat mee. Ja.
5: En dit geeft je dan een gevoel dat je er in ieder geval iets mee kan.
8: Ja, en ik ben blij dat ik het door heb gezet. Ja, ja, ja.
0: Een verslag van Noortje Deutekom vanuit het queercafé Kalf. De Iraanse mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi werd al verschillende keren opgepakt en gemarteld. In maart kreeg ze in haar cel een hartaanval. En nu roepen meer dan 100 Nobelprijswinnaars Iran op om haar vrij te laten. Gisteren werd haar gevangenisstraf tijdelijk opgeschort, zodat ze naar het ziekenhuis kan. Maar haar familie vreest voor haar leven, zolang ze niet echt vrijkomt. Elke Kuiper van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Astrid.
0: Waarom heeft Iran het zo op Mohammadi gemunt?
11: Ja, zij is inderdaad een bekende activist uit Iran, 54 jaar moment, moeder van twee kinderen. En zij zet zich al heel lang in tegen de doodstraf in Iran, tegen het verplichte hijab, hoofddoekverbod, voor vrouwenrechten. En Iran houdt niet van de activisten die zo mondig zijn en kritisch en die door blijven gaan. Dus zij heeft ook al jaren in de gevangenis doorgebracht. Is daar gemarteld, heeft lange periodes in eenzame opsluiting doorgebracht. En de Iraanse autoriteiten vinden dat natuurlijk totaal niet goed. Dat zij is een van die activisten in Iran die door blijven gaan. En dingen blijft aankaarten. En daarom wordt ze slecht behandeld. Zij krijgt ook niet de medische hulp die zij nodig heeft voor al haar gezondheidsklachten. En je ziet dat de laatste jaren haar gezondheid ook echt zodanig verslechterd is dat haar leven echt gevaar loopt.
0: Ja, wat is dus bekend hoe het nu met haar is?
11: Nou, ze heeft inderdaad in maart een hartaanval gehad. Ze heeft eerder hartaanvallen gehad. Ze heeft daarnaast allerlei andere gezondheidsklachten, onder andere problemen met haar longen en met haar bloeddruk ook. Ze zou meer dan 20 kilo zijn afgevallen. En haar familie heeft zich inderdaad zoveel zorgen gemaakt. Ze zat in een gevangenis, de Zanjan-gevangenis, ongeveer 300 kilometer buiten Teheran. Daar zat ze in een medische kliniek. Maar daar was niet de medische hulp die ze nodig had. En in die zin is het goed dat ze nu is overgebracht naar een ziekenhuis, waar ze wel op de intensive care nu wordt behandeld. Maar aan de andere kant is ze natuurlijk niet echt vrij. Het is puur vanwege medische redenen dat zij overgebracht is. Omdat ze het anders misschien ook niet overleefd zou hebben.
0: En nu is er dus die oproep van de Nobelprijswinnaars om haar echt vrij te laten. Zou dat haar kunnen helpen, denkt u?
11: Ik hoop het. Amnesty roept ook al jaren op om haar echt onvoorwaardelijk vrij te laten. Zo iemand als Narges Mohammadi had nooit gevangen gezet mogen worden, hè, voor wat ze doet. Ze is een vreedzame activist. En dat is geen reden natuurlijk om iemand in de gevangenis te zetten en te straffen met lijfstraffen en martelingen en dergelijke. Ik denk het enige dat we op dit moment kunnen doen bij de autoriteiten van Iran is blijven proberen om de druk op te voeren door het oproepen om haar en ook anderen vrij te laten. Dat is een van de weinige dingen die mensen op dit moment nog kunnen doen, denk ik, gezien de situatie daar.
0: Ja. Ze is een van de velen die vastzit. Hè. Sinds de grote protesten in januari zijn ook weer tienduizenden mensen opgepakt. Hoe is de situatie in die gevangenissen?
11: Nou ja, Iran heeft natuurlijk ook al bijna 3 maanden nu een internet shutdown. Het internet is afgesloten, waardoor niet alle informatie naar buiten komt en het lastig is om de precieze situatie te beoordelen. Er zitten inderdaad duizenden, zo niet tienduizenden mensen vast of zijn verdwenen, hè, onder wie mensen als Mohammadi ook. De situatie is verslechterd. Iran wordt natuurlijk ook aangevallen, zit in een oorlogssituatie. Contact met mensen daar is er niet goed. We weten dat mensen die in de gevangenis zitten ook natuurlijk slecht contact kunnen krijgen met de buitenwereld. Dat ze minder goed aan voedsel kunnen komen en medische hulp en dergelijke. Dus die situatie is eigenlijk alleen nog veel prangender geworden. En ik zag een quote van de familie of van Narges Mohammadi. Zij zelf is een boek gaan schrijven in de gevangenis. Komt blijkbaar eind van het jaar uit. En zij gaf ook aan dat autoritaire regimes, zoals in Iran, niet altijd een galg nodig hebben om mensen te doden, zeiden. En soms wachten ze gewoon tot het menselijk lichaam het begint op te geven. Hè? Door ervoor te zorgen dat er geen hulp bij mensen kan komen. En zo creëren ze eigenlijk omstandigheden die de dood een handje helpt. En dat is iets dat de Iraanse autoriteiten veel doen. Op die manier mensen ziek maken, geen medische hulp geven en op die manier aanpakken kritische stemmen, wat natuurlijk gruwelijk is.
0: Dank u wel, Elke Kuiper van Amnesty International. Het is 7:04. 20 jaar geleden, mei 2006, kwam de Nederlandse band Johan met Oceans. Een nummer met een lekkere drive erin. En de clip die viel ook op. De reis van een Argentijnse fan die de oceaan oversteekt om bij een concert van Johan te zijn.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Nederland haalde de eerste drie maanden van dit jaar nog altijd 12% van het vloeibaar gas uit Rusland. Dat terwijl Nederland samen met andere Europese landen probeert om van Russisch gas af te komen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel Russisch gas ook daadwerkelijk in Nederland zelf gebruikt wordt. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen aangehouden nadat demonstranten vuurwerk afstaken. In Den Haag liep de spanning ook op toen voor- en tegenstanders van een nieuw AZC daar tegenover elkaar stonden. 2 Amerikaanse bedrijven moeten opdraaien voor de economische schade die 2 jaar geleden ontstond na het instorten van een brug in Baltimore. Die brug stortte in nadat een containerschip er tegenaan voer. Volgens Amerikaanse aanklagers was er van alles mis met het schip. Bij het ongeluk kwamen 6 wegwerkers om het leven. De economische schade wordt geschat op $5 miljard. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
3: Ja, het is helaas hier en daar al file rijden. In totaal 50 kilometer file in het land. Onder andere problemen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Allereerst tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 10 minuten door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Nou, heb je die file gehad, kan je zo de volgende in. Tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen. Daar een 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege ook een ander ongeluk daar. Dan de A7, Hoorn-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend, 10 kilometer en 10 minuten. En dan de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
1: De politie gebruikte meer geweld in 2025. Hoe vaak werd achteraf geoordeeld dat het anders had gemoeten? Zo de portefeuillehouder geweld van de politie.
4: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: Europakinderhulp.nl.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: De politie heeft in 2025 meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Corrie van Breda is portefeuillehouder geweld bij de Nationale Politie. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
1: Om wat voor geweld gaat het?
0: Nou, dat zijn allerlei soorten van geweld. Maar de stijging zit hem vooral in een toename van een fysiek geweld zonder geweldsmiddelen. Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet. Maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
9: Dat valt dan ook onder geweld als je een deur moet openbreken.
0: Zeker, ja. Geweld tegen goederen, tegen zaken.
9: En die sterke arm, in wat voor gevallen wordt die dan gebruikt?
0: Nou, in de meeste gevallen van toepassen van geweld gaat het om fysiek geweld. In 60% van de gevallen. En dan hebben we het over het gebruiken van fysieke kracht om gedrag te veranderen. Mensen iets te laten doen wat ze daarvoor niet deden.
9: Even in een houtgreep nemen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
9: En hoe komt het dat de politie meer van dit soort geweld moet gebruiken of gebruikt?
0: Ja, dat is altijd een lastige vraag. Geweld is nooit een doel aan zich. Geweld is altijd voor ons iets om ervoor te zorgen dat de situatie veiliger wordt of dat de openbare orde hersteld wordt. En de verharding in de samenleving, de maatschappelijke onrust, maakt wel dat ons werk complexer en ingewikkelder wordt. En dat gaat helaas ook soms gepaard met geweld.
9: Dus zit de stijging dan inderdaad in die gevallen waarbij we bijvoorbeeld zien, nou, de afgelopen dagen ook weer demonstraties die uit de hand lopen, maar dat was natuurlijk vorig jaar ook al het geval. Dus dat soort demonstraties, zit daar de stijging dan in?
0: Nou, niet alleen in demonstraties. Dat is wel een feit dat we daar gewoon zeker de afgelopen tijd veel inzet op moeten plegen. En ja, helaas gaat dat niet altijd zonder geweld. En er zit ook een stijging in ander soort van geweldsmiddelen toepassen. Bijvoorbeeld het stroomstootwapen hebben we vaker gebruikt. Maar ook, en dat vind ik zelf nog best vrij bijzonder, het gebruik van bijvoorbeeld het spuugmasker. Dat is ook iets wat wij helaas steeds vaker moeten gebruiken. En dat valt ook onder toepassen van geweld.
9: Want dat is iets ter bescherming van agenten juist.
0: Ja, precies.
9: Hoe vaak moet er achteraf worden geconstateerd dat het geweld dat agenten hebben gebruikt niet op zijn plaats was?
0: Nou ja, dat is iets wat wij zelf ook belangrijk vinden. Elk geweld wat wij toepassen wordt vastgelegd. En een deel daarvan wordt een registratie. En het wordt een registratie als het zwaar lichaam met slot gebruik van het vuurwapen. Of als een hulpofficier vindt dat het nodig is, wordt het geweld beoordeeld door een commissie. En daar waren in 2025 rond de 1600 registraties. En van die 1600 zijn er 369 als deels onvoldoende beoordeeld. En dan onvoldoende gaat over de rechtmatigheidseisen, dus juridisch, maar ook de eisen van ons vakmanschap. En dan was het respectvol, was het deescalerend, was het optreden zorgvuldig. En in slechts 15 gevallen is het geweld is daar ook een maatregel op gevolgd. Dus op het totaal van het totaal aantal incidenten, rond de 25.000, is elke één te veel, zou ik willen zeggen, maar gaat er best veel goed.
9: Denkt u dat er mogelijkheden zijn om het geweld af te laten nemen?
0: Ja, dat zou ons een lief ding zijn. Kijk, dat is niet per se iets waar de politie heel veel aan kan doen. Hè. Bij ons is het nooit een doel aan zich om geweld te gebruiken. Dus de voedingsbodem voor het sentiment. Meer in gesprek over wat maakt dat mensen zich ongehoord en ongezien voelen. En in het algemeen zou ik willen zeggen, als jij een aanwijzing krijgt van de politie, daar is nou vast een hele goede reden toe. Werk gewoon mee.
9: Dank u wel. Corrie van Breda, portefeuillehouder geweld bij de Nationale Politie.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
19: Mail naar r1jn@nos.nl.
14: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese landen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van het vloeibare gas in Nederland. Jilles van den Beukel is energiedeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
9: 12% dus uit Rusland, is dat veel?
19: Nou, het is in ieder geval twee keer zoveel als in 2023 en 2024. Dus dat is wel opvallend. Ik had eigenlijk gedacht dat het nog op dat niveau zou blijven hangen. Maar nee, het is verdubbeld eigenlijk.
9: En hoe komt dat, denkt u?
19: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het zijn commerciële partijen die daartoe beslissen om dat te doen. Dat het, en dat geldt voor de hele EU, niet naar nul is, kan eraan liggen dat deze partijen vastzitten aan lange termijn contracten. Dus dat ze contracten hebben afgenomen voor 10 of 15 jaar Russisch LNG. En dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG. Maar ja, dat gaat pas 2027 in.
9: Ja, maar nog meer importeren, dat zit dan niet in een contract, neem ik aan.
19: Nee, klopt. Dus dat is zo. En het is ook gedeeltelijk toch commerciële beslissingen van partijen die daartoe toe overgaan. Even overigens voor de goede orde. Sommige landen is het ook inderdaad nul. Andere landen, België, Frankrijk, is het rond de 30% of 40%.
9: Maar de EU, u zei het al, wil dus in 2027, dat is volgend jaar, helemaal stoppen met Russisch LNG. Is dat dan realistisch als u dit soort cijfers ziet van de import?
19: Nou, dat kan de EU gewoon beslissen. Die beslissing is eigenlijk al 1-2 jaar geleden genomen om daar naartoe te werken. Op het moment dat de verwachting was dat die gasmarkt heel veel ruimer zou worden. Er wordt namelijk wereldwijd heel veel nieuwe LNG-capaciteit bijgebouwd. Ja, en dat is moeilijker geworden met de Straat van Hormuz-problematiek. Dat die dicht zit, dat LNG uit Qatar de wereldmarkt niet meer kan bereiken. Dus ja, je ziet die discussie aankomen. In Brussel gaat dat doen. Of gaan we dat 1 of 2 jaar opschuiven bijvoorbeeld?
9: En speelt dan in die discussie ook nog een rol dat je het wel dan uit Amerika ook zou kunnen halen, maar dat je dan weer heel erg afhankelijk wordt van Amerika?
19: Dat speelt zeker een rol. Ja, en dat is een basisprobleem waar je niet omheen kunt. En dat basisprobleem is eigenlijk, in de EU wordt er nog heel veel gas verbruikt en nauwelijks meer geproduceerd. Ja, je moet het ergens vandaan halen. Nou ja, en in de praktijk, de enige oplossing is dan eigenlijk LNG uit Amerika. Maar ja, dat is ook een probleem aan het worden. Het is niet ondenkbaar dat president Trump ooit zegt van jullie mogen ons LNG hebben of Groenland houden, maar niet bij tegelijk. En op zo'n moment, ook al kan die dat misschien niet doordrukken, ja, zie je die gasprijs omhoog spuiten, dan ben ik bang.
9: Een andere oplossing is natuurlijk van het gas af.
19: En dat is de enige lange termijn structurele oplossing. En de rest is, pijnbestrijding, damage control.
9: Dank u wel. Joris van der Beukel, energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Morgen begint het lang verwachte bezoek van Amerikaanse president Trump aan China. De spanningen tussen beide grootmachten blijven hoog. Voor Chinese studenten betekent dat ook dat de glans van studeren in Amerika afneemt. En op de lange termijn kan dat grote consequenties hebben, hoorde onze correspondent Laura van Meegen.
20: In de stad Wuxi, een stad die bekend staat om de halfgeleiderindustrie, zit het bedrijf Andrew en Itost internationaal studeren.
21: So we mainly help students to apply for universities abroad, and we also offer courses to help them to learn English.
22: Wednesday, last week, I ate dim sum.
20: Andrew had ooit zo'n mooie ervaring in Groningen dat hij nu Chinese leerlingen helpt om ook in het buitenland te studeren. Hij doet dit werk ongeveer 10 jaar en ziet een belangrijke verschuiving.
21: 10 years ago, most of them would choose to go to the US or the United Kingdom. Now, after a lot of things going on in the world now, they choose to go to like Hong Kong or Singapore, I guess. More and more people choose to go there at least.
20: Waar studenten eerst voor de Verenigde Staten of het VK kozen, ziet hij nu dat Hong Kong en Singapore populairder worden. Negatieve berichtgeving over Amerika door de Chinese staatsmedia en spanningen tussen beide landen dragen daaraan bij.
21: Negative news sometimes, so they do affect the choices of students and parents. And still,
20: sinds de pandemie is het aantal Chinese studenten in Amerika met zo'n 30% afgenomen. Ook duiken in China nu en dan verhalen op dat sollicitanten met een Amerikaanse universiteit op hun cv worden gewantrouwd door bedrijven of de overheid. Ook in dat opzicht zijn Hongkong en Singapore slimme keuzes. Maar ook omdat de economieën beter aangesloten zijn op de Chinese economie. Op een internationale onderwijsbeurs in Peking vragen we leerlingen naar hun buitenlandse ambities. Liu Jiayu is 17, draagt een grote bril en denkt nu vooral aan Japan. Want ze spreekt al een beetje Japans. Of aan Engeland, om daar Engelse literatuur te studeren. Ze denkt dat Amerika minder populair is geworden sinds de pandemie. Omdat je toen ook zo moeilijk heen en weer kon reizen. Maar ook dat ouders zich nu zorgen maken over de veiligheid van hun kind daar. De Amerikaanse drugs- en wapenproblematiek zijn een van de meest geliefde stokken van de Chinese staatsmedia om mee te slaan. De 15-jarige Gu Xiangjia denkt ook aan Japan. Dicht bij huis en hij kent daar al wat mensen. Ik overweeg nu niet echt om in Amerika te studeren. Ik vind het te ver en ook zijn de culturele verschillen misschien wat groot. Maar waar de afname van Chinese studenten in Amerika al groot is, is het aantal Amerikaanse studenten in China echt gekelderd. Van zo'n 11.000 voor de pandemie naar nu maar zo'n 2.000. Michael is een van de weinige Amerikaanse studenten in China.
2: I've been studying Chinese language for 7 years now, and so the chance to kind of come here and actually improve my language.
20: Hij doet een intensief taalprogramma aan de prestigieuze Tsinghua Universiteit.
2: And it's very intense. It's like living in a monastery. It's just Chinese, but it's quite nice to just have that singularity of focus.
20: Hij ziet dat beide landen schuld hebben aan de afnemende Amerikaanse studentenaantallen.
2: But also a lot of universities in the U.S. actually just follow U.S. State Department guidelines. So if China is a level 3 travel advisory, many universities just are refusing to send students here, or they'll send them to Taiwan, or they'll send them.
20: Amerikaanse universiteiten sturen hun studenten liever ergens anders heen. Maar de Chinese overheidssurveillance schrikt ook mensen af.
2: Kind of surveillance risks are deterring a lot of people.
20: Maar op de lange termijn kan het problemen gaan opleveren. Want het zouden toch juist deze studenten moeten zijn die de Sino-Amerikaanse betrekkingen over 10 of 20 jaar op diplomatiek, economisch en cultureel niveau zouden moeten gaan vormgeven.
9: Een reportage van China-correspondent Laura van Meegen. Kinderen die een blinde darmontsteking krijgen hoeven niet hier per se aan geopereerd te worden.
3: Nu.nl schrijft over een onderzoek van het Amsterdam UMC. Daar ontdekten ze dat bij een milde variant van de ontsteking een behandeling met antibiotica vaak voldoende is. Hierdoor kunnen kinderen met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar werden een jaar lang gevolgd. De helft kreeg antibiotica. En van die groep hoefde 70% niet geopereerd te worden. Artsen dachten lange tijd dat dat de enige optie was bij een blinde darmontsteking. Even naar de juiste regel klikken. Gegevens van mensen die de website van 113 zelfmoordpreventie bezochten zijn lange tijd gedeeld zonder dat ze daar toestemming voor hadden gegeven. Gevoelige informatie kwam daardoor bij onder meer Google en Microsoft terecht, zoals gegevens over locatie, apparaat van de gebruiker en andere bezochte websites. Ook werden volgens BNR schermopnames gemaakt. En dat zou in strijd zijn met privacyregels. Een ethisch hacker ontdekte het en nam contact op met 113. De stichting heeft de online tools die de informatie verzamelen en delen tijdelijk stopgezet. De Europese Commissie wil verslavende social media harder aanpakken. Techwebsite Bright schrijft over stevige uitspraken van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Tijdens een EU-top over kunstmatige intelligentie en kinderen zei ze: de vraag is niet of jongeren toegang moeten hebben tot social media. De vraag is of social media toegang moeten hebben tot jongeren. Volgens haar hebben jongeren door social media onder meer last van slaaptekort, depressie, angst en verslaving. Twee platforms werden bij naam genoemd: TikTok, omdat het verslavend zou zijn, en Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Dat zou zich niet houden aan de eigen minimumleeftijd van 13 jaar. De EU wil een social media verbod voor kinderen. Mogelijk wordt dat komende zomer al geregeld. 67 kilometer rijden voor 45 seconden voetbal. De spelers van WVF uit Zwolle moesten gisteren naar ATC in Hengelo voor de kortste wedstrijd uit hun carrière. De scheidsrechter had namelijk een maand geleden een fout gemaakt. In de blessuretijd gaf hij een speler een tweede gele kaart, maar vergat hij hem van het veld te sturen. Het restant van die wedstrijd, 45 seconden dus, moest daarom over worden gespeeld. Hart van Nederland ging kijken. De stand was 3-3 en de wedstrijd werd hervat met een vrije trap voor ATC.
4: Ja, we zijn in het volste vertrouwen. Dit wordt een magnifieke variant. Het wordt gewoon 4-3.
5: En als die vrije trap erin gaat, dat zou dan mooi zijn.
3: Ja, maar het liep wel even anders. Die ingestudeerde vrije trap, waar ze dus weken op hadden geoefend, liep compleet in de soep.
7: Het was al lachwekkend. En hoe zij dit uitspelen? Ja, goed, genoeg zo. Wij zijn heel blij met het punt.
23: Het is wat het is. En dat WVF dan hier moreel zich winnaar voelt, ja, dat is prima.
9: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
24: Ja, door twee ongelukken, een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen. 7 kilometer en 3 kwartier. Omrijden is een beter idee. Kan over de A44.
25: NPO Radio 1.

0: Moving on, Paramore. Het is 7:09. De modewereld probeert duurzamer, groener te worden. Maar makkelijk is dat niet in een wereld waar fast fashion de norm lijkt. Goedkope kleding die niet lang meegaat. Dit jaar draait de jaarlijkse State of Fashion Biennale in Arnhem daarom om het systeem achter de kledingindustrie. Iris Ruijs is directeur van die State of Fashion Biennale. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan bezoekers ervan zien van die achterkant?
1: Ja, nou ja, ze gaan zien hoe mode wordt gevormd. Dus door logistiek, door productie, maar ook door mensenhanden. En wij onderzoeken hoe we deze systemen kunnen veranderen en positief kunnen ombuigen.
0: Maar hoe zie je dat?
1: Ja, kijk, er gaat, achter elk kledingstuk zit een heel verhaal. Hè? Een hele wereld die de meeste mensen nooit zien. Dat is een wereld van ketens, van handelsroutes, van vele mensenhanden. Van keuzes die daar worden gemaakt, maar die hier worden gedragen. En daar willen wij de bezoeker bewust van laten worden. En niet zozeer om te laten zien hoe het misgaat, maar vooral om ruimte te maken voor wie het anders doet. En dat doen we op globaal niveau.
0: Er is een jurk blijkbaar, die bestaat uit verschillende stukjes textiel. Wat is het verhaal daarachter?
1: Ja, dat is een fantastisch project. Dat komt uit Accra. Dat hebben we samen gedaan met The Revival. Dat is een hele grote community-organisatie die daar in Accra opereert en die vele gemeenschappen, vele craftsmensen bij elkaar verzamelt om te kijken wat zij met dat gigantische overschot vanuit Europees textiel, dus eigenlijk het afgedankte textiel, hoe zij daar verschillende upcyclingpraktijken uit kunnen ontwikkelen. Dus je moet voorstellen dat dat een jurk is waar honderden mensen aan hebben samengewerkt. Het zijn allemaal stukjes van restant afgedankt textielafval uit Europa.
0: En upcyclen, dat betekent dan eigenlijk recyclen maar en er iets moois van maken. Nog iets mooiers van maken.
1: Exact. Het is echt hergebruik in dit geval, ja.
0: Een groene mode-industrie zou dus het doel moeten zijn, hè? Is eigenlijk jullie boodschap. Is dat haalbaar?
1: Ja. Ik denk het wel. Wij doen wel ergens best om best practices uit te kiezen vanuit mode en textiel die echt bijdragen aan die duurzamere, eerlijkere en meer inclusieve toekomst. Dat is wat wij beogen.
0: De Biennale wordt geopend door Koningin Maxima, hè, die bekend staat natuurlijk om haar gevoel voor mode. Kleedt zij zich duurzaam genoeg?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik vind haar echt voorbeeldstellend als vorstin. Hoe om te gaan met duurzaamheid. Hè. De meeste vorsten dragen elke keer weer een nieuwe outfit en die vervolgens komt die ergens in een kast of een depot terecht. Er wordt nooit meer gedragen. Nou, zij niet. Vorig jaar was ik op een korpsdiplomatiek bal waar zij een Jantaminiaal van 15 jaar geleden opnieuw droeg. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Dat is inderdaad het goede voorbeeld geven. Dat je je kleren echt heel lang nog kunt gebruiken dus.
1: Ja, zeker, zeker, ja.
0: Pas geleden was ook op het NPO tv-programma A Beautiful Mess, hè, waarbij bekende Nederlanders werden uitgedaagd om een nieuwe look te maken met tweedehands kleding. Zijn dat soort initiatieven ook iets wat helpt?
1: Zeker, ik denk dat dat enorm helpend is. Zichtbaarheid is nu eenmaal heel belangrijk bij het creëren van meer bewustwording bij de consument. Denk voorbij fast fashion. Meer herwaardering voor je kledingkast. Kan ik nog iets repareren? Kan ik nog iets opnieuw een verfje? Natuurlijk verfje geven. Hè? Daar geven we ook veel aandacht aan. Dus wat kun je doen van grondstof tot textiel? Zeker, ja, absoluut. En dat gebeurt ook. Hè?
0: Ja, want dat is natuurlijk weer nog een andere kant. Bij het maakproces, bijvoorbeeld de spijkerbroek, is heel vervuilend.
1: Ja, exact. Er gaat zoveel water onder andere aan te pas. Nee, dus het is echt belangrijk dat je zoveel mogelijk voorbeelden laat zien dat het ook anders kan. En daar helpt zo'n programma natuurlijk enorm bij, laten we eerlijk zijn.
0: En je kunt dus ook je licht opsteken op die State of Fashion Biennale. Allemaal te zien in Arnhem. Bedankt, Iris Ruijs.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
5: Lekker met de meiden koffie, lekker met de meiden worteltaart, lekker met de meiden zitzak, vroeger wilde ik een paard.
4: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden en voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
2: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
6: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De rol van de golfstaten bij de oorlog in het Midden-Oosten lijkt groter dan gedacht. En boze reacties op de rellen in Loosdrecht. Een overzicht wat nieuws. Thomas Delsing.
17: Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de noodopvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Volgens de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft het geweld veel impact op bewoners. En ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen aangehouden nadat demonstranten vuurwerk afstaken. Er wordt daar al dagen achter elkaar geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een noodopvang voor 240 asielzoekers. In Den Haag liep de spanning ook op toen voor- en tegenstanders van een nieuw AZC daar tegenover elkaar stonden. De politie greep in om beide groepen uit elkaar te houden. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran, meldt persbureau Reuters. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. En in de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Ook Israël heeft zich geplaatst. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avro Tros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien en later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig bij 10 tot 13 graden.
0: Verkeersinformatie Tim Schaap.
3: Door een ongeluk een lange file op de A4 komende vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen 9 kilometer en een uur in de file. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden over de A44 richting Wassenaar. Nu wel een file daar vanuit Den Haag. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord ongeveer 10 minuten. En het is druk op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel 5 kilometer en bijna 10 minuten.
0: Het bleef tot gisteren onder de radar, maar ook de Emiraten en Saoedi-Arabië hebben Iran aangevallen. Straks onze correspondent.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
20: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
21: Dynamisch.
20: Maar in de winter wil ik zekerheid.
22: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
23: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.

0: Voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Saudi-Arabië heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, melden Iraanse en Westerse bronnen tegen persbureau Reuters. Gisteren bleek uit berichtgeving van de Wall Street Journal dat ook de Emiraten aanvallen uitvoerden op Iran. En daarmee lijkt de rol van de Golfstaten bij de oorlog groter dan gedacht. Correspondent David Poort. David, wat voor soort aanvallen waren het?
8: Ja, het gaat natuurlijk om aanvallen voor die als vergelding voor die vele raketten en drones die Iran op de Golfstaten hebben afgevuurd in de afgelopen maanden. En heel veel mensen aan deze kant van de Persische Golf, die hebben zich heel lang afgevraagd van wanneer gaan die Golfstaten nou een keer terugmappen. Want die hadden zich natuurlijk heel schijnbaar nogal gedijst gehouden en gehamerd op diplomatie heel erg lang. Nu blijkt dus dat Saudi-Arabië en Emiraten dus toch aanvallen hebben uitgevoerd. En wat ze daar precies bij hebben geraakt, dat is niet helemaal duidelijk. De Wall Street Journal die bracht gisteren dat de Emiraten een Iraanse raffinaderij hebben gebombardeerd in de Persische Golf. En de Saudi's die zouden dus volgens Reuters aanvallen hebben uitgevoerd in maart van dit jaar. Tot nu toe natuurlijk allemaal geruchten alleen nog maar. En daar komt dus nu langzaam steeds meer over naar buiten.
7: Ja, want dat wilden ze dus eigenlijk geheim houden. Althans, in die tijd wilden ze niet dat het bekend werd. Maar nu horen we binnen een paar uur tijd van die twee landen dat ze het hebben gedaan. Dus wat zegt dat dan?
8: Ja, inderdaad. Ja, het is, je kan je afvragen waarom komen deze lekken nu naar buiten. En ik lees dit toch wel een beetje als een signaal, als een soort drukmiddel in die onderhandelingen die er op dit moment aan de gang zijn. Kijk, al die landen die zijn zich eigenlijk aan het herpositioneren in de nieuwe situatie, de nieuwe veiligheidssituatie in de Golf. Er worden eigenlijk nieuwe spelregels op dit moment vastgelegd, zou je kunnen zeggen. En ja, de verhouding tussen Iran en die Golfstaten met deze aanvallen die nu naar buiten komen, die is hierdoor toch wel fundamenteel veranderd. En een terugkeer naar die situatie van voor 28 februari, toen het allemaal begon, lijkt hiermee eigenlijk heel erg moeilijk te worden.
7: Maar is er zelfs misschien een kans dat het conflict groter wordt?
8: Dat kan heel goed zijn natuurlijk, kan heel makkelijk weer helemaal misgaan. Die onderhandelingen op dit moment zitten helemaal vast tussen Iran en Amerika. En Trump die heeft gezegd dat het antwoord van de Iraniërs op zijn, een one-page memorandum, die 14 punten, dat was totaal onacceptabel. Hij noemde het een piece of garbage. Dus ja, het kan heel makkelijk zijn dat de vlam weer in de pan slaat hier. En dan kunnen die Golfstaten misschien inderdaad wel weer ook gaan meevechten. En dan krijgt het conflict natuurlijk een hele nieuwe dimensie. En dat vergroot natuurlijk de druk op Iran.
7: Eigenlijk wil de VS het liefst uit het Midden-Oosten weg. Hè? Trump heeft ook gezien dat het geen oorlog van een week was. Hij roept iedere keer dat er een einde aan gaat komen. Maar hoe staat Israël daarin?
8: Nou, kijk, die berichten over de Golfstaten die nu meevechten, of althans mee hebben gevochten in de afgelopen weken, maanden, dat is natuurlijk koren op de molen voor Israël. De Emiraten die zijn tijdens de oorlog steeds hechter gaan samenwerken met de Israëli's. Die hebben zelfs het Iron Dome, dat raketverdedigingssysteem opgesteld gekregen in Abu Dhabi.

0: Abu Dhabi en Dubai, zelfs met Israëlische soldaten daarbij. En dat is toch wel echt hoogst uitzonderlijk, zou je kunnen zeggen. Zelfs Oekraïne heeft niet dat soort steun gekregen. Dus dat laat heel goed zien wat het belang is van Israël om die golfstaten aan hun kant te krijgen. Mike Huckabee, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, die heeft gisteren nog eens een keer gezegd dat die golfstaten eigenlijk gewoon moeten kiezen tussen Israël en Iran. En ja, die wijst er dus op het feit dat Iran degene is die raketten afvuurt op die golfstaten en niet Israël. Ja, dus die willen eigenlijk natuurlijk dat de golfstaten volledig meegaan in die oorlog en de druk op Iran extra opvoeren.
1: David, dankjewel. Correspondent David Poort. Het is 7:10. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan, maar door de oorlog tussen VS, Israël en Iran werd de Evertsen naar het oosten van de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te ondersteunen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. In overleg met Frankrijk is nu besloten om niet langer in het gebied te blijven. Kapitein-luitenant ter zee Marcel Keveling is commandant van de Evertsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En is de haven van Den Helder al in zicht?
2: Nou, nog net niet. De haven zit nog net achter de horizon, maar we zijn dichtbij.
1: Hoe lang gaat het nog duren, denkt u?
2: Nou, dat kan niet lang meer duren. Over een paar uur zullen we bij Den Helder zijn.
1: Wat heeft u in de afgelopen maanden kunnen doen?
2: Nou, ik denk dat we met de Evertsen heel veel hebben kunnen doen. We zijn, zoals u net zei, zijn we begonnen vanaf 6 februari door aan te sluiten bij het Franse Vlootverband. Dat ging toen nog om met name oefenen. En in die eerste periode hebben wij ons volledig geïntegreerd in het Vlootverband. En daarna kreeg ik uiteindelijk het belletje van de Franse admiraal met de vraag of wij met de Fransen meegingen naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. En hangende politieke besluitvorming zijn wij met ze meegevaren. Uiteindelijk heeft politieke besluitvorming plaatsgevonden en zijn we ingezet in dat oostelijk deel en hebben defensieve bijdrage geleverd om uiteindelijk in eerste aanleg het Franse Vlootverband te beschermen, Cyprus te beschermen en het bondgenootschappelijke grondgebied. En ik denk het mooie van die periode is dat we echt hebben kunnen laten zien dat Europese NATO-partners echt wat kunnen met elkaar. Ik denk ook wat we hebben kunnen laten zien is dat we het vertrouwen van onze Franse collega's hebben gewonnen door meerdere perioden coördinator van de luchtverdediging te zijn over het volledige Franse vlootverband. En het mooie daarvan is, daar zijn wij in gespecialiseerd, maar ik denk dat het mooiste daarvan is dat het echt een blijk van vertrouwen is in ons kunnen. En denk ik dat we iets heel erg goeds hebben neergezet.
1: Ja, maar u heeft dus echt drones en raketten uit de lucht gehaald?
2: Wij hebben zelf niks uit de lucht gehaald. Wat we wel hebben kunnen doen is dat we met onze radars en sensoren dagelijks het gebied hebben kunnen monitoren. En daarmee hebben we wel kunnen zien wat er allemaal plaatsvindt in het Midden-Oosten. En dat hebben we meerdere weken achter elkaar hebben we dat gedaan.
1: Ja, waardoor dan bijvoorbeeld die schepen van de Fransen daar weer op konden reageren.
2: Nou, we hebben die informatie, want we zijn onderdeel van zo'n vlootverband, hebben we goed met elkaar gedeeld om uiteindelijk die defensieve bijdrage te kunnen leveren. En dat is ons goed afgegaan.
1: En de communicatie, dat gaat dus goed?
2: Ja, we hebben zeer intensief contact in zo'n Frans vlootverband.
1: En gaat het dan in het Engels?
2: Dat is in het Engels. En de Fransen zijn die Engelse taal zeer goed bezig. Dus dat ging heel goed. En we hebben daar zeer intensief contact gehad. Zowel dagelijks als dat ik meerdere keren aan boord van het Franse vliegtuigschip ben geweest. Om ook gewoon onder vier ogen met mijn Franse collega's te kunnen praten.
1: Er was wat reuring ook over deze missie in het begin, omdat u op weg ging zonder een werkend kanon. Vervolgens had Omroep Gelderland met behulp van een tracker de locatie van het schip helemaal kunnen achterhalen. Wat deed dat met u aan boord?
2: Nou, dat is In alle eerlijkheid, dat doet wel iets met de bemanning van zo'n schip. Met name omdat het eigenlijk media-aandacht is die afleidt van waar het eigenlijk echt om gaat. Dat is het eerste. En het tweede is, en dat is ook altijd heel duidelijk naar voren gebracht, het kanon was voor ons geen nieuws. Dat is al eerder naar buiten gebracht. En we hebben het kanon ook nooit nodig gehad. Dus wij waren ook echt verrast dat dit nu zo nieuws was.
1: Ja.
2: Dan zie je dat dat heel erg afleidt van datgene wat we hier hebben gebracht. En dat, dat is wel eens jammer.
1: Ja. En dat met die tracker, daar heeft u een lesje uit getrokken met z'n allen.
2: Nou, ik denk dat dat met name een les is voor Defensie. Want ik kan alleen maar spreken voor Zijne Majesteits Evertse. En zodra we die tracker hier aan boord hebben gevonden, en die hebben we snel gevonden, hebben wij de acties genomen die nodig waren. Waardoor uiteindelijk er geen impact is geweest op onze operatie. Wat natuurlijk wel onwenselijk is dat zo'n tracker bij ons aan boord heeft kunnen komen. En dat is ook wat mij verteld is waar nu onderzoek naar plaatsvindt. Om dat uiteindelijk in de toekomst te kunnen voorkomen.
1: Ja, dat wil je uiteraard niet. Straks weer alle familieleden op de kade.
2: Ja, we kijken ernaar uit.
1: Nog een paar uurtjes varen. Succes nog daarmee. Dank u wel, kapitein-luitenant ter zee Marcel Keveling.
2: Ja, ook.
1: Een Russisch vrachtschip dat zonk voor de kust van Spanje had misschien onderdelen van kernonderzeeërs aan boord, bedoeld voor Noord-Korea.
3: Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het schip zonk eind 2024 na mysterieuze explosies in de machinekamer, waarbij twee bemanningsleden omkwamen. Rusland zei eerst dat het om gewone vracht ging, maar volgens deze CNN-correspondent gaf de kapitein later toe dat er onderdelen van kernreactoren werden vervoerd.
4: Now there's been near silence from the Spanish government about this incident, but they recently released this statement confirming that the Russian captain confessed here to investigators his ship was carrying two nuclear reactors, probably meant for submarine use. And he also said he simply wasn't sure if those reactors had fuel in them.
3: In de romp van het schip zou een torpedo-inslag zijn gevonden, wat kan wijzen op een poging van een westers leger om de levering aan Noord-Korea te stoppen. En volgens Amerikaanse inlichtingen heeft Iran nog ongeveer 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en raketvoorraad van voor de oorlog over, meldt de New York Times op basis van bronnen. Het gaat om ballistische raketten voor aanvallen in de regio en kruisraketten voor kortere afstanden op land en op zee. Ook zou Iran nog 30 van de 33 raketbases langs de strategische straat van Hormuz kunnen gebruiken. De cijfers geven volgens de krant een ander beeld dan de uitspraken van Trump. Die stelde namelijk dat het Iraanse leger verpletterd zou zijn. En over Trump gesproken, plannen voor de eerste Trump Tower in Australië zijn geschrapt. Dat zegt de ontwikkelaar tegen de Australische omroep ABC. Volgens hem is de toxische reputatie van het Trump-merk, mede door de oorlog met Iran, de reden dat het project niet doorgaat, vertelt deze verslaggever.
5: It was announced back in February by the US President Donald Trump's second son, Eric Trump, an executive of the Trump Organization, that the Trump Tower would be coming to the Gold Coast. And David Young heading up the project. He said he was the one that initially pitched the project, but has told the ABC today that the Trump brand has become increasingly toxic in Australia and that they would no longer be going ahead with the project with Trump.
3: Het zou gaan om een luxe wolkenkrabber, 91 verdiepingen hoog op de Gold Coast in Queensland, met een waarde van zo'n 1,5 miljard Australische dollar. Dat is omgerekend bijna een miljard euro. En de identiteitscontrole van dating-apps zoals Tinder blijkt makkelijk te omzeilen, meldt de VRT. Een journalist kon een profiel aanmaken met foto's van die journalist en van Kim Kardashian. Ze kreeg een blauw vinkje en toen ze haar eigen foto's daarna verwijderde, bleef dat vinkje gewoon staan. Ook bij dating-app Hinge lukte dat. Bij Bumble worden de Kardashian-foto's wel geblokkeerd. De vinkjes horen eigenlijk te bevestigen dat iemand echt is, maar kunnen ook een vals gevoel van veiligheid geven en zo helpen bij oplichting via nepaccounts. Tinder erkent het probleem en zegt extra maatregelen te nemen om de controle strenger te maken.
1: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
6: Er staat een hele lange file vanmorgen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Het verkeer staat vast tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. Je hebt daar ruim een uur vertraging na een ongeluk met twee auto's. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44. Daar is het intussen wel druk, maar het loont nog steeds wel om te rijden.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Hij viel in de eerste dagen van de Giro d'Italia in Bulgarije. En voordat hij ook maar een meter op Italiaanse bodem kon fietsen, kom Wilco Kelderman naar huis.
8: Shit happens. We will miss you for sure. Heal up soon. I think any cyclist understands how shit it is to crash.
1: Shit happens, dat zegt zijn teamgenoot Victor Kampenaerts in een filmpje, een Insta-filmpje tegen Wilco Kelderman. Sportcommentator Suze van Kleef. Ach, Kelderman, kon er zo weer naar huis?
9: Ja, ja, toch treurig hè, voor hem. Het zit hem heel vaak niet mee. Hij zit net vaak in de hoek, het stukje van het peloton waar de klappen vallen. Ik zag laatst een lijstje van zijn valpartijen en blessures in het afgelopen decennium. Nou, dat was zeg maar gerust een lijst. Echt niet normaal. Het is bijna een wonder dat hij elke keer nog op die fiets stapt. Hij kon dit keer niet verder omdat hij nog hinder ondervindt van de zware massale valpartij in de tweede etappe. Waar ook al meerdere UAE-renners moesten afstappen. Gisteren de vierde etappe in de Giro, die lang vlak was. Daarna een serieuze klim behelsde. Uiteindelijk bleken de sprinters kansloos omdat het tempo op deze klim te hoog was. En ze dus geen rol konden spelen in de finale. Ook Dylan Groenewegen, andere Nederlander, beet zich stuk op deze etappe. Had het zwaar, kon geen rol van betekenis spelen. En datzelfde gold voor Paul Magnier, die nog verrassend twee van de drie eerdere etappes had gewonnen. En voor de klassementsleider Guillermo Silva. De sprint die werd uiteindelijk gewonnen door Jonathan Narváez. Dus dat is ook een opsteker voor de gehavende UAE-ploeg. Giulio Ciccone als laatste werd derde. Mocht de roze trui ophalen na de finish. Dus de kaarten zijn weer opnieuw geschud na deze etappe in de Giro.
1: En wat voor rit kunnen we dan vandaag verwachten?
9: Ja, in een interessante, verraderlijke vijfde etappe. Veel heuvels, veel op en af. Eindigt in Potenza. Veel kansen voor de aanvallers. Dus de strijd om de roze trui die kan echt gaan losbarsten. En er is ook onstuimig weer voorspeld. Beetje wind, maar vooral heel veel regen. Er is 's middags zelfs code geel afgegeven. Dus dat kan ook nog van invloed zijn.
1: Kijk naar het handbal, want vanavond is het eerste van twee WK-playoffs voor de handbalmannen tegen Griekenland. Dat is een belangrijke wedstrijd in aanloop naar dat WK. Hoe staan ze ervoor?
9: Ja, ze noemen het zelf al een zware opdracht. Er zijn wat blessures. Maar het goede nieuws is dat het Limburgse tandem Luc Steyns en Kai Smits weer compleet is. De bondscoach Staffan Olsson die is beducht voor de tegenstander Griekenland. Maar heeft ook vertrouwen. Hij zei, ze hebben talentvolle selectie met veel jonge dynamische spelers. Maar wij focussen ons op onszelf. Willen overtuigend handbal laten zien. Met als doel die wedstrijden te controleren en te winnen. Nou, Nederland heeft goede herinneringen aan WK-playoffs tegen Griekenland. Want in 2026 stond dezelfde dubbele ontmoeting op het programma, die na de nodige spanning gewonnen werd door Nederland. Uit werd er met 31-27 verloren. En thuis wist Nederland met net een groter verschil 31-25 te winnen. Ook deze playoffs begint Nederland met een uitwedstrijd. En die zenden we bij de NOS vanavond live uit op de stream op nos.nl en in de NOS-app. 6:30 is dat. Dus nou, doe er je voordeel mee.
1: Ja. En ook in het voetbal playoffs, maar dan gaat het erover wie uiteindelijk kans maakt om van de eerste divisie naar de eredivisie te promoveren. Halffinales in die eerste divisie, Almere Willem II. Welke ploeg heeft dan de beste kaarten?
9: Ja, als ik kijk naar de recente vorm in de eerste divisie, dan denk ik Willem II. Dat won zijn laatste vijf wedstrijden op rij. In april waren ze nog te sterk voor Almere City, de tegenstander van vanavond. En uiteindelijk werd Willem II derde in de competitie. Bereikte de halve finale van de playoffs door over twee wedstrijden nipt sterker te zijn dan RKC in de kwartfinale. En Almere City, ja, dat degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie. Het is een ambitieuze club. Er is er veel aan gelegen om direct weer terug te keren op dat hoogste niveau. Eindigde als vijfde in de eerste divisie. Schakelde de Graafschap al uit in de playoffs. Ja, ik denk eigenlijk dat deze twee clubs behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. En dat het behoorlijk spannend gaat worden. Eerste wedstrijd van het tweeluik start om 8:00 vanavond. En is ook live te volgen, maar dan op de radio. NPO Radio 1, deze zender. En via de liveblog op nos.nl en in de NOS-app.
1: Suze, dankjewel.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.
1: Heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Nu bij Dirk. Holies tussendoorrepen. €1,69. Dat is lekker.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
14: Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er iets meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar. Onder de slachtoffers van verdrinking zijn relatief veel ouderen. 4 op de 10 was ouder dan 60. 2 Amerikaanse bedrijven moeten opdraaien voor de economische schade die 2 jaar geleden ontstond na het instorten van een brug in Baltimore. De brug stortte in nadat een containerschip er tegenaan voer. Volgens Amerikaanse aanklagers was er van alles mis met dat schip. Bij het ongeluk kwamen 6 wegwerkers om het leven. De economische schade wordt geschat op $5 miljard. En een Britse man die is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst een rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straat. Berend, als ik nu naar buiten kijk, denk ik, nou, straks lekker de zon in. Kan dat ook?
15: Ja, op dit moment is het op best wat plekken nog droog inderdaad, met een zonnetje. Alleen in het noorden van het land komen nu al wel stevige buien voor. Het is wel frisjes nog, temperaturen nu tussen de 4 en de 8 graden. De temperatuur gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 10 tot 12 graden. Dus dat is nog steeds echt wel frisser dan de gebruikelijke waarde voor halverwege mei. En in de loop van de ochtend, ja, dan zien we vanaf het westen toch wel meerdere stevige buien het land optrekken. En dan moeten we gedurende de hele dag toch wel rekening houden met echt wel een wisselvallige dag. Met stevige buien die mogelijk zijn, kans op onweer en lokaal ook veel regenwater in een korte tijd. Dus het is echt wel een wisselvallige dag. Ook vanavond en vannacht blijven die buien gewoon aanhouden.
0: Oh, en wat voor een hemelvaartsdag krijgen we dan?
15: Ook hemelvaartsdag ziet er niet al te best uit voor lekker buitenweer, hoor. De dag begint op de meeste plekken nog wat droog, maar in de loop van de dag zien we vanuit het westen weer opnieuw stevige buien over het land gaan trekken. En opnieuw is het aan de frisse kant met hooguit 11 of 12 graden. En ook vrijdag blijft het gewoon tamelijk fris met hooguit 10 of 11 graden en meerdere buien. Pas in het weekend vanaf zaterdag, dan wordt het wat droger en gaat de temperatuur weer flink oplopen.
0: Berend, dankjewel. Tim, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, op de meeste plekken nogal soepel eigenlijk. Het wordt langzaamaan wat drukker, maar echt grote incidenten blijven nog wel uit. Ik heb ook goed nieuws over de A4 naar Amsterdam. Bij Roelevarensveen is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Leidschendam nog wel een file van 8 kilometer en 50 minuten. Omrijden over de A44 kan nog wel wat tijdswinst opleveren. Hou wel rekening met vertraging op de A44 naar Amsterdam. Ongeveer een kwartiertje voor Noordwijkerhout. En het is druk op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer en 10 minuten.
0: Het H-woord is weer gevallen in Den Haag. Zo onze politiek verslaggever. Ster.
16: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: AI.
18: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
20: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
21: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
22: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
21: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
0: De hypotheekrenteaftrek, het belastingvoordeel voor huizenbezitters, is terug als splijtswam tussen de regeringspartijen. Bleek gisteren in de Tweede Kamer toen D66, CDA en VVD verdeeld stemden over een voorstel om iets tegen een hogere aftrek te doen. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe is dat nou ineens weer op de agenda gekomen?
25: De oorzaak is dat het kabinet de inkomstenbelasting iets heeft verhoogd en dat de hypotheekrenteaftrek aan die inkomstenbelasting is gekoppeld. Ja, en zo komt het dus dat de aftrek ook omhoog gaat. En daar profiteren in dit geval vooral de hogere inkomens. Daar is de linkse oppositie tegen. En om die reden kwam GroenLinks-PvdA gisteren met een motie om die verruiming van de aftrek terug te draaien. Ja, en deze PvdA besloten dat te steunen, waardoor het een meerderheid kreeg. En dat is dan vervolgens bij de derde regeringspartij, de VVD, helemaal verkeerd gevallen. Want volgens fractie is het in strijd met de afspraken.
0: Voorzitter Brekemans.
25: Ja?
0: Ja, je valt soms, ja? Zeg.
25: Oh, pardon.
0: Ja, dat kun jij niet hebben.
25: Want inderdaad is het in strijd met de afspraken die ze in het regeerakkoord hebben gemaakt. En daarom hoeft het kabinet volgens hem deze motie.
0: En daarom deze motie?
25: Niet uit te voeren.
26: Wat mij betreft niet. Het is glashelder. De hypotheekrenteaftrek, daar worden geen wijzigingen in gemaakt. De fiscale behandeling van de eigen woning, die blijft ongewijzigd. Dus wat mij betreft is dat gewoon glashelder.
27: Ja, maar twee regeringspartijen, namelijk D66 en CDA, zeggen nu van wel. We willen het wel aanpassen. Hoe kijkt u daar dan naar?
26: Ja, zij hebben daar vandaag, dat zie ik ook in de motie hebben ze anders over gestemd. Het is nu aan het kabinet en ik heb daar vandaag ook de minister van Financiën heel duidelijk over zien zeggen dat de hypotheekrenteaftrek, dat niet wordt aangepast. En dat hebben we ook zo afgesproken in het coalitieakkoord.
27: Hij negeert het en u zegt, daar heeft hij mijn zegen bij.
26: We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek daaromheen. De manier waarop we de eigen woning fiscaal behandelen, zoals dat heet, dat blijft gelijk. En dat hebben we letterlijk zo afgesproken.
25: Ja, en het grote punt is dus dat VVD aan de ene kant en D66 en CDA aan de andere het fundamenteel oneens zijn over de hypotheekrenteaftrek. Volgens de VVD moet die per se overeind blijven, terwijl D66 en CDA die eigenlijk willen afschaffen. In het regeerakkoord hebben ze inderdaad letterlijk afgesproken dat de fiscale behandeling van de eigen woning ongewijzigd blijft om het eigen huis betaalbaar te houden, zoals het daar staat. Maar volgens D66 en CDA was dat niet bedoeld om de aftrek te laten stijgen. Ja, en de VVD die ziet dat dus anders.
0: Maar wat gaat het kabinet daar dan mee doen? Want dat moet dus een besluit nemen over die aangenomen motie van GroenLinks-PvdA.
25: Ja, het lijkt erop dat het kabinet dit gaat negeren. Brekelmans wees er al even op. VVD-minister Heijnen, zijn partijgenoten, minister van Financiën, liet al meteen weten dat hij geen reden ziet om in actie te komen. Gelet dus op die afspraken in het regeerakkoord.
1: De aanname in de motie is dat de hypotheekrenteaftrek wordt verruimd. Daar is geen sprake van. Dus er wordt in die zin niks gewijzigd. Dus dan hoef ik ook zelf niks te wijzigen. Er wordt al veel te veel gezegd over dit onderwerp. Ik wijs op de afspraken die wij in het coalitieakkoord hebben gemaakt. Daar hebben we gezegd, de hypotheekrenteaftrek blijft zoals het is. En daar hou ik me aan.
25: Ja, en hoe het kabinet hiermee verder gaat, dat moeten we dus even afwachten. Het gaat overigens om zo'n 300-400 miljoen euro. En dat is echt klein bier in vergelijking met een veel groter probleem met de hypotheekrenteaftrek, dat er ook nog aan zit te komen. En dat in potentie over veel meer geld gaat. Zou zelfs kunnen oplopen naar 1 miljard of meer per jaar. En dat moet deze coalitie ook nog zien op te lossen.
0: Nou, dan kun je ook afvragen waarom dit nu op dit moment zo hoog oploopt dan.
25: Ja, omdat dat dus nu opeens op tafel kwam door die motie van GroenLinks-PvdA. Maar het andere probleem, dat gaat over de maximale termijn waarin je de hypotheekrente mag aftrekken. Sinds het jaar 2000 is dat maximaal 30 jaar. Maar het grote probleem is dat de Belastingdienst niet weet hoe lang individuele belastingplichtigen die aftrek hebben gehad. Want die gegevens worden niet zo lang bewaard. Ja, burgers zelf weten dat vaak ook niet meer. Hebben te maken met verhuizingen, verbouwingen, echtscheidingen, extra hypotheken. Ja, en als de Belastingdienst niet kan hardmaken dat die termijn van 30 jaar erop zit, dreigt de aftrek te blijven bestaan, met alle kosten van dien. Ja, en het moet opgelost zijn voor 2031, maar de fractievoorzitters Paternotte van D66 en Bontebal van het CDA, ja, die houden hun hart al vast.
2: Nee, daar ben ik niet gelukkig mee.
4: Nee, en dus, hoe gaat u dat dan oplossen?
2: Door een gesprek in de coalitie.
4: Sowieso natuurlijk een vraagstuk van die 30-jaarstermijn is ooit ingesteld als de overheid niet in staat is om die ook toe te passen. Ja, dan is er wel iets flink misgegaan daar natuurlijk. En dan moet het kabinet er ook inderdaad naar kijken. Maar kijk, ik maak gewoon even duidelijk, ik heb een afspraak gemaakt over de hypotheekrenteaftrek. Die staat.
25: Ja, en vandaag in de ministerraad, die niet vrijdag is, maar vandaag in verband met Hemelvaart, ligt er een ambtelijk advies van Financiën op tafel en spreken ze hier voor het eerst over dat probleem met die termijn van de aftrek. Een van de mogelijkheden is dat oudere huizenbezitters de rente nog langer mogen aftrekken. Nou, dat zou de schatkist dan al 1 miljard gaan kosten, tenminste. En die groep dus nog meer voordeel geven. Klaver van GroenLinks-PvdA zou het wel weten. Gewoon zo snel mogelijk afschaffen, die hypotheekrenteaftrek.
5: Dat is zeker een probleem. Dat heeft grote financiële consequenties. En daarom moet het kabinet hier ook open naar kijken. En moet je opnieuw kijken, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat betaalbaar houden? Wij denken dat je de hypotheekrente aftrek kan aanpassen. Dat je de belastingen voor mensen kunt verlagen. Dat je het systeem simpeler en eerlijker kunt maken.
0: Dat de coalitie dus zo verdeeld is over dit onderwerp. Wat betekent dat? Wat kan dat betekenen?
25: Nou, het gaat hier nu heus niet overvallen, het kabinet. Maar dit is wel zo'n onderwerp dat heel slecht is voor de onderlinge verhoudingen tussen de drie regeringspartijen. Tot nu toe zagen we vooral dat ze er met z'n drieën niet in slaagden om als minderheidscoalitie zaken te doen met de oppositie. Niet over ingrepen in de sociale zekerheid, niet in de zorg, niet over het asielbeleid, ook niet over stikstof. Maar over de hypotheekrenteaftrek lukt het ze dus onderling om het niet eens de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Nou, ze zitten er pas 10 weken. Het is nog te vroeg voor een eindoordeel. Maar of het echt wat gaat worden met dit kabinet, dat moet nog maar blijken. Een vliegende start is het in elk geval niet.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
6: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
6: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
17: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
6: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
28: Misschien interessant om te vermelden.
0: De Indiaanse premier Modi heeft zijn bevolking opgeroepen om hun levensstijl aan te passen. Die oproep heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Want ook India lijdt onder de gevolgen van dat conflict. Azië wordt het hardst getroffen door die crisis. Maar de Indiaanse regering probeerde lang om de impact ervan te ontkennen. Dat gaat dus niet meer. India-correspondent Davy Borema. Davy, wat moeten Indiërs aanpassen aan hun levensstijl?
3: Ja, Modi vroeg in een speech om offers te brengen. Nou, een greep uit die offers is een jaar niet meer vliegen. Geen olie gebruiken en dan olie om te koken ook. Hij zegt dat dat is een vaderlandslievende taak om dat nu te doen. Maar het is ook heel goed voor je gezondheid. En minder brandstof gebruiken door thuis te werken. Hij zegt ook tegen mensen die een elektrische auto hebben. Gebruik die meer, carpool met mensen. En koop geen goud meer. Voor het minst voor een jaar geen goud meer kopen, zegt hij.
0: Geen goud meer kopen? Hoezo?
3: Ja, India, naast olie en gas, importeert het heel veel goud. Indiërs zijn echt dol op goud. Elk festival, elke verjaardag, elke belangrijke levensomstandigheid, huwelijk, geboorte, er wordt altijd goud gegeven of goud gekocht. Het is ook een soort manier van een spaarrekening, hè, om goud, zeg maar, te investeren in goud. Alleen hoe meer goud je koopt, ja, dat drukt op de roepie, wordt allemaal in dollars aangekocht, kost heel veel geld. En nu olie en gas ook al meer geld kosten, daalt de roepie als een malle. En om de roepie te stabiliseren, vraagt hij dus nu aan Indiërs, koop geen goud meer. En dat doet dus best wel pijn, omdat Indiërs zo dol zijn op goud.
0: En dat Modi nu met deze oproep komt, betekent dat het echt nood aan de man is?
3: Ja, India loopt al sowieso achter, hè, in de regio. Want Pakistan, Nepal, Bangladesh, ook verder in Azië. Landen hebben dit allemaal al ongeveer 2,5 maand gedaan aan het begin van de crisis. India deed dat niet omdat het midden in verkiezingen zat. In 4 belangrijke staten werden de verkiezingen gehouden waar de regeringspartij het vooral goed wilde doen, waar ze nog niet aan de macht waren. En om daar, zeg maar, negatieve reacties op die offers die mensen nu moeten brengen te krijgen, hebben ze dat uitgesteld. Verkiezingen zijn voorbij. De prijs van de gascilinders zijn meteen omhoog gegaan met bijna 8 à 9 euro. En Modi komt dus nu met deze. Ja, eerst wat hij altijd doet is, eerst vraagt hij het van de mensen en later wordt het een regel. Dat zag je in COVID, dat zag je in andere economische moeilijke tijden. En wat je nu bijvoorbeeld ziet bij goud, eerst vroeg hij het op zondag en vandaag is net bekendgemaakt dat de heffing op goudimport met 1,5 keer wordt vergroot. Dus het gaat nu naar 15%.
0: Ja. Hoe reageren Indiërs?
3: Ja, er zijn altijd de groep die aanhangers zijn van deze regeringspartij Modi, die dan op sociale media allemaal delen hoe ze op de fiets naar werk gaan en allemaal aan de vraag voldoen, zeg maar. Maar wat me opvalt is dat de irritatie toch ook wel groot is, want Modi doet namelijk zelf niet wat hij zegt. Hij deed deze oproep terwijl hij in Hyderabad was. Daar is hij heen gevlogen. Hij kwam daar aan met zijn stoet van auto's. Er gaan beelden rond nu met al die auto's die hij gebruikt in zijn veiligheidsstoet. Zeg maar. En deze week vliegt hij naar Europa. Dit weekend is hij in Nederland, maar hij gaat een heel uitgebreid bezoek doen aan verschillende Europese landen, waar hij dus zelf ook moet voor vliegen. Dus terwijl hij de bevolking vraagt niet meer te vliegen, gaat hij zelf wel vliegen. En dat is een beetje de tendens van de Indiase politiek, die hier over het algemeen zich niet aangesproken voelt door eigen regels. En dat zorgt voor irritatie.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Borema. De avondvierdaagse in Loosdrecht past een deel van de route aan vanwege demonstraties bij het gemeentehuis, meldt NH Nieuws.
9: De organisatie van het wandelevenement wil voorkomen dat kinderen in vervelende situaties terechtkomen of worden lastiggevallen. Daarom is in overleg met de gemeente en politie gekeken naar een veilige omleiding. Volgens de organisatie gaat het om een kleine wijziging van maximaal 50 meter, zodat de route niet langs het oude gemeentehuis van Loosdrecht hoeft. Daar zit nu een noodopvang voor asielzoekers. Tijdens een demonstratie werd gisteravond brand gesticht. De avondvierdaagse begint maandag. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone en tot 16 jaar geen toegang tot social media. Die oproep doen alle Arnhemse schoolbesturen, samen met kinderopvangorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Omroep Gelderland schrijft erover. Ze maken zich zorgen over de mentale gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en noemen het een ongevraagd, maar dringend advies. Volgens de initiatiefnemers is het gebruik van smartphones verslavend en zorgt het voor problemen zoals vermoeidheid, cyberpesten en desinformatie. Sinds begin 2024 zijn mobiele telefoons niet meer toegestaan in de klas. De Arnhemse organisaties gaan een stap verder en roepen ouders ook buiten de school op om kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. En bijna is het zover. De 10 concerten van popster Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Zaterdag is de eerste show en Amsterdam maakt zich op voor tienduizenden fans die naar de stad komen. Om te voorkomen dat zij gaan kamperen rond het stadion hangen er LED-schermen met de waarschuwing dat dat verboden is. Intussen proberen sommige fans de zanger in de stad nog in het wild te spotten.
10: Ik dacht, ik moet even denken, waar zou die naartoe gaan? Als hij gewoon een broodje gaat eten. Ik denk dat hij bij voor 9 zo lekker kaasfiletbroodje gaat eten. Maar ik sta hier ook alweer even, knoop hier een beetje op en neer. Ik heb nog niet gezien.
9: Nou, ik ben zelf geen enorme Harry Styles-kenner. Ik heb er thuis wel een zitten trouwens. Hij lijkt me niet echt een kaassoufflé-man, toch? Meer een, iets heel gezonds.
11: Man. Ik ben ook geen Harry Styles-kenner, Thomas.
9: Nee, oké. Nee. Nou, dan ga ik het thuis nog even uitzoeken. Wie mogelijk minder blij zijn met de concertreeks van Harry Styles, dat zijn de fans van Ajax. De club moet mogelijk play-off spelen om Europees voetbal en moet dan uitwijken naar het stadion van Volendam. En dan nog een opvallend verhaal bij Omroep Brabant. Stijn Klaassen uit Breda wordt al sinds vorige maand gebeld door mensen die in Den Haag een wielklem hebben gekregen. Door een fout bij de parkeerdienst is het 070-nummer op de sticker doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon. En hij wordt daardoor meerdere keren per week lastiggevallen door boze of paniekerige bellers. De eerste was een Macedoniër die geen Engels sprak. En die belde toen Stijn lekker lag uit te slapen in zijn camper op vakantie in Frankrijk.
11: Fijne combi.
9: Het is echt, geen idee. Had erbij willen zijn, want dit kan alleen maar ontzettend verwarrend zijn geweest. De parkeerdienst geeft toe dat er een verkeerd nummer is doorgeschakeld, maar het probleem is niet opgelost. Stijn zegt dat het soms wel grappige gesprekken oplevert, onder meer over voetbal. Maar nu moet het vooral gewoon stoppen, zegt hij.
11: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Ja, het rijdt hier en daar wat langer, wat langzamer wou ik zeggen. En de files worden langer, dat bedoelde ik. Op de A58 bijvoorbeeld, Tilburg-Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer en 30 minuten.

0: This life. Vampire Weekend. Het is 8 minuten voor 8. Vanaf vandaag zijn in het Drents Museum zo'n 60 schilderijen en tekeningen te zien van de Indiaanse kunstenares Amrita Shergill. Dat is bijzonder, want haar werk geldt als nationaal erfgoed en gaat vrijwel nooit op reis. Verslaggever Roel Pauw bekeek de tentoonstelling alvast met hoofdconservator Annemiek Rens.
1: Als je nog nooit van Amrita Shergill gehoord hebt, hoef je je niet per se te schamen. Maar in India kent iedereen haar.
2: Ja, ik denk dat dat wel ongeveer zo zal zijn. Ja, ja. Ja, ik heb ook wel mensen gesproken daar die zeiden, ja, wij hadden altijd posters van haar werk thuis hangen. Dus dat zit echt in mijn geheugen gegrift. Je zou het bij ons kunnen vergelijken met Rembrandt of Van Gogh.
1: Shergill is de enige vrouw in het illustere gezelschap van de National Treasure Artists. 9 kunstenaars die de eigen Indiase cultuur bij uitstek vertegenwoordigen en van wie het werk onder geen beding mag worden geëxporteerd. Uitlenen voor een tentoonstelling, dat mag, maar bij hoge uitzondering.
3: A major exhibition in the Netherlands is celebrating the artistic legacy of India's iconic modern painter Amrita Shergill. The show at the Drents Museum in Assen highlights the growing cultural.
1: Bij het Drents Museum zijn ze heel blij dat het toch is gelukt. Ondanks het debakel van de diefstal vorig jaar en ook ondanks de vertraging vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: De laatste tentoonstelling van haar werk in Europa was alweer 20 jaar geleden.
4: Ja, in Londen.
2: Dus het werd hoog tijd dat we haar weer eens deze kant op haalden. Want op het moment dat je het werk ziet, dan kun je het pas leren kennen.
1: Amrita Shergill is in Assen. Met 60 werken, waaronder een zelfportret uit 1930.
2: En je ziet hoe zij op een hele uitnodigende, verwelkomende manier vanaf het doek naar ons als bezoekers kijkt. Met een grote glimlach, een hele mooie golvende bos haar. Ze heeft prachtige gekleurde armbanden aan en ja, ze lacht ons toe. Ze is echt de krachtige vrouw die zij ook als kunstenaar representeert.
1: Ze leerde het vak in Parijs en was niet bescheiden over haar plek in de kunstenaarsgemeenschap van die tijd. Europa is van Picasso, Matisse en Braque. India is alleen van mij.
2: Ze heeft eigenlijk best wel veel succes in Parijs. Maar toch besluit ze, mijn toekomst ligt in India. Dus ze verdiept zich in de Indiase cultuur. En die mixt ze als het ware met die Europese tradities. En daar voegt ze natuurlijk ook nog haar eigen laagje bovenop.
1: En wat in de Indiase cultuur vond zij belangrijk?
2: Ja, ze heeft veel oog voor de gewone mens op straat. Met name vrouwen spreken haar aan, zie je veel terug in haar werk. En ook de hardheid van het bestaan die er ook was op dat vlak. En daarnaast zie je ook dat ze eigenlijk het prachtige kleuren van het Indiase licht, van het landschap, die hele felle rode, bruine, die okers, die zie je ook terugkomen in haar werk.
1: Amrita Shergill was in haar tijd een vrijgevochten vrouw. Als kind werd ze al van de katholieke school gestuurd omdat ze atheïst zei te zijn. In de kunst omarmde ze Europa en India. Liefde vond ze zowel bij mannen als bij vrouwen.
2: En dan lopen we naar het allerlaatste werk.
1: Maar haar intense leven stopte al toen ze nog maar 28 jaar oud was.
2: Dit doek stond op haar ezel op dat moment. Ze heeft het nooit af kunnen maken. Je ziet eigenlijk het uitzicht vanuit haar atelier in Lahore. Toen India, nu Pakistan. En je ziet daar hoe ze eigenlijk op een hele moderne manier met kleurvlakken, fel rood, fel geel, fel groen, dat schilderij aan het opbouwen is. Hè, maar ze heeft het niet af kunnen maken, want ze werd plotseling ziek.
1: Was ze productief?
2: Zeker, want vanaf het eerste portret wat je hebt gezien tot nu, daar zit eigenlijk maar 10 jaar. En dan zie je al een enorme ontwikkeling. En daarmee vraag je je ook af, als ze was blijven leven, hoe zou die ontwikkeling zich voortgezet hebben? Maar het is tegelijkertijd ook dus ongelooflijk indrukwekkend dat iemand eigenlijk dan al een iconische status weet te bereiken. Die is alleen nog maar gegroeid. En vandaag de dag is Amrita voor ons een hele belangrijke kunstenaar om te leren kennen.
0: Zijn hoofdconservator Annemiek Rens van het Drents Museum tegen verslaggever Roel Pauw.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
6: Voetbal.
5: Zondag, 2:30.
6: De laatste speelronde van de Eredivisie.
7: Alle 9 wedstrijden.
6: Tegelijkertijd.
5: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
6: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: NOS langs de lijn.
5: Zondag 2:00.
6: Wie luistert, weet meer.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
5: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
8: NPO Radio 1, 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Woedende reacties uit Politiek Den Haag op het geweld in Loosdrecht. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Volgens de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft het geweld veel impact op bewoners. Behalve in Loosdrecht was het gisteravond ook in Apeldoorn en Den Haag onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen aangehouden nadat demonstranten vuurwerk afstaken. Er wordt daar al dagen achter elkaar geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een noodopvang voor 240 asielzoekers. In Den Haag liep de spanning ook op toen voor- en tegenstanders van een nieuw AZC daar tegenover elkaar stonden. De politie moest ingrijpen om beide groepen uit elkaar te houden. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. De berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Donald Trump en minister van Defensie Pete Hegseth, die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft de VS niet alle raketbases kunnen uitschakelen, onder meer door een tekort aan speciale munitie. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar daarvoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. De CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinkingen. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst een rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. En later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden.
9: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
11: Ja, op de meeste plekken gaat de spits eigenlijk vrij soepel. We blijven een beetje hangen rond de 215 kilometer file in het land. Wat opvalt is wel een lange file op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer en een uur extra. Komt een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Verder is er ook één rijstrook dicht, vermoedelijk door een pechgeval op de A76 Aken-Geleen. Tussen knooppunt Ten Esse en Spouwbeek een kwartier over 6 kilometer. Dan ook nog de laatste restjes van een ongeluk op de A4... Vanuit Den Haag naar Amsterdam vielen tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 10 kilometer waar je een kwartier langer over doet. En mensen die daarvoor omrijden over de A44 naar Amsterdam staan ook in de file. Tussen knooppunt Ommedijk en afrit Kaag 11 kilometer en ongeveer een kwartiertje.
9: Op de dag dat de eerste asielzoekers hun intrek namen in een tijdelijke opvang in Loosdrecht, werd de brand gesticht door relschoppers. Zo de directeur van Vluchtelingenwerk.
12: Truly's met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: AI.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De ME is gisteravond ingezet in Loosdrecht. Betogers gooiden bij de noodopvang voor asielzoekers met vuurwerk en stichtten brand. Daarna hielden ze de brandweer ook tegen. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel af. Verslaggever Celine Sulsters van NH Nieuws, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jij was gisteravond bij, hè? Dat protest, eerst ging het nog heel best wel rustig. Wanneer liep het uit de hand?
4: Ja, je merkte wel dat er meer mensen aanwezig waren dan dagen daarvoor. Omdat gisteren de eerste asielzoekers daar echt zijn gaan wonen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. En ja, het begon als een normaal protest. Dag 21 was het daar van de protesten. Maar rond een uur of half negen begonnen demonstranten zwaar vuurwerk en fakkels te gooien richting de noodopvang. Deels leegstaande gemeentehuis. En al snel gingen de bossages daarvoor vlogen in de brand. En ontstond daar toch best wel een flinke brand voor die noodopvang.
3: En wie waren er met dat vuurwerk bijvoorbeeld aan het gooien? Wie waren erbij? Waar kwamen ze vandaan?
4: Nou ja, je merkte wel dat het gewoon een hele grote groep is van lokale demonstranten. Dus Loosdrecht, maar ook wel een stukje verderop, bijvoorbeeld in Hilversum. Maar wat er gisteren ook wel gebeurde, was dat er wel mensen van buiten de gemeente ook zich aansloten. Ik hoorde ook van iemand uit Loosdrecht dat hij wat voetbalhooligans bijvoorbeeld had zien lopen. Dus het is wel een hele grote groep lokale demonstranten. Maar je zag wel dat gisteren zich toch ook wel weer mensen van buitenaf aansloten.
3: En is dan in te schatten welke groep verantwoordelijk is voor dat brandstichten?
4: Nee, dat is echt heel erg lastig. Maar het was wel een grote groep mensen die begon te gooien. Het is natuurlijk een grote chaos op dat moment. Het leek wel alsof de handen zeg maar in werden geslagen. En alsof dit wel een actie was die van tevoren was bedacht.
3: En zijn er dan mensen aangehouden?
4: Ja, er zijn meerdere aanhoudingen verricht. De politie was vanochtend nog bezig om te inventariseren hoeveel dat er precies zijn. Dus voor nu houden ze het op meerdere aanhoudingen.
3: Celine, dankjewel. Verslaggever Celine Sulsters van NH Nieuws. Sjoerd Warmerdam is directeur van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Gisteren kwamen dus die eerste vluchtelingen aan die daar tijdelijk worden opgevangen in Loosdrecht. Wat hebben ze van dit allemaal meegekregen?
5: Ja, het zijn afschuwelijke beelden. En het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat onaanvaardbaar is en dat we dat een hoop moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar u zegt het terecht, het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
3: Wat kunt u als Vluchtelingenwerk voor hen doen?
5: Ja, nou, je hoort dus dat ze zich heel onveilig voelen. En we snappen natuurlijk dat er zorgen zijn in de samenleving. En soms zijn die ook best terecht. Maar het is aan Vluchtelingenwerk en aan de hele samenleving om een brug te slaan tussen de zorgen die er soms zijn en ook wel de feiten. En tussen de onbekendheid die mensen ervaren. En ook te zorgen dat er ontmoeting ontstaat tussen mensen uit de wijk en de mensen die daar nieuw komen wonen.
3: Want kunt u nu inschatten of deze locatie op dit moment veilig genoeg is voor de mensen die daar zitten?
5: Dat kunnen wij niet inschatten. Ik neem aan dat de gemeente daar goed naar kijkt. Wij vinden in elk geval dat we nooit mogen zwichten voor dit geweld. Dus dat we er alles aan moeten doen zodat deze mensen op een veilige manier daar kunnen wonen. En als wij daar als vluchtelingenwerk een rol in kunnen spelen, dan doen we dat natuurlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk een enorm dilemma. Je wil niet dat die mensen, die zijn meestal niet voor niks hun land ontvlucht.

0: Dat ze dan dit nu moeten meemaken, dat wil je eigenlijk niet. Maar je wilt inderdaad ook niet dat mensen die geweld plegen op die manier hun zin krijgen.
1: Nee, dat is inderdaad zo. En we vergeten hoeveel effect dit heeft op mensen. We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken. En ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
0: U zei, de zorgen van mensen zijn soms terecht. Wat kunt u daar als vluchtelingenwerk aan doen? Welke rol kunt u spelen?
1: Ja, we hebben allerlei projecten die verbinding en ontmoeting organiseren tussen mensen die in de wijk wonen en de mensen die daar nieuw komen wonen. Een voorbeeld daarvan is wijkverbinders. Daarin organiseren we allerlei activiteiten. En we zien ook echt dat leidt tot onderling vertrouwen en verbinding. Dus dat zouden we nog veel meer moeten doen.
0: Ja, dat is echt uw ervaring dat in de praktijk meestal meevalt of misschien wel altijd meevalt?
1: Zeker, en dat is niet alleen ervaring, dat laat onderzoek ook zien, onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Daar zien we dat onderzoek dat 10 jaar al loopt, dat wanneer er een opvanglocatie geopend wordt, dat er op een gegeven moment ook echt draagvlak ontstaat, omdat er ontmoeting ontstaat tussen de mensen die daar nieuw komen wonen en de wijkbewoners.
0: Maar dat is dan de wijkbewoners en de asielzoekers die in zo'n opvang zitten. Wanneer het gaat over die groepen die daar gisteravond voor dat pand staan, wat is daarmee te doen? Heeft u daar gedachten over?
1: Ja, als vluchtelingenwerk kunnen wij daar minder invloed op hebben. Maar volgens mij heeft de premier zich ook al uitgesproken. De politie wordt ingezet. Hier moeten we ook echt hard durven optreden. Want dit moet een halt worden toegeroepen vanwege die effecten die ik eerder noemde.
0: Dank u wel. Sjoerd Warmerdam, directeur van Vluchtelingenwerk. Nederlandse 5-jarigen scoren ondermaats op belangrijke vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren.
2: Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar NRC over schrijft. Vooral rekenen, informatie onthouden en concentratie blijven achter bij het internationale gemiddelde. Kinderen die vaak worden voorgelezen doen het juist beter op taal, cijfers en emoties. Gegevens van mensen die de website van 113 zelfmoordpreventie bezochten zijn lange tijd gedeeld zonder toestemming, meldt BNR. Het ging om gevoelige informatie, zoals locatie en andere bezochte websites, die bij Google en Microsoft terechtkwamen. Ook zouden er schermopnames zijn gemaakt. Een ethisch hacker ontdekte het en waarschuwde de organisatie. 113 heeft daarop maatregelen genomen. De plannen voor de eerste Trump Tower in Australië zijn geschrapt, zegt de ontwikkelaar tegen de Australische omroep ABC. Hij stelt dat de toxische reputatie van het Trump-merk de doorslag gaf, vertelt deze verslaggever.
3: It was announced back in February by the US President Donald Trump's second son, Eric Trump, an executive of the Trump Organization, that the Trump Tower would be coming to the Gold Coast. And David Young heading up the project. He said he was the one that initially pitched the project, but has told the ABC today that the Trump brand has become increasingly toxic in Australia and that they would no longer be going ahead with the project with Trump.
2: Het ging om een luxe wolkenkrabber, 91 verdiepingen hoog. De bouw zou bijna 1 miljard euro kosten. En er zijn zorgen over duizenden boeken die met AI worden gemaakt en verkocht zonder dat dit duidelijk wordt vermeld, schrijft Trouw. Een bedrijf uit Zuid-Holland brengt met AI zo'n 10 boeken per dag uit en verkoopt die via verschillende webwinkels. Vaak waarschuwen ze niet dat het om AI-gegenereerde boeken gaat. De Auteursbond noemt dat misleidend. Na vragen zijn boekwinkels alsnog begonnen met waarschuwingen bij deze AI-boeken. En spelers van WVF uit Zwolle moesten gisteravond 67 kilometer rijden voor 45 seconden voetbal tegen ATC in Hengelo, schrijft Hart van Nederland. Door een scheidsrechtersfout moest het laatste stukje van een eerdere wedstrijd alsnog worden uitgespeeld. Bij een stand van 3-3 begon het duel met een vrije trap voor ATC, maar die ingestudeerde aanval liep meteen mis.
4: Het was al lachwekkend. En hoe zij dit uitspelen? Ja, goed, genoeg zo. Wij zijn heel blij met het punt.
5: Het is wat het is. En dat WVF dan hier moreel zich winnaar voelt, ja, dat is prima.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
6: Ja, verspreid over het land staan een aantal files. In totaal zo'n 200 kilometer, vrijgemiddeld voor een woensdag. Op de A58 in Brabant wordt langzaam gereden richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 20 minuten. Door het ongeluk is 1 rijstrook dicht. En nog wat zuidelijker file op de A76 Aken-Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen zelf. 6 kilometer, 20 minuten. Daar staat namelijk een kapotte vrachtwagen.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. het NOS Radio 1-journaal.
0: In Arnhem doen alle schoolbesturen, kinderopvangen, maar ook maatschappelijke organisaties en de gemeente een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone en tot 16 jaar geen toegang tot social media. Omroep Gelderland schrijft dat het gaat om een ongevraagd, maar dringend advies. Het is voor het eerst dat in een Nederlandse stad zoveel partijen gezamenlijk ouders oproepen om hun kinderen zonder smartphone te laten opgroeien. Klaas van Veen is initiatiefnemer van het statement. Hij is bestuurder van Floris Onderwijs, dat 33 scholen in Arnhem vertegenwoordigt. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Nou is er al sinds 2024 een landelijk verbod op het gebruik van telefoons in de klas. Waarom dan dit initiatief?
8: Nou, omdat we vooral zien dat ouders hier heel erg mee worstelen. En ook dat wij er in het onderwijs last van hebben. We zien gewoon dat iedereen ziet ondertussen dat telefoons, smartphones heel erg verslavend zijn. En dat kinderen, ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. Er zitten tal van bijeffecten. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus wij sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit. Ja. Doe het niet.
0: Niet alleen weer uit klas, maar uit hun leven eigenlijk.
8: Ja, eigenlijk uit hun leven. Je hebt die hele beweging van smartvrij phone opvoeden. Dat is een initiatief van ouders. En daar zie je hetzelfde. Kinderen worden echt vrolijker van, socialer van, leuker van, als ze niet zo'n smartphone hebben.
0: En het is een heel breed gedragen initiatief, hè?
8: Ja, ja.
0: Wie doen er allemaal mee? Ik noemde er al een paar daarnet, maar...
8: Nou, inderdaad, de gemeente zelf. Eigenlijk alle basisscholen, alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Arnhem, het mbo. We zien de bibliotheek doet mee, het sportbedrijf doet mee, de kinderopvang doet mee. We hebben zo'n overleg in de gemeente met al deze besturen. Vanuit het idee van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeden en onderwijs in Arnhem. En daar kwam dit initiatief op tafel.
0: Nou, is het een dringend advies aan ouders? Denkt u dat mensen zich er iets van gaan aantrekken?
8: Dat denk ik niet. Nou, nee, ik denk dat het bijdraagt. Dat je hoort steeds meer deze geluiden. Dus ik denk dat daarmee krijg je het gesprek op gang. Zo is het ook gegaan rondom roken. Zo is het ook gegaan rondom alcohol. Dat je merkt dat het helpt als er maatschappelijk steeds meer geluiden komen van verschillende partijen van dit is gewoon niet zo handig. En de meeste ouders staan er toch alleen voor. Dus dat je weet van hey, je bent hierin niet alleen. Er zijn meer die hier mee worstelen. En het is gewoon echt een goed idee om het zo lang mogelijk uit te stellen.
0: Maar een verbod op die smartphones voor kinderen tot 16 jaar en sociale media, dat ziet u dan niet zitten of ziet u nog niet zitten?
8: Nou, ik weet, in Australië hebben ze dat nu gedaan. Ja. Een verbod op social media tot 15 jaar. Dat is misschien best wel een goed idee. Maar dat ligt niet bij ons om dat te doen. Dat ligt bij de overheid. Maar ik zou dat wel steunen.
0: Dat maakt het alleen maar makkelijker.
8: Dat maakt het alleen maar makkelijker. Hetzelfde dat ons enorm heeft geholpen in het onderwijs, dat het nu gewoon verboden is om mobiele telefoons in de klas te hebben. En daar zie je ook, hè, van tot voor kort zag je in de pauzes, was het gewoon stil op middelbare scholen. Zaten ze met z'n allen op hun telefoon. En nu bruist dat weer. Kinderen praten gewoon weer met elkaar. Dat is echt een verandering.
0: Ja, dus als mensen de voordelen zien, dan gaan ze sowieso misschien wel vanzelf om. Maar een verbod zou wel helpen.
8: Ja, en ik zie ook van, we hebben nu één school in Arnhem, waar ze, het initiatief van de ouders en de school zelf, dat ze hebben gezegd, wij willen geen mobiele telefoons meer zien op het plein. Dus ook als ouders daar hun kinderen staan op te halen, dat ze de telefoons in een zak laten en gewoon met elkaar in gesprek gaan. Want ouders vielen het zelf ook op dat iedereen stond daar maar met zijn telefoon te wachten. En dat is iets heel bizars eigenlijk.
0: Dank u wel. Klaas van Veen van Floris Onderwijs. De inflatie in de Verenigde Staten is flink gestegen. 3,8% ten opzichte van een jaar ervoor. En dat soort cijfers waren niet gehaald sinds Biden in het Witte Huis zat. En daar had Trump juist altijd heel hard campagne tegen gevoerd. Correspondent Sjoerd en Daas over de oorlog in het Midden-Oosten die inflatie veroorzaakt.
9: Nou ja, Biden kon hij in elk geval niet meer de schuld geven, zoals hij vorig jaar natuurlijk zo vaak deed. Ja, het is echt de oorlog in Iran. Die inflatie zie je vooral terug bij de energieprijzen. Brandstofprijzen aan de pomp was het afgelopen maand bijna 30% duurder. Stookolie, waar huizen nog mee verwarmd worden op een aantal plekken in de Verenigde Staten, bijna de helft duurder. Dat werkt echt door natuurlijk ook allemaal. Amerikanen rijden veel, stoken veel, vliegen ook relatief veel, maar je zag het ook in de supermarkt. Daar niet zulke hoge stijgingen, maar wel ook de hoogste stijging sinds 2022. Dus dat werkt allemaal door, direct en ook indirect dus inmiddels, prijzen van veel andere producten. En daar gaan we waarschijnlijk nog wel meer van zien.
0: Ja, onder Biden was het op een gegeven moment heel, heel erg hoog. Dat had onder meer te maken met corona. Trump was daar toen heel erg op gefixeerd. Hoe legt de regering het nu dan uit?
9: Nou, Trump werd ernaar gevraagd vandaag. Dat was voordat hij op het vliegtuig stapte naar Alaska om door te vliegen naar Beijing voor die top met Xi Jinping. Hij werd gevraagd, denkt u bij die oorlog ook om de financiële situatie van de Amerikanen? En nee, zei Trump, ook niet een klein beetje. Ik denk aan niemand. Ik denk alleen maar aan Iran dat geen kernwapen mag hebben. Mensen begrijpen het niet, zei Trump ook. Aandelenmarkt gaat omhoog en naar beneden. Als de oorlog voorbij is, dan gaat die olieprijs echt gewoon weer naar beneden. Ja, dat zijn dus de woorden van Trump. Soms wat onnavolgbaar en ook echt wel losgezongen van de realiteit die veel Amerikanen ervaren. Aan de pomp dan dus met name. 70% is niet blij met hoe hij die economie op dit moment bestuurt.
0: Vandaag reis je dus inderdaad naar China. Dat die oorlog in het Midden-Oosten maar niet beëindigd wordt of kan worden door Trump, straalt dat dan een beetje op hem af?
9: Ja, op meerdere manieren. Kijk, dit bezoek zou eerder al plaatsvinden, 6 weken eerder. Dat is uitgesteld, omdat Trump dacht, in die 6 weken krijg ik de oorlog wel gedaan. Het is hem niet gelukt, maar het gaf wel 6 weken extra nog eens aan de onderhandelaars, de mensen die dit moesten voorbereiden, om in elk geval wat meer op papier te zetten, deze ontmoeting wat meer vorm te geven, en misschien iets van een tastbaar resultaat iets dichterbij te brengen. Er worden geen hele bijzondere zaken verwacht, misschien wat handelsdeals. Maar ja, als je kijkt naar een Trump die daar nu op bezoek komt, met een oorlog die hij eigenlijk al lang zou hebben gewonnen, maar waar hij nog steeds in verzeild zit, een straat van Hormuz die nog steeds op slot zit, waar Trump niet direct een uitweg ziet, dan is dat natuurlijk geen heel lekker bezoekje. Ja, dan is dat toch ook iets waar die Xi voor nodig zal gaan hebben, al weigerde Trump dat ook vandaag in zijn laatste persgesprek, zeg maar, voor zijn vertrek te erkennen. Daar zei hij, ik heb helemaal niemand nodig. We hebben al lang gewonnen.
0: Zijn correspondent Sjoerd en Daas.

0: Good as hell, Lizzo en Ariana Grande. Over ruim een uur Stand.nl met Carl-Jan de Zwart vandaag. Carl-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. Ja, de stelling is: de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen. Rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West natuurlijk, moet geweerd worden uit Nederland. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie daarover van de ChristenUnie en de VVD. De bedoeling is namelijk, en dat weten we allemaal wel, dat hij volgende maand twee concerten zou geven in het Gelredome in Arnhem, of geeft. Maar de Kamer vindt dus dat die niet moeten doorgaan vanwege eerdere antisemitische uitlatingen van hem. En omdat hij t-shirts met hakenkruizen op de markt had gebracht. Nou, eerder weigerde Engeland hem al om die reden. Frankrijk, Polen, Zwitserland, daar zijn de concerten al afgelast. Ja, en het is juridisch best ingewikkeld om hem de toegang tot Nederland te weigeren, want dan moeten de veiligheid of de openbare orde in gevaar komen. Minister Van Wil is dat aan het onderzoeken. Die zoekt naar aanknopingspunten. Maar er is wel een beroep gedaan op de organisatie, of die zou je kunnen doen om het af te blazen. Dus ik ben benieuwd of u dat terecht vindt. Want hij heeft wel inmiddels zijn excuses aangeboden. Hij is manisch depressief, zegt hij zelf. En hij zat toen in een soort van psychose. Of is de artistieke vrijheid hier het geding? Dat kun je natuurlijk ook zeggen. U denkt misschien niet doen. De concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen. Dat is de stelling. 0800-1101 of reageer via stand.nl.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth, die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Behalve in Loosdrecht was het ook in Apeldoorn en Den Haag gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk werd gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. De CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenen meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw.
0: Bij Weerplaza, Berend van Straten. Berend, wat voor een dag krijgen we?
6: Ja, het wordt echt een wisselvallige dag vandaag. In het noorden van het land zien we nu al meerdere buien die actief zijn. En in de loop van de ochtend krijgen we vanaf het westen te maken met stevige buien die over het hele land gaan trekken. En het kunnen best wel stevige exemplaren zijn met kans op onweer en hagel. Zeker in het binnenland is dat het geval. De temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 12, lokaal misschien 13 graden. Als het even droog is, maar tijdens een stevige bui ligt de temperatuur nog enkele graden laag. En daarmee is het echt wel fris voor de tijd van het jaar. En de wind die is meest matig en die komt vanuit westelijke richting ook.
0: En we hoeven ook niet te rekenen op een zonnige, warme hemelvaartsdag?
6: Nee, helaas ook niet. Nee. Sterker nog, de hemelvaartsdag ziet er naar uit dat het de kuister gaat worden sinds 2004. Sinds in ruim 20 jaar dus. En dat hebben we te maken aan een wind vanuit het noordwesten. En die voert nog wat koudere lucht aan dan vandaag. Want op het warmste moment van de dag wordt het morgen hooguit 11 graden. Misschien lokaal 12 graden op de meeste plekken. In de ochtend moeten we ook rekening houden met meerdere buien. In de middag, dat is dan het positieve, is het wat vaker droger. Schijnt de zon af en toe. Maar echt aangenaam is het dus ook niet. Want er staat dus ook nog wel een stevig windje uit het noordwesten. De dagen daarna, ook vrijdag, nog zo'n opvallend koude dag met meerdere buien die over het land gaan trekken. Pas vanaf zaterdag wordt het geleidelijk iets droger en gaat de temperatuur ook weer iets in de klim.
0: Berend, dankjewel. En Tim, waar staan nog de files?
10: Ja, helaas hier en daar nog wel. Maar het drukste moment ligt achter ons. Van de 220 kilometer gaan we nu richting de 170. Nog wel file rijden op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel richting het noorden. 3 kilometer en 15 minuten ongeveer. Verder de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 kilometer en een uur extra. Er gebeurde een ongeluk en het verkeer moet er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Volgt dan de borden Den Haag over de A16, de A4 kun je vervolgens de A12 op. Verder de A76, Aken-Geleen, tussen knooppunt Ten Esse en Spouwbeek. 4 kilometer, nog 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen.
0: Meer geweld door de politie vorig jaar. Waar dat ook kwam, vertelt de portefeuillehouder geweld van de politie zometeen.
12: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket. Volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
24: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: De politie heeft in 2025 meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. En dat waren er 2000 meer dan het jaar ervoor dus. Corrie van Breda is portefeuillehouder geweld bij de Nationale Politie. En ze vertelt om wat voor geweld het gaat.
1: Nou, dat zijn allerlei soorten van geweld. Maar de stijging zit hem vooral in een toename van een fysiek geweld zonder geweldsmiddelen. Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet. Maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
0: Dus ja, dat valt dan ook onder geweld als je een deur moet openbreken?
1: Zeker, ja. Geweld tegen goederen, tegen zaken.
0: En die sterke arm, in wat voor gevallen wordt die hier dan gebruikt?
1: Nou, in de meeste gevallen van toepassen van geweld gaat het om fysiek geweld. In 60% van de gevallen. En dan hebben we het over het gebruiken van fysieke kracht om gedrag te veranderen. Mensen iets te laten doen wat ze daarvoor niet deden.
0: Even in een houtgreep nemen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En hoe komt het dat de politie meer van dit soort geweld moet gebruiken of gebruikt?
1: Ja, dat is altijd een lastige vraag. Geweld is nooit een doel aan zich. Geweld is altijd voor ons iets om ervoor te zorgen dat de situatie veiliger wordt of dat de openbare orde hersteld wordt. En de verharding in de samenleving, de maatschappelijke onrust maakt wel dat ons werk complexer en ingewikkelder wordt. En dat gaat helaas ook soms gepaard met geweld.
0: Dus zit de stijging dan inderdaad in die gevallen waarbij we bijvoorbeeld zien, nou, de afgelopen dagen ook weer demonstraties die uit de hand lopen, maar dat was natuurlijk vorig jaar ook al het geval. Dus dat soort demonstraties, zit daar de stijging dan in?
1: Nou, niet alleen in demonstraties. Dat is wel een feit dat we daar gewoon zeker de afgelopen tijd veel inzet op moeten plegen. En ja, helaas gaat dat niet altijd zonder geweld. En er zit ook een stijging in ander soort van geweldsmiddelen toepassen. Bijvoorbeeld het stroomstootwapen hebben we vaker gebruikt. Maar ook, en dat vind ik zelf nog best vrij bijzonder, het gebruik van bijvoorbeeld het spuugmasker. Dat is ook iets wat wij helaas steeds vaker moeten gebruiken. En dat valt ook onder toepassen van geweld.
0: Want dat is iets ter bescherming van agenten juist.
1: Ja, precies.
0: Hoe vaak moet er achteraf worden geconstateerd dat het geweld dat agenten hebben gebruikt niet op zijn plaats was?
1: Nou ja, dat is iets wat wij zelf ook belangrijk vinden. Elk geweld wat wij toepassen wordt vastgelegd. En een deel daarvan wordt een registratie. Het wordt een registratie als het zwaar lichaam metsel, het gebruik van het vuurwapen, of als een hulpofficier vindt dat dat nodig is, wordt het geweld beoordeeld door een commissie. En daar waren in 2025 rond de 1600 registraties. En van die 1600 zijn er 369 als deels onvoldoende beoordeeld. En dan onvoldoende gaat over de rechtmatigheidseisen, dus juridisch, maar ook de eisen van ons vakmanschap. En dan was het respectvol, was het deescalerend, was het optreden zorgvuldig. En in slechts 15 gevallen is het geweld is daar ook een maatregel op gevolgd. Dus op het totaal van het totaal aantal incidenten, rond de 25.000, is elke er één te veel, zou ik willen zeggen, maar gaat er best veel goed.
0: Denkt u dat er mogelijkheden zijn om het geweld af te laten nemen?
1: Ja, dat zou ons een lief ding zijn. Kijk, dat is niet per se iets waar de politie heel veel aan kan doen. Hè. Bij ons is het nooit een doel aan zich om geweld te gebruiken. Dus de voedingsbodem voor het sentiment. Meer in gesprek over wat maakt dat mensen zich ongehoord en ongezien voelen. En in het algemeen zou ik willen zeggen, als jij een aanwijzing krijgt van de politie, daar is daar vast een hele goede reden toe. Werk gewoon mee.
0: Zei Corrie van Breda, portefeuillehouder geweld bij de Nationale Politie. Het is 9:50. Vanwege de deelname van Israël doet Nederland dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. In Queer Café Kalf in het centrum van Utrecht gingen fans gisteravond wel kijken naar die eerste halve finale van het Liedjesfestijn. Maar het werd niet het feest dat het normaal gesproken is, zag verslaggever Noortje Deutekom.
2: Café Café Kalf. Hier is het ieder jaar feest. De hele kroeg hangt weer vol met vlaggen van de deelnemende landen. Ja, een man of 50 zit er nu binnen. Aan de bar zit Fabian uit Den Bosch. Jij bent sinds maart eigenaar. Jullie organiseren hier ieder jaar een groot feest rondom het Songfestival.
3: We doen elk jaar in de steeg hier naast het café evenement voor 1000 man. Maar dit jaar leeft het gewoon niet zo. Dus dan kun je dat beter in het café zelf doen. Wij doen dus bij Israël het geluid uit.
2: Wat voor reacties kreeg je daarop?
3: Ik kreeg van twee kanten heftige reacties. Dus enerzijds dat we het überhaupt uitzenden vonden mensen heel heftig. Maar ook veel negatieve reactie van pro-Israël mensen. Dat wij als queer café het Israëlische volk niet meer toelaten. En toch wel wat antisemitisch. Dat
2: indirect werd weggezet als antisemitisch.
3: Ja, ja.
2: Gaan jullie expres weg nu?
4: Ja.
2: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
4: Nou, we staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten. Ja.
2: Ja, binnen is inmiddels Arcade opgezet. Ik vang hier een gesprek op, een discussie. Ik hoor meneer u met vuur spreken. Het zit u hoog.
5: Voor mijn gevoel, we gaan het om een feestje van samenhorigheid. En dat wordt ineens politiek gemaakt. En daar heb ik grote moeite mee. Netanyahu ligt hier niet wakker van. Maar er zijn artiesten die hier misschien wel wakker van liggen. En dat vind ik een hele foute insteek.
2: Ja, dit klinkt toch wel helemaal bevreemdend dat je dit nummer nu even op hebt gezet.
3: Ja, dit is expres natuurlijk. Hier hebben we mee gewonnen. Dus dat gaan we aanzetten tijdens Israël.
2: Voelt het goed om dit zo te doen?
3: Ja, ik ben hier heel blij mee. Ja, het raakt mij zelfs. Dat ik denk, I love dat we hier een statement op maken.
2: Ik zie het. Ja. Tranen in je ogen.
3: Ja, ik vind gewoon... wat er gebeurt in de wereld is niet leuk. Dus dan moeten we daar wat mee. Ja.
2: En dit geeft je dan een gevoel dat je er in ieder geval iets mee kan.
3: Ja, en ik ben blij dat ik het door heb gezet. Ja, ja, ja.
0: Queer Café Kalf in het centrum van Utrecht, daar klonk dat dus zo. Deze mensen keken bewust niet naar de bijdrage van Israël. Maar Israël is wel door naar de finale van komende zaterdag. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Sander, was het groot feest in Israël?
21: Groot feest wil ik niet zeggen. Het werd hier wel live uitgezonden natuurlijk door de publieke omroep. Maar het is hier een uur later, dus het was al vrij laat. Er hebben veel mensen naar gekeken, schrijft een van de websites vandaag, maar toch minder dan de afgelopen jaren. Dus de meeste mensen zullen wakker geworden zijn met het ochtendnieuws. Nou, de publieke omroep die opent er natuurlijk wel mee. Maar bijvoorbeeld het best bekeken ochtendprogramma, daar zat het echt pas na een half uur in de uitzending.
0: Tijdens het optreden was ook boegeroep te horen in de zaal. Hoe wordt het beleefd door Israëliërs, dat protest?
21: Dat boegeroep dat werd hier niet echt gehoord. Verslaggevers hadden het er wel over. De grootste nieuwszender die benoemde het ook. Dat er stop de genocide, stop de genocide werd gescandeerd. Maar liet toch vooral ook beelden zien van een blije zanger en van de boegeroepers die werden afgevoerd. Het wordt redelijk feitelijk belicht. Maar het Eurovisie Songfestival leeft hier enorm natuurlijk. Dat weet je ook vorig jaar, die oproep om te stemmen. Nou ja, dit jaar mag het dan niet dat er zo heel nadrukkelijk campagne wordt gevoerd en wordt opgeroepen om meerdere malen op Israël te stemmen. Maar het wordt hier wel gezien als een lichtpuntje in wat ze hier ook wel zien als duistere tijden. En het doorgaan naar de halve finale wordt toch door de meeste commentatoren en de meeste mensen die ik erover spreek gezien als iets wat eventjes leuk is in toch wel een duistere tijd.
0: Er werd boe geroepen, maar ook gezongen, Free Palestine. Weet jij of Palestijnen dit volgen of hoe ze daar naar kijken?
21: Nou ja, ze volgen het nieuws dus. Bijvoorbeeld de Israëlische publieke omroep heeft ook een radiozender in het Arabisch, gericht op de 20% Arabische Israëliërs. En daar werd het natuurlijk ook wel gemeld, maar ik geloof niet dat er heel veel mensen gisteren hebben zitten kijken of dan toch misschien het hebben uitgezet, zoals net in de reportage van Noortje. Maar er is ook een alternatief. Er is op, in elk geval dat ik weet, Instagram en Facebook een campagne om een lied uit Gaza te draaien in plaats van het lied van Israël. Lied uit Gaza, waar je een gitaarleraar ziet staan op de plek waar ooit het podium was van zijn theater, compleet verwoest. Hij begint daar een lied, terwijl de hele tijd het gezoem is te horen van een drone boven zijn hoofd. En terwijl hij gitaar speelt en vier vrouwen zingen, zie je op een van de ingestorte muren het hart van het Eurovisie Songfestival logo getekend worden. En aan het einde van het lied staat eronder: Vote Justice for Palestine. Dus stem op gerechtigheid voor Palestina.
0: Zaterdag is de finale. Israël staat nu bij de boekmakers op plek 6. Wat denk je dat er gebeurt als Israël wint, toch?
21: Commentatoren die schatten het hier hoger in. Top 5 wordt hier gezegd, misschien wel top 3. Want wordt vastgesteld, het is gewoon een goed liedje. De Israëlische publieke omroep heeft al gezegd dat ze bij winst het hier gewoon kunnen organiseren. Maar ga er maar vanuit dat het debat wat je het afgelopen jaar hebt gezien, dat dan echt in alle volle hevigheid gaat losbarsten. Wie gaat er meedoen? Gaat het in Tel Aviv gehouden worden of in het derde land? Al dat soort discussies. Maar goed, eerst zaterdag afwachten.
0: Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn. In Amerika wordt gerouwd om het overlijden van voormalig NBA-speler Jason Collins.
6: Collins was in 2013 de eerste atleet in een van de grote Amerikaanse sporten die uit de kast kwam. Dat vertelde hij destijds in een interview met Sports Illustrated. En daarvoor kreeg hij veel lof, onder meer van toenmalig president Barack Obama. Zijn impact en invloed overstijgen het basketbal. Hij heeft ervoor gezorgd dat de basketbalcompetities inclusiever zullen zijn voor de volgende generaties. Dat schrijft de NBA in een statement. Collins stierf aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was 47 jaar. Darter Michael van Gerwen heeft na lange tijd weer eens een toernooi gewonnen. De Nederlander was de beste in Leicester. In de finale versloeg hij landgenoot Dirk van Duivenbode. Bij de wedstrijd was geen publiek aanwezig, horen we op de social media kanalen van darts organisatie PDC.
7: Double four for the match. Michael King van Gerwen is back in the Players' Championship winners' enclosure for the first time since October 2024. He ends a 19-month drought.
6: Het was dus 19 maanden geleden dat Van Gerwen voor het laatste een toernooi voor de wereldranglijst wist te winnen. En hij is er blij mee. Iedereen weet wat ik kan, dus schrijf me niet af, zegt hij.
0: Gaan ze weer eens met publiek spelen, joh, want het klinkt iedere keer zo gek.
6: Ja, daar moet je volgens mij dus op die kleinere toernooien eerst genoeg punten bij elkaar sprokkelen. En dan word je daarna uitgenodigd voor die grote. Dus dan, ja, als toch nog echt een paar van dit soort dingen uitzenden. En dan wordt het weer gezellig, om het zo te zeggen. In de Telegraaf een interview met wielrenner Arvid de Klein, die een zeer heftig jaar achter de rug heeft. De Klein brak zijn sleutelbeen op meerdere plekken en kreeg daarna nog meer slecht nieuws. Hij hoorde dat de kanker die zijn vader had niet te genezen was. En begin dit jaar verliep de geboorte van zijn dochter moeizaam. Daarna overleed zijn vader. En toen hij zijn rentree wilde maken in het peloton, werd de sprinter in elkaar geslagen. De Kleine had een groepje jongeren aangesproken omdat ze scholden met kanker, de ziekte waaraan zijn vader dus was overleden, en ging daarna knock-out. Na alle ellende kijkt de Klein nu weer vooruit. Ik kijk er naar uit om te koersen, want het is ook een uitlaatklep. Een grote teleurstelling dan nog gisteravond bij Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kon met zijn club Al Nassr zijn eerste Saoedische landskampioenschap pakken, maar zag dat het in de allerlaatste minuut alsnog misging. Al Nassr-keeper Bento liet de bal door zijn handen glippen, waardoor de wedstrijd eindigde in een gelijkspel en het kampioensfeest op het laatst dus niet doorging. Zo klonk dat bij Fox Soccer.
8: The biggest mistake by Al Nassr and the title celebrations that were seconds away extraordinarily are on hold and it is all Al Nassr's own doing. That is quite unbelievable.
6: Nou, hij blijft er ook rustig onder, gelukkig. Pijnlijk wel voor Ronaldo en zijn medespelers, maar ze kunnen over een week alsnog kampioen worden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
10: Ja, nog een wat groter probleem op de A20, hoek van Holland-Gouda. De weg is helemaal dicht bij Moordrecht na een ongeluk. Omrijden dus via Den Haag. Volg dan eerst de A16, vervolgens de A4. Kun je daar de A12 weer op.

0: Rockin' Robin Michael Jackson. Morgen begint het langverwachte bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. De spanningen tussen de twee grootmachten blijven hoog. Voor Chinese studenten betekent dat ook dat de glans van studeren in Amerika afneemt. En op de lange termijn kan dat grote consequenties hebben, hoorde onze correspondent Laura van Meegen.
1: In de stad Wuxi, een stad die bekend staat om de halfgeleiderindustrie, zit het bedrijf Andrew & Itost internationaal studeren.
2: So we mainly help students to apply for universities abroad, and we also offer courses to help them to learn English.
3: Wednesday, last week, I ate dim sum.
1: Andrew had ooit zo'n mooie ervaring in Groningen dat hij nu Chinese leerlingen helpt om ook in het buitenland te studeren. Hij doet dit werk ongeveer 10 jaar en ziet een belangrijke verschuiving.
2: 10 years ago, most of them would choose to go to the US or the United Kingdom. Now, after a lot of things going on in the world now, they choose to go to like Hong Kong or Singapore, I guess. More and more people choose to go there at least.
1: Waar studenten eerst voor de Verenigde Staten of het VK kozen, ziet hij nu dat Hong Kong en Singapore populairder worden. Negatieve berichtgeving over Amerika door de Chinese staatsmedia en spanningen tussen beide landen dragen daaraan bij.
2: Like negative news sometimes, so they do affect the choices of students and parents. And still,
1: sinds de pandemie is het aantal Chinese studenten in Amerika met zo'n 30% afgenomen. Ook duiken in China nu en dan verhalen op dat sollicitanten met een Amerikaanse universiteit op hun cv worden gewantrouwd door bedrijven of de overheid. Ook in dat opzicht zijn Hongkong en Singapore slimme keuzes. Maar ook omdat de economieën beter aangesloten zijn op de Chinese economie. Op een internationale onderwijsbeurs in Peking vragen we leerlingen naar hun buitenlandse ambities. Liu Jiayu is 17, draagt een grote bril en denkt nu vooral aan Japan. Want ze spreekt al een beetje Japans. Of aan Engeland, om daar Engelse literatuur te studeren. Ze denkt dat Amerika minder populair is geworden sinds de pandemie. Omdat je toen ook zo moeilijk heen en weer kon reizen. Maar ook dat ouders zich nu zorgen maken over de veiligheid van hun kind daar. De Amerikaanse drugs- en wapenproblematiek zijn een van de meest geliefde stokken van de Chinese staatsmedia om mee te slaan. De 15-jarige Gu Xiangjia denkt ook aan Japan. Dicht bij huis en hij kent daar al wat mensen. Ik overweeg nu niet echt om in Amerika te studeren. Ik vind het te ver en ook zijn de culturele verschillen misschien wat groot. Maar waar de afname van Chinese studenten in Amerika al groot is, is het aantal Amerikaanse studenten in China echt gekelderd. Van zo'n 11.000 voor de pandemie naar nu maar zo'n 2.000. Michael is een van de weinige Amerikaanse studenten in China.
4: I've been studying Chinese language for 7 years now, and so the chance to kind of come here and actually improve my language.
1: Hij doet een intensief taalprogramma aan de prestigieuze Tsinghua Universiteit.
4: And it's very intense. It's like living in a monastery. You know, it's just Chinese, but it's quite nice to just have that singularity of focus.
1: Hij ziet dat beide landen schuld hebben aan de afnemende Amerikaanse studentenaantallen.
4: But also a lot of universities in the US actually just follow US State Department guidelines. So if China is a level 3 travel advisory, many universities just are refusing to send students here, or they'll send them to Taiwan, or they'll send them.
1: Amerikaanse universiteiten sturen hun studenten liever ergens anders heen. Maar de Chinese overheidssurveillance schrikt ook mensen af.
4: Kind of surveillance risks are deterring a lot of people.
1: Maar op de lange termijn kan het problemen gaan opleveren. Want het zouden toch juist deze studenten moeten zijn die de Sino-Amerikaanse betrekkingen over 10 of 20 jaar op diplomatiek, economisch en cultureel niveau zouden moeten gaan vormgeven.
0: Een reportage van China-correspondent Laura van Meegen.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
7: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze IJsselgangers hebben aangetrokken.
5: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
16: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
17: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
16: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
18: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
16: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: NPO Radio 1. 9:00.
19: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Tienduizenden oud-studenten in het buitenland betalen hun studieschuld niet terug. En het Iraanse leger lijkt veel minder verpletterd dan Trump eerder zei. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
20: Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. De berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft de VS niet alle raketbases kunnen uitschakelen, onder meer door een tekort aan speciale munitie. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Volgens de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft het geweld veel impact op bewoners. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. En ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. En vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. De CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van 1,5 miljard Australische dollar werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Ook eerdere plannen voor een Trump Tower in Servië werden geschrapt na protesten. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Bij de AWB Tim Schaap.
3: Ja, verspreid over het land staan nog een aantal files. In totaal zo'n 140 kilometer alles bij elkaar. Onder andere door wegwerkzaamheden op de A4 komen we vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt De Hoek een file van 17 kilometer en 25 minuten. Want daar wordt iedereen omgeleid. Dan een ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is de weg niet meer dicht. Maar je hebt nog wel file. Ongeveer 3 kwartier vanaf Rotterdam-Krooswijk. Omrijden is niet meer nodig. En op de A28 Amersfoort-Utrecht. Problemen bij Utrecht zelf. Er staat een pechgeval. Vanaf Den Dolder een file van 6 kilometer en 20 minuten.
0: De staat loopt tientallen miljoenen euro's mis omdat oud-studenten in het buitenland soms onvindbaar zijn. Zo onze politiek verslaggever.
21: Ster. Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen en zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: NPO Radio 1.

0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en studiefinancier Duo weet niet waar. En dus kan de schuld niet worden geïnd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, hoe kon dat zo gebeuren?
2: Ja, eigenlijk komt dit door een gat in de bestaande wet studiefinanciering. Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou, dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
1: Dus dat geld is de staat dan ook echt kwijt?
2: Ja, zo is het inderdaad. Wat dat betreft vist de overheid dan achter het net. De rest van de studieschuld, die pas later betaald zou hoeven te worden, die blijft wel staan. Dus het is niet zo dat de hele studieschuld verdwijnt. Maar ja, een deel gaat dus in rook op. En in totaal loopt de overheid tot nu toe al zo'n 170 miljoen euro mis.
1: En hoe komt het dat ze niet weten waar die oud-studenten zitten?
2: Ja, dat is niet altijd duidelijk. Duo schijnt er veel aan te doen om contact te krijgen met Nederlandse studenten die in het buitenland gaan wonen. Het ministerie van OCW, het ministerie van Onderwijs, erkent dat sommige studenten waarschijnlijk niets vermoedend in het buitenland zitten en zich van geen kwaad bewust zijn over het feit dat ze geen adreswijziging hebben doorgegeven. Anderen doen het mogelijk bewust in de hoop van hun studieschuld af te komen. Maar feitelijk weet het ministerie niet wat hier precies de oorzaak van is.
1: Gaan ze er wat aan doen?
2: Jazeker. Het ministerie heeft een wetswijziging in voorbereiding. Een wijziging van de wet variatie studiefinanciering. Waarin dit allemaal is geregeld. En de verjaringstermijn die gaat in die nieuwe wet van 5 naar 10 jaar. En studenten die naar het buitenland willen krijgen daarnaast een bereikbaarheidsplicht. En daarmee met deze 2 maatregelen hoopt de OCW dus deze lacune in de wet te dichten.
1: Want dan moeten die studenten verplicht doorgeven waar ze zitten en hoe ze bereikt kunnen worden.
2: Ja, precies. Dat is het idee. En dan wordt het dus voor Duo veel gemakkelijker om contact te houden met die studenten. En op die manier hopen ze dus dat de studieschuld dan wel volledig wordt terugbetaald.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Na maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder vanochtend. Het schip zou eigenlijk op oefening gaan. Maar door de oorlog tussen de VS, Israël en Iran werd Evertsen naar het oosten van de Middellandse Zee gestuurd om Franse schepen te ondersteunen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. In overleg met Frankrijk is besloten om niet langer in het gebied te blijven. Kapitein-luitenant ter zee Marcel Keveling, de commandant van de Evertsen, vertelt wat het schip de afgelopen maanden heeft gedaan.
3: We zijn, zoals u net zei, zijn we begonnen vanaf 6 februari door aan te sluiten bij het Franse vlootverband. Dat ging toen nog om met name oefenen. En in die eerste periode hebben wij ons volledig geïntegreerd in het vlootverband. En daarna kreeg ik uiteindelijk het belletje van de Franse admiraal met de vraag of wij met de Fransen meegingen naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. En hangende politieke besluitvorming zijn wij met ze meegevaren. Uiteindelijk heeft politieke besluitvorming plaatsgevonden en zijn we ingezet in dat oostelijk deel en hebben defensieve bijdrage geleverd om uiteindelijk in eerste aanleg het Frans vlootverband te beschermen, Cyprus te beschermen en het bondgenootschappelijk grondgebied. En ik denk het mooie van die periode is dat we echt hebben kunnen laten zien dat Europese NATO-partners echt wat kunnen met elkaar. Ik denk ook wat we hebben kunnen laten zien is dat we het vertrouwen van onze Franse collega's hebben gewonnen door meerdere perioden coördinator van de luchtverdediging te zijn over het volledige Franse vlootverband. En het mooie daarvan is, daar zijn wij in gespecialiseerd, maar ik denk dat het mooiste daarvan is dat het echt een blijk van vertrouwen is in ons kunnen. En denk ik dat we iets heel erg goeds hebben neergezet.
1: Ja, maar u heeft dus echt drones en raketten uit de lucht gehaald?
3: Wij hebben zelf niks uit de lucht gehaald. Wat we wel hebben kunnen doen is dat we met onze radars en sensoren dagelijks het gebied hebben kunnen monitoren. En daarmee hebben we wel kunnen zien wat er allemaal plaatsvindt in het Midden-Oosten. En dat hebben we meerdere weken achter elkaar hebben we dat gedaan.
1: Ja, waardoor dan bijvoorbeeld die schepen van de Fransen daar weer op konden reageren.
3: Nou, we hebben met name hebben die informatie, want we zijn onderdeel van zo'n

0: vlootverband hebben we goed met elkaar gedeeld om uiteindelijk die defensieve bijdrage te kunnen leveren. En dat is ons goed afgegaan.
1: En de communicatie, dat gaat dus goed?
0: Ja, we hebben zeer intensief contact in zo'n Frans vlootverband.
1: Gaat het dan in het Engels?
0: Dat is in het Engels. En de Fransen zijn die Engelse taal zeer goed bezig. Dus dat ging heel goed. En we hebben daar zeer intensief contact gehad. Zowel dagelijks als dat ik meerdere keren aan boord van het Franse vliegtuigschip ben geweest. Om ook gewoon onder vier ogen met mijn Franse collega's te kunnen praten.
1: Er was wat reuring ook over deze missie in het begin, omdat u op weg ging zonder een werkend kanon. Vervolgens had Omroep Gelderland met behulp van een tracker de locatie van het schip helemaal kunnen achterhalen. Wat deed dat met u aan boord?
0: Nou, dat is in alle eerlijkheid, dat doet wel iets met de bemanning van zo'n schip. Met name omdat het eigenlijk media-aandacht is die afleidt van waar het eigenlijk echt om gaat. Dat is het eerste. En het tweede is, en dat is ook altijd heel duidelijk naar voren gebracht, het kanon was voor ons geen nieuws. Dat is al eerder naar buiten gebracht. En we hebben het kanon ook nooit nodig gehad. Dus wij waren ook echt verrast dat dit nu zo nieuws was.
1: Ja.
0: Dan zie je dat heel erg afleidt van datgene wat we hier hebben gebracht. En dat is wel eens jammer.
1: Ja. En dat met die tracker, daar heeft u een lesje uit getrokken met z'n allen.
0: Nou, ik denk dat met name een les is voor Defensie. Want ik kan alleen maar spreken voor Zijne Majesteits Evertse. En zodra we die tracker hier aan boord hebben gevonden, en die hebben we snel gevonden, hebben wij de acties genomen die nodig waren. Waardoor uiteindelijk er geen impact is geweest op onze operatie. Wat natuurlijk wel onwenselijk is dat zo'n tracker bij ons aan boord heeft kunnen komen. En dat is ook wat mij verteld is waar nu onderzoek naar plaatsvindt. Om dat uiteindelijk in de toekomst te kunnen voorkomen.
1: Zei de commandant van het marineschip Evertse, Marcel Keveling. Het is 13 over 9. Vanaf vandaag zijn in het Drents Museum zo'n 60 schilderijen en tekeningen te zien van de Indiaanse kunstenares Amrita Shergill. Dat is bijzonder, want haar werk geldt als nationaal erfgoed en gaat vrijwel nooit op reis. Verslaggever Roel Pauw bekijkt de tentoonstelling alvast met hoofdconservator Annemiek Rens.
2: Als je nog nooit van Amrita Shergill gehoord hebt, hoef je je niet per se te schamen. Maar in India kent iedereen haar.
3: Ja, ik denk dat wel ongeveer zo zal zijn. Ja, ja. Ja, ik heb ook wel mensen gesproken daar die zeiden, ja, wij hadden altijd posters van haar werk thuis hangen. Oh, ja. Dus dat zit echt in mijn geheugen gegrift. Je zou het bij ons kunnen vergelijken met Rembrandt of Van Gogh.
2: Shergill is de enige vrouw in het illustere gezelschap van de National Treasure Artists. 9 kunstenaars die de eigen Indiase cultuur bij uitstek vertegenwoordigen en van wie het werk onder geen beding mag worden geëxporteerd. Uitlenen voor een tentoonstelling, dat mag, maar bij hoge uitzondering.
4: A major exhibition in the Netherlands is celebrating the artistic legacy of India's iconic modern painter Amrita Shergill. The show at the Drents Museum in Assen highlights the growing cultural.
2: Bij het Drents Museum zijn ze heel blij dat het toch is gelukt. Ondanks het debakel van de diefstal vorig jaar en ook ondanks de vertraging vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
3: De laatste tentoonstelling van haar werk in Europa was alweer 20 jaar geleden.
5: Dus in Londen.
3: Het werd hoog tijd dat we haar weer eens deze kant op haalden. Want op het moment dat je het werk ziet, dan kun je het pas leren kennen.
2: Amrita Shergill is in Assen. Met 60 werken, waaronder een zelfportret uit 1930.
3: En je ziet hoe zij op een hele uitnodigende, verwelkomende manier vanaf het doek naar ons als bezoekers kijkt. Met een grote glimlach, een hele mooie golvende bos haar. Ze heeft prachtige gekleurde armbanden aan en ja, ze lacht ons toe. Ze is echt de krachtige vrouw die zij ook als kunstenaar representeert.
2: Ze leerde het vak in Parijs en was niet bescheiden over haar plek in de kunstenaarsgemeenschap van die tijd. Europa is van Picasso, Matisse en Braque. India is alleen van mij.
3: Ze heeft eigenlijk best wel veel succes in Parijs. Maar toch besluit ze, mijn toekomst ligt in India. Dus ze verdiept zich in de Indiase cultuur. En die mixt ze als het ware met die Europese tradities. En daar voegt ze natuurlijk ook nog haar eigen laagje bovenop.
2: En wat in de Indiase cultuur vond zij belangrijk?
3: Ja, ze heeft veel oog voor de gewone mens op straat. Met name vrouwen spreken haar aan, zie je veel terug in haar werk. En ook de hardheid van het bestaan die er ook was op dat vlak. En daarnaast zie je ook dat ze eigenlijk het prachtige kleuren van het Indiase licht, van het landschap, die hele felle rode, bruine, die okers, die zie je ook terugkomen in haar werk.
2: Amrita Shergill was in haar tijd een vrijgevochten vrouw. Als kind werd ze al van de katholieke school gestuurd omdat ze atheïst zei te zijn. In de kunst omarmde ze Europa en India. Liefde vond ze zowel bij mannen als bij vrouwen.
3: En dan lopen we naar het allerlaatste werk.
2: Maar haar intense leven stopte al toen ze nog maar 28 jaar oud was.
3: Dit doek stond op haar ezel op dat moment. Ze heeft het nooit af kunnen maken. Je ziet eigenlijk het uitzicht vanuit haar atelier in Lahore, toen India, nu Pakistan. En je ziet daar hoe ze eigenlijk op een hele moderne manier met kleurvlakken, fel rood, fel geel, fel groen, dat schilderij aan het opbouwen is. Ja, maar ze heeft het niet af kunnen maken, want ze werd plotseling ziek.
2: Was ze productief?
3: Zeker, want vanaf het eerste portret wat je hebt gezien tot nu, daar zit eigenlijk maar 10 jaar. En dan zie je al een enorme ontwikkeling. En daarmee vraag je je ook af, als ze was blijven leven, hoe zou die ontwikkeling zich voortgezet hebben? Maar het is tegelijkertijd ook dus ongelooflijk indrukwekkend dat iemand eigenlijk dan al een iconische status weet te bereiken. Die is alleen nog maar gegroeid. En vandaag de dag is Amrita voor ons een hele belangrijke kunstenaar om te leren kennen.
1: De hoofdconservator Annemiek Rens van het Drents Museum tegen verslaggever Roel Paul. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Ja, de spits gaat langzaam maar zeker een beetje naar zijn einde toe. Op de A1 is daar nog weinig van te merken richting Amsterdam. Bij Naarden is een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via de borden Almere. Volgt dan de A27 en vervolgens de A6.

0: Robbie Williams, Feel. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was het 12% van de totale import van het vloeibare gas in Nederland. Jillis van den Beukel is energiedeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit hoe we die 12% moeten duiden.
1: Nou, het is in ieder geval twee keer zoveel als in 2023 en 2024. Dus dat is wel opvallend. Ik had eigenlijk gedacht dat het nog op dat niveau zou blijven hangen. Maar nee, het is verdubbeld eigenlijk.
0: En hoe komt dat, denkt u?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het zijn commerciële partijen die daartoe beslissen om dat te doen. En dat geldt voor de hele EU, niet naar nul is, kan eraan liggen dat deze partijen vastzitten aan lange termijn contracten. Dus dat ze contracten hebben afgenomen voor 10 of 15 jaar Russisch LNG. En dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG. Maar ja, dat gaat pas 2027 in.
0: Ja, maar nog meer importeren, dat zit dan niet in een contract, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Dat is zo. En het is ook gedeeltelijk toch commerciële beslissingen van partijen die daartoe toe overgaan. Even overigens voor de goede orde. Sommige landen is het ook inderdaad nul. Andere landen, België, Frankrijk, is het rond de 30% of 40%.
0: Maar de EU, u zei het al, wil dus in 2027, dat is volgend jaar, helemaal stoppen met Russisch LNG. Is dat dan realistisch als u dit soort cijfers ziet van de import?
1: Nou, dat kan de EU gewoon beslissen. Dat die beslissing is eigenlijk al 1-2 jaar geleden genomen om daar naartoe te werken. Op het moment dat de verwachting was dat die gasmarkt heel veel ruimer zou worden. Er wordt namelijk wereldwijd heel veel nieuwe LNG-capaciteit bijgebouwd. Ja, en dat is moeilijker geworden met de Straat van Hormuz-problematiek. Dat die dicht zit, dat LNG uit Qatar de wereldmarkt niet meer kan bereiken. Dus ja, je ziet die discussie aankomen. In Brussel gaat dat door of gaan we dat 1 of 2 jaar opschuiven bijvoorbeeld.
0: En speelt dan in die discussie ook nog een rol dat je het wel dan uit Amerika ook zou kunnen halen, maar dat je dan weer heel erg afhankelijk wordt van Amerika?
1: Dat speelt zeker een rol, ja. En dat is een basisprobleem waar je niet omheen kunt. En dat basisprobleem is eigenlijk, in de EU wordt er nog heel veel gas verbruikt en nauwelijks meer geproduceerd. Ja, je moet dat ergens vandaan halen. Nou ja, en in de praktijk, de enige oplossing is dan eigenlijk LNG uit Amerika. Maar ja, dat is ook een probleem aan het worden. Het is niet ondenkbaar dat president Trump ooit zegt van jullie mogen ons LNG hebben of Groenland houden, maar niet beide tegelijk. En op zo'n moment, ook al kan die dat misschien niet doordrukken, ja, zie je die gasprijs omhoog spuiten, dan ben ik bang.
0: Een andere oplossing is natuurlijk van het gas af.
1: En dat is de enige lange termijn structurele oplossing. En de rest is pijnbestrijding, damage control.
0: Zei Jillis van den Beukel, energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Reactie aan de redactie.
3: Politieagenten hebben afgelopen jaar meer geweld toegepast dan het jaar daarvoor. Er is geen eenduidige verklaring voor die toename. Corrie van Breda, portefeuillehouder geweld, vertelde vanochtend dat ze een verharding in de samenleving ziet en meer maatschappelijke onrust. Het gebruik van spuugmaskers is ook toegenomen, vertelde ze. Maar wat is dat, zo'n spuugmasker? Die vraag kregen we binnen via de NPO Luister-app.
0: Vragen we aan een ME'er, Jan-Willem Schut. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hoe ziet dat eruit, zo'n spuugmasker?
4: Ja, een spuugmasker is eigenlijk een soort haarnetje. Die zeg maar tot aan je ogen en je neus, dan is het echt een net. En bij je mondgedeelte heb je zeg maar rondom is het een stoffig gedeelte. Ja, waar dan eestal spuug in blijft zitten.
0: En dat krijgt dan de arrestant op zijn hoofd?
4: De arrestant krijgt dat dan erop. Als hij aan het spugen is, dan kunnen we dat opdoen om het tegen te houden.
0: En het helpt ook echt?
4: Ja, want het spuug, en dat klinkt natuurlijk een beetje smerig, maar die blijft natuurlijk hangen in dat doekje. Dat blijft dan bij zijn eigen gezicht zitten. Dus pas als hij ingesloten is, halen we dat eraf. En dan kunnen we het ook even gezichtje schoonmaken.
0: Ik kan me voorstellen dat het fijn is dat zoiets is uitgevonden.
4: Ja, het is iets redelijk simpel natuurlijk. En het is fijn om iets wat te hebben als je het nodig hebt.
0: Ja, dank u wel. En weer Jan-Willem Schut.
2: 3 voor de dag.
0: Koning Charles houdt later vanmorgen in het Verenigd Koninkrijk de King's Speech, zeg maar, de troonreder, zoals koning Willem-Alexander die hier op Prinsjesdag uitspreekt. Maar met de onzekerheid rond het premierschap van Starmer vragen ze zich in Groot-Brittannië wel af wie die plannen van de regering moet gaan uitvoeren. De vijfde etappe van de Giro d'Italia wordt verreden. Het wielerpeloton rijdt in 203 kilometer van Praia Amara naar Potenza. Sportcommentator Suze van Kleef vertelt wat voor een etappe het is.
5: Een interessante, verraderlijke vijfde etappe. Veel heuvels, veel op en af, eindigt in Potenza. Veel kansen voor de aanvallers, dus de strijd om de roze trui die kan echt gaan losbarsten. En er is ook onstuimig weer voorspeld. Beetje wind, maar vooral heel veel regen. Er is 's middags zelfs code geel afgegeven, dus dat kan ook nog van invloed zijn.
0: En president Trump die komt vanavond laat aan in China voor een driedaags staatsbezoek. De ontmoeting stond eigenlijk gepland voor eind maart, maar die werd uitgesteld vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst sinds 2017 dat een Amerikaanse president naar China gaat. Toen was het ook al Trump die een ontmoeting had met Xi. Meer over dat bezoek vanmiddag in het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen spraakmakers met Carl-Johan de Zwart.
6: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen. Ja, die staan volgende maand natuurlijk op het programma in de Gelredome. En de vraag is of die door moeten gaan. Een ruime meerderheid in de Kamer vindt van niet en steunt een motie om hem te weren uit Nederland. Nou, dat ligt juridisch ingewikkeld. Ik ben benieuwd wat u vindt. En heeft u kaartjes? En gaat u er nog heen? Of denkt u, nou, laat maar even zitten. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling: de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen.
0: Dat bij Carl-Johan. Toen was er nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Veel van de Iraanse raketbasis langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Behalve in Loosdrecht was het ook in Apeldoorn en Den Haag gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk werd gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor Duo, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt Duo geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil oud-studenten verplichten hun contactgegevens door te geven. En in Engeland heeft een man geprobeerd een rechtszaak wegens seksueel misbruik te ontlopen door zich ernstig ziek voor te doen. De verdachte verscheen bij een politieverhoor in een rolstoel en deed alsof hij niet kon praten. Later bleek uit camerabeelden dat hij loog. De man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor misbruik van 3 jongens. En het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met een paar bijzonderheden. Allereerst de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij Naarden gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Je kunt er langs, maar toch is het advies om te rijden. Dat is vooral om extra reistijd te voorkomen. Volgt dan de borden Almere over de A27 en dan de A6. Verder viel op de A5 Amsterdam-Hoofddorp voor knooppunt Raasdorp een kwartier. Komt er een kapotte vrachtwagen? 1 rijstrook is er dicht. En het is ook druk op de A10 hierdoor, de ring van Amsterdam tussen Bos en Lommert en Buitenveldert. 7 kilometer en een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Carl-Johan de Zwart.
4: Goedemorgen, spraakmaker vanochtend is Joost Brinkman, initiatiefnemer van het klimaatexamen. Goedemorgen, Joost.
5: Goedemorgen.
4: Wat jou betreft mogen we best weer terug naar de schoolbanken. Het is goed om de klimaatkennis te testen. Dan gaan we zo meteen een uitgebreide poging ook doen. Zelf cum laude geslaagd eigenlijk voor dat examen?
5: Als je het opstelt, dan weet je inmiddels alle vragen.
4: Dat zal wel, hè, ja. BNR-hoofdredacteur Mark Adriani is hier alvast voor het mediaforum. En daarin hebben we het over de rellen in Loosdrecht gisteravond, die premier Jette schandalig noemde.
6: De teksten toen er brand uitbrak hier in de begroeiing bij deze nieuwe opvang. Ja, die logen er niet om. Ik zal ze hier niet herhalen. Maar ja, ik vond het behoorlijk schokkend.
4: Goed om niet al die uitlatingen letterlijk te herhalen als journalist. Dat en de verdere rol van de media in de dynamiek rond dit geweld bespreken we na 10 uur. En intussen maakt een kamermeerderheid zich zorgen over 2 concerten van rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Die concerten mogen wat hen betreft niet doorgaan na eerdere antisemitische uitlatingen van de rapper. Daarom is de stelling vanochtend in Stand.nl: de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen.
0: Deel uw ervaring op 0800 1101.
7: Dan de heer Kanye West, of J, of hoe men hem ook maar wil noemen.
8: Toegang tot Nederland weigeren aan Kanye West.
9: Vanwege eerdere antisemitische uitspraken van J.
8: Die is voor deze motie.
10: Ja, de vrijheid van meningsuiting, hè. Dus ja, ik vind dat dat wel kan in Nederland.
11: Boycott zijn optreden is gewoon niet gaan.
7: Dan moet er echt sprake zijn van een dreigende verstoring van de openbare orde of een dreiging van de nationale veiligheid.
12: Hij heeft wel zijn excuses aangeboden. Hij zegt ook dat het komt door zijn bipolaire stoornis.
8: Aangenomen.
13: De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Kanye West niet welkom is in Nederland.
4: Joost Brinkman, rapper J staat niet bovenaan op muzieklijstjes, had ik begrepen.
5: Nee, dat klopt. Maar op het moment dat mensen in de Tweede Kamer hier zich al zo'n zorg over maken, dan zal er wel iets aan de hand zijn.
4: Ja, er is zeker iets aan de hand. Weet je ook wat? Want
5: ik heb het dicht inderdaad
4: van allerlei antisemitische uitingen.
5: En t-shirts verkopen met hakenkruizen erop, dat lijkt me inderdaad niet heel erg fris. Ik ken zijn muziek niet, dus ik heb geen idee of dat ook oproept tot haat en allerlei minderheden van allerlei dingen beticht. Maar nou, gezien alles wat er aan de hand is op dit moment in de wereld, kan ik me voorstellen dat het weigeren van deze beste man geen verkeerd idee is.
4: Ja, nee, precies. Maar moet de politiek ingrijpen in de cultuur? Want dat is het ook.
5: Ja, dat is lastig. Het moet natuurlijk wel echt gewoon ook heel aantoonbaar zijn dat dit niet door de beugel kan. En hè, op het moment dat iemand strafbare feiten of zo heeft gepleegd, dan lijkt het me vrij voor de hand liggend.
4: En als ik je zeg dat hij zijn excuses ervoor heeft aangeboden, dat in principe zeg maar zijn muziek verder nu niet per se antisemitisch is. Het is iets uit het verleden, 2022.
5: Ja, ja, ik heb sowieso het idee dat we in Nederland rondom antisemitisme erg snel gepikeerd zijn, of erg snel de antisemitisme kaart trekken. Mm. Dus dat is natuurlijk inderdaad ook iets om mee uit te kijken.
4: Ja, waar zie je dat nog meer dan, dat we die kaart trekken?
5: Nou, kijk, als je kijkt naar wat er gebeurt in Gaza en in Libanon, en wat we doen als Nederlandse overheid om daar sancties tegen op te leggen, dat staat natuurlijk, dat doen we niet tot nauwelijks. Wat is het, 2 weken terug bij het...
4: Uit een soort van angst of druk om voor antisemitisch uitgemaakt te worden.
5: Dat denk ik, ja.
4: Mark Adriaan, heb jij kaartjes?
3: Nou, niet schrikken. Ik ga naar Gelredome.
4: Oh.
3: Maar niet naar dit concert. Nee, okay. Ik ga een paar weken later met mijn dochter naar Pitbull. Die treedt daar ook op.
4: Pitbull.
3: En die is niet omstreden, dus daar kan je gewoon heen. En daar hoef je ook niet voor te schamen. Maar mag je ook gewoon op Radio 1 zeggen dat je daar met veel plezier met mijn dochter heen gaat.
4: Ja.
3: Maar kan je best geen kaarten? En,
4: Zou je ze willen hebben?
3: Nee. Ik vind de muziek niet leuk. Dat is misschien wel de belangrijkste reden. Maar ik snap ook de kritiek wel. Hè, van moet je zo'n man die misschien daar... Ja, je weet het niet zeker. Als hij bipolair is, wat hij zelf zegt. Ja, misschien heeft hij dan even zijn dag niet. En gaat hij weer allemaal rare dingen zeggen.
4: Even je dag niet hebben is wat anders dan t-shirts op de markt brengen. Toch?
3: Ja, ik bedoel het ook een beetje sarcastisch.
4: Ja.
3: Dus ik lig er geen seconde wakker van als hij niet zou komen.
4: Nee. Moet je het politiek maken, dit?
3: Nou, dat vind ik ook wel. Want het Songfestival speelt natuurlijk ook. Hè, van,
4: is het politiek? Gewoon sowieso?
3: Eigenlijk vind ik dat niet. En ik vind wat dat betreft ook wel de uitspraak van de VVD wel duidelijk. Die zegt, ja, we moeten onderzoeken of het juridisch kan. Ja. En dat klinkt een beetje laf misschien, hè, op het eerste gezicht. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. Anders krijg je een beetje willekeur. En dan krijg je weer gedoe met vrijheid van meningsuiting. Maar als dat zo is, als deze man ontoelaatbare dingen doet, of de openbare orde gaat verstoren, of mensen dingen laten roepen in het publiek die gewoon bij wet verboden zijn. Mm-hmm. Ja, dan vind ik dat best een goede reden om dat te onderzoeken. En dan maar laat hem dan maar even thuis.
4: Ja, dat is dan de juridische kant inderdaad. Je kunt ook een moreel appel doen, hè, bijvoorbeeld op de organisatie.
3: Ja, maar die vind ik dan alweer lastiger. Dus ik zou het eerder, en wat dat betreft snap ik de uitspraken in de Tweede Kamer van in dit geval de VVD wel, van ja, onderzoek maar of dat volgens de regelgeving kan, of we dat kunnen verbieden.
4: Mm-hmm. Ja, daar wordt op dit moment onderzoek ook naar gedaan, inderdaad, door Van Wil. Hij zoekt naar aanknopingspunten, zoals hij dat zelf verwoordde. De stelling, de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen, er wordt op gereageerd, onder andere door Cliff Kantjer. Goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
4: U reageerde via de NPO Luister-app. Vindt u dat er, laat ik even gewoon de stelling voorleggen. Bent u het daarmee eens of oneens?
14: Ik ben het er helemaal mee eens.
4: En waarom?
14: Nou, omdat er eigenlijk vergeten wordt dat als de heer Kanye dat aanhaalt dat hij bipolair is, of wat voor psychische oorzaken het ook zou hebben, dat er nog steeds een enorme organisatie achter hem zit die ook aan de noodrem kan trekken.
4: Ja.
14: Management, en weet ik wat, iedereen die om hem heen zit, ik neem aan dat die niet allemaal psychische problemen hebben.
4: Dat kan ik niet helemaal inschatten. Nee, maar dat zou je dan verwachten. Ik weet niet in hoeverre hoe die verhoudingen liggen in zijn eigen organisatie en of die inderdaad mondig genoeg daarvoor zijn. Maar u vindt dus eigenlijk dat er te veel naar de persoon J gekeken wordt en te weinig naar zijn entourage?
14: Ook. Maar eigenlijk dat het gewoon zo is dat als je kijkt naar overige Europese landen, dat Nederland altijd wel een beetje de kool en de geit altijd wil sparen.
4: Ja, nou ja, je kunt ook zeggen, we kijken er zorgvuldig naar juridisch, even los van wat we moreel vinden, omdat we ook ons misschien op een hellend vlak begeven als we concerten gaan verbieden.
14: Maar er zit natuurlijk altijd een grens aan vrijheid van uiten. Dus, mm-hmm. dan mag je daar als de overheid ook niet over zeggen.
4: Ja.
14: En zeker iets aan doen.
4: Ja. Kortom,
14: haken kruisen en dergelijke. Ja, dat ook al is het 2 jaar geleden. Die meneer is al vaker in de pers geweest over toch wel bizarre uitingen die hij gedaan heeft.
4: Ja, hij is niet onomstreden, dat klopt. En deze uitingen waren in 2022, hè, waar we het nu over hebben, die antisemitische uitingen. Dus Nederland moet eigenlijk het voorbeeld volgen van de andere landen. Hè?
14: Ja,
4: dus Frankrijk, Polen, Zwitserland, daar zijn de concerten al afgelast.
14: Ja. Want ik denk gewoon dat de Nederlandse overheid altijd wel laks reageert. En als je bijvoorbeeld, ik zelf, door een klein dingetje, dat is als je het over de vetbike hebt. De Nederlandse regering heeft altijd gezegd van het is moeilijk dit, moeilijk dat. Maar de lagere overheden nemen wel maatregelen. Dus dat kan ik niet zo goed vatten.
4: Dat is misschien ook lastig uit te leggen inderdaad. Maar goed, dat is wel hoe we het juridisch en qua regels hebben georganiseerd in dit land. En daar is dan ook wel weer over nagedacht natuurlijk. Ik vond het een mooie stap trouwens, van Kanye West naar de Fatbike. Ja. Ja. Hartelijk dank, meneer Kransje, voor uw reactie. Er wordt gereageerd op de stelling: de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen. Bijvoorbeeld door Chris Seideveld via onze community. Die zegt: als de Kamer en de regering op deze manier ingrijpen, is dat een aanslag op de vrije meningsuiting en op de democratie. Nog de Kamer, nog de regering moet een orgaan voor censuur worden. Els Bertus, ook via de community, die zegt: Hoe komt het dat deze rapper niet vanaf het begin geweigerd is, zoals in andere Europese landen? Ik hoor dat hij lang niet overal welkom is. Dus ik zou zo iemand gewoon sowieso nooit uitgenodigd hebben. Henk Lansheer, die zegt: bij mijn grootouders hing aan de muur een Delfts blauw bordje met de tekst: Kanye West thuis best, als ik het mij goed herinner.
3: Prachtig.
4: En hij is thuis op zijn best. Beter in elk geval dan op wereldtournee. Mijn grootouders waren dus best wel visionair in hun tijd. Inge Porsche, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: Ja, wat vindt u? De concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen?
15: Moeten doe je op de kakdoos, de eerste.
4: Oh.
15: Ja, moeten doe ik op de kakdoos. Okay. Nergens anders.
4: Mm-hmm. Maar u begrijpt de strekking?
15: Ja, natuurlijk begrijp ik de strekking. Ik ben ook niet blij met die gast. Maar wat zou ik zeggen? Ik ben het eens met een uitspraak van Voltaire. Ik vind het mogelijk wat u zegt, maar ik zal me doodvechten voor uw recht om het te zeggen.
4: Oh. Oké, ook als het
15: vrijheid
4: gaat om
15: ook dan helaas. Ja. Ik vind hem ook een grote bek teruggeven.
4: Maar antisemitisme mag gewoon niet, hè? Dat is gewoon verboden.
15: Nee, dat mag ook gewoon niet. En als iemand zich daar schuldig aan maakt, dan krijgt hij een grote bek van me terug.
4: Ja, van Inge, die in het publiek staat.
15: Bijvoorbeeld.
4: Ja, nee, maar goed, het gaat erom dat hij gewoon strafbare dingen heeft gedaan in het verleden. En dat we zo iemand hier eigenlijk gewoon niet willen.
15: Daar kun je hem op aanpakken.
4: Ja.
15: Maar het is ook gewoon een artiest die platen verkoopt, die fans heeft en dergelijke. En die gewoon dus op mag treden.
4: Ja. Zit er een grens aan die vrijheid van meningsuiting?
15: Kun je hem daarop aanpakken.
4: Ja, nee, dat snap ik. Maar zit er ergens een grens dan nog aan die vrijheid van meningsuiting?
15: die is vaag.
4: Die is vaag. En als het gaat...
15: Ja,
4: als
15: maar
4: bijvoorbeeld,
15: helaas is die vaag. Ja. Je kunt iemand niet verbieden om fascistische denkbeelden te hebben.
4: Nee, maar misschien wel om antisemitische uitingen te doen.
15: Dat zeker.
4: Racisme mag gewoon niet, toch?
15: Nee,
3: dus zo vaag is die grens niet.
15: Antisemitisme, racisme, dat hoort niet en dat mag niet.
4: Nee.
15: Maar hallo, het gebeurt dagelijks.
4: Ja, maar dan moeten we daar tegen optreden, is het idee.
15: Ja, tuurlijk. En als je het tegenkomt, moet je gewoon een beetje je bek open doen. Dan moet je er tegenin gaan.
4: Ja, ja. Dus u zegt, laat maar komen.
15: Dat recht heb jij ook om je mening te hebben.
4: Ja, die heb ik zeker. Gelukkig wel, ja. Maar ik weet wel waar, waar de grens ook ligt. Wat er wel en niet mag.
15: Ja, oké.
4: Ja.
15: Het is niet het recht om anderen te beledigen de grond in te trappen. Maar zo... Je mag gerust iemand aanpakken.
4: Ja, ik begrijp dat u online ook wel eens in discussie gaat hierover.
15: Oh ja, ik heb gerust ook wel eens tegengekomen. Zo'n idioot van vizier op Wings. Nou, die heb ik lekker gelopen te etteren. Ja, sorry hoor. Maar kom maar langs, want ik ben woke, ik ben links. Ik ben alles waar jij tegen bent.
4: Dat zegt u tegen...
15: Durf jij maar langs te komen en een stickertje op mijn deur te plakken?
4: Dat is wat u zegt online?
15: Ja hoor, kom maar.
4: Ja. Nou, oké.
15: Okay. Er moet er nog steeds komen, maar...
4: Ja, nee, het gaat niet gebeuren natuurlijk. Inge Porsche, hartelijk dank. En de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen wat u betreft dus niet. Atze de Vriezen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
4: Muziekjournalist. We horen al weken over Kanye West. Hè. Het suddert een beetje door. Nu is dus de Tweede Kamer. Is er blijkbaar een grote meerderheid voor om hem te weren. En dan hebben we het over een motie die wordt gesteund door D66, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, JA21, SGP, BBB, 50+, Partij voor de Dieren, Volt en het lid Keizer. Even over wie hebben wij het? Want ik weet niet of onze luisteraars dat helemaal helder voor ogen hebben. Qua doelgroep.
16: Nou, ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat Kanye West een van de meest invloedrijke muzikanten, rappers, producers is van de laatste 25 jaar. Dat is hij in de beginjaren vooral muzikaal geweest. En de laatste jaren is hij nogal ontspoord. Hij zegt zelf dat komt door een manische depressie. En dat hij daardoor geplaagd wordt, zeg maar. En hij heeft in een periode rond 2022 allerlei hele rare dingen gedaan. Raakte totaal ontspoord. Heeft complete antisemitische rants inderdaad gedaan op social media. Eigenlijk niet veel in zijn muziek. Er is op een gegeven moment één nummer uitgekomen van hem dat Heil Hitler heette. Dat is ook direct weer afgevoerd van het internet. Want iedereen die hem volgde was het er mee eens dat volstrekt onacceptabel was. En het lijkt wel alsof hij hoe die op dat moment mentaal in elkaar zat, steeds opgezweept werd om nog meer grenzen over te gaan naarmate die in de verdrukking kwam. Een soort combinatie van grootheidswaan en paranoia als het ware. Mm-hmm. Die totaal geëscaleerd is. En hij ging op een gegeven moment ook met een White Lives Matter t-shirt de catwalk op. En een hakenkruis shirt in zijn merchandise store doen.
3: Ja
16: het ging uiteindelijk totaal nergens meer over. En dat moet hij natuurlijk nu bezuren. Want inmiddels trekt iedereen in de muziekindustrie zo'n beetje zijn handen van hem af, bijna.
4: Nee eigenlijk een beetje. Hè? Want hij bedoel, hij staat wel gewoon op Spotify. Maar Spotify is wel een beetje een soort van halfslachtig, soort van terughoudend, zeg maar. Als het om hem gaat.
16: In principe is het dat beruchte nummer Heil Hitler staat daar natuurlijk niet op. Nee. Het heeft er ook nooit op gestaan. Mm-hmm. Zijn andere werk bevat natuurlijk ook helemaal geen antisemitische uitspraken. Dus waarom zou je dat weg moeten halen? En dat is natuurlijk ook een beetje de vraag die hier zich nu aandient. Hij gaat straks een concert geven. Hij heeft al een aantal concerten gegeven, onder andere in L.A. en in Mexico City.
3: Ja.
16: Nou, we kunnen daar rustig van zeggen dat hij daar geen antisemitische uitspraken heeft gedaan. Dat nummer Heil Hitler staat bijvoorbeeld niet op de setlist. Hij heeft ook niet een rant tussen de nummers doorgehouden. Als dat zo was dat de wereld overgegaan. Dat is niet zo.
3: Nee.
16: Dus ja, je kunt je inderdaad dan afvragen, wat gaan we dan precies verbieden?
3: Ja.
16: En op basis waarvan?
4: Mm-hmm. Ja, op in het verleden gedane uitspraken en uitingen dan natuurlijk. Cliff Cruncher, die zei net wel, had een interessant punt volgens mij. Want die vroeg zich af in de tijd dat dit gebeurde, hè, dat hij zo in de war was dan volgens eigen zeggen.
16: Ja.
4: Hoe ziet zijn entourage eruit? En waarom is hij niet door zijn manager of weet ik veel, gecorrigeerd op de een of andere manier?
16: Ja, dat is een goede vraag. En een deel van die vraag wordt wel beantwoord in een documentaire die recent van hem over hem verschenen is. Die heet In Whose Name, is te zien bij Prime Video, bij Amazon. En dat is echt een fascinerend inkijkje in zijn entourage. Want je ziet dus ook dat hij voornamelijk ja-knikkers om zich heen heeft. Dat hij ook een heel agressieve manier van praten richting zijn crew heeft. Hij schiet een aantal keren heel erg uit zijn vel. Er zijn wel mensen die hem proberen aan te spreken op wat hij doet. En ook bijvoorbeeld op zijn flirts met Donald Trump. Hij draagt op een gegeven moment een heel provocatief MAGA-petje. Zo'n rood petje. Gaat bij Donald Trump op bezoek in het Witte Huis.
4: Hij zag die foto inderdaad. Flirtje
16: zelfs met het idee om presidentskandidaat te worden, want die man die vindt zichzelf echt de grootste op aarde. En je ziet dus wel dat er mensen om hem heen zijn die proberen daar tegengas op te bieden, maar hij laat zich door niets en niemand wat vertellen.
3: Mm-hmm.
16: Hij is ook gewoon in zijn organisatie om hem heen heel onafhankelijk. Dat kan hij zich natuurlijk ook veroorloven, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel geld verdiend met niet alleen de muziek, maar ook met modedeals, met Adidas onder andere, met schoenen.
3: Ja.
16: En hij voelt zich ook, dat zie je in die film ook, hij denkt, ik ben te groot om te kunnen cancelen. Ze kunnen niet van mij af. En dat blijkt gaandeweg natuurlijk niet zo te zijn. En op dat moment wordt hij alleen maar radicaler in feite. Hij ontspoort daar helemaal door.
4: Ja. En in hoeverre is zeg maar dat hij heeft spijt betuigd? Hij heeft in de Wall Street Journal was geloof ik, heeft hij zijn excuses aangeboden.
16: Ja,
4: een
16: pagina groot.
4: En in Vanity Fair heeft hij het een en ander proberen recht te zetten eigenlijk. Uh-huh. In hoeverre is dat, voor zover jij dat kunt inschatten hoor, want ik snap dat dat lastig is, maar oprecht of is dat een marketing instrument om weer terug te kunnen komen, om weer
16: dat is
4: de kast
16: echt heel moeilijk te zeggen. Ja. Ik denk dat onder fans wel best wel de meningen uiteenlopen over is deze fase van zijn uitingen, die periode waarin hij zat en die uitspraken die hij gedaan heeft, is dat nou toe te wijzen aan zijn manische depressie? En in hoeverre is het vergeefbaar, zeg maar? Kunnen we dit vergeven? Moeten we er overheen stappen? In hoeverre staat het ook los van zijn werk als artiest? Hè? Want we gaan op het podium dus, zoals gezegd, waarschijnlijk niets hiervan terugzien. Ja, dat is denk ik... er zijn 50.000 mensen of ongeveer zeker die in Arnhem vinden dat wel zo is. Dat het te vergeven is. Of dat het, of het maakt ze niets uit. Het kan ook. Maar ja, of het oprecht is, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen.
4: Ja,
16: ik,
4: het is lastig.
16: Het is een hele rare man en een hele rare artiest. Maar ook een hele begaafde artiest.
4: Ja, dat maakt het altijd ingewikkeld dan natuurlijk.
16: Ja,
4: Adse de Vriese, dank je wel voor deze reactie. Er wordt gereageerd op de stelling... de concerten van Kanye West moeten worden afgeblazen. Lenneke, via de NPO Luister-app, die zegt... het gaat niet over vrijheid van meningsuiting... maar over de vraag of Nederland voor al deze meningen... een podium moet bieden. Rob van der Wulp die zegt... het lijkt er steeds meer op dat ons poldertje veel te klein is... voor alles wat controversie oproept. Dat is weer zo'n voorbeeld van dit. Ik ben totaal geen West-fan, maar vrijheid van meningsuiting... is voor mij vele malen belangrijker... Nelle die zegt via de app niet toelaten. Als mensen zelf niet kunnen beslissen wie ze uitkiezen om te bewonderen of naar te luisteren, moet de overheid maar wat fatsoen terugbrengen. Emma Wortelboer, goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen.
4: Jij belde vanmorgen de redactie en je hebt twee kaartjes voor het concert. Hoe lang ben je al fan van Kanye West?
17: Kanye. Ja, nee, fan. Ik weet niet, ik luister zijn muziek al best wel lange tijd. Ik denk zo'n kleine 10 jaar.
4: Mm-hmm.
17: Maar ik ben wel laat ingestapt wat dat betreft, hoor. Want hij maakt natuurlijk al veel langer muziek.
4: Ja.
17: Maar ik was vooral, zeg maar, er is geen garantie ook. Dus als hij niet mag komen, dan zijn we allemaal best wel de lul. Want het was ook niet goedkoop.
4: Ja, wat kost een kaartje eigenlijk?
17: Ja, ik heb dus €200 per kaartje betaald.
4: Zo, ja.
17: Ja, maar ik ken ook mensen die echt €800 hebben neergelegd of zoiets. Omdat hij dus ook niet zo heel vaak naar Europa komt. Er zijn weinig momenten om hem live te zien.
4: Mm-hmm.
17: En ja, wat Adse net ook zegt, hij is wel gewoon een fenomeen, een icoon op heel veel vlakken. Maar ook in het controversieel zijn. Daar is hij denk ik bij uitstek de koning in.
4: Ja. Maakt hem dat ook interessant voor jou? Voor jou persoonlijk?
17: Nou ja, ik hou daar wel van. Ja? Ook als het
4: antisemitisch is of blijkt te zijn geweest.
17: Ja, dat is natuurlijk niet prettig voor de mensen die dat raakt. Mijzelf raakt dat natuurlijk iets minder, want ik ben niet van Joodse herkomst. Ja. Maar ik vind dat wel...
4: Prettig? Is dat niet een beetje een understatement?
17: Nou ja, ik denk niet dat iedereen daar dezelfde lading aan geeft, toch? Iedereen laat dat anders binnenkomen.
4: Maar die lading, de lading aangeeft, maar het gaat erom de lading die het heeft gewoon.
17: Dat is waar, maar tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om te kijken uit welke mond deze uitspraak rolt.
4: Hm.
17: Want Kanye West staat natuurlijk, wat je net ook hoorde, wel bekend om allerlei hele controversiële dingen. Hij heeft ook een liedje waarin hij dan zegt dat hij zijn neefje pijpt. En hij heeft inderdaad gezegd dat slavernij een keuze is.
4: Mm-hmm.
17: Ja, de lijst is echt enorm.
4: Ja.
17: Dus het is inderdaad ook een beetje... De mensen die hem echt kennen, die ik denk niet dat die dit heel serieus nemen op dat niveau.
4: Goed, de vraag is of je dat dan inderdaad niet juist wel zou moeten doen. Maar voel jij zelf iets van een soort van... voorzichtigheid of vroeging of een beetje onderbuik. Knaagt het ergens dat je naar zo'n man gaat kijken? Gêne misschien?
17: Nee, totaal niet. Nee, 0,0. Nee, echt totaal niet. Maar dat is misschien ook omdat ik hem ken en zijn muziek ken en ergens wat meer weet wie hij is. En ja, heel eerlijk vind ik ook dat de Tweede Kamer zich vooral nu bezig met symboolpolitiek, wat echt totaal geen hout gaat snijden natuurlijk.
4: Ja.
17: Maar
4: dit is zeker symboolpolitiek en dat is de bedoeling namelijk. Dit gaat over symbool
17: van de
4: en beeldvorming en een signaal dat je afgeeft.
17: Maar als je echt iets wil doen aan antisemitisme, dan denk ik dat je wel betere voorstellen kan doen dan Kanye West proberen te weigeren.
4: Oké, het is helder waar je staat. Dankjewel, Emma Wortelboer. Jonas Dekkers, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: Journalist
18: hallo.
4: Bij NRC. U volgt Kanye West al uw hele leven. We hebben net van collega Adse de Vriese gehoord waarom Kanye West controversieel is. Hoe ver reikt de artistieke vrijheid van artiesten volgens jou?
18: Ja, in principe natuurlijk heel ver. Ja. Maar hoe ver precies, daar ben ik niet toegeschikt, denk ik.
4: Nee. Ik hoorde net Emma Wortelboer, wat die allemaal nog meer aan uitingen. Ik vind zelf persoonlijk, maar dat is niet per se belangrijk hoor, maar toch wel wat onsmakelijke uitingen heeft gedaan. Ja. En zonder nou al te tuttig te zijn. Maar ja, wat laten we optreden eigenlijk?
18: Nou, we laten ten eerste een geniale muzikant optreden. En ten tweede iemand die, denk ik, in een tijdsgewicht landt ook, waarin de publieke sfeer zo enorm overstroomd is met allemaal extreme zaken. Dat we, denk ik, het een soort maatschappelijk symptoom is ook van hoe het met ons gaat. Dat we hier eigenlijk niet meer een halt toe willen of kunnen roepen. Nu denk ik eigenlijk niet dat wij vanuit de politiek moeten zeggen, Kanye West mag niet komen. Maar je kan natuurlijk zelf als fan wel bedenken van waar sta ik voor, wat wil ik doen met dit figuur. En wil ik hier zelf al naartoe? Wil ik zelf al naar dat concert?
4: Wil ik eigenlijk dit zelf een podium bieden? Hè?
18: Ja, moet ik niet zelf een halt toeroepen aan die shit die zeg maar de hele tijd de publieke ruimte inslingert?
4: Mm-hmm. Ja. Ja, want bedoel, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland hebben de concerten wel afgelast. Wat is nou eigenlijk, denk jij, verstandig om te doen?
18: Ik denk niet aflasten. Nee, dat lijkt me een precedent scheppen waar we toch niet met z'n allen naartoe willen. En ik denk dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting heel hoog in het vaandel staat en dat dat terecht is. Maar je kan natuurlijk als maatschappij zelf, als burgers zelf, als fans zelf, ik ben ook fan, ik heb me heel mijn leven lang geluisterd, denken van weet je wat, we gaan een keer niet naar het concert. Om te laten zien van dit soort dingen gaan ons ook te ver. In een tijd waarin eigenlijk niks meer te ver lijkt te kunnen gaan, is dat volgens mij geen overbodige luxe.
4: Ja, ik hoor wel een worsteling bij jou zelf.
18: Enorme worsteling. Ja. Ik word helemaal gek.
4: Ja, dat is niet te doen. Want het is, maar het is een beetje wat ik... Woody Allen had ik het ook mee. Prachtige films, maar ook vreselijke dingen. Ga je trouwens dan of niet?
18: Nou, ik zou voor de krant gaan. Alleen, ik ga eens per jaar met mijn voetbalteam een weekend weg. Ja. En precies dat weekend is helaas... dus mijn collega gaat.
4: Je wordt gered.
18: Ja. Ik hoef geen keuze te maken.
4: Wat heerlijk.
18: Heerlijk.
4: Ja, precies, ja. Hoe probeert Kanye eigenlijk zijn publiek weer terug te winnen naar deze controversiële uitspraken en acties?
18: Nou, door een officiële verontschuldigingsbrief te plaatsen in de Wall Street Journal.
4: En dat heeft gewerkt, toch?
18: Het heeft gewerkt. Het is natuurlijk, ik kan zeggen van in hoeverre is die oprecht, die verontschuldiging, als daarna het album wordt aangekondigd en er een nieuwe concert worden aangekondigd. Maar ja, wat is een verontschuldiging dan waard? Weet je, beter iets dan niets. Mm. En ja, we kunnen ook besluiten om te zeggen van weet je wat, deze man verontschuldigt zich. Het lijkt. Ja, de tekst die jij gebruikt lijkt vrij oprecht. Je kan er van alles in lezen, dat doe ik ook. Mm-hmm. Alleen, ja, wat dan? Wat is het alternatief? Ja. Dus ik denk, zeker. Maar ja, nadat je het hebt gedaan, is er een verontschuldiging gekomen.
4: Ja.
18: Dan moet je voor jezelf besluiten, vind je dat genoeg of niet? Dat is echt voor iedereen, denk ik, een eigen keuze.
4: Ja.
18: En ik denk dat het voor de maatschappij als... Nou ja, toch een soort maatschappelijk middenveld, hoe dat dan ook heet. Mm-hmm. Toch goed is om dan te zeggen, we gaan er niet... Okay. We gaan er niet naartoe. Maar, nou,
4: dat was een lange weg om daar tot dat punt te komen. Ik snap het ook wel. Jonas Dekkers, veel plezier op je vriendenweekend. Veel leuker, toch? Ja. Discussie gaat uiteraard verder in onze Spraakmakers Community. Moet je zich even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl.
0: NPO Radio 1.
19: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
20: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
19: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
21: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
19: Druk in de topsport.
21: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
19: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
22: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt... voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen... in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen... van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: NPO Radio 1. 10 uur.
27: Johan de Zwart.
4: Welke rol spelen media in de AZC-rellen... die ook gisteren weer totaal escaleerden in onder andere Loosdrecht? Dat in het Mediaforum zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens.
28: Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel... hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit hun cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt... hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd... omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om metaal en techniek, BBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen... ook last hebben van de oorlog. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis... door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en voor studiefinancier Duo zijn ze onbereikbaar. Daardoor kan Duo de studieschulden vaak niet innen. Vorig jaar was dat zo'n 170 miljoen euro. Dit komt door een gat in de wetgeving, zegt verslaggever Wilco Boom.
29: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad... met een student die in het buitenland zit... en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost... nou dan verjaart dat deel van de studieschuld... dat in die periode afgelost had moeten worden... plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling... want ook die verjaren dan.
4: Het kabinet wil oud-studenten verplichten hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar. Veel Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist... dat het Iraanse leger was verpletterd en geen bedreiging meer vormt. Tot vanochtend gold in Loosdrecht rond de noodopvang een noodbevel. De burgemeester vaardigde dat gisteravond uit... nadat er rellen waren uitgebroken bij een protestactie. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels... waarna brand ontstond naast het gebouw. Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dit komt... door wat ze noemen de toxische naam van Trump... en de oorlog in Iran... Die toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Na 2 maanden op zee meert marineschip Evertsen weer aan in de haven van Den Helder. Het schip vertrok in maart naar het oosten van de Middellandse Zee... om daar Franse schepen te ondersteunen tegen eventuele aanvallen uit Iran. Verslaggever Mark Hamer is in Den Helder en wacht op dat schip. Mark, hoe is de sfeer daar?
30: Nou, een stukje beter dan 10 minuten geleden, want toen stonden we hier met zo'n ongeveer 400 man op de kaan en kregen wij een hagelbui over ons heen. Meneer, achterkant van de broek, helemaal nat.
31: Ja, nog steeds.
30: Ja. En wie wacht u?
31: Op mijn dochter.
30: En die is niet de hele periode aan boord geweest, hè, vanaf februari?
5: Die is later ingevlogen als onderdeel van de opleiding.
30: Hoe vond u dat?
5: Ja, spannend, maar ja, ook wel trots.
30: Ja, want dat was gelijk ook een militaire operatie dan.
5: Dat was gelijk voor het Echi, ja.
30: Ik loop even ietsje verder naar achteren, want dat was het natuurlijk. In februari vertrok het schip. Toen was het nog voor een oefening, hè, mevrouw?
7: Ja, klopt. Ja.
30: En toen hoorde u opeens... Oh, ik ken uw zoon bijna, die loopt in mijn microfoon in snoer. Staat u met uw zoon en dochter? En, leeftijd?
7: 7 en 5 en nog eentje van 1. Dus wel pittig.
30: Uw man aan boord?
7: Ja. Ja, 3,5 maand weg geweest.
30: Ja, ja. Het zou 9 weken duren. Het is ietsje langer geworden.
7: Ja, het is iets langer geworden, ja.
30: Wat vond u ervan toen u me hoorde van... ja, het wordt deel van de militaire operatie... naar aanleiding van de oorlog in het Midden-Oosten?
7: Ja, vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed gelukkig, hè. Dus... dat konden we ook wel vertellen, hè, Jack?
30: Ja. Heb jij angstige momenten gehad?
8: Ja.
30: Maar nu komt hij weer terug?
8: Ja.
30: We kijken even op de Vessel Finder, want eigenlijk had hij er al moeten zijn.
7: Ja.
30: Nou, volgens mij, elk moment.
7: Oké, nou, fijn.
30: Als ik zie, volgens mij kunnen we hem elk moment zien.
7: Nou, dat zou mooi. Kunnen we zwaaien naar papa, hè?
8: Ja.
7: Ja.
30: Het is hier nog even afwachten. Ik kijk nog even. Ik ga nog even op mijn tenen staan. Nee, ik zie nog geen puntje. Maar hij is er bijna. De Evertsen terug in de haven.
28: Komt vast goed. Ik hoop dat jullie het aan droog houden. Dankjewel. Mark Hamer was dat in Den Helder. De weersverwachting is nog af en toe zon. Maar vanmiddag vanuit het westen overal stevige buien... met kans op onweer, hagel en windstoten. In Den Helder hebben ze dat al gehad. Tot in de avond blijft het verder wisselvallig. En het wordt 10 tot 13 graden.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. Een paar files te melden. Onder andere de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Raasdorp. 10 minuten door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Bos en Lommer en Buitenveldert. 7 kilometer, 10 minuten bumper aan bumper. En dan tot slot in Brabant nog file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 6 kilometer en 10 minuten.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.

0: Met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
7: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
7: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV.
14: Karl-Johan de Zwart.
13: Spraakmakers.
14: Met nu het Mediaforum.
15: Er is een infiltratie van activisme in de journalistiek. En iedere onderzoeksjournalist is in wezen een activist. Deze en nog veel meer uitspraken in het Mediaforum. Met vandaag Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Welkom, Sander.
16: Dank je.
15: En spraakmaker is Joost Brinkman, initiatiefnemer van het Klimaatexamen. We beginnen dit Mediaforum dus met de uit de hand gelopen protesten in Loosdrecht, waar gisteren de eerste groep van 15 asielzoekers is aangekomen. Nou, betogers gooiden vuurwerk, u hoorde dat vanochtend natuurlijk uitgebreid, naar het gebouw waardoor de bosjes voor het pand in de brand vlogen. Sander, we beginnen meteen maar met jouw mediamoment, want die gaat over hoe dit soort protesten de afgelopen tijd regelmatig worden vergeleken met andere demonstraties, zoals die van de FNV en Extinction Rebellion.
17: Helpt het als bijvoorbeeld Mona Keijzer en Gidi Markenzauer meelopen in een protest tegen AZC's?
18: Ik ga niet zeggen dat politici niet op plekken mogen komen. Ik heb dat zelf in mijn tijd als Kamerlid ook gedaan.
19: Maar deze politici komen naar een protestbijeenkomst. Net als dat andere politici bijvoorbeeld naar een vakbondsbijeenkomst gaan.
20: Je vindt dat de demonstranten van Extinction Rebellion er behoorlijk goed van afkomen?
21: Die fakkel gooien in Loosdrecht, supersnelrecht, celstraf, echt recht. Maar supersnelrecht. En hier, de mensen die dit veroorzaken, die kunnen gewoon weer naar huis.
22: Nou, dat is dus niet, dat is dus niet waar.
23: Als je linkse mensen vraagt van wat vind je van, zeggen ze vreselijk. Als je vraagt wat vind je van de blokkade van de A12 door Extinction Rebellion, zeggen ze, ze hebben een punt. Als je rechtse mensen over die blokkade vraagt, dan zijn ze woedend. Als je zegt, wat vind je van de demonstraties tegen AZC, zeggen ze, ze hebben een punt.
15: Ja, we hoorden achterwege volgens Emiel Roemer, Habbe Zijlstra en Kamran Oela van de Telegraaf. En Sander, jij maakt je zorgen om dit soort vergelijkingen.
16: Ja, je ziet een trend nu dat we doen alsof zogenaamd protesten, hè, bedoel het in de fik steken van gebouwen, het aanvallen van hulpverleners, het blokkeren van de brandweer, dat hetzelfde is als een vakbond die 1 mei viert. Hè, of mensen die vreedzaam betogen voor klimaat.
15: Door op de snelweg te gaan zitten.
16: Door op de snelweg te gaan zitten of door op andere manieren te demonstreren.
24: Kijk, dat is toch niet vreedzaam? Als je de A12, je rijdt daar met je gezinnetje en daar gaan mensen op de snelweg liggen. Dat is extreem.
15: Extreem het stemgeluid van Mark Adriaan, zeg ik er even bij.
24: Nee, dus dat moest even reageren.
16: Nee, dus dat is buiten.
15: Even een punt maken en daarna gaan we discussiëren.
16: Dat is buitengewoon irritant. En activisme is vaak irritant. Maar ik sloeg aan op Halbe Zijlstra, zit bij Pauw en de Wit. En die zegt, naar zo'n demonstratie in Loosdrecht gaan, hè, waarbij je weet, er zijn extreemrechtse groepen, zijn er actief, er zijn knokploegen actief die als doel hebben om de openbare orde te ondermijnen, die als doel hebben om het lokale bestuur aan te vallen, die gebouwen aanvallen waar al vluchtelingen in zitten, notabene. Dat is echt van een hele andere orde dan mensen die zeggen, kan de AOW op

0: op de hoogte blijft die het was? Of kan ik mijn WW-rechten behouden?
1: Ja, en als je dat gelijk stelt, wil het kabinet zich aan de eigen wetgeving als het gaat om milieu en duurzaamheid houden?
0: Precies. En als je die twee dingen gelijk aan elkaar stelt, dan delegitimeer je vreedzaam en democratisch protest tegen politieke besluiten. Want je zet het op één lijn met gewoon staatsondermijnende geweld. En dat vind ik heel kwalijk. En ik vind ook als media dat je moet normeren daarin. Dus dat je die dingen niet gelijk moet stellen, want het is niet hetzelfde. En bovendien, het is ook niet hetzelfde, omdat het wordt ook gelegitimeerd vanuit het feit, vanuit de bewering dat de instroom van asielzoekers niet onder controle zou komen. Maar sinds 2022 daalt die instroom van asielzoekers in Nederland. En dat vind ik dan ook heel erg indrukwekkend dat een Halbe Zijlstra dat dan gewoon, die blijft maar erop hameren. Ja, mensen hebben het recht te zorgen, want de instroom loopt op. Maar er is niemand aan die tafel die de cijfers erbij pakt en laat zien die instroom daalt. En als je dat dan vergelijkt met Extinction Rebellion, klimaatverandering is, daar is een hele brede wetenschappelijke consensus over dat het heel bedreigend is. Dus die twee dingen zijn gewoon niet hetzelfde. We moeten ook als media, dus een mediaforum, niet doen alsof het hetzelfde is. Want we maken iets normaal wat niet normaal is.
2: Ja. Sterker nog, migratie is uiteindelijk in veel gevallen het gevolg van klimaatverandering. En wat zien we nu? Dat we heel veel aandacht hebben in de gevolgen, maar niet. Waarom gebeurt het nou? En wat is nou de grote achterliggende reden? Ja. En net als dat gesprek zo net over Kanye West. We hebben enorm veel tijd en moeite en mensen zijn ermee bezig. Terwijl er zijn veel grotere problemen in de wereld.
1: Ja, kortom, het is disproportioneel en zeer kortzichtig om die twee op één lijn te zetten. En het klopt ook niet, Mark.
3: Nee, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Kijk, als het gaat om de vakbonden die willen gaan demonstreren, of die daarmee dreigen, dat vind ik inderdaad van andere orde. Dat kun je niet vergelijken bij de verstoringen die plaatsvinden in Loosdrecht. Gelukkig niet. En dat moet je ook niet op één hoop gooien. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik steun je niet als het gaat om je standpunt over Extinction Rebellion. Ik vind dat ook tegen de openbare veiligheid, tegen de openbare orde. Het is gewoon wachten tot daar een dode valt. Omdat verkeersdiensten kunnen er niet meer lang. Hulpdiensten kunnen er niet meer langs. En ik vind dat ook heel verstoord.
2: We gelijk hebben over de grenscontroles in Duitsland. Daar vallen daadwerkelijk doden. Ja, en dat is ook symboolpolitiek.
3: Ja, maar dat is geen protest. Dat is een politiek besluit in Duitsland om daar te gaan controleren. Het gaat hier in dit geval over, is het protesteren in Loosdrecht hetzelfde als een vakbond? Nee, absoluut niet. Maar ik vind Extinction Rebellion, ja, ik vind die mensen zijn ook de weg kwijt.
1: Ja, maar de vraag is volgens mij vooral ook, moet je een podium bieden aan mensen die dit soort vergelijkingen maken? Krijgen, toch? Mag je even Mark Adriani Thomas Hoogeling voorleggen? Die schrijft daarover in NRC. Wat je doet namelijk is, je stelt geweldloos protest waarmee een overheid wordt opgeroepen zich aan de eigen wetten te houden, gelijk aan geweld en intimidatie tegen specifieke lokale overheden, om zo te dwingen zich niet aan wetten te houden. De ene groep is soms best irritant. De andere groep wil inderdaad de democratie terzijde schuiven. Dat is toch echt wel van een andere orde?
3: Ja, nou, ik weet het niet. Als jij gewoon op een zaterdagmiddag de A12 blokkeert.
0: Nee, maar wacht even. Je moet antwoord geven op de vraag. Ik bedoel, dit is toch van een andere orde?
3: Ja, nee, eens dat als je
1: met brandende
3: fakkels boel in de fik steekt. Maar ik vind het ook verwerpelijk dat je het verkeer platlegt. Dat je de politie bezighoudt.
0: We hebben het daar nu niet over. Kijk,
3: jij zegt het. Is dat hetzelfde?
0: Ik neem een mediamoment mee waarin ik zeg, we zien nu een hele trend op televisie dat vakbondsbijeenkomsten gelijk worden gesteld aan het in de fik steken en het aanvallen van gebouwen waarin vluchtelingen worden opgevangen.
3: Ja, maar dat zei ik al, daar ben ik mee eens.
0: En vervolgens is de standaard afleiding in het debat, en dat zie je ook heel veel gebeuren in mediadynamieken, dat mensen iets anders erbij halen en daar dan degene die een punt probeert te maken op aanvallen. Dat doe jij nu met XR. En volgens mij komt het dat in het fragment dat nu is getoond, of het fragment dat we hebben gehoord, daarin wordt XR ook genoemd. Ik noemde XR niet. Hè.
1: De FNV is meer.
0: Ik noemde FNV, omdat dat is gewoon volgens mij een hele legitieme democratische organisatie die zich bezighoudt met arbeidsvoorwaarden voor mensen. En dat wordt structureel gelijkgesteld nu aan iets wat heel erg gevaarlijk is.
3: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Een vakbondsprotest en ook hoe dat nu gisteren is aangekondigd, dat is van een hele andere orde. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat mag je niet op één hoop gooien.
1: Nee, en dat heeft echt wel gevolgen ook, toch? Als je dat op één hoop gooit. Namelijk, dan gaan de normen worden anders.
3: Daar ben ik het mee eens. Ja. Maar ik wilde alleen een punt maken. En misschien komt dat inderdaad doordat ik dat fragment hoorde. Alsof dat heel vreedzaam is en allemaal heel goed verloopt, Extinction Rebellion. Dat vind ik absoluut niet.
1: Misschien irritant en vervelend. Maar
2: dat is super vreedzaam.
3: Nou, dat vind ik absoluut niet.
2: Nee,
3: als je kijkt hoe de politie daar op een vrije zaterdag de snelweg moet leegvegen met waterkanonnen, dat is toch niet vreedzaam?
2: Die waterkanonnen, door wie worden die ingezet? Door die betogers?
3: Nee, door de politie en terecht, want je doet iets wat niet mag. Je overtreedt de wet.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar u heeft het over vreedzaam. Als mensen die bij Extinction Rebellion zitten, die doen niks. Die doen geen vliegkwaad. Nee,
3: daar verschillen we echt van mening. Die gaan op een snelweg zitten. Dat is gewoon verboden. Dat is niet vreedzaam.
0: Misschien moeten wij samen naar een betoging van Extinction Rebellion gaan.
3: Nee.
0: En samen naar betoging van die ventgroepen.
1: Dus kijken hoe dat
0: en kijken waar hoeft. We ons veiliger voelen.
1: Oké, we gaan even terug naar het geweld in Loosrecht. En dan vooral de berichtgeving daarover. Verslaggever Nicole Lefever vertelde gisteren in Nieuwsuur over wie er zoal kwamen protesteren.
4: Toch ook wel vreemdelingenhaat, afzetten tegen migratie. Ja, en ook de teksten toen er brand uitbrak hier in de begroeiing bij deze nieuwe opvang. Ja, die logen er niet om, ik zal ze hier niet herhalen. Maar ik vond het behoorlijk schokkend.
1: Mark Adriani, vind je het begrijpelijk dat ze die heftige woorden, schokkende woorden volgens haar, van sommige demonstranten niet wilde herhalen? Of is het misschien juist goed om dat wel te doen?
3: Ja, ik zou dat wel doen. Ik vind ook de journalistiek zijn de oren en ogen op de samenleving. Dus ik denk dat je dat moet laten horen of herhalen. Het liefst ook gewoon dat filmen en dat als instart gebruiken. Niet om het publiek op te fokken, wilde ik zeggen. Hè. Dus om het erger te maken. Maar wel om te laten zien. En dat mensen thuis een oordeel kunnen vellen wat ze daarvan vinden. En dan denk ik dat de meerderheid van Nederland dat verwerpt. Van wat een puinhoop en wat een idioten.
1: Ja, Sander Heijnen?
0: Ja, dat blijkt ook uit het feit dat de meerderheid dat verwerpt. Ik denk ook dat het goed is om te laten zien wat er gebeurt. En ik denk ook, we hebben afgelopen weekend een stuk gemaakt waarin we gewoon toch eens met vluchtelingen in asielzoekerscentra zijn gaan praten van hoe ervaren zij dit. Mm-hmm. He, want we zien natuurlijk dat enorme geweld dat om hen afkomt. Wat ik fijn vind, RTL heeft laten zien dat 81% van de Nederlanders steunt gewoon de opvang van vluchtelingen. Dus het is heel breed draagvlak voor. Het is maar een hele kleine groep mensen in Nederland die echt begrip heeft voor dat geweld. En we zien dus dat we ons ook laten gijzelen door die groep. En
1: de media laten zich ook gijzelen daardoor.
0: Media, politiek, de hele samenleving. En ik denk dat het heel goed zou zijn, inderdaad, om gewoon toch nog beter te laten zien, ook op het journaal, wat die groepen zijn, wat ze zeggen, wat die betoogd worden. En dat we dan kan je ook daadwerkelijk bij de kijker de vraag neerleggen: vinden we dit nog normaal? En vinden we het normaal dat politici als Mona Keizer, Gidi Markensauer, dat die daartussen gaan lopen en ook dingen roepen als: laten we de burgemeester terugsturen naar Limburg? Dat heeft Gidi Markensauer letterlijk gezegd. Ja. Dit is iemand die onze premier serieus neemt om deals mee te sluiten. Dit is gewoon zo ondermijnend voor je overheid. En de premier moet daarvoor staan.
1: Ja. Ander opvallend ding gisteravond was voor RTL Tonight, was Jair Verwe daar nog die kant ook opgegaan naar Loosrecht. Hij vertelde dat hij een omstander sprak die aan hem uitlegde waarom het volgens hun uit de hand liep. Dat was namelijk dat mensen fakkels gingen gooien toen een groepje asielzoekers bij het raam te zien was. En dat iemand van hen achter dat raam dus een snijbeweging bij de keel zou hebben gemaakt. En dat zou dan de boel hebben laten escaleren. Nou, hier wordt in de studio op gereageerd en iemand zegt daarbij ook: dit is één bron, we weten niet of dit echt is gebeurd. Sander, dit hele verhaal van mij nu roept de vraag op: moeten media veel terughoudender zijn met het brengen van dit soort informatie?
0: Nou, ik denk juist als het zo gevoelig ligt en de samenleving zo ontvlambaar is, dan hebben we een plicht om eerst een waarheidsvinding te doen voordat we iets uitzenden. En hier zie je eigenlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, dit gebeurde live namelijk. Hè? Ja. Hij moest eigenlijk een omstander interviewen, die had geen microfoon op en toen, dat werd een beetje rommelig.
0: Ja, dus we weten eigenlijk niet. Eigenlijk ben je dus nu een gerucht. Iets wat niet gecheckt, niet geverifieerd is, deel je met een publiek van een paar honderdduizend mensen. En dan ga je dan vervolgens daarover speculeren in de studio. En dat heeft natuurlijk eigenlijk niks meer met waarheidsvinding te maken. En dus in ieder geval heeft dat niks met journalistiek te maken. En ik vind de verantwoordelijkheid, juist in dit tijdsgevricht van mediamakers, om ook na te denken over wat zijn de consequenties van wat ik de ether inslinger. Dus ik vind dit heel slecht, heel kwalijk
3: eigenlijk. En eigenlijk ook gewoon het principe, hè, uit de journalistiek: één bron is geen bron. Dus als één iemand dat zegt, dan moet je dat checken. Er hebben waarschijnlijk meer mensen bij gestaan. Ja. Wat is daar gebeurd? Dan nog, als dat gebeurd is, is het natuurlijk nooit goed te keuren dat je dan maar de boel in de hens steekt.
1: Nee, dat lijkt me ook nog steeds niet. Joost Brinkman, jij valt vooral over het gebruik van het woord relschoppers.
2: Ja, ik zag gisteren inderdaad die kop bij de NOS. En toen dacht ik, hoezo noemen we dit relschoppers? Dit is toch gewoon tuig van de richel. Dit zijn toch geen demonstranten? Nee. Want op het moment dat je de brandweer tegenhoudt om een brand te blussen, volgens mij is dat gewoon tuig.
1: Gaan we naar jouw mediamoment, Mark. Jij wil het hebben over het nieuwe journalistieke en activistische platform The Firewall. En daarmee richt onderzoeksjournalist Erik Smit, bekend van Follow the Money, zijn pijlen op de Big Tech. En komend weekend wordt het platform officieel gelanceerd met een grote crowdfundingactie. En jij juicht dit initiatief toe. Kun je kort uitleggen wat het behelst?
3: Ja, Erik Smit die zegt met The Firewall eigenlijk van Big Tech mag eigenlijk alles. Die mogen alles verspreiden, alles de wereld inslingeren. Wij als mediapartijen, ik schaar me daar zelf ook onder bij BNR. Als wij iets niet goed doen, volgens de journalistieke principes, of we overtreden de wet door te discrimineren of door niet de balans in de uitzending te brengen, dan hebben we een probleem. Dan moeten we verschijnen voor de Raad voor de Journalistiek, of we moeten voor de rechter verschijnen. Nou, we krijgen claims aan onze broek. Dat gaat maar door. Big Tech komt, lijkt wel, overal mee weg. Ze zeggen dan, ja, dat is het vrije internet, hè, dat is al gelden andere regels. En Erik Smit, en dat juich ik eigenlijk wel toe, die zegt nu van, ja, het is wel goed. Zij moeten ook de eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat moeten wij als media ook. Waarom hebben zij een andere positie? En antwoord op de vraag, waarom hebben zij een andere positie? Waarschijnlijk ook omdat ze daar goed op lobbyen, bijvoorbeeld in Brussel. Met misschien wel 100 tot 200 lobbyisten, weet ik veel hoeveel. Ze hebben een leger aan advocaten als er iets dreigt ingeperkt te worden. En hij zegt, ik ben er klaar mee. Ik vind dat wij dat gewoon bloot moeten leggen. En we gaan ook procederen. En ik weet dat het heel lastig is. Want ja, die 30 hele dure advocaten van Big Tech is natuurlijk heel lastig te bestrijden met één Nederlandse advocaat.
1: Ja, maar ik heb gezegd, dat doen we alleen als we serieus een zaak denken. Ja. Kunnen te maken.
3: En dat vind ik hartstikke dapper en dat vind ik ook goed. En ik denk dat het er ook tijd voor is. Want als dit zo doorgaat, hè, we worden ook als media, dat geldt ook voor de NPO, dat geldt voor Mediahuis, DPG, nou kan alle uitgeverijen in Nederland noemen. Die worden ook gewoon op dit moment leeggeroofd met hun content door AI-bedrijven. Ja. Ja, en op een gegeven moment is dat hele modelletje om nog een journalist te kunnen betalen, is weg. En dat is niet goed voor Nederland, niet goed voor de democratie. En ik vind dat Erik Smit lef toont en gewoon zegt, ja, ik ga daarvoor strijden.
1: Ja, en dan krijg je het verwijt dat je activistisch bent. Maar daarvan zegt Erik Smit dan weer, ja, iedere onderzoeksjournalist is in wezen een activist, omdat je misstanden aan de kaak stelt.
3: Ja, daar praat ik mezelf een beetje vast. Want dat vind ik dus eigenlijk niet.
1: Nou ja.
3: Nee, ik juich het dus toe. Maar ik vind dat een journalistieke organisatie, nou, laat ik het even namens mijn eigen organisatie praten. Ja, wij proberen neutraal te zijn en dus niet activistisch te zijn. Dat is niet waarvoor we op aarde zijn. Maar daarom juich ik het ook toe dat de Firewall, dat is gewoon een eigenstandige organisatie, wordt opgericht om wel dat activistische inzicht te hebben.
1: Nou, Sander Heijnen, aan jou twee vragen. Ben je als onderzoeksjournalist activistisch als je misstanden aan de kaak stelt? En vraag twee, wat is daar mis mee?
0: Volgens mij ben je in principe geen activist als journalist. Maar wat je hier ziet gebeuren is, he, door de manier hoe Big Tech opereert en door de manier hoe het debat over journalistiek aan het veranderen is, worden we als journalisten partij gemaakt in een publiek debat. He, dus in een debat waarin iedereen respect heeft voor feiten en voor wetenschap en voor waarheidsvinding, zoals we dat journalistiek traditioneel doen, kan je inderdaad zeggen, wij zijn als journalisten, zijn we neutrale beschouwers, waarin we proberen de feiten bloot te leggen en dan kan de samenleving dan over in debat.
1: Maar je wil ook een misstand aan de kaak stellen.
0: Gewoon. Je wil waarheidsvinding doen. Ja. Maar op het moment dat die waarheidsvinding niet meer doordringt, dat de methode niet meer wordt gerespecteerd of al wordt ervaard
1: als... Dan deugt je onderzoek gewoon niet, toch? Dan.
0: Nee, dat kan je zeggen. Alleen, we hebben het net over klimaatverandering. Dus jarenlang is er gezegd, klimaatverandering is een hoax, waaruit onderzoek gewoon duidelijk blijkt hoe dat werkt. En wat mijn punt is daarin, en daarom is het zo lastig om die vraag goed te beantwoorden, is onderzoeksjournalistiek activistisch of niet? Mm-hmm. Kijk, we worden, door hoe journalistiek nu wordt bejegend en benaderd, worden we tot partijen in het debat gemaakt. Ja. En ik denk dat we als journalisten moeten terugpraten, want we moeten ons vak verdedigen. Hè? Wat Mark net ook terecht doet, hij verdedigt het vak. En dan word je in feite een activist.
1: Ja.
0: Alleen ongewild, zou ik zeggen. Dus je tweede vraag was, is dat erg? Nou nee, we moeten ons vak verdedigen. En we moeten, want kijk, onze democratie is uiteindelijk gebouwd op het idee, een kiezer wil invloed hebben op wat er gebeurt in het land. Dat kan alleen maar als hij toegang heeft tot betrouwbare informatie.
1: Ja.
0: En wij moeten staan voor die betrouwbare informatie. En als dat onder druk komt te staan, dan moeten we daarvoor strijden. En ja, dan worden we tegen wil en dank activisten.
1: Ja. Gaan wij naar Thomas Eertbrink, die na weken stilte nu op meerdere plekken heeft gereageerd op de kritiek op zijn documentaire serie. Hij gaf zijn visie op de journalistiek in programma's als Nieuwsuur en Met het oog op morgen, waar hij te gast was. En hij sprak eerder die dag bij de persvrijheidslezing.
5: De stem van de ander mag eigenlijk niet worden gehoord.
6: De lezing gaat erover hoe wij als journalisten steeds meer moeite hebben om in het midden te blijven en steeds meer in onze eigen bubbels trekken. Misschien wel de bubbel van links en rechts. En van daaruit naar de andere kant, naar de ander kijken. En wat we in mijn ogen de afgelopen jaren hebben gezien is toch de infiltratie van activisme in journalistiek.
1: Ja, daar is het woord weer, activisten in de journalistiek. Even voor de mensen die het allemaal niet helemaal hebben gevolgd. Thomas Eerdbrink reisde een jaar door Rusland voor de Videoland-documentaire Onze Man bij de Vijand. Beroepsgenoten verwijten hem dat hij eenzijdig verslag deed. Zo zou hij hoofdzakelijk Poetin-aanhangers aan het woord hebben gelaten die niet kritisch genoeg hebben bevraagd. Nou, journalisten en schrijvers ondertekenden zelfs een brandbrief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten toen bekend werd dat Eerdbrink de persvrijheidslezing zou houden. Ja, Sander, de stem van een ander mag niet meer worden gehoord, is een van de conclusies van Eerdbrink. Heeft hij een punt?
0: Nee, niet op de manier hoe hij het brengt, volgens mij. Dus volgens mij heb je in Rusland heel veel stemmen die niet mogen worden gehoord. Hè. Als je in Rusland je uitspreekt tegen Poetin, dan leidt dat vaak tot een lang verblijf in een onprettig kamp. Mm-hmm. Of erger, hè, wat we met Navalny hebben gezien. Dus de methode die hij hanteert is een klassieke journalistieke methode van je laat verschillende mensen aan het woord. En vervolgens kan je dan als kijker kan je daar een oordeel over vellen, een mening over vormen.
1: Ja.
0: Alleen die methode werkt alleen op het moment dat de feiten zelf niet ter discussie staan. Dus bijvoorbeeld een feit zou kunnen zijn, huizen zijn heel duur. Mm-hmm. En dan kan spreker A zeggen boeien en spreker B kan zeggen moeten we iets aan doen. En dan kan je vervolgens als kijker of als luisteraar kan je dan denken van oké, ik leun meer naar A of meer naar B.
1: Maar het uitgangspunt is huizen zijn duur.
0: Precies. En wat je dus in deze serie ziet gebeuren, en dat is waar het volgens mij de verdediging van Eerdbrink mank gaat, is wat je ziet gebeuren is hij is in een land waar heel veel dingen niet gezegd mogen worden. En dan laat je mensen daar aan het woord. Hij spreekt de taal ook niet. Dus in feite, je weet niet of hij een goede reflectie geeft van wat er gebeurt. En het belangrijkste probleem is dat het land waarin hij zit, daar mogen de feiten niet gehoord worden. Dus je kan je daar niet vrij in uiten. Dus zo'n serie wordt per definitie een karikatuur van wat mensen daadwerkelijk denken in zo'n land. En dan vind ik dat je als journalist de plicht hebt, komen we weer bij waarheidsvinding, om gewoon toch veel meer duiding en kleuring te geven over wat we feitelijk weten. En dan is de kritiek die hij heeft gekregen, een aantal dingen die daarin beweerd worden, die kloppen gewoon feitelijk pertinent niet. En dan moet je dat wel benoemen. Ja. Anders word je toch een soort verlengstuk van de propaganda van Poetin, hoe je het ook bent. Ja,
1: had hij dan misschien moeten laten zien of een andere insteek moeten kiezen bij deze documentaire door bijvoorbeeld te laten zien hoe het is om een documentaire te maken in Rusland. En daarbij heel inzichtelijk van hoe kom je aan je gasten? Hoe gaat dat dan? Hoe worden die aangeleverd of naar voren geschoven door het regime?
0: Nou, dat zou je kunnen doen. Ik denk wel dat het heel moeilijk werken wordt als je dat wilt doen. Dus waarschijnlijk krijg je die ruimte niet. Maar wat je natuurlijk ook had kunnen doen is, er zijn heel veel Russen zijn gevlucht.
1: Ja.
0: Er zijn volgens mij meer dan 1 miljoen jonge Russische mannen.
1: Hij wilde juist laten zien hoe het is om in Rusland te leven.
0: Dat snap ik. Maar je kan mensen die recent zijn gevlucht uit Rusland, omdat zij ervaren dat het niet zo prettig is om in Rusland te leven op dit moment, die kan je natuurlijk wel aan het woord laten daarover. Dus je zou, als je dan toch het wilt doen zonder zelf een oordeel te vellen, zou je een breder palet aan stemmen moeten horen. En ook mensen die dus niet meer in Rusland willen wonen, maar die heel goed weten hoe het is om daar te wonen.
3: Ja, het zou ook kunnen, en dat zei hij gisteravond ook nog in Nieuwsuur, hè, daar werd hij geïnterviewd, met een voice-over. Hè, dat je daar de feiten, zoals jij dat zei, ben ik helemaal met je eens, dat je die nog eventjes neerzet. En hij geeft wel min of meer toe.
1: Ja, zoals dat die 27 miljoen Russen, hè, dat die zijn omgekomen in de strijd tegen de nazi's.
3: En daarmee zegt hij wel van dat had gekund terugkijkend. Hè, hij doet het heel voorzichtig, maar ik denk dat dat ook wel een oplossing was geweest.
1: Ja. Nou, Eerdbrink vindt wel dat hij ons een dienst heeft bewezen, doordat we weinig zien vanuit Rusland, maar nu dankzij hem wel een kijkje hebben kunnen nemen.
6: Ik denk dat er zeer weinig materiaal, in ieder geval voor in de Nederlandse media, naar buiten is gekomen van Rusland. En dat het heel gezond is om een keer hun kant van het verhaal te horen. En die kan je als kijker prima zelf afzetten tegen alles wat je hoort vanuit Oekraïne. Overigens heel terecht. Maar misschien, en ik hoop, juist een service geleverd te hebben aan mensen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
1: Ja, Sander, ik zat nog te denken, want hij zegt ook in een van de interviews die hij heeft gegeven, dat hij ervan uitgaat dat de Nederlander, de kijker, wel een beetje weet, hè, hoe het regime, dat het niet vrij is en niet oké is. Toen dacht ik van, ja, maar wat waar zitten we dan eigenlijk naar te kijken? Als wij dat weten, zeg maar dat instapniveau al hebben, wat zien we dan eigenlijk voor verhalen van die mensen? Dan weten we dus ook dat die verhalen niet heel per se representatief zijn.
0: Nee, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag.
1: Wat is dan je doel eigenlijk?
0: Nou ja, dat is dus inderdaad een goede vraag. Hè? Dus beschouw je journalistiek als iets. De een belicht de ene kant en de ander belicht de andere kant. En dan moet je uit een soort meta-analyse moet je dan als publiek opmaken hoe het in elkaar steekt. Is op zich een mooie zienswijze. Ik denk alleen wel dat je gewoon in iedere journalistieke productie in zichzelf ook moet streven naar waarheidsvinding. Dus ik vind dit niet zo'n heel sterk verweer als ik heel eerlijk ben. En ik heb wel groot respect voor Erdbrink als journalist. En ik zijn basale punt. Het is goed om daar een keer te gaan kijken. Is goed. Alleen het is hetzelfde met opiniepeilingen uit Rusland. Die neem ik ook nooit zo serieus. Want als je in Rusland door een opiniepeiler wordt opgebeld en vraagt wat vind je van Poetin. Ja, je moet wel heel dapper zijn om te zeggen ik vind hem niet zo lekker. Ik vind hem niet zo goed.
1: Ja. Mark Erdbrink gaf bij Nieuwsuur ook nog aan dat hij niks heeft gehoord van het Kremlin over zijn documentaire. Dat vond presentator Jeroen Wollaars dan best gek. En hij gaf aan dat ze bij Nieuwsuur regelmatig iets uit Rusland horen. Dat schrok ik eigenlijk nog best wel van. Verbaasde jou dat?
3: Ja, misschien een kerstpakket. Want dat is een beetje flauw om dat te zeggen. Maar ik weet helemaal niet hoe die banden liepen met hem en de autoriteit.
1: Dat de Russische ambassade dus zo dicht erop zit.
3: Ja,
1: ook dat, op Nieuwsuur bijvoorbeeld, wist ik niet.
3: Nee, Nieuwsuur al veel van de Russen hoort. Nee, dat wist ik ook niet. Ik ben wel verbaasd.
1: Nou, we hebben ook nog wat geleerd gisteravond. Dank jullie wel. We zijn aan het einde gekomen van dit mediaforum. Mark Adriani en Sander Heijnen, fijn dat jullie er waren. Het mediaforum is als podcast terug te luisteren. En ik zeg nog even straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over de mug. Want het muggenseizoen is weer begonnen. Bel ons met vragen die u heeft over dit onderwerp, de mug dus. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luisterapp. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens.
7: NPO Radio 1. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Drie fondsen die zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel zeggen nu ook dat ze last hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Enkele weken geleden bleek al dat fondsen die nog onder het oude stelsel vallen problemen hebben. Maar ook Metaal en Techniek, BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaan de pensioenen volgend jaar mogelijk niet verhogen. Marineschip Zijner Majesteits Evertsen is terug in Nederland. Het schip was afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. Die missie begon in maart, zou een maand duren, maar werd verlengd. En omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor DUO, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt DUO geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil nu oud-studenten verplichten hun contactgegevens door te geven.
1: Dankjewel, Dorald. De verkeersinformatie komt van Tim Schaap.
8: Ja, nog een paar files overgebleven na de spits. En het lijkt hier en daar zelfs wel iets wat drukker te worden, omdat voor veel mensen het een lang weekend is. En dus dat de avondspits wat eerder op gang komt. Dat is wat vroeg om 10:30. Maar toch verwachten we een beetje een vrijdagachtige situatie vanmiddag. Dat gezegd hebben. De A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen IJmuiden en Knopend Raasdorp. 5 minuten door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Dan zo'n typische file die er waarschijnlijk de hele dag blijft staan. De A12 Arnhem-Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu al 20 minuten vanaf 7 naar, een stuk langer dan gebruikelijk. En tot slot nog een kapotte auto op de A27 Utrecht-Breda bij knooppunt Gorkum. Er is 1 rijstrook dicht en vanaf knooppunt Everdingen is de vertraging zo'n 30 minuten.
9: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Spraakmaker Joost Brinkman bedacht het klimaatexamen. Want wat weten we nou precies over het klimaat? We duiken na 11:00 de schoolbanken in en gaan examen doen. En misschien heeft u het ook al gemerkt, of begint het nu spontaan te jeuken. Misschien hangt de klamboe al, bij mij wel. Het muggenseizoen is weer begonnen. En ook de waarschuwing om alert te zijn op de tijgermug klinkt alweer. Bij ons is aangeschoven Aglaya Bauma, entomoloog, oftewel insectenkenner bij Naturalis en schrijver van verschillende boeken over insecten. Goedemorgen, welkom.
10: Goedemorgen.
1: De mug, die bestaat niet.
10: Nee. Er zijn in Nederland meer dan 1500 verschillende soorten muggen.
1: Ja.
10: En het merendeel steekt helemaal niet.
1: Oké, van die 5, hoeveel is dan stekerig?
10: De familie van een steekmuggen zijn denk ik om en nabij de 30 soorten. En dan zijn er nog een paar families zoals knutjes en dergelijke.
1: Oh ja.
10: Van die hele, hele kleine beestjes. Die mensen waarschijnlijk niet eens als mug herkennen.
1: Nee, dat zijn meer een soort irritante vliegjes. Hè? Die wel jeuken trouwens.
10: Ja. Muggen zijn eigenlijk ook vliegen.
1: Oh, okay.
10: Alleen een andere subgroep.
1: Ja. Bijten muggen eigenlijk of steken ze?
10: Eigenlijk bijten ze natuurlijk. Want alleen ja, we zeggen makkelijk steken, ja, omdat het prikt.
1: Wordt dat een beetje
10: maar
1: door elkaar
10: het is eigenlijk, ja, precies. Het is eigenlijk bijten, want ze doen het met de monddelen en niet met een angel.
1: Okay.
10: En ja, die monddelen zitten eigenlijk als je.
1: Maar ik dacht dat een mug steekt en dan het bloed zeg maar opzuigt, eigenlijk toch? Heeft die kaken?
10: Nou, die kaken, alles is een beetje vervormd bij muggen. Mm-hmm. Die kaken en de tong en alles is een heel. Ja, mooi mechanisme geworden eigenlijk.
1: Ja, want leg even uit wat er gebeurt er als we gestoken worden.
10: Je huid wordt strak getrokken, een beetje uit elkaar getrokken. Twee van die pinnetjes die maken een opening.
1: Mm-hmm.
10: Dan wordt de huid uit elkaar gehouden.
1: Ja.
10: Eén pin gaat naar binnen en dan proeft ze of ze een ader heeft. En als
1: ze,
10: die
1: want
10: heeft,
1: het is altijd een zij.
10: Het is altijd een dame. Ja, ja. Want muggen, de dames, die moeten hun eieren laten rijpen. En daarvoor hebben ze eiwit nodig uit ons bloed. Even kijken, waar was ik? Oh ja, die pin die.
1: Ja, die pin en dat naar binnen.
10: En dan moet ze nog bloedverdunner toedienen. Want ja, anders blijft ze vastzitten met de monddelen in ons wondje. Dat is niet heel erg praktisch.
1: Ja.
10: Dus ja, en dat is wat waarschijnlijk uiteindelijk ook die bult veroorzaakt.
1: Het is echt een vernuftig proces, hè?
10: Ja, dat is echt briljant.
1: Ja.
10: Eigenlijk zouden onze injectienaalden zo moeten zijn.
1: Ja.
10: Want je voelt het niet.
1: De huid uit. Nou.
2: Het gaat wel een split second, toch?
10: Soms duurt het best wel lang. Ik heb wel eens zitten kijken en dan denk ik, nou, ze neemt ook wel de tijd. Ja.
2: Oké. Okay.
10: Ja.
1: Goed, we gaan zo verder praten over dit insect en ook waarom die zoomt trouwens. Ook interessant. Heeft u vragen over muggen, stel ze dan via de NPO Luister-app en kies daarvoor Radio 1. Of bel nu 0800-1101. Gaan we nu een beetje naar jeugdsentiment eigenlijk.
9: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Althans, dat van mij. En het is jouw platenkeuze. Joost Brink. Man, wat is het geworden?
2: Ja, ik hoop dat ze dat gewoon netjes kunnen aankondigen. Ik word er altijd heel erg vrolijk van het nummer.
1: Ja.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens hoe het heet.
1: Echt niet?
2: Nee. Kel ID.
1: Nee.
2: Zoiets?
1: Quala Idea.
2: Nou,
1: is
2: in
1: het.
2: De buurt.
1: Van Pino D'Angio. Zeg maar, de discotheken draaiden dit veel. Begin jaren 80.
2: Precies.
1: Maar waarom vind je dit zo? Kun je iets
2: meer? Ik was een paar jaar geleden, waren we 25 jaar getrouwd. Was ik met mijn kinderen, waren we heerlijk in Italië. En toen hadden we allerlei plekken waar we langs reden. En dit nummer dat kwam gewoon om het uur voorbij. En daar word je gewoon heel vrolijk van.
1: Ja, het ultieme begin jaren 80 zomergevoel.

0: Makwale Idea van Pina Danjo. De platenkeus van onze spraakmaker.
1: Spraakmakers.
0: Bent u alweer helemaal lek geprikt? Citronella kaarsen ingekocht? Het muggenseizoen is weer begonnen.
2: Heel veel mensen hebben een enorme hekel aan, namelijk muggen.
3: Nou, ik vind de mug niet echt fijn, nee.
4: Als die al je prikken, doet heel veel pijn.
2: Het muggenseizoen is weer begonnen. De kans is groot dat je weer wat vaker lek geprikt wordt.
5: Want het muggenseizoen wordt elk jaar ietsjes langer in ons land.
6: Muggen worden actief vroeg in het voorjaar. Blijven langer in het najaar actief.
5: Tegenwoordig worden in februari al de allereerste kruisjes in de huid gezet om muggenbeten en vooral de pijn daarvan te bestrijden.
2: En dit jaar maken we ons ook weer op voor de komst van de Aziatische tijgermug.
7: De kans dat die mug een ziekte bij zich draagt wordt met de klimaatverandering ook steeds groter.
8: Kijk er niet naar uit, moet ik zeggen, dat het muggenseizoen weer begint.
0: Ja, de gast is Aglaya Bauma, entomoloog, insectenkenner bij Naturalis. Het roept wat op, hè, altijd die mug.
9: Oh ja, ik moest heel hard lachen. Ik denk, jeetje, waar maken mensen zich druk over?
0: Ja, wat denk je dat?
9: Ja, op zich, ja, goed, ze wil haar eieren laten rijpen en daarom heeft ze eiwit nodig. Maar het is maar een druppeltje. Hè. Als ik naar de bloedbank ben geweest, ben ik 1,5 liter kwijt. Ja. Dus ik zie het hele probleem eigenlijk niet voor het moederschap van zo'n beestje.
0: Ja, nee, tuurlijk, dat is het perspectief van het beestje. Maar het is natuurlijk ook irritant 's nachts, dat gezoem en die jeuk.
9: Het gezoem, ja, je kan, nou ja, wat je zelf doet, een klamboer ophangen. Ja. Maar als je weet wat dat gezoem eigenlijk inhoudt, dan kijk je er of luister je daar misschien echt wel even anders naar. Dit is uitgezocht bij de gele koortsmug. Mm-hmm. Maar ik denk eigenlijk dat het ook voor onze eigen huistuin- en keukenmuggen geldt. Als een mannelijke mug een vrouw hoort zoemen, dan wordt hij opgewonden. En ik moet erbij vertellen dat het zoemen wordt veroorzaakt door de vleugelslag. Dus hoe sneller ze met de vleugels slaan, hoe hoger de toon. Dus hij gaat hoger zoemen.
0: Als hij opgewonden wordt.
9: Precies. Ja. Hij denkt, oh ja, een vrouw op zoek naar bloed. Nou, mm-hmm. En zij, als zij denkt, nou, ik vind dit wel wat, deze man, dan gaat zij ook hoger zoomen. Ja. Alleen, zo snel met haar vleugels wapperen kan ze niet als hij. Dus hij moet wat langzamer. En het koppel doet dat tot ze letterlijk op dezelfde golflengte zitten.
0: Mooi, hè?
9: Ja. Ik vind dat gewoon mooi.
0: Ik denk alleen altijd, gaat dat even ergens anders doen en niet bij mijn oren.
9: Nou ja, dat kan dus buiten je klamboe.
0: Ja, precies. Ja. Goed, wanneer begint eigenlijk het muggenseizoen in Nederland echt?
9: Ja, als het warm genoeg is voor ze om te vliegen. Hè.
0: Is het nu begonnen dan?
9: Ja, zeker. Ja. Ja. Muggen zijn ectotherm, dus net als alle insecten, dus zeg maar een soort van koudbloedig.
0: Ja.
9: Dus ze hebben een hogere temperatuur nodig, althans de meeste soorten, want er zijn ook wintermuggen.
0: Ja. Ja.
9: Maar die steken niet.
0: Nou hoor je vaak dat er elk jaar meer muggen zijn. Klopt dat eigenlijk?
9: In aantallen? Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
0: Nee.
9: Van muggen wordt het niet, bij mijn weten niet zo goed onderzocht. Maar met insecten in het algemeen gaat het gewoon niet goed.
0: Nee.
9: En muggen zullen ook last hebben van al die dingen waar alle andere insecten ook last van hebben. Alleen het seizoen zal inderdaad wel langer zijn. Dat zeker klopt.
0: En het wordt warmer, dat heeft ook invloed, denk ik, toch?
9: Precies, want dan kunnen ze langer actief zijn. En dus ook nog langer eieren blijven leggen. Alleen ja.
0: En daardoor krijgen we ook andere soorten binnen? Door die temperatuurstijging?
9: Dat is zeker mogelijk, ja. De aantallen individuen die zullen zakken, maar het aantal soorten zal absoluut toenemen. Want alle warmteminnende soorten, die kunnen hier nu ineens wel overwinteren en wel zich voortplanten.
0: Dus in die zin neemt de biodiversiteit wel toe. Is een beetje gek soort goed nieuws.
9: Ja, nou ja, dat is het scheve aan insecten en inderdaad klimaatverandering.
0: Ja.
9: Je ziet het aantal soorten wel toenemen, niet van alles trouwens, maar, het is.
0: Willen we dat?
10: Maar is ook bekend hoeveel volume er minder is? Want ik weet vroeger, toen ik op vakantie ging, lang geleden, dan moest je echt tijdens de vakantie 2 keer de auto stoppen om het voorruit echt flink schoon te maken.
9: Ja. Dat is niet meer.
10: Dat is niet meer. Nee.
0: Is de vraag van onze spraakmaker, Joost Brinkman, zeg ik even, ja?
9: Dat is onderzocht. In Duitsland is een groot onderzoek geweest waarin ze hebben 27 jaar lang hebben gekeken met malaise, dat zijn een soort tenten waar insecten in vliegen, hoeveel biomassa daarin kwam. En in die 27 jaar is dat met 75%, dat is echt mind-boggling, gedaald.
0: Zo.
9: En wat kleinere onderzoeken elders in de wereld bevestigen dat beeld eigenlijk. Het gaat echt dramatisch slecht met insecten. En dat is verschrikkelijk.
0: Ja. Als u vragen heeft over muggen, kunt u die stellen via de NPO Luister-app of bellen met 0800-1101. En dat heeft ook Jet Chalma gedaan. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: U woont op het platteland en u heeft last van muggen. Wat is uw vraag?
1: Nou, kijk, ik vind muggen helemaal niet erg. Alleen, ik krijg er enorme bulten van en zwellingen, echt odeem. Dus ik dacht, waarom is dat eigenlijk? Dat de ene persoon heeft helemaal geen zwellingen en de andere heeft alleen een beetje jeuk. Maar bij de ander pakt het, kan het heel erg vervelender uitpakken.
9: Ja, ik denk dat dit meer een vraag is voor een arts. Ik snap muggen, maar ik snap wezens. Die lopen op twee poten eigenlijk niet zo goed. Dus ik weet niet waarom de een anders reageert eigenlijk.
0: Nee. Het heeft niet te maken met... De ene mens is dan duidelijk gevoeliger ervoor dan de ander.
9: Ja, het zal iets te maken hebben met de bloedverdunner die ze inspuit. Maar wat er precies gebeurt in een menselijk lichaam... Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja. Je had nog een vraag, hè, had ik begrepen.
1: Nou nee, dat ging over, ik ben daar inmiddels achter, dat is een larf die wordt door een kever gelegd, dus laat die maar zitten.
0: Oh.
1: Dat is helemaal geen mug, dat dacht ik namelijk.
0: Ja, ja.
1: Eén tip voor mensen die heel veel zwelling hebben, natte koude lappen helpt het beste.
0: Natte koude lappen helpt het beste, oké. Okay. Ja. Ja. En heb jij zelf heel erg last van muggen, wat doe je er tegen?
1: Ik zorg dat ik, soms zet ik een wind, hoe noem dat, een ventilatortje in de hoek waar we graag zitten. Want ze zitten graag onder de stoelen.
0: Ja.
1: En permanent, 's morgens altijd, als ik naar buiten ga, spuit ik mijn enkels in.
0: Ja, precies. Want daar houden ze van met ze, hoe heet dat, citronella-achtig spul of zo.
1: Nou, dat helpt niet hoor.
0: Nee.
1: Ja, dan moet je wel echt een goede, ik heb nu een zonder date, maar een goede spuit. En dat is een nevel je op je huid. En dan blijven ze wel 2 uur van jou.
0: Ja, precies. Ja. Nou, hartelijk dank, Jet. En Aglaya, wat helpt wel en wat helpt niet, hè, in de strijd tegen die beesten?
9: Inderdaad, citronella helpt niet.
0: Nee, en zo'n windturbine, of zo, ding wel?
9: Ja, over het algemeen vinden ze harde wind niet prettig.
0: Nee.
9: Dan kunnen ze gewoon niet zo goed vliegen. Dus ja, dat helpt wel. Alleen dan moet je dus zelf ook de hele tijd in die tocht zitten. Dus of wij dat zo prettig vinden is maar de vraag natuurlijk.
0: Uh-huh.
9: Date werkt. En citronella, ik hoor, zie mensen van alles doen. Citronella, ze hebben van die stekkers. Ja, ik denk niet dat een mug daar heel erg van onder de indruk is.
0: Dat gaat ook niet echt. Nee. Je weet niet veel van tweevoeters, zeg maar mensen. Maar wel veel van muggen. Je weet wel wat de mug lekker vindt misschien, of niet?
9: Waar ze op afkomt is eigenlijk eerst CO2, hè, dat stoten we uit. En dan zoekt ze een warme plek.
0: Ja.
9: Warmte.
0: Ja, CO2 en warmte. Dat zijn
9: precies,
0: twee enorme
9: aantrekkingen. En sommige geurtjes. Het schijnt dat ze sommige soorten in elk geval tenenkaas heerlijk vinden.
0: Tenenkaas? Dus,
9: weet ik ook niet waarom. Maar
0: en chipito's vinden ze ook heel fijn. Chipito's, dat ruikt naar tenenkaas. Harold van Roekel, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
11: Maar ik wilde graag weten of muggen nog ergens goed voor zijn.
9: Vind ik een goede vraag. Maar ik vind het ook altijd een heel erg grappige vraag. Want niemand vraagt ooit waar de reuzenpanda goed voor is of zoiets. Of de mens misschien.
0: Ja.
9: Ze zijn goed voor van alles. Om te beginnen bestuiven muggen. Niet alleen planten hier, maar bijvoorbeeld ook de cacaoboom. Die wordt bestoven door twee, misschien wel meer, hele kleine soorten mugjes, knutjes. En verder door helemaal niets. Dus als jij van chocola houdt, dan moet je eigenlijk wel van muggen gaan houden. Daar zijn ze goed voor, maar ze ruimen ook rommel op. Bijvoorbeeld, er zijn langpootmuggen die dode bomen opruimen, stoot hout. En ze zijn natuurlijk voedsel voor van alles. Voor vissen, vleermuizen, vogels, kikkers, salamanders, noem maar op. Maar ook leuke insecten als libellenlarven. Die zitten in water en de larven van muggen zitten ook in water. Dus die eten ze graag.
0: Ja. Wat zou er gebeuren als we de mug uit het ecosysteem halen?
9: Een heleboel beesten zouden echt honger gaan lijden. En ik denk dat een heleboel kuikens het toch misschien wel helemaal niet meer zouden doen. Van de gutto bijvoorbeeld is bekend dat hij voornamelijk dansmuggen eet.
0: Ja.
9: Dus ja, dag gutto.
0: Ja. Wordt die mug wel door veel mensen gezien als irritant, hè? Is dat dus een onterecht imago?
9: Ja, wat mij betreft natuurlijk wel, want ik vind alle insecten enorm leuk. Ik snap wel dat het gezoem irritant kan zijn. Mm-hmm. Ik kruip dan ook onder de deken en denk, morgen klamboe ophangen. Of ik leg mijn arm boven de deken en dan denk ik, ga je gang maar, want daarna gaat ze weg. Als ze één keer klaar is, heeft ze niks meer bij mij te zoeken. Dus ja, maar dat is eigenlijk vooral het gezoem en een bultje, jeetje. Ja. Nou, ja. Als je een dag niks doet, is het bij mij in elk geval gewoon weg.
0: Ja, ja. Harald van Roekel, overtuigd van het nut van de mug?
11: Ja, ik heb door dat het heel erg belangrijk is voor de biodiversiteit.
0: Ja, ja, ja. En voor de hele keten, hè, eigenlijk.
11: Ja.
0: Hartelijk dank voor uw vraag via 0800-1101. Ja, dat zoomen, dat wordt inderdaad heel irritant gevonden. En dat zijn dus die vleugeltjes. Hè. Voor veel mensen lijkt het belangrijkste doel om niet gestoken te worden. Dat andere irritant wat we vinden. Kun je beter gewoon een keer laten prikken om er vanaf te zijn? Hoe vaak kun je eigenlijk geprikt worden door één mug? Ik heb het idee, die zit de hele nacht zit die zo om mijn hoofd heen en die komt maar terug. En
9: als je steeds blijft meppen, dan krijg je dat. Want dan kan ze dus niet rustig landen en eventjes haar maaltijd tot zich nemen.
0: Nee.
9: Dus ja, dan lukt het niet. Over het algemeen, als ze gelijk een goede ader heeft, hoeft ze maar één keer te steken en daarna of bijten, het is hoe je het wil noemen.
0: Ja.
9: En daarna gaat ze gewoon weg. Want dan kan ze de eieren gaan laten rijpen.
0: Oké, dus één keer en dan is het klaar.
9: In principe, maar soms kan ze de ader niet goed vinden. Ik heb er wel eens een filmpje van gezien. Dan is ze echt heel erg moeizaam aan het zoeken met één van die pinnen in de monddelen. En op een gegeven moment, dan begint ze te drinken en dan trekt de adervacuüm. Ja, dan moet ze een ander plekje zoeken. Dus dan heb je ineens meerdere bultjes.
0: En dat is dat irritante, dat het de hele nacht maar doorgaat.
9: Ja, dat kan het.
0: Precies. En muggen zijn vaak ook met meerdere tegelijk, of niet? Hoe zit dat eigenlijk?
9: Nou, ja, misschien als er ergens in de buurt een watertje is, dat je dan ineens een muggenkweek hebt, zonder dat je dat doorhebt. Dus ja. Maar goed, dat is vaak dan dus aan jezelf. Tenzij je gewoon naast stilstaand water woont. Ja, dan kan je daar niet zoveel aan doen.
0: Mm-hmm.
9: Maar over het algemeen heb ik niet de indruk. Behalve dan de heren die de dames zoeken. Maar goed, die mannen die prikken toch niet. Dus
0: nee.
9: Dat maakt niet uit.
0: Nee, die zijn er gewoon.
9: Ja.
0: Ja, die zoomen een beetje.
9: Die zoomen een beetje.
0: Ja, als ze opgewonden zijn vooral. Ja. Spraakmaker Joost Brinkman. Natuurlijk initiatiefnemer op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Je bent graag buiten in de natuur. Wat is je vraag?
10: Nou ja, ik hou van fietsen, want ik ben ook voorzitter van een stichting genaamd Cycling for Climate. En daarmee organiseren we allerlei fietsevents, waarvan er eentje binnenkort. En ja, de vraag is dus, wat is het goede moment om op de dag om te gaan fietsen? Om niet te veel muggen in je mond te krijgen.
9: Het goede moment op de dag voor de meeste inheemse muggen is echt overdag. Dus niet tijdens schemering. En ja, nou ja, dat is tijdens de zomer is dat vrij lang.
10: Ja.
9: Aziatische tijgermug, dat is een soort waarvan bekend is dat die juist overdag vliegt. Maar goed, daar heb je niet hele monden van vol. Mond dichter. Ja, het is overdag kan je dan het beste zijn. En een beetje gebieden mijden met stilstaand water. Want daar groeien ze op.
10: Duidelijk.
0: Ja, ja. Ja, ik woon vlakbij de plassen. En daar inderdaad, als je daar s'avonds de hond uitlaat, zwermen echt.
9: Ja,
0: toch? En dat zijn knutten nu, geloof ik.
9: Kan ook, maar ook dansmuggen zie je nu heel erg veel. En die heten rouwvliegen, maar die horen ook bij de muggen.
0: Mm-hmm.
9: Dus ja, er zijn een aantal groepen of families die nu heel erg veel vliegen. Als je gestoken wordt, dan zijn het knutten. Maar als je niet gestoken wordt, dikke kans. Als je denkt, hé, dit is een mug, dan zijn het dansmuggen. En die zwermen inderdaad. De mannen zwermen. Die maken hele grote wolken in de hoop dat dames dat zien en ruiken.
0: Dat is het, ja. Marianne Pronk, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag naar aanleiding van de tijgermug, hè? Die, bij u, ja, die werd bij u in de buurt gesignaleerd, begreep ik.
12: Ja, 2 jaar geleden kregen wij allemaal folders in de bus en kwamen er ook deskundigen langs met bepaalde korrels die overal ingestrooid werden. En de tuin, ze kwamen dus ook de tuin in om te kijken of je daar stilstaand water hebt. En dat gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen. En ik heb zelf heel veel vogelbakjes die ik steeds schoonmaak ook. En gooide ook korrels in die vogelbakjes. Waardoor de vogels gelijk niet meer daaruit dronken. Maar goed, mijn vraag was ook aan die meneer van tot op welke hoogte leggen ze hun eitjes. Want alle schuren hier en garages blijven soms wekenlang vol met water staan. En ik zie ook bij de buren op platte daken waar de zonnepanelen staan, dat daar de hele zomer blubber onder zit.
0: Ja, ja.
12: En zijn antwoord was dat ze op die hoogte geen eitjes leggen. En dat vraag ik me dus heel erg af. Want dat is echt een bron in de hele omgeving. Waar ze gewoon rustig hun eitjes kunnen leggen. Dan kan ik wel steeds mijn bakjes schoonmaken.
9: ja, van die Aziatische tijgermuggen is bekend dat ze vooral hele kleine watertjes willen. Dus als het een grote oppervlakte is, dan zijn ze minder geïnteresseerd. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit met hoogte. Misschien had de man gelijk. Hij is daar de hele dag mee bezig.
0: Ja.
9: Maar ja, het moeten wel kleine. Dus juist inderdaad die vogelbakjes. Maar als u die iedere week verschoont, dan zou het goed moeten zijn. Want ja, binnen een week kunnen ze niet zich ontwikkelen.
0: Oké. Marianne Pronk, hartelijk dank. Ja, tot slot nog even heel kort wat een aantal van die leuke praktische dingetjes. Kort antwoord graag. Douchen voor het slapen gaan, helpt dat?
9: Weet ik niet. Tenzij je tenenkaas hebt misschien. maar ik kan me voorstellen dat je juist warmer wordt.
0: Ja, en warmte vinden ze fijn. Dus ja, daar komen ze dan op af. Ja. Anti-insectenlampen?
9: Nee.
0: Nee? Nee. Welke ziektes kunnen ze in Nederland overbrengen?
9: De Aziatische tijgermug bedoel je, of alle muggen?
0: Ja.
9: De Aziatische tijgermug kan overbrengen dengue, gele koorts, ja. Chikungunya, Zika en nog wat dingen. Ja, in principe zijn er andere soorten die kunnen malaria overbrengen. Dan moet het altijd is het zo dat er eerst iemand gestoken moet zijn door die mug die
13: het heeft.
9: Die ziekte heeft.
0: Zeker.
9: Ja. Dus ja, en aangezien de ziekte. Al die ziektes nu nog niet in Nederland voorkomen, is de kans niet zo heel groot dat gebeurt.
0: Oké. Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis Biodiversity Center. Bedankt voor het beantwoorden van alle muggenvragen. Tot zover deze editie. Morgen gaat het op een hemelvaartsdag over Jezus, de historische figuur. Heeft u dus vragen over Jezus? Mail ons dan op spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nu nog even bellen met 0800-1101. De redactie zit tot 12:30 naast de telefoon.
14: NPO Radio 1.
15: Podcast.
14: In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
16: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
14: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
17: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
15: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
25: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
26: Leon Kozijnen.
25: NPO Radio 1. 11 uur.
2: Johan de Zwart.
0: Duizenden mensen buigen zich deze week over het klimaatexamen. Een onvoldoende kun je niet halen, maar je komt er wel achter hoe het echt met je klimaatkennis is gesteld. Straks meer daarover. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens.
3: Bij het geweld rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortenhoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Premier Jetten noemt het geweld en de brandstichting ronduit schandalig. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens. Als dat wel was gebeurd, dan was de kans op een hack kleiner geweest. De pensioenfondsen Metaal en Techniek, BPF Bouw en Zorg en Welzijn zeggen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Ze hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit de kwartaalcijfers. De fondsen stapten over op het nieuwe pensioenstelsel, maar ook fondsen in het oude stelsel hebben er last van, bleek eerder. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor DUO, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt DUO geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil oud-studenten nu verplichten hun contactgegevens door te geven. Veel van de Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Het marineschip Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee vanwege de oorlog in Iran. Vanochtend, even na 10 uur, is het teruggekeerd naar de marinebasis in Den Helder. Getuige daarvan is onder andere onze verslaggever Mark Hamer. Mark, hoe is de sfeer daar?
4: Ja, nu op haar best. Want de hereniging vindt op dit moment plaats. 5 minuutjes geleden mochten de mensen van Defensie van het schip af. Liepen richting de kade waar zo ongeveer 400 familieleden, vrienden en dergelijke op de kade staan. Ook de mensen die ik een uurtje geleden sprak. De kinderen die zo bang waren dat hun papa opeens in een militaire... De situatie terecht was gekomen in een oorlogssituatie. Ja, die zie ik nu herenigd bij elkaar staan. Omhelzen elkaar, zoontje op de arm. Dat is eigenlijk de situatie hier op dit moment.
3: Ja, Evertsen was wat langer onderweg dan gepland. Hè? Dat was een tegenvaller, ja. Ook voor de thuisblijvers.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, nou, dat was een tegenvaller, ja. En natuurlijk, de Evertsen ging hier weg in februari, begin februari. En toen zou het een oefenmissie zijn, ja. En toen veranderde de situatie in het Midden-Oosten. Ze werden gevraagd om de Franse vloot te ondersteunen in de luchtdefensie. Ja, dat hebben ze gedaan. Dus eigenlijk van een oefenmissie werd het een militaire missie. En dat was voor sommige mensen wel lastig.
5: Hij zou op oefening gaan 4 weken. Toen werd het halverwege ineens anders.
4: Hoe was dat voor u om dat te horen?
5: Dat was wel even slikken, ja. Maar het is voor ons nog een beetje nieuw.
4: Hoe bedoelt u dat?
5: Nou, hij was vorig jaar op een 10 jaar bij de marine en dat was eigenlijk al afgesloten. Hij ging nu alleen nog 4 weken weer even tussendoor mee. Dus wij hadden dit nog nooit meegemaakt en het was eigenlijk al klaar voor hem. Maar ineens werd het heel echt.
4: Ja, dat merk je hier dus ook. Ervaren mensen van de marine, maar ook de wat jongere mensen die echt voor de eerste keer op missie zijn gegaan. En die mengen zich hier weer met de familie. Het is nu nog iedereen bij elkaar en elkaar omhelzen. En inderdaad, na al die weken dat ze op zee zijn geweest en in zo'n oorlogssituatie zijn geweest, weer veilig in de haven van Den Helder.
3: Ja, moest een uur geleden in afwachting van die mensen een fikse hagelbui trotseren. Is het wel droog?
4: Ik ben droog en het is hier droog. En we hebben een uurtje bijna helemaal zon gehad. Nou. Dus dat is wel fijn. Iedereen, dus vrolijke gezichten hier in ieder geval.
3: Hopen dat zo blijft. Dankjewel. Mark Hamer was dat in Den Helder. Het weer, eerst nog zon en dan later vanuit het westen stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft dat zo, wisselvallig, 10 tot 13 graden.
0: Tim Schaap, ook vrolijke gezicht op de weg?
1: Nou, ik denk een stuk minder dan anders. Ja. Het begint drukker te worden, al vroeg op de dag. Dat merken we onder andere aan de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen al minimaal 10 minuten, soms wel 20 minuten vertraging. Verder ook oponthoud op de A27, Utrecht-Breda, tussen Everdingen en Gorkum, 10 kilometer en 20 minuten. En dan in Brabant nog de A59 naar Den Bosch, tussen Waalwijk en Nieuwkuik. 6 kilometer, waar je 20 minuten langer onderweg bent.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
8: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste.

0: onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
1: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
2: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
3: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
4: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
3: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
5: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
1: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
6: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
9: Karl-Johan de Zwart.
10: Het is 9:09. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: een spotje voor wat voor avond in pretpark Walibi kreeg vorig jaar de meeste klachten bij de stichting Reclamecode.
11: We gaan door naar het volgende object. Nummer 666.
10: Heel spannend wat het antwoord is. Hoort u tegen 11:30? Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan 0800-1101. En dan komt u misschien hier tegenover mij te zitten en gaan we de quiz spelen. Spraakmaker Joost Brinkman heeft een hele reeks petten en ze zijn allemaal groen. Hij hielp bijvoorbeeld de binnenvaart te verduurzamen, is directeur van Cycle for Climate en hij is initiatiefnemer van het klimaatexamen. Nou, deze maand schuiven weer duizenden mensen aan om hun klimaatkennis te testen en bij te spijkeren. Eerst maar eens, Joost, een klimaatexamen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet je daar flink voor blokken?
12: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het idee. Idee is dat mensen examen gaan doen, dat ze denken, dan moet ik wel zorgen dat ik er voldoende haal. Dus laat ik me eens gaan inlezen. Mm-hmm. Maar de truc is dat in het examen zelf, daar zit ook heel veel informatie over, ja, over klimaatverandering, over de oorzaak, gevolgen, maar vooral ook over de oplossingen, wat je zelf daaraan kan doen. Ja. Dus het idee is ook dat mensen vooral geïnspireerd raken en aan de slag gaan.
10: Tijdens het examen doen, ja, precies. Verslaggever Maarten Bleumers nam een kijkje bij zo'n examen en hij ging daarvoor naar Den Haag, waar het Verbond van Verzekeraars de uitdaging aanging.
13: Kijken, kan ik bij jou afkijken?
14: Ja, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn om vandaag jullie klimaatkennis te toetsen. En nou, daar verwacht ik eigenlijk wel veel van. Want,
15: en een jongens, Maarten van der Meer, Alex de Hoop. Examenkandidaat, allemaal even de handen naar voren. Nou, dat is redelijk stil. Examenstress, jongens.
16: Nou, een klein beetje.
15: Maarten, waarom doe jij mee?
17: Nou, ik denk dat ik best wel iets van het klimaat weet, maar misschien valt het wel vies tegen.
15: We zitten bij het Verbond van Verzekeraars hier. Heel even snel het rijtje afgaan. Wat heb je te maken met klimaat in je werk?
16: Ik schrijf daarover als communicatieadviseur.
15: Duidelijk.
17: In mijn directe functie eigenlijk niet.
18: Ik hou me vooral bezig met autoverzekeringen. Ja, een auto is natuurlijk een van de grote uitstoters. Ja. Dus,
15: Wie heeft zich voorbereid hierop?
16: Ja, mag ik het toegeven? Nee. Nee, met mijn collega net, die straks ook mee gaat doen, hebben we toch nog even wat feitjes uit ChatGPT opgesnort. Wie weet. Ja.
15: Oh, ja. Jij denkt, had ik het ook maar gedaan.
17: Ja, ik ga helemaal nat, denk ik.
16: 3, 2, 1, beginnen maar!
15: Nou, mooie stilte daalt neer. Dat geeft mij de tijd om even een paar meter verderop te lopen. En ook eens even het blaadje open te slaan. Vraag 1. Een kleine 40 jaar geleden, 1989, voor het eerst een wereldwijde klimaatconferentie in Nederland. Hoeveel jaar later werd het Klimaatakkoord van Parijs gesloten? Ik moet het antwoord schuldig blijven.

0: En ik zie ook al dat bij opgave 4 is het examen heel actueel gemaakt. Eind april zorgde de droogte in combinatie met militaire oefeningen tot een zeldzaam vroege en grote bosbrand in Nederland op de Veluwe bij het Harde. Welke landen kwamen Nederland helpen om de brand te blussen? Ja, volgens mij Duitsland en België. Maar straks maar eens kijken of de deelnemers hier daar wat meer van weten. Ik ga even een klassikale vraag stellen. De tijd krijg je er vast straks bij. Is het appeltje-eitje of peentjes zweten? Zweten? Ja?
1: Technische vraag.
0: Wil je dat zeggen? Ja. Alex en daarachter ook Maarten, die we net al spraken. Laten we eens even naar de beginvraag kijken, wat toch eigenlijk altijd een inkoppertje moet zijn. Die ging over het klimaatakkoord, weet je nog? Ja, ergens in de jaren 10, dat wist ik nog. Maar of het 12, 13, 14 was, ik wist het niet meer. Weet jij het?
2: Ja, ik weet het wel, maar als ik dat nu hardop ga zeggen, dan weet de rest het ook niet.
3: Nou ja, jij zegt nu voor ergens in de jaren 10. Ik had het heel erg anders geplaatst, wil ik eerlijk zeggen. Okay. Ja.
0: Kijk. Ik raad iedereen even aan om door, want ik had zat mee te bladeren, om door te bladeren naar een van de bonusvragen. Daarin staat het namelijk. Dus het is 2015, jongens. Alex, had je hem goed eigenlijk, 2015?
2: Ik had hem goed, ja. Okay. Maar het stond inderdaad op pagina 10.
4: 1, pennen hier. We zijn klaar. Hoe is het gegaan?
5: Het is echt een
4: schoolexamen. Er was een vraag over die bosbranden. Toen stond er welke landen kwamen er te hulp vanuit de brandweer? Dan denk je, hoe makkelijk je dat soort dingen dus vergeet?
6: België.
0: Ik dacht België en Duitsland. Wat, weet jij het antwoord uit je hoofd?
4: Nee.
7: Ik dacht Frankrijk en Duitsland.
5: Dat dacht ik ook.
0: Oh, Frankrijk en Duitsland. Ja, ja.
4: Ja, je kan niet alles onthouden.
8: Er zijn ook zoveel rapporten.
4: Ja. Maar er zitten ook wel vragen in die je toch wel weer dwingen om naar je eigen situatie te kijken.
2: Nou, bij klimaatadaptatie had ik inderdaad gezegd de tegels uit de tuin halen. Maar mijn tuin ligt nog steeds vol met tegels.
0: Daar kan zo'n examen dus toch een rol bij spelen. Om...
2: Ja, om dat setje ook, of dat stapje ook te zetten uiteindelijk.
0: Ik las dat... meedoen is slagen, dus gefeliciteerd allemaal.
9: Verslag van Maarten Bleuwers. Joost Brinkman, help even. Welke landen kwamen helpen blussen bij de brand op de Veluwe?
10: Alle drie die ik voorbij hoor waren goed. België, Duitsland en Frankrijk.
9: Ja. Aglaya Boma, we hebben geluisterd en ook even meegedacht met de vragen die in de reportage voorbij kwamen. Had je ze geweten of niet? Hoe denk je
11: die eerste
9: je
11: niet. Nee, nee, absoluut niet.
9: Maar die van het klimaatakkoord bedoel je?
11: Ja, hoeveel jaar? Geen idee. Nee. Maar dus ja, weer iets met die tweevoeters. goed, die brand die herinner ik me zeker wel. Want ik zat natuurlijk te denken van, oh jee, al die insecten die nu verbranden. Maar er zijn, en dat is dan weer het positieve nieuws. Er zijn ook allerlei insectensoorten die juist brand nodig hebben en dan alleen dan hun eieren kunnen leggen. Dus ja, dat is voor mij als entomoloog dan heel spannend, want die zie je niet zo vaak.
9: Nee.
11: Maar ja, het is natuurlijk...
9: Zou jij klimaatkennis willen testen in zo'n examen?
11: Ik zou heel graag eerst een boek lezen, maar dat is er dus niet. Maar ik vind het wel echt een briljante stap, dit examen. Gewoon, precies wat Joost zei, van je wordt gedwongen na te denken. Ja. Je krijgt ook extra informatie. Initieel denk je, wat, waarom en hoezo zonder boek eerst te lezen. Ik denk dat het echt heel erg slim is om mensen toch daar aandacht voor te vragen.
9: Nou ja, ook als je heel weinig weet, Joost Brinkman, dan word je juist met je neus op de feiten gedrukt van, ik weet eigenlijk helemaal niks, wat erg. Ja, is dat ook een beetje de bedoeling?
10: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Want ik denk dat heel veel mensen in Nederland inmiddels wel begrijpen dat er klimaatverandering is. Maar wat de effecten daarvan gaan zijn. En dat niet iets is van de kinderen van mijn kinderen. Maar dat er nu is. En dat veel groter is dan dat men zich dat realiseert. Volgens mij is dat heel verstandig dat mensen dat begrijpen. Ja. En daar ook op gaan acteren.
9: Zitten er eigenlijk insectenvragen in het examen überhaupt of niet?
10: Toevallig want we vorig jaar hadden we een examen gemaakt, maar dat vonden mensen veel te lang en veel te ingewikkeld. Dus dit jaar hebben we dat geprobeerd iets te normaliseren. Dus het is ook voor het eerst dat ik dit hoor. Positief dat mensen het hebben afgekregen. Maar in het jongere examen hebben we bijvoorbeeld inderdaad een vraag over insecten. Of als in, wat de lentes worden steeds langer. Wanneer was voor de laatste Elfstedentocht? Die kunnen jullie nog wel. Die jongeren misschien wat minder. Maar dan is een vervolgvraag, multiple choice. Voor welke dieren is dat nou erg? Wie hebben daar last van? Nou, dat zijn uiteindelijk vogels, omdat die insecten die gaan op warmte aan. Terwijl vogels die gaan op het dagritme aan. Mm-hmm. En die komen dus eigenlijk na de grote boom van insecten komen ze aan. En dan is er minder te eten.
9: Ja, ja. Aglaia Obama heeft...
11: Ja, niet allemaal gaan op temperatuur. Dat is inderdaad, maar sommigen ook op dagritme. Dat is net een beetje afhankelijk van de soort.
10: Ja.
11: Maar ja, inderdaad, ze worden allemaal te vroeg wakker. En ook een nadeel daarvan kan zijn dat bomen nog niet hun bladeren hebben ontwikkeld. Maar dan zijn rupsen al uit hun ei, want die gaan wel op temperatuur.
10: Ja, ja.
11: Ja, dat is echt drama.
9: Ja. Dan hoorden wij net in Maartens reportage verzekeraars. Hè? Iemand zei al dat hij zich bezig hield met autoverzekeringen en dat auto's voor veel uitstoot zorgen. Vorig jaar deed bijvoorbeeld ook de politie mee. Wat is de gedachte daarachter?
10: Nou, ik denk ook bij de politie, weet je, bij iedereen moet eigenlijk veel meer kennis hebben rondom klimaatverandering. En politie is een groep in de maatschappij die hier veel mee te maken gaat krijgen. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk die demonstranten van Extinction Rebellion, waar we het zo net over hadden.
9: Mm-hmm.
10: Maar aan de andere kant ook de overstroming in Zuid-Limburg in 2022... waarbij uiteindelijk de politie moet komen helpen om mensen te ontzetten.
9: Ja.
10: Dus het is belangrijk voor die mensen dat ze begrijpen waarom ze bepaalde dingen doen.
9: Ja. Nou zijn er voor het eerst dit jaar, je gaf het net al een beetje aan, er zijn drie soorten examens eigenlijk, hè, toch? Voor scholieren, voor volwassenen en specifiek voor experts.
10: Ja.
9: En dat is omdat het te moeilijk was.
10: Ja, vorig jaar hadden we een examen gemaakt. Kijk, ik heb het eerste jaar, dit is het derde jaar dat het georganiseerd wordt.
9: Ja.
10: Twee jaar terug, toen stond ik voor de klas en toen ik geef af en toe lessen over de energietransitie. En toen vroeg ik aan de kinderen, joh, het klimaatakkoord van Parijs, wat kunnen jullie daarover vertellen? Nou, toen bleef het heel erg stil, dat ik dacht, oh, hier wordt dus nooit over gepraat. Dus dat is eigenlijk de aanleiding om het hele klimaatexamen neer te zetten.
9: Ja.
10: Dus toen heb ik contact gezocht met het KNMI en de Universiteit Utrecht. En die vonden het een fantastisch idee. En die zeiden, nou, wij willen wel meedenken om te zorgen dat het inhoudelijk goed is. Dus vorig jaar heb ik toen de stap genomen om er eigenlijk een klimaatexamencommissie bij te ontwikkelen. Of te zorgen dat die er is. Hè, dat inhoudelijk allemaal klopt. Dus ik heb iets van 12 wetenschappers nu. Maar die komen allemaal uit hele verschillende richtingen. Hè. Sommigen zijn meer bezig met de juridische consequenties. Anderen meer met oorzaken, gevolgen.
9: Ja.
10: En iedereen die wil zijn ei kwijt in dat examen. En klimaatverandering is nogal een groot onderwerp. Dus het examen van vorig jaar, dat werd heel groot. Omdat al die onderwerpen erin moeten zitten. Dus dit jaar hebben we ervoor gekozen om dat iets in te dikken.
9: Okay. Zou je ook een film kunnen laten zien eigenlijk aan mensen? Is dat niet veel makkelijker?
10: Nou, nee, kijk, de aanleiding is voor mij deels in die klas die ik een keer les gaf. Maar ook, ik heb zelf een keer een climate fresk gedaan. En dat is een methode waarin je een groep mensen een aantal kaartjes geeft. En dan moeten ze die kaartjes op volgorde leggen. En het leuke daarvan is dat mensen het zelf doen. Kijk, als je naar een film zit te kijken, ja, dan ben je niet actief bezig.
9: Dat ontvang je alleen maar eigenlijk.
10: Ja. Ja, terwijl hiermee ben je veel meer actief bezig. Leg je verbanden en wordt ook gevraagd naar wat je zelf. Krijg je voorbeelden van wat je zelf kan doen.
9: Ja.
10: Een van de dingen die mensen zich niet realiseren is dat eigenlijk 3/4 van Nederland zich zorgen maakt over klimaatverandering. Alleen we spreken ons er niet zo over uit. Nee. En daardoor lijkt het alsof je in de minderheid bent. Terwijl eigenlijk zijn we met de meerderheid.
9: Ja. Heb je een voorbeeld van hoe mensen door het examen, want dat is de bedoeling, als ik het goed begrijp, aan werden gezet?
10: Nou, deze man die ik net in het spotje hoorde, die gaat volgens mij zijn tuintegels uit de tuin halen.
9: Ja. En verder?
10: Nee, ik heb vorig jaar een aantal mensen die zijn lid geworden van de energiecoöperatie, waar ik zelf ook actief bij ben.
9: Mm-hmm.
10: Ja, en ik denk, naast dit klimaatexamen organiseer ik ook de Climate Classic. Dat is die fietstocht, waarbij mensen actief een klimaatbelofte moeten doen. En daar ken ik een paar voorbeelden van mensen die zeiden, nou, ik ga een half jaar geen vlees eten. En na een half jaar zeiden de collega's, nou, mooi, je mag weer kroketten. En dat die man zei, nou, het zit zo uit mijn systeem.
9: Is
10: ik
9: goed zo,
10: ben
9: ja.
10: Precies.
9: Ja. Nou had je ook vorig jaar CEO's van bedrijven in de haven, toch? Die het examen gingen doen. Zijn er concrete voorbeelden van organisaties, want er zijn er meer natuurlijk, die na dat klimaatexamen echt duurzamer zijn gaan werken? Heel concreet? Los van die individuele voornemens?
10: Nee, dat denk ik niet. Nee, dit is ook een te groot onderwerp om met één speldenprikje een heel bedrijf om te krijgen. Maar wat ik wel mooi vond.
9: Je hebt die CEO die dan dat examen doet. Dus
10: dat klopt.
9: Die gaat er wel over.
10: Dat klopt, die gaat erover en die ziet dat. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang blijft dat? Maar wat ik wel interessant vond, was inderdaad in een interview na afloop. Toen gaf hij ook zelf aan, oh, nou, dat zijn dingen die ik allemaal niet wist. En dat is toch allemaal een stuk erger. Dus de hoop is dan dat ze dat gevoel in ieder geval
9: die
10: een maand vasthouden.
9: Die dan wel, ja, precies. Ja. Want er is natuurlijk ook een gevaar dat bijvoorbeeld die havenbedrijven, dat die zeggen, nou, we hebben dat klimaatexamen gedaan, dat vinkje kunnen we weer zetten op onze duurzaamheidslijstje.
10: Ja, nou ja, als we het alleen daarvoor doen, dan is het wel erg karig.
9: Het zou jammer zijn.
10: Ik denk niet dat dat het is. Maar de truc zit er natuurlijk vooral in hè, hoe krijgen we veel meer bedrijven die denken, ja. Oh, dit is interessant en laten we dit gaan organiseren voor onze medewerkers.
9: Ja, je zei net wat interessant. Je zei eigenlijk een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen om die klimaatverandering. Hè. We komen alleen niet echt in actie. Dus is het niet een beetje ook te positief gedacht van dat je dan hè, met zo'n... Want die bewustwording is er op zich wel.
10: Ja.
9: Dus daar heb je dat examen eigenlijk niet voor nodig.
10: Nee, dat klopt. Maar aan de ene kant gaat het in het examen over de oorzaak en gevolgen. Dat het allemaal een stuk erger is dan dat we ons realiseren. Maar aan de andere kant gaat het ook over oplossingen. En het feit dat we heel erg snel aan het elektrificeren zijn. En dat de groei van zon en wind. En dat dat gewoon goedkoper is inmiddels dan fossiele brandstof. En dat daardoor sowieso een transitie gaat gebeuren.
9: Ja. Stel nou, er luistert iemand en die wil dat examen doen. Waar moet die heen?
10: Die moet naar de website klimaatexamen.nl. En dan ziet hij een overzicht met 130 verschillende locaties waar het dit jaar in Nederland georganiseerd wordt. Dus,
9: okay. Hartelijk dank, Joost Brinkman.
10: Graag gedaan.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
9: Eveline Bos, 67 jaar oud, uit Amsterdam, is met pensioen, doet vrijwilligerswerk bij de dierenambulance, actief in de Abdij van Egmond. Om op te laden, is dat?
6: Dat is vooral om op te laden.
9: Ja, oké, okay, ja. Wat mooi. En gaat graag op vakantie.
6: Zeker.
9: Ja. Ja. Dat opladen in die abdij, hoe gaat dat?
6: Nou, je gaat dan een aantal dagen naartoe, zolang je wilt. Minimaal 2 nachten.
9: Ja. Ja.
6: En dan draai je mee met het ritme van de monniken. Dus het is heel erg structuur en vroeg op en heel veel rust.
9: Ja, wat prettig.
6: Ja, heel lekker.
9: Ja. En geen nieuws volgen dan?
6: Doe ik meestal wel toch.
9: Oh, ja, toch even op de telefoon kijken dan aan het eind van de dag of zo.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
9: Goed, 54 punten staan er op het scorebord. Neergezet door Jan-Willem Koch uit Zwijndrecht. Het is aan jou, Evelien, om die aan barrels te schieten.
6: Ik ga mijn best doen.
7: Het gebeurde gisteravond bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het Noord-Hollandse dorp.
12: Demonstranten gooiden vuurwerk naar het gemeentehuis, waardoor brand ontstond.
7: Belschoppers hielden de brandweer tegen en daardoor kon het vuur niet meteen worden geblust.
13: Onze mensen eerst.
14: En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen.
15: De extremere uitlatingen die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobie.
7: Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig.
16: De ideeën van hoe hier nou in de toekomst mee om te gaan, die blijven toch uit.
9: Geschokte en woedende reacties over de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. En die werd veroorzaakt doordat relschoppers brandende fakkels gooiden en vervolgens de brandweer doorgang weigerden. Ook werden politieagenten bekogeld. Vraag 1. Welk bevel stelde de burgemeester van Loosdrecht in of Wijdemeren om de rust terug te krijgen?
6: De noodwet?
9: Ja, een noodbevel. Het is in ieder geval tot en met vanochtend van kracht. In de Tweede Kamer, vraag 2, was gisteren eerder op de dag een debat over de demonstraties bij opvanglocaties voor asielzoekers. Minister van Asiel en Migratie, Van den Brink, gaf daarbij aan dat de anti-AZC-rellen worden onderzocht. Door welke dienst?
6: De Naturalisatiedienst?
9: Nee, de AIVD. En die dienst zoekt uit of er patronen zitten in de demonstraties en in hoeverre de escalatie van de protesten wordt georganiseerd door extreemrechtse groepen. In vraag 3 komt een fragmentje voorbij fietsen. Luister even hiernaar.
7: Uit cijfers blijkt dat de politie vorig jaar meer geweld heeft gebruikt dan het jaar ervoor.
17: Er is geen eenduidige verklaring voor de stijging.
18: Maar er is wel een verharding te constateren en er is ook meer maatschappelijke onrust.
9: Vraag 3. De politie heeft vorig jaar opnieuw meer geweld moeten gebruiken. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Met hoeveel procent steeg de inzet van geweld vorig jaar?
6: 23%?
9: Nee, iets minder. 9. De politie moest vorig jaar ruim 25.000 keer geweld gebruiken. En volgens de politie komt die stijging doordat de maatschappij verhardt en ook de politie zelf vaker doelwit is. Vraag 4. De politie kan op verschillende manieren geweld toepassen. Welke vorm wordt het meest gebruikt?
6: De taser?
9: Fysiek geweld is het antwoord dat we zochten. Dat gebeurt vooral bij aanhoudingen. Bijvoorbeeld wanneer een arrestant een spuugmasker wordt omgedaan. De politie benadrukt dat in ongeveer 1% van alle politieinzet er geweld wordt gebruikt. Bij vraag 5 komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
19: Er zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. Dit gaat over de periode na deze kabinetsperiode, vanaf 2031. Dat is ook een tijdelijk vraagstuk.
9: Wie, oh wie, was dit?
6: Was dit Van den Brink?
9: Nee, het was Ilko Heijnen, de minister van Financiën. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb moeilijk en makkelijk in de aanbieding.
6: Doe maar makkelijk.
9: Makkelijk, dat levert dan helaas maar 1 punt op, maar misschien verstandig. Heijnen reageerde gisteren op een motie die door de Tweede Kamer werd aangenomen. En daarin wordt opgeroepen om de verruiming van welke fiscale regeling ongedaan te maken.
6: Gas geven.
9: Ik wil nu het antwoord horen graag.
6: Ja, die box 3?
9: De hypotheekrenteaftrek zochten wij. Bij de volgende vraag kun je alsnog extra punten scoren. Namelijk 4 als je het meteen weet bij de eerste aanwijzing. Je krijgt namelijk hints en die leiden als het goed is naar een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is heel eenvoudig. Waar gaat dit over?
20: 4.
21: Ik ben nog niet bepaald aan het shinen.
20: 3.
21: We hebben veel geleerd, maar van excuses is geen sprake.
20: 2.
21: En ik ga mijn klanten ook niet compenseren.
6: Dido.
9: Voor 1 punt is de aanwijzing. Gisteren reageerde ik voor het eerst op de grote hack die mij in februari trof. En dan komen we inderdaad uit bij Odido. Je hebt een factor van 3 na deze eerste ronde. Dat betekent dat je 19 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Ik kan alvast verklappen, die hebben we niet.
6: Oké, nou dan.
9: We gaan wel gewoon lekker spelen en een mooie score alsnog neerzetten. Komt ie aan, tweede ronde.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
9: Nederland importeert nog steeds wat voor gas uit Rusland?
6: Vloeibaar gas.
9: Ja, dat is goed. Welk land beschikt volgens Amerikaanse inlichtingendiensten nog steeds over aanzienlijke raketcapaciteiten?
6: Iran?
9: Ja, de Tweede Kamer wil een inreisverbod voor welke rapper?
6: Kanye of Jane West?
9: Ja, zoiets. Kanye West. Het X-account van welke oud-leider van de ChristenUnie is gisteren gehackt?
6: Zegers?
9: Ja, Nederland blijkt bijna 3 keer zoveel van wat voor geografische plekken te hebben dan gedacht.
6: Terpen,
9: een spotje voor wat voor avond in pretpark Walibi kreeg vorig jaar de meeste klachten bij de stichting Reclamecode.
6: Fright Nights?
9: Ja, heel goed. Welke oud-minister is op zoek naar de man die hem dit weekend hielp met autopech?
6: Pas.
9: Ivo Opstelten. Max Verstappen maakt zich klaar voor welke zware 24-uurs race dit weekend?
6: Le Mans?
9: Nürburgring. De Amerikaanse president Trump begint vandaag een bezoek aan welk land?
6: China.
9: Dat is goed. Nederlandse kinderen van welke leeftijd scoren bij rekenen slechter dan kinderen in andere landen?
6: 6 jaar.
9: 5 jaar. De Tweede Kamer stemde gisteren in met een wet die de positie van wat voor werknemers moet versterken.
6: Flexwerkers.
9: Flexwerkers is hartstikke goed. Even kijken, je hebt er hoeveel goed in deze tweede ronde? Dat is even de vraag. Het zijn er geworden, denk je zelf?
6: Geen idee.
9: Het zijn er 9. Dan kom je uit op 27 punten.
6: Okay.
9: Dus een score waarmee je prima met opgeheven hoofd de studio kunt verlaten. Dank je wel voor jouw deelname. Dank je wel, Aglaya Bauma en Joost Brinkman, voor jullie aanwezigheid hier. Zometeen Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven.
22: Goedemorgen. Wat sommige cijfers van het IMF over de Nederlandse economie. Ik ga praten met de plaatsvervangend bewindvoerder daar, Marnix van Rijk.
23: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
24: De politie heeft 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand gisteravond toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. Politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. Oud-PVV-minister Faber was volgens haar ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en het graaien naar argumenten om een dragende motivering te vinden voor wat ze noemde de strengste asielwet ooit. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat die zeer waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber eraan vast. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor Duo, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt Duo namelijk geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil oud-studenten nu verplichten hun contactgegevens door te geven.
25: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB met een handjevol files. Het wordt langzaamaan alweer wat drukker onderweg. Mede vanwege de vakantieuittocht als het ware. Voor veel mensen is het immers een lang weekend. Op de A7, Groningen-Duitse grens, zien we bijvoorbeeld een lange file voor de grenscontrole. 10 minuten. Hetzelfde verhaal op de A12 vanuit Arnhem. Daar is de vertraging 15 minuten vanaf Zevenaar. Dan een file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. Een file van 10 minuten. Als je onderweg bent naar knooppunt Amstel. En op de A59. A50 richting Den Bosch staat de langste file van het land tussen Waalwijk en Vlijmen. Dikke 8 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
22: Dames en heren, goedemorgen. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, heeft de groeiprognoses voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld, blijkt uit onderzoek van dat fonds een uurtje geleden. Openbaar werd gemaakt, oorzaak van de toegenomen somberheid is de oorlog in het Midden-Oosten. Stonden we er op de drempel van het nieuwe jaar nog goed voor? Het geweld in de Golf heeft roet in het eten gegooid. Mocht het conflict snel tot een einde komen, dan is de schade nog wel enigszins te overzien. Hoewel 1% groei ook niet bepaald is om over naar huis te schrijven. Maar als het geweld aanhoudt en de straat van Hormuz bijvoorbeeld nog veel langer dicht blijft, wordt de schade groter en dan zou de groei zelfs kunnen halveren tot 0,5%. Intussen stijgen de prijzen en dus ook de inflatie. Die is voor dit jaar nog voorzien op 2,9%. Maar zou in het zwaardere scenario ook flink kunnen stijgen. Het IMF deelt een pluim aan het kabinet voor de gerichte maatregelen en niet bijvoorbeeld het verlagen van brandstofaccijnzen. Zijn ze met het oog op de energiecrisis, maar wijst tegelijkertijd op de risico's van een minderheidskabinet in tijden van het stikstofslot en het tekort op de huizenmarkt, heeft kritiek op het verzwaren van belastingen voor werkenden, bijvoorbeeld door de vrijheidsbijdrage, en hamert op hervormingen, ook van de AOW. Politiek zeer heet hangijzer. Het rapport verschijnt op de dag dat het kabinet ook nog komt met een gevoelig ambtelijk rapport over de 30-jaar termijn van de hypotheekrenteaftrek. Dat stuk komt straks naar de ministerraad. Zo horen we in Den Haag, en beide onderwerpen komen samen bij mijn gast van vandaag. Marnix van Rij, plaatsvervangend bewindvoerder bij het IMF tegenwoordig en voor de staatssecretaris van Financiën in Rutte 4 met die hypotheekrente in zijn portefeuille. Op dit moment in Leeuwarden op bezoek bij Sybrand Buma. Nu nog burgemeester daar, maar binnenkort de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State. Meneer Van Rij, goedemorgen.
0: Goedemorgen, meneer Kokkelman.
22: In Friesland, in Leeuwarden, bent u op bezoek bij een oude vriend? Of dacht u, die functie die hij nu heeft, vind ik ook wel wat?
0: Nee, bij een oude vriend. En we kennen elkaar al heel lang en heel goed. Ja. En ik ben nu in Nederland. En als het even kan, probeer ik in een korte tijd niet alleen het werk voor het IMF te doen. Ja. Maar ook de contacten met vrienden en zeker ook politieke vrienden goed te onderhouden. En een reis naar Leeuwarden is het waard om hem persoonlijk te feliciteren.
22: Juist. U zou ongeveer nu koffie met hem gaan drinken. Dus dank aan hem ook namens ons dat hij even tijd heeft gemaakt in zijn agenda.
0: Dat zal ik overbrengen.
22: Ja. Kunnen gaan voeren. Dan gaan we dat doen. Van harte welkom bij Sven op 1. Staat er iets in dat IMF-rapport wat we eigenlijk nog niet wisten?
0: Ja, ik denk dat dat toch langzaamaan echt duidelijk begint te worden dat naarmate de oorlog in het Midden-Oosten langer gaat duren, en ook intensiever, dat toch de gevolgen groot kunnen zijn. Ook voor de Nederlandse economie, die daar inderdaad aan het begin van het jaar goed voor stond. In andere delen van de wereld voelt men het al veel harder. En dat is natuurlijk met name in landen die voor 80-90% afhankelijk zijn van olieimport. Nou, dat zijn wij niet, gelukkig. Maar die ook bijvoorbeeld een veel slechtere overheidsfinanciën hebben. We hebben gelukkig goede overheidsfinanciën. Dus we hebben ook ruimte nog als het tegenvalt. Wat we in het verleden natuurlijk ook hebben gezien. Maar er komt gewoon slecht weer aan.
22: Ja, maar dat kan toch niet als donderslag bij heldere hemel komen?
0: Nou, ik denk dat langzaamaan duidelijk gaat worden dat consumentenvertrouwen neemt af. Het zijn gewoon de meest recente cijfers. Kijk, zo'n IMF-staf die heeft diepgaande gesprekken met de Nederlandse Bank, met het ministerie van Financiën, ministerie van Sociale Zaken. Ze hebben zich ook uitgesproken over de volkshuisvesting. Dus wat er nu geconcludeerd is, wat overigens nog in een eindrapport vastgesteld gaat worden, wat dan in ons bestuur komt, dat is echt gebaseerd ook op de meest recente informatie. Nou, ja. Consumentenvertrouwen neemt af, de uitvoer neemt af, de investeringen, nou, de ondernemers houden toch een beetje de knip op de beurs. Ja. Dus aan de ene kant zie je dat, en aan de andere kant constateert het IMF, en dat is niet nieuw, van Nederland zit op slot. Het stikstofprobleem moet echt aangepakt worden. Ja, de volkshuisvesting moet echt. Dat is natuurlijk allemaal niet nieuw. Nee. De krapte op de arbeidsmarkt. Maar dat maakt het dus extra ingewikkeld. Maar er liggen dus ook kansen, denk ik. Om zowel het één te doen, voor de korte termijn de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor onze Nederlandse economie. En aan de andere kant niet achterover te gaan zitten en die lange termijn problemen ook op te pakken.
1: Ja, goed, over die lange termijn problemen komen we te spreken, want daar doet het rapport in ieder geval de conclusies zoals die openbaar zijn gemaakt, het concluding statement, ook een aantal aanbevelingen voor. Ja. Maar eerst eventjes naar die economische groeiprognose. 1% zoals het er nu voor staat. We hebben het volgens het rapport Wenning 2% nodig om ons welvaartsniveau te behouden. Dus dat gaat al door tweeën. En als de oorlog langer duurt, nou, de vooruitzichten zijn ook de afgelopen 24 uur er niet beter op geworden dat conflict snel tot een einde komt. En dat betekent dus dat we misschien straks met een groeipercentage over het hele jaar van 0,5% uitkomen met een stijgende inflatie. Dus alles wordt duurder, de groei neemt af, investeringen nemen af, baanzekerheid wordt wankeler. En het stagflatiespook komt weer om de hoek. Hoe groot is de kans dat wij hier te maken krijgen met die stagflatie?
0: Ja, kijk, dus het IMF heeft gezegd de groei naar beneden bijgesteld. In het basispad, zoals we dan zeggen, de raming. Maar dat is dus naar 1%, zoals u zegt. Maar dat is wel gebaseerd dat dit conflict afgelopen is eind juni. En daar ziet het natuurlijk nog niet naar uit, nee. Op dit moment. Dus vandaar ook dat het IMF dit jaar eigenlijk voor het eerst ook meerdere scenario's heeft geschetst, overigens net zo goed als de Nederlandse Bank en de ECB. Dus de kans is inderdaad groot dat alles wat u zojuist beschreef, lagere economische groei, dat het nog lager kan worden, de inflatie hoger kan worden. Ja. En daarom zeg ik, ik loop nu weer 10 dagen in Nederland rond. Ik heb nog niet het gevoel dat dit echt is doorgedrongen. Dat we in een... Dus ik ga geen paniek zaaien. De IMF zal nooit paniek zaaien. Maar we moeten ons echt voorbereiden op slecht weer. En hoe slecht dat weer wordt, ja, dat zal de komende weken en maanden duidelijk worden. Dat is echt helemaal afhankelijk van, komt er een oplossing of niet? Rondom die oorlog in het Midden-Oosten.
1: Maar zegt u daarmee, dames en heren, Nederland wordt wakker?
0: Ik zeg dat eigenlijk wel, dat zegt het IMF. Dus het gaat niet zozeer om dat Marnix van Rij dat alleen vindt. Maar wij zeggen dat wel. Onze hoofdeconoom, die zojuist ook de persconferentie heeft gegeven, heeft dat ook zojuist nog eens toegelicht.
1: Juist. Het rapport vindt natuurlijk mede onder uw verantwoordelijkheid plaats, toch?
0: Zeker. Ja, nou ja, kijk, ik, mijn rol, om dat nog even goed te duiden, is, ik moet vooral... En dat ligt mij natuurlijk heel goed, meneer Kokkelman, want u kent mij wat langer. Ik moet vooral mijn mond houden. Ik laat de hoofdeconoom...
1: Een van uw belangrijkste talenten, ja.
0: Ik laat de hoofdeconoom en de staf het werk doen. En die praat met financiën, met de Nederlandse Bank. Zou er nou ruis op de lijn komen, en dat is helemaal niet gebeurd, nou, dan is het mijn rol om daar in te bemiddelen. Dus ja.
1: Ja, goed. Word wakker is dus de boodschap. Ja. Maar als we naar de inflatiecijfers kijken, in het zwaarste scenario, als ik goed heb gerekend, 2,9% voor het komend jaar, maar het kan een verdubbeling zijn daarna. Dus dan kom je boven de 5 uit. En dan kom je weer terug bij de periode in de vorige energiecrisis, na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Ik zag van uw hand een overzichtje, een grafiekje met alle schokken die we hebben meegemaakt ongeveer vanaf het begin van deze eeuw. Als je vanaf 2020, dus de laatste 6 jaar, kijkt, is het ongeveer net zoveel als de 20 jaar daarvoor.
0: Ja, exact. En dat is inderdaad een grafiek die alles zegt. Als we gewoon naar alleen dit decennium kijken en niet naar het eerste en tweede, dan zien we de pandemie. De oorlog die Rusland gestart is in Oekraïne en helaas nog steeds doorgaat, maar vooral ook de gevolgen dan toen in 2022, en dat heb ik natuurlijk ook als staatssecretaris van zeer dichtbij meegemaakt, voor de energiecrisis en de inflatie. Ja. Vervolgens zie je natuurlijk ook vorig jaar de importtarieven die opeens omhoog gingen. Dat was toch ook een hele grote schok. We hebben even een klein schokje gehad, maar toch ook in de onzekerheid ging die meteen omhoog. Groenland en nu dit conflict. We zitten nog maar in 2026 en we hebben al 6 van dit soort hele grote schokken achter elkaar gehad. Ja. Die ook overlappend zijn. Terwijl bijvoorbeeld in het eerste decennium had je de dot-com-bubble, je had 9-11 en je had de financiële crisis. Was ook allemaal behoorlijk ingrijpend, ook economisch. Maar er waren maar 3. En we zitten nog niet eens aan het eind van het decennium. Geeft dus ook aan dat we in bijzonder onzekere tijden leven. Vanwege ook natuurlijk die veranderende wereldoorlog, die conflicten, die oorlogen. Ja, en daar lijkt allemaal nog niet het einde van in zicht. We leven echt in een hele instabiele wereld.
1: Ja, goed. Tussenresumé, word wakker. Het stagflatiespook is reëel.
0: Ja, kijk, ik ga dat nog niet met zo veel woorden zeggen. Omdat ook wij hebben... dus nogmaals, als echt afhankelijk. Stel, er komt toch...
1: een oplossing, ja.
0: Dan... Niet alleen staakt het vuren, maar ook... Dat de wapens echt worden neergelegd en de straat van Hormuz weer open gaat, bijvoorbeeld begin juli.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog steeds grote schade, maar dan valt het relatief mee. Ja. Gaat het langer duren, dan komen we in een andere situatie. Het is wel een andere crisis dan in 2022. Want u verwees daarnaar, ook energiecrisis. Toen natuurlijk, omdat in één keer het gas niet meer uit Rusland kwam. Maar ook een hele hoge inflatie. We hebben nog nooit zo hoog gehad. En wij zien ook voor de Nederlandse economie... Kijk, wij zijn niet van olie afhankelijk. Ik zei het al eerder. Als bijvoorbeeld landen als de Filipijnen of Sri Lanka. Of Oost-Afrikaanse landen.
1: Nee, we hebben ook nog geen tekort. Hoewel het Internationaal Energieagentschap ook vanochtend... vlak voor deze uitzending waarschuwt... dat de mondiale olievoorraden in rap tempo beginnen terug te lopen.
0: Ja, nou ja, exact. Wij hebben dan strategische voorraden. Dat hebben ook andere landen. Maar daar kan je ook maar voor een beperkte duur gebruik van maken. Maar het punt wat ik eigenlijk wil maken is dat Nederland... Maar ook andere EU-landen eigenlijk al jarenlang investeren om de elektriciteitsproductie via duurzame energie tot stand te brengen. Dus de EU heeft nu 55% komt zeg maar vanuit de wind, zonne-energie
1: en kernenergie.
0: En dan daarnaast komt er ook nog de kernenergie. Ja. Dus vanuit de lange termijn is dat dus ook een hele goede strategie. En daarvan zegt ook het IMF, zet die vooral door. Ook als er een crisis komt.
1: Ja, ik kijk even naar punt 6 in de aanbevelingen die worden gedaan. Daar staat ook de nadruk op hervormingen. Op het pleidooi voor hervormingen gericht aan het kabinet. Wordt gewaarschuwd voor een minderheidskabinet. Dat er nog meerderheden moeten worden gevonden in de Tweede Kamer. Natuurlijk voor al het beleid. Maar daar staat ook dat er wordt gehamerd op hervormingen van de tax-funded pension reforms. Dus dat is de AOW.
0: Ja, dus het IMF bemoeit zich natuurlijk nooit met de, met de politieke agenda, maar constateert natuurlijk wel aan de ene kant minderheidskabinet in uw coalitieovereenkomst heeft u eigenlijk alle goede dingen geschreven. Je zou kunnen zeggen heel veel van de adviezen van het IMF van vorig jaar staan in dat coalitieakkoord.
1: Inclusief dus de verhoging van de pensioenleeftijd, dus de hervorming van de AOW.
0: Ja, maar goed, daar komt. Dus daar gaat het IMF nu geen uitspraak over doen.
1: Het IMF, staat er wel.
0: Maar wat ik wilde zeggen is dat we gaan niet uitspraken doen over hoe compromissen tot stand moeten komen. Het IMF waarschuwt er wel voor dat vanwege het feit dat er een minderheidskabinet is, natuurlijk de noodzakelijke hervormingen in gevaar kunnen komen. Als er geen voldoende draagvlak is, niet alleen in de Tweede en de Eerste Kamer, maar eigenlijk ook maatschappelijk.
1: Ja.
0: Want de IMF-delegatie heeft ook bijvoorbeeld gesproken met de werkgevers, de private sector, maar ook met de vakbeweging. En die boodschappen zitten natuurlijk ook verwerkt in die conclusies.
1: Ja, maar ik houd staande dat er toch echt staat dat er wordt aangedrongen op hervormingen, dus ook van de AOW. Het staat er.
0: Jawel, maar dan is altijd de vraag, moet dat op de wijze zoals dit in het coalitieakkoord staat, of zijn er nog alternatieven?
1: Ja.
0: En het tweede geldt natuurlijk de hervormingen voor de sociale zekerheid.
1: Ja.
0: En de hervormingen op volksgezondheid.
1: Maar er staat met zoveel woorden, hoe je het doet, doe je het. Als je maar een meerderheid hebt, maar je moet wel hervormen. Dus ook, de AOW moet je hervormen, linksom of rechtsom?
0: Nou, dat misschien een slagje anders is. De boodschap is vooral, pas op Nederland, je zit er nu nog goed voor met je overheidsfinanciën. Maar je moet aan de uitgavenkant, moet je echt maatregelen nemen en gaan beperken.
1: Ja.
0: Want anders loop je in een val, dat zal dan na 2030 en 2031 zijn, dat die overheidsfinanciën helemaal niet meer zo gezond zijn,
1: nee.
0: Dat er gewoon op de pof aan het leven zijn.
1: Dat heeft die ambtelijke werkgroep, die u ook goed kent, vanuit financiën natuurlijk ook al aangegeven. Namelijk dat de begrotingen uit de kaders lopen als er niet wordt bezuinigd. Of in ieder geval niet hervormd, laat ik het maar zo zeggen, omgebogen, hoe je het ook wilt formuleren. Er moet iets gebeuren aan de begroting, anders dan lopen we uit de begrotingsdiscipline.
0: Ja, en het gaat niet alleen maar om die begrotingsregels. Het gaat erom dat we in een nieuwe situatie zitten, want de defensieuitgaven gaan ook omhoog. Dus ja. Je kan niet en de kosten qua volksgezondheid laten doorgroeien tot in de hemel, plus die van de sociale zekerheid, plus die van de defensie. En als je dan zegt, ja, ik moet ook nog in onderwijs investeren, want dat is belangrijk om onze economie innovatief. Dat kan niet allemaal tegelijk. En dat is de boodschap van het IMF. Ja. Zet de tering naar de nering en kijk naar de lange termijn en zorg dat die hervormingen doorgevoerd worden.
1: Ja, en er staat nog iets in. Hou eens op met die belastingverhoging voor werkenden, waaronder de vrijheidsbijdrage. U bent nog steeds lid van het CDA, toch?
0: Ik was lid, ik blijf lid en ik zal lid blijven. Ja, dus, maar ik zit hier met een IMF-pet.
1: Ik weet het, maar die vrijheidsbijdrage kwam toevallig wel uit het hoofd van uw partijleider, namelijk Henry Bontebal. En daar is het IMF dus kritisch op.
0: Nou, het IMF is vooral kritisch, niet zozeer op de vrijheidsbijdrage, maar dat de inkomsten uit arbeid omhoog gaan.
1: Maar en daar wordt de vrijheidsbijdrage met naam en toenaam bij genoemd.
0: Ja, maar dat is een soort slogan. Ze hebben toch echt iets. Kijk, even nu technisch.
1: Oh ja.
0: Het wordt heel versluierd gedaan. Het wordt namelijk
1: maar het staat
0: gedaan.
1: Er wel.
0: Ja, nee, maar het wordt dus heel versluierd gedaan. En ja. Daar heeft het IMF kritiek op. Die zegt: je hebt een krappe arbeidsmarkt. De productiviteit moet omhoog van werknemers. En wat ga je doen? De mensen die werken, die ga je nog niet eens transparant, maar via een aanpassing. Ja, vergeef me even het woord, de tabelcorrectiefactor. Dat is dus dat je niet in de inflatie laat meetellen. Althans niet volledig. Daar heeft het IMF kritiek op. Ja. Je kan die lasten ook elders vinden. He, dus een vrijheidsbijdrage, nogmaals vergeven het woord, dat is politieke slogans.
1: Ja.
0: Daar als zodanig hebben ze niet, maar ze zeggen dit middel is gewoon niet goed.
1: Nee. Goed, en met die tabelcorrectiefactor, dat betekent dat mensen eerder in een hogere belastingschijf komen.
0: Ja.
1: Dat zeg maar even versimpeld. Dan komen we op de discussie die gisteren ook in Den Haag woedde en waar u in het verleden mee te maken hebt gehad, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Want dat betekent dat op korte termijn mensen die gebruik kunnen maken van de hypotheekrente aftrek er ietsje op vooruit gaan. En de minister van Financiën zei gisteren, ik ga op geen enkele manier aan de hypotheekrenteaftrek komen. Dat is afgesproken in de formatie. Daar sta ik voor, punt uit. Vanmiddag komt er een ander rapport, namelijk ook over de hypotheekrenteaftrek, over de 30-jaar-regeling. Ooit is afgesproken, 2001, Gerrit Zalm, dat mensen die gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek dat maximaal 30 jaar mogen doen. U hebt ook al gewaarschuwd voor de effecten daarvan. Wat verwacht u van het rapport vanmiddag?
0: Nou, ik heb in het rapport wat ik aan de Tweede Kamer heb gestuurd in het najaar van 2023, bouwstenen voor een nieuw belastingbeleid, maatschappelijk perspectief. Om precies te zijn, op pagina 152 en 53 heb ik precies dit laten uitleggen. Dus het is absoluut niet nieuw. Het was daarvoor ook al geconstateerd. Kijk, die duur van die hypotheekrenteaftrek, zoals u terecht zegt, die is beperkt tot 30 jaar. Dat heb ik, dus als je op 1 januari 2001.
1: Ja.
0: Nou, 1 januari 2031. Stel, het huis wat je toen had, heb je nog steeds en je hebt niks veranderd aan je hypotheek.
1: Ja.
0: Dan is het afgelopen met de aftrek.
1: Ja.
0: Vraag: wie controleert dat? De Belastingdienst.
1: En wie houdt erbij?
0: Heeft de Belastingdienst die gegevens? Antwoord: nee. En nou heb ik nog de meest eenvoudige situatie: dat iemand zijn huis heeft gehouden en dezelfde hypotheek. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Mensen hebben tussentijds nog aanvullende hypotheken. Dus met nieuwe 30-jaarstermijnen. Of ze hebben het huis verkocht, hebben winst gemaakt. Mogen ze gebruik maken van de bijleenregeling? Als ik hier de straat op loop en zeg, kent u de bijleenregeling? Zegt niemand. Waar heeft u het over? Ja. Dat betekent overigens dat je de vermogenswinst die je maakt op de verkoop van het huis, die mag je niet gebruiken om bij te lenen. Kortom, dit is echt uitvoeringstechnisch een nachtmerrie. Dus wij zeggen dat de duur beperkt is tot 30 jaar. Ja, die klok tikt door. Ik ga dat rapport natuurlijk met grote belangstelling lezen.
1: Maar het is niet te controleren, het is niet te handhaven en niemand heeft de gegevens.
0: Nee, want meneer Kokkelman, hebben wij nog de gegevens van 2001? Ja, u misschien wel. Nou, ik heb ze net allemaal weggegooid. Je hebt ook niet een bewaartermijn voor de Belastingdienst die zo lang is. Dus dat is een illusie. Dus daar moet iets mee gebeuren.
1: Maar wat
0: dus
1: moet er met belangstelling? Ja, maar wat vindt u dat er moet gebeuren? Want u zat op die stoel, u hebt hiervoor gewaarschuwd. En dat kabinet viel, dus u hebt dat niet kunnen afmaken. Maar wat zou u hebben gedaan op die stoel?
0: Ja, ik heb daar wel een aantal ideeën over, maar ik ken mijn plek.
1: Ja.
0: Ik ben.
1: Oud-staatssecretaris van Financiën.
0: Ja, zeker. En ik
1: iemand met, een groot talent voor praten.
0: Ja, dank u wel. Maar een oud-secretaris van Financiën, die kent zijn plek. Ik ga nu niet op de stoel zitten van een van mijn opvolgers of de minister van Financiën. En ook niet van de Tweede Kamer.
1: Okay.
0: Ik ga eerst dat rapport lezen. Ja. Maar het is duidelijk dat hier een behoorlijk probleem ligt.
1: Je zou ook kunnen zeggen, die wet moet je gewoon vervangen door een andere. Weg met die wet, want hij is onuitvoerbaar. En de geschiedenis in Den Haag heeft, kijk naar toeslagenschandaal, andere problemen bij uitvoeringsinstanties. Op het moment dat je constateert dat iets niet uitvoerbaar is, moet je ermee stoppen.
0: Ja, maar goed, natuurlijk, er zijn meerdere opties, meerdere wegen die naar Rome leiden. Nogmaals, ik ga er inhoudelijk nu echt niks over zeggen.
1: Ja.
0: Maar er ligt dus een gigantisch probleem. Het is heel goed dat dat rapport nu straks naar buiten komt. Het IMF heeft er overigens wel steeds consequent gezegd, en ook nu weer.
1: Ja,
0: Nederland zou die hypotheekrenteaftrek, in het verleden gingen ze zelfs zover helemaal afschaffen.
1: Ja.
0: Fors beperken. Nou, ja. dat is niet de politieke realiteit.
1: Nee, dat gaat wat de VVD betreft niet gebeuren.
0: Nee, maar dat zeg ik, dat is niet de politieke realiteit. Daar zijn gewoon afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord. En daar gaat de IMF en daar gaat zeker Marnix van Rij verder niks over zeggen.
1: Goed, waar u misschien wel wat over wil zeggen, zijn de midtermverkiezingen in het land waar u tegenwoordig woont, namelijk in de Verenigde Staten. U woont in Virginia. Ook daar zijn ze bezig om het kiesdistrict te veranderen, zodat het in het geval van die staat in het voordeel is van de Democraten, als ik me niet vergis. Daar is natuurlijk een enorme discussie. De Republikeinen zijn ermee begonnen. De Democraten doen er nu naar harte lust aan mee, naar dat gerrymandering. Hoe hangt de vlag erbij aan het thuisfront, zal ik maar zeggen?
0: Ja, ik volg natuurlijk nauwgezet als toeschouwer de Amerikaanse politiek. En zeker ook die midtermverkiezingen. Het hele Huis van Afgevaardigden wordt opnieuw gekozen in november. 1/3 van de Senaat. Nou, neem Virginia. Daar was een Republikeinse gouverneur. Daar is een Democratische gouverneur gekozen.
1: Ja.
0: En op dit moment heeft de staat Virginia 11 leden in het Huis van Afgevaardigden. 5 Republikeins, 6 Democratisch. En inderdaad, de grenzen, ja, dat kan je als Nederlander helemaal niet voorstellen, maar het gebeurt natuurlijk wel op grote schaal van beide kanten. De grenzen zijn nu verlegd van de kiesdistricten. Als dat juridisch allemaal houdt, want er is natuurlijk hoge beroep tegen ingesteld, ja, dan zou dat inhouden dat er 11 Democraten worden gekozen en 1 Republikein. En dat is gewoon tit voor tat, oog om oog, tand om tand, want de Democraten zetten de Republikeinen, zoals u zegt, eigenlijk die betalen ze met gelijke munt, want die zijn er in Texas mee begonnen.
1: Juist. Dat worden nog spannende verkiezingen dan, in november.
0: Het worden zeer spannend en ook hele belangrijke. Misschien wel de belangrijkste midtermverkiezingen ooit in de Amerikaanse politieke geschiedenis.
1: Gaan we uitgebreid nog op een ander moment over doorpraten. Marnix van Rij, de plaatsvervangend bewindvoerder bij het IMF. Op de dag dat het IMF dus met het Nederlandse rapport kwam met waarschuwingen. Word wakker en beperktere economische groei. Allemaal na te lezen. Hier gaat Lammert de Bruin verder met één vandaag. Ik wens u een hele prettige woensdag. En tot morgen. Goedemiddag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
3: Dokter Keldrenko.
4: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met de Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké. Okay.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC.
4: Ja.
8: Die schiet gewoon op al die andere
4: OPEC. Zou gezellig worden, dus morgen?
8: Morgen is niet gezellig.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
10: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
11: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
13: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
14: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
13: Lef Arbo, de Arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
31: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
25: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
31: Bij Winford kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
32: Goedemiddag. De overheid moet meer doen voor mensen met post-covid. De klachten en gevolgen van post- of long-covid moeten bovendien serieuzer worden genomen. Dat staat in een zojuist gepresenteerd advies van de Gezondheidsraad. En wij spreken zo de voorzitter in één vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema.
33: Oud-minister Faber van Asiel bleef het noodrecht doorzetten zonder dat er een dragende motivering was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Met dat noodrecht kon de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel worden gezet. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Nienke de Zoete van Nieuwsuur. Nienke, om te beginnen, wat was er ook alweer aan de hand met dat noodrecht?
34: Ja, daar was destijds heel veel over te doen, hè, over die zogenoemde dragende motivering die nodig was om dat noodrecht in te zetten. Ja, meer huiselijk, er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren. En dat was Faber van plan. Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweerde altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
33: Ja, want wat stond dan in die stukken die jullie hebben opgevraagd?
34: Nee, daar staat dat haar ambtenaren dus aan haar blijven uitleggen eigenlijk dat haar onderbouwing niet toereikend was, maar dat ze zich daar weinig van aantrok. En je ziet dat Faber als onderbouwing, dus als motivering voor die buitengewone omstandigheden, ja, ongeveer alles erbij haalt. Het lerarentekort, de stijging van de zorgkosten, criminaliteitscijfers van alle mensen met een migratieachtergrond noemt ze. En je ziet in commentaren van ambtenaren, ja, eigenlijk een stijgende verbazing bijna. Het wordt stemmingmakerij genoemd, graaien naar argumenten. Er staat soms bij een commentaar: dit is gewoonweg niet waar. Een kabinet kan zulke redenen niet geven.
33: Ja, wat zegt dat dan over het handelen van Faber?
34: Ja, een bekende uitspraak van haar is: ik ben beleid, ofwel mijn wil is wet. Maar ja, zo werkt dat niet in Nederland. En mijn wil is al helemaal geen noodwet. Maar je ziet dat zij alles uit de kast wilde halen om strengere asielmaatregelen door te voeren. Dat is op zich natuurlijk geoorloofd en vanuit haar begrijpelijk. Maar door dat zo te doen, reed ze af op een muur. En ja, onder druk van NSC is uiteindelijk ook dat noodrecht van tafel gehaald en is er gekozen voor spoedwetgeving, hè, waarbij je wel de Eerste en Tweede Kamer gehoord moesten worden. Ja, en je zou kunnen zeggen, als ze nou meteen voor die spoedwetgeving had gekozen wat haar ambtenaren haar adviseerden, dan waren alle maatregelen waar het nu nog steeds over gaat, hè, die beruchte asielnoodmaatregelenwet, misschien allang doorgevoerd.
33: Dank, politiek verslaggever bij Nieuwsuur Nienke de Zoete. Bij het geweld rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden, zegt verslaggever Josephine Trehi.
0: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort en die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
33: Bij het protest ontstond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Politici reageren verontwaardigd op de relschoppers, zo ook asielminister Van den Brink.
1: Vol afschuw naar de beelden gekeken van wat we zagen in Loosdrecht. Vernieling, brandstichting, hulpverleners die geblokkeerd werden. Dit heeft helemaal niks meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld, intimidatie, bedreiging. En daar zullen we met z'n allen vol afstand van moeten nemen. Onze afschuw over moeten uitspreken.
33: Premier Jette noemt de actie van de relschoppers ronduit schandalig. Veel oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor Duo. En daarom loopt Duo geld mis aan niet geïnde studieschulden. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil oud-studenten daarom verplichten hun contactgegevens door te geven. De pensioenfondsen Metaal en Techniek, BPF Bouw en Zorg en Welzijn zeggen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk niet kunnen worden verhoogd. De beleggingsresultaten vallen tegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het marineschip Evertsen is terug in Nederland. Het schip was sinds begin maart op missie in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Daar moest het landen in de regio beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels rondom het beveiligen van persoonsgegevens. Als dat wel was gebeurd, dan was de kans op een hack kleiner geweest. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. De toren van de 1,5 miljard dollar werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden.
5: It was announced back in February by the US President Donald Trump's second son, Eric Trump, an executive of the Trump Organization, that the Trump Tower would be coming to the Gold Coast.
33: Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran.
5: The Trump brand has become increasingly toxic in Australia and that they would no longer be going ahead with the project with Trump.
33: En volgens lokale media tekenen meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het einde van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden.
32: En er is verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
25: Hey, goedemiddag Lammert. Helaas hier en daar toch wel wat extra drukte. We naderen de 100 kilometer alweer. Voor veel mensen is het immers het begin van een lang weekend met de Hemelvaartsdag erbij zo. Op de A12 zien we dat bijvoorbeeld. File voor de Duitse grens. Opvallend lang. 7 kilometer en 25 minuten. Verder een pechgeval bij Gratum op de A2 Eindhoven-Maastricht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten door de rechterrijstrook die dicht is. En op de A59 naar Den Bosch doet de politie onderzoek bij Vlijmen. De rechterrijstrook is daarom dicht. Vanaf Waalwijk is de vertraging ongeveer 30 minuten.
4: Ster. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon Kozijnen.
6: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata.

0: Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: NPO Radio 1. Avro Tros.
12: Opnieuw ontspoorde het in Loosdrecht. Tijdens rellen werd er brand gestoken bij het AZC, waar net die middag de eerste asielzoekers waren gearriveerd. Waarom konden demonstranten daar zo dichtbij komen? En Julia, minder operaties.
13: Ja, voor kinderen met een blinde darmontsteking inderdaad. En je hoort straks hoe dat zit.
12: Nu eerst een dringend advies.
14: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
12: Want mensen met langdurige covid-klachten moeten meer steun krijgen. De klachten en gevolgen van post-covid moeten bovendien serieuzer worden genomen, zegt de Gezondheidsraad in een zojuist verschenen advies aan minister Hermans van Volksgezondheid. Voorzitter van de Gezondheidsraad, Karin Strongs, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
12: U pleit voor meer erkenning. Wat is er nu nog mis dan?
15: Ja, we hebben een advies uitgebracht over post-covid inderdaad, op verzoek van de minister. We hebben eigenlijk al het onderzoek dat beschikbaar is, hebben we bekeken. En toen zagen wij dat er ontzettend veel stukjes van de puzzel, om het zo maar even te zeggen, ontbreken. En dat merken mensen in het dagelijks leven die post-covid klachten hebben, merken dat.
12: En welke stukjes van de puzzel zijn het dan?
15: Nou, we weten eigenlijk niet hoe post-covid ontstaat, hoe je het moet vaststellen en hoe je het genezend kunt behandelen. En op al die puzzelstukjes weten we nog heel weinig. En dat is natuurlijk heel frustrerend voor mensen die dagelijks die klachten ervaren.
12: Ja, maar wat kan de overheid dan voor die mensen doen als er nog zo weinig bekend is?
15: Nou, dit is een gezondheidsprobleem wat ontzettend impact heeft op het dagelijks functioneren van mensen. En wij zeggen ten eerste, neem dat serieus. Erken dat het een belangrijk gezondheidsprobleem is en dat het heel veel impact heeft op hoe mensen hun leven kunnen leven. En daar kan de overheid natuurlijk ook aan bijdragen door te zorgen bijvoorbeeld dat er in de zorg heel veel kennis hierover gedeeld wordt. Dat gefaciliteerd wordt door de overheid, dat die kennis gedeeld wordt bij de zorgprofessionals.
12: Ja.
15: Dat is één voorbeeld daarvan.
12: Ja, en nu had u het al even over de gevolgen van post-covid. Julia, die kunnen erg groot zijn, hè?
13: Zeker, we spraken met Corine Troost. Zij is begin 40. Ze was leidinggevende bij de Nationale Politie, maar komt nu eigenlijk nergens meer toe door post-covid.
16: Ik heb wel heel veel moeten loslaten en heel veel afscheid moeten nemen. Mijn werk, mijn vrijwilligerswerk, mijn hobby's. Mijn sociaal leven staat op zijn kop. En elke keer is het weer een stukje meer. Ik probeer er ook maar niet te veel aan terug te denken aan hoe het was. Want dat is echt zo'n compleet andere wereld. En op dat punt ga ik nooit meer komen. En ik kan ook niet echt toekomstplannen maken.
12: Ja, mevrouw Strongs, wat denkt u als u dit hoort?
15: Ja, dit is een heel bekend beeld. Wij hebben ook een raadpleging gegeven.

0: gedaan met patiënten en patiëntenverenigingen. En dan horen we heel vaak dit soort verhalen, wat natuurlijk echt aangrijpend is. Heel veel mensen zeggen eigenlijk van ja, het is alsof je tot stilstand komt in een wereld die doorgaat. Dat is natuurlijk heel aangrijpend.
1: Ja, en heeft u zelf ook mensen misschien in uw omgeving? Kent u mensen die post-COVID hebben?
0: Nou, dat is een interessante vraag. Ik ken ze wel, maar ze zijn heel erg onzichtbaar. Hè? Dat is natuurlijk onderdeel van het gezondheidsprobleem. Veel mensen die dan weinig kunnen deelnemen, bijvoorbeeld aan werk, zoals deze mevrouw net vertelde. Ja, ik ken dus collega's die het hebben, maar die zie ik niet. Dus het is best wel een onzichtbaar probleem.
1: Ja, nu is er in de media wel volop aandacht voor post-COVID. We hebben er ook heel veel onderwerpen over gemaakt, ook met patiënten. Hoe kan het dan toch dat een heldere en werkende aanpak uitblijft? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ja, we hebben vastgesteld dat er dus wel heel veel stukjes van de puzzel zijn. Maar dat die stukjes bijvoorbeeld niet goed op elkaar aansluiten. Dus er worden heel veel verschillende definities gebruikt in het onderzoek wat gedaan is. Dat is natuurlijk niet om iemand iets te verwijten. Het is nog best kort dat we iets weten van deze ziekte. En we zeggen daarom, ja, dit is eigenlijk wat we weten. Dat is wat we in ons advies neerleggen. En bouw daar nou op voort. En onderzoekers gaan dan met elkaar proberen die puzzel beter te leggen door bijvoorbeeld dezelfde definities aan te houden.
2: En wordt daarin ook nog samengewerkt met het buitenland? Want ik kan me voorstellen natuurlijk dat er ook heel veel van dit soort patiënten in andere landen zijn. Dus is daar samenwerking ook?
0: Ja, zeker. Daar is zonder meer samenwerking bij onderzoekers. Dat is sowieso, onderzoekers werken heel veel samen met mensen, andere onderzoekers in andere landen. Dus dat gebeurt zeker. Er is ook net een rapport verschenen vanuit een Europese organisatie. En die heeft ook de behandeling in verschillende landen bekeken. Dus daarmee hebben we ook alweer een basis om mee verder te gaan. Waarbij Nederland het overigens relatief goed doet ten opzichte van andere landen in Europa. Dus dat was weer goed nieuws.
1: Maar wat u zegt is op zich niet zo heel gek. Ik denk dat iedereen dat wil, ook die onderzoekers. Hoe kan het dan dat het toch niet van de grond komt? Waar ligt dat aan? Is dat hoe onze gezondheidszorg is ingedeeld?
0: Wat bedoelt u met dat het niet van de grond
1: komt?
0: Nou,
1: dat die puzzelstukjes dus niet bij elkaar komen.
0: Ja, dat heeft ermee te maken dat het nog een heel nieuw probleem is. Dus er zijn heel veel onderzoekers en ook zorgverleners aan de slag om het te begrijpen wat het probleem is, om te begrijpen hoe je het kunt vaststellen. En dat kost tijd. En dat is frustrerend, dat snappen wij ook. Maar dat is wel de werkelijkheid.
1: Ja, het is ook frustrerend voor huisartsen, bijvoorbeeld voor Jo-Janneke Kant. Zij is erg boos over het feit dat huisartsen soms zeggen, ja, ik weet niet wat ik nog kan doen voor deze post-COVID-patiënt.
3: Ik kan niet bedenken waarom dat je 4 jaar lang niks verandert aan je richtlijn, terwijl de wetenschap zo snel gaat. Het duurt lang om een richtlijn te maken, dat wil ik er wel bij zeggen. Maar als je nooit begint, ja, dan is het natuurlijk heel lastig voordat die er is.
1: Ja, mevrouw Strongs, het duurt te lang voor de huisartsen en de patiënten in de wachtkamer.
0: Ja, ik begrijp de frustratie volledig, hè? Als je als patiënt daar dagelijks mee te maken hebt. Wij hopen dat ons advies nu echt die, voor zover die puzzel gelegd kan worden, dat we dat duidelijk hebben neergelegd, ook voor het veld. En dat de beroepsvereniging daar weer op verder kunnen bouwen met hun richtlijnen.
1: Ja, want wat moet de minister nu doen met het onderzoek dat u nu heeft overhandigd?
0: Nou, de minister moet dus erkennen dat dit een belangrijk gezondheidsprobleem is, zeggen wij. De minister moet ook faciliteren dat er onderzoek gebeurt op een manier waardoor we echt over een paar jaar beter begrijpen wat de ziekte inhoudt en hoe je het kunt vaststellen en behandelen vooral. En de zorg die nu geleverd wordt, die is er. Evalueer die ook, zeggen wij. Dus laat onderzoeken of dat werkt. En van daaruit kunnen we dan ook proberen die zorg te verbeteren.
1: Heel veel dank, Karien Strongs, voorzitter van de Gezondheidsraad. Vanavond meer hierover op tv om 7:30 in onze uitzending op NPO 1. Het hangt als een donderwolk boven de markt, want vanaf 2031 loopt voor de eerste mensen de maximale hypotheekrente van 30 jaar af. De Belastingdienst weet alleen niet precies om wie het gaat. Waarom dit nu al een probleem is voor de schatkist, vragen we zo meteen aan onze economische rots in de branding, Martin Visser.
4: Eén vandaag.
1: Maar Julia, we gaan het eerst hebben over iets heel naars, een blinde darmontsteking.
2: Ja, jaarlijks krijgen duizenden kinderen in Nederland daarmee te maken. Ik heb hem zelf ook gehad op mijn 14e en toen moest ik echt meteen onder het mes.
1: Oh bah, dat is wel echt heel ingrijpend.
2: Ja, best wel. En daarom heeft het Amsterdam UMC ook onderzocht of antibiotica een goed alternatief kan zijn. 300 kinderen tussen de 7 en 17 jaar met een simpele blinde darmontsteking die deden mee. De helft kreeg antibiotica, de andere helft werd direct geopereerd, vertelt kinderchirurg van het Emma Kinderbuikcentrum Ramon Gorter.
4: Ondanks het feit dat het bij 3 van de 10 kinderen terugkwam, dat eigenlijk wel beide groepen na een jaar nadat we ze gevolgd hadden weer helemaal hersteld waren. Op hetzelfde niveau, dat dezelfde kansen op complicaties waren. Dus dat ze eigenlijk daarin gelijkwaardig aan elkaar waren.
1: Ja, wat gek dat het nog niet eerder onderzocht is, maar het biedt dus mogelijkheden.
2: Ja, 70% had een succeservaring met die antibiotica. Maar het gaat hier dus wel even om kinderen met een simpele variant die dus milde klachten hebben.
4: Buikpijn, ze voelen zich ook wel niet lekker. Ze hebben vaak geen zin om te eten. Ze hebben vaak wat verhoging tot een lichte koorts. En vaak kunnen wij dan door middel van bloedonderzoek en door middel ook van beeldvorming en echo die de radioloog maakt, een onderscheid maken. Is het dan een simpele blinde darmontsteking, de milde variant, of is het een complexe blinde darmontsteking?
2: Ja, bij een complexe ontsteking dan heb je heel veel pijn, hoge koorts, ga je overgeven. Ja, het komt allemaal weer terug.
1: Oh, ja.
2: En dan het ergste is dan als je een gaatje in je darm krijgt, want dat zorgt weer voor een hele hoop meer ellende.
1: Oh, vreselijk. Maar kan zo'n milde variant, als je kind daar last van heeft, kan die ook ontaarden in zo'n hele vervelende variant?
2: Nou ja, dat dacht ik dus altijd.
4: Vroeger dachten we dat als je maar lang genoeg wacht, dat een blinde darmontsteking uiteindelijk een complexe blinde darmontsteking zou worden. Maar we weten nu uit studies dat er eigenlijk 2 verschillende blinde darmontstekingen zijn.
1: Waardoor, want ik heb het gelukkig nog nooit gehad, maar waardoor krijg je zo'n ontsteking?
2: Ja, het gekke is dat de knappe koppen daar eigenlijk nog niet helemaal sluitend antwoord op hebben.
4: En eigenlijk weten we nog niet zo goed waardoor het nou is dat het ene kind bijvoorbeeld een simpele blinde darmontsteking krijgt en het andere kind een complexe blinde darmontsteking. Wat we wel weten is dat er meerdere factoren een rol kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld bij virusinfecties kan je het zien. Je kan het zien bij een bacterieinfectie. Soms kunnen we het ook zien omdat er een poepsteentje ontstaat waardoor er een afsluiting is. Dus eigenlijk kort gezegd, er zijn meerdere redenen waarom een blinde darmontsteking uiteindelijk kan beginnen.
1: Maar Julia, gelukkig sta jij hier in volle glorie.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat is nu die functie van de blinde darm als je dus eigenlijk ook prima zonder kunt?
2: Ja, nou dat vroeg ik me eigenlijk ook al jaren af en ik krijg antwoord.
4: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is nog steeds een belangrijk discussiepunt over de functie van de blinde darm. Vroeger werd het inderdaad, was de gedachte dat het eigenlijk een orgaan was die niks deed. Als je een blinde darmontsteking had, haal hem dan maar weg, want je kan hem toch missen, hij doet niks. We zien nu toch in studies dat de blinde darm wel degelijk een rol speelt. En daar komen nu de eerste aanwijzingen voor. En dan met name onder andere bij bijvoorbeeld de afweer van het darmstelsel. En ook om ervoor te zorgen dat het, ja, we noemen dat het microbioom, dat zijn de goede bacteriën van je darm, dat die ook optimaal in je darm blijven zitten.
2: Ja, vaarwel dus naar mijn microbioom.
1: Ja, daar kun je wel naar fluiten, ja. De blinde darm behouden met antibiotica kan dus heel veel voordelen hebben.
2: Ja, dus het is heel fijn dat die optie nu onderzocht is. En de onderzoekers willen deze behandeling dan ook in de richtlijn krijgen voor zieke kinderen, zodat ouders ook iets te kiezen hebben. Meerdere ziekenhuizen hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Dus Ramon Gorter die raadt ouders die hier nu al mee te maken krijgen aan om de optie met antibiotica ook meteen met de arts te bespreken.
1: Dankjewel.

0: Sweet Love van Steven Sanchez.
1: Het verboden woord voor de VVD dan, de hypotheekrenteaftrek. Daar is nu een probleem ontstaan.
2: Vanaf 2031, over 5 jaar, verliezen de eerste huiseigenaren hun recht op die regeling. Dat is afgesproken begin deze eeuw.
3: Het probleem is alleen, dat moet je dan zelf vrijwillig aangeven bij de Belastingdienst. Van mijn tijd zit erop, ik mag die aftrek niet meer toepassen.
4: Wij waarschuwen al een tijdje voor een tweede kinderopvangtoeslag. Hè, want dat dreigt er te gebeuren.
0: Ja, het ministerie van Financiën presenteert vanmiddag een rapport met oplossingen voor de maximale termijn van de hypotheek. Renteaftrek van 30 jaar. Die loopt voor de eerste lichting in 2031 af. Maar, klein probleempje, de Belastingdienst weet niet om welke mensen het precies gaat. Ja, hoe kan dat en waarom is dit nu al een probleem? Financieel journalist bij de Telegraaf, Martin Visser, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het H-woord, daar is hij weer. Maar waarom nu ineens, als het gaat, als die regeling pas over 5 jaar afloopt?
5: Nou ja, niet nu ineens. Ik bedoel, dit is iets waar de politiek Den Haag al jaren zijn ogen voor sluit. Want dit moment gaat er aankomen. Dat is al sinds 2001 eigenlijk bekend.
0: Oh.
5: En of het nu moet worden aangepakt, is nog een discussie. Want minister Heijnen van Financiën liet al wel een beetje doorschemeren dat hij het wel prima vindt als het volgende kabinet het afrondt. Maar de Belastingdienst en de ministeries die willen toch wel graag dat we inmiddels wel een beetje gaan weten hoe we dit gaan doen. En ik als gebruiker van de hypotheekrenteaftrek zou op een gegeven moment ook wel willen weten hoe de situatie over 5 jaar is. Dus dat je op een gegeven moment nu gaat nadenken, hoe lossen we dit op, lijkt me niet zo heel vreemd.
0: Maar hoe kan het nou dat de Belastingdienst niet weet hoe lang mensen al hypotheekrenteaftrek hebben gekregen? Houden ze dat niet erbij in de administratie?
5: Nee. Na een x-aantal jaar mag het allemaal weggegooid worden, die oude administratie. Dat blijven ze niet tot in de eeuwigheid bewaren. En er is bij de wetgeving 2001 wel bedacht dat het gemaximeerd is op 30 jaar.
0: Ja.
5: Maar toen niet bedacht dat er een soort centrale administratie moest gaan komen van het moment dat mensen begonnen zijn hypotheekrenteaftrek te genieten. Ja, en wat natuurlijk vooral is, dit is vooral van belang voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek. Dat is zo'n 45% van de hypotheekschuld die uitstaat. Dat mocht allemaal nog, aflossingsvrije hypotheken, tot en met 2012 was het allemaal nog toegestaan dat je dan ook de rente aftrok.
0: Ja.
5: Sinds 2013 mag dat niet meer, dan moet je aflossen. Maar ja, een aflossingsvrije hypotheek waar je dus niet op aflost, ja, die zou je in theorie oneindig kunnen laten doorgaan. Dus is die limiet erop gesteld. Maar ja, als jij bijvoorbeeld verhuisd bent, je hypotheek is overgesloten, je bent gescheiden of wat er ook gebeurd is in je leven, op een gegeven moment heb je niet meer de gegevens van je eerste oorspronkelijke hypotheek. Terwijl straks de bewijslast wel bij de burger ligt die belastingaangifte doet.
0: Dus de overheid verwacht van de burger meer dan van de Belastingdienst qua bewaren van gegevens?
5: Zeker. Kijk, net zo goed, dat geldt ook voor de vooringevulde belastingaangifte. De Belastingdienst doet het allemaal voor jou, maar jij bent verantwoordelijk voor de correctheid van die gegevens. En je kan nooit zeggen, ja, maar de Belastingdienst dit of dat. Nee, jij bent verantwoordelijk voor wat je opgeeft.
0: Ja.
5: En dus zou in theorie iedereen moeten aantonen of die meer of minder dan 30 jaar gebruik heeft gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. En dat wordt mogelijk een administratief en juridisch probleem. Dus moet daar een oplossing voor verzonnen worden voordat het zover is.
0: Ja, want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, ik weet het niet, of je doet alsof je het niet weet, en dat je veel langer gebruik maakt van die aftrek.
5: Ja, nee, dat kan. En dat risico wil men natuurlijk vermijden.
0: En hoe gaat men dat dan aanpakken?
5: Ja, nou ja, vandaag komt er een rapport uit. Dat komt nadat de ministerraad geweest is. Die is in verband met Hemelvaart is die vanmiddag al. De persconferentie van Jetten. En daarna komt er dan een rapport vanuit ambtenarij. Die een aantal opties in kaart gaan brengen hoe je dit zou kunnen doen. Maar je voelt ook al aan, jullie begonnen het ook mee. Het H-woord is daarmee helemaal terug. Want voor voorstanders van de afschaffing van hypotheekrenteaftrek is 2031 een soort magisch jaar. Waarbij de oplossing voor alles dan zou zijn om gewoon die hypotheekrenteaftrek gewoon maar totaal te killen.
0: Ja.
5: Ja, en dus is het meteen van een juridisch administratief probleem ook een groot politiek issue geworden. Want ja, daar is natuurlijk niet iedereen het over eens.
0: Hier gaan we dus nog veel meer van horen, vrees ik. Dankjewel voor dit gesprek, Martin Visser van de Telegraaf. Straks, nog altijd verdrinken er jaarlijks zo'n 100 mensen in ons land, vooral 60-plussers. Waarom is het nou zo moeilijk te voorkomen? Nu is het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1.
0: Jeroen Tjepkema.
7: Bij het geweld rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. 2 van hen zijn minderjarig. De derde, een man van 28 uit Huizen, wordt verdacht van brandstichting.
8: Verslaggever Josephine Trehi is al de hele ochtend in Loosdrecht. Ja, Josephine, een delegatie van regio-burgemeester Sharon Dijksma en de politie was daar. Hè? Wat hebben ze gedaan?
9: Ja, klopt. Die zijn hier bij de noodopvang gekomen om de burgemeester van Loosdrecht natuurlijk te spreken. Maar ook om te kijken wat de schade is. En ook om te spreken met de mensen die dat gisteren hebben meegemaakt. Want 15 mensen zijn vanaf gisteren hier opgevangen, asielzoekers. En burgemeester Dijksma van Utrecht, dus de regio-burgemeester hier, die sprak ik net. En zij vertelde ook dat ze onder andere heeft gesproken met een COA-begeleider over hoe dat allemaal was gisteren voor hun.
10: Nou, mensen maken zich natuurlijk zorgen over de vraag, ben ik eigenlijk wel veilig hier? En u moet zich voorstellen, dat zijn mensen die uit hun eigen land voor oorlog en geweld gevlucht zijn. En het is best heel cynisch dat je je dan deze vraag moet stellen.
9: Wat heeft u nou nodig, of andere gemeentes, andere burgemeesters, om dit te stoppen?
10: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we laten zien dat we samen optrekken. Dus ook burgemeester Verheijen staat er niet alleen voor. Wij staan zij aan zij. Ik denk dat het nodig is dat in Den Haag ook de regering uitlegt dat ze dit van ons vraagt. En ons inderdaad ook onomwonden steunt in het uitwerken van hun eigen beleid. En ik hoop eigenlijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, die ik ken als tolerant en vredelievend, en die normaal eigenlijk niet zo snel zijn stem laat horen, misschien nu denkt, hier trekken wij ook een grens. Nou is het klaar.
9: Het voelt soms een beetje of de gemeenten er alleen voor staan, bedoelt u?
10: Nou ja, ik heb wel gemerkt dat gelukkig de minister van Asiel en Migratie elke keer weer naar voren stapt om ook burgemeesters te helpen. Ik was ook blij met het statement dat de premier vannacht nog gaf vanuit het Caribisch gebied. Dus in die zin worden we gesteund. Maar we doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer. Er zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi, maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn. En daar niet een ja maar bij, maar gewoon een punt bij zetten.
8: Zei burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. Veel oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor Duo. En daarom loopt Duo geld mis aan niet geïnde studieschulden. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil oud-studenten daarom verplichten hun contactgegevens door te geven. En de pensioenfondsen Metaal en Techniek, BPF Bouw en Zorg en Welzijn zeggen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk niet kunnen worden verhoogd. De beleggingsresultaten vallen tegen door de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Ja, en dan gaan we voor het verkeer naar Rijn Paardmans.
11: Goedemiddag. Ja, zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het komt vooral door het recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. Zo zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht file tussen Nederweert en Grattum. 20 minuten door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Ook hier 20 minuten oponthoud. De A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Hagestein doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A28 tot slot Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk heb je 30 minuten vertraging.
12: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: En wij gaan door over de onrust in Loosdrecht.
13: Begrijp eens wel. Nou, omdat ik vind op een gegeven moment in dit soort dorpje, weet je wel, in Loosdrecht, de hele tijd kindertjes langs fietsen met korte rokjes en weet ik het allemaal. En wat wij gehoord hebben is dat het gaaiers is. Dat weet ik al genoeg.
14: Ja, maar goed, aan de andere kant, als je het dan over gaaiers heeft, kan je ook denken van, er wordt hier ook fik gestoken.
13: Dat praat ik ook niet goed hoor. Maar ik ben er ook niet tegen als ik eerlijk ben.
14: Woont u hier?
15: Ik woon hier vlakbij. En ik schaam me hiervoor. Wij denken er ook over om vanmiddag hier om 2 uur te gaan staan. Als tegengeluid. Ik vraag me ook af waar die reflectie is bij een groep mensen. En dat je misschien boos ergens over bent of het er niet mee eens bent, kan allemaal, maar dan laat je je stem op een andere manier horen.
16: Het is niet de bedoeling dat er rand wordt gesticht, maar het is ook niet de bedoeling dat de politie hardhandig optreedt terwijl het niet nodig is. En daar heb ik een hekel aan. En ik merk dat ik daar heel boos om word.
14: Het is geen warme ontvangst geweest.
16: Nee, maar dat wordt dus ook niet. En ik zeg ook, vol is vol. Sorry, ik ben een beetje emotioneel ook, merk het.
0: Ja, gemengde reacties vanmiddag in Loosdrecht. De railschoppers stonden gisteravond op een paar meter afstand van het AZC, waar die middag de eerste 15 asielzoekers waren aangekomen. Hadden zij nou niet op een andere plek in het dorp moeten demonstreren? Jon Schilder is emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, weet alles over het demonstratierecht. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: En ook aan de lijn Esther Kaper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt. Ook goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag.
0: En mevrouw Kaper, hoe heeft u gisteravond beleefd?
17: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk geen woorden meer voor wat ik gisteravond heb zien gebeuren. Dit was eerlijk gezegd wel mijn angst. Ook omdat er online werd aangekondigd dat, hoewel de vluchtelingen er zouden zijn, de groepen toch zouden doorgaan met demonstreren. Dus we hebben daar ook met meerdere fractievoorzitters onze zorgen over geuit bij de burgemeester. Dat wij dit eigenlijk wel voorzien, maar dat het dan ook echt daadwerkelijk zo uit de hand loopt. Ja, ik had toch gehoopt dat er toch nog enig fatsoen zou zijn om dit niet te doen als de mensen daar eenmaal zouden zijn.
0: Ja, nu zijn er 3 verdachten opgepakt, 2 minderjarigen. Geen van de 3 komt uit Loosdrecht zelf. Wat zegt u dat?
17: Nou, het is voor ons natuurlijk al ingewikkeld om onderscheid te maken tussen de groep bezorgde inwoners die mogen demonstreren en ook daadwerkelijk hun mening mogen geven als ze het er niet mee eens zijn. En de groep die georganiseerd deze protesten afloopt om het om eigenlijk de mensen op te stoken en op te jutten dat het tot dit soort acties komt. Ja. Dus het bevestigt mijn beeld wel dat er echt mensen hierop afkomen die het laten escaleren.
0: Ja, meneer Schilder, als we de wet erbij pakken, mocht deze demonstratie dan op deze plek plaatsvinden?
12: Ja, de burgemeester zit wel in een lastig pakket. Want we hebben allemaal Europese jurisprudentie en daarin staat dat de demonstranten in principe zelf de locatie mogen uitzoeken waar ze gaan demonstreren. En dan mag de burgemeester niet zomaar zeggen van nou, dat willen we niet. Die moet met die wensen heel goed rekening houden. Hij mag eigenlijk alleen afwijken van de wens van deze demonstranten als ze echt verwachten dat er ernstige verantwoordelijkheden zullen plaatsvinden. En ik vermoed dat hij kennelijk niet die taxatie heeft gemaakt dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Want ja, met de kennis van u zou je natuurlijk zeggen van de kans op wanordelijkheden is zo groot. Dan moet er toch een grotere afstand zijn tussen deze opvanglocatie en de plek waar die demonstranten mogen demonstreren. Maar ja, goed, dus wel met de kennis van nu.
0: Ja, nou laten we even kijken wat de burgemeester Mark Verheijen van Loosdrecht daarover zegt.
18: Wat verwacht u eigenlijk nog vanavond?
19: We weten op dit moment niet wat we vanavond verwachten. We hebben natuurlijk wel gewoon onze voelhorens uitstaan. Maar we gaan ook een aantal maatregelen vandaag nemen. Zoals het instellen van een noodverordening. Om te zorgen dat het de komende dagen rustiger gaat.
18: Had u dat gisteravond verwacht, wat er is gebeurd?
19: Nee, dat had ik niet verwacht. Dat kun je ook niet verwachten. Hier is gewoon geprobeerd een pand in brand te steken met mensen daarin. Hier is geprobeerd de brandweer tegen te houden die dat ging blussen. Dat kan echt niet, dat is echt een nieuwe fase en daar moeten we een streep trekken.
0: Ja, mevrouw Kaper, de burgemeester die zegt dat kun je niet verwachten dat zoiets gebeurt, maar u verwacht het eigenlijk min of meer wel, als ik u zojuist goed heb beluisterd.
17: Ja, nou kijk, je hebt altijd de goede hoop dat demonstranten het fatsoen hebben om dan toch even op een andere plek te gaan staan. Maar ik volg natuurlijk alles online ook heel erg goed. En ik ben echt ontsteld over wat er op social media allemaal gedeeld wordt. Er is al regelmatig opgeroepen om de fik in het gemeentehuis te steken. Er wordt opgeroepen om ook als de asielzoekers er zijn juist door te gaan met demonstreren. En nou, de ergste dingen komen voorbij. En met wat we de afgelopen dagen hebben gezien, vind ik het met mijn lekenverstand, want ik ben geen politieagent, toch wel te verwachten dat dit uit de hand had kunnen lopen.
0: Dus de burgemeester heeft zijn werk niet goed gedaan wat dat betreft?
17: Nou, ik denk dat je altijd op verschillende gebieden keuzes moet maken en alles bij elkaar moet afwegen. En dan valt het kwartje misschien de een of de andere kant op. Kijk, ik snap ook heel goed dat de burgemeester aarzelt om hier natuurlijk weer nog meer beperkingen aan te stellen. Omdat je natuurlijk dan de groep mensen die zich al beperkt voelt nog bozer maakt. En je weet ook niet wat dat dan weer voor escalaties kan veroorzaken. Dus het is een ongelooflijke moeilijke afweging die je als burgemeester moet maken.
0: Ja, meneer Schilder, is dat niet te veel verantwoordelijkheid voor een burgemeester van zo'n gemeente?
12: Nee, de burgemeester is bij uitstek toch degene die deze verantwoordelijkheid moet hebben, want hij staat aan het hoofd van de politie. Dus hij moet zich ook goed laten adviseren.
0: Mm-hmm. Maar we horen mevrouw Dijksma ook net zeggen, ja, Den Haag moet ook voor ons opkomen. De gemeenten worden een beetje in de steek gelaten met dit probleem.
12: Ja, dat is natuurlijk een ander probleem. Daar krijgen burgemeesters wel vaker mee te maken. Ook als er bijvoorbeeld grote bezuinigingen zijn en er wordt gedemonstreerd binnen bepaalde gemeenten. Dus maar uiteindelijk blijft toch de burgemeester linksom of rechtsom verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. En gunstenaren moet hier veel wijsheid bij hebben. En als nu echt de gemeenteraad hier ook veel problemen mee heeft, ja, dan kan hij dus een kritisch debat met de burgemeester aangaan. Maar nogmaals, je zult maar in zijn schoenen staan. Hij moet die afweging maken en er is niemand anders die dat eigenlijk kan doen.
0: Nee, mevrouw Kaper, gaat u dat kritische debat aanvragen?
17: Ik sta nog niet op het punt om dat te doen. Ik denk wel dat we sowieso als gemeenteraad hier op een later moment absoluut goed over moeten doorpraten met elkaar. En wat ik nu hoop is dat de burgemeester ook de gelegenheid krijgt om dit voor de komende dagen goed te organiseren. Want ja, dit geeft wel aan, we hebben hier met zeer kwetsbare mensen te maken die in het gemeentehuis worden opgevangen. En ik mag toch hopen dat de taferelen die we gisteravond hebben gezien niet meer voor gaan komen. Dat er ook alles aan gedaan wordt om dat te voorkomen. En ook een oproep aan de inwoners die goed van hart zijn. Misschien het oneens zijn met deze plek. Maar laat alsjeblieft van je horen. Want dit mogen we toch ook als gemeente niet toelaten met elkaar. Als gemeenschap ook niet.
0: Dus vanavond geen demonstraties meer op die plek wat u betreft?
17: Wat mij betreft niet. En wordt er een andere plek aangewezen waar mensen alsnog kunnen staan.
0: Dank u wel. Fractievoorzitter Esther Kaper van de ChristenUnie in de gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt. En ook dank Jon Schilder, emeritus hoogleraar staatsrecht aan de VU in Amsterdam. Kleine ondernemers als winkeliers zijn helemaal niet voorbereid op crisissituaties als langdurige stroom- of wateruitval. En ze hebben ook geen idee wat ze moeten doen, hoort onze verslaggever zo meteen.

0: Shaboozy met A Bar Song. Veel kleine ondernemers maken zich zorgen over crisissituaties zoals langdurige stroomuitval, uitval van internet of problemen met drinkwater. Maar uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel kleine bedrijven nauwelijks voorbereid zijn op zulke scenario's. Onze verslaggever is in Nieuw-Vennep om bij de plaatselijke middenstand te kijken hoe het er daarvoor staat.
1: Het is nog rustig, maar het gaat straks open.
2: Ja, we gaan straks vanaf 3 uur open. Ik doe dit en ik doe ook nog horeca op een sportvereniging hier in Nieuw-Vennep en nog een lunchroom in een tuincentrum in Spaanshoek.
1: Veel kleine bedrijven hebben geen idee wat ze moeten doen in een geval van een crisis. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt of dat je geen water meer hebt of een cyberaanval. Denk jij er wel eens over na?
2: Eigenlijk te weinig. En ik denk dat in deze tijd zeker wel belangrijk is, maar het staat niet bovenaan mijn lijstje.
1: Maar zie je het als een gevaar?
2: Nee, voor alles is dan wel weer een oplossing, heb ik altijd in mijn hoofd. Maar sommige dingen zijn overmacht. En eigenlijk wil ik er niet over nadenken, omdat ik niet wil dat het gaat plaatsvinden. Maar ik zie het nog nu niet als een gevaar. Nee.
1: Maar als ik nu dit zo tegen jou zeg...
2: Nou, zeker pinstoringen zijn wel dingen wat wel eens regelmatig gebeurt. En dat is natuurlijk wel, zeker als de zaak vol zit, een grote ergernis.
1: Ja, maar als de pin uitvalt en de zaak zit vol, wat dan?
2: Ja, zoeken we toch altijd wel weer oplossingen tegenwoordig met tikkies en contante betaling. En gelukkig komen hier heel veel bekenden waar we mee dat kunnen oplossen. Dus dat zijn nog enigszins kleine problemen die we dan voor elkaar krijgen. Maar inderdaad, de grote dingen zoals stroom, daar moet ik niet aan denken. Nee.
1: Je weet eigenlijk niet goed wat je moet doen.
2: Nee, het zijn dingen die, ja, wat ik zeg, dat hopelijk nooit gebeurt. Maar als het voorkomt, gaan we de beste oplossing daarin vinden.
1: U heeft een kledingreparatie en stomerijwinkel.
3: Klopt.
1: Heeft u een plan voor als hier een langdurige stroom- of internetstoring plaatsvindt?
3: Totaal niet.
1: Wat zou er gebeuren concreet als u geen beschikking heeft over water of elektriciteit of internet?
3: Ja, dan is het wel een ellende inderdaad.
1: Enig idee hoe u zich daarop kan voorbereiden?
3: Totaal niet.
1: Nee?
3: Nee, nooit over nagedacht eigenlijk.
1: Ik hoef eigenlijk ook niet de vraag te stellen van heeft u zorg gehad?
3: Totaal niet.
1: Breng ik u nu zorg?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Christiaan Hazelaar van de Kamer van Koophandel. Ik was net in Nieuw-Vennep. Een aantal kleine middenstanders gesproken, maar de meeste... Die hebben eigenlijk nog geen zorg of zijn er helemaal niet mee bezig. Begrijp je dat?
4: Begrijpen doe ik het wel. Of het verstandig is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat is ook iets wat wij in de dagelijkse praktijk veel horen bij ondernemers. Die zijn vaak bezig om te kijken van hoe kan ik aan klanten komen en hoe kan ik zorgen dat ik mijn bedrijf overeind hou. Maar wat er allemaal aan risico's nog op hun afkomt, daar zijn ze over het algemeen niet heel druk mee, nee. Vaak hebben ze hun handen al vol om hun zaak te kunnen gaan runnen. Hè, met alles wat er ook bij komt kijken. Het hangt natuurlijk een beetje van je branche af. Waar wij vooral naar kijken en wat wij horen is dat ondernemers denken... joh, het gaat mijn deur wel voorbij en het zal mij wel niet overkomen. Ja, en ik denk dat toch dat het tegendeel wel waar is.
1: Maar wat komen jullie tegen in de praktijk?
4: Wat wij met het onderzoek eigenlijk naar voren willen brengen... is dat we eigenlijk de ondernemers bewust hebben willen laten worden van... ja, weet je, wees in ieder geval bewust dat er risico's zijn. En denk dan bijvoorbeeld als het internet wegvalt, geen water is, verzin het allemaal maar. En wat wij vooral tegenkomen is dat ondernemers, over het algemeen het MKB... zich daar wel beter op voorbereidt. Zeg maar de kleine zelfstandigen, de ZZP'er, die houden zich daar wat dat betreft nog helemaal niet mee bezig. Dus we proberen met dit onderzoek ook inzichtelijk te maken en naar voren te brengen... dat het wel degelijk belangrijk is om daar aandacht in ieder geval aan te geven.
1: Maar wat kan je dan als kleine ondernemer?
4: Wij hebben ook natuurlijk niet alle oplossingen paraat voor alle branches, maar wij kunnen wel meedenken om vooral te kijken van maak in ieder geval voor jezelf een plan en dat hoeft allemaal niet grootscheeps te zijn, maar oké, stel dat ik heb een bakkersbedrijf en mijn stroom valt uit. Wat gebeurt er dan? Waar loop ik tegenaan? Of mijn betalingsverkeer valt weg als je bijvoorbeeld een ICT-bedrijf hebt of nou ja, iedereen heeft daar natuurlijk veel mee te maken in de detailhandel bijvoorbeeld. Hoe kan ik dan snel rijf me in contanten laten werken of moet ik een noodaggregaat kunnen regelen? En misschien als je op een bedrijventerrein werkt, wat we ook wel adviseren is van steek de kop eens bij elkaar. Van, joh, we hebben allemaal te maken als de stroom uitvalt dat we het nodig hebben. Misschien kunnen we wel gezamenlijk een apparaat aanschaffen of huren. Of in ieder geval dat je elkaar ook challenged om te kijken van hoe kunnen we de risico's zoveel mogelijk in gaan dekken.
1: Zijn er sectoren die meer kwetsbaar zijn?
4: Wat wij bijvoorbeeld zien is dat de horeca, die hebben het over het algemeen wat minder scherp in beeld. En ook de detailhandel.
1: Is er ook wel voldoende kennis bij de middenstand om calamiteiten eventueel te pareren?
4: Ik denk dat dat zeker ontbreekt. Wat wij ook in de breedste zin binnen de KVK zien... is dat ondernemers zich soms heel beperkt ook voorbereiden... überhaupt op het ondernemerschap en alles wat daarbij komt kijken. En dan heb ik het over het risico, hè, rondom het hele fiscale stuk... Ja, het voeren van je administratie, noem alles maar op. Wij proberen natuurlijk als Kamer daar ook de aspirant-ondernemer... goed bewust van te maken. Waar begin je aan? Hè? Bezint eer hij begint. Want ja, een ondernemer worden is niet zo moeilijk in Nederland... maar een ondernemer zijn des te meer. Dus
1: Noodsituaties komen er meer en meer. Hoe zien jullie de toekomst?
4: Dit zal denk ik een standaard onderwerp zijn van je ondernemerschap. Enerzijds het vinden van nieuwe klanten voor je als bedrijf is een belangrijk item. Maar ook ja, het risicomanagement, zoals dat mooi heet. Dat je daar dus ook bewuster mee bezig bent. En dat zal misschien, ja, ik hoop voor veel mensen in de la liggen en in de la blijven liggen. Maar in ieder geval wel dat je het kan pakken als het nodig is. Dus in ieder geval dat je erover nadenkt.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Het afgelopen jaar zijn er iets minder mensen verdronken dan de jaren ervoor. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In totaal gaat het om 100 verdrinkingsdoden, Julia.
5: Ja, klopt. En dat zijn er 13 minder dan in 2024. We zagen de afgelopen jaren een stijgende lijn. Maar die heeft zich dus niet voortgezet. En dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling.
0: Ja, maar het zijn natuurlijk altijd nog 100 doden te veel. Bernard de Korte van het Nederlandse Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Wel een daling dus, maar nog steeds 100 slachtoffers. Hoe kijkt u naar deze cijfers?
6: Ja, om te beginnen moeten we het cijfer even nuanceren. Want die 100 betreft de 100 Nederlanders die zijn verdronken. 100 ingezetenen. Ja. Er zijn ook nog 32. Dat wordt wat genoemd in het artikel van het CBS. Die zijn verdronken en dat zijn toeristen of arbeidsmigranten.
0: Okay, dus
6: het cijfer
0: zijn
6: is wel
0: meer...
6: hoger. We hebben het over 132.
0: Okay.
6: Het is inderdaad een klein beetje een daling. Overigens wel weer een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar wat we zien is dat we in totaal al vanaf de eeuwwisseling te maken hebben met 130 doden per jaar.
0: Ja, en 4 op de 10 slachtoffers zijn ouder dan 60 jaar. Het aandeel van ouderen is sowieso al jaren hoog. Hoe verklaart u dat?
6: Ja, daar zien we inderdaad zelfs een stijging in het percentage van ouderen in dit verdrinkingscijfer. Ja, het zal misschien deels met de vergrijzing te maken hebben, dat er meer ouderen zijn. We denken ook dat het iets te maken heeft met de fitheidsgevoelens. We kunnen nog veel, we kunnen nog de zwemplas oversteken. En dat leidt ook wel tot meer ongevallen.
0: Ja, want uw organisatie wil zwemmen in open water veiliger maken. Hoe wilt u dat precies aanpakken?
6: Ja, wij zien een groot verschil in veiligheid, de fysieke veiligheid tussen kust en binnenwater, waar aan de kust in de zomermaanden vanaf de Waddeneilanden tot de Belgische grens er toezicht is georganiseerd door lifeguards, zie je dat in het binnenland nauwelijks. Al die recreatieplassen, het zwemmen langs de kanalen, de rivieren, dat is allemaal op eigen risico. En uiteraard heeft de zwemmer een verantwoordelijkheid. Die moet goed nadenken voordat hij het water instapt. Maar wij zien wel dat degene die verantwoordelijkheid moet dragen, dus de locatiehouders, daar in tekort schieten.
0: Ja, en goed kunnen zwemmen is natuurlijk ook belangrijk. Mohamed Mohandes, Tweede Kamerlid van Pro, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: U haalde 2 jaar geleden op 38-jarige leeftijd het nieuws omdat u toen uw zwemdiploma haalde. Dat klonk toen zo.
7: Daar gaan we. Iets waar ik heel erg heb uitgekeken is zelf een diploma halen. Dus ik ga hier afzwemmen vandaag. Ik ga die uitdaging aan en ik sta hier nu met mijn dochter om dat diploma eindelijk te halen.
8: Kijk, een applaus, want we hebben 2 geslaagd.
0: Ja, en u bent dus geslaagd. U hebt die zwemdiploma gehaald. Dat gebeurde nadat uw zoon in het water was gevallen. Wat was de aanleiding precies?
7: Ja, de korte versie. Het is radio, dat doet even snel. Het is natuurlijk een heel bizar moment in mijn leven geweest. Maar we waren bij de kinderboerderij en ik lette even niet op hem, maar op mijn dochter. Het was echt een seconde en ik draaide me om en ik zag alleen maar zijn voetjes trappelen en zijn handen en hoofd zaten in het water.
0: Oh.
7: En gelukkig kon ik er snel bij. Dus ik was ook dichtbij. Dus we hebben het ergste kunnen voorkomen. Dus het gaat allemaal goed nu. Hij was 3 jaar hoor. Ik praat alweer over een tijdje geleden.
0: Ja.
7: En toen bleef het besef hangen van, oh wacht even, als hij nou in een goudsgracht was gevallen, was ik hem ook achterna gegaan. Maar ja, misschien hadden we het allebei niet gered.
0: Ja, dat u eigen kind niet had kunnen redden omdat u niet had leren zwemmen.
7: Ja, en dat bleef toen hangen. Ik zat er altijd wel mee. Het is een soort van coming out die ik heb gedaan als het gaat om het niet kunnen zwemmen. En dat bleef hangen.
0: Schaamde u zich daarvoor, inderdaad?
7: Nou ja, soort van wel. Want je doet. Ja, ik heb lang natuurlijk ook een beetje voorgehouden van dat het wel lukt. En ik kon wel wat in het water, maar niet in het diepe. En mijn dochter zei: je leert ons dat je ook op latere leeftijd kunt studeren. Waarom dan niet je zwemdiploma? En zo is het eigenlijk gaan rollen. Toen heb ik met mijn dochter mijn zwemdiploma gedaan.
0: Ja, nou als we kijken naar leeftijds. Ja, precies. Nou, dankjewel voor die korte versie. Wel een heel mooi verhaal. En misschien ook een inspiratie voor andere mensen die nu aan het luisteren zijn. Als we even kijken naar de leeftijdsgroepen, dan is het goede nieuws wel uit deze nieuwe cijfers dat er steeds minder kinderen van onder de 10 jaar verdrinken. Dat moet toch hoopvol stemmen, ook voor u?
7: Nou, wat we hebben gedaan, ik weet niet hoe dat precies komt. Het is zeker hoopvol, is dat er in ieder geval veel meer aandacht is voor zwemveiligheid. Met mijn actie heb ik ook veel gemeenten aangespoord en gemeenteraden om ook lokaal echt veel meer na te denken over een soort van lokale zwemagenda en dat onderdeel laten van een sportagenda. Met als doel alle jongeren aanschrijven in je stad. Probeer iedereen te bereiken, zodat iedereen toegang heeft tot het behalen van een A-diploma. Nou, er is heel veel discussie over schoolzwemmen. En daar kun je heel lang over discussiëren. Maar het belangrijkste voor mij is dat we toewerken naar een systeem waarin elk kind bereikt wordt. Nou, over schoolzwemmen lijkt nu gewoon niet zoveel draagvlak zoals het vroeger was. Maar waar ik wel steeds meer draagvlak voor zie, is om toe te werken naar dat iedereen het A-diploma kan halen als basisvoorziening. Dus iedereen tot 12 kan een keer kosteloos een A-diploma halen, zoals dat met onderwijs ook is geregeld.
0: Kosteloos, zegt u, want dat is het grote probleem, het geld.
7: Nou, er is een financiële drempel. Steeds meer onderzoeken laten zien dat de groep, zo'n 14% van de kinderen zonder zwemdiploma in Nederland. En dan zie je dat er een groep is die zegt, ja, het is gewoon best veel geld. En het is ook zo. Gemiddeld kost het behalen van een A-diploma in Nederland ongeveer 1.000 euro. Voor dat traject, zeg maar. Ja. En dat wordt ook alleen maar duurder. Hè. Alle onderzoeken laten dat zien. En de cijfers blijven negatiever, omdat de kosten van het onderhouden van een zwembad duurder worden. Dus wij zeggen eigenlijk, net als het onderwijs, net als de voorschool, hè, de peuterspeelzaal, zorg er nou voor dat iedereen in Nederland, ongeacht wie je bent, toegang heeft tot het behalen van een A-diploma. Elke inwoner kunnen we aanschrijven tot 12 jaar, mijn part. Maar als we daar gewoon hard op inzetten, dan ben ik vanaf het cijfer nog verder naar beneden gaat.
0: Ja, meneer De Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties, dat moet als muziek in uw oren klinken.
6: Ja, nee, daar scharen wij ons voor 100% achter het verhaal van de heer Mohandis. Wij ondersteunen dat alleen maar. We zeggen daarbij ook van, ja, kijk, zwemonderwijs is toch wel de meest primaire preventiemaatregel die we met elkaar moeten borgen.
0: Hoe kan het dan dat we dat zo hebben laten verslappen?
6: Ja, misschien te flauw om te roepen van het is een geldkwestie. Ja. Misschien is er op enig moment toch ook wel een beweging ontstaan dat er meer gewezen werd op de eigen verantwoordelijkheid. Dat de ouders, verzorgers toch echt zelf verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van een kind. En dat bij opvoeden dan ook zwemles wordt. Nou, wij zijn het daar niet mee eens.
0: Nee, meneer Mohandis, u doet dus allemaal goede initiatieven, maar is allemaal op lokaal niveau. Kunt u nog in de Tweede Kamer hier iets voor betekenen?
7: Nou, dat blijf ik doen. Het is best wel, het is wel duwen en trekken. Precies wat net werd gezegd. Hè. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Als het gaat om er wordt te veel gezegd, ouders moeten dat maar regelen. Ik vind het niet een kwestie van sporten en bewegen. Het is veiligheid. Het is een basisbehoefte. In een waterrijk land als Nederland, dan moet je iedereen toegang geven tot het diploma. Wat ik probeer te doen, is om dat A-diploma tot een soort basisvoorziening te laten zijn, zodat alle gemeenten het gewoon kunnen aanbieden. Het kost veel minder dan het oude schoolzwemmen. En het kost iets meer dan we nu doen met het rondpompen van geld om bijvoorbeeld de lagere inkomens te bereiken. Als we het gewoon een basisvoorziening maken voor iedereen. Alleen het A-diploma, dan kunnen we zeggen BC haal je zelf. Ben ik best bereid om daar te bewegen. Dan hebben we een hele mooie slag gemaakt. Ik blijf dat voorstel blijf ik elk jaar inpluggen. Zodat het een keer gaat lukken. Ja, zo werkt politiek. Ik laat het niet los. Omdat het laat zien dat sinds er veel aandacht voor is, dat de cijfers de goede kant op gaan. Dus dat betekent dat het invloed heeft. Ja. Maar we zijn er nog niet, wat mij betreft.
0: Maar wel op de goede weg. Bedankt, Kamerlid Mohamed Mohandis en Bernard De Korte, ook van het Nederlands Instituut Veiligheidszwemlocaties. Welke jongeren onder de 25 jaar willen nog trompet, trombone of saxofoon spelen? De jazzwereld is op zoek naar nieuw talent. We helpen straks een bezorgde dirigent in die zoektocht.
9: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
10: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
11: Is dat een schrijver?
12: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
13: Op een dag zal ik weg zijn.
14: En wat dan?
13: En wat dan?
12: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
15: En ik zat daar, een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels?
12: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
16: Ster. Wow, wow, wow.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
17: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
24: Hey, bedankt.
25: Merci.
23: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
26: Lammert de Bruin.
0: Terwijl we hier in Nederland al jarenlang kampen met een woningtekort, liggen ze er bij onze zuiderburen niet wakker van. De Belgen hebben namelijk helemaal geen woningtekort, want ze hebben daar geen volkshuisvestingsbeleid. Dat werd gezegd in het programma Dr. Kelder & Co. Maar is het echt zo simpel? Zoeken we uit in Feit of Fictie, zometeen in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema.
27: Bij het geweld rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De een zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. En de andere zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. De agenten hebben het zwaar, zegt deze politiechef.
28: Wij willen gewoon echt in verbinding staan met mensen. Wij willen gewoon tussen de mensen staan en niet tegenover de mensen. En dit trekt gewoon echt een zware wissel. Dus als je elke keer, elke avond weer voor zo'n situatie staat, en gisteravond was het natuurlijk ook echt grimmig, dat hebben we allemaal kunnen zien, dat gaat je gewoon niet in de koude kleren zitten.
27: Gisteravond kwamen volgens de gemeente 300 tot 400 mensen af op het protest van de tijdelijke noodopvang. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze op 2 plaatsen in Nederland. Contact nu met Lex Bende van de NVWA. Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
27: Ja, meneer Bende, hoe zijn jullie die vapes op het spoor gekomen?
29: Nou, in Zuid-Holland was een controle georganiseerd door de gemeente. En daar sluiten dan ook andere diensten bij aan. Dat kunnen wij zijn, dat is de politie, de douane. En toen bleek er op het terrein van een bedrijf 3 zeecontainers te staan die helemaal vol zaten met vapes met een zoet smaakje. En die zijn niet toegestaan in Nederland. En daarom hebben we ze in beslag genomen.
27: Ja, dat was in Zuid-Holland, hè? Ook in Noord-Brabant, toch?
29: Ja, en we hadden ook informatie. Hè. We krijgen van alle kanten informatie ook voortdurend over waar eventueel vapes aanwezig zijn, waar erin gehandeld wordt. En zo hadden we ook informatie dat er in Noord-Brabant in een opslagbox een grote hoeveelheid zou liggen. Nou, daar zijn inspecteurs van ons gaan kijken gisteren. En daar bleken inderdaad bijna 67.000 vapes te liggen. En ook die hebben we in beslag genomen. Ja, al die spullen die worden vernietigd en de kosten daarvoor, en dat loopt echt in de duizenden euro's, die zijn voor de overtreders.
27: Ja, en zoveel honderdduizenden vapes dus in een week tijd, dat klinkt als een hele grote vondst. Is het dat ook?
29: Ja, het gaat natuurlijk over hele grote aantallen. En ja, we zijn blij dat we zeg maar, die grote aantallen dan ook echt in beslag kunnen nemen, zodat die niet meer terecht kunnen komen bij bijvoorbeeld jongeren.
27: Ja, het is niet de eerste keer dat er zo'n grote lading vapes in beslag wordt genomen. Wat valt er voor, volgens u nog meer aan te doen?
29: Nou, het klopt. Hè. Er zijn veel vapes in omloop en dat betekent dat wij blijven controleren en wij het liefst zo hoog mogelijk in de keten zitten, zo veel mogelijk aan het begin, daar waar die grote hoeveelheden zijn, om die in beslag te nemen, om ervoor te zorgen dat die niet meer verkocht kunnen worden. En op deze manier blijven wij doorgaan. Maar we komen ook in winkels, we komen zelfs bij mensen thuis als ze via social media vapes verkopen. Dus wij proberen op alle plekken te controleren en in te grijpen.
27: Dank, Lex Bende van de NVWA. Oud-PVV-minister Faber bleef volhouden dat het staatsnoodrecht kon worden ingezet voor haar asielplannen, ondanks adviezen van haar ambtenaren. Die vonden de motivering van de minister onvoldoende, blijkt uit gegevens die Nieuwsuur opvroeg. De pensioenfondsen Metaal en Techniek, BPF Bouw en Zorg en Welzijn zeggen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk niet kunnen worden verhoogd. De beleggingsresultaten vallen tegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het marineschip Evertsen is terug in Nederland. Het schip was sinds begin maart op missie in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Daar moest het landen in de regio beschermen tegen eventuele Iraanse aanvallen. Alle scholen in Arnhem komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een telefoon. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar buitenschool zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, zegt de initiatiefnemer.
1: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen, niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef ik mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit, doe het niet.
27: Niet alleen scholen, ook BSO's, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem staan achter die oproep. Want opgroeien zonder smartphone heeft voor ons hen veel positieve effecten.
1: Kinderen worden echt vrolijker van, socialer van, leuker van als ze niet zo'n smartphone hebben.
27: Het is voor het eerst dat in een Nederlandse stad zoveel partijen gezamenlijk ouders oproepen om kinderen zonder smartphone te laten opgroeien. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden.
0: Rijn Baartmans, waar staat het vast?
2: Nou, er staan veel files al in Nederland, 160 kilometer in totaal. Dat komt door het lange hemelvaartweekend. Zo staat het vast op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens heb je een half uur vertraging door de grenscontroles. Dan de A27, Gorkum richting Utrecht, tussen Noorderloos en Hagestein. Een klein half uur vertraging door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik is politie bezig met een onderzoek. Een klein half uur vertraging en de rechterrijstrook is afgesloten.
9: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Zoek je een trompetist of saxofonist voor je band? Grote kans dat, het een ouder iemand is, want jongeren laten die instrumenten massaal links liggen. Bij het Brabants Jeugd Jazz Orkest maken ze zich zorgen. We spreken zo de dirigent. En Julia, ja, het goede doel had toch gelijk, we moeten naar België.
3: Ja, als je een eigen huis zoekt wel, want daar hebben ze geen woningtekort. En de reden? Ze hebben er geen volkshuisvestingsbeleid. Dat werd gezegd bij Dr. Kelder & Co. We gaan voor feit of fictie de huizenmarkt op.
0: Nu eerst houdt Poetin ons niet voor de gek.
4: Vraag 1 vandaag.
0: We zitten misschien wel op een kantelpunt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De nogal uitgeklede en sobere militaire parade in Moskou op de Nationale Feestdag afgelopen weekend zou een teken zijn dat het niet goed gaat met Rusland. En dat de positie van president Poetin wankelt. Maar ja, klopt dat beeld wel? Goedemiddag, mevrouw van der Sterren uit Spijkenisse. Mevrouw van der Sterren?
5: Ja.
0: Ja, daar bent u. Ja. Hoort u even niet. U was even kwijt, maar we hebben u gevonden.
5: Ja, zeker.
0: U vraagt zich af of het niet een mogelijkheid is dat Poetin ons misschien in slaap probeert te sussen.
5: Nou, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Alles gaat met een reden. En ik denk ook echt dat hij dit op deze manier heeft gedaan en dat hij denkt van laat heel Europa of iedereen buiten Rusland maar denken wat ze willen denken.
0: Ja.
5: En op deze manier kan ik toch onder de radar verder gaan met mijn plannen. En ik kan me niet voorstellen dat hij dit doet zonder een belangrijke reden. Dat hij nu zo voor de dag komt, dat zal hem pijn doen, dat kan niet anders. Ja. Want hij wil graag gezien en gehoord worden natuurlijk hierin. Maar het feit dat u het nu zo heeft gedaan, wil hij volgens mij ons op het verkeerde been zetten.
0: Nou, we gaan die vraag eens even voorleggen aan Rusland-kenner Helga Salomon. Goedemiddag.
6: Goeiedag.
0: Ja, Helga, is hij zo doortrapt, die Poetin? Dat hij ons voor de gek houdt.
6: Ja, doortrapt is hij zeker, hè? Kijk, Poetin liegt en bedriegt al 4 jaar. Maar het probleem is daarmee dat je ook niet weet wat zijn volgende stap is. Want we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Nee. Dus ja, dat weet eigenlijk niemand. En die zwakke parade, ja, dat had toch wel te maken, werd gezegd, met de angst voor drone-aanvallen. Er was ook zijn staakt het vuren. Dus wij weten eigenlijk niet wat hij van plan is. Maar als je kijkt wat we de laatste dagen hebben gezien, Poetin heeft nog een interview gegeven zaterdagavond, dan lijkt hij toch de kool en de geit niet te kunnen kiezen. Hij wil geen akkoord sluiten. Hij lijkt toch ook nog niet te willen.

0: Want, wat heeft hij gezegd? Hij wil weer onderhandelen. Ja, natuurlijk is dat ook doortrapt, maar dat lijkt er toch op te wijzen dat die Trump nog wat langer, hè, want daar richt hij zijn boodschap toe, nog wat langer aan het lijntje wil houden. Hoopt dat hij Trump kan inpakken en ondertussen voldoende gebied kan veroveren in Oekraïne, zodat Oekraïne het moet opgeven. Dus hij lijkt toch op het spoor zonder wissel, het doormodderen in deze heilloze oorlog die hij is begonnen.
1: Maar gaat het dan nu slecht met zijn strategie en met Poetin, of zie jij nog steeds die grote sterke leider?
0: Ja, kijk, als je ruim 4 jaar een oorlog voert, hè, tegen een voor Rusland, voor ons gigantisch land Oekraïne, maar voor Rusland een klein land, het is duidelijk een mislukking. Dus in die zin heeft Poetin zich vergist. Maar het punt is dus dat hij ziet zichzelf niet als zwak. Nee. Iedereen is die oorlog zat, de bevolking is die oorlog zat. Maar als je toch kijkt, er is geen alternatief voor zijn macht. Dus hij staat als farao op een piramide. En iedereen in die piramide begrijpt, als Poetin van die punt valt, vallen wij mee.
1: Ja.
0: Dus in die zin lijkt hij staat wel te huppelen op die punt. Een beetje wankel,
1: ja.
0: Maar ja, hij lijkt er nog niet af te vallen.
1: Maar dat wij op die parade zo'n afgebrokkelde piramide zagen, is dat dan bewust dat hij die zwakte toont, of kan hij gewoon niet anders?
0: Nou ja, hij is waarschijnlijk toch wel angstig ergens. Hè? Want, en terecht, hè, dat wordt toch gezegd, hij is paranoia. Hij werkt veel vanuit bunkers. Dat is niet onterecht. Als jij bedenkt dat je Poetin bent, dan ben jij ook heel bang. Want je hebt zoveel bloed aan je handen.
1: Ja.
0: En nogmaals, die afgezwakte parade had er mee te maken met die drones. En het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat het herdenkt de grote wereld, de Tweede Wereldoorlog. Poetin had al lang gewild dat daar trotse Russische soldaten marcheerden nadat ze Oekraïne hadden onderworpen.
1: Ja.
0: Maar na 4 jaar is die parade er nog steeds niet.
1: Nee, mevrouw van der Sterren, bent u tevreden met het antwoord?
2: Jazeker ben ik tevreden met het antwoord. Maar ik vraag mij ook af met die ballistische raketten van hem. Hè, daar heeft hij toch ook die testen mee gedaan en alles en zo. Dat we hem toch niet moeten onderschatten. En dat onder de radar dat hij echt nog heel druk bezig is.
1: Nou, ik denk dat we sowieso Poetin nooit moeten onderschatten. Maar daar gaan we later een keer verder over praten. Dank u wel voor uw vraag, mevrouw van der Sterren. Helga Salomon, Ruslandkenner, ook dank u wel voor het antwoord. Heeft u ook een vraag, ga dan naar onze website 1vandaag.nl/chat. Of stuur hem in via de NPO Luister-app.

0: je moet ze met een zaklamp zoeken. Jongeren die een blaasinstrument willen bespelen. De muziekwereld slaat alarm, want er komen steeds meer gaten in de bezetting van orkesten en big bands. Extra focus dus ook op jongeren tijdens het Breda Jazz Festival, dat morgen begint aan zijn 54ste editie. Daan Boger staat als dirigent op dit festival met het Brabants Jeugd Jazz Orkest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we beginnen graag dit gesprek even positief. Want waarom is jazz, ja, we hoorden het net, nu zulke geweldige muziek?
1: Het is vooral heel breed. Het omhelst tegenwoordig zoveel stijlen. Funk en soul, dat soort dingen, dat wordt ook allemaal vermengd met jazz.
0: Oh.
1: Het
0: is moeilijk uit te leggen, hè, waarom jazz leuk is.
1: Ja, ja.
0: Maar u speelt zelf trompet. Hoe bent u daar ooit mee begonnen en hoe oud was u toen?
1: Ik was ongeveer 13 jaar. En ik ben begonnen bij de lokale harmonie in het dorp, het harmonieorkest.
0: Ja.
1: Daar zitten dan ook veel vriendjes in en leeftijdsgenoten. En dan groei je ermee op. Dus het is naast een... Het spelen zelf is het vooral dan in die fase ook een sociaal ding.
0: Ja. Maar ja, de meeste harmonieën die zijn inmiddels verdwenen. Ziet u ook in uw jeugdorkest dat het moeilijker wordt om nieuwe leden te vinden?
1: Ja, absoluut.
0: En waar komt dat door?
1: Het heeft meerdere oorzaken. Natuurlijk is de maatschappij veel vluchtiger geworden. Dus jongeren hebben veel meer keuze om dingen te doen. Vroeger had je geen social media. En daarnaast is dat vluchtige ook, zie je bij jongeren, voordat je op een blaasinstrument goed kunt spelen, kost dat toch eigenlijk een paar jaar aan oefenen. En zolang een investering die echt veel moeite kost, dat is voor jongeren met een wat kortere spanningsboog veel meer gevraagd dan toen ik jong was en dat wat

0: gebruikelijker was, denk ik.
1: Kan je daar jong mee beginnen eigenlijk, met zo'n blaasinstrument? Of heb je dan niet genoeg kracht in je longen?
0: Dat is een uitstekende vraag, dat klopt. Op 10 jaar beginnen is echt vroeg, zeker als je het hebt op bijvoorbeeld trompet of hobo. Er komt gewoon heel veel kracht op je lichaam te staan. En vandaar dat vaak blazers beginnen rond die leeftijd van 12, 13 jaar.
2: Ik moest vroeger beginnen met blokfluit voordat ik een ander instrument mocht spelen.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. En dat kost niet zoveel kracht, dus daar kun je al jonger mee beginnen. Vandaar dat ook op basisscholen al op jonge leeftijd, als er iets aan muziek wordt gedaan nog, en er wordt iets gespeeld, dan zijn er vaak blokfluiten.
2: En als ze dan voor een instrument kiezen, hoe vaak eindigen ze dan bij uw jazzorkest?
0: Je ziet het als een piramide. Als er heel veel jongeren beginnen, dan gedurende de ontwikkeling valt er een hoop af, omdat het niet wil lukken of ze verliezen de interesse. Dus uiteindelijk, van een hele brede groep die begint, blijft er, dat is een beetje gokken hoor, maar laten we zeggen 50% over die dan nog op de puberteit overleeft qua interesse en het dan doet. Ja, en dan is het ook nog zo dat in een jazzorkest of een big band, dat niet makkelijk is, die muziek. Dus je moet ook echt wel een bepaald niveau hebben om daarin mee te kunnen.
2: En is het wel cool, is jazz in onder jongeren?
0: Ja, ik merk wel dat het de mensen die dus spelen, waar vroeger veel jongeren automatisch in de harmonie of fanfare doorgroeide, dat de interesse heel groot is om dan vervolgens ook naar big bands over te stappen. En zelfs als je aan jonge blazers vooral vraagt van wat wil je straks gaan doen, dan is het antwoord toch vaak jazzmuziek of big band. Kijk. Dus dat is wel echt hoopgevend.
2: Dat stemt hoopvol. Waar kunnen jonge luisteraars die enthousiast zijn geworden zich melden?
0: Om te spelen?
2: Ja, in jullie orkest.
0: www.brabantsjeugdjazzorkest.nl, als ik het goed heb.
2: Nou, daar gaan we naartoe. Dank je wel, meneer Bogers. Bedankt voor dit gesprek. Jazzdirigent Daan Bogers.

0: Tree. Geen jazz, maar wel met een tuba. Fool's Garden met Lemon Tree.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, als je een huis zoekt, moet je naar België, want daar hebben ze geen woningtekort.
2: Ja, hier is een van de grootste maatschappelijke problemen, tekort aan woningen. Maar bij onze zuidenburen is dat heel anders, als we hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen moeten geloven. Dit zei hij bij Dr. Kelder & Co.
3: Ja, ik heb een keer een congres toegesproken van volkshuisvesters in Nederland. Zei ik, ja. Waarom heeft België eigenlijk geen woningnood?
4: Ja.
3: Nou, lang na de zaal.
4: Omdat ze geen beleid hebben.
3: Nee, omdat ze geen volkshuisvestingsbeleid hebben.
0: De Belgen hebben geen woningtekort, want ze hebben geen volkshuisvestingsbeleid. Ja, je bent dus in de Nederlandse woningmarkt gedoken en vergeleken met de Belgische.
2: Ja, en ik zou geen Hollander zijn als ik niet eerst even naar de prijs zou vragen. Ja. Universitair hoofddocent economie van de Erasmus Universiteit Matthijs Korevaar vertelt het ons.
5: Als we kijken naar de huurprijzen in Vlaanderen, dan liggen die ongeveer hetzelfde gemiddeld als in Nederland. Een paar jaar geleden was de gemiddelde huurprijs in Nederland €740. En in België, in Vlaanderen moet ik zeggen €760. Vlaanderen is toch het meest vergelijkbaar met Nederland. Als je kijkt naar de huizenprijzen, die liggen wel beduidend lager in België dan in Nederland.
0: Oké, België is dus goedkoper, maar dat zegt nog niks over het woningtekort natuurlijk. Los van de prijs zijn er nog meer verschillen.
2: Zeker, net als de wegen zijn de huizen bij ons van hogere kwaliteit, vertelt Korevaar.
5: In België is er de keuze gemaakt waarbij er dus iets meer liberaal beleid is. Dus ze zeggen wel, de Belg wordt met een baksteen in zijn maag geboren. Daar kun je veel makkelijker een huis bouwen. Er zijn veel minder eisen waar je aan moet voldoen dan in Nederland. En in Nederland willen we graag dat er juist wel eisen zijn. Want we zeggen, ja, we hebben niet zoveel ruimte hier. Het moet er ook allemaal mooi uitzien. En wat betekent, denk ik, dat in Nederland de steden en de publieke ruimte er wat mooier uitziet dan in België. Maar daar betaal je ook een prijs voor. Namelijk dat wonen dan gewoon duurder wordt.
0: Ja, kunnen we dan toch niet wat leren van die Belgen? Minder regels, minder woningtekort.
2: Nou, hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer van de TU Delft, die heeft aantekeningen gemaakt bij de Belgen.
6: Ja, zeker die enorme regeldruk bij ons heeft natuurlijk zeker effecten. En met name ook alle bezwaar- en beroepsprocedures die bij ons ellenlang duren. Je kunt tot 4 jaar lang kun je doorprocederen. En je hebt heel veel mogelijkheden bij ons, omdat je heel veel regeltjes hebt. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Nee. Ze hebben natuurlijk ook een ruimtelijke ordeningsregels, maar die zijn wat minder streng dan bij ons. Het is daar wat makkelijker om te bouwen.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk of de Belgen geen woningtekort hebben omdat er geen volkshuisvestingsbeleid is.
2: Ja, Matthijs Korevaar vertelt het ons.
5: Nou, er zit denk ik een feitcomponent in en een fictiecomponent. En de feitcomponent is dat in Nederland, vanuit volkshuisvestelijk oogpunt, maken wij een berekening van het woningtekort. En dat doet België niet. Dus wat dat betreft is er een groot verschil dat tekortcijfer, wat in Nederland ongeveer ruim 400.000 woningen zijn, dat bestaat in België niet, want die berekening maken ze niet.
2: Dus op papier klopt het.
0: Goed, dat is dus het feitcomponent, maar hij had het ook over een fictiecomponent.
2: Ja, in gelul kan je niet wonen en op papier kan alles. Ja. In de echte wereld is het toch anders, vertelt Korevaar.
5: De meeste mensen in Nederland die denken niet bij het woningtekort aan een berekening van een onderzoeksbureau die mensen telt die geen eigen woningen hebben en dan de leegstaande woningen daarvan aftrekt. Die denken gewoon aan het feit dat een huis in Amsterdam duur en niet te vinden is, of in heel veel andere steden in Nederland. En dat probleem is natuurlijk niet uniek voor Nederland. In België kent ook best wel dure woningmarktgebieden. Denk aan de mooie wijken rondom Brussel. Ja, daar zijn de huizenprijzen hoog. En daar voelt het toch wel alsof er een tekort is aan woningen.
0: Ja, dus we hebben wel degelijk een woningtekort. Maar waar is het dan groter? Bij ons of bij de Belgen?
2: Boelhouwer maakt even de vergelijking.
6: Nee, ik denk dat het bij ons wel groter is. Wij hebben ook veel sterkere groei van de bevolking gekend. Dus met name na de Tweede Wereldoorlog hadden we niet veel meer inwoners dan België. Ja, ik geloof dat ze er nu ik ben niet uit mijn hoofd, iets van 12, 13 miljoen hebben. Wij hebben er 18 miljoen nu. We hebben ook veel meer instroom van arbeidsmigranten dan België. Dus ja, nee, onze bevolking is veel harder gegroeid en ons tekort is ook wel groter is.
2: Ja, helemaal onzin is de uitspraak niet. De Belgen hebben minder regels dan wij en een kleiner woningtekort. Bovendien houden ze het niet landelijk bij. Maar ze kennen wel beleid en hebben in sommige regio's ook echt wel een tekort aan woningen. We zeggen dus fictie.
0: Het is 2:07. Straks hier op NPO Radio 1. Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Waar gaat het over?
7: Bij ons, ja. Hoewel de Europese Unie de Taliban niet officieel erkent als wettige regering en bevestigt dat mensen in Afghanistan omkomen van de honger en mensen- en vrouwenrechten er niet toe doen. Ondanks dat alles wil de EU nu wel een delegatie Taliban-functionarissen in Brussel uitnodigen om de terugkeer van migranten naar Afghanistan te bespreken. Dat dus zo dadelijk bij ons. En we gaan naar Wenen, waar het Songfestival de gemoederen natuurlijk verhit.
0: Ja, dankjewel. Zijn wij er bijna, Julia? Wat is er nog?
2: Ja, toch wel geestig verhaal over Stijn uit Breda. Hij werd de afgelopen weken plat gebeld door mensen die een wielklem hadden gekregen in de regio Den Haag. De eerste bellers waren Macedoniërs. Die waren een beetje in paniek. En het was lastig om uit te leggen dat ik niet van het parkeerbeheer ben. Omdat ze nauwelijks Engels spraken. Zo zegt hij tegen Omroep West. Wat bleek? Het nummer dat op de wielklem stond was verkeerd doorgeschakeld.
0: Naar zijn mobiel.
2: Ja, maar ook toen Stijn de gemeente op de hoogte had gebracht, bleef het euvel bestaan en werd hij gebeld door mensen met een wielklem. Na één telefoontje van een Haagse journalist is aan de gemeente is het volgens nog nu stil. Maar goed, hij zegt het Stijn zegt pas te vertrouwen als het een week stil blijft.
0: Wat een verhaal zeg, dankjewel. Dit was het. Online vindt u ons op 1vandaag.nl. Daar kunt u chatten met de redactie en ook vragen stellen over het nieuws. Onze tv-uitzending is vanavond om 19:30 op NPO 1. En hier dus zometeen Bureau Buitenland. Een hele fijne middag.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
12: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: In een week tijd zijn er ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De Voedsel- en Warenautoriteit vond ze in 6 zeecontainers in Hoeksche Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Oud-minister Faber van Asiel bleef het noodrecht doorzetten zonder dat er een dragende motivering was. En dat was tegen het advies in van haar ambtenaren, blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Ambtenaren waarschuwden dat de motivering ontoereikend was, maar Faber sloeg die adviezen in de wind. De rechter vindt het niet nodig dat Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf inzage krijgt in het script van een nieuwe videolandserie over het Koningshuis. De voormalige echtgenoot van prinses Margarita was een procedure gestart omdat hij de scenario-schrijvers van Videoland niet vertrouwt. Maar inzage vooraf is een vorm van censuur, vindt de rechter. Mobieltjes in de klas zijn al verboden, maar de gemeente Arnhem wil nog verder gaan en roept ouders op om kinderen pas zo laat mogelijk een mobieltje te geven. Arnhem doet die oproep samen met scholen en andere organisaties in de gemeente, omdat de smartphones verslavend zijn, er veel desinformatie op staat en omdat ze leiden tot cyberpesten.
7: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg, vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. Zo is het druk aan de Duitse grens op de A1, Hengelo richting Duitsland. Je doet er hier een kwartier langer over. Dat is ook het geval op de A12, Arnhem richting Duitsland. Ook hier is de vertraging een kwartier. De A27 dan, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen doe je er 20 minuten langer over. En de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik is de politie bezig met onderzoek. Reken op 10 minuten vertraging.
20: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. De Taliban zijn in Brussel door de Europese Commissie, door de Europese Unie moet ik zeggen, nooit officieel erkend. Toch zijn er Europese afgezanten naar Kabul gereisd en wil de Europese Commissie nu een delegatie van de Taliban uitnodigen in Brussel. Intussen worden de Taliban-leiders door het strafhof hier bij ons in Den Haag vervolgd voor het schenden van vrouwenrechten. Waarom gaat Europa nu op hoog niveau zaken doen met de Taliban? En ja, moeten we dat wel willen? Alles over deze zaak, dat hoor je zo. Maar eerst is er muziek. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.

Dat komt niet missen. In Wenen is de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival begonnen. Met Israël, maar zonder Nederland. Dat uit protest tegen de deelname van Israël thuis blijft. Intussen heeft favoriet Finland zich met snerpende vioolsnaren al geplaatst voor de finale.

0: Ja, dat was het nummer waarmee gastland Oostenrijk meedoet. Want als gastland is Oostenrijk intussen ook al verzekerd van de finale zaterdag. En ook Israël heeft zich al voor de finale geplaatst. Dat Israël meedoet leidt niet alleen tot boycot en protest, maar doet in Wenen ook een heel oude en pijnlijke discussie oplaaien. In de Oostenrijkse hoofdstad is onze correspondent Erik Willemsen. Dag Erik.
1: Dag Sofie, goedemiddag.
0: Erik, na maanden voorbereiding en dus veel discussie over het feit dat Oostenrijk als organisator Israël niet uitsluit, is dat Songfestival nu losgebarsten. We hoorden de eerste tonen al. Hoe was de sfeer gisteren tijdens de opening? Was die nou erg gespannen door al die controverse van tevoren?
1: Ja, aan de ene kant wel. Ik heb gisteren de hele dag in het centrum doorgebracht, veel in de stad gewandeld en ook gekeken op het Raadhuisplein, waar de grootste public viewing zone is ingericht. En je ziet natuurlijk verschrikkelijk veel security en politieagenten. En ook mensen die op dat plein wilden, die werden echt gecontroleerd alsof ze in een vliegtuig instapten. Zo streng was de scan daarvoor dat je er naar binnen mocht. Maar verder gebeurde er eigenlijk weinig. Dus de sfeer was wel prima. Ook elders in de stad waren groepjes aan het zingen. De sfeer was op haar best. Er was één kleine demonstratie, die was ook van tevoren aangekondigd. Maar ook die is verder zonder problemen verlopen. Dus eigenlijk was het een beetje een stilte voor de storm, denk ik. Want er zijn wel felle protesten aangekondigd. Met name voor zaterdag als die finale, zoals je net al aangaf, met Israël gaat plaatsvinden hier in Wenen.
0: En dus zat in elk geval burgemeester Ludwig van Wenen hem toch een beetje te knijpen.
2: Leider werden wir große Sicherheitsmaßnahmen brauchen, wegen Menschen wie Ihnen zum Beispiel. Und wir werden alle Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass alle Künstlerinnen und Künstler auftreten können hier in Wien. Wir lassen uns hier nicht wegterrorisieren, das sage ich ganz offen.
0: We laten ons niet wegterroriseren door pro-Palestijnse demonstranten, zei de burgemeester van Wenen hier. Erik, dat protest gisteren viel dus nog wel mee, maar er wordt zaterdag meer protest verwacht.
1: Ja, dat klopt. Een aantal organisaties, pro-Palestijnse organisaties, die hebben de krachten gebundeld en die hebben gisteren ook aangekondigd wat hun plannen zijn. De eerste kleine demonstratie gisteren, dat was maar een voorproefje van wat er nog komen gaat. Komende vrijdag gaan die mensen zelf een soort van alternatief songfestival met 50 artiesten en met veel speeches organiseren. Maar zaterdag moet eigenlijk de grote dag worden waarin zij hun beklag gaan doen over het feit dat Israël toch weer gewoon mocht meedoen dit jaar. Ja. We hebben natuurlijk ook vorig jaar en 2 jaar geleden al protesten gezien bij het songfestival dat Israël erbij was. Maar ja, zo sterk als nu zijn die protesten tot dusver nog niet geweest.
0: Nee, maar demonstranten mogen zich alleen ver weg van het festival laten horen, las ik. Je hoort de burgemeester hier net zeggen dat ze de boel terroriseren. Dat is toch een vrij harde toon van de Oostenrijkse omroep van de organisatoren tegenover dat protest.
1: Ja, absoluut. Dat is ongebruikelijk zware terminologie, mag je wel zeggen, voor een burgemeester. Het fragment wat je net liet horen is van afgelopen zaterdag, waarin hij een speech hield voor Europa Dag. En die werd inderdaad verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. En hij zei van ja, mensen mogen wel demonstreren, maar ze moeten niet gaan verstoren. En dat is ook een beetje het verhaal rond de songcontest. Die mensen mogen wel demonstreren. Dat kan in Oostenrijk in principe ook niet verboden worden, zolang je geen strafbare feiten gaat doen. Maar je kunt het festival zelf niet gaan verstoren, want het is volledig afgegrendeld. De hele regio, zeg maar, rondom de stadhallen, de arena waar het plaatsvindt. Ja, daar kom je gewoon niet doorheen als je niet of een ticket hebt als bezoekers of een geldige accreditatie.
0: Nee.
1: Dus daar komen die mensen, die protesterende meute, komt daar ook niet niet doorheen, zeg maar.
0: Er wordt kortom hard opgetreden, terwijl Israël welkom blijft op het festival. Intussen heeft de komst van het Songfestival naar Wenen een gevoelige discussie doen oplaaien, begrepen we van jou. Die draait om een standbeeld in de stad van een oud-burgemeester van Wenen. Wie was hij?
1: Ja, precies. Je hebt het dan over Karl Lueger. Dat was nog voor de Eerste Wereldoorlog 13 jaar lang een burgemeester van Wenen. En het is een burgemeester die echt een ongekende populariteit bereikt heeft in die 13 jaar die hij het voor het zeggen had hier in de stad. Hij was echt iemand die opkwam voor de kleine mensen. Hij heeft heel veel gedaan op het gebied van kiesrechten, op het gebied van sociale woningbouw. De infrastructuur verbeterde onder hem. En ja, mensen waren echt helemaal gek van hem. Maar je moet het ook echt zo voorstellen. Er ontstond een hele cult rondom die man die best wel vergelijkbaar is met als je nu in Wenen komt en de souvenirswinkels ingaat, dan zie je veel prularia met de afbeelding van keizerin Sissi die je kan kopen. Nou, toen had je dat echt met Karel Weger, echt koffiemokken met zijn afbeeldingen erop.
0: Ja, maar toch even opwerpen, want deze oud-burgemeester uit begin vorige eeuw dus was ook uitgesproken antisemitisch. Adolf Hitler was zeer over hem te spreken.
1: Ja, dat klopt. Dat was inderdaad zijn grote nadeel. Het was absoluut de grondlegger van het antisemitisme hier in Wenen. Karel Weger riep op om Joodse winkels te boycotten. Hij stopte de Joodse immigratie naar de stad. En hij zei van ja, Wenen is gewoon een antisemitische stad. En hij zei letterlijk in een toespraak dat antisemitisme houdt pas op wanneer de laatste Jude zu grunde gegangen is. Dus ja, dat is natuurlijk terminologie die in de huidige tijd natuurlijk onvoorstelbaar is. Maar hij kwam er destijds mee weg, of werd er zelfs ook enorm in gesteund.
0: Maar kennelijk nog steeds, want dat beeld heeft dus al die tijd prominent kunnen staan in het centrum van Wenen. Ja. Stond dat helemaal niet ter discussie?
1: Lange tijd niet. Eigenlijk de discussie rondom de rol van Karel Weger is pas rond de laatste eeuw, zeg maar rond het jaar 2000, echt uitgezocht, ook door historici. En daarmee is ook wel de discussie een beetje op gang gekomen. Tot die tijd was dat nooit zo'n probleem. Ik denk zoals Oostenrijk met heel veel zaken uit de Tweede Wereldoorlog lang gewacht heeft om dat te analyseren wat er allemaal fout is gelopen. Maar dit is er een mooi voorbeeld van. En vanaf het jaar 2000 zie je ook dat het standbeeld regelmatig beklad werd. Er is ook al vrij snel zijn er ideeën gekomen van ja, hoe kunnen we daar een context aan geven aan dat beeld. Die grote burgemeester die toch wel die enorme schaduwzijde ook heeft. En ja, daar is nu dus inderdaad een oplossing voor gevonden.
0: Want het beeld is even weg uit het centrum?
1: Ja, precies. Het beeld is een aantal maanden geleden weggehaald uit het centrum. Wordt helemaal schoongemaakt. Dus de duivenpoep en dergelijke en de graffiti erop gespoten was, die is er inmiddels al vanaf gehaald. En ik heb net van de gemeente Wenen begrepen dat volgende maand het beeld weer teruggeplaatst wordt. Maar, en dat is de grote maar, in de tussentijd wordt de sokkel een beetje uit het lood gezet. Dus aan de ene kant laten ze hem een beetje verzakken. Dat betekent dat als ze straks het beeld er weer op gaan zetten, dat de Karel Weger dus een beetje scheef komt te staan. Een beetje als de toren van Pisa moet je het je dan voorstellen. En het feit dat hij dan scheef komt te staan moet tot uitdrukking brengen dat er ook wel een heel negatieve kant aan deze man zat.
0: Maar toch, Erik, alles overziend. Israël wordt niet geboycott uit angst om van antisemitisme te worden beticht. Intussen blijft het standbeeld van een antisemitische burgemeester staan, alleen een beetje uit het lood. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
1: Nou, ik denk dat het heel, het is heel moeilijk uit te leggen, maar ik denk dat het heel mooi aangeeft hoe Oostenrijk zelf nog steeds worstelt met zijn eigen verleden. Dus het idee ook om iets met het standbeeld te doen, dat was er al in 2009, lag het ontwerp voor wat er nu gebeurt, lag er op tafel. Maar het duurt nog 17 jaar voordat iets wordt omgezet, omdat er toch weer, dan komt er toch een tegenbeweging. En andere mensen zeggen, misschien moeten we het toch maar laten zoals het is. Uiteindelijk gebeurt het dan wel, maar het gaat allemaal erg traag. En je hebt toch het idee dat Oostenrijk niet helemaal zeker is hoe ze daarmee om moeten gaan. Nee. En laten we wel wezen. En dat is ook een beetje het geluid wat ik hier in Wenen hoor. Als je het standbeeld nu 3,5 graad uit het lood gaat zetten, valt het überhaupt iemand op en geef je daarmee wel genoeg aan dat deze man eigenlijk de grondlegger van het fascisme in Oostenrijk is geweest.
0: Kortom, Oostenrijk worstelt nog steeds met dat verleden, zien we ook in alle spanning rondom het Songfestival. Daarnaartoe, Finland grote favoriet. Wie wint mag volgend jaar organiseren. Klopt het dat de Israëlische delegatie zich daarover al zorgen maakt, omdat Finland als gastland de deelname van Israël misschien niet zal toelaten?
1: Ja, ik denk dat Israël sowieso wel een beetje aan het knijpen is, om het zo maar te zeggen, hoe het verder gaat. Omdat, zoals ik al aangaf, de afgelopen jaren is er natuurlijk al protest geweest tegen hun deelname. En dat wakkert toch elk jaar weer aan. Goed, nu weten we natuurlijk niet hoe het volgend jaar met de oorlog in Gaza eruit gaat zien. Of wat dan de stand van zaken is. Maar ja, ik denk dat Israël wel degelijk zich zorgen maakt over hun eigen toekomst in dit festival.
0: Erik Willemsen, correspondent vanuit Wenen. Dankjewel.
3: Bureau Buitenland.
4: What they want to focus on is the return of persons who, of course, have no right to stay in the Union and who pose a security threat. Following a technical level meeting in Afghanistan, we are now looking into the possibility of a potential follow-up here in Brussels. And again, important to mention, we're speaking here about persons who pose a security threat.
0: De Europese Commissie is van plan om de Taliban uit te nodigen in Brussel, zo zegt deze woordvoerder van de Commissie. Deze week werd duidelijk dat Brussel rechtstreeks met de Taliban wil praten over de terugkeer van Afghaanse migranten naar Afghanistan. Opmerkelijke toenadering, want de Europese Commissie heeft het Taliban-regime tot nu toe nooit officieel erkend. Bij mij in de studio Willem van de Put, die jarenlang voor hulporganisaties in Afghanistan werkte, en journalist Lisa Dupuis, die Afghanistan bezocht als correspondent voor NRC. Welkom allebei. Lisa, ik begin even bij jou. Waar het op neerkomt, de Europese Commissie wil de Taliban uitnodigen. Eerder ging er al vanuit Brussel een delegatie naar Afghanistan. Nu komt er dus ook een afvaardiging van de Taliban naar Brussel. Wat wil die commissie precies van de Taliban?
5: Ja, het gaat over een initiatief van 20 Europese landen. Die hebben inderdaad de Europese Commissie bij de commissie gepleit. Er moet een oplossing komen voor illegale Afghaanse migranten in Europese landen. Waarvan het niet gelukt is om die terug te sturen naar Afghanistan. Dus dit zijn mensen van wie de asielprocedure niet geleid heeft tot een verblijfsvergunning in die Europese landen. Of die in Europa een criminal record hebben.
0: Ja, dus, want die woordvoerder van de commissie benadrukt dat het gaat om mensen die een veiligheidsrisico vormen. Wat bedoelt hij dan?
5: Ja, veiligheidsrisico, wat mij betreft onduidelijk. Dat is een heel brede term, maar het gaat dus inderdaad over Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben of die hier een misdaad hebben begaan.
0: En hoe groot is de groep waar het om gaat, weten we dat?
5: Ja, die 20 landen die zijn dus begonnen met een brief te schrijven aan de commissie. En die hebben daar in die brief over ongeveer 22.000 Afghanen in die 20 landen samen. En zij zeggen, dat zijn mensen van wie we eigenlijk al hebben besloten dat die niet meer in onze landen mogen blijven. En maar van 2%, dus 240 geloof ik, is het gelukt om ze daadwerkelijk uit te zetten, terug te sturen naar Afghanistan. En die landen zeggen dus, nou, dat is een veel te laag percentage. We moeten gezamenlijk, collectief gaan bedenken over hoe we met de Taliban dus gaan overleggen over dat terugsturen.
0: Ja, en dus nodigen ze de Taliban uit in Brussel. Willem van de Put, u hebt veel in Afghanistan gewerkt. Hoe valt die uitnodiging van de Europese Commissie bij de Taliban? Nou, officieel erkent Europa ze niet.
6: Ik denk dat ze volgend jaar worden uitgenodigd voor het Songfestival om ook mee te komen doen. Als het op deze manier gaat. In Afghanistan wordt dat natuurlijk gezien als een kans om een gesprek te openen.
0: Als een vorm van erkenning?
6: Het is een vorm van erkenning. Het is in elk geval, mag je dan weer praten met de internationale gemeenschap? Dat wordt door gezien als positief. Maar je moet natuurlijk altijd nog bij in het achterhoofd houden dat ook de Taliban is niet een homogene groep. Hè. Je hebt een hele strenge groep, die zitten vooral in Kandahar in het zuiden. En je hebt een meer praktische groep, en die zitten in Kabul. En het is die praktische groep die zoekt naar openingen om het gesprek op gang te krijgen.
0: En waarom moeten we dat zeker nu ook in het hoofd houden? Waarom wijst u erop?
6: Omdat op elk moment de hardliners kunnen dat weer verbreken. Uiteindelijk zijn zij de machthebbers. Zij hebben laten we zeggen, de wapens in handen. En die andere groep die probeerde dat al vaker. En die probeert vooral ook om, nadat we ons massaal hebben teruggetrokken en alles weg hebben gegooid, willen zij graag dat je doorgaat met wat wij dan noemen de soft power. We hadden daar met onderwijs en gezondheidszorg en allerlei zaken behoorlijk wat kunnen doen. En dat is nu vervangen door een minuscuul klein beetje aan humanitaire hulp.
0: Ja.
6: En deze pragmatici, die dus in Kabul zeg maar de dagelijkse regering vormen, die zoeken oplossingen voor de dagelijkse problemen, terwijl de ideologen in Kandahar allemaal maar beoordelen of dat wel past in wat zij oorbaar achter.
0: Toch, Lisa, nog eventjes naar de Europese kant. Ik kom zo weer terug in Afghanistan. Maar als het gaat om wie zitten er nou achter deze Europese toenadering tot de Taliban? Duitsland, Zweden, lees ik.
5: België heeft het sokje overgenomen.
0: Waarom is er nu momentum binnen de hele EU om dus meer Afghanen terug te willen sturen in samenwerking met de Taliban?
5: Ja, ik denk inderdaad, als je kijkt naar de individuele landen die zich hebben aangesloten bij die oproep tot toenadering, tot een technisch overleg. In veel van die landen zijn in de afgelopen paar jaar meer rechtse regeringen aan de macht gekomen die in het binnenland, in het eigen land, beloftes hebben gedaan over het asielsysteem en het toelaten van migranten in eigen land. De Europese Unie is bezig met de verstrenging van de collectieve asielwetgeving. Dus daar wordt dit dan ook in meegenomen. Dus het heeft ook heel erg te maken met hoe in Europese landen zelf gekeken wordt tegen migranten.
0: Ja, maar behalve mensenrechtenorganisaties onderstreepte de Europese Unie zelf ook meermaals dat het slecht gesteld is in Afghanistan. Ja. Vooral voor vrouwen. De Taliban-leiding wordt bovendien zowel door het internationaal strafhof als het internationaal gerechtshof vervolgd voor ernstige mensenrechten schendingen tegen vrouwen en meisjes met name. Maar dat, Willem van der Put, is dus kennelijk allemaal geen beletsel voor Europa om mensen nu terug te sturen.
6: Nee, maar ik vind het zelf ook een soort toppunt van cynisme. Hè. Je hebt nooit iets willen doen met de Taliban-overheid. En nu je zelf wil scoren voor je eigen interne markt, ga je dat ineens op tafel gooien. Ik denk echt dat niemand gelooft dat dit gaat werken. Maar dat je wel, voor de zoveelste keer, de populistische rechtse partijen, die kunnen dan zeggen aan hun kiezers, kijk, zie je, wij doen ons best. Maar ja, dan krijgen de Taliban natuurlijk weer de schuld dat het niet werkt. En dat verhaal hebben we nou al zo vaak gezien, dat het gênant is dat dus de Europese Unie als geheel dit nu gaat proberen te doen. En het druist echt tegen alles in wat wij zeggen dat Europa zou moeten zijn, een op waarde gebaseerde gemeenschap enzovoort. En je wisselt hier dus gewoon mensenrechten in voor een goedkope stunt. Beter kan ik het niet zien.
0: Maar u hebt zelf, toen de Taliban de macht overnam in ons programma, ook een vurig pleidooi gehouden dat je ook als buitenlandse regering wel met de Taliban om tafel moet.
6: Ik denk dat
0: doet Europa nu in zekere zin toch ook.
6: Ja, maar om tafel gaan om bijvoorbeeld serieus weer een band op te pakken uit wederzijds respect, vind ik wat anders dan mensen uitnodigen om op tafel te gaan om te kijken of ze een paar misdadigers terug willen pakken en verder niks. Ik heb geen enkel bod gehoord. Ik heb niet gezien waarom de Afghanen iets. Er wordt niet over humanitaire hulp of over wat dan ook gesproken. Dit is voor de interne markt. En verder, ik ben er inderdaad voorstander van om te praten met wie dan ook, omdat ik altijd denk dat praten een betere oplossing is dan niet praten en geweld gebruiken. Maar dit is geen serieus gesprek. Dit is niet eens een serieuze toenadering.
0: Maar wat moet Europa dan? Want in heel veel landen is migratie een heikel issue, waar uiterst rechtse partijen politieke munt uitslaan, dat is die interne markt waar u het over hebt. Allerlei burgers stemmen op partijen die mensen glashard terug willen sturen. Daar moet de Europese Commissie
6: mee. De Europese Commissie zou bijvoorbeeld ook eens iets kunnen doen om die interne hype, die obsessie met migratie, zoals het ook wel genoemd wordt, om daar eens een keer wat tegen te doen. Want ook in Nederland worden wij door de media overspoeld met absolute kletsverhalen en leugens over hoe vreselijk het allemaal is. Als je de getallen naast elkaar zet, jij zei het net al, het is helemaal geen drama, er is geen migratietsunami of wat dan ook. Als de Europese Unie nou als eerst gewoon de waarheid aan de eigen burgers zou vertellen en dan vervolgens naar Afghanistan gaat om daar heel netjes excuses aan te maken voor de ellende die we in Afghanistan afgericht hebben met die militaire bezetting die wij verkochten als humanitaire hulp. Dat heeft enorm veel pijn gedaan. En wat nog meer pijn deed, is dat toen de Amerikanen wegrenden, renden we er allemaal achteraan. En hebben we al die programma's laten vallen en daarmee de vrouwen en de meisjes echt in de steek gelaten.
0: Ja, maar toch even de cijfers. U zegt, hè, er is geen tsunami. Asielverzoeken in de EU van Afghanen zijn wel hoog. Bijna 70.000 vorig jaar. Qua asielverzoeken staan ze op plek 2 na Venezuela.
6: Ja, en als je dat dan vergelijkt met de miljoenen Afghanen die in de landen daaromheen gevlucht zijn en die daar worden opgevangen. Opvang in de regio, hè, dat zeggen we toch ook heel vaak. En dan komt dit fantastische aantal op een bevolking van bijna 500 miljoen mensen komt hier naartoe en hier slaat alles op tilt. En dat is de reactie die we nou al jarenlang horen, is dat elke medemenselijkheid wordt ondergesneeuwd door een verzonnen drama. Want het stelt allemaal niet zoveel. Als je de cijfers noemt, dan moet je ook in verhouding moet je ze zien, denk ik.
0: Maar heel concreet, wat zou Europa dan nu moeten doen met inachtneming van de zorgen die in elk geval bij een deel van de mensen leeft?
6: Nou, die twee dingen. De mensen hier die daar zo bezorgd over zijn, dat is wat feitelijke kennis geven en aangeven hoe relatief het allemaal is. En aan de andere kant proberen met de Taliban, hoe vreselijk ze ook zijn, hè, in hun mensenrechten schendingen en in wat dan ook, maar in elk geval proberen een relatie op te bouwen waarin je met elkaar kan praten. En niet alleen maar je rotte appels over de schutting gooien en dan denken dat de andere partij daar dankbaar voor is.
0: Lisa, ik wil even naar jou, want dat is ook goed om in kaart te brengen. Welke risico's lopen migranten die Europa naar Afghanistan terugstuurt? Ook uit Pakistan en Iran zijn al mensen de grens overgestuurd. Wat weten we daarover? Hoe gaat het die mensen als ze weer in Afghanistan zijn?
5: Ja, dus sinds 2023 zijn er in totaal bijna 5 miljoen mensen vanuit Iran en Pakistan de grens terug overgedreven. Dat waren mensen die eigenlijk al illegaal in die buurlanden verbleven. Die hadden geen vluchtelingenstatus, omdat Iran en Pakistan dat vluchtelingenverdrag niet hebben ondertekend. Die mensen, die miljoenen Afghanen, die vormden volgens Islamabad en Teheran te grote druk op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Zij zeiden, wij kunnen niet ook nog van jullie zorgen.
0: Dat is dus onder het huidige Taliban-regime?
5: Ja, maar dat waren dus vluchtelingen die bijvoorbeeld ook al in de jaren 90 het vorige Taliban-regime zijn ontvlucht. Maar ook mensen die in de decennia daarna oorlogen in Afghanistan zijn ontvlucht. Die werden dus allemaal teruggestuurd. Dat heeft al echt schrijnende situaties aan de grenzen van Afghanistan opgeleverd. In 2023 zag ik zelf de eerste cohorten van mensen die vanuit Pakistan werden teruggestuurd. Die kwamen in Kabul aan. Daar zaten jonge mensen tussen, die waren nog nooit in Afghanistan geweest. Die wisten wel dat hun ouders uit Afghanistan waren gevlucht. Die hadden eigenlijk dus nog steeds geen status in Pakistan, maar die kwamen terug in een land dat ze niet kenden en waarvan onduidelijk was of de de facto machthebbers ze wel enige opvang kunnen bieden.
0: Maar wat weten we daarover? Hoe gaat het nu met die mensen en weten ze dat in Brussel ook?
5: Ja, nou, we weten eigenlijk heel goed dat er in Afghanistan zelf miljoenen mensen op drift zijn vanwege klimaatverandering en droogte. Dus bijvoorbeeld in de rurale gebieden biedt landbouw onvoldoende steun aan bevolking. We weten dat de economie er ontzettend slecht voor staat. En de helft van de bevolking in Afghanistan is afhankelijk van voedselhulp. We weten natuurlijk ook dat die positie van vrouwen ontzettend onder druk staat. De EU, maar ook de Verenigde Naties, een grote mensenrechtenorganisatie, spreken van een soort genderapartheid. Dus dat is het land waar...
0: Genderapartheid in de zin van dat vrouwen echt heel anders bejegend worden.
5: Echt heel anders bejegend worden. In veel gevallen hun huizen niet eens uit mogen eigenlijk. Mogen niet deelnemen zelfstandig aan het publiek leven.
0: En mensenrechtenorganisaties luiden de noodklok ook deze week weer. De onderdrukking door de Taliban neemt toe deze week nog nieuws dat ook media en NGO's worden aangepakt, ook in meer progressieve wijken van Kabul. Wat horen jullie daarover?
6: Nou, wat ik vooral hoor is dat het enorm verschilt per district eigenlijk. Het is heel belangrijk wie er in een district de baas is, en dan kan er een heel andere sfeer zijn in zo'n district dan in het aangrenzende district. En dat zijn bijna onverklaarbare verschillen, maar ze worden heel goed verklaarbaar als je ziet wat een lappendeken van etniciteit Afghanistan eigenlijk is. En dat dus het ene district neigt naar de strenge kanten, de haviken in Kandahar, en het andere veel meer naar de pragmatici in Kabul.
0: Ja.
6: Dus ook de mensen die worden teruggestuurd, dat hangt er maar helemaal vanaf waar je uiteindelijk terechtkomt.
5: Ja.
6: Maar ook dus bijvoorbeeld of de familie waar je naar, want je zult naar je familie terug op zoek gaan, maar of die je nog wel accepteert. Want dat is natuurlijk ook een split.
0: Maar wat denk je zeker met de ervaring van de afgelopen jaren? Zie jij gebeuren dat Brussel nog van koers gaat veranderen, meer oog krijgt voor de mensenrechten, voor de situatie in Afghanistan zoals jullie die geschetst hebben?
6: Nou, ik denk, maar goed, dat is puur een persoonlijke opvatting. Dat is waarschijnlijk wensdenken. Je zou denken dat als Europa inderdaad een alternatief wil zijn voor de grote machtsblokken die zich vormen, dat dit de kracht is van Europa waarin ze zich kan onderscheiden van Amerikanen of Chinezen enzovoort. En als je dan probeert met die zachte krachten toenadering te zoeken tot dit soort landen, en ook heel veel Afrikaanse landen die erop lijken, dan heb je ineens een alternatief voor alleen maar met geweld hekken bouwen en mensen uitsluiten. Maar of het op korte termijn zie ik het zeker niet gebeuren, want ik zie in Europa nog steeds die verrechtsing als een enorme dreiging op ons afkomen.
0: En intussen komt dat nieuwe migratiepact, wat dus nog veel strenger wordt, eraan in Europa.
6: Yes.
0: Over later meer, ook hier bij Bureau Buitenland. Dank Lisa Dupuy en Willem van de Put over de situatie in Afghanistan. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en het NOS Journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin journalist Bodien van Someren te gast. Zij werd uit huis geplaatst, bestempeld als probleemkind, en in haar boek omschrijft ze schrijnende ervaringen met de jeugdzorg. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 14:30.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
3: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
2: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
4: LefArbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
15: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. Meer dan 1 miljoen mensen zouden meer kunnen werken dan ze nu doen. Onbenut potentieel wordt dat genoemd. De Rijksuniversiteit Groningen helpt een deel van deze groep aan het werk. En Arthur Hilbedink die schreef daar een boek over. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
17: PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PVDA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester en voorzitter van de Vereniging van Gemeenten, Sharon Dijksma, is blij met de afschuw die premier Jette uitsprak na de rellen gisteren in Loosdrecht, bij een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Gisteravond ging het mis in Loosdrecht. 3 mensen werden aangehouden. Ondanks de steun die Dijksma voelt van het kabinet, ziet ze graag een bredere steun van politici in de Tweede Kamer.
18: We doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer. Er zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi, maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn.
17: Ook doet Dijksma een oproep aan inwoners.
18: En ik hoop eigenlijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, die ik ken als tolerant en vredelievend, en die normaal eigenlijk niet zo snel zijn stem laat horen, misschien nu denkt, hier trekken wij ook een grens. Nou is het klaar.
17: Bij de rellen gisteren in Loosdrecht zijn 3 mensen aangehouden. Een man van 28 wordt verdacht van brandstichting. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vragen ook kregen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op met een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. De rechter vindt het niet nodig dat Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf inzage krijgt in het script van een nieuwe Videoland-serie over het Koningshuis. De voormalige echtgenoot van prinses Margarita was een procedure begonnen omdat hij de scenario-schrijvers van Videoland niet vertrouwt. Mobieltjes in de klas zijn al verboden, maar de gemeente Arnhem wil nog verder gaan en roept ouders op om kinderen pas zo laat mogelijk een mobieltje te geven. De gemeente doet dat omdat de smartphones verslavend zijn en omdat ze leiden tot cyberpesten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 illegale vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 3 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant.
12: En al die spullen die worden vernietigd en de kosten daarvoor, en dat loopt echt in de duizenden euro's, die zijn voor de overtreders.
17: De verkoop van nicotinezakjes en vapes met een zoet smaakje is verboden in Nederland. Daarom blijft de NVWA controleren.
12: Het liefst zo hoog mogelijk in de keten zitten, zo veel mogelijk aan het begin, daar waar die grote hoeveelheden zijn, om die in beslag te nemen, om ervoor te zorgen dat die niet meer verkocht kunnen worden. En op deze manier blijven wij doorgaan. Maar we komen ook in winkels, we komen zelfs bij mensen thuis als ze via social media vapes verkopen. Dus wij proberen op alle plekken te controleren en in te grijpen.
17: Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun spullen via de zwarte markt kopen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na de ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden, maar omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, het is wisselvallig. Met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over. Met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en opnieuw een graad of 12.
19: ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
20: Goedemiddag. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Vooral veel recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. Zo ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en afrit Budel 6 kilometer en een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staat het vast tussen het Harde en Zwolle centrum. Een half uur vertraging en dat komt door gaten in de weg. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A59, knooppunt Zonzeel, Den Bosch. In beide richtingen 5 tot 10 minuten vertraging door politieonderzoek. En de N2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Eindhoven Centrum doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. De rechte rijstrook is er afgesloten.
21: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
22: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
23: Ik wil uit!
22: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
24: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
25: Hou je bek, man.
22: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Dirk
0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld toch?
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldcocktaildag. We gaan zo meteen na de show even een negronietje maken. Ik kijk op de gastenlijst. Arthur Hilbedink, die naam staat erop, is van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef het boek De Ideale Arbeidsmarkt, hoe het wel kan, over het zogenoemde onbenut personeel. Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen die meer zouden kunnen werken dan ze nu doen. En Katinka Lansing-Dodero is in de villa om te vertellen over haar nieuwe kookboek, De Bijbel van de Peruaanse Keuken. Maar we beginnen zoals altijd weer met een van onze huisvrienden. Bij de intercom van de villa staat Sophie van der Waart, is onderwijsspecialist, online bekend als Juf Sophie. Goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag Jurgen, hallo.
16: En we gaan het weer eens even hebben over de ouders, hè, die jullie als leerkrachten ook vaak tegenkomen.
6: Ja, de ouders en eigenlijk een trend die we misschien ook wel in de maatschappij breder zien. Maar de aanleiding was dat ik hoorde dat er ouders een klacht hadden ingediend omdat ze het niet eens waren met het beleid van een school die het moederdagcadeautje ging vervangen door een lenteknutsel. En die ouders die gingen meteen met een petitie en een klacht en weet ik veel wat allemaal aan de slag. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wel wat we steeds vaker zien. Ten eerste, denk ik, de prioriteit van die ouders. Ik bedoel, als we het hebben over het lerarentekort, de onderwijskwaliteit. Nou, er zijn een heleboel zaken waarvoor over ik me kan voorstellen dat je als ouder zegt van nou, ik maak me daar druk om, maar de moederdag dan wel de lenteknutsel, dat zou echt het laatste zijn waar ik me over op zou winden als ouder. Maar goed, ja. Dat terzijde.
16: Sommige mensen hebben te veel tijd.
6: Ja, precies. Dat kwam op bij mij ook een beetje erover, inderdaad. Alleen,
16: Sophie, ja. Wat is het idee daarachter? Dat niet iedereen een moeder heeft misschien meer?
6: Dat soort dingen en vechtscheidingen en dat er misschien situaties zijn dat kinderen bijvoorbeeld niet opgroeien bij de eigen moeder.

0: Precies, ja, ja, ja. Dat soort dingen en vechtscheidingen. En dat er misschien situaties zijn dat kinderen bijvoorbeeld niet opgroeien bij de eigen moeder. Je kan het weer alle kanten oppraten. Want de meeste juffen zeggen dan, nou, als ik dat weet in zo'n geval, dan los ik dat zelf op met die leerling. En dan vraag ik gewoon, goh, voor wie wil jij die knutsel maken? Maar goed, het is dus een beetje, dat is natuurlijk de anti-woke beweging, dat mensen dan heel erg boos zijn, want er wordt een hecht op een moederdagknutsel, wordt dan afgepakt, terwijl ik dan ook wel denk van ja, oké, okay, maar is het niet gewoon aan jouw man bijvoorbeeld, die dan jou eert als moeder, waar moet de juf dat dan allemaal per se regelen? Ja. Maar goed.
1: Maar dat gaat ook verder natuurlijk, dat ouders echt juridische stappen gaan ondernemen.
0: Nou, precies waar het natuurlijk vooral om gaat. Kijk, je kan natuurlijk prima zeggen, goh, ik maak eens even een afspraak met de juf of met de schooldirecteur, want ik wil weten waarom dat is, want ik vind dat zo jammer. Dat vind ik allemaal prima, dat echt heb je natuurlijk ook. Maar het feit dat je gelijk in de klachtenprocedures in die richting gaat, en nou ja, dat was niet in dit geval, maar in andere gevallen gaat het nog erger, dat er ook meteen juridische procedures worden opgestart. Als mensen denken dat ze niet in hun recht staan, ja, dat is heel zorgelijk. En we zien nu zelfs met AI, dat hoor ik dus om me heen ook bij verschillende besturen, dat mensen knutselen zelf een soort juridische brief in elkaar met hulp van ChatGPT. Dat ziet er dan heel indrukwekkend uit. Maar ja, een echte jurist maakt er meteen gehakt van. Alleen dat bestuur of die school moet zich er wel toe verhouden. Die moet wel gaan reageren op zo'n soort desinformatie, nep-juridische brief met allemaal wollige juridische taal en weet ik veel wat allemaal. Dus het kost ongelooflijk veel tijd, energie en ook gewoon onderwijsgeld.
1: Ja. We kennen natuurlijk altijd het verhaal van ouders die dan heel mondig zijn en proberen bijvoorbeeld het schooladvies op te hogen, hè, op die manier. Ja. Is het ook zo dat scholen dan ouders die dan vaak aan de bel trekken, de kinderen daarvan anders behandelen dan andere ouders die gewoon rustig zijn en het laten gebeuren?
0: Nou, dat is heel eerlijk gezegd wel mijn ervaring. Ik hoop dat het niet overal zo is. Het zal ook niet overal zo zijn. Maar ik ken wel echt verschillende verhalen en gevallen. Zelfs eentje waarvan de bestuurder letterlijk tegen de schooldirecteur had gezegd, ja, zorg maar dat je dat kind goed bijspijkert, anders krijg ik die ouders weer op mijn dak. En ik weet ook dat het ook gewoon gebeurt. Dat zien we ook in de cijfers vanuit de Gelijke Kansenalliantie. Dat dus in wijken waar gewoon veel hoogopgeleide ouders wonen, dat kinderen daar veel eerder over geadviseerd worden. Terwijl in wijken waar kinderen veel minder te besteden hebben en ouders minder mondig zijn, dat daar kinderen onder geadviseerd worden. En dat heeft zeker te maken met de druk die ouders op de docenten leggen, absoluut.
1: Nou kan het natuurlijk altijd zijn dat er een conflict is of iets onduidelijk, dat je gewoon als ouder iets wil weten. Wat is dan de beste manier om hieruit te komen? Dat de scholen er niet te veel last van hebben en dat die ouders toch ook gehoord worden?
0: Nou ja, want dat adviseer ik. Ik word vaak betrokken bij conflicten tussen ouders en scholen. Wat ik altijd adviseer van probeer eerst, als het dus niet lukt binnen de school. En het kan ook zijn dat de school fouten maakt. Hè. Ik bedoel, de scholen zijn ook niet heilig. Er gaan ook gewoon dingen mis. Dat moeten we denk ik ook met z'n allen erkennen. Ja. Maar wat ik toch altijd probeer is van, nou, stel dat je er niet uitkomt met de eigen leerkracht, met de directeur, met gewoon de gewone dingen binnen de school, maak dan een afspraak met de bestuurder. Dat is dan weer de baas van de schooldirecteur. En ga gewoon in gesprek met elkaar. Want op het moment dat je die juridische weg ingaat, heb je eigenlijk alleen maar verliezers. Het kind leidt eronder. Alle tijd energie wordt helemaal opgeslokt door zo'n rechtszaak. Ik heb er nog nooit een kind beter van zien worden. En ja, als je dan echt zoiets hebt van, ja, er is hier iets echt heel erg verkeerd gegaan. Ik wil echt, omdat het andere kind er niet mag overkomen. En mensen staan daar heel principieel in, dan zeg ik van, nou, doe dat dan als je eigen kind in ieder geval van school is. Vermeng dat niet met elkaar als je dan echt voor de greater good dat wil aankaarten. Want het kan natuurlijk soms wel eens zo zijn dat het, dat het wel een positieve uitwerking heeft. Maar dat zijn maar hele zeldzame gevallen.
1: Begin eens met gewoon een gesprek. Van.
0: Precies, ja. Dat is mijn advies. Ja.
1: Dankjewel. Ja. Sophie van der Waterstad, onderwijsspecialist, online bekend als Juf Sophie en huisvriendin van Villa VDB.

0: Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Beck.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Onbenut potentieel. Zo worden de meer dan 1 miljoen mensen genoemd die meer zouden kunnen werken dan ze nu doen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen helpen ze deze mensen de arbeidsmarkt op. Arthur Hilberding die is afdelingshoofd Facility Support bij de RUG. En hij schreef daar een boek over, de ideale arbeidsmarkt, hoe het wel kan. Zo heet dat boek. En Kurt Martina die vond door dit project weer een baan. En allebei zitten ze in de studio bij de collega's in Groningen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik begin even met u, meneer Hilberding. Hoe zijn jullie hier als universiteit bij betrokken geraakt eigenlijk?
3: Ongeveer 10 jaar geleden toen de participatiewetting ging, zijn ze een project begonnen. En dan zijn we eigenlijk met fietsen begonnen dat we toezichthouders op de pleinen zetten om de fietsen van de studenten en medewerkers netjes in de rekken kwijt te zetten.
0: Ja.
3: Het waren nog maar heel weinig mensen, ongeveer 12 mensen. En dat is in 2018 was dat. En toen ik bij de universiteit kwam, bij de afdeling als hoofd te werken, toen zag ik dat deze mensen veel meer talent hadden. En dat hebben we eigenlijk allemaal uitgebouwd. En op dit moment werken daar 50 mensen bij onze afdeling.
0: Want u zet uw fiets ook in dat rek en dan maakt u wel eens een praatje met ze.
3: Ja, zeker. Maak ik wel een praatje met ze. Als ik met de fiets kom, zeker, dan maak ik een praatje met ze. Maar toen ik als afdeling aangesteld werd om voor Facility Support te werken, om dit project verder uit te bouwen, ja, daar heb ik daar weer veel plezier aan. Werk ik daaraan dat voor elkaar te krijgen.
0: Nou is het grappige dat ik heb begrepen dat u zelf ook een afstand tot de arbeidsmarkt had.
3: Ja, dat klopt. Ik heb een lichte vorm van dyslexie en mijn fijne motoriek is niet goed. Even als voorbeeld, ik wou ontzettend graag rijbewijs hebben voor een schakelauto. Ik heb 150 rijlessen gehad. En mijn handschrift is heel slecht. En ook door de dyslexie is het gewoon. Zijn de talen voor mij heel moeilijk te doen. Nou, dat heb ik wel de kans al gekregen om de mensen in mijn omgeving wel in je te geloven. En je kansen te bieden om wel te kunnen studeren en een baan te zoeken. Nou, zo'n weg is best wel moeilijk, ja. Maar het is me wel gelukt. En dat beschrijf ik ook in mijn boek, hoe dat is gegaan.
0: Ja, en dat begint dus ook ergens. Want kijk, ik vroeg dat niet voor niks. U zet uw fiets daar in dat rek en u praat met die mensen en denkt, ja, u staat hier een fietsen te controleren, maar je kan waarschijnlijk veel meer. Dus iemand moet dat wel zien op dat moment.
3: Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is. Mensen die die hebben veel meer talent. En daar kijken wij ook als Facility Support heel erg naar. Kijk, wat is je talent? En als je begint bij ons, komt te werken, dan kan je kijken van, goh, wat kan je? En wat wil je graag? Waar ligt je talent? En dat kan heel breed zijn. En daar proberen we dan een passende functie voor te zoeken wat we hebben. En dat hebben we helemaal uitgebouwd. En we hebben best wel heel veel taken wat mensen op dit moment bij ons doen.
0: En hoe komen die mensen eigenlijk bij jullie? Hoe weet u waar ze zitten?
3: Ja, dat doen we eigenlijk via de UWV en de gemeente Groningen. Die hebben natuurlijk best wel mensen in de katerbak zitten die heel graag aan de slag willen. Nou, en daar hebben we een heel goed contact mee. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. We hebben er hele korte lijnen mee. Ze brengen onze mensen aan. Als wij functies hebben, open hebben staan, dan kunnen we daar contact mee opnemen. En dan zeggen we, nou, we hebben eigenlijk daar voor die functie hebben mensen nodig. Heb je nog mensen? En dan bieden ze de cv's aan. En dan hebben we een klikgesprek. En als het dan goed gaat en we kunnen wel elkaar voor betekenen, dan komen ze bij ons aan de slag. Ja,
0: en wat voor functies zijn dat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, we doen bijvoorbeeld hele afvalverzameling. We hebben ongeveer zo'n 6000 afvalstations in de hele Universiteit van Groningen. Zowel in de binnenstad en op de Cernke campus. Die legen wij. Wij doen spoelen van kranen voor de Legionella. Wij doen interne verhuisklussen. Wij schilderen de buitenbankjes. Wij legen de buitenprullenbakken. Ja, en heel vaak worden we gewoon voor heel veel diverse klussen gevraagd. Ja. Maar daar kan Kurt misschien straks ook wel wat over vertellen.
0: Kurt, ja, want jij bent vandaag ook aan het werk geweest gewoon, hè? Op de universiteit.
5: Zeker.
0: Hoe zag je dag eruit tot nu toe?
5: Best wel druk. Er zijn een aantal collega's ziek. Er zijn een aantal collega's op vakantie. Dus lekker druk.
0: Je moest de gaten vullen.
5: Ik moest de gaten vullen, zeker.
0: Ja, ja, ja. En hoe is dat bij jou gegaan? Want hoe lang werk je daar nu al op deze manier?
5: Ik ben sinds eind 2023 ben ik begonnen.
0: Ja.
5: En tot nu. En ik denk ook niet dat ik echt 1, 2, 3 zo weg zou gaan.
0: En hoe was de situatie voor die tijd?
5: Een langere periode thuis gezeten. Ik ben wel van baantjes gaan hoppen. Naar verschillende baantjes proberen om te kijken wat ideaal voor me is, zeg maar. eigenlijk was het niet heel succesvol. Omdat het eigenlijk dingen waren... Ik moest dus dingen doen die ik in principe niet echt gericht was op mij. Toen ben ik hier, dus bij de gemeente gekomen. En vanuit de gemeente ben ik dus hier beland. En wat ik dus uitleg, een van de beste stappen die ik heb genomen.
4: Ja, want jij zat dus eigenlijk gewoon thuis. Je zegt al een paar jaar ook al.
5: Ja.
4: Ik kwam ook eigenlijk niet meer buiten, begreep ik, hè?
5: Nou ja, ik probeerde het wel. Ik heb heel veel sollicitaties gedaan, maar eigenlijk ze vrijwel voor niks aangenomen. En dat was eigenlijk een beetje het probleem.
4: Ja. En ja, goed, je zegt ook van nou, ik wil hier niet meer weg. Dat zei je net al in een bijzin. Dus dat bevalt je allemaal.
5: Zeker.
4: Dus het doet ook veel. Het is wel los van dat je werk hebt, is het ook veel. Het staat het eigenlijk voor veel meer, dus.
5: Ja, heel veel meer. Het helpt me ook bij mijn privéleven. Veel structuur. Ik ben ook veel serieuzer geworden. Ik kan nu ook veel meer dan toen ik daar ben begonnen. Dus het gaat veel beter sinds ik hier werk. Zeg maar.
4: Was dat ook een beetje het probleem? Dat je niet altijd even serieus was voor die tijd?
5: een beetje. Ja, dat klopt.
4: Maar die lol moet je wel houden natuurlijk ook. Hè? Je moet de mensen ook een beetje aan het lachen maken af en toe.
5: Ja, als ik het zo hoor van de leidinggever, is dat een beetje mijn drijfveer en ook mijn kracht. Wat ik ook een beetje moet aanhouden natuurlijk.
4: Ja. Meneer Hilberding, ja, dit is een super positief verhaal. En wat ik eruit haal is ook dus los van dat hij nu gewoon lekker aan het werk is. Dat het voor veel meer staat dan alleen maar even dat baantje van 9 tot 5.
3: Ja, absoluut. Kijk, dat moet iedereen zich goed realiseren. Werk is niet alleen salaris, maar dat betekent veel meer. Hè. Kurt die heeft ook een hele mooie groei doorgemaakt. Kijk, wat hij al vertelde in het begin, toen hij bij ons kwam. Ja, dan was hij een beetje een stille jongen. Dacht eigenlijk dat hij niet veel kon. En dan begint het gewoon met vertrouwen. We hadden gewoon vertrouwen in hem. Dat hij best wel meer kan dan hij zelf denkt. Nou, dat heeft hij echt mooi ontwikkeld. Hij is nu ook werkbegeleider en begeleiders ook. En coacht ook wel mensen op de werkvloer als soort meewerkend voorman. En dat doet hij fantastisch.
4: Ja.
3: En dan inderdaad, je krijgt vriendschappen, je krijgt structuur in je leven. Je hebt veel minder, dat zien wij ook, dat je naar een psycholoog of psychische hulp nodig hebt. Het geeft meer zinsgeving. En de jongens gaan na het werk ook met elkaar eens een keer een drankje doen op vrijdag. En dat maakt gewoon, dat zie je gewoon dat heel erg goed doet. En dat is wel, ik vind dat ook een heel goed voorbeeld. Dat heb ik ook in mijn boek heel goed beschreven, dat zo ontzettend belangrijk is. Dat we deze mensen die allemaal nog thuis zitten ontzettend graag willen werken. Ja, dat probeer ik te inspireren om deze mensen toch gewoon een plek weer te geven.
4: Ja, want ik zei dat natuurlijk aan het begin. Een miljoen mensen zitten op deze manier eigenlijk thuis. U zegt ook, van, ja, daar zit gewoon veel meer in dan wij misschien met z'n allen aan de buitenkant denken. In dat boek wordt gesproken over het kanswerkmodel. Leg dat nog eens even uit in een paar zinnen.
3: Ja, kanswerkmodel dat heb ik eigenlijk ontwikkeld naar aanleiding van facility support. Van de afdeling hoe we dat doen. Nou, het begint echt met vertrouwen. Een stuk veiligheid, wat heel belangrijk is. Wat we Kurt ook toen in het begin hebben gegeven. En dan verbondenheid. Dat is het tweede item wat in het kanswerkmodel is. En dat is eigenlijk verbondenheid dat je in nabij bent. Als werkgever moet je gewoon nabij zijn. Als iets wat minder gaat, dat je dan heel dicht bij de werknemer staat en hem verder kan helpen.
4: Niet alleen maar ergens op een moment aannemen en hem dan naar zijn lot overlaten.
3: Nee. En het begint eigenlijk als 's ochtends. Hè. Dus 's ochtends starten we er gewoon een groep op. Ik denk dat overal dat gebeurt. En dan zie je wel eens iemand die wat stiller is, terwijl hij of zij nooit is. En dan denk je, en dan moet je even aandacht geven. Zeg, goh, wat is er aan de hand? Wat is er thuis wat gebeurd? Nou, dan heb je ook structuur nodig. Dat hebben we allemaal wel nodig. Maar Kurt gaf er heel mooi aan dat structuur in zijn leven gekregen is. Je moet opstaan voor je werk, je hebt weer een doel. En die structuur moet je bieden. En dat kan je soms ook wel een beetje aanpassen. En sommige mensen kunnen heel veel taken doen, sommige mensen kunnen maar één taak doen. Dat is ook een stuk structuur.
4: Ja.
3: En dan komt de groei. En dat is het mooie. Kurt is ook werkbegeleider geworden en die kan zijn ervaring weer doorgeven. En dat vind ik wel erg mooi.
4: Ja,
3: dat is het kanswerkmodel.
4: Kurt, want je hebt het hartstikke naar je zin. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je daarover nagedacht?
5: Als ik heel brutaal mag zijn, dan is mijn toekomst wel leidinggevende worden.
4: Ja, nou, hij zit ernaast, dus we kunnen gelijk even zaken doen.
3: Ik vind het wel heel mooi dat hij kan. Mensen moeten kunnen dromen. Kurt heeft echt heel veel potentie en we zijn ontzettend trots op hem. En ja, hij vond het heel erg spannend om aan zo'n radioprogramma mee te doen. Dat, dat zei je ook, Kurt. Ja.
5: Klopt.
3: Maar ik zei, je moet het gewoon doen. Dat hoort ook bij groeien. Ja. En dat hoort gewoon dat je je verhaal vertelt. Ja. Dat vind ik zo mooi.
4: Er is niks om te merken, Kurt. Je doet het hartstikke goed. Nog één ding, hè, want kijk, dit klinkt hartstikke mooi in jullie mini-maatschappij die universiteit duggel is. Maar is dit ook gewoon in andere sectoren één op één over te nemen?
3: Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik denk echt dat dat in alle sectoren kan plaatsvinden. Natuurlijk moet je het aanpassen, hoe je het wil doen. Maar eigenlijk het idee dat je mensen aanneemt en de mensen een kans geeft, dat gaat je organisatie of bedrijf heel wat geven. En dat geeft nog een hele nieuwe dimensie. En ik vind eigenlijk, ook met wat je al zei, Jurgen, 1 miljoen mensen zitten nog thuis. Mensen willen heel graag aan de slag, ook met toekomstige vergrijzing die eraan komt. Ja. Hebben we deze mensen gewoon heel hard nodig en moeten we die absoluut een kans geven. Dan wordt een organisatie heel veel beter en veel mooier van.
4: Wij raden werkgevers dat boek aan, De Ideale Arbeidsmarkt, hoe het wel kan. Later dit jaar verkrijgbaar, dus dat duurt nog heel even. Maar via de universiteit ongetwijfeld ergens op te vragen. Hartelijk dank voor het gesprek allebei. Kurt, Martina Hodu en Arthur Hilberdink. Dan nieuwe muziek. Ik draai al de hele week eigenlijk nieuwe muziek van oud-gedienden in de popmuziek. Vandaag Willie Nelson, 93 is die intussen. Hij kwam onlangs zelf nog met een heel nieuw album, Dream Chaser geheten, maar hij werkt ook mee aan de nieuwe plaats van Kacey Musgraves. U luistert naar het liedje Uncertain Texas.

0: zeg ik erbij. Country muziek zoals country muziek bedoeld is. Casey Musgrave samen met Willie Nelson en Uncertain Texas. Zometeen de vraag van vandaag en die gaat over autopech.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.
2: In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met een senator die wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Oud-president Duterte werd daarvoor vorig jaar al opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Het kabinet werkt aan een wet met een minimumleeftijd voor sekswerk van 21 jaar. Dat staat ook in het coalitieakkoord, maar minister Van Weel zegt dat hij er nu mee aan de slag gaat. De minimumleeftijd wordt nu nog vastgesteld door gemeenten en staat vaak op 18 jaar. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, heeft sinds vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening. Voor onze bedrijf kunnen klanten daardoor weer langzaam hun ICT-systemen in gebruik nemen. En safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Die was snel gevonden, maar omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Het park is inmiddels weer open.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Erik Evengroen.
3: Ja, het is zoals verwacht al vroeg druk op de weg. Er is veel recreatieverkeer onderweg vanwege het lange hemelvaartweekend. Ik noem de files met de meeste oponthoud. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor afrit Budel 8 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Dat gebeurde ter hoogte van Lexmond. Dat zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum het wegdek nog altijd in een slechte toestand. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. En tenslotte de A9. Daar is een politieonderzoek in de Middenberm aan de gang tussen Waalwijk en Vlijmen. In beide richtingen is daar de linkerreis ook dicht. En in beide richtingen moet je rekening houden met 20 minuten oponthoud.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, en die heeft als aanleiding eigenlijk oud-minister Ivo Opstelten, die stond in de krant vandaag, die kwam gisteren midden op een drukke weg stil te staan met zijn auto. En werd uiteindelijk geholpen door een bruidegom, die onderweg was naar zijn eigen bruiloft, maar die toch nog even tijd had om de oud-minister te helpen. Het was iets met de accu, geloof ik. In de consternatie was die Opstelten trouwens vergeten om die helper te bedanken. Vandaar die oproep in de krant. Ik heb geen idee of die al gevonden is. Ik heb er niks over gelezen. Maar dat bracht ons op de vraag van vandaag. Welke autopech zult u nooit vergeten? U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dat kan ook een gesproken bericht zijn. Hebben we het liefst, want dan kunnen we dat ook laten horen in de uitzending. Dus welke autopech zult u nooit vergeten? Henk Meinders, goedemiddag.
4: Henk, goedemiddag.
0: 30 jaar al wegenwachten bij de ANWB.
4: Klopt, in de provincie Utrecht, standplaats Utrecht, ja.
0: Waarom is dat werk zo leuk, dat u dat al 30 jaar doet?
4: Ja, inderdaad. Als je het lang doet, dan heb je inderdaad ook plezier in je werk. En ja, hoofdzakelijk komt dat door de mensen die je helpt. Die zijn weer blij dat je weer dat ze weer op weg kunnen en dat je het gerepareerd hebt.
0: Ja. Is dat nog steeds zo? We horen steeds, hè, nou ja, net nog met juf Sophie, maar ik zie ook wel eens filmpjes voorbij komen online van mensen die wat minder aardig doen, ook tegen bijvoorbeeld wegenwachters. Merkt u dat de tijd wat veranderd is?
4: Ja, absoluut. De tijd is wel veranderd tegen hulpverleners. Maar ja, gelukkig zijn wij wel ervoor om de auto weer aan de gang te krijgen. Ja. Dus ja, als die mensen moeilijk doen, dan snijden ze zichzelf in de vingers.
0: Ja, precies. Ja, nee, ja. Dat is inderdaad wel een goede die u achter de hand hebt natuurlijk. En sowieso, de auto's zijn ook totaal veranderd met 30 jaar geleden.
4: Ja, zeker. Praten we over 30, 40 jaar geleden waren er natuurlijk alleen maar drie soorten brandstof. En dat was benzine, diesel en LPG. En tegenwoordig is daarbij gekomen de hybride en de plug-in hybride en de waterstof en de CNG-gas. En elektrische auto's vandaag aan de dag, een hot item. Dus ja, er is wel wat bijgekomen.
0: Maar u moet eigenlijk eerst nu met die nieuwe auto's die auto gewoon eerst doormeten om te kijken waar het probleem zit.
4: Ja, tegenwoordig gaan we gewoon de eerste stekker erin voordat de motorkap open gaat. En dan geeft de computer een aanwijzing waar je het zoeken moet. En dan mag je zelf door diverse metingen te doen erachter komen wat er stuk is. Zo is het tegenwoordig. Kijk, vroeger was het mechanisch stuk. En dat zag iedereen dat het kapot was. En ja, tegenwoordig moet je dat met meetapparatuur doen.
0: Ja, ik begrijp dat uw zoon ook wegenwachter is, hè?
4: Ja, sinds kort. Hij heeft eerst een jaartje of vier bij de ANWB gewerkt. En die bouwde onze wegwachtvoertuigen met een team. Bouwden ze in, dus alle apparatuur en kasten en gereedschap, alles ging erin. En na 4 jaar was het voor hem een switch om te zeggen van... joh, ik ga ook de weg op en ik word wegenwacht. Dus hij is sinds 1 januari ook wegenwacht.
0: Ja, en een van de mooiste momenten tot nu toe, begrijp ik, de toestand rond het Gardameer, hè, met het noodweer.
4: Ja, dat was een bijzondere ervaring. Geen leuke ervaring, zeker niet voor de mensen die daar stonden met problemen. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring. Omdat we gingen daar met z'n tweeën naartoe. En we zijn daar met een team van 6 man zijn we bezig geweest 2,5 week lang om de boel weer een beetje op orde te krijgen. En zodat de mensen met hun eigen vervoer weer terug konden naar huis. Dat was wel een hele bijzondere ervaring.
0: Ja. Nou is de aanleiding dat het verhaal met Ivo Opstelten. Iemand anders heeft hem blijkbaar geholpen. Dus hij had niet de wegenwacht per se nodig. Hebt u wel eens bijzondere pechgevallen meegemaakt?
4: Ja, ik heb Erika Terpstra geholpen. In Utrecht. Die had per ongeluk verkeerde brandstof in de auto gegooid. En dat gebeurt. En Eddie Zoe, van RTL4, die heb ik ook geholpen. Ah. Bij zijn huis. En dat was een vrij simpel iets. Dat was een band die kapot gereden was. Nemen we mee, zetten we een nieuwe band erop. En dan komen we weer terug en dan monteren we hem weer.
0: Dat is in de serie BN'ers. Maar bijzondere pechgevallen waar dan gewoon minder bekende mensen bij betrokken waren?
4: Bijzondere zijn er altijd geweest. Er zijn er een hele hoop. Maar de mensen die op zich niet eens weten waar of van welke brandstofauto's rijden, dus ze weten niet wat voor brandstof erin moet. Dat is wel ernstig. Dat je opgeroepen wordt voor een auto van joh, ik heb verkeerd getankt en dan blijkt ze hebben benzine getankt, maar het is een benzineauto. Ik denk
0: dat is een van de veel voorkomende.
4: Ja, dat komt regelmatig voor. Maar kijk, dat mensen zelf niet weten in welk type auto ze rijden, dat is wel bijzonder. Kijk, dat het een merk is, hè, een Ford of een Peugeot, dat begrijp ik. Dat weten hun ook. Maar dat ze niet weten wat voor motor erin zit, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja.
0: Ik begrijp dat u was ook betrokken bij die aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht.
4: Ja, dat was absoluut een heftige ervaring. Je komt vanuit een normale situatie in een horrorfilm terecht. Dat was niet leuk. Het was een angstaanjagend en dan daarna hulpverlening geven aan mensen. Ja, dat was wel bijzonder. Ja. Ik hoop het van mijn leven niet met mij te maken.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja, dank voor. Wat is de? Ja, nou goed, we moeten weten wat voor brandstof in de auto hebben. Wat is meer nog in de top 3 van eigenlijk een beetje domme fouten die wij als automobilisten wel maken?
4: Nou, ik zeg wel eens tegen mensen als ze een lekke band hebben dat ze om de spijker heen moeten rijden. Maar ja, dan staan ze je aan te kijken van wat bedoel je? Maar de lekke banden die zijn vrij veel de laatste tijd. De laatste jaren, laat maar zo zeggen. Omdat de auto's ook zwaarder worden. Zeker de elektrische auto's, die zijn vrij zwaar. Dus dat vergt banden. Ja. Maar sleutels in de auto, deur op slot. Wij zeggen dan, de sleutels zitten aan de verkeerde kant van het raam. Dat soort dingen, dat maken we ook mee. Dat zijn wel de leuke dingen en dat lossen we ook gewoon goed op. Ja. Dus dat is gewoon een
0: probleem. Kijk, je wilt het liefst niet zoveel met de wegenwacht te maken hebben natuurlijk, omdat het dan allemaal goed gaat. Maar de keren, ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken dat ik jullie wel nodig had, dan waren het altijd ontzettend aardige mensen. Dus hou dat zo, zou ik zeggen. Dank voor het verhaal. Henk Meinders, hij werkt al 30 jaar als wegenwachter bij de ANWB. Vraag van vandaag, welke autopech zult u nooit vergeten? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.

0: Lola Young is dat, een Messi. De Peruaanse keuken, dat is een van de meest veelzijdige keukens ter wereld. En Peru is helemaal hot op culinair gebied. Vorig jaar werd restaurant Maido in Lima uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. 2 jaar geleden was dat restaurant Central in Lima, om maar eens even wat te zeggen. De Peruaanse keuken is zo veelzijdig dat het bijna niet is te vatten in 1 kookboek. En toch is dat gelukt, dankzij Katinka Lansing-Dodero. Zij schreef de Bijbel van de Peruaanse keuken. Hij ligt hier. Vuistdik.
1: Ja, hoi Jurgen.
0: Gefeliciteerd, Katinka.
1: Dank je wel.
0: Dit is een soort levenswerk, denk ik.
1: Ja, het is wel, er heeft wel wat tijd in gezeten.
0: Ja, het is echt prachtig. En je hebt, het is ook echt gewoon een kookboek. Hè? Dus gewoon, want je hebt tegenwoordig ook, laten we zeggen, kookboeken waar dan ook nog heel veel journalistiek-achtige verhalen in staan. Maar dit zijn gewoon echt op rij allemaal recepten, mooi gerubriceerd.
1: Ja, klopt. Dat is ook de hele formule van de Bijbel.
0: Prachtige foto's.
1: Ik heb er toch stiekem nog wat meer tekst tussen weten te dansen dan de bedoeling was.
0: Ja.
1: Maar het zijn wel bijna 230 recepten.
0: Ja. Jouw moeder is Peruaans.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt dat eigenlijk met de paplepel letterlijk ingegoten gekregen.
1: Ja, deels wel, ja.
0: Hoe zag dat eruit dan vroeger bij jullie thuis?
1: Ja, voor mij heel gewoon. Veelzijdig eten. Lekker eten, niet altijd lekker eten voor mij. Ik hield bijvoorbeeld niet van lof uit de oven. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik was nooit zo dom op Nederlandse keuken, maar we aten Peruaans, Italiaans, mijn moeder is half Italiaans. En in meerdere landen gewoond, dus die keukens zijn ook meegenomen.
0: Ja.
1: Heel veel.
0: Maar ik bedoel, als je in Nederland woont en je wilt dan echt Peruaans koken, dan heb je niet alle ingrediënten voorhanden, lijkt me. Zeker in die tijd niet. Tegenwoordig is dat misschien wat makkelijker, maar.
1: Ja, nee, het was inderdaad wel een uitdaging. Maar mijn moeder is creatief mee omgegaan. Zoals eigenlijk in Peru de immigranten ook altijd hebben gedaan. Het is dus echt het bestaansrecht, de basis van de Peruaanse keuken. Om te koken met je gewoontes uit je eigen land. In een vreemd land met de lokale producten. En dat deed mijn moeder ook. Dus ceviche werd met Madame Jeannette gemaakt. En die kon ze al niet makkelijk krijgen. Koriander haalden ze bij een boer vandaan. Want groene kruiden zomaar op de markt of in de winkel kopen. Dat kon je vanaf de halverwege jaren 90, herinner ik mij.
0: Ja. Ik zeg nu de Peruaanse keuken, maar jij noemt eigenlijk al zo wat dingen. Want eigenlijk is dat een immigrantenkeuken, zou je kunnen zeggen. Het, van alles wat zit daarin.
1: Ja, het is een mix van oude Indiaanse gebruiken en recepten. Dus de Inca's, zeg maar, onder andere. Spaanse invloeden, Afrikaanse, Arabische, Moorse. Chinezen natuurlijk, Japanse en Italiaans. Ja. Het is echt een mix.
0: Het is echt een wereldkeuken dan als je het hoort. Het komt van alle kanten.
1: Ja.
0: En als je de gemiddelde Nederlander vraagt wat typisch Peruaans is. wat noemt hij dan als eerste?
1: Ja, cavia.
0: Ja, die cavia. Ik heb hem inderdaad proberen op te eten. Dat is een beetje taai, deze. Nee, je hebt dat boek heb je keurig aan ons laten zien om alvast even voor te bereiden. Maar er zit een keurige sleutelhanger bij van de cavia. Maar wat is het verhaal van die cavia? Eten ze die echt in Peru?
1: Ja, mensen die in de bergen wonen en het minder breed hebben, die hebben gewoon cavia's en die rennen gewoon door de huiskamers. Want die beestjes, ze fokken heel erg als dolle. En ze zijn ook groter en dikker, ze zijn voedzaam. Dus ze rennen zo 20, 30 door de huiskamer en die worden gewoon gegeten. En op een gegeven moment is dat een toeristengimmick geworden. Mijn moeder, nog mijn broers, nog ik hebben ooit cavia gehad. Bij eigen weten.
0: Ja, dus dat is ook een beetje een geintje geworden uiteindelijk.
1: Ja, je ziet het heel af en toe nog wel nu opkomen in fine dining restaurants. Maar het is niet iets wat overal op menu staat. Ja.
0: Wat wel op heel veel menu staat, niet alleen in Peruaanse restaurants, is de ceviche.
1: Ja.
0: Maar ik neem aan dat als jij het hier en daar eet, dat het niet helemaal de goede is? Of?
1: Er zijn evenveel ceviches in Peru als er Peruanen zijn. En het maakt helemaal niet uit als je ermee speelt, graag zelfs. Maar de basis kennen en het gerecht respecteren, dat is voor ons natuurlijk onze nationale trots. Het is ook echt door UNESCO erfgoed.
0: Het is eigenlijk rauwe vis eigenlijk die je gaart in het zuur, hè?
1: Ja, klopt. Met een pikantje erbij. Ja. Waanzinnig, lekker, gezond, heel veelzijdig. Ik heb ook een heel hoofdstuk eraan gewijd, met heel veel gerechten. Maar het is, vaak krijg je het gewoon niet zoals het hoort.
0: Ik las ook dat jij zegt van in het boek eigenlijk, je moet eigenlijk de goede vis al gebruiken. In Nederland wordt soms de verkeerde vis daarvoor gebruikt.
1: Ja, gewoon sowieso geen kabeljauw. Kabeljauw is voor kibbelingen, niet voor ceviche.
0: Maar het moet wel stevige vis zijn ook.
1: Stevige witvis, maar je kunt ook bijvoorbeeld voor andere technieken vette vissen gebruiken. Dan laat je het niet garen, maar dan gebruik je de marinade als smaakversterker. Dus zalm bijvoorbeeld. Zeevruchten gekookt, maar in principe moet je de witte, zoals zeebaars.
0: Ja.
1: Of dorade.
0: Ja, oké. Okay. De ceviche, ik denk dat dat dus naast die cavia een van de meest genoemde dingen is als het over Peru gaat. Noem nog eens wat gerechten.
1: Nou, misschien ingrediënten. Aardappelen. De aardappel komt uit Peru.
0: Mm-hmm.
1: Tomaten komen uit Peru. Chilipepers komen uit Peru. Quinoa komt uit Peru. Dat zijn echt wel bekende producten die bij ons op de schappen liggen, die niemand kent. Dus met aardappels maken wij gewoon eigenlijk van alles en nog wat. Vooral in de bergen wordt het veel gegeten natuurlijk.
0: Ja, ik zit ook altijd aan het schoteltje te kijken, want je hebt ook iets meegenomen. Want kijk, het eten is niet zeg maar alleen even die maaltijd die je neemt op een bepaald tijdstip van de dag in Peru. Het staat voor veel meer.
1: Nou, eten is gewoon het moment dat je met elkaar deelt. Ik geef je even de empanada.
0: Een empanada is dit?
1: Met hete saus. Peruaanse pepersaus. Nee, het is echt het moment op de dag dat je met elkaar deelt. Het is het sociale gedeelte van de dag. Eten is sowieso de nationale trots van Peru.
0: Je zit vastgeplakt aan het...
1: Ja, jullie moeten gewoon andere servetjes hebben.
0: Ja. Of het is de NPO, hè?
1: Bezuinigingen. Nee, maar lunch is de grote maaltijd. Dus bij lunch komt iedereen samen. Het is ook echt de nationale trots, wat ik net zei. En dat is niet een marketingtruc, dat is gewoon wat iedereen deelt. Het gesprek gaat daar ook over. En nu jij bijvoorbeeld de empanada eet, dan zouden wij het kunnen hebben over wie de lekkerste empanadas maakt en hoe jij hem maakt. En de saus. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En als je ook daar bent voor werk of voor zaken en je wordt uitgenodigd om iets te drinken, je krijgt er altijd eten bij. Als je uitgenodigd wordt om te eten, krijg je er iets te drinken bij. En als dat klikt en je kunt lekker niet over werk praten en lekker met elkaar eten, dan heb je goede business te pakken.
0: En kan je in Nederland goed Peruaans eten? Ik bedoel, zijn er genoeg restaurants die het op de goede manier doen?
1: Ja, er zijn een aantal. Eén is restaurant Nazca in Amsterdam, Fine Dining. En die chef die jij net noemde, of de chef die komt bij Central vandaan. Die in 2023 beste restaurant ter wereld was.
0: Dat is een aanbeveling, lijkt me.
1: Dat is een aanbeveling.
0: Maar ik begrijp dat jij vaak in Amstelveen zit, want daar gewoon een heel simpel foodtruckje of zo.
1: Ja, zo zijn ze begonnen. Maar het is streetfood in een warike. Dat is een toko. In een heel deprimerend winkelcentrum. Maar je kunt daar fantastisch warm lunchen. Je krijgt een goed eten. Pachamama heet het. Ik ben groot fan van ze. Ik ga er overmorgen lunchen.
0: En je hebt ook wat te drinken meegenomen. Wat is dit?
1: Dit is de nationale limonade van Peru. Van paarse mais gemaakt. Met fruit en kruiden.
0: Super lekker.
1: Ja.
0: En die empanade is ook echt heel lekker. Ik zag beelden van de presentatie van het boek. Dat was één groot feest, hè?
1: Ja, dat was mijn eigen street party op het Spui.
0: Met je moeder erbij ook, geloof ik, aan het dansen?
1: Ja, mijn moeder was fantastisch. Die heeft de sterren van de hemel gedanst. Die heeft de show gestolen, zoals het hoort. Ja, het was heel erg leuk. Vrienden, familie, iedereen was erbij. Ongeveer 90 man. Met fantastische Peruaanse live muziek. Met gitaar en een cajon. Dat is ook meegenomen door Afrikanen. Dat is een kistje. Een percussie-instrument. Er werd gezongen. Er werd gekletst, er werd gelachen, gegeten, gedronken. Het was top.
0: Nou ja, het heeft een prachtig boek opgeleverd. Maar en dan nu dan? Je levenswerk is af.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik pas als ik kom te overlijden. Wat mijn levenswerk is.
0: Maar ik ben een enorme cocktailfan. Het is vandaag nog Wereldcocktaildag. Maar ik zag ook achterin de cocktails met pisco.
1: Oh, wat stom. Ik had een cocktail voor je mee moeten
0: doen. Nee. Ik moet het eind van de uitzending ook nog halen. Nee, de pisco sour is natuurlijk gerenommeerd.
1: Ja, dat is onze nationale cocktail. Heerlijk. Pisco is white spirit. Moet een aantal regels voldoen. De eeuwige strijd is tussen Chili en Peru. Wie echte pisco heeft. Nou ja, je hoeft mij niet te vragen natuurlijk wie de echte pisco heeft. Want 77 andere landen, inclusief de EU, heeft het erkend. Dus als Peruaanse white spirit. Het is te danken aan de Spanjaarden dat we pisco hebben, want zij hadden wijn, druiven meegenomen en de druiventeelt ging heel goed en de wijnen waren fantastisch in Peru, maar die werden competitief met de Spaanse wijnen en dat was niet de bedoeling. Dus wijn mocht niet meer gemaakt worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ze zijn overgegaan op Pisco.
0: Ja.
1: Leven en dank, leven de Pisco en dank aan de Spanjaarden.
0: Klein onderdeeltje maar in dat enorme boek, de Bijbel van de Peruaanse keuken. Hartelijk dank, Katinka.
1: Jij ook, dank Jurgen.

0: vrolijkheid. Zelf, deze Ben Lee. Catch My Disease, zo heet het liedje. De aanleiding is de oud-minister Ivo Opstelten. Die kwam met pech op de weg te staan. Hij werd geholpen door iemand die toevallig voorbij kwam. Bleek een bruidegom te zijn. Op weg naar zijn eigen bruiloft. Maar hielp de oud-minister toch eventjes. Bracht ons op de vraag, welke autopech zult u nooit vergeten? Geert-Jan die stuurde een appje. Lege tank, zegt hij, langs de snelweg. De praatpaal die was er nog. Lid worden van de ABB vonden ze te duur, dus geen mobieltje. Maar de mevrouw van de praatpaal die was bereid om zijn vrouw te bellen. Die vervolgens zijn broer belde. En die kwam uiteindelijk met een jerrycan met benzine. De dank was groot. Dan nu contact met Danny Panadero. Danny, goedemiddag.
1: Hey Jurgen, goedemiddag.
0: En de mensen kunnen jou kennen van deze hit.
2: Dus kom naar Danny's Autopaleis.
0: Ja, en jij kreeg het benauwd, want jouw geluidsman stond met een kapotte auto langs de weg. Vertel.
1: Ja, dan krijg je het wel inderdaad even benauwd, weet je wel. Als het een half uur voor het optreden is, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Maar de wegenwacht was er ontzettend snel alweer bij. En die hebben hem natuurlijk gigantisch goed geholpen. Maar die zagen mij natuurlijk en die denken van, ben jij niet Danny Panadero van Danny's
0: Autopaleis? Ja.
1: Ja, dus als bedankje heb ik hem een prachtige kentekenplaat sticker gegeven. Met Danny's Autopaleis, auto's voor een mooie prijs. En die prijkt nu op zo'n prachtige wegenwachtbus.
0: Ja, man. En heb je, want dit was jouw geluidsman, maar heb je zelf wel eens problemen met de auto gehad?
1: Ja, ik heb zelf ook nog wel eens een klein akkefietje gehad. En het is soms dat je even in paniek raakt omdat je even moet wachten. Maar als ze er dan eenmaal zijn, dan is het zomaar gepiept. Ik heb een keer bij de ketelbrug zonder benzine gestaan.
0: Ah, ja, dat is vervelend.
1: Ja, toen trok hij me even over de brug en daarna heb je direct het benzinepomp. Dus daar kon ik hem bijvullen.
0: We hadden net iemand van de ANWB en ik heb namens iedereen van Nederland gezegd dat we toch eigenlijk heel blij zijn met die jongens en meiden. Want altijd vrolijk en in ieder geval ter zake kundig, dat vooral. Danny, bedankt voor je verhaal en succes met alles, hè.
1: Ja, dankjewel, Jurgen.
0: Yo.
1: Zoek je nog een karretje, je weet het, hè.
0: Ja, zeker. Als u nog een verhaal hebt over autopech, mail dat naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
4: Voetbal.
3: Zondag.
4: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: Alle 9 wedstrijden.
4: Tegelijkertijd.
3: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
4: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
3: De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: NOS langs de lijn.
3: Zondag, 2 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers, Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek. LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
3: NPO Radio 1, 3 uur.
15: Jurgen van den Berg.
0: Bodine van Someren werd als 13-jarige uit huis geplaatst. Het stak haar dat zij als het probleem werd gezien en niet haar ouders. En nu, zoveel jaren later, schreef ze het boek Probleemkinderen over haar ervaringen met jeugdzorg. En ze is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
16: In de Senaat in de Filipijnen zijn schoten gehoord. Ex-politiechef en senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in de Senaat. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. We gaan over praten met Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Ja, Mustafa, wat is er aan de hand?
17: Ja, Ronald de la Rosa die heeft zichzelf gebarricadeerd in zijn werkkamer in de Senaat. Opvallend sowieso dat hij in de Senaat is, want hij heeft maandenlang ondergedoken gezeten omdat hij het arrestatiebevel al een tijd lang zag aankomen. Alleen, hij moest in de Senaat zijn voor een heel belangrijke stemming. Dat was gisteren. En toen al kwamen er agenten achter hem aan. Op beveiligingscamera's is te zien hoe de Rosa voor die agenten wegrende, waarna hij zich dus in zijn kamer opsloot. Vandaag kwamen er opnieuw agenten van het Nationale Onderzoeksbureau om het arrestatiebevel aan hem over te dragen. Mogelijk zelfs om te arresteren. Maar ja, zijn kamer die was omringd door beveiligingsmensen die hem beschermden. Dat zorgde voor chaos met schoten tot gevolg. Volgens het Nationale Onderzoeksbureau niet door agenten gelost. Maar door wie wel, is nog niet duidelijk.
16: Ja, en waarom wil het internationaal strafhof de la Rosa hebben?
17: Zijn bijnaam is Bato de la Rosa. Bato betekent steen in het Filipijns. Want de la Rosa die zou de bikkelharde uitvoerder zijn van de drugsoorlog onder oud-president Duterte. Hij was toen politiechef. Zou de moorden hebben aangestuurd, waarbij zeker 6000 mensen zijn omgekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties nog veel meer. Dus het internationaal strafhof verdenkt Bato de la Rosa van medeplichtigheid van mensenrechten schendingen.
16: Ja, en hij houdt zich nu dus schuil in die kamer. Hoe gaan de autoriteiten hem eruit halen?
17: Het onderzoeksbureau heeft zich buiten de Senaat opgesteld om de boel een beetje kalm te houden. Hoe dat verder gaat verlopen, ja, het is nog steeds een lopende zaak, dus ik weet het niet precies hoe dat verder gaat. Maar het lijkt er wel op dat de regering van president Marcos, bereid is hem uit te leveren. Ze zeggen in ieder geval dat dat juridisch mogelijk is. Komt ook bij dat de Filipijnen oud-president Duterte ook heeft uitgeleverd. Die is inmiddels in Den Haag. Simpelweg omdat Marcos en Duterte politieke tegenstanders zijn geworden. Er zijn op dit moment allemaal politieke intriges gaande in de Filipijnen. Iets te ingewikkeld om hier allemaal uit te leggen. Maar die maken het politiek heel nuttig voor president Marcos om Bato de la Rosa ook naar Den Haag te sturen. Hoe ze dat gaan doen, nog niet helemaal duidelijk. Maar je kunt verwachten dat het wel gaat gebeuren op termijn.
16: Dankjewel, Mustafa Maghadi. Het kabinet werkt aan een wet met een minimumleeftijd voor sekswerk van 21 jaar. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Maar minister Van Wil zegt dat hij er nu mee aan de slag gaat. De minimumleeftijd wordt nu nog vastgesteld door gemeenten en staat vaak op 18 jaar. Amsterdam heeft al wel een grens van 21 jaar. In 2009 kwam PVV-Kamerlid Agema al met een wetsvoorstel om de leeftijd te verhogen. Maar dat voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer vanwege privacyregels, omdat sekswerkers zich dan moesten registreren. De minister wil het nu op een andere manier gaan regelen. Voor een afbeelding die hij plaatst op X wordt PVV-leider Wilders niet vervolgd. Voor het OM zijn er te weinig aanknopingspunten dat het beeld beledigend of discriminerend is. Wilders plaatst twee portretten, een van een vriendelijk kijkende blonde vrouw met de ronde PVV en daarnaast een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met de ronde PvdA. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Die was snel gevonden, maar omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om daar weg te krijgen. Het park is inmiddels weer open. De politie vindt dat er iets moet gebeuren aan het geweld bij protesten rond AZC's. Bij het protest bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Een man van 28 en 2 minderjarigen. Bij het protest ontstond brand en hulpverleners werden bekogeld.
15: We zijn hier inmiddels al, dit is dag 22, hè, we gaan nu dag 23 in. En het is niet alleen in Loosdrecht, je ziet het op veel meer plekken. Ja, en er zal echt een andere oplossing gevonden moeten worden. Want wij kunnen niet met elkaar zo doorgaan.
16: Volgens de politie moet er dus een oplossing komen, alleen ligt die niet bij hen.
15: Ik denk dat dat gewoon niet op het bord van de politie ligt, maar dat dat voor een deel in Den Haag ligt. Dus ik denk dat daar ook nagedacht moet worden. Want nogmaals, dit is niet iets wat alleen in deze eenheid plaatsvindt, maar dit vindt op veel meer plekken in Nederland plaats.
16: Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij demonstraties tegen de komst van noodopvanglocaties. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, heeft sinds vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening. Volgens het bedrijf kunnen klanten daardoor weer langzaam hun ICT-systemen in gebruik nemen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. De 5e etappe van de Giro d'Italia is onderweg. Vandaag staat een rit van 203 kilometer op het programma naar Potenza. Wielercommentator Gabriel Melging. Ja, Gabriel, de renners zijn ongeveer halverwege. Hè? Hoe gaat het?
18: Nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat vandaag een dag is dat de meeste renners eigenlijk liever niet de fiets op waren gestapt. Het is koud en het regent, pijpen stelen. Het is echt, we zien verkleumde renners de hele tijd blazen in hun handen, verkleumde vingers. Ze krijgen niks meer hun achterzakken in en uit. Het is echt een ramp als je de hele tijd eten wil pakken of iets dergelijks. Flinke grimas op die manier. En toch zijn er 13 renners die proberen vanuit de vroege vlucht het peloton een hak te zetten en zo te winnen. Onder andere Jonathan Narváez, ritwinner van gisteren, zit erbij. En ook Guillermo Thomas Silva, de man die de 2e etappe won en een paar dagen in het roze reed. En namens Visma Leasebike Victor Kampenaerts. Echt een hele sterke vluchtgroep, maar ze krijgen niet zo heel veel ruimte van het peloton. Ze hebben nu 2 minuten op de hoofdmacht, want ook Einer Rubio zit erbij. En die staat nog maar op 10 seconden in het klassement. Het is dus nog de vraag of het peloton wordt of de kopgroep. Met nog 92 kilometer te gaan hebben ze een voorsprong van 2 minuten 5.
16: Gabriel, dankjewel. Het weer, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokale kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan weer een graad of 12.
19: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
20: Ja, zoals verwacht is het al erg druk op de weg. Vooral veel recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend is onderweg. De files met de meeste oponthoud noem ik. Om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Is het ongeluk gebeurd ter hoogte van Nederweert. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken en de vertraging is inmiddels een half uur. Een vrachtwagen met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Ter hoogte van Budel, daar is de rechterreis ook dicht. Ook een half uur oponthoud. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Bij de Moerdijkbrug is ook een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in een vertraging 25 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. De linkerreis ook is dicht en dat kost je bijna 3 kwartier.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
27: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
28: NPO Radio 1.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
19: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2 in mijn hand. Journalist Bonine van Someren, schrijver ook van het boek Probleemkinderen. En dat gaat over haar ervaringen met de jeugdzorg. Zij komt straks langs. In terug naar

0: Zomeren, schrijver ook van het boek Probleemkinderen. En dat gaat over haar ervaringen met de jeugdzorg. Zij komt straks langs. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1619. Toen werd Johan van Oldenbarneveld terechtgesteld en de belangrijkste bestuurder van de Jonge Republiek der Nederlanden toentertijd. Wie wordt de weekwinnaar in het spel Tijdje Terug? Hoogste score is 4. De kandidaat van vandaag heet Bram Goosen, komt uit Roosendaal. En de vraag van vandaag, welke autopech zult u nooit vergeten? Mail uw verhaal naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Aanleiding is het verhaal van de oud-minister Ivo Opstelten. Die kwam stil te staan op de weg. Je werd geholpen door iemand en ja, in de consternatie heeft hij eigenlijk vergeten diegene te bedanken. En daar was hij eigenlijk naar op zoek. Dat verhaal dat volgen we natuurlijk ook. Maar het bracht ons op de vraag van die autopech. We kregen een audio-appje van Bart-Jan.
1: Ik heb ooit in Parijs op de periferiek met mijn toen nog jonge gezin, twee jonge kinderen achterin, mevrouw naast me, op de linkerstrook van de periferiek. In de zomer, op weg naar zomervakantie, met een kapotte koppeling gestaan. Ik ben niet snel in paniek, maar op dat moment dacht ik wel, shit, ik dacht wel meer, maar in ieder geval dat. En het duurde ook heel lang voordat er hulp kwam. En dat is iets waar we het nog regelmatig met het gezin over hebben.
0: Ja, niet de meest handige plek inderdaad, om daar dan pech te krijgen. Werner Budding, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Autojournalist. We hebben jou even gevraagd om eens wat dingen op een rij te zetten. Want hoe ga je nou goed voorbereid op pad met je auto? Zoals bijvoorbeeld over de periferiek bij Parijs.
2: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hè? Goed voorbereid zijn, zorgen dat je auto goed is. En dat kan door op tijd je beurten te laten uitvoeren. Ja. Hè? Dus gewoon zorgen dat je auto goed is. Geen garantie, absoluut geen garantie. Maar het helpt wel een klein beetje.
0: Alle pijlen even checken, de banden en zo.
2: Tuurlijk. En keurig de service volgen die de dealer van jouw automerk voorschrijft. He, al dat soort dingen. Maar je kunt natuurlijk ook wat meenemen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de koelvloeistof. Op het moment dat je auto iets te warm wordt, dan zou je koelvloeistof kunnen gebruiken. Alleen, dan ben je eigenlijk al wel te laat. Hè. Dan is er al wel gedoe. En dat moet je voorkomen als het kan.
0: Ja. Mijn vader was vroeger vrachtwagenchauffeur. En dan heb ik wel eens gehoord dat ze dan, als dan de auto aan de kook raakte, dat ze erin piesten zelfs.
2: Ja. Nou, dat kan inderdaad.
0: Moet je ook maar net kunnen, maar...
2: Ja, het ziet er ook een beetje gek uit op die periferie natuurlijk. Ja. Hè? Maar elk soort vloeistof helpt.
0: Elke soort vloeistof helpt.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel gedoe. Maar een goed onderhouden auto heeft gewoon veel minder kans om stil te vallen dan een niet goed onderhouden auto. Zo simpel is het.
0: En weten mensen eigenlijk over het algemeen wat ze verder bij zich moeten hebben? Bijvoorbeeld hesjes en zo en dat soort zaken?
2: Ja, ik ben daar eens ingedoken en het is eigenlijk wel grappig. Want ik dacht eigenlijk dat het hesje en de gevarendriehoek die je neerzet als je pech hebt, hè, een stukje achter je auto, zodat andere auto's, automobilisten kunnen zien dat je pech hebt. Ik dacht dat die verplicht waren in Nederland. Nou, het verschilt enorm. Het hesje is in de meeste landen verplicht, dat gele hesje. En dan ook zoveel als dat jij mensen in je auto hebt. Dus niet één voor de bestuurder, maar als je met z'n vieren bent, 4 hesjes.
0: Ja.
2: Maar het grappige is, een reservebril, als je brildragend bent en je bent automobilist, een reservebril, in Spanje is het verplicht. Want als jij je bril kwijtraakt, of je gaat erop zitten, je moet nog een stuk, zie je slecht, moet je een reservebril kunnen gebruiken.
0: Ja, het klinkt heel logisch allemaal inderdaad.
2: Ja. Het is hartstikke logisch. En in Nederland doen we daar heel gemakkelijk over, zag ik. En in heel veel andere landen zijn er allerlei zaken verplicht. Als je bijvoorbeeld in Duitsland stilvalt omdat je geen brandstof hebt getankt, hè, met een lege tank, dan krijg je een boete. Nou, in Nederland komen ze je helpen. Uiteindelijk zullen ze je in Duitsland ook helpen, maar wel met een boete eerst.
0: En als je de verkeerde benzine hebt getankt, want dat, ik begrijp van de wegenwachten dat dat een van de meest voorkomende problemen is.
2: Ja, ik hoorde natuurlijk jullie aanhef, hè? Jullie start, want wat is de grootste blamage? Ik heb het ooit ook gehad. Ik reed een race met klassieke auto's in Italië. Heel gaaf, ik mocht meedoen met een hele bijzondere auto. En ik gooide er in alle stress diesel in plaats van benzine. Dat is niet lachen. Dus het is heel vervelend voor de auto. Het is imagotechnisch eigenlijk ook niet echt lekker, hè? Dus een beetje klunzig.
0: Ja.
2: Maar ja, nee, dat werkt niet. En zodra je dat door hebt, het liefst nog aan de pomp, als het kan. Want je moet er het liefst gewoon niet mee gaan rijden. Want als die auto op benzine draait en er gaat diesel in, hij vindt die gewoon niet lekker. Dan gaan de dingen stuk. Ja. Dus dat moet je eigenlijk zien te voorkomen.
0: Je hebt al wat dingen genoemd, hè, die ook per land nog wel verschillen. Ook je verzekering denk ik ook even goed checken, hè, als je een eind gaat rijden.
2: Ja, want wat het grappig is, wij hangen natuurlijk aan zo'n pechhulpsysteem, hè, in Nederland. Daar zijn we gek op. Dan komt de wegenwacht je helpen. En dat is natuurlijk ook hartstikke handig. En dat werkt ook in het buitenland. Maar heel veel auto's, nieuwe auto's, hebben dat zelf al. Als jij een relatief nieuwe auto rijdt, maakt eigenlijk niet zoveel uit van welk merk, dan zit er vaak zo'n pechdienst bij. Terwijl veel mensen ook nog die apart afsluiten. Dus dan ben je dubbelop verzekerd. Ja. Dat is niet nodig. Nee. Geen

0: pechdienstverzekering is niet fijn. Een dubbele hoeft ook weer niet.
1: Nee. En je noemde net even met die race met oude auto's. Maar heb je zelf met je eigen auto wel eens pech gehad?
0: Ja, jawel. Maar dan komen we weer. Dan is het toch wel weer dat brandstofdingetje. Ik ben hem toch wel een paar keer vergeten, hoor, om te tanken. Dan dacht ik, ik heb er ook een hekel aan. Ik vind het zo gedoe, dat tanken. Dan denk ik, ik kom wel bij mij in het dorp uit. Dan is het net een dubbeltje goedkoper.
2: Ja.
0: En het dan niet halen, dat. Dat is vervelend.
1: Dat zal voor veel mensen herkenbaar zijn. Dankjewel voor de tips in ieder geval. Autojournalist Werner Budding was dat. Ik lees nog even eentje voor. Margriet Achterhuis die zegt, ik was net 20, studeerde in Amsterdam. Had mijn rijbewijs ook net gehaald. Ik had de auto van mijn toekomstige schoonouders geleend. Het was een mooi lichtblauwe kever. En op een grote rotonde viel de kever stil. Niets meer mee te beginnen. In de binnenstad van Amsterdam, waar toen het Tropenmuseum nog stond. Dat staat er nu nog steeds, maar het heet anders. En ze stond ook nog exact op de tramrails. Dus allerlei auto's toeteren en bellende trams. Wat een paniek. En het feit dat ze dit schrijft, dan neem ik aan dat het allemaal maar goed gekomen is. Vraag van vandaag. Welke autopech zult u nooit vergeten? Mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
3: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 13 mei 1619.
3: Villa
1: VDB. Op die dag werd Johan van Oldenbarneveld terechtgesteld op het Binnenhof in Den Haag. Hij was toen de belangrijkste bestuurder van de Jonge Republiek Nederlanden.
4: Op 13 mei 1619 staat de 72-jarige Johan van Oldenbarneveld op het schavot. Hij was ruim 30 jaar de machtigste man van de Jonge Nederlandse Republiek. Nu staat hij terecht voor de hoogst mogelijke misdaad. Landverraad.
5: Goed, bent u er klaar voor?
6: Heer Oldenbarneveld, u kunt toch terug, hè? U kunt om gratie vragen. Ja, u zegt gewoon, het was een misverstand. Sorry.
7: Ik heb helemaal niks verkeerd gedaan, dan ga ik toch geen sorry zeggen.
8: Kunt u echt niet gewoon even sorry zeggen?
7: Wat ben jij voor beul? Ik wil hakken.
8: Wacht, uw laatste woorden.
7: Mijn allerlaatste woorden, maak het kort.
6: Vaarwel, Oldenbarneveld, man van eer.
1: Ja, u begrijpt, in 1619 was er nog geen radioverslag. Dus u hoorde een stukje uit het programma Welkom in de Gouden Eeuw. Met onder meer Joost Prinsen horen voorbij komen. Ik ga praten over Johan van Oldenbarneveld met Geert Jansen. Hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver ook van het boek Het Stokje van Oldenbarneveld. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Dit wordt een lesje vaderlandse geschiedenis. Hè?
9: Ik ga mijn best doen.
1: In een minuutje of 10. Wat is er eigenlijk bekend over deze dag?
9: Eigenlijk heel veel, want heel veel mensen die het meemaakten, die het zagen die dag op het Binnenhof in Haag, hebben dat op papier gezet, hebben die over opgeschreven. En het meest uitvoerige verslag hebben we van Jan Franker, dat was de knecht, laten we zeggen, de assistent van Oldenbarneveld. En die heeft een dagboek bijgehouden, waarin heel nauwgezet opschrijft wat er precies wat hij de dag en de dagen daarvoor gebeurt.
1: Dus eigenlijk een heel verslag van die dag, dat schreef hij gewoon op.
9: Ja, zeker. Zeker. Dat heeft hij na afloop opgeschreven, omdat het zoveel indruk op hem maakte. En dat hij ook wilde dat het nageslacht dat zou onthouden.
1: En wat beschrijft hij dan? Dat Binnenhof staat vol met mensen?
9: Dat staat vol met mensen, maar vooral ook met veel soldaten om orde op zaken te houden. Dus ik denk het geschreeuw wat je net een fragment hoorde, dat er niet was. Ik denk dat het muisstil was op het Binnenhof. En we weten dat Oldenbarneveld even voor 9:00 ochtends het schavot betrad. Dat hadden ze voor de ridderzaal op het Binnenhof gebouwd. En dat hij daar nog een korte toespraak heeft gehouden. En daarna een kort gebed. En Jan Franke schrijft, voordat ik het door had, was mijn heer onthoofd.
1: Ja. Wat had hij misdaan? We hoorden net al landverraad.
9: Ja, dat is inderdaad best een lastige vraag om te beantwoorden. Hangt een beetje van je perspectief af. Maar de tegenstanders van Oldenbarneveld waren ervan overtuigd geraakt dat hij inderdaad landverraad had gepleegd. Wat wil zeggen dat hij zoals het toen heette, de binnenlandse politieke verhoudingen zo in gevaar had gebracht dat het land op de rand stond van een burgeroorlog. En dat hij daarom uit de weg moest worden.
1: Ja, dat waren zijn tegenstanders. En de mensen die met hem waren, hoe keken die daarna?
9: Nou, die keken daar iets anders naartoe. Die beschuldigden vooral de andere partij van de oplopende spanningen die er zeker waren. Dus het hing een beetje van je perspectief af hoe je naar die executie keek. Maar ik denk dat zelfs de vijanden van Oldenbarneveld die dag onder de indruk waren van wat er gebeurde. En in zekere zin ook, ook betreurde. We weten dat veel van zijn tegenstanders eigenlijk stiekem hadden gehoopt dat hij om gratie zou vragen.
1: Dat hoorde ook in het stukje eigenlijk.
9: Zeker, ja, komen, ja, ja. Maar Oldenbarneveld zei, nou, als ik om gratie vraag, dan beken ik eigenlijk dat ik schuld heb. En ik heb nergens schuld aan, dus ik vertik het om gratie te vragen.
1: En wat was de kern van dat hele dispuut? Dat is een geloofskwestie, geloof ik.
9: Ja, dat het gaat over de richting, laten we zeggen, van de protestantse kerk in Nederland op dat moment. Maar wat daaronder speelt, zijn nog grotere andere conflicten over tussen de oorlogspartij en de vredespartij in Nederland. Moeten wij door met de oorlog tegen Spanje of moeten we op vrede aansturen? Hoe moet Nederland eigenlijk worden bestuurd? Een tijd van vrede, had men ook niet goed over nagedacht. En hoe gaan we om met de tienduizenden migranten die de afgelopen jaren naar Nederland zijn getrokken? Nederland trok heel veel migranten en oorlogsvluchtelingen in die jaren daarvoor. En wat voor plek geven die mensen in deze samenleving? Hoe laten we ze integreren?
1: Dat was toen al een discussie.
9: Dat was toen een grote discussie. En dat zorgde ook voor een gevaarlijke cocktail, zou je kunnen zeggen. Die verschillende problemen. Die uiteindelijk Oldenbarneveld, waar hij niet meer uitkwam, en ook de kop kostte.
1: Ja.
9: En wat hem ook overkwam, was dat precies in die jaren je in Nederland ziet de opkomst van een nieuwe mediacultuur, nieuwe media van die tijd. Denk aan de eerste kranten in Nederland, maar ook alle andere goedkoop drukwerk, dat er grote oplages op de markt wordt gegooid. En het kenmerk van die nieuwe mediacultuur was dat ze niet alleen nieuws brachten, maar ook dat graag vermengde met wat je nu een beetje roddeljournalistiek en samenzweringstheorieën, complotdenken zou noemen. Mm-hmm. Misschien, je kunt een beetje vergelijken met Fox News of Geen Stijl journalistiek. Daar had Oldenbarneveld enorm veel last van. Want veel van die nieuwe media die richtten hun pijlen op Oldenbarneveld. En hij had helemaal geen idee over hoe hij daarmee moest omgaan.
1: Ja.
9: Dus hij was ook in zekere zin een slachtoffer, zou je kunnen zeggen, van de mediaoorlog die in de jaren uitbreekt in Nederland.
1: U hebt voor dat boek dat u hebt geschreven, hebt u allerlei bronnen gelezen. Dus niet alleen die PA van hem, om het dan ook maar eens in deze termen te gebruiken. Maar allerlei mensen. Hoe keken de tijdgenoten aan tegen dit vonnis?
9: Ja, ik denk een deel van de mensen in Nederland dacht, dit is onvermijdelijk. Vlak voordat Oldenbarneveld werd gearresteerd, stond Nederland aan de rand van een burgeroorlog. Dus dat er moest worden ingegrepen, daar was men het wel over eens. Maar dat dat nou moest leiden tot een doodvonnis van deze 71-jarige staatsman, die toch een hele belangrijke rol had gespeeld in de 40 jaar daarvoor. Dat vonden mensen toch ook wel wat ver gaan en pijnlijk. En je ziet bijvoorbeeld dat in de Staten van Holland, een belangrijk bestuursorgaan, dat zij die dag in hun besluitenboek schrijven, vandaag is Oldenbarneveld onthoofd, een man van uitzonderlijke kwaliteiten, zeggen singulier in alles, dus uitzonderlijk in alles wat hij deed. En dat waren zijn tegenstanders die dat opschreven.
1: Ja, maar wel onthoofd.
9: Wel onthoofd, ja. Maar dat zegt als iets over de indruk die Oldenbarneveld moet hebben gemaakt op tijdgenoten, en ook de indruk die dat die executie maakte.
1: We zijn nu een paar eeuwen verder. Kijk, u vertelt net een paar dingen. Je relateert het gelijk aan het nieuws van nu. Hè. Ik bedoel, het is nu zo heftig dat onze premier bijvoorbeeld nu op het Binnenhof zich moet verantwoorden. Maar ja, je ziet wel dingen gebeuren natuurlijk. Hoe kijken we zoveel eeuwen later daarnaar als Nederland? Hè, dat een belangrijk staatsman gewoon publiek wordt onthoofd.
9: Ja, nou, ik weet niet of we daar heel veel naar kijken, maar daar zouden we misschien wat meer naar kunnen kijken. Want dat kan je ook helpen om de problemen waar wij vandaag mee worstelen. En die vaak ook als heel actueel, maar ook heel vaak iets nieuws wordt gebracht. Hè, of hoe ga je met nieuwe media om? Migratieproblematiek, oorlog en vrede.
1: Dat die geschiedenis kan je leren.
9: Nou ja, in ieder geval 400 jaar geleden worstelde het Nederland van toen daar ook mee. En dat geeft niet meteen allerlei pasklare oplossingen voor de problemen van vandaag. Maar het is wel een perspectief dat je, denk ik, kunt gebruiken om ook de situatie van vandaag in een wat breder perspectief te bezien. En misschien ook, je kan waarschuwen voor scenario's waar je in ieder geval niet in bezeild raken. En ik denk wat de kwestie Oldenbarneveld ons vandaag nog kan laten zien, is het gevaar van een radicalisering van politieke standpunten. Want dat gebeurde aan beide kanten, ook bij Oldenbarneveld zelf. En je ziet als je in zo'n dynamiek terechtkomt en je gaat complottheorieën over elkaar verspreiden, dat is een dynamiek, daar kom je niet meer uit. En kent uiteindelijk ook alleen verliezers. Hè? Oldenbarneveld heeft met zijn dood moeten bekopen. Maar ook zijn tegenstander Maurits is in zekere zin een verliezer van dit conflict geweest. Heeft daarna nooit meer veel gepresteerd. En het heeft voor een enorme trauma gezorgd in Nederland, waar nog decennia lang men van moest bijkomen.
1: Ja.
9: En dat had ook best anders kunnen lopen als beide partijen bereid waren geweest met elkaar om de tafel te gaan zitten. Ja. Juist op het moment dat je elkaar niet meer vertrouwt.
1: Als je nu op het Binnenhof bent, hè, is er nog iets terug te vinden hiervan eigenlijk?
9: Nee, helemaal niet. Er is wel een standbeeld van Onno Barneveld, maar dat staat aan de Hofvijver, dus achter het Binnenhof. En aanvankelijk was wel het plan om dat midden op het Binnenhof voor de Ridderzaal neer te zetten. Maar toen dat na veel vergaderen eindelijk zou gebeuren, in 1954 was dat, toen bedacht de Tweede Kamer dat het ook wel een beetje gênant was dat dan koningin Juliana destijds jaarlijks in haar Prinsjesdagtour in de Gouden Koets,
1: ja,
9: langs het standbeeld van de geëxecuteerde rivaal van haar voorvader moest gaan rijden. En dus werd er een compromis bedacht, uiteraard. Het standbeeld van Onno Barneveld ging naar de Hofvijver. Maar ze hebben het wel door koningin Juliana laten onthullen.
1: Ah.
9: Die daar overigens geen enkel bezwaar tegen had. En daarom staat het standbeeld nu daar.
1: Ja. Want u bent er wel eens. Je komt daar natuurlijk wel eens. Ja. Ik begrijp dat er af en toe bloemen liggen.
9: Ja, is mij wel opgevallen. Als ik langs dat standbeeld loop, dan valt me op dat er niet altijd, maar wel eens bloemen liggen. Dus er zijn mensen of organisaties in Nederland.
1: Navolgers nog steeds van Onno Barneveld.
9: Ja, maar ik ben er niet achter gekomen wie dat zijn. Ja. Maar let maar eens op als je langs de Hofvijver loopt.
1: Ja.
9: Daar liggen bloemen.
1: Nou, als u dat bent, mailt u even. Want dat vinden we misschien wel leuk om daar nog eens even wat aandacht aan te besteden. Hartelijk dank voor dit lesje geschiedenis. Ja. Geert Jansen. We spraken over deze dag in 1619, dus 407 jaar geleden vanaf nu gerekend, Johan van Onno Barneveld ter dood gebracht op het Binnenhof in Den Haag.

0: Propellerhead samen met Shirley Bassey. En History Repeating. Morgen hebben we een speciale uitzending van Villa VDB. Dat betekent dat we zometeen al de ontknoping krijgen van ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
2: In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. En maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Gaan we naar de Giro d'Italia. Het is koud en regenachtig. Ja, Gabriel Melging, is er al een duidelijke kopgroep?
3: Zeker, het zijn 13 man vooruit met daarbij onder andere Einar Rubio. Hij staat op 10 seconden achterstand in het algemeen klassement. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er in het peloton constant wel doorgereden wordt. Het is een heuveletappe van Praia Amare naar Potenza. We hebben net al 1 klimmetje gehad en zometeen krijgen we een klim van 6,5 kilometer aan 9%. Dat is eigenlijk de belangrijkste klim. Ja, het is de verwachting dat het net te makkelijk gaat zijn voor de klassementsman om echt het verschil te maken. Ook omdat die klim vrij ver van de finish nog ligt. Maar ook te moeilijk voor de sprinters. En dat biedt perspectief voor heel veel sterke vluchters. Zoals Victor Kampenaerts, Jonathan Narváez, ritwinnaar van gisteren, Thomas Silva, de roze truidrager van een aantal dagen. Zij zitten allemaal voorin. Maar Rubio dus ook. En omdat Rubio daar zit, blijft er in het peloton constant doorgereden worden. In het natte, regenachtige hondenweer, waar de vestjes steeds weer aangetrokken worden en de gekromde ruggen. Ja, renners proberen toch steeds hun hoofd net een beetje weg te steken van de regen, maar zonder effect. Iedereen wordt hier zeik en zeiknat. Het gat met nog 75 kilometer te gaan is 3 minuten. Dat is dus de marge van de vluchters, maar het kan nog alle kanten op.
0: En van de fiets naar de auto, want waar staat het vast in Nederland? Erik Evengroen.
4: Nou, op een hoop plekken kunnen we wel zeggen, want er staat bijna 500 kilometer file in totaal. En zoals verwacht is het inderdaad erg druk door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartweekend. Files met de meeste vertraging. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. En de vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. De A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file rijden met 50 minuten oponthoud. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, daar is een vrachtwagen gestand met pech bij de Moerdijkbrug. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 40 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 3 kwartier. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo-Zuid staat 4 kilometer file, maar de vertraging is bijna een half uur.
1: Tot 4 uur.
0: En wie wordt de weekwinnaar van dat spel en verdient 100 keiharde Nederlandse eurotjes? Is dat bijvoorbeeld Robert Benschop, de man die gisteren een score van 4 neerzette? Of is dat degene die daar nog wat aan kan veranderen? Bram Gijzen uit Roosendaal. Bram, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Roosendaal, waar ligt het ook alweer?
5: In de krochten van West-Brabant.
0: Ja, er zijn 2 Roosendaals toch in Nederland?
5: Ja, klopt. Eentje nog in Gelderland. Maar ja. Dit is West-Brabant.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat in ieder geval vastgesteld. Ik weet niet of ik geluisterd heb gisteren?
5: Ja, ik heb geluisterd, ja.
0: 4 had hij er, de man uit Frankrijk. Ja, en het is een beetje een apart weekje, want we hebben maar 3 keer dat we het spel spelen, omdat we morgen een speciale uitzending hebben in verband met Hemelvaartsdag. Dus aan de ene kant in jullie voordeel, minder kandidaten die mee kunnen dingen. Maar ja, jij moet het nog wel even doen. Je moet meer dan 4 scoren.
5: Ja, ik ga het proberen. We gaan kijken wat gaat lukken.
0: Ja, vroeger of later moet je zeggen, je hoort een fragment. Is het vroeger of later dan het fragment voor? Je hebt in totaal 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Nou ja, het is allemaal zo duidelijk als ik weet niet wat. Jouw geboortejaar is?
5: 2007.
0: Dan wordt dat het vertrekpunt.
1: Tijdje terug.
0: Dit is het eerste fragment.
6: Het is best wel een bijzonder gezicht. Zomaar op plekken in Nederland, zoals in dit park in Amsterdam, zie je ineens allemaal mensen bij elkaar staan die op het telefoon aan het kijken zijn. En dan zijn ze dus Pokémon Go aan het spelen.
0: Was dit eerder of later dan 2007?
5: Dit is later dan 2007.
0: Klopt, dat was 2016.
7: De ziekte ALS staat door de Ice Bucket Challenge volop in de belangstelling. Vele duizenden mensen over de hele wereld storten een emmer ijswater over zichzelf uit.
0: Was dit vroeger of later dan 2016?
5: Vroeger.
0: Dat is goed, het was in 2014.
8: Ja, goede bal. Robben, op weg naar. Arjen Robben. Oh. Casillas.
0: Ging er weer niet in. Vroeger of later dan 2014?
5: Vroeger.
0: Ja, was de WK-finale van 2010.
9: Senator Barack Obama of Illinois will be the next president of the United States. And no matter whom you voted for, you'd have to agree this is an incredible milestone in the history of this country.
0: Was dit vroeger of later dan 2010?
5: Dit is vroeger.
0: Was in 2008 inderdaad.
10: Iedereen weet dat meeroken slecht is voor de gezondheid. Daarom heeft u nu recht op een rookvrije werkplek.
0: Was dit vroeger of later dan 2008?
5: Dit is later.
0: Nee, dat is niet goed. Nee, het was vroeger.
5: Oeh.
0: 2004. Roken werd verboden op de werkplek vanaf 1 januari 2004.
5: Nou.
0: Ja, dit zijn de harde feiten. Maar weet je wat het leukste is? Je hebt er ook vier goed.
5: Ja, ik denk dat het een shootout wordt dan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Dus we gaan de man van gisteren er even bij halen. Dat is Robert. Robert Benschop.
11: Ja, ik ben er.
0: Welkom terug in Villa VDB. Je hebt gespannen meegeluisterd, maar jullie hebben allebei vier punten gehaald. Dat betekent dus dat we inderdaad een shootout gaan spelen.
11: Okay.
0: Het werkt zo. Jullie horen zometeen een nieuwsgebeurtenis en moeten dan zeggen op welke exacte datum dat was. En wie er dan het dichtst bij zit, die wint uiteindelijk.
5: Ja, oké. Ik ben er klaar voor.
0: Nou, hier komt het fragment.
12: De Rotterdamse Euromast, die al de respectabele hoogte van 107 meter had, zal er nog zo'n 78 meter bovenop krijgen.
11: Jeetje, het is oud.
12: Een zogenaamde Space Tower, waar langs een draaiende cabine passagiers naar de top van de mast zal brengen, is in onderdelen naar boven getakeld door een 140 meter hoge kraan. Ja. Een van de grootste ter wereld.
0: Ja, Robert, jij mag als eerste.
11: Ik roep 1972.
0: En welke datum?
11: Oh jeetje, 14 juni 1972.
0: 14 juni 1972. En jij, Bram?
5: Ik ga voor 14 mei 1974.
0: 14 mei 1974. Het goede antwoord is 2 maart 1970. Rotterdamse Euromast wordt verhoogd met de Space Tower. En daardoor is het weer het hoogste gebouw van Rotterdam. En dat betekent dat Robert de winnaar is volgens mij. Want die kwam in 1972 uit.
11: Yes.
0: Zat er nog heel eind naast, maar goed, dat maakt niet uit. Wie het dichtstbij zit, wint. Bram, dus helaas, jij krijgt alleen van ons het Villa VDB keukenschort. Ook niet mis trouwens, als je daar de blits mee kan maken in Roosendaal.
5: Ik kan zeggen, daar ga ik mee op straat lopen hoor.
0: Ja, zeker. En dank voor het meedoen. En Robert, voor jou gaan we dus dat geld overmaken naar dat prachtige plaatsje in Frankrijk.
11: Super, nou, fantastisch.
0: En als ik zeg altijd, als je het uitgeeft, denk aan ons.
11: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay. En fijne hemelvaartsweekend allebei. Doeg.
11: Oké, jij ook.
5: Yo.
0: Muziek!

0: Desireless was dat, een voyage, voyage.
1: U luistert naar Villa
0: VTB. Bodine van Someren werd als bijna 13-jarige uit huis geplaatst. Al snel dacht zij, ja, ik word hier als probleem gezien en niet mijn ouders. En ja, liet haar niet meer los. En nu, zoveel jaren later, is Bodine journalist. En zij schreef het boek Probleemkinderen over haar ervaringen met jeugdzorg. En zij is hier, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Even het beeld schetsen, jouw moeder was verslaafd.
2: Juist.
0: En daardoor moest je bij je vader gaan wonen.
2: Ja.
0: Dat ging ook niet helemaal goed, hè?
2: Nee.
0: Vanwege gewelddadige dingen?
2: Ja, gewelddadige spanningen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En toen kwam de crisisdienst erbij, zo heet dat dan?
2: Ja, de crisisopvang.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Goed, het was in principe de overkoepelende jeugdzorg die kwam kijken. Maar ik werd op dat moment uit huis geplaatst in een crisisopvang. En wat ik eigenlijk die avond nog merkte, is dat de hele reden dat ik uit huis werd geplaatst, namelijk dat ik uit huis werd geplaatst vanwege emotionele verwaarlozing, geweld,
0: ja,
2: allerlei problematiek van mijn ouders, werd de focus heel erg op mij gelegd.
0: Het probleem zat bij je ouders.
2: Het zat bij mijn ouders, maar op dat moment zochten ze het probleem eigenlijk alleen nog maar bij mij.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan kom je dus op een opvangplek.
2: Ja.
0: Wat was
2: inderdaad.
0: Dat?
2: Dat was op dat moment de eerste instelling was een crisisopvang. En daar zitten kinderen van 4 tot 18 jaar. Die van allerlei achtergronden komen. Dus denk aan verwaarlozing, geweld, verslaafde ouders. Alles komt voorbij eigenlijk.
0: En jij dacht, wat doe ik hier?
2: Ja, wat is de bedoeling daarvan, dacht ik. Want ik dacht eigenlijk dat zij mij gingen helpen een stabiele omgeving te bieden. Ja, en dat gebeurt er niet echt op die manier.
0: In feite werd je daar gewoon als een soort nummer behandeld. Want daar hebben we er weer eentje. Zonder dat ze echt doorvroegen van, wat is aan jouw behoefte of iets? Of...
2: Inderdaad. Er werd ook niet meer focus gelegd op waar ik vandaan kwam en hoe we dat konden oplossen. Maar vanaf dat moment kwamen er een leger aan psychologen, psychiaters, gedragswetenschappers, die kwamen vaststellen wat er mis met mij was en hoe we dat gingen oplossen.
0: Maar er was eigenlijk helemaal niks mis met jou?
2: Op dat moment niet, nee. Ik werd wel, vanaf het moment dat ik dat doorkreeg, werd ik een stuk bozer.
0: Ja, ja. Nee, maar goed, daar komen we zo even op. Want kijk, ik snap ook nog wel dat ze wilden jou beschermen, bij je ouders weghalen.
2: Ja.
0: Dus dat kan ik dan nog wel even volgen. Maar jij dacht, ik zit hier nu tussen allerlei probleemgevallen. En ik ben niet het probleem, dat waren mijn ouders juist.
2: Ja, nou ja, goed, ik denk dat die andere kinderen ook niet zozeer probleemgevallen waren, maar die ook van problematische thuisomgeving vandaan kwamen. Het ging voor mij, het stond een beetje haaks op wat ik dacht dat ze kwamen doen. En dat is mij helpen en beschermen.
0: Ja. En je was 13 op dat moment?
2: Bijna 13.
0: Bijna 13, kijk aan. Ja, dat is nogal wat als je dat zomaar allemaal voor je kiezen krijgt.
2: Zeker, ja. Dat is. Je bent eigenlijk op zoek naar betrouwbare volwassenen om je heen. Die je steunen, die je begrijpen, erkennen wat er gebeurd is. De focus van jeugdzorg ligt heel erg op het fixen van het kind.
0: Mm.
2: En om het kind te kunnen fixen, moeten ze eerst een probleem vaststellen.
0: En jij zei net al even van, kijk, want je had al de eerste avond van, ja, wacht even, ik ben helemaal niet het probleem, dat waren die ouders. Nou goed, je blijft daar. En je werd eigenlijk steeds bozer om de manier hoe ze daar met je omgingen. Verder dus, hoe ging dat?
2: Eigenlijk begon het die avond zelf al. Toen ik een opmerking van een begeleider kreeg van, goh, nu word jij hier zo'n 3 maanden geplaatst. Dan gaan we kijken wat er mis is, hoe we je kunnen behandelen. En dan heb je de tijd om af te koelen. En ik dacht, afkoelen, waar heb jij het nou weer over? Daarvoor ben ik hier helemaal niet. Weten jullie wel waarom ik uit huis ben geplaatst? En daar was eigenlijk helemaal geen oog voor, geen oor naar.
0: En hoe zagen die dagen eruit daar in die instelling?
2: Heel routinematig. Sowieso krijg je meteen te maken met allerlei gedragswetenschappers. Maar de begeleiding ook, die probeert elke dag rapportages over je te maken. Dus dat betekent dat je eigenlijk iedere beweging in de gaten gehouden wordt en gerapporteerd wordt, besproken wordt. Dus hoeveel eet je, wat heb je aan, met wie praat je binnen een instelling. Eigenlijk is je hele leven, elke dag, elke minuut, een klinische behandeling vanaf dat moment.
0: Maar eigenlijk van een soort blanco blad, weliswaar uitkomend uit een situatie die natuurlijk niet ideaal was.
2: Nee.
0: Ja, werd je vanzelf eigenlijk een probleem gemaakt.
2: zo voelde ik dat wel, ja. Ja. Dat ik het probleem was en dat zij dat gingen fixen. Ja.
0: Ja. En je schrijft in het boek ook over de leefomstandigheden daar. Als je dat leest, dan gaan de rillingen over je rug. Vertel eens, wat met name de geur bijvoorbeeld die daar hing.
2: Dat is de instelling die daarna kwam, inderdaad. De geur van menstruatie was alom aanwezig, omdat we gewoon te weinig menstruatieproducten voorhanden hadden. We hadden vaak te weinig te eten en sowieso niet erg gevarieerd. Eigenlijk had de hele groep permanent luizen, waar eigenlijk niets tegen ondernomen werd. Wat ja, natuurlijk heel krom is, want ik werd uit huis geplaatst onder meer vanwege omdat ik bij mijn moeder bijvoorbeeld verwaarloosd werd.
0: Ja.
2: Jeugdzorg zegt een beter alternatief te hebben. En dan word je eigenlijk ook verwaarloosd in zo'n instelling.
0: Ja. En jij zei al, je werd steeds bozer. Je werd opstandig, je begon te roken en te drinken.
2: Inderdaad, ja. En te blowen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Van kwaad tot erger.
2: Van kwaad tot erger. En daar kwamen ook de nodige woedeaanvallen bij. Simpelweg omdat ik me gewoon niet gezien en gehoord voelde. Dus ik ging op zoek naar allerlei manieren om de aandacht te trekken. Ja. Van luister nou eens naar mij.
0: Sprak je daar met anderen die daar zaten ook over? Andere kinderen? Ik bedoel, herkende die dat?
2: Zeker. Ja, dat was ook eigenlijk ons dagelijkse gesprekje tijdens ons stiekem jointje. Was het bij jou ook weer hoofdpijn? Had je ook weer gezeik met jeugdzorg? Ja.
0: Ja. Ja, kijk, ik hoor dit natuurlijk van de buitenkant. En ik denk ook van, ja, hoe kan dit? Hoe kan, maar jij hebt daar ongetwijfeld over nagedacht.
2: Heb ik zeker over nagedacht. En ik denk dat de focus van jeugdzorg gewoon heel erg verkeerd ligt. In plaats van te kijken naar de omgeving, ligt de focus volledig op het kind zelf. En hoe gaan we dat oplossen? De focus ligt op behandelen en niet op een kind opvoeden en grootbrengen. Als je daar zo in staat van ik ga een kind opvoeden en grootbrengen, zoals je dat ook bij je eigen kinderen doet, dan ben je niet elke dag op zoek naar een defect om te fixen.
0: Ja.
2: Je bent gewoon bezig het kind op te voeden in een zo normaal mogelijke omgeving.
0: Ja, en je moet natuurlijk maatwerk leveren. Ik bedoel, jij bent anders dan degene die naast je zit, of lijkt me toch?
2: Dat lijkt me ook. Ja. Alleen daar is vaak geen sprake van, nee.
0: En want die leefgroep die ging soms ook dicht, hè? Dus dan in het weekend. Wat deden ze dan? Want je had geen plek om naartoe te gaan dan.
2: Nee, er waren netwerkweekenden. Dus die waren bedoeld om je familie te bezoeken. Ik kon niet terecht bij mijn familie. Dus dat werd dan vaak de dichtstbijzijnde instelling die plek had. Dat waren ook vaak gesloten instellingen. Dat kon ook een hele kerstvakantie zijn. Dus dan word je eigenlijk op dat moment gewoon in een soort van jeugdgevangenis gedropt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En daar word je toch eigenlijk helemaal niet thuis?
2: Nee, ik denk dat geen enkel kind in een gevangenis thuis hoort. Nee. Zeker niet in de jeugdzorg.
0: Nou ja, zelfs van volwassenen wordt gezegd, hè, dat je daar eigenlijk niet beter van wordt als je opgesloten wordt.
2: Nee, maar de meeste van deze kinderen hebben helemaal geen achtergrond of een delict gepleegd. Ja. Dus dan is het eigenlijk al een heel absurde omgeving.
0: Kijk, mensen moeten jouw boek lezen om gewoon eens echt te weten, hè, van, hoe je dat allemaal ervaren hebt. We maken even een enorme stap, want op een gegeven moment word je 18 en dan houdt het op.
2: Dan houdt het op, inderdaad.
0: Want wat gebeurt er dan?
2: De zorg houdt op. Ja. En als je jeugdzorg vindt dat jij enigszins zelfstandig bent, dus je kan koken, wassen, de boodschappen doen, dan mag jij op eigen benen staan. Dan heb je geen recht op verlengde jeugdzorg.
0: Je krijgt nog wel kamertraining, las ik.
2: Ja, maar dat was zo gering.
0: Wat houdt dat in?
2: Ja, hoe leer je koken? Hoe leer je de boodschappen doen? Of eigenlijk leerden we ook niet echt de boodschappen te doen. We kregen gewoon een budget daarvoor beschikbaar gesteld. Wat leer je? De dagelijkse dingen, maar je leert vooral heel eenzaam te zijn in mijn optiek.
0: Ja, en je kwam er ook iemand tegen die ook weer verkeerde bedoelingen had met je?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, ik kwam een man tegen, een jonge man, waarvan ik dacht dat is mijn droomprins. Mijn prins op het witte paard, maar dat bleek eigenlijk een rotzak te zijn.
0: Ja.
2: Ja, ja. Die een criminele achtergrond had. Erg agressief was, naarmate de tijd vorderde, ja.
0: Ja. Kijk, je hebt dit boek nu geschreven, heel moedig en zo. Hè, maar je hebt dus heel veel jaren ook eigenlijk weggegooid misschien wel, op deze manier, of niet?
2: Ja, ik weet ook niet of ik een andere optie had gehad.
0: En jij kunt er eigenlijk niks aan doen, maar dat is eigenlijk voor jou weggegooid.
2: Nou, er zijn inderdaad een hele hoop jaren verloren gegaan hierin, absoluut, ja.
0: Wat is de aanbeveling vanuit jou? Je hebt dit allemaal aan de lijf ondervonden. Wat kan er beter?
2: Ik denk sowieso dat de focus van jeugdzorg moet verschuiven naar een kind grootbrengen in plaats van alleen en enkel behandelen. En ik denk ook dat wij het verplicht zijn deze kinderen voor te bereiden op de volwassenheid. En we ze niet los mogen laten zonder dat ze een woning hebben, een vervolgplek, een stabiele dagbesteding. En een toekomstperspectief. Eigenlijk weten we op dit moment helemaal niet of de jeugdzorg werkt. En wat er gebeurt met deze jongeren. Daar hebben we compleet geen zicht op. Dus we weten eigenlijk niet of het geholpen heeft.
3: Ja.
2: Dus ik denk dat op zijn minst we mogen verwachten van de instellingen, van de gemeente, dat we deze kinderen begeleiden totdat ze een stabiel leven hebben.
3: Ja. Ja. Want ja, je draagt dit natuurlijk altijd ook mee verder en zo. Hè? Hoe dit allemaal gegaan is. Je bent een kind vanaf 13 tot je 18e heb je daar gezeten. Hoe is het nu met je?
2: Nu gaat het hartstikke goed. Ja, met mij gaat het goed.
3: Maar dat komt ook vooral dus doordat je zelf gewoon flink de beuk erin hebt gegooid voor jezelf.
2: Ja, en omdat ik een paar hele mooie kansen heb gekregen. Maar alleen dat geldt voor een heleboel van de jongeren niet. Die krijgen die kansen niet gepresenteerd.
3: Ja.
2: En voor hen blijft het een uitdaging. En blijven zij ook afhankelijk van de overheid, van de gemeente. Voor inkomen, voor huizing. Ga zo door.
3: Ja.
2: Ja.
3: Mooi dat je hier was om dit te vertellen. Dank je wel daarvoor. Bonide van Someren, haar boek heet Probleemkinderen. Daar staat echt het hele verhaal van A tot Z in. Hartelijk dank en succes met alles wat je doet.
2: Dank.
3: We gaan de vraag van vandaag afronden. Die heeft te maken met autopech. De vraag was: welke autopech zult u nooit vergeten? Aanleiding was dat akkefietje met de oud-minister Opstelten. Die kwam in de problemen. Iemand anders kwam hem helpen. Nou ja, dat bracht ons tot deze vraag. Welke autopech zult u nooit vergeten? Niek die meldt, toen ik in 1982, 21 jaar was, trouwde ik het bruidsboeket naar het stadhuis te gaan brengen in Haarlem. Daar was de rest van de familie al, maar de oude Volkswagenbus die stopte ermee. Politieagenten die hebben toen geholpen het busje aan de kant te duwen op een braakliggend terrein. We zijn over dat terrein naar dat ouderlijk huis van mijn aanstaande gelopen. Van waar de buurvrouw ons dan uiteindelijk naar het stadhuis heeft gebracht. Nou, er is een hoop details in dit verhaal, maar we hebben een beeld. Dan even luisteren naar Auke.
4: Net na de eeuwwisseling verhuisden mijn toenmalige partner en ik naar Zwitserland. We hadden geen eigen auto, maar mochten voor een vakantie in Zuid-Frankrijk de auto van kennissen lenen. Vlak voor Turijn hield ineens de geleende auto ermee op. We werden naar een garage gesleept en daar moest ik dus gaan uitleggen wat het probleem was. Ik was in die dagen nog operazanger en had dus wel enige kennis van het Italiaans. Maar mijn woordenschat omtrent auto's en motoren was ongeveer afwezig. En ik heb toen in het ouderwetse Italiaans van Mozart, Verdi en Bellini getracht te beschrijven wat er onderweg gebeurd was. De man in de garage moest er hartelijk om lachen, maar we zijn wel weer goed op weg geholpen.
3: Ja, prachtig verhaal dit. Dan een mailtje van Jopie Zanting. Die schrijft: in 2003 stonden we met een camper in de woestijn van Palmyra in Syrië. We hadden een lekke band en bleken een verkeerde maat reserveband bij ons te hebben. Ja, vreselijk, maar het is nu wel een mooi verhaal op verjaardagen. Martin dan nog, die appt: ik zal nooit die kapotte versnellingsbak vergeten op de ring van Metz. Dat was met de vrachtwagen van 7:30 tot 11:30 gewacht op de bergingsauto. 'S Nachts nog geprobeerd de wagen weg te slepen, maar het sneeuwde. En die bergingsauto die kwam niet tegen de helling op. En dan nog eentje van Kees Budding. Die mailt: ik studeerde met een goede vriend een half jaar in Zuid-Afrika. We hadden een 19-jarige oude Audi gekocht, waarmee we dan het Krugerpark in zouden rijden. Maar de motor was heet, startte niet meer. Dus om niet iedere keer met draaiende motor bij een groep wilde dieren te stoppen, zetten we de motor ook wel eens even uit. Maar als we daarna wilden doorrijden, dan moest er worden geduwd. Dus om beurten waren we de klos. En dan maar hopen dat er niet ergens om de hoek een of andere cheetah zit. Zitten die daar eigenlijk in Zuid-Afrika? In ieder geval wel in Nederland, want daar zijn ze ontsnapt, begreep ik. Dat was hem, de vraag voor vandaag. We hadden wel een beetje vermoeden dat er veel reactie op zou komen. Dat is ook gebeurd, dus iedereen hartelijk dank. We hebben niet alles voor kunnen lezen, maar toch. Morgen dan is er een speciale file, dat heeft te maken met Hemelvaart. Dan gaat het over het thema schoonheid met filosoof Doortje Lenders, fotograaf Frank Boske, Jurgen Tjong Avong, dat is een collega van ons hier bij Omroep Max, en de 19-jarige zanger Dani Jellesma. Met die vier mensen ga ik om tafel. En dan praten we over schoonheid en alles wat daarmee te maken heeft. Daarover gesproken, zometeen na het nieuws van 4 uur is Fleur Wallenburg hier met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
5: Villa VTT. Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: Human.
8: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
6: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
11: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
10: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: NPO Radio 1. 4:00. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemiddag. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China staat op het punt van beginnen. Wat er voor beide landen op het spel staat, vertelt onze correspondent in Peking zo. Eerst het nieuws met Sit van der Linde.
16: Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
17: Hij moest in de Senaat zijn voor een heel belangrijke stemming. Dat was gisteren. En toen al kwamen er agenten achter hem aan. Op beveiligingscamera's is te zien hoe de Rosa voor die agenten wegrende, waarna hij zich dus in zijn kamer opsloot. Vandaag kwamen er opnieuw agenten van het Nationale Onderzoeksbureau om het arrestatiebevel aan hem over te dragen. Mogelijk zelfs om te arresteren. Maar ja, zijn kamer die was omringd door beveiligingsmensen die hem beschermden. Dat zorgde voor chaos met schoten tot gevolg. Volgens het Nationale Onderzoeksbureau niet door agenten gelost.
16: De schoten zouden zijn gelost door beveiligers. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden al opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Het OM gaat PVV-leider Wilders niet vervolgen voor een bericht op X. Wilders plaatste daarin twee portretten. Eén van een vriendelijk kijkende blonde vrouw met daaronder PVV. En daarnaast een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. In een week tijd zijn ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De Voedsel- en Warenautoriteit vond ze in zeecontainers in de Hoekse Waard en in een Brabantse opslag. De rechter vindt het niet nodig dat Edwin de Roy van Zuidwijn vooraf inzage krijgt in het script van een nieuwe Videoland-serie over het Koningshuis. De voormalige echtgenoot van prinses Margarita was een procedure begonnen omdat hij de scenario-schrijvers van Videoland niet vertrouwt. Het kabinet werkt aan een wet met een minimumleeftijd voor sekswerk van 21 jaar. Dat staat ook in het coalitieakkoord, maar minister Van Wiel zegt dat hij er nu mee aan de slag gaat. De minimumleeftijd wordt nu nog vastgesteld door gemeenten en staat vaak op 18 jaar. Amsterdam heeft wel al een grens van 21 jaar. In 2009 kwam PVV-kamerlid Agema al met een wetsvoorstel om de leeftijd te verhogen. Maar dat voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer vanwege privacyregels, omdat sekswerkers zich dan moeten registreren. De minister wil het nu op een andere manier gaan regelen. De Nederlandse onlinebank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Bunk werd opgericht in 2015 en breidde daarna al uit naar andere landen in Europa en zou nu meer dan 20 miljoen klanten hebben. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen begint de dag wisselvallig, met buien ook. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon. Dan wordt het zo'n 12 graden.
15: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
18: Hartstikke druk, kunnen we wel zeggen. Het was verwacht, maar het valt ook op zijn plek. Met ruim 700 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aanstaande Hemelvaartweekend. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is bij Nederweert een ongeluk gebeurd. Er is ook daar een vrachtwagen bij betrokken. Vertraging bijna 3 kwartier. De A2 richting het zuiden is druk vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein bijna 20 minuten oponthoud. De A16 is erg druk van Rotterdam naar Breda. Voor de Moerdijkbrug 15 kilometer file met bijna een uur oponthoud. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle-Zwentum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht in de vertraging 3 kwartier.
15: Het blijft onrustig in Loosdrecht. Onze verslaggever is daar op dit moment en vertelt hoe het er is. Na weer een avond met rellen.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
23: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een bezoek aan China. En hij treft een veel zelfverzekerder president Xi aan dan 9 jaar geleden, zegt correspondent Gabi Verberg.
0: Xi heeft veel betere kaarten in handen dan 9 jaar geleden. Het land is militair veel sterker geworden. Het is in de handel veel minder afhankelijk dan de VS. En het lijkt ook op het wereldtoneel aan populariteit te winnen ten opzichte van Amerika.
15: We zijn bij de 5e rit van de Giro d'Italia. In beestenweer, of niet, Gabriel Melging?
2: Absoluut. En één man heeft het gewaagd om al zijn kleren al uit te trekken, behalve dan het kort pakje dat onder al die regenkleren hangt. Igor Arrieta. De Spanjaard is net in zijn eentje weggereden uit de rest van de kopgroep en verdedigt een voorsprong van 2 minuten op het peloton dat nu op de 2e klim van de dag zit. En dat is ook de laatste.
15: Maar eerst de rellen in Loosdrecht. 3 mensen zijn daarvoor opgepakt gisteravond, onder wie 2 minderjarigen. Geen van de verdachten komt uit Loosdrecht zelf. Gisteravond waren er honderden mensen om te protesteren tegen de komst van 70 asielzoekers. Daarbij werden explosieven gegooid, struiken en bomen in brand gestoken. En relschoppers hielden ook de brandweer tegen, waardoor die pas later kon blussen. Verslaggever Matthijs van de Wiel is al de hele middag in Loosdrecht. Matthijs, hoe is het daar nu?
3: Ja, het is nu weer rustig, maar vanmiddag was het toch weer een kleine confrontatie hier voor het gebouw waar de asielzoekers worden opgevangen. Want daar hadden zich een stuk of 20, 25 mensen verzameld voor een tegenactie. Een protest tegen het protest, om het zomaar te noemen. Een welkomstactie voor de asielzoekers met vlaggen Peace Now en de spandoeken Refugees Welcome, stoepkrijt. En een stille demonstratie. Die was maar heel even stil, want binnen een mum van tijd kwamen daar toeterende auto's langs. En boze inwoners van Loosdrecht die begonnen te schelden. Die aan de andere kant van de weg stonden dingen te roepen. En op een gegeven moment ook de weg overstaken om die spandoeken met Refugees Welcome weer weg te trekken. Mm. Nou, een confrontatie die voorkomen kon worden. Dat het op geweld uit zou lopen. Omdat de politie daar met man en macht de mensen uit elkaar moest halen vanmiddag alweer. Dat duurde ongeveer een uur. Toen zei de politie tegen de pro-opvangdemonstranten, om ze zomaar te noemen, dat ze de veiligheid van deze mensen niet konden garanderen. En na een uur zijn ze weggegaan onder luid gefluit en boegeroep van mensen met stickers van Defend Loosdrecht. Dus dat gebeurde vanmiddag.
15: Straks
3: de reportage, zeg ik er even bij, Fleur. Na 5 uur laten we dat horen.
15: Heel goed. Vanochtend bezochten de burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, de politie en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, burgemeester Dijksma van Utrecht. Zij bezochten de opvanglocatie. Wat zeiden zij over het geweld van gisteravond?
3: Ja, ze hadden het over een streep die hier getrokken moet worden. Overigens hebben we burgemeester Verheijen dat eerder al horen zeggen, dat er een streep werd getrokken. Nu hadden ze het over een bikkelharde streep. Sharon Dijksma noemde het een aanval op de democratie. En heel cynisch dat mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld zich nu hier in Loosdrecht moeten afvragen of ze hier wel veilig zijn. Luister maar naar beide burgemeesters, Mark Verheijen en Sharon Dijksma.

0: wel veilig zijn. Luister maar naar beide burgemeesters Mark Verheijen en Sharon Dijksma.
1: Want dit is echt wel een grens overschreden. Hè? Hier zitten gewoon kwetsbare mensen. Als asielzoeker worden hier opgevangen om die in brand te steken, de brandweer tegen te houden. Ik denk dat dit ook wel het moment is om als Nederland te zeggen, dit is niet het Nederland waarin wij willen leven. Dit is niet het Nederland dat ik herken. Hier trekken we een streep. Want je kunt van alles vinden over de instroom van asiel. Je kunt van alles vinden over het asielbeleid. Maar uiteindelijk gaat het ook de mensen die er zijn, die kunnen we niet uitgummen om die menselijk, op een menselijke wijze op te vangen. Wat hier gisteren is gebeurd is niet menselijk. Daar moeten we een streep trekken.
2: En ik hoop eigenlijk dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, die ik ken als tolerant en vredelievend, en die normaal eigenlijk niet zo snel zijn stem laat horen, misschien nu denkt, hier trekken wij ook een grens. Nou is het klaar. We doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer. Er zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi. Maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend, van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn. En daar niet een ja maar bij, maar gewoon een punt bij zetten.
3: Dat waren de twee burgemeesters. Matthijs, wat zegt de politie over de opsporing van gewelddadige demonstranten?
0: De politie verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen verrichten. Er zijn heel veel beelden, zei de korpschef. Ze zijn druk bezig met de opsporing. En deze korpschef, Yvonne Hondema, zei ook, ja, al die demonstraties hier in Loosdrecht, maar ook op andere plekken in het land, avond na avond, dat legt een enorme druk op haar mensen, waardoor de politie niet tegelijkertijd op andere plekken kan zijn.
4: We zien dat dit een enorme wissel trekt op ons als politie. Het is dag 22, hè. We gaan nu dag 23 in. En het is niet alleen in Loosdrecht, je ziet het op veel meer plekken. Dus als je elke avond weer voor zo'n situatie staat, en gisteravond was het natuurlijk ook echt grimmig, dat gaat je gewoon niet in de koude kleren zitten. En daarbij wordt er ook gewoon geweld gebruikt richting mijn mensen, richting andere hulpverleners. En ja, dat is gewoon buiten proportie. Dat kan gewoon echt niet.
0: Het is nu rustig bij het pand. Ik zie alleen twee boa's staan. Maar er is voor vanavond alweer een demonstratie aangekondigd. Om 19:30 zou dat beginnen. Ondertussen overleggen gemeente en politie over extra maatregelen die genomen zouden kunnen worden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het weren van mensen vanuit buiten Loosdrecht.
3: Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. En zometeen spreken we elkaar dus nog een keer. Ja, politie en burgemeesters komen dus met harde woorden. Jelle Posma doet onderzoek naar de extremistische groepen die steeds vaker afkomen op dit soort protesten. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Hallo.
3: Als we het nou hebben over deze protesten, die AZC-protesten, over welke groepen hebben we het dan die daarbij betrokken zijn?
5: Tot voor kort begon ik dan vaak te zeggen met, we hebben een hele grote groep bezorgde burgers die hun zorgen moeten kunnen uiten. Dat staat ook in onze grondwet. Die fase zijn we een beetje voorbij. We moeten nu beginnen met het benoemen dat er extremistische krachten, extremistisch rechts, gecoördineerd uit zijn op het plegen van geweld. En dat escaleert. En het grote probleem is daar vooral bij dat het normaal begint te lijken. Mm. En daar moeten we een streep trekken.
3: De demonstratiefase zijn we voorbij, zegt u?
5: De demonstratiefase zijn we voorbij. Want als je naar artikel 9 in de grondwet kijkt, dan staat er ook bij dat het alleen maar mag onder als dit geweldloos en vredelievend gebeurt. En uiteraard mag je je stem verheffen. Maar dit is een regelrechte aanslag. Dus het uiten van zorgen moet gebeuren met woorden, niet met geweld. Die retoriek kennen we allemaal. Maar dit is een nieuwe fase, een nieuwe escalatiefase.
3: En we horen veel de naam van Defend-groepen. Is dat de grootste groep als we het hebben over deze extremistische groepen?
5: Groot in kwantiteit niet. Want dan hebben we het nog altijd over de lokale, echt bezorgde mensen. Dat moeten we ook gewoon blijven herhalen. En tegelijkertijd is het wel zo dat wellicht niet in kwantiteit de grootste groep, maar wel in impact, maatschappelijke impact, de grootste factor waar we nu mee te maken hebben. Die reizen rond door het hele land, nemen explosieven mee. En plegen dus nu ook aanslagen. Zijn dus ook verbonden inmiddels met het één op één met het identitair verzet, wat een pan-Europees neofascistisch

0: organisatie is.
1: En wat is de werkwijze van dit soort groepen? U zegt ja, het is nog niet ineens in kwantiteit zo heel erg groot. Maar hoe gaan ze te werk? Plannen ze dit heel goed? Is er veel onderling contact? Hoe gaat dat?
0: Nou, soms plannen ze zelf wat om een demonstratie bijvoorbeeld te organiseren. Vaak is het de laatste tijd echter zo dat ze meevaren op reeds geplande bijeenkomsten en demonstraties. En dan voegen ze zich bij de lokale bewoners die op dat moment niet van plan waren om te escaleren. En dan zorgen deze defendgroepen voor de escalatie en het geweld.
1: U hebt het ook over het plegen van aanslagen. Vindt u dat politici dit voldoende benoemen en afwijzen?
0: Nee. Dat vind ik niet. En ik hoorde net mevrouw Dijksma nog heel netjes zeggen dat in de volle breedte dat het moet worden veroordeeld en afstand moet worden genomen. Ja, 100%. Maar wat er ook gezegd wordt is dat sommige politici uit de Kamer, niet zozeer vanuit de regering, vanuit het kabinet, maar vanuit andere partijen in de Kamer, dan met lokale bewoners hun zorgen komen bespreken. Nou, ik heb ook bepaalde politici gezien die inderdaad naar de locatie gaan om te zeggen, ga door, ga door, ga door.
1: Ja.
0: Dat is niet het bespreken van zorgen. Dat is het verder opjutten van de escalatie.
1: En daar moet harder tegen opgetreden worden. Begrijp ik dat uit uw woorden?
0: Als de politieke leiders waar wij toch naar kijken, als onze vertegenwoordigers inderdaad niet expliciet afstand nemen van het geweld en van het extremistisch gedachtegoed, normaliseer je daarmee datzelfde gedachtegoed en ook de escalatie die daaruit voortkomt. Iedereen die zegt ik vind het allemaal heel erg, vanaf die comma draagt het dus weer bij aan de ellende. Dus geen maar, ook niet bij in een krant van zoals de Telegraaf, maar het is wel een beetje verdiend. Zowel media als politici hebben een keuze te maken. Draag ik verder bij voor mijn eigen electorale winst, of neem ik de afstand van en neem ik dus een politiek risico om de nuance weer te omhelzen, en neem ik dus afstand van het extremistisch gedachtegoed. Je kunt niet allebei hebben.
1: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, Jelle Posma van Justice for Prosperity. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: De hypotheekmarkt in Nederland wordt steeds kleiner, meldt BNR. Dat komt vooral door overnames. Volgens de hypotheekshop zijn in 2 jaar tijd 8 merken verdwenen. Bestaande klanten zijn daardoor vaak de dupe, omdat ze niet makkelijk kunnen overstappen. En ook is het in veel gevallen niet mogelijk om het hypotheekbedrag te verhogen. En daarom wil de hypotheekshop graag
3: dat als je stopt met hypotheken, met nieuwe klanten, dat je dan bijvoorbeeld je portefeuille overdraagt aan een partij die nog wel actief is, hè, zodat je verzekerd bent als klant van volwaardige dienstverlening.
2: Nou, dat staat genoteerd. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Het ANP meldt dat het om Geert Potjewijd gaat. Hij volgt Aleid Wolfsen op. Potjewijd werkt nu nog bij een groot advocatenkantoor. En opvallend is dat hij daar grote bedrijven verdedigde tegen massaclaims en tegen handhaving door toezichthouders, zoals die autoriteit persoonsgegevens.
1: Doet me ergens denken aan dat verhaal van Milieudefensie.
2: Ja, inderdaad. Ja. Een meevaller voor automobilisten op de A12 zien we bij Omroep Gelderland. De snelweg tussen Arnhem en Duitsland is weer open, een dag eerder dan gepland. Het onderhoud aan de IJsselbrug ging sneller dan verwacht, zegt Rijkswaterstaat.
4: Het weer heeft heel erg meegespeeld. Het schadebeeld was ook goed. In ieder geval in die zin dat het is meegevallen. Waardoor de werkzaamheden ook vlot zijn verlopen.
2: De werkzaamheden begonnen een maand geleden en veroorzaakten veel overlast. De kijkcijfers voor het Songfestival gisteren vielen een beetje tegen. Kijkcijfer-expert Tina Nijkamp noemt het in de Telegraaf zelfs dramatisch weinig. Het waren 541.000 kijkers en daarmee kwam het programma op de 13e plaats van alle programma's gisteren. Nijkamp wijt de tegenvallende cijfers natuurlijk aan het feit dat Nederland niet meedoet. Maar toch waren kijkcijfers in België gisteravond ook laag, terwijl hun inzending gewoon doorging naar de finale.
1: Dankjewel, Sid. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het is erg druk, hè?
5: Ja, klopt. Er staan lange files in het land met bijna 900 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het aanstaande hemelvaartweekend. Meest oponthoud op dit moment op de A27 van Almere naar Gorkum. Bij Knoopend Lunette is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 vrachtwagens en een personenauto bij betrokken. 3 rijstoken zijn er zelfs dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier.
6: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
7: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Dominic Fike en White Keys. We gaan naar de vijfde etappe van de Giro. Gabriel, het is vandaag een rit van 203 kilometer onderweg naar Potenza. Hoe staat het ervoor?
1: We hebben twee koplopers. Afonso Eulalio uit Portugal, 24 jaar oud. En Igor Arrieta, een Spanjaard van 23 jaar oud van de UAE-ploeg. En met nog 50 kilometer te gaan hebben zij 2 minuten voorsprong op het peloton. Ze zijn bijna boven op de lastigste klim van de dag. Montagna Grande de Vigiano. Een beetje in het zuiden van de Appenijnen ligt die, ruim 6,5 kilometer omhoog. En ze moeten nog een minuut. Ze maakten onderdeel uit van een kopgroep van 13 man. En zijn er dus met z'n tweeën van weggereden. Eerst Arrieta en daarna Eulalio daarachteraan. En in het peloton zien we steeds meer van de klassementsmannen die nog overblijven. De meeste sprinters zijn intussen wel gelost en het is nog steeds een etappe die echt twee kanten op kan. Die twee koplopers, grimassend omhoog aan het rijden, hebben al veel afgezien in de kou en in de regen. En dat is echt te zien aan de gezichten van die mannen. Ze gaan ook nog eens staan op de pedalen om die 2 minuten te verdedigen. En in het peloton toch iets gavere gezichten nog. Maar ook zij hebben natuurlijk al geleden in die kou. Het kan dus nog een strijd gaan worden om de klassementsmannen in het peloton. Maar ook deze twee vluchters kunnen het nog volhouden. Nog 50 kilometer, bijna boven op de laatste klim van de dag. En vanaf dan is het vooral een beetje glooiend over een plateau. En dan nog even naar beneden en dan naar de finish. Nog 50 kilometer, twee koplopers met 2 minuten voorsprong.
0: Na 6 weken uitstel gaat het nu eindelijk gebeuren. Het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China. Er kwam even een oorlog tussendoor, dus Trump had zijn hoofd niet echt staan naar een ontmoeting met president Xi Jinping. Maar vanmiddag is hij met de Air Force One geland in Peking. Hij kon niet wachten om Xi te zien, zei hij voor vertrek tegen de pers.
2: He's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
0: Het is een vriend van me en er gaan veel goede dingen gebeuren, zei Trump. Correspondent Gabi Verberg in Peking. Ja, ziet Xi ook uit naar dit bezoek? Of wordt het toch vooral een krachtmeting?
3: Ik denk dat Xi ook ontzettend blij is dat het bezoek nu eindelijk plaatsvindt. Kijk, wat de afgelopen jaren, maar zeker vorig jaar, vooral heel erg duidelijk is geworden, is dat beide landen elkaar ontzettend veel economische schade kunnen toebrengen. Even een klein stukje terug in de tijd. Kijk, de VS probeert al jaren geavanceerde chips uit Chinese handen te houden. Daar heeft China ontzettend veel last van. Vorig jaar voerde Trump importheffingen in tegen China, hoge importheffingen die dodelijk zijn voor de Chinese handel. Nou, China liet dat toen niet over zijn kant gaan en die voerde gelijksoortige heffingen in en die zetten de export van zeldzame aardmetalen stop. Ja, en toen schrok de VS toch wel een beetje en de hele wereld overigens, want die metalen die zijn nodig voor alles, hè, voor computers, auto's, wapens, noem maar op. Ja, en toen werd het wel erg duidelijk dat ja, ze elkaar wel heel veel schade toe kunnen brengen, maar zichzelf daarmee ook veel pijn doen. Dus kort daarna zijn ze rond de tafel gaan zitten, hebben ze afgesproken om die heffingen te verlagen voor een jaar. En dat die overeenkomst loopt af tegen het einde van het jaar. En dit gesprek is eigenlijk een soort openingsgesprek van ja, hoe nu verder in de toekomst.
0: Ja, want wat hoopt Xi op dit gebied voor elkaar te krijgen?
3: Nou ja, kijk, op eerste plaats wil China dat het conflict dat dus ja, nog steeds sluimert vooral niet escaleert. Die tarieven zijn niet weg, maar die zijn laag en dat wil China heel graag zo houden. Daarnaast hoopt China ook meer toegang te kunnen krijgen tot geavanceerde chips. Trump hoopt daarentegen met een aantal mooie verkoopafspraken naar huis te gaan. Afspraken dat China bijvoorbeeld sojabonen en vliegtuigen van de VS koopt. En verder zal er gesproken worden over investeringen. Beide landen hopen meer investeringen van elkaar aan te trekken die voor banen zorgen. Maar ja, in welke sectoren ze dat veilig achten, dat valt echt nog te bezien. Dat wordt eigenlijk nu gaan ze pas een beetje daarover nadenken met elkaar.
0: Ik begrijp dat Xi het vooral ook graag over Taiwan wil hebben.
3: Klopt. Ja, voor Xi is Taiwan echt een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda. Hij wil heel graag dat Trump de eerder toegezegde wapenleveranties aan Taiwan uitstelt. Of nog beter natuurlijk totaal schrapt. Het is wel toegezegd, maar het contract is nog niet ondertekend. Nou, Trump heeft gezegd dat hij dat best wel wil bespreken met Xi. En het feit dat hij dat wil bespreken is voor Taiwan al best wel zorgelijk en ook echt wel een hele grote trendbreuk met het verleden. Want in de jaren 80 heeft de VS afgesproken om China nooit vooraf te raadplegen over wapenverkopen aan Taiwan. Onder andere om te voorkomen eigenlijk dat Taiwan een soort onderhandelingsfiche wordt. Het plan is niet dat Trump gaat onderhandelen met Xi. Het plan is volgens mij ook niet dat, of de verwachting is niet dat Xi dat de VS een andere koers gaat varen. Maar het feit dat ze erover gaan praten, ja, is toch wel zorgelijk al.
0: Dat zal wel op de voet worden gevolgd in Taiwan, kan ik me voorstellen.
3: Absoluut.
0: En Gabi, dit bezoek werd dus uitgesteld vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. Mm-hmm. Nou is China een bondgenoot van Iran, maar heeft wel zelf ook last van die blokkade van de Straat van Hormuz. Wat denk je, gaan Trump en Xi hier samen iets op bedenken?
3: Ik denk dat ze daar samen weinig op gaan bedenken. Kijk, Iran is inderdaad een bondgenoot van China, Saoedi-Arabië en heel veel andere landen in het Midden-Oosten overigens ook. China heeft heel veel investeringen in het Midden-Oosten. China importeerde voorheen vooral veel olie en gas uit het Midden-Oosten. En de oorlog is gewoon slecht voor de wereldwijde handel, dus ook voor China, echt een handelsnatie. Dus China voelt het wel, maar de schade is tot nu toe beperkt gebleven hier in het binnenland. En dat komt omdat China hele grote reserves heeft als het gaat om olie en gas. Daarnaast heeft China heel veel leveranciers. Denk aan Rusland en Brazilië. Dus ja, hier is de druk nog niet zo groot om iets te doen aan die sluiting van de straat van Hormuz. Trump daarentegen lijkt daar veel meer last van te hebben. Dus ik denk dat China wel zou aanbieden om wat gesprekken te faciliteren. En die wil ook vast wel een bericht doorgeven, maar echt druk uitoefenen hoeven we denk ik van Xi niet te verwachten. Want daar heeft hij niet, nog niet zo heel veel baat bij.
0: En als dan straks Trump weer in die Air Force One stapt, terug naar de Verenigde Staten, wanneer is Xi dan tevreden? Wat hoopt hij binnen te halen?
3: Ik denk, het droomscenario voor Xi is als de VS toestaat om meer geavanceerde chips aan China te gaan verkopen, of in ieder geval daarvoor openstaan. En als Trump zegt de wapenleveranties aan Taiwan op te schorten. Dat is echt een droomscenario. Ik denk dat het realistischer is om te denken dat als de spanningen niet opgelopen zijn, niet geëscaleerd zijn en met beide partijen met iets meer vertrouwen in elkaar de volgende ontmoeting kunnen gaan voorbereiden, dat zou denk ik al een hele goede score zijn.
0: Dankjewel, China-correspondent Gabi Verberg. Straks, de Gezondheidsraad vindt dat het kabinet langdurige ziekten zoals long-covid prioriteit moet geven. Dat was de afgelopen 2 jaar niet het geval. Zometeen de reacties.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl
9: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, het nieuws met Zit.
10: Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, heeft sinds vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening. Volgens het bedrijf kunnen klanten daardoor weer langzaam hun ICT-systemen in gebruik nemen. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit verkocht mogen worden. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt.
0: Peter Kuipers-Munneke is hier. Ja, we zitten hier naar beelden te kijken van de Giro d'Italia, waar het kletsnat is. Maar ja. dat geldt voor Nederland ook een beetje.
11: Zeker. Ja, die wielrenners hadden hier net zo'n nat pak gehaald. Hoewel het natuurlijk wel vaak zo is in het Middellandse zeegebied, dat doordat het daar warmer is, kan de lucht meer waterdamp bevatten. En dan regent het vaak nog harder bij buien.
0: Ja,
11: die buien
0: tijd,
11: zitten
0: zeg maar.
11: Daar. Ja. Maar die buien zitten dus ook hier ook. Met af en toe ook wat onweer, bijvoorbeeld in de omgeving van Bergen op Zoom op dit moment. Maar ook bij Maastricht en ook in Almere zitten op dit moment een paar buien met onweer. Nou, dat trekt allemaal over en ook vannacht zijn er nog wat buien. Vanavond geldt dat dus ook. En dan ligt de minimumtemperatuur vannacht op zo'n 5 of 6 graden. Morgen, ja, dan is het natuurlijk hemelvaart.
0: Veel mensen
11: hebben een vrije dag.
0: Ja.
11: Dat dauwtrappen, dat kon hier en daar wel eens iets meer dan alleen dauw zijn. Want het begint vrij regenachtig op veel plaatsen, met uitzondering van het uiterste noorden van het land. Daar is het denk ik zo tegen zonsopkomst al wel droog. En van daaruit gaan die droge gebieden zich ook uitbreiden over de rest van het land. Daarmee krijgen we een beetje een tweedeling in het land. Want bijvoorbeeld op de Wadden, maar ook de noordelijke provincies, daar wordt het uiteindelijk 's middags best zonnig. Niet warm, maar dat kan ook niet met een noordenwind. Maar met die zon erbij is het toch prima, denk ik, met een graad of 12. In het midden van het land, maar ook bijvoorbeeld in het oosten en in Zeeland, daar komen die opklaringen pas een beetje in de loop van de middag. En dan hebben we het minst goede weer, vooral in Brabant en Limburg. Daar blijft het eigenlijk de hele dag bewolkt. Er valt ook echt flink wat regen, met ook een nog wat grotere kans op onweer dan vandaag. Nou, dan hebben we vrijdag vrij veel bewolking en wat meer gestage regenval. Morgen zijn het echt wat buien die overtrekken. Dan wordt het een graad of 11, dus dat is niet zo heel warm. Het weekend ziet er wat dat betreft beter uit. Okay. Met zaterdag nog een enkel buitje. En zondag blijft het vrijwel helemaal droog. En zaterdag wordt het dan 13 graden. En zondag met wat zon erbij zelfs 16. Dus
0: Hoera!
11: Hoera!
0: Dankjewel, Peter. Het is druk op de weg, of niet, Erik Evengroen?
6: Ja, dat kun je wel zeggen. Ruim 900 kilometer file en in totaal 181 meldingen. Dus het staat op veel plekken vast. En een aantal plekken is de vertraging nog wat langer dan je zou verwachten. Zoals op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost 8 kilometer file met een half uur vertraging is daar een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht. Een uur oponthoud heb je op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunette staat 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en zoals gezegd een uur vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Hier is de linkerrijst ook dicht. Dat zorgt voor veel vertraging, bijna een uur ook. Dan de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor Utrecht 6 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En tenslotte valt nog op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel staat een auto met pech. Er staat 9 kilometer file met een half uur vertraging.
9: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
12: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
13: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
14: Fleur Wallenburg,
15: het NOS Radio 1-journaal.
0: Langslepende ziekten zoals long-covid en aanhoudende uitputting door Q-koorts, die zijn een groot gezondheidsprobleem. Dat concludeert de Gezondheidsraad, die het kabinet adviseert om een langlopend onderzoeksprogramma hiervoor in het leven te roepen. Gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken is hier in de studio. Sander, hoe komt de Gezondheidsraad tot deze conclusie dat het een groot gezondheidsprobleem is?
16: Nou, het mooie van de Gezondheidsraad is dat ze eigenlijk altijd de bestaande wetenschappelijke kennis inventariseren en allemaal doorlopen. Dus dan heb je een mooi overzicht. En nou ja, goed, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar long-covid. Mm-hmm. En door long-covid is er ook weer meer interesse in andere soortgelijke aandoeningen dus, zoals ME, Q-koorts, waar ook al veel studies over bestonden. Nou, dat alles bij elkaar, dan zie je dus inderdaad dat mensen die deze ziekte hebben, ja, eigenlijk heel vaak niks meer kunnen, hun huis niet meer uit kunnen, niet meer kunnen werken, geen sociaal leven meer hebben.
0: Echt schijnende verhalen zijn het, hè?
16: Dus ja, en ook de aantallen, hè? Dus we hebben geen precies aantallen, daar komen zo volgens mij nog op, maar dat alles bij elkaar, omdat het ook veel mensen treft en gewoon wat die mensen allemaal niet meer kunnen, ja, dan kom je makkelijk eigenlijk wel tot de conclusie dat dit een groot gezondheidsprobleem is, niet alleen voor hen, maar ook voor de maatschappij.
0: Want je zegt veel mensen, maar hoeveel precies weten we dus niet?
16: Nou, in Nederland is er nooit een goed registratiesysteem opgezet. Dat wilde het kabinet destijds niet. Maar goed, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dan weet je wel ongeveer wat het percentage is per bevolking. En nou ja, dan kom je toch in Nederland toch al ongeveer 500.000 mensen, die waarvan ongeveer denk ik 100.000 mensen echt heel ernstig het hebben. En de rest wat minder ernstig, steeds beperkt, maar wat minder ernstig.
0: En zij adviseren dus zo'n langlopend onderzoeksprogramma. Waarom is dat er eigenlijk nu niet?
16: Nou, daar is geen politieke wil voor. Ik bedoel, in het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan. Er is geen wil, lijkt het nu, om een grote investering te doen. Wat in bijvoorbeeld Duitsland wel gebeurt. Daar hebben ze voor de komende 10 jaar 500 miljard uitgetrokken. Mm.
0: En wat betekent dat dan voor de mensen die nu bijvoorbeeld long-covid hebben? Hebben zij behandelingsmogelijkheden?
16: Er is wel wat, maar niet om het te genezen. Dus kijk, je hebt allerlei verschillende symptomen. Bijvoorbeeld wat je noemt post-exhale malaise. Dus dat houdt in dat als jij een inspanning doet, een boek lezen bijvoorbeeld, dat kan jou totaal ontregelen. Dan kan je gewoon fysiek instorten en heel ziek worden.
0: Van een boek lezen al?
16: Van een boek lezen al. Of nou gewoon lopen naar de auto. Dat verschilt per persoon. Dus sommigen kunnen veel meer. Maar voor één iemand kan echt letterlijk koffie zetten al te veel zijn. En dan kan echt dat je, ja, hoe dat precies werkt, dat weten ze nog niet. Maar dat je echt je lichaam aftakelt en dat je uiteindelijk bedgebonden raakt. Dus daar kan je naartoe gaan. Maar goed, daar is van wel bekend dat je binnen je grenzen moet blijven. En dat de behandeling is eigenlijk het leren binnen je grenzen te blijven. Maar in Nederland is nog altijd een beetje de lijn vanuit de artsen dat je mensen juist wil activeren. Maar dat is hier juist gevaarlijk. Ja. Dus dat soort kennis is er wel. Of bijvoorbeeld voor POTS. Dat is eigenlijk een autonoom zenuwstelselprobleem, waardoor je hele hoge hartslag krijgt als je opstaat. Nou, daar heb je bijvoorbeeld beta-blokkers voor. Voor de hartpatiënten, dan zou je bijvoorbeeld daar ook voor kunnen inzetten.
0: Dus als er zo'n langlopend onderzoeksprogramma komt, dan hebben die mensen kunnen daar dan wel baat bij hebben.
16: Ja, zeker omdat dan het wordt ook echt wetenschappelijk wordt bewezen dat dat zou kunnen werken. Dat weten we niet, maar waarschijnlijk wel. En dan komt het in richtlijnen. En dan wordt het ook gewoon, dan kan elke arts dat doen. En dat is nu nog niet het geval, want artsen durven het vaak niet. Dus op korte termijn zou je nu al best wel veel kunnen. Dus dat is ook wat veel deskundigen en patiënten jammer vinden van dit advies. Dat dit advies niet heeft gezegd van, joh, artsen, we weten uit de praktijk al best veel dat het werkt. Dus probeer maar. Als je dat goed motiveert en goed over nadenkt, probeer maar. Maar daar zijn ze juist
0: toch nog een beetje terughoudend
16: positief in.
0: En we hadden het net over de politieke wil. Je zegt de afgelopen jaren ontbrak het daar eigenlijk aan om hier veel geld in te stoppen. We hebben natuurlijk net een nieuw kabinet. Hoe staan zij erin?
16: Eigenlijk hetzelfde. Zorgminister Sophie Hermans die zegt eigenlijk van, nou ja, de reguliere zorg, dus huisartsen, ziekenhuizen, moeten dit eigenlijk gaan doen. Maar ja,
0: zij ziet niks in zo'n langlopend onderzoeksprogramma.
16: Nou, ze heeft geen beleid gemaakt om dat te doen. En dat heeft ze ook niet in het vooruitzicht gesteld. En vragen die in het verleden al kort geleden zijn gesteld, was ze eigenlijk, zei ze, nou, eigenlijk moeten huisartsen en ziekenhuizen het oplossen. Maar ja, die weten eigenlijk niks, want die richtlijnen en die kennis, die zijn daar nog helemaal niet. En dat is ook, daar spreekt de gezondheidsraad zich ook wel hun zorgen over uit. Dat ze zeggen van, ja, hoe moet de reguliere zorg opeens zoveel patiënten absorberen? Dat kan eigenlijk
0: kan helemaal niet. Nee. Maar uiteindelijk, als je nou als long-covid-patiënt nu op bed ligt, wat heb je dan aan dit advies?
16: Nou, aan het advies heb je in ieder geval dat de extra druk op het kabinet komt, dat er geld komt voor onderzoek. En daar heb je op de lange termijn wellicht baat bij. Maar vooralsnog staat er niet zoveel in dat je op de korte termijn wordt geholpen, terwijl er wel mogelijkheden voor zijn. En dat is waar deskundigen en patiënten een beetje teleurgesteld in zijn. Dat de gezondheidsraad niet, heel veel artsen, beroepsverenigingen een zetje in de rug geeft van, joh,
0: dit kun je best wel doen.
16: Dit kun je best wel doen. Ja.
0: Dankjewel. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Gaan we nog even naar Gabriel Melking, die de Giro d'Italia volgt. Het zag er echt net uit, Gabriel, alsof het totaal donker was en ze reden door de mist. Het is wel echt bar en boos.
17: Ja, het is wel echt een vrij bizarre dag in die zin. Ik hoorde Peter Kuipers-Munneke het er ook al over hebben. Ja. Ja, het is echt een dramadag in die zin. Maar tot nu toe eigenlijk weinig gekke dingen gezien als in valpartijen of zo. Iedereen komt er goed door. En we hebben net ook een interessante demarrage gezien vanuit het peloton. 3 man gaan achter die 2 koplopers aan. Eulalio en Arrieta. En één van die 3 die er achteraan gaat is Koen Bouwman. Nederlander van Jayco Alula. En in 2022 won hij al een rit in Potenza. En laat dat nou precies de finishplaats van vandaag zijn. Goed, misschien is het wishful thinking, maar het zou zeker kunnen. Nog 40 kilometer, nog altijd 2 leiders. De groep met Bouwman op ruim 2,5 minuut. En dan het peloton op ruim 3 minuten.
14: Tot 6 uur.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De bewering van de Amerikaanse president Trump en zijn defensieminister Hegseth dat het Iraanse leger verpletterd is, blijkt totaal niet te kloppen. Veiligheidsdiensten in de Verenigde Staten hebben geheime informatie gedeeld met Amerikaanse beleidsmakers. En daaruit blijkt dat van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz er nog 30 bruikbaar zijn. De New York Times schrijft daarover. Vlak voor deze uitzending sprak ik met Iran-kenner Peyman Jafari. En ik vroeg hem of het kan zijn dat er veel minder verwoest is dan werd aangenomen, of dat Iran de schade razendsnel heeft weten te herstellen.
18: Ik denk beide, want aan de ene kant is het natuurlijk lastig om vanuit satellietbeelden in te schatten hoeveel er vernietigd is. En er blijken er minder vernietigd te zijn. Bovendien heeft de Trump-regering de hele tijd dit rooskleurig willen voorstellen. En Iran is heel erg gemotiveerd geweest om wat er beschadigd is opnieuw op te bouwen in de afgelopen weken.
0: En betekent dit dan ook dat deze raketinstallaties nog steeds een grote bedreiging kunnen vormen voor de VS?
18: Ja, zeker. Kijk, Iran heeft zich hier al sinds 2003 op voorbereid, toen Irak werd binnengevallen. Toen zijn ze ondergronds gaan bouwen en zich voorbereiden op een eventuele oorlog met de VS. En daardoor kan Iran nog de straat van Hormuz natuurlijk dichtsluiten. Ze hoeven maar een paar tankers aan te vallen en de verzekeringsbedrijven zijn te bang om de schepen daar doorheen te laten gaan. En dat is natuurlijk de belangrijke troefkaart van Iran op dit moment.
0: Ja, precies. Dus Iran kan eigenlijk een beetje achterover leunen. En die hebben nu een goede positie, zou je zeggen.
18: Ja, in de onderhandelingen staan ze sterk. Vandaar dat je ook ziet dat ze zich standvastig opstellen. Niet op de knieën gaan zoals Trump van ze eist. Want dat is ook totale overgave. Was natuurlijk de eis van Trump aan het begin. Ze zijn heel gemotiveerd. Ze voelen dat ze sterker staan door deze oorlog, omdat ze de straat van Hormuz dicht kunnen knijpen en daarmee wereldwijd de olieprijs omhoog kunnen laten gaan.
0: Ja, en omdat dus ook gewoon blijkt dat heel veel van die installaties gewoon nu nog in bedrijf zijn.
18: Ja, Iran zou ook 70% van zijn lange afstandsraketten nog te bereik hebben. En heeft natuurlijk ook heel veel drones. Heeft een groot leger van honderden duizenden mensen, wat ook bijvoorbeeld een grondinvasie lastig maakt. Dus daardoor heeft Iran nog een slagkracht wat ze kunnen inzetten. En dat hebben ze denk ik ook heel bewust berekend. Van dat ze telkens de escalatie met de VS bij kunnen benen.
0: Maar wat betekent dit dan voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran?
18: Ja, kijk, vanuit Iran bestaat enorme wantrouwen dat de VS überhaupt geïnteresseerd is in serieuze onderhandelingen. Omdat ze natuurlijk al twee keer Iran hebben aangevallen midden in onderhandelingen. En dat de VS nu ook hele hoge eisen aan Iran stelt, zoals totale overgave, totale vernietiging van alle nucleaire installaties in Iran. Dat zijn eigenlijk rode lijnen voor Iran. En Iran doet dan het spiegelbeeld, komt ook met een hele hoge eisenlijst aanzetten dat de VS schade te goede moet geven aan Iran. Ja, dus daardoor zijn er eigenlijk, zou je kunnen zeggen, geen serieuze onderhandelingen die op detailniveau gaande zijn.
0: Nee, en nu de New York Times hier zo over schrijft, ja, uiteindelijk weet de regering Trump natuurlijk ook hoe Iran ervoor staat, hoe ze er zelf voor staan. Maar Amerika blijft dus zeggen, we zijn aan de winnende hand.
18: Ja, want ik denk dat de reden is dat Trump zich natuurlijk in een val heeft laten lokken door Netanyahu. Die heeft gezegd, het gaat heel makkelijk worden, zoals Venezuela. We doden opperste leider Khamenei en het regime valt uit elkaar. De mensen gaan de straat op. Dat is allemaal niet gebeurd, zoals er zoveel niet gebeurd is met de voorspellingen in deze oorlog. En Trump wil geen verliezer zijn. Hij weet eigenlijk deze feiten ook. Maar ja, hij wil dan telkens steeds meer escaleren. En hij zit nu echt enorm klem. Want gaat hij weer een oorlog tegen Iran beginnen, zijn we eigenlijk weer terug bij af. Want zoals we net zeiden, Iran heeft de slagkracht om de buurlanden aan te vallen, Amerikaanse militaire installaties. En dan gaat de olieprijs flink omhoog wereldwijd. En is de crisis nog dieper.
0: Ja, dan begint het hele liedje weer opnieuw. Dank voor de uitleg en de toelichting. Peyman Jafari, historicus en Iran-kenner. Ja, dan gaan we naar de media in het buitenland. Sid, wat melden zij?
19: Iran heeft een bekende mensenrechtenadvocaat op borgtocht vrijgelaten. Het gaat volgens persbureau AFP om Nasrin Sotoudeh. Ze werd begin april opgepakt, maar het is onduidelijk waarvan ze wordt verdacht. Sotoudeh is al meermaals aangehouden geweest. Ze heeft voor haar werk meerdere prijzen gewonnen. De Britse toezichthouder heeft een online forum een boete van bijna £1 miljoen opgelegd, meldt de BBC. Op het forum werden mensen aangezet om een einde aan hun leven te maken. De site heeft niet genoeg gedaan om Britten te weren van het platform, zegt de toezichthouder. De omroep sprak eerder met de nabestaanden van een jongen van 17 die er ook actief was.
20: He needed help, but there was no one there to actually help him. They were helping him towards the end, to end his life. The site needs to be taken down. There's 50,000 people on this forum.
19: En zij willen dat het forum dus helemaal uit de lucht gaat. En dat zou de volgende stap kunnen zijn, zegt de toezichthouder. Autobouwer BMW is slordig met terugroepacties. Dat meldt het Belgische onderzoeksprogramma Pano. Als gevolg daarvan rijden er in België al jaren auto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. Het gebeurde in Europa al honderden keren. Ook deze vrouw kon maar net op tijd uitstappen en draagt nog steeds de gevolgen.
21: Behoorlijk wat slapeloze nachten. Vooral voor mij als mama. Een dochter die daar toch al serieus van onder een indruk is. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je daarin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
19: Een terugroepactie over een bepaald onderdeel uit 2018 blijkt nog steeds niet afgerond. Communicatie van BMW hierover is niet duidelijk genoeg, zegt de Belgische politiek. De eilandstaat Nauru in de Stille Oceaan houdt een referendum om de naam van het land te wijzigen. Radio New Zealand schrijft daarover. Nauru wil afrekenen met het koloniale verleden. De inheemse bevolking noemt het land namelijk Nauru. En volgens de regering is dat Nauru geworden, zodat westerlingen het makkelijker uit konden spreken. Het stond eerst onder gezag van Duitsland en later de Britse kroon. Eind jaren 60 werd het land onafhankelijk. En voor een naamswijziging moet de grondwet worden aangepast. Daarom komt er dus nu een referendum.
0: Dank je, Sid. Erik Evengroen, we staan aan de vooravond van het Hemelvaartsweekend. En dat betekent heel veel files, hè?
6: Ja, dat kun je wel zeggen. We zijn hard op weg om misschien wel de drukste avondspits van dit jaar te gaan halen. Want we zitten al aan de 1000 kilometer in totaal. En dat heeft alles te maken, zoals je zegt, met het aanstaande Hemelvaartweekend. In combinatie natuurlijk ook nog met woon-werkverkeer. Ik noem een file op de A28 die opvalt. Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht staat 7 kilometer file, maar de vertraging is bijna een uur. En dit komt door een ongeluk op de A27.

0: Niall Horan en Andalus. We gaan naar Italië, naar de vijfde etappe in de Giro. Gabriel, hoe zit het met die tegenaanval van Bouwman?
1: Ja, het is niet dat hij met rasse schreden dichter bij Eulalio en Arrieta komt, helaas. Dat tweetal nog altijd aan de leiding. De groep met Koen Bouwman. Hij is vergezeld door Johannes Kuhlstedt uit Noorwegen en Andrea Racagni-Noviero uit Italië. Volgt op 2 minuut 35 intussen met nog 32 kilometer te gaan. Ja, het is allemaal nog speelbaar, maar het is niet dat er in een mum van tijd heel veel van die marge afgehaald is door die drie. Ze zijn in principe natuurlijk wel iets frisser dan die twee voorin, die al de hele dag in de ontsnapping rijden, dus ze kunnen zomaar ineens stilvallen. Maar goed, daartussen, tussen Eulalio en Arrieta en het groepje met Bouwman, rijden ook nog wat renners die overblijven vanuit die vroege vlucht, die ook nog proberen terug te keren bij dat duo. Wat in ieder geval zeker is, is dat het peloton met roze truidrager Giulio Ciccone de handdoek in de ring heeft gegooid. Die rijden op 4,5 minuut. Dus het gaat om de mannen die nu voorin rijden, Eulalio en Arrieta, en de mannen daarachter met Bouwman. Nog 32 kilometer te gaan.
0: Na Thea Beckman, Jan Terlouw en Annie M.G. Schmid is Pieter Kolwijk de vierde schrijver die zowel de Gouden Griffel als de Kinderjuryprijs wint. Die laatste sleepte hij vandaag in de wacht met zijn boek Een rugzak vol. En het klonk zo.
2: De winnaar van de Kinderjury 2026 in de categorie 10 tot 12 jaar is Sonne.
0: Er werd zo hard gegild dat het bijna niet te horen was, maar het was toch echt een rugzak vol van Pieter Kolwijk. Pieter Kolwijk, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat is nogal een rijtje om in te staan. Terlouw, Beckman en Annie M.G. Schmid. Hoe voelt dat?
3: Absurd. Een beetje gek wel. Dat waren de mensen die waar ik de boeken van las als kind. En dan ineens sta je in zo'n rijtje. Ja, heel gek.
0: En dat voor iemand die pas op zijn 36e zijn eerste kinderboek schreef.
3: Ja, ja. Dat is laadbloeiertje. Hè? Dat zei mijn juf vroeger ook wel al. Jij bent een laadbloeier, jij komt er wel. Nou, ja. Ze had gelijk.
0: Nou, hopelijk heeft ze dit gevolgd. Dat zou mooi zijn. We konden het al eventjes horen. Hoe was die uitreiking vandaag?
3: Ja, heel erg leuk. Weet je, het is een klein zaaltje. Vol kinderen natuurlijk. En de beatboys die alles aan elkaar praten en er wat van maakten. Ja, en dan ineens verschijnt je boek daar zo op een scherm. En heb je gewonnen. Heel bijzonder.
0: Had je het verwacht?
3: Nee. Nee, het is toch ook een prijs waarbij de meeste stemmen gelden. En ja, daar zitten ook YouTubers tussen met een heel veel volgers. Dus ik had zelf het idee van, ook in de categorie waar ik zat, zaten ook YouTubers. Ik denk, dan zullen die hem wel winnen. Maar goed, dan zit je bij de eerste drie en dan is het nog steeds hartstikke mooi. En dan heb je nog steeds een hele leuke ochtend.
0: Ja.
3: En met die insteek ging ik er naartoe.
0: Ja, kun je nagaan hoe mooi die is geworden uiteindelijk. Want die kinderjuryprijs, die wordt gekozen door kinderen. Hè? Het woord zegt het al. Is er dan ook een juryrapport? Is dan ook duidelijk wat zij van dit boek vinden? Behalve dat ze het dus blijkbaar heel goed vinden.
3: Nee, het is echt gewoon, wordt gewoon gestemd door alle kinderen. Ik denk net zoiets als de NS Publieksprijs en zo. Hè, de mensen die stemmen en dat is er niet. Maar ik heb wel door het jaar heen, sinds het boek uit is, wel dingen teruggekregen. Hè, van juffen die voorlezen en die het een prachtig boek vinden. Die het mooi vinden hoe er met de emoties wordt gewerkt. Maar ook van een kindertherapeut die mij vertelde van als het over de emoties gaat, zeg ik dan vaak, lees het boek Een rugzak vol van Pieter Kolwijk. Want daar wordt het zo goed in uitgelegd. En dat is allemaal wel heel mooi om te horen natuurlijk.
0: Want het gaat over een kind van gescheiden ouders. Hè? Hoe die daarmee omgaat. Die rugzak speelt echt een bijzondere rol. Hè? Kun je dat even toelichten?
3: Ja, weet je, het is een jongetje inderdaad die met gescheiden ouders, die van papa naar mama moet. En de een kan hem niet brengen en de ander niet halen. En dan gaat hij met die rugzak op pad. En dan doet hij wat stoms. En dan wordt hij ook nog eens beroofd. Maar ondertussen, iedere keer als hij wat meemaakt, in iets bijzonder iets, dan komt er in die rugzak iets tot leven. En het staat natuurlijk symbool voor, wij hebben allemaal een rugzak in het leven. En hoe ouder we worden, hoe voller die zit. Want we maken van alles mee. En bij de kinderen zit die gewoon nog niet zo vol. En dat vond ik wel een mooi gegeven van een jongetje die zijn hoofd stoot en domme dingen doet, maar ook weer mooie dingen meemaakt. En hoe dat allemaal in zijn rugzak belandt. En ja, hem dat ook vormt. En hij er ook op reageert. Weet je, het ene moment is hij heel zelfverzekerd. En dan is hij weer verdrietig. Dan is hij weer een keer boos. En al die dingen, ja, die doen wat met je. En dat vormt ons als mens.
0: En zo'n idee voor zo'n rugzak vol met emoties, is dat dan iets waar je dan op een ochtend mee wakker wordt? Of hoe ontstaat zoiets?
3: Nee, dit kwam door een juf, zeg maar. Ik had een avond van een juf en meestersavond, volgens mij. En daar zei iemand dat mijn boeken erg heftig waren voor kinderen. En ja,
0: want ze gaan over grote thema's.
3: Ja, vaak wel, weet je. Ik vind het thema zelf helemaal niet zo groot. Het is gewoon allemaal onderdeel van het leven. En kinderen kunnen gewoon veel hebben. En toen zei ik dus ook letterlijk tegen haar. Ik zeg, joh, we hebben allemaal zo'n onzichtbare rugzak. En die van ons zit vol. En daarom voelen voor ons die verhalen als heftig. Maar die kinderen zitten niet vol. En voelt dat helemaal niet als heftig. En toen dacht ik, oh, dat is wel een leuk idee voor een boek. Ik was eigenlijk met iets anders bezig. En dat heb ik toen aan de kant geschoven. En toen dacht ik, nee, ik ga dit boek schrijven.
0: Nou, dat was dus een uitstekend idee. En nu dus een gouden griffel in de kinderjury. Nu met pensioen?
3: Ja. Nee joh, ik heb nog genoeg verhalen om te schrijven, weet je. Kijk, je schrijft niet voor de prijzen. Het is leuk natuurlijk, maar je schrijft omdat je verhaal wil vertellen. Ook niet omdat je bekend wil worden. Volgens mij schrijven we allemaal met dezelfde reden. We hebben een idee en we kunnen iets. En daar willen we iets moois van maken. Ja, en ik heb nog genoeg ideeën om mooie boeken te maken. Dus ik ga niet met pensioen.
0: Gelukkig. Dank voor dit gesprek. Geniet van deze mooie dag. Schrijver en kersvers kinderjuryprijswinnaar Pieter Koolwijk.
4: NPO Radio 1. Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
5: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
4: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
6: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
4: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
7: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
8: KRO NCRV.
4: Zaterdag in Pointer. Om 14:00 op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Fleur Wallenburg.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Wat gaat de landelijke politiek doen aan het geweld rond de asielprotesten? Onze verslaggever sprak met de betrokken ministers. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
15: Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben gezien rond zijn woning aan de Lijnbaanstraat. Een omstreden Amerikaanse gevangenis voor immigranten gaat na een jaar weer dicht, melden Amerikaanse media. De gevangenis Alligator Alcatraz in Florida is volgens de autoriteiten te duur en niet effectief genoeg. In het complex zitten migranten die wachten om het land uitgezet te worden. Het gebouw wordt omringd door krokodillen, alligators en pythons. De gedetineerden worden overgeplaatst naar andere gevangenissen, maar waar precies is onduidelijk. President Trump noemde de gevangenis eerder een voorbeeld voor andere staten. Chocolademelk Milka, chocolademerk Milka heeft klanten misleid. De Duitse rechter vindt dat die nooit in de winkel hadden mogen liggen, de producten. Begin vorig jaar werd een reep van het merk dunner gemaakt en tegelijkertijd ook duurder. De Nederlandse internetbank Bunk heeft een vergunning aangevraagd voor Mexico. Volgens de bank een logische stap, omdat dat land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. De bank heeft ook een aanvraag lopen in de VS. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. De politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 illegale vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 3 zeecontainers in de Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. De verkoop van nicotinezakjes en vapes met een zoet smaakje is verboden in Nederland en daarom blijft de NVWA controleren.
8: Het liefst zo hoog mogelijk in de keten zitten, zo veel mogelijk aan het begin, daar waar die grote hoeveelheden zijn, om die in beslag te nemen, om ervoor te zorgen dat die niet meer verkocht kunnen worden. En op deze manier blijven wij doorgaan. Maar we komen ook in winkels, we komen zelfs bij mensen thuis als ze via social media vapes verkopen. Dus wij proberen op alle plekken te controleren en in te grijpen.
15: Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun spullen via de zwarte markt kopen. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar de VS. De eerste WK-wedstrijd is op 14 juni in Dallas, dat is tegen Japan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen begint de dag wisselvallig. In de middag wordt het wat droger. Met af en toe zon, dan wordt het zo'n 12 graden.
0: We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Want is het inderdaad de drukste avondspits van het jaar?
16: Ja, zojuist hadden we hem even aangetikt met 1021 kilometer file in totaal. En het vorige record stond op 1020. En dat was in januari met het slechte weer en sneeuwval. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat het hartstikke druk is onderweg. En ja, vrijwel overal is het file rijden. Het op een aantal plekken nog eens extra. Vooral op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Ja, en er gebeuren ook nog diverse ongelukken en pechgevallen die nog voor extra vertraging zorgen. Dus ik noem nu degene met de meeste oponthoud. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe 10 kilometer file rijden met vertraging is bijna een uur. De A15 Europoort richting Gorkum. Bij de Noordtunnel 3 kilometer file door een ongeluk. Vertraging 3 kwartier. Een auto met pech op de A16. Van Breda naar Rotterdam, de hoogte van Rotterdam Centrum. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 3 kwartier. En wat ook nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle Noord is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een uur ook.
0: Wat moet er in Loosdrecht gebeuren om de geest weer in de fles te krijgen? Onze verslaggever was vanmiddag bij een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de noodopvang.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Welkom in de wereld van food.
1: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: We zijn bij de Giro d'Italia in deze vijfde kletsnatte etappe onderweg naar de finish in Potenza. Gabriel Melging.
23: En het lijkt, het heeft weer alle schijn van in ieder geval, een tweestrijd te gaan worden tussen Afonso Eulalio, de Portugees, en de Spanjaard Igor Arrieta. De vlucht van Koen Bouwman daarachter op weg naar dat duo toe lijkt te gaan stranden in het zicht van de haven. Hij heeft nog 2 minuten en 45 seconden om goed te rijden. Dat wordt moeilijk in 22 kilometer.
0: Na weer een zeer onrustige avond in Loosdrecht wordt de roep om stevig ingrijpen vanuit Den Haag steeds luider.
24: Het kabinet heeft geen goed woord over voor wat er gebeurt in Loosdrecht. Veroordelingen alom, maar extra maatregelen, die komen er voorlopig niet.
0: Maar eerst het laatste nieuws uit Loosdrecht zelf. Een harde streep trekken, dat was de reactie van de burgemeester van Loosdrecht na het geweld van gisteravond. Worden ook de politie en de regio-burgemeester daarover zometeen meer. Eerst nog even naar Loosdrecht zelf. Daar is nog steeds verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, Matthijs, merk je nog dat geweld van gisteravond daar nog naettert?
25: Ja, dat zie je in de emoties hier, maar ook in de voorbereiding op wat er nog kan komen gaan. Want voor vanavond is er alweer een protest aangekondigd om 19:30. En ik zag net over stevig ingrijpen gesproken dat de politie ook het zware materieel uit de kast haalt. Want hier kwam net een waterwerper aanrijden. Zo'n hele grote vrachtwagen waarmee de politie kan spuiten om demonstranten uiteen te drijven. Dus de gemeente is ook nog in overleg met de politie over andere maatregelen. Die zouden ook binnenkort bekendgemaakt kunnen worden. Over bijvoorbeeld het weren van mensen vanuit Loosdrecht. Ja, en ik zei het al, hoe snel de emoties kunnen oplopen. Dat zie je hier, dat zag ik vanmiddag. Hier was een klein protest bezig van mensen die juist voor opvang zijn. En dat eindigde in een kleine confrontatie waar het vooral ging over welke spandoeken aan de hekken van het gebouw mogen hangen.
26: Lik, heb je al een poster?
27: Vrede nu?
25: Wat deelt u uit?
27: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja, heel verdrietig hoe hier met mensen wordt omgegaan.
25: Wat schrijft u?
28: Saai hoop, geen haat.
25: Met stoepkrijt?
28: Ja, dus ook weer uitwisbaar. Maar ik wil toch een positief geluid achterlaten voor de bewoners van het AZC.
25: Heeft u ze gezien, de bewoners?
28: Ik heb ze nog niet gezien. Ik kan me ook voorstellen dat ze na gisteravond behoorlijk geschrokken zijn en even binnen blijven. Maar ik hoop dat ze in ieder geval onze liefde en welkome boodschappen toch voelen.
25: En er wordt een vlag opgehangen met tegen het hek. Refugees welcome. En dan is de vraag, hoe lang blijft hij hangen?
29: Hij blijft tijdens de demonstratie hangen, want we weten wat er gebeurt als ze hem niet verwijderen, natuurlijk. Dan wordt hij weggetrokken door de fascisten.
25: En binnen een mum van tijd komen er ook tegenstanders van de opvang erop af. Komen langs rijden, stoppen even om wat te roepen. En ze komen met vlaggen aan de overkant van de straat staan.
30: Flikker op, man. Gewoon dat je op moet pleuren. Dan moet je lekker je eigen huis nemen. Op kan hier uit mijn dorp, mafkees.
25: Waarom bent u zo boos, meneer?
30: Mensen zijn het gewoon zat hier. Dit gaat allemaal nog veel erger worden in Nederland. Het wordt allemaal door je strot geduwd. En we worden allemaal geframed. We zijn extreem rechts, we zijn dit, we zijn dat. Man, ik heb een zaak waar wat ik vloer van buitenlandse mensen werk. Ik ben helemaal geen racist. Maar de manier waarop het hier gedaan wordt, het door je strot geduwd wordt, zo werken dingen gewoon niet. En dan krijg je dit soort dingen.
25: Wat vond je van de brandstichting gisteravond?
30: Ik ga vernielingen niet goedkeuren of wat ik voor wat. En ik snap dat geweld of dingen of vernielingen allemaal niet goed zijn. Maar het zit mensen tot hier.

0: vernielingen niet goedkeuren of wat ik voor wat. En ik snap dat geweld of dingen of vernielingen allemaal niet goed zijn. Maar het zit mensen tot hier. En
1: wat gebeurt... het is vervelend dat deze mensen nu demonstreren.
0: Moeten, als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden, bij mijn meisje, bij mijn kinderen. Want gewoon de eerste beste keer dat het misgaat, hebben deze mensen met mij een probleem. Dat kan ik jou vertellen.
2: Dat mag wel.
3: Mevrouw. Deze mensen hebben ook gewoon het recht om te demonstreren.
1: Simon probeert ons uit elkaar te houden.
2: Blijf met je poot van onze spullen.
3: Ik begrijp de emotie.
4: Tyfus volk.
1: Grote woede bij de anti-AZC-demonstranten als ze zien dat hun borden op het hek van het voormalige gemeentehuis worden weggehaald.
5: Ik word scheidsziek van al die racisten.
6: We willen echt, niet verlagen tot hun. Hang er iets tegenover wat positief is. Maar doe niet hetzelfde als
5: zij. Wordt het weggehaald.
6: Laten we ons gewoon positief gedragen.
1: En deze mevrouw van de pro-opvang demonstratie probeert haar medestander te van overtuigen dat hij daarmee moet stoppen met de borden weghalen.
6: En we laten ons niet provoceren.
7: Wegwezen. Zijn mijn banner.
1: Dan steken mannen met stickers van Defend Loosdrecht de weg over. Om het gele spandoek Refugees Welcome weg te halen.
8: Wij willen onze spullen terug.
1: En ongeveer na een uur gaan de pro-opvangdemonstranten weg.
9: Omdat de politie net eigenlijk zegt van joh, het lijkt ons beter als jullie weggaan, want wij kunnen jullie veiligheid niet meer garanderen. Nou, we komen terug met nog veel meer. We komen terug met nog veel meer.
1: Zo worden ze uitgezwaaid.
10: Een verslag vanuit Loosdrecht. Dat was denk ik wel duidelijk van Matthijs van der Wiel. Eerder vandaag was burgemeester Dijksma ook in Loosdrecht. Zij is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verwacht meer steun vanuit de landelijke politiek.
11: We doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer. Er zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi. Maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn. En daar niet een ja maar bij, maar gewoon een punt bij zetten.
10: Nou, laten we dan maar eens naar Den Haag gaan. Politiek verslaggever Lars Geerts. Wat hebben de landelijke politici deze lokale bestuurders te bieden?
12: Nou, ik zou bijna zeggen dat burgemeester Dijksma in ieder geval door het kabinet op haar wenken werd bediend. En waar burgemeester Verheijen van Weidemeren en dus Loosdrecht om vroeg, die harde streep, die wordt ook wel degelijk getrokken door de ministers die vandaag bijeen waren in de ministerraad. Vooral de ministers die er natuurlijk over gaan. De minister van Binnenlandse Zaken Heerma, de minister van Veiligheid en Justitie Van Wil en de minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink. Allemaal heel duidelijk in hun oordeel.
13: Ja, wat we gisteravond gezien hebben in Loosdrecht heeft met protest en met demonstratie niet zoveel meer te maken.
14: Vol afschuw naar de beelden gekeken van wat we zagen in Loosdrecht. Vernieling, brandstichting, hulpverleners die geblokkeerd werden. Dit heeft helemaal niks meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld.
15: Ik wil meteen elke illusie wegnemen. Wij accepteren dat absoluut niet. Dit is onacceptabel. Dit heeft niks meer te maken met het uiten van je zorgen of demonstreren.
12: Morele steun dus vanuit het kabinet en ook steun aan de acties van het lokaal gezag, de burgemeesters en de politie daar.
10: Ja, maar het roept natuurlijk wel de vraag op of ze er ook iets aan gaan doen.
12: Nou ja, dat is dan de vraag. Als je dan aan het kabinet vraagt, wat gaat u er dan aan doen? Dan zeggen ze, ja, de middelen zijn er al. En de middelen, het is niet aan het kabinet om vervolgens daarop te acteren. Dat is aan de burgemeester, dat is aan de lokale politie, dat is aan het Openbaar Ministerie om dat te doen. Want, zo wijst minister Van Wil van Justitie erop, dit is hoe het werkt.
15: Het systeem zoals we het in Nederland hebben georganiseerd is dat wij openbare orde hebben belegd bij de driehoek. Dat betekent dat de burgemeester altijd met het OM en met de politie de afweging maakt. Wat voor maatregelen moeten we nemen? Moeten we hier gebiedsverboden instellen? Moeten we demonstraties verbieden of niet? Moeten we ze verplaatsen? En in die bevoegdheid ga ik niet treden. Op het moment dat zij structureel vinden dat ze weinig bevoegdheden hebben, dan komt het weer naar Den Haag. En zo kijken wij op dit moment, de collega van Binnenlandse Zaken en ik, naar het demonstratierecht. En wat moet daar aan veranderen?
12: Extra ingrepen, extra maatregelen vanuit Den Haag, die zijn wat u betreft op dit moment nog niet aan de orde.
15: Nee, op dit moment niet. Nogmaals, we blijven optreden tegen al dit soort gewelddadigheden en we zullen de daders daarvan ook proberen op te sporen. Dit zijn gewoon strafbare feiten en daar geldt voor wat altijd geldt, doe het niet.

0: Ja, als de lokale politiek naar de landelijke politiek kijkt om extra maatregelen bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar als ze daar naartoe kijken, dan zegt Van Wil allereerst, alle instrumenten zijn er al. De politie heeft alle middelen. De burgemeesters hebben alle middelen om gebiedsverboden af te kondigen. Om de politie breed in te zetten als ze willen. Dus vanuit Den Haag zeggen ze, is er op dit moment niet veel meer nodig.
1: Nee, maar als we dan Dijksma horen, zij zegt, ja, wij als gemeente, wij voeren slechts uit wat de landelijke politiek wil. En dat het kabinet dus dat duidelijk moet maken aan de inwoners. Gaat het kabinet dat doen?
0: Nou, ze lopen er in ieder geval niet van weg op het moment dat je vraagt van, hey, maar maakt u wel genoeg duidelijk dat wat die gemeenten doen, dat dat is wat u wil, wat u heeft bedacht? Dan zeggen ze zeker, absoluut. Wij bellen ook met die gemeenten. We willen ook best in gesprek met die inwoners. Maar, zegt minister van Asiel Bart van den Brink, dat ga ik niet doen met een hoop camera's erop.
2: Ik heb volgens mij al aangegeven dat ik die gesprek ook ga voeren. Ik heb tegelijkertijd aangegeven dat het laat ik zeggen, handig is om een gesprek te voeren in een setting waar je ook het gesprek kan voeren. Dus dat zal niet zijn met alle media erbij.
0: Dus wellicht horen we achteraf van de minister die is geweest in bijvoorbeeld Loosdrecht of ook in Coevorde waar dit speelde. Maar voor een camera, zoals we in het verleden wel hebben gezien, bijvoorbeeld met Klaas Dijkhoff, die zelf toen hij staatssecretaris van Justitie was naar Drenthe ging. Nee, dat gaat dit kabinet voorlopig niet doen. Maar wel alle steun voor onder meer burgemeester Dijksma en ook burgemeester Verheijen daar.
1: Dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
3: Bij Omroep Brabant is te zien dat een windhoos vanmiddag voor veel schade heeft gezorgd in Eersel. In één straat vlogen de pannen van het dak van een huis en even verderop waaiden enkele honderden bomen om. Er zijn in Eersel geen gewonden gevallen door die windhoos. RTLZ heeft het over het Internationaal Monetair Fonds. Deze VN-organisatie noemt de toekomst van de Nederlandse economie bijzonder onzeker. En ook heeft het IMF kritiek op de zogenoemde vrijheidsbijdrage, waarmee het kabinet hogere defensieuitgaven wil bekostigen. De oorlog in het Midden-Oosten drijft de energieprijzen op en leidt tot onzekerheid. Volgens deze econoom van de Triodos Bank zijn de voorspellingen van het IMF nog aan de magere kant.
4: Ze gaan uit van een herstel van de productie en de export in het Midden-Oosten van olie en gas rond halverwege het jaar. Dus dat is dan over 6 weken al. Wordt steeds minder waarschijnlijk eigenlijk.
3: Het IMF denkt dat er in Nederland dit jaar nog een economische groei is van 1%, maar dat vindt deze econoom dus wat te hoog ingeschat. Vakbonden CNV en Nu91 vinden dat het Radboud UMC in Nijmegen de schade moet vergoeden van 12 medewerkers die mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, lezen we bij Omroep Gelderland. Door fouten met voorschriften zitten zij uit voorzorg 6 weken in quarantaine, met gevolgen ook voor onder meer hun werk, de kinderopvang, vakanties en ook mentale gezondheid.
1: 6 weken is ook echt niet niks, hè?
3: Ja, ga er maar aan staan. Het AD schrijft nog dat acteur Ferry Doedens een geldboete van €800 moet betalen vanwege het rijden onder invloed van harddrugs. De rechtbank in Utrecht legde verder een voorwaardelijke rijontzegging op voor de duur van 6 maanden. En ook zijn voormalige manager was vandaag bij de uitspraak.
5: Nee, we werken niet meer samen.
6: Waarom wil je er graag bij zijn?
5: Nou ja, omdat ik gewoon, ik vind dat iemand hem toch moet steunen, zeg maar nu. Zodra Ferry je hulp accepteert en als ik zelf ga werken, ben ik de eerste die het met hem weer wil oppakken.
3: Ferry Doedens, die bekend werd als GTST-acteur, werd al meermaals aangehouden voor rijden onder invloed van harddrugs.
1: We gaan naar de ANWB. Erik Evengroen, het is mega druk, hè? Waar zijn nou de grootste problemen?
7: Nou ja, vooral rond Utrecht zien we heel veel vertraging op de wegen naar het zuiden. En ja, rond Utrecht zijn ook nog wel wat ongelukken gebeurd. Maar eigenlijk is het op de meeste doorgaande wegen aansluiten. Want bijvoorbeeld op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Driebergen nu weer een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is weer ruim 1 uur.

0: Jelly Roll en I'm Good. Gabriel Melging bij de Giro. Ja, je zei eerder van, nou, het is eigenlijk een wonder dat er nog niemand onderuit is gegaan met dit weer, maar. Dat is wel gebeurd intussen, hè?
1: Ja, ik heb het misschien een beetje over die mannen afgeroepen. Het is toch een beetje zonde als dat dan gebeurt. We hadden een hele mooie tweestrijd tussen Igor Arrieta en Afonso Eulalio. Maar met nog 13 kilometer te gaan viel de Spanjaard Igor Arrieta van UAE in een natte afdaling. Hij daalde hard af en moest even corrigeren in een lange 180 graden bocht naar links. En gleed toen onderuit. Hij verloor gewoon de controle over zijn voorwiel. En dan is er geen redder meer aan in het op zich best pittoreske dorp Pignola. Maar ja, daar stranden toch zijn ambities om de ritzegen. Want intussen met nog 7,7 kilometer te gaan moet hij een halve minuut goed maken. Op de eenzame leider nu in koers, Afonso Eulalio. Hij kon wonder boven wonder om Arrieta heen sturen. Moest ook wat corrigeren in de bocht, maar bleef dus wel overeind. En kon gewoon in één keer door. En dan wacht je natuurlijk niet. Dus met nog 7 kilometer te gaan, Eulalio aan de leiding. Arrieta nog steeds wel op de tweede plaats op 30 seconden achterstand. De groep met Koen Bouwman, die rijdt nog altijd op 3 minuten achterstand, dus die gaat niet meedoen om de overwinning. Eulalio gaat overigens ook waarschijnlijk de roze trui overnemen van Giulio Ciccone. Want Eulalio stond maar 1 minuut en 11 seconden achter Ciccone in het klassement. En het gat tussen hem en de Italiaan vandaag is nu 7 minuut 40. Dus dit lijkt een hele mooie dubbelslag te worden voor Afonso Eulalio met nog 7 kilometer te gaan.
0: Rustig de auto in en lekker naar huis aan het einde van de werkdag. Dat zal voor de medewerkers van Safari Park Beekse Bergen toch iets anders aanvoelen vandaag. Want toen een verzorger vanochtend nog voor openingstijd het park inkwam, ontbrak er een cheetah in het verblijf. Directeur van Safari Park Beekse Bergen, Rens Willemsen, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wordt u dan meteen gebeld?
2: Ja, dat klopt. Dan word ik meteen gebeld. Ja, gelukkig wel.
0: En dan?
2: En dan? Dan is de eerste vraag inderdaad, nou ja, waar is ze naartoe? Gelukkig kreeg ik daar snel een antwoord op dat ze was gespot binnen ons park, maar wel in een bosrijk gebied.
0: Dus ze was wel nog in de buurt, om het zo te zeggen?
2: Ze was zeker nog in de buurt, ja.
0: En wat gebeurt er dan? Dan ga je er dan op af of hoe werkt dat?
2: Daar hebben wij gelukkig vele veiligheidsprotocollen voor. Die worden dan in gang gezet. En het eerste wat wij doen is inderdaad onze dierenverzorgers in actie laten komen om te zorgen dat het dier dat het goed gaat, dat we weten waar ze is. En dat ze, dat ze dan gaan kijken, oké, hoe kunnen we er vangen en terug in haar verblijf krijgen.
0: Ja, dat lijkt me geen makkelijk klusje.
2: Dat kan soms een heel makkelijk klusje zijn. Waar het niet dat deze cheetah in in de bossen zat. En zich niet liet zien of niet liet vangen.
0: Nee, dus dat heeft even geduurd?
2: Dat heeft helaas even geduurd. Dus dat, daar zijn wij toch wel een 3 uur mee bezig geweest om haar op een hele goede manier terug haar verblijf in te krijgen.
0: Ja, en hoe is dat dan gelukt? Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: We inventariseren eerst de omgeving. En dan zorgen wij ervoor dat het gebied steeds wat kleiner wordt. En uiteindelijk kunnen we haar heel licht verdoven. En dan kunnen we haar op die manier terug in het verblijf krijgen.
0: Ja, hoe kon ze ontsnappen?
2: Nou, het is een inventieve cheetah-dame geweest. En zij komt uit ze is een paar maanden geleden overgekomen vanuit een ander dierenpark. En die heeft op een inventieve manier een uitgang gevonden vanuit haar buitenverblijf. Nogmaals, het is echt, we hebben verschillende veiligheidsbarrières. Dus de eerste barrière is haar eigen buitenverblijf. Daar is ze uitgekomen en wij zijn nu nog aan het onderzoeken hoe exact.
0: Oh, want dat weten jullie nog niet.
2: Dat kan op verschillende manieren. Het is geen zichtbare situatie. Mm. Dus dat is op een inventieve manier gebeurd. Dus we houden haar vanavond een avondje binnen.
0: Oké, dat ze dan even tot rust kan komen? Of dat ze er niet weer uitvliegt?
2: Dat ze er beide. Dat ze er niet weer uit kan komen. En dat ze even tot rust kan komen.
0: Enerverend dagje. Voor zowel de cheetah als voor jullie.
2: Ja, dat was het zeker. Ook wel een trotse dag, moet ik zeggen. Want dit zijn de momenten waarin we het toch even moeten doen met z'n allen. En de gasten hebben veel begrip voor de situatie. En met alle medewerkers van Safari Park Beekse Bergen hebben we haar gelukkig op een hele goede manier terug in het verblijf gekregen. En ik heb haar net even gezien en ze zit er toch weer frivol bij.
0: Gelukkig. Dank, directeur van Safari Park Beekse Bergen, Rens Willemsen. We gaan terug naar Gabriel bij de Giro. Want is er nou weer een valpartij geweest?
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik heb het toch weer gejinxed. Ik dacht dat
0: Eulalie... Het komt echt door jou, hè?
1: Ja, het komt echt door mij bijna. Maar ik had nu toch net even gezegd dat Eulalie een voorsprong van een halve minuut had. En dat het eigenlijk bijna al binnen was. Maar bij het inrijden van Potenza in een bocht naar links gaat ook hij onderuit. In deze slapstick-waardige finale is Arrieta daardoor weer teruggekeerd bij Eulalio. En hebben we toch weer die verwachte tweestrijd met nog 5 kilometer te gaan. Ze hebben nog steeds een ruime voorsprong op de groep met Koen Bouwman. Hoe, dat snap ik ook niet helemaal. Maar met nog 5 kilometer te gaan krijgen we toch weer die tweestrijd tussen Eulalio en Arrieta. En ze zijn in finishplaats Potenza. Nog even klimmen en dan naar de finish.
0: Spannend. Straks, wist u dat je niet langer dan 30 jaar recht hebt op hypotheekrenteaftrek? Maar wie houdt dat eigenlijk bij? Ster.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
16: Ik wil uit!
15: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
17: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
18: Hou je bek, man.
15: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
14: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
19: NPO Radio 1.
0: Het is 1 over half 6. Het nieuws met Sid.
20: Een man van 73 die eerder deze week dood werd gevonden in zijn woning in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, heeft sinds vanochtend een tijdelijke noodstroomvoorziening. Volgens het bedrijf kunnen klanten daardoor weer langzaam hun ICT-systemen in gebruik nemen. In een week tijd zijn ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De Voedsel- en Warenautoriteit vond ze in zeecontainers in de Hoekse Waard en in een Brabantse opslag. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit verkocht mogen worden. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. Milka kan nog in beroep tegen deze uitspraak.
0: Het weer met Peter Kuipers-Munneke. In Eersel is het echt flink tekeer gegaan vandaag, hè?
21: Ja, behoorlijk.
0: In Brabant is dat.
21: Ja, iets ten zuidwesten van Eindhoven. En daar zag ik foto's van de gevolgen van waarschijnlijk een windhoos. Met geknakte bomen en pannen die van het dak zijn gewaaid. Dat is vaak heel plaatselijk. Die buien die nu over het land trekken, daar zit soms hagel bij. Heb ik meerdere mensen al horen zeggen. hier en daar ook wat onweer. Maar wat er ook gebeurt bij die buien, is dat die regen soms met zo'n kracht naar beneden komt, dat de koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. Dus eigenlijk in het kielzog van die vallende regen en hagelstenen, dan komt er een hele hoop lucht bij. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen. Heel lokaal dus met schade. Die schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook, ja, toevallig in Eersel, dat is dan ja, het pechgeval.
0: Ja.
21: Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
0: Ja. Laten we even naar het weer gaan voor de rest van de week. Hoe ziet het eruit?
21: Ja, morgen dan beginnen we met name in het midden en het zuiden van het land. 's Ochtends vroeg met nog flink wat buien. Maar vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. En zeker op de Wadden en de noordelijke provincies heb je morgen eigenlijk best geluk. Want dan komt de zon er al vrij snel bij en wordt het heel aardig. Warm wordt het niet, met een graad of 12. En vooral in het zuidoosten blijven die buien nog heel lang hangen. Daar is ook de grootste kans op onweer. Daar hebben we dus wel echt een veel minder zonnige hemelvaartsdag dan in het noorden. Vrijdag hebben we op meer plekken geleidelijk wat gestage regenval. Dan wordt het ook maar een graad of 11. Zaterdag en zondag is een stuk beter. Met nog een enkel buitje, maar ook regelmatig zon. En dan zo'n 13 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Peter. Erik Evengroen, het is de drukste avondspits van het jaar. Hoe is het intussen?
3: Ja, nog altijd erg druk met ruim 1000 kilometer file. Dus nog weinig verschil kunnen we wel zeggen. Ja, soms wordt het wat minder en soms groeit het weer door ongelukken. Zoals bijvoorbeeld nu op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Er is bij Driebergen zojuist een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht en de vertraging is alweer opgelopen tot ruim een uur. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht 20 kilometer file rijden met ook een uur op onthoud. De A20 Gouda Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk net voor het Kleinpolderplein. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. En nog altijd ook veel vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht door slecht wegdek. Vertraging ook daar ruim een uur.
16: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Zeg! Lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
23: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
24: Ah, ik wil uit!
23: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buzonier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
25: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
26: Oh ja, bank, man.
23: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
22: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Fleur Wallenburg.
29: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De finish van de Giro, Gabriel.
1: Die slapstick-finale kent een bizarre ontknoping. Igor Arrieta wint de etappe voor Afonso Eulalio. Het was niet meer voor mogelijk gehouden na de valpartij van Arrieta. Maar daarna valt dus ook nog Eulalio. En in die laatste kilometers heeft Igor Arrieta ook nog een verkeerde afslag genomen.
0: Afslag?
1: Ja, verloor daarna ook nog de complete controle over zijn fiets toen hij eventjes ging staan. Waardoor zijn achterwiel helemaal overdwars kwam te staan en die bijna nog een keer onderuit ging. Maar hij maakte in die laatste kilometer een achterstand van 12 seconden toch nog goed op de Portugees. Die twee keer dus door fout van Arrieta een voorsprong kreeg. En in de laatste 100 meter sluit hij aan bij Eulalio. En gaat er dan toch nog overheen in Potenza. En zo wint Igor Arrieta dus die etappe. En wordt Eulalio tweede. Toch nog wel een soort troostprijs voor Eulalio. Ja, het klinkt bijna lullig om te zeggen. Want het is een hele mooie prijs. Hij neemt de roze leiderstrui wel over van Giulio Ciccone. Zoveel is in ieder geval al zeker. Maar hij wint niet de etappe. Want wonder boven wonder gaat hij naar Igor Arrieta. Eulalio tweede, maar voor de Portugees wel de roze trui.
0: Gabriel, dankjewel. De hypotheekrenteaftrek is weer helemaal terug in het middelpunt van de politieke discussie. Want in 2031 vervalt voor mensen die al langer dan 30 jaar een hypotheek hebben het recht op hypotheekrenteaftrek. En moeten mensen de Belastingdienst kunnen vertellen hoe lang hun hypotheek al loopt?
2: Wij hebben het gekregen vanaf dat we het huis gekocht hebben. En we zijn in september 50 jaar getrouwd. En we wonen hier 48 jaar dus.
4: Weet ik niet uit mijn hoofd.
5: Is het wel terug te vinden nog in de administratie?
4: Nou ja, vast wel. We hebben net weer wat veranderd aan de hypotheek. Dus ik kan gewoon aantonen of ik het wel of niet gekregen heb.
5: Ja, heeft u de administratie nog al die jaren?
4: Ja, absoluut. Ja, dat hebben wij. Ja, nog een paar jaartjes en dan is het over.
0: Maar niet voor alle mensen is duidelijk hoe lang hun hypotheek al loopt. En daarom stellen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat het nu echt aan het kabinet is om een besluit te nemen hoe verder te gaan met de hypotheekrente na 2031. Politiek verslaggever Rob Bolsjes, het duurt op zich nog even, 2031. Ja, maar waar komt dit probleem vandaan?
6: Ja, dat vraagt wat uitleg. Het is eigenlijk een erfenis uit het verleden. Want in de jaren 90 was de aflossingsvrije hypotheek enorm in opkomst. Nou, dat vond de politiek op dat moment niet prettig. Die wilde daar paal aan perk aan stellen. Ze wilden dat aflossen weer meer normaler ging worden. Bovendien liep de staat inkomsten mis omdat ze die hypotheekrenteaftrekker moesten betalen. En daarom werd in 2001 een maximumtermijn van 30 jaar afgesproken voor nieuwe hypotheken, dat ze hypotheekrenteaftrekken konden hebben. Maar ook op al die al lopende hypotheken gold dan. Vanaf dat moment had je er nog 30 jaar recht op. Ja, en in 2031 zijn die eerste hypotheken aan de beurt die dan al 30 jaar lopen, dat die het recht gaan verliezen op hypotheekrenteaftrek. Maar het probleem is dat van veel van die hypotheken die zo lang geleden zijn afgesloten helemaal niet duidelijk is hoe lang ze nou precies lopen.
0: Ja, waarom is dat niet duidelijk dan?
6: Ja, dat wordt niet centraal bijgehouden. Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dan moet ik in jargon vervallen. Dan hebben ze het bij de hypotheken altijd over live events. Je gaat samenwonen, dan ga je weer scheiden. Je wil een verbouwing, je wil duurder gaan wonen. Je gaat groter wonen. Allemaal hypotheekdelen die dan bij elkaar komen, die allemaal op een ander moment gestart zijn.
0: Oh ja, dat helpt natuurlijk niet in het overzicht.
6: Nee, en dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op, zegt de verantwoordelijke staatssecretaris Ilko Ehrenberg.
7: Ja, 2031 is er een groep mensen waarvan het aan die groep mensen is, als je naar de wet kijkt, om te bewijzen hoe het met hun hypotheek zit. Inwoners hebben die administratie niet, de Belastingdienst heeft die administratie niet en hypotheekverstrekkers hebben die administratie niet. En deze middag is er een rapport uitgekomen die zegt, ja, dat moet je echt van een oplossing gaan voorzien, want anders komen deze mensen in de knel.
8: Nou, ga er maar aan staan. Wat is de oplossing?
7: Ja, in het rapport schetst meerdere varianten. Het rapport is nog maar echt kerstvers. Hè. Hij is net uitgekomen. Dus de eerste stap is nu dat we dat goed gaan bestuderen. Dat we het kabinet erover gaan hebben. Dus ik kan nu nog niet zeggen welke van die scenario's de voorkeur van het kabinet geniet. Maar dat we iets moeten doen voor deze mensen, ja, dat wordt wel duidelijk uit het rapport.
6: Ja, dat rapport ligt er dus nu. Dus het kabinet kan aan de slag hoe ze dit gaan oplossen.
0: Ja, en er ligt dus al een rapport met oplossingen erin. Ja. Nou, dan lijkt me dat een eitje, of niet?
6: Nou, alle oplossingsrichtingen die voorgesteld worden, die hebben voor- en nadelen. Je kan bijvoorbeeld denken aan dat je alle aflossingsvrije hypotheken het recht ontneemt op hypotheekrenteaftrek vanaf 2031. Dat levert de staat nog ruim geld op. Ook op, want ze hadden eigenlijk verwacht dat ze het meer moesten uitgeven, maar dat kunnen ze dan nu in de zak houden. Maar dan heeft een deel van de hypotheek, mensen die de hypotheek hebben, niet die volledige 30 jaar gehad. Dus dat wordt oneerlijk gevonden. Dan kan je bijvoorbeeld denken van schaf de hypotheekrenteaftrek af voor aflossingsvrije hypotheken vanaf 2043. En dan noem ik 2043, omdat 30 jaar daarvoor in 2013 de regels strenger werden en alleen nog maar hypotheken die worden afgelost recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Maar ja, dan geldt het omgekeerde, dan hebben sommige mensen juist langer recht gehad op die hypotheekrenteaftrek. Het kost de staatskas ook nog meer geld. Ja, en dat wordt ook oneerlijk gevonden. Of je kan helemaal niks doen. Het aan de mensen laten het eerlijk in te vullen. Maar dan moeten de mensen inderdaad wel heel eerlijk zelf zijn. Want de Belastingdienst kan het niet controleren. Ja, en dan gaat het over heel veel geld als die hypotheekrenteaftrek wegvalt. Zegt hypotheekadviseur Mark van Ginkel.
9: Als je ruim een derde tot nu toe terugkrijgt van de betaalde rente. En dat gaat in één keer vervallen. Dat betekent dus al dat je in ieder geval zomaar behoorlijk wat meer gaat betalen. Dat is één. Helemaal als je ook nog een keer een renteherziening krijgt. En de rente wordt ook nog hoger. Dan kan het ook een effect zijn. En als derde, als je ook nog de hypotheek in de toekomst wellicht deels moet gaan aflossen of geheel, kan het er ook inhakken. Dus dat kan een nadeel opleveren van echt honderden euro's tot soms zelfs meer dan duizenden euro's per maand.
6: Ja, hij zit dus ook te wachten op duidelijkheid van het kabinet. Hij wil ook weten wat die regels na 2031 gaan zijn. Want hij krijgt daar ook al vragen over in op zijn kantoor van mensen. Van ja, wat moet ik doen? Wat is verstandig financieel? En daar is het antwoord nog niet op te geven.
0: Nee, want wanneer gaat de politiek daar een besluit over nemen?
6: Ja, dat is nog onduidelijk. Daar kan niet te lang mee gewacht worden, zegt die staatssecretaris Ingenberg.
7: Het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt, dat is dan een tweede.
10: Ja, maar als ik even heel snel reken, loopt deze periode tot vlak voor die finishlijn.
7: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind.
6: Ja, dat zijn de woorden van D66 staatssecretaris Ehrenberg, maar vicepremier van de VVD, Dylan Jesselgus, die straalt minder vaart uit.
11: Het is een technisch probleem waarvan we wisten dat die bestond en die bestaat nog steeds. En die zal gaan opspelen vanaf 2031. Dat is iets waar natuurlijk dit kabinet over moet nadenken, maar een volgend kabinet voor aanzet is. En dat is wat het is.
12: Een volgend kabinet aanzet?
11: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
6: Ja, daar zit toch duidelijk wel wat licht tussen, nou, Fleur.
0: Ze zitten er ook net, een volgend kabinet. Maar als je dan die twee bewindspersonen hoort, dat klinkt dan toch ook niet echt heel eensgezind?
6: Nee, dat klopt. Het is ook een heel gevoelig onderwerp binnen de coalitie. Voor de VVD is het echt een heilig huisje, die hypotheekrenteaftrek. Ze hebben bij de coalitieonderhandelingen ook op dit punt ook echt gewonnen. D66 en CDA wilden die hypotheekrenteaftrek verder gaan afbouwen. Als dat zou zijn gebeurd, dan zou dit probleem zichzelf ook op een gegeven moment oplossen van die 30 jaar termijn. En je hoort nu ook echt achter de schermen over en weer ook wel wat chagrijn. De VVD zegt, ja, we hebben afgesproken niet aan die hypotheekrenteaftrek te gaan komen. En bij CDA en D66 zeggen ze, ja, in de zoektocht naar geld nu ook met die energiecrisis, naar hoe kunnen we de mensen met lage inkomens compenseren, is het toch ook wel moeilijk om niet aan die aftrekpost te komen voor mensen die daar soms echt al tientallen jaren van geprofiteerd hebben, dat je daar niet een klein beetje aan kan gaan sleutelen. Dus die zegt, ja, we moeten daar eigenlijk wel gewoon naar gaan kijken. VVD wil dat niet. Nou, het startpunt is vandaag gegeven. Het is in ieder geval duidelijk dat dit de komende tijd een flinke politieke discussie gaat worden.
0: Gevoelig puntje, dankjewel. Rob Bolsjes vanuit Den Haag. Gaan we naar het sportnieuws zit.
20: Voetballer Leandro Bakuna zegt dat het vertrek van Fred Rutte als bondscoach van Curaçao niets te maken heeft gehad met de spelersgroep. Meerdere media suggereerden dat de spelers van de WK-deelnemer een belangrijke stem hadden in het vertrek van Rutte en de terugkeer van Dick Advocaat. Maar dat is onzin, zegt Bakuna.
13: Niemand heeft nooit gezegd dat we niet achter Fred staan of dat we Fred niet mogen. Wij stonden achter de bondscoach, die voor ons was opgesteld. En dat was op dat moment Fred Rutte. Dus daar stonden wij volledig achter. Dus dat wil ik even duidelijk maken dat nooit gezegd is.
0: Ja, wat gek dat dan overal in die media terecht kwam, hè?
20: Ja, dat is dan toch opvallend. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijsen doet in Japan mee aan de prestigieuze keirin-wedstrijd op de baan. Daar wordt in Japan heel veel op gegokt en daarom gelden er ook bijzondere regels.
14: De wedstrijden die duren 3 of 4 dagen. Dan moet ik eigenlijk alles inleveren, mijn telefoon, mijn laptop, alles met wat ik contact kan hebben met de buitenwereld. En dat doen ze om matchfixing te voorkomen. Maar ja, dat gaat wel een uitdaging worden. En misschien ben ik daarna wel van mijn telefoonverslaving af.
20: Een bijzondere transfer in het wielrennen. De oud-trainer van Jonas Vingegaard bij Visma Leasebike gaat aan de slag bij Red Bull Bora. Daar rijdt onder meer Remco Evenepoel. Die hoopt komende zomer in de Tour de France de concurrentie met de Deen aan te kunnen gaan. Tim Heemskerk vertrok in februari na acht jaar bij Visma. En hij gaat per direct bij zijn nieuwe ploeg aan de slag. En wie 25 mei, maandag, rood omcirkeld had in de agenda, die moet toch nog wat langer geduld hebben. Bondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat hij zijn definitieve WK-selectie pas 2 dagen later bekendmaakt. Hij hoopt dan beter te weten hoe alle potentiële WK-gangers uit de slotfases van de verschillende competities zijn gekomen. Er zijn ook nog trainingsdagen in Zeist op 25, 26 en 27 mei. Koeman wil dan nog spelers kunnen zien, spreken en beoordelen. Er mogen maximaal 26 spelers mee naar dat WK.
0: Oké, dus 27 mei is de nieuwe datum die we moeten
6: precies
0: bezetten. We gaan naar het verkeer, want het is super druk. Nog steeds, Erik Evengroen?
3: Ja, het is nog altijd heel erg druk. Het drukmoment lijkt wel achter ons met inmiddels zo'n 860 kilometer file. Dus ja, het is iets minder, maar het is toch altijd hartstikke druk natuurlijk. Wat nu ook opvalt is de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen gebeurde nog niet zo lang geleden een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat 9 kilometer file met een uur op onthoud.

0: The Monkees, Daydream Believer. Kan een smartwatch helpen om de ziekte van Parkinson af te remmen? Onderzoekers van het Radboud UMC hebben zich hier 2 jaar over gebogen en zien dat die smartwatch wel een belangrijke rol kan spelen. Goedemiddag, Luc Evers.
1: Hoi.
0: U bent onderzoeker aan het Radboud UMC. Wat kan deze smartwatch betekenen?
1: Ja, wat wij hebben onderzocht is of we met een smartwatch de klachten van de ziekte van Parkinson en dan een specifieke trillen beter kunnen meten dan korte bezoeken aan het ziekenhuis. Want we weten dat klachten bij Parkinson heel sterk kunnen verschillen van persoon tot persoon, maar zelfs van uur tot uur. En tijdens een kort bezoek aan het ziekenhuis is zeker een klacht als tremor, trillen, wat heel gevoelig is voor stress, heel lastig betrouwbaar te meten. En met de smartwatch kunnen we dat 24 uur per dag in de thuissituatie doen. En we hopen dat in de toekomst zowel voor onderzoek naar nieuwe behandelingen in te zetten, als uiteindelijk ook voor het beter maken van de zorg voor mensen met Parkinson.
0: Ja, en geldt dat dan ook voor zeg maar die gewone smartwatch die je gewoon overal kunt kopen? Of is het een speciale?
1: Ja, nee, we hebben het onderzoek gebruik gemaakt van een speciaal horloge. Alleen eigenlijk kan het in de toekomst op met meerdere smartwatches. Want we hebben gebruik gemaakt van bewegingssensoren die eigenlijk in alle hedendaagse smartwatches aanwezig zijn. Mm. Alleen het bijzondere van dit horloge was dat we al die ruwe, hele gedetailleerde bewegingsinformatie daar toegang toe hadden. Waarmee we met een speciaal algoritme konden kijken of er daadwerkelijk tremor aanwezig was of niet.
0: Ja.
1: Maar we hebben dat algoritme wel zo gebouwd dat het in de toekomst ook op andere horloges toegepast kan worden.
0: En dan hebt u die informatie van iemand die Parkinson heeft. En dan? Wat doet u daar dan vervolgens mee?
1: Ja, dus waar we het op dit moment al voor gebruiken is onderzoek naar nieuwe behandelingen voor de ziekte van Parkinson. Parkinson is een progressieve ziekte, maar wereldwijd vindt er heel veel onderzoek plaats naar nieuwe behandelingen om de ziekte echt af te remmen. Dus echt het afsterven van de zenuwcellen in het brein over de tijd echt tegen te gaan. Alleen het is heel moeilijk om dat soort effecten te meten. Want die treden op over langere tijd. En dat is dus heel lastig om tijdens zo'n kort ziekenhuisbezoek daar een goede indruk van te krijgen. Dus waar we het nu al voor gebruiken is eigenlijk om die nieuwe behandelingen, om te kijken of die effectief zijn. En niet in het ziekenhuis, maar juist hoe mensen er thuis aan toe zijn.
0: Hm. En hoe hebt u dit onderzoek gedaan? Hoeveel mensen hebben dit getest?
1: Ja, dus ongeveer 620 mensen hebben dit horloge voor 2 jaar lang thuis gebruikt. En daarmee konden we dus een heel goed beeld krijgen hoe het beloop over de tijd was. En het ook vergelijken tussen de jaarlijkse metingen in het ziekenhuis en de metingen die we bij mensen thuis hebben verzameld. En wat we daarin zagen is dat we dus heel, heel vroeg in de ziekte die veranderingen konden zien met de thuismetingen. En dat nog lastig te zien was in het ziekenhuis. Mm. En dat is juist belangrijk bij dat onderzoek naar die nieuwe behandelingen. Want die worden met name, we verwachten dat die met name heel vroeg in het beloop van de ziekte kunnen helpen om het ziekteproces af te remmen.
0: Ja. Dus alle Parkinson patiënten aan zo'n smartwatch?
1: Nou, in onderzoeksverband wordt dat ook steeds meer gedaan, zeker. Ik denk dat we, voordat het voor mensen zelf ook echt toegevoegde waarde heeft, moeten we nog heel goed kijken ook naar hoe kunnen we dit straks ook misschien in de zorg gaan gebruiken om behandelingen beter af te stemmen. En dat blijft maatwerk. Dat is per patiënt kijken of het kan helpen. Maar daar denken we zeker over na, zeker.
0: Ja, mooie stap in elk geval. Dank u wel voor de toelichting. Luc Evers, onderzoeker bij het Radboud UMC.
2: Vanavond
0: debatteert de Tweede Kamer met minister Van der Brink over het asielbeleid van het kabinet en de rellen die in verschillende gemeenten zijn ontstaan. Het debat is middag begonnen en gaat nog wel even door vanavond. En de Nederlandse handbalmannen spelen vanavond de eerste van 2 wedstrijden tegen Griekenland, met als inzet plaatsing voor het WK in Duitsland van begin volgend jaar. Commentator Richard van der Made gaat die wedstrijd volgen. Ja, Richard, hoe liggen de krachtsverhoudingen tussen Nederland en Griekenland?
3: Ja, ik verwacht wel een spannend tweeluik hoor. Komende zondag is de return in Rotterdam. En vanavond over een klein half uurtje zal de eerste wedstrijd zijn op Griekse bodem. De laatste 8 jaar speelde Nederland 7 keer tegen Griekenland. Dat is best vaak. Meestal won het Nederlands team. En de laatste keer dat was in januari van dit jaar in Almere. Een oefentoernooi, de Golden League. En het Nederlands team was toen met 32-26 duidelijk sterker dan Griekenland. Ook de vorige WK-playoffs, 2 jaar geleden dus, 2024. Toen ging het om het WK in Kroatië. Toen won Griekenland de heenwedstrijd, 31-27. Oranje is dus gewaarschuwd en thuis in Eindhoven werd dat toen nog net goed gemaakt. Dus ik denk beide ploegen aan elkaar gewaagd. En 2 spannende wedstrijden met vanavond vooral een volle hal. Met heel veel fanatieke Griekse emotionele supporters.
0: Ja, dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. En is Nederland een beetje in vorm?
3: Ja, Nederland is best in vorm. En de 2 belangrijkste spelers die zijn aanwezig. Luuk Steyns en Kai Smits. Sleutelspelers van het Nederlands team. En het is van groot belang dat zij meedoen vanavond. Het is belangrijk met het oog ook op de Olympische Spelen. Want als Nederland het WK niet haalt, dan zijn die Spelen uit zicht. En dat is natuurlijk waar iedere topsporter en ook de Nederlandse handbalmannen graag naartoe willen.
0: Dankjewel, Richard van der Made. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen is het Hemelvaartsdag, maar dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Zit. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M.G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
2: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
5: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Hans van der Steeg.
13: Goedenavond, dit is de dag waarop drie mensen zijn gearresteerd voor brandstichting in Loosdrecht. De noodopvang voor asielzoekers leidt in meer plaatsen tot felle protesten. Ja, wat kunnen gemeentes nou eigenlijk doen? Dat zometeen in Dit is de Dag. Maar nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Sit van der Linde.
14: Ook vandaag was het onrustig in Loosdrecht. Gisteravond werden drie mensen gearresteerd na rellen bij een tijdelijk AZC. Geen van hen komt uit Loosdrecht. Vandaag kwamen zowel voor- en tegenstanders bij het voormalige gemeentehuis bij elkaar, waar de asielzoekers worden opgevangen. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met ze.
15: Saai hoop, geen haat.
16: Met soepkruid.
15: Ja, dus ook weer uitwisbaar. Maar ik wil toch een positief geluid achterlaten voor de bewoners van het AZC.
16: Heeft u ze gezien, de bewoners?
15: Ik heb ze nog niet gezien. Ik kan me ook voorstellen dat ze na gisteravond behoorlijk geschrokken zijn en even binnen blijven. Maar ik hoop dat ze in ieder geval onze liefde en welkome boodschappen toch voelen.
16: Waarom bent u zo boos, meneer?
17: Mensen zijn het gewoon zat hier. Dit gaat allemaal nog veel erger worden in Nederland. Het wordt allemaal door je strot geduwd. En we worden allemaal geframed. We zijn extreem rechts, we zijn dit, we zijn dat. Man, ik heb een zaak waar wat ik vloer van buitenlandse mensen werk. Ik ben helemaal geen racist. Maar de manier waarop het hier gedaan wordt, het door je strot geduwd wordt, zo werken dingen gewoon niet. En dan krijg je dit soort dingen.
16: Wat vond je van de brandstichting gisteravond?
17: Ik ga vernielingen niet goedkeuren of wat ik voor wat. En ik snap dat geweld of dingen of vernielingen allemaal niet goed zijn. Maar het zit mensen tot hier.
16: En wat het is vervelend dat deze mensen nu demonstreren.
17: Ze moeten, als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden, bij mijn meisje, bij mijn kinderen. Want geloof me, de eerste beste keer dat het misgaat, hebben deze mensen met mij een probleem.
14: Eerder vandaag was burgemeester Dijksma in Loosdrecht. Zij is voorzitter van de Vereniging van Gemeenten en verwacht meer steun vanuit de landelijke politiek.
0: We doen dit natuurlijk ook echt omdat het rijksbeleid is. En het is niet alleen zo dat het kabinet ons moet steunen, maar in de breedte van de Kamer zijn hier veel politici geweest om met de bewoners de zorgen te bespreken. Dat is prima en mooi, maar zorg er ook voor dat het veilig blijft met elkaar. En laten we nu ook met z'n allen, eensluidend van links tot rechts in de politiek, duidelijk maken dat geweld nooit een antwoord kan zijn. En daar niet een ja maar bij, maar gewoon een punt bij zetten.
14: En ook de politie ziet graag actie vanuit de politiek.
18: We zijn hier inmiddels al, dit is dag 22, hè. We gaan nu dag 23 in. En het is niet alleen in Loosdrecht, je ziet het op veel meer plekken. Wij willen gewoon echt in verbinding staan met mensen. Hè. Wij willen gewoon tussen de mensen staan en niet tegenover de mensen. En dit trekt gewoon echt een zware wissel. Dus als je elke keer, elke avond weer voor zo'n situatie staat, en gisteravond was het natuurlijk ook echt grimmig, dat hebben we allemaal kunnen zien, dat gaat je gewoon niet in de koude kleren zitten. Dus er zal echt een andere oplossing gevonden moeten worden, want wij kunnen niet met elkaar zo doorgaan.
14: En zojuist wordt bekend dat er voor een deel van Loosdrecht tot in ieder geval zaterdag een noodverordening geldt. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar... Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden er honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden er stijgers om in Eersel. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt dat er nu echt werk van wordt gemaakt. In een week tijd zijn ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De Voedsel- en Warenautoriteit vond ze in 6 zeecontainers in de Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Chocolademerk Milka heeft klanten misleid met hun Alpenmelkreep. De rechter vindt dat die nooit in de winkel had mogen liggen. Begin vorig jaar werd de reep een millimeter dunner gemaakt, waardoor die geen 100, maar 90 gram woog. Alleen de verpakking werd niet aangepast. De prijs ging wel omhoog, van €1,49 naar €1,99. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Aleid Wolfsen zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. De AP is een onafhankelijke toezichthouder die controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van burgers. Thijs Hofmans werkt voor de techsite Tweakers. Thijs, goedenavond.
19: Hey, Seth.
14: Jij schrijft veel over de Autoriteit Persoonsgegevens. Is de benoeming van Geert Potjewijd een verrassing?
19: Dat er een nieuwe voorzitter zou komen voor de AP is geen verrassing. De 2 termijnen van Aleid Wolfsen, de vorige voorzitter, die zaten erop. Dus we wisten, er komt een nieuwe voorzitter. Wie dat was, was een beetje de vraag. Het had ook iemand uit het bestuur kunnen zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ze nu een nieuw iemand hebben aangenomen is een keus.
14: Ja.
19: Dat inderdaad dan iemand is die zo in het privacyveld is betrokken bij de zaken die hij heeft, dat is wel enigszins opvallend.
14: Ja, want hij werkt bij een groot advocatenkantoor. Hij verdedigde ook jarenlang techbedrijven als TikTok en Uber. Wat kan hij doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
19: Nou, wat hij gaat doen is sowieso leiding geven aan die organisatie waar 170 mensen werken. En hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
14: Ja. En voor welke uitdagingen staat de autoriteit persoonsgegevens nu?
19: De komende tijd voornamelijk. Het is sowieso al 5 of 10 jaar bij de autoriteit persoonsgegevens een probleem met hun budget. Ze hebben veel te weinig geld voor de veel te veel taken die ze krijgen. Dus dat blijft een uphill battle, om het even zo te zeggen. Verder, de implementatie van de AI-verordening komt eraan. Dat betekent dat de privacy-toezichthouder veel meer aandacht moet gaan geven aan technisch of aan algoritmes. Die zeker algoritmes die beslissingen voor jou maken. Dat ligt in Nederland al jaren onder een vergrootglas. Maar dat komt nu ook vanuit Europa. Wordt dat echt een wet die wordt opgelegd. Daar moet ook weer de AP toezicht op gaan houden. Dat wordt wel echt een heel belangrijk onderdeel van zijn werk.
14: Ja, en nog even kort, Aleid Wolfsen die zwaait nu af na 10 jaar. Wat is zijn erfenis, denk jij?
19: Ik denk dat hij sowieso een heel flinke taak daaraan heeft gehad. Dat hij de implementatie van de AVG in Nederland heeft doorstaan. Hij trad net aan toen die in werking trad. En ja, dat betekent dat hij die hele wet eigenlijk in Nederland heeft geïmplementeerd en gezorgd dat privacy in het publieke debat wel echt een ding is geworden. Ja, dat we daarover praten, dat is belangrijk geweest.
14: En nu treedt Geert Potjewijt dus aan als nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bedankt voor de uitleg, Thijs Hofmans van Tweakers. Langslepende ziekten als long-covid en aanhoudende uitputting door Q-koorts zijn een groot gezondheidsprobleem. Dat concludeert de Gezondheidsraad, die het kabinet adviseert om een langlopend onderzoeksprogramma in het leven te roepen. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken legt uit hoe de Gezondheidsraad tot deze conclusie komt.
20: Dan zie je dus inderdaad dat mensen die deze ziekte hebben, ja, eigenlijk heel vaak niks meer kunnen, een huis niet meer uit kunnen, niet meer kunnen werken, geen sociaal leven meer hebben. Dat alles bij elkaar, omdat het over veel mensen treft. En gewoon wat die mensen allemaal niet meer kunnen. Ja, dan kom je makkelijk eigenlijk wel tot de conclusie dat dit een groot gezondheidsprobleem is. Niet alleen voor hen, maar ook voor de maatschappij.
14: Toch lijkt het er niet op dat er ook een langdurig onderzoeksprogramma komt, omdat de politieke wil er niet is.
20: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan. Er is geen wil, lijkt het nu, om een grote investering te doen. Wat in bijvoorbeeld Duitsland wel gebeurt. Daar hebben ze voor de komende 10 jaar 500 miljard uitgetrokken.
14: Eerder werd al duidelijk dat zorgminister Hermans niet van plan is om te investeren in expertisecentra voor de behandeling van bijvoorbeeld long-covid-patiënten. De minister vindt dat de reguliere zorg verantwoordelijk moet worden voor deze patiënten. Rit 5 van de Giro d'Italia is er weer eentje die we waarschijnlijk niet snel zullen vergeten. De renners fietsten in behoorlijk slecht weer 203 kilometer naar Potenza. Commentator Gabriel Melging, jij vertelde al dat Igor Arrieta deze etappe heeft gewonnen. Is inmiddels ook iedereen binnen?
21: Nee, in de regenachtige omstandigheden druppelen er nog altijd renners 1 voor 1 binnen. Het is echt een slagveld geworden. Inderdaad, Igor Arrieta, de Spanjaard, ging er vandoor met de overwinning na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza. Daarachter is Koen Bouwman de beste Nederlander geworden. Hij is 7e geworden op 3 minuut 11 van Arrieta. En de klassementsrenners finishten gegroepeerd op 7 minuut 13 van de vluchters. De roze trui verandert dus ook van schouders. Giulio Ciccone zat in die groep met alle klassementsmannen. Hij staat nu 6e in het klassement op 6 minuut 12 van nieuwe roze truidrager en nummer 2 van de etappe, Afonso Eulalio. Tijmen Arensman kwam de etappe gewoon goed door. Hij staat op 6 minuut 18 van Eulalio. En nog wel een interessant iets, Mathis Rondel, een Franse klassementsrenner van Tudor, ging door de achterruit van de auto van de UAE-ploeg heen, maar kon toch zijn weg vervolgen en is gewoon in de groep met klassementsrenners geëindigd. Dus goed, er kan veel gebeuren op zo'n dag. Maar Eulalio rijdt morgen in het roze.
14: Het is 6:11. U krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen begint de dag wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon. En dan wordt het zo'n 12 graden.
13: Nou, Erik Evengroen van de ANWB, hoe zit het met die langste spits van het jaar?
1: Ja, die hebben we inderdaad achter de rug. Dat kunnen we gelukkig nu wel zeggen, want er staat nu zo'n 600 kilometer file nog. Dus het is nog steeds hartstikke druk. Maar inderdaad, met 1045 kilometer hadden we de drukste avondspits van het jaar, sinds januari. En op een aantal plekken nog altijd veel op onthoud, hoor. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De hoogte van knooppunt Kerensheide is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. De vertraging is opgelopen tot een uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk Oost en bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 3 kwartier. Op de A10 Zuid bij Amsterdam tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer ook een ongeluk. De hoogte van Oud-Zuid staat 5 kilometer file met een half.

0: De Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer ook een ongeluk. Ter hoogte van Oud-Zuid staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte de A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen ook een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog altijd 10 kilometer file met een uur vertraging.
1: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Han van der Steeg.
2: Goedenavond. Protesten tegen AZC zijn bijna aan de orde van de dag.
3: AZC! RGV! AZC! RGV! AZC! RGV!
2: Ja, niet alleen in woorden, maar ook met daden, zo bleek gisteravond in Loosdrecht. Wat kan een gemeente nou het beste doen om hiermee om te gaan? Dat vraag ik aan Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor asiel en migratie.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Mark Bouwmans, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Hartelijk welkom, fijn dat u bij ons bent. Op deze toch wat roerige dag, denk ik. Want u heeft de beelden denk ik ook gezien gisteravond en misschien wel contact gehad met de burgemeester van gemeente Weidemeren, Mark Verheijen. Hoe bent u wakker geworden?
5: Ja, toch wel met een beetje buikpijn, moet ik zeggen. Want we zien eigenlijk de afgelopen weken dat het geweld rond demonstraties weer fors toeneemt. Mm-hmm. Gisteravond was ook gewoon een gevaarlijke setting waar brand is gesticht op een plek waar mensen wonen. Waar de brandweer is verhinderd om de brand te blussen.
2: Ja,
5: ja, dat is natuurlijk een beeld wat helemaal niet bij Nederland past. En wat vreselijk is. Dus daar heb je buikpijn van.
2: Ja, en u zegt van we merken ook dat het gewelddadiger wordt. Wat voor, want u wordt neem ik aan ook wel op de hoogte gehouden als portefeuillehouder van de VNG. Wat voor signalen krijgt u dan uit het land?
5: Nou ja, we zagen vorig jaar in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk een soort van stijgende lijn met demonstraties, met geweld. Het is een korte tijd wat rustiger geweest en je ziet het nu weer oplaaien. Je ziet het in Loosdrecht, Den Bosch, Apeldoorn, IJsselstein. Dus er zijn allerlei voorbeelden in het land waar het gebeurt. En mm-hmm. Het is vreselijk om te zien. En ik denk ook dat helaas het einde nog niet in zicht is.
2: Nee, waar bent u bang voor nog dan?
5: Nou ja, waar ik bang voor ben is dat we dat op meer plekken gaan zien. Het COA moet op basis van afspraken een aantal opvangplekken sluiten. Er moeten nieuwe opvangplekken bij. Dat is ook de wet die geldt in Nederland. Mm-hmm. En zeker als je ziet dat het succesvol is. Dus als dit soort demonstraties ook leidt tot gemeentebesturen die misschien een ander besluit nemen. Voorlopig is dat gelukkig niet zo. Ja, dan zou je dus kunnen zeggen, het is succesvol om zo te demonstreren. En dan wordt het natuurlijk een trend in het land. En dat moeten we echt zien te voorkomen. Want dat zou een hele slechte ontwikkeling zijn.
2: Ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat dat in Loosdrecht gebeurt. Want daar komen al minder asielzoekers dan oorspronkelijk gepland. Of koppelt u dat niet aan de demonstraties?
5: Nou ja, daar is onder druk van de demonstraties. Heeft natuurlijk uiteindelijk de burgemeester ook moeten beslissen dat veiligheid ook van bewoners in het geding is. Ja. En dat hij daar zorgvuldig naar kijkt. Dat hebben we eerder gehad in Coevorde. Toen daar een aantal jonge vrouwelijke asielzoekers zouden komen. Heeft de burgemeester ook moeten beslissen uit veiligheid voor hun om het niet te doen. Ja, ook dat is natuurlijk ondenkbaar in een welvarend en veilig land zoals Nederland.
2: Ja, maar dan zie je dus al dat het eigenlijk effect sorteert.
5: Ja, dat moeten we dus voorkomen. En ik denk dat Loosdrecht goed is dat de gemeente Weidemeer wel doorzetten. Dat er wel opvang komt. Misschien wat minder dan gepland. Mm-hmm. Maar als je helemaal zwicht, ja, dan geef je geweldplegers gelijk. Kijk, en nu gaat het over vluchtelingen. Mm-hmm. Maar morgen gaat het misschien wel over dakloze mensen. Of over een andere opvangplek. Of misschien zijn we straks wel zo boos dat we geweld gaan toepassen als er een nieuwbouwwijk komt. Ja, dat is natuurlijk echt de verkeerde weg die we aan het bewandelen zijn.
2: Ja, en toch zie je natuurlijk in dit dossier, en ik ben benieuwd hoe u denkt dat dat komt. In dit dossier zie je wel dat het echt een soort open zenuw is, hè, die aangetikt wordt. Hoe komt dat, denkt u? Waar komt die ongelofelijke woede vandaan, denkt u?
5: Ja, ik heb eigenlijk afgelopen jaar wel een paar keer gezegd, voor een deel is dat echt aangeslingerd door de discussies in Den Haag. Een aantal partijen die eigenlijk over de rug van mensen politiek bedrijf, politiek gewin ziet.
2: Dan heeft u het over Geert Wilders, die bijvoorbeeld naar gemeenteraadsvergaderingen ging en buiten opriep om vooral te in het verweer te komen ertegen?
5: Ja, maar ook afgelopen week Mark Sauer, die dan zegt, het is vast de burgemeester die bij zijn elitaire vrienden een wit voetje wil halen. Ja, dat soort uitspraken, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat in Nederland, we zijn een welvarend land, een democratisch land, een veilig land. En ja, er zijn zorgen bij mensen en daar moet je aandacht voor hebben. En daar moet je het ook met elkaar over hebben. Daar moet de overheid ook iets aan doen. Mm-hmm. Maar als je steeds aanzwengelt dat de veroorzaker van die zorgen is, een groep mensen die hier naartoe komt.

0: vluchten voor onveiligheid in hun eigen land. Ja, dan hits je dat op. En de relativering, de geweldplegers is een relatief kleine groep. En het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren. Die moet hard aangepakt worden, keihard, ook door politie en justitie. Die moet vervolgd worden, flinke straf krijgen. Je mag demonstreren, maar wel op een nette manier. Maar wat zo belangrijk is, denk ik, voor de komende tijd, is dat die grote groep mensen die zich hier ook aan stoort en gewoon op een veilige manier in Nederland wil leven, de grote, stille, zwijgende meerderheid. Het zou zo mooi zijn als hij toch ook zich zou uitspreken en zou zeggen van ja, maar dit is toch niet hoe wij in Nederland willen leven. Dit is niet ons land. En dat we collectief ook de verontwaardigingen die er bij mij is, hey, ik begon met te zeggen ik heb buikpijn. Mm-hmm. Dat we dat ook veel meer uitspreken en zeggen van doe eens even normaal en blijf thuis. En ja, je mag er tegen zijn, je mag alles vinden in dit land. Ja. Maar gedraag je even.
1: Maar wat stelt u dan voor, een soort tegendemonstratie van de zwijgende meerderheid? Zou u dat graag zien?
0: Nou, ik zou echt veel meer willen dat we in de huiskamer op familiebezoek ook gewoon zeggen, maar dit is niet normaal. En als je iemand kent die dit doet, want dit zijn ook al mannen en vrouwen die gewoon werken, die in een vereniging actief zijn, spreek elkaar erop aan en zeg, maar dit doen wij niet in ons land. Tuurlijk mag je uitspreken tegen de komst van de AZC als je daar niet mee eens bent, maar niet op deze manier. Dat gaan we gewoon niet meer doen.
1: Nee, maar dus kijk, dit dossier loopt natuurlijk al langer, maar het lijkt wel steeds verder te escaleren. U zegt ook zelf, geeft net zelf aan van, ja, ik denk dat we er nog niet zijn. Je kan je ook verdiepen in wat daar dan speelt bij die mensen. Hoezo worden ze zo boos?
0: Ja, nou dat doen we ook. Hè. Dus ik heb na demonstraties bij mij in de gemeente ook mensen opgezocht, gesprek aangegaan. Ik weet dat de collega van Apeldoorn dat de afgelopen dagen ook actief heeft gedaan.
1: Ja, daar was het ook rommelen, hè?
0: Ja, en als je één op één in gesprek gaat met mensen, dan hoor ik ook dingen. Dan denk ik, en dat kan ik ook plaatsen. Hè. Dus bijvoorbeeld jongeren, twintigers die zich zorgen maken over, is er straks wel een woning voor mij?
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan leg ik uit dat ligt er niet aan dat jij geen woning krijgt, omdat er te veel vluchtelingen een voorrang krijgen voor een woning. Dat ligt eraan dat we de afgelopen jaren te weinig gebouwd hebben. Of dat er twee keer zoveel gezinswoningen zijn als dat er op dit moment vraag is. En dat we eigenlijk de stikstofcrisis niet oplossen. Dus je moet mensen ook uitleggen wat er echt aan de hand is en dat dat oplosbaar is, maar dat dat niet allemaal aan vluchtelingen ligt. En
1: nee, precies.
0: Het enige lastige is, ik heb in mijn gemeente 60.000 inwoners, die kan ik natuurlijk niet allemaal thuis bezoeken om het verhaal uit te leggen. Dus we moeten ook manieren vinden om grotere groepen te bereiken. En ook als tegenwicht tegen alles wat er tegenwoordig op social media, TikTok, Facebook, X passeert, wat gewoon pertinent niet waar is. En waar sommige mensen toch geloof aan hechten. En ja, daar moeten we denk ik nog actiever ook als overheid op zijn om mensen wel de feiten voor te leggen en niet allerlei opruiende meningen.
1: Ja, een van de dingen die natuurlijk ook langskomt zou je kunnen zeggen, dat is angst. Maar angst voor criminaliteit, mogelijke criminaliteit van die asielzoekers. Daar wordt een hoop over, nou, er is een hoop woede ook over. Wat is daar nou, u bent verantwoordelijk als burgemeester voor openbare orde en veiligheid. Heeft u daar goed zicht op wat daar nou objectief over te zeggen is?
0: Ja, de WODC, dat is het onderzoeksinstituut van eigenlijk justitie in Nederland, doet daar ook onderzoek naar. Hè? En dan blijkt eigenlijk dat vluchtelingen niet criminelen zijn dan Nederlanders of omgekeerd. Hè? Dus er is niet sprake van dat dit een criminele groep is. Ik heb zelf hier een kleine 2 jaar noodopvang gehad. Geen wanklank, geen toename van winkeldiefstal, geen aanranding, helemaal niks. Gewoon superveilig en plezierig verlopen. Dus, en daar zaten ook nota bene een derde van de 225 mensen was alleenstaande reizende jongeren. Dus vaak het beeld klopt niet met de feiten. En ja, er zal ook wel eens een vluchteling iets doen wat niet oké is. En dat moet je ook keihard aanpakken.
1: Ja, precies. Want ik moet denken aan ik hoor mensen al zeggen van ja, kijk naar Lisa, vorig jaar groot in het nieuws geweest, dramatisch omgekomen. Een vluchteling, een asielzoeker die daarvan verdacht wordt.
0: Ja, vreselijk. Maar ik ben bang dat van heel veel andere verkrachtingen gewoon autochtone Nederlanders zoals u en ik verdacht worden. En we zetten ook niet alle Nederlanders uit. Dus ja. het, volgens mij is het ook een beetje zaak om, als iemand dit doet, keihard aanpakken. Geen misverstand erover. Als je hier vluchteling bent en je zoekt een veilig thuiskomen en je pleegt criminaliteit, heb je hier niks te zoeken. Moet je weg. Nee. Maar dat is een hele beperkte groep. En die groep is niet groter dan onder de autochtone Nederlanders.
1: Nee, u zegt de cijfers wijzen er niet op dat er meer onveiligheid komt of meer criminaliteit komt als je dus een opvangplek maakt voor asielzoekers.
0: Nee, wat wel zo is, is dat mensen zich zorgen maken over sociale veiligheid. En dat snap ik. En dat moet je ook niet wegpoetsen. Dus als het gaat om bijvoorbeeld zorg om verlichting, ben je aanspreekbaar ook als gemeente. Mm-hmm. Als burgemeester grijp je ook in als het niet goed gaat. Dat moet je natuurlijk wel goed regelen. Want anders bevestig je misschien verkeerde beelden van mensen. Dus het is wel zaak om alert en adequaat dingen op te pakken. Maar aan de voorkant denken dat iedere vluchteling slechte bedoelingen heeft, ja, dat is echt pertinent niet zo.
1: Ja, komt een reactie binnen van Casper, die luistert mee naar dit gesprek. Die zegt niet thuisblijven. U hoopt graag dat ze thuisblijven natuurlijk, de mensen die rotzooi willen trappen. Maar hij zegt blijf thuis bij de verkiezingen, want stemmen maakt op dit dossier geen verschil. Kom in verzet nu de straat op. Dat komt dan nu binnen als reactie.
0: Ja, nou ja, dat is. Ik denk dat deze jonge man of misschien oudere heer niet begrijpt wat er aan de hand is. U moet zich voorstellen dat mensen die voor ons allemaal werken, politieagenten, brandweermensen, belemmerd worden in de uitoefening van hun werk om Nederland veilig te houden. En ja, je mag demonstreren. En dat is ook ieders goed recht. Maar wel op een beschaafde manier. En geweld plegen, de politie belagen, de brandweer verhinderen om haar werk te doen. Ja, u en ik willen toch niet in een land leven waarin dat normaal wordt. Want nogmaals, nu gaat het over vluchtelingen. Maar morgen of overmorgen gaat het over andere thema's. Dus laten we dit echt een halt toe roepen.
1: Ja.
0: En laat Casper er nog eens een nachtje goed over slapen. Of hij dit nou verstandig aan doet om dit soort dingen te zeggen tegen u.
1: Ja, maar daar zit natuurlijk onder, tenminste dat lees ik in die reactie. Stemmen maakt geen verschil, zegt hij bij de verkiezingen. Ik heb u ook ik las een artikel nog in de NRC voorbereiding op dit gesprek, dat u eind vorig jaar aangaf van regie uit Den Haag. Moet er meer komen? Die spreidingswet moet gewoon uitgevoerd gaan worden. Nou, daar wordt nu aan gewerkt. Heeft u het gevoel dat Den Haag het meer in de vingers heeft?
0: Nou, ik denk dat dit kabinet het echt adequater oppakt, ook de goede dingen zegt. Maar we hebben wel te maken met na-el-effect van de periode Schoof en met name mevrouw Faber. Ja, dat is niet zomaar weg. Er is heel veel onrust aangewakkerd. Dat is niet van vandaag op morgen opgelost. Daar moeten we ook hard aan werken en de goede dingen uitleggen. En kijk, voor de goede orde, het asielbeleid is natuurlijk aangescherpt. We gaan op Europees niveau echt de buitengrenzen beter bewaken. Dus de migratie-instroom wordt beperkt. De regering heeft de afgelopen week natuurlijk dingen extra aangekondigd.
1: Ja, u heeft het over dat migratiepact, sorry dat ik u onderbreek. Maar in de Eerste Kamer zijn natuurlijk die asielnoodwetten weggestemd.
0: Zeker, daar wou ik net naartoe. En dat is natuurlijk zeer ongelukkig. En kijk, dat wakkert ook ongenoegen bij mensen aan. Dat is natuurlijk één groot politiek spel geweest. Dat ging helemaal niet over de inhoud. We willen goed migratiebeleid gaan formuleren. Nee, dat ging over elkaar, laat maar zeggen, een beetje dwars zitten. Ja, dat is natuurlijk politiek die heel ver van mij afstaat en van heel veel lokaal bestuurders.
1: Ja.
0: Dat helpt ons land niet verder. En daardoor komen wij hier gemeenteraadsleden, burgemeesters, lokaal ook in de penarie. En hitch je mensen lokaal tegen elkaar op. En daar moeten ze echt mee stoppen in Den Haag. Ze krijgen allemaal goed betaald, gewoon serieus hun werk gaan doen. En dan komt het denk ik ook op dit dossier wel goed. En de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, is altijd bereid om mee te denken. En we hebben ook goede ideeën. En dan denk ik ook dat we tot goed beleid kunnen komen.
1: Ja, maar u zegt van ja, weet je, als er politieke spelletjes gespeeld worden, dan kunnen we meedenken tot we naar ons wegen. Maar dan komen we er dus niet.
0: Nee, niet op deze manier. Dus het is gewoon zaak om nu een aantal belangrijke keuzes te maken. VNG pleit ook voor echt migratiebeleid. Denk na over de toekomst van Nederland. Welke kant gaan we op? En dan zul je ook zien dat wij om ons welvaartsniveau te houden.
1: Ja.
0: Is migratie ook belangrijk? Nou ja, daar moet je verstandige dingen in doen. En dat kan prima.
1: Ja, gaat het ook in sommige gemeentes wel goed? Want we hebben natuurlijk het idee dat het nu overal hommeles is en dat de ME moet optreden. Maar Ineke vraagt zich dat ook af. Geef ook eens aandacht aan opvang in Nederland waar het wel goed gaat en er geen calamiteiten gebeuren. Zijn die voorbeelden er? En wat gaat daar dan anders dan in die gemeentes waar het misgaat?
0: Ja, nou, fijn dat u dat vraagt en dank Ineke voor deze vraag. Want dat is precies het feit. Op heel veel plekken in Nederland gaat het gewoon hartstikke goed. In mijn gemeente is jarenlang ook voor de crisisnoodopvang vaste opvang geweest. Daar was aan het begin ook best een beetje oproer van mensen die dachten, dan moet dat nou, of waren bezorgd.
1: Mm-hmm.
0: Toen de vluchtelingen weggingen, stonden de mensen huilend aan de poort om ze uit te zwaaien, omdat er zoveel betrokkenheid is georganiseerd. En dat zie je op heel veel plekken in Nederland waar het al jarenlang goed gaat. In Zutphen, in Winterswijk, ik kan nog meer voorbeelden noemen.
1: Maar wat gaat daar dan goed, meneer Bouwmans? Wat gaat daar dan goed? Is dat de manier van communicatie? Is dat vroegtijdig informeren? Wat is dat dan?
0: Het is structurele opvang, dus gewoon je moet mensen op een nette manier opvangen. Als je dat gewoon doet, niet in de crisisnoodopvang, maar op vaste plekken, dan kun je alle voorzieningen daaromheen beter regelen. Is voor de mensen die er wonen beter, maar ook voor de buurt beter.
1: Geeft dus je zegt eigenlijk van je kan beter geen noodopvang doen, maar structurele opvang.
0: Ja, dat is ook het karakter van de spreidingswet. Dat het kleinschalig op alle plekken in Nederland mogelijk is. Dan verdeel je het over het land. Dan kun je kleinschalige opvang regelen, structureel. Dan kun je het met de omgeving goed regelen. Kun je het voor de bewoners regelen. Kunnen ze gaan beginnen met inburgen, taal leren. Kunnen ze meedoen, kunnen ze aan het werk, belasting betalen. Ja, dat is wat je eigenlijk wilt. En ja, de crisis die is uitgeroepen door de PVV, door mevrouw Faber, die heeft eigenlijk deze hele ellende veroorzaakt ten onrechte. En ja, daarmee zitten we nu in de situatie waar we nu zitten. En dat vergt heel veel goede communicatie in het echte verhaal. En het echte verhaal is dat op heel veel plekken in Nederland goed gaat en dat er helemaal niet zoveel aan de hand is. Ja. Eigenlijk niks.
1: Ik help het u natuurlijk hopen, meneer Bouwmans, maar als je nu in Loosdrecht aan zou komen van nou, het wordt niet tijdelijk, maar het wordt structureel, denkt u dan echt dat die protesten zullen verminderen?
0: Ja, kijk, in Loosdrecht is natuurlijk inmiddels de situatie zo dat wat er ook gezegd wordt, dat maakt deze demonstranten niks uit.
1: Ja, maar IJsselstein, Apeldoorn, kunnen nog even doorgaan, bedoel.
0: Ja, nee, dat klopt. En er zitten ook verbanden natuurlijk tussen de mensen die de demonstraties organiseren. En nogmaals, het is een kleine groep en die zijn heel hardnekkig in hun protest. Maar ik denk dat het weinig uitmaakt wat u of ik deze zeg, want ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk. Ja. En ja, dat gaat op een manier die heel ver van mij afstaat. Ik denk dat het belangrijker is dat de mensen die niet mee demonstreren of gewoon zorg hebben dat we die bereiken en dat we die de feiten vertellen, zodat ze ook gewoon vannacht weer rustig kunnen gaan slapen. Want echt, mensen, asiel en migratie, dat kunnen we prima in dit land, in dit zeer welvarende en veilige land aan.
1: Ja, dan kijk ik ondertussen even mee naar de reacties die binnenkomen op dit gesprek. Ook Jeanette zegt dan bijvoorbeeld, volgens mij weet deze burgemeester echt niet zoveel criminaliteit onder asielzoekers. Overal is overlast, behalve in zijn gemeente. Ja.
0: Ja. Kijk, het is altijd moeilijk om
1: Ik zou het liever ook niet doen, want ik snap dat u er een beetje moe van wordt van dit soort reacties. Maar dit is, ja, we hebben het ook te doen met wat leeft in de bevolking, onder de bevolking.
0: Ja, zeker. En
1: dit zijn gelukkig mensen die Radio 1 luisteren.
0: Ja, nou ja, goed of ze nou Radio 1 luisteren of andere zenders, allemaal prima. Hè? We blijven gewoon netjes uitleggen. En kijk, de feiten moeten ze voor zich spreken. En als deze mevrouw wetenschappelijk onderzoek kan tonen waaruit blijkt dat ze gelijk heeft, hou ik me van sterk aanbevolen. Okay. Want als ik het ongelijk heb. Maar dat is ze niet. Omdat gewoon blijkt dat het niet zo is. En ja, ik denk dat echt de verkeerde informatie, oplaaien daarvan, dat ons dat niet verder helpt.
1: Ik dank u voor dit gesprek. Wens u ook sterkte, Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en bij de VNG verantwoordelijk voor asiel en migratie. Zometeen dan spreek ik met twee experts over de hypotheekrenteaftrek. Ja, ambtenaren van Financiën zeggen vandaag dat niks doen geen goed idee is. Maar politiek ligt het allemaal uitermate gevoelig. Zometeen een debat over de vraag of er wel of niet iets moet gebeuren aan die hypotheekrenteaftrek.
2: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
10: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
11: Leon Kozijnen.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Iets over 6:30, tijd voor het NOS-journaal. Met Michiel van der Velde.
12: Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn, dat het gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar moeten zijn. En in een groter gebied is ook een samenscholing verboden en worden auto's gecontroleerd. De Gezondheidsraad noemt ziekte als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. In een advies aan het kabinet wordt gepleit voor langlopend onderzoek. Naast long-covid moeten ook andere ziekten als het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME daarin worden meegenomen. Door meer onderzoek kunnen patiënten gerichter worden behandeld, zegt de Gezondheidsraad. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. In het buitengebied waaiden honderden bomen om en raakten auto's beschadigd. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage moeten ze zich nog bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie.
1: Erik Evengroen, hoe is het inmiddels op de weg?
13: Nou, nog altijd zo'n 400 kilometer file, dus we gaan de goede kant op. Maar om te zeggen dat het rustiger wordt, dat valt niet mee. Want op een aantal plekken nog flink wat vertraging, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Pardon, bij Voorthuizen zo'n 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, ter hoogte van Beverwijk Oost. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging nog altijd bijna een 30 minuten. Zojuist gebeurde nog een ongeluk op de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Dat gebeurde bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een 30 minuten.
11: Dit is de dag. Van der Steeg.
1: Ja, kom je er met een enkel band als straf makkelijk vanaf?
14: Ik woonde bij mijn moeder. Weet je, ik ben om mijn 17e ben ik uit huis gegaan. En op mijn 24e kwam ik terug. Oei. Mm-hmm. En dan zit je weer thuis bij je moeder. Dus ik voelde me best wel geïsoleerd.
1: Ja, met de president van de rechtbank in Den Haag spreek ik zo meteen over de enkel band als serieuze straf.
11: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Eerst dat rapport van die ambtenaren van het ministerie van Financiën. Die hebben in een rapport dus het kabinet aangesproken. In de komende kabinetsperiode moet er toch echt iets gebeuren met die hypotheekrenteaftrek. Ja, gisteren zei minister van Financiën Eelco Heijnen nog dit.
15: Laat helder zijn, dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. Dit gaat over de periode na deze kabinetsperiode, vanaf 2031...
1: Ja, wat moeten we nou met die hypotheekrenteaftrek, het H-woord? Want het rapport ligt er niet om, zou u kunnen zeggen. Goedenavond, Edwin Heidhuis, hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent Finance aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond.
16: Goedenavond.
17: Goedenavond.
1: Meneer Korevaar, wat is nou precies wat u betreft de kern van dat rapport?
16: Nou, er is een groot probleem. Hè. We hebben een hypotheek waar recht is op hypotheekrenteaftrek. En die vervalt na 30 jaar. Ja. En het probleem is eigenlijk dat we niet weten welke hypotheken dat zijn. Dus dat is op geen enkele manier na te gaan. En dan moet een keuze gemaakt worden. En één keuze is dat je kunt zeggen, nou, we gaan ervoor om voor al die mensen waar we het niet precies kunnen vaststellen de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Nou, dan kun je zeggen dat is heel grof. Hè. Dus een andere denkrichting is dat je zegt, nou, we geven die mensen toch wat meer aftrek. Mm-hmm. Hè, maar je kunt niet niets doen, hè, zoals de minister wellicht zou willen. Je moet daarin een keuze maken. En dat leggen die ambtenaren heel goed voor.
1: Ja, meneer Heidhuis, Edwin Heidhuis, moet je wat doen?
18: Ja, er moet natuurlijk het probleem wat zich aandient, dat moet je op gaan lossen. Maar de vraag laat zich stellen of het verstandig is om de hypotheekrenteaftrek af te gaan schaffen.
1: Laat eventjes, ik was verbaasd dat we in dit land niet weten hoe lang de mensen hun hypotheekje hebben lopen.
18: Ja, dat is misschien verbazend. Maar goed, als je even nagaat hoe het leven van de gemiddelde mens zich voltrekt, die koopt niet een huis en blijft daar zijn leven lang in zitten. Die koopt nog zijn tweede huis, komt nog zijn derde huis, gaat scheiden, komt een nieuwe vrouw of een nieuwe man. Dat zijn allemaal effecten. Die dingen hebben allemaal effect op uiteindelijk de lening en de hypotheekrenteaftrek.
1: Dus je hebt verschillende leningdelen. Precies. En nog je lenigen ze wat bij voor een verbouwing. En dat start weer later en dat is ook weer 30 jaar aftrekbaar. Ja. En zo heb je een oerwoud aan
18: hypotheken. Je hebt niet altijd bij dezelfde geldverstrekker gezeten, van bank gewisseld. De belastingdiensten weten we ook, hoeft niet langer dan 14 jaar gegevens te bewaren. Dus die weten het ook niet. Banken weten het niet. Dus
1: nee. Nee, en
18: dit kon er allemaal aan zien komen toen dit in 2001 werd voorgesteld.
1: Ja, 2001 is bepaald niet langer dan 30 jaar aftrekbaar. Yes. Dus in 2031 gaat dit probleem actueel worden, zou je kunnen zeggen. Wat is wat u betreft dan de beste optie? Dit rapport heeft het over scenario's.
18: Ik denk dat het rapport...
1: Oplossingsrichtingen.
18: Een rapport voert naar mijn smaak een achterhaalde discussie. Want het is op dit moment... voorkomen achterhaald om de hypotheekrenteaftrek te gaan afschaffen. Omdat in het nieuwe stelsel wat we in 2028 krijgen in box 3... alle rente aftrekbaar is. Dus dan kun je wel in box 1 gaan knutselen aan de hypotheekrenteaftrek. En zeggen, dan gaan we daarmee schrappen. Wat betekent dat namelijk technisch? Ja. Ik snap, het wordt een beetje ingewikkeld nou.
1: Ja, ja.
18: Maar ik ga het proberen uit te leggen. Dan gaat de schuld, die nu nog in box 1 zit... daar wordt dus de aftrek afgeschaft, die gaat naar box 3. Dat betekent dat in box 3 op dit moment de schuld aftrekbaar is. Want dat is nu al zo. Maar in 28 wordt gewoon dan daar de rente aftrekbaar.
1: Ja, nou wordt het wel ingewikkeld.
18: Dus dan helpt het geen fluit. Dan kun je nu wel iets gaan doen aan de aftrek in box 1. Maar dan in 28 popt die weer op in box 3. Dan heb je alsnog weer je aftrek. Dus het helpt helemaal niet.
1: Mag ik het samenvatten als verplaatsen van het probleem dan?
18: Exact, het is verplaatsen van het probleem. En het is ook de verkeerde oplossing op dit moment. Wat ik al zei, vanaf 28. En we zitten nog anderhalf jaar voor 28. Dat is al heel snel. Dus je moet je richten op dat nieuwe stelsel in box 3, is alle rente aftrekbaar. Ik zeg altijd, zelfs de consumptieve rente. Dus als je een schuld aangaat voor je boot, je schilderij, je vakantie, je auto, mag je de rente allemaal aftrekken. En dan zouden wij nu gaan besluiten om de rente voor de eigen woning, wat heel veel mensen toch een nuttigere uitgave vinden dan de boot of de auto, om die in aftrek af te gaan schaffen. Dat moeten we dus helemaal niet gaan doen. We moeten gewoon die 30-jaarstermijn uit de wet halen. En die aftrek moet gewoon in stand blijven. En hoef je al die scenario's, de ambtenaren van het ministerie van Financiën, die hebben zich enorm uitgeleefd. In allerlei subscenario's las ik. Hoef je allemaal niet meer te doen. Je houdt gewoon de hypotheekrenteaftrek in stand.
1: Matthijs Korenvaar.
16: Nou kijk, ik denk het eerste wat je wil, dat heeft de heer Heijthuis al goed uitgelegd. Je wilt volgens mij consistentie in je belastingheffing. En het tweede wat je volgens mij wilt, en dat is natuurlijk waarom veel economen kritisch zijn op dit soort maatregelen, is je wilt geen enorme fiscale stimulering van het bezit van eigen woningen. En want het probleem in Nederland, dat is eigenlijk, we hebben miljoenen huiseigenaren, die krijgen bij elkaar jaarlijks miljarden aan fiscaal voordeel. En de meeste van die mensen die hadden ook wel zonder al die voordelen wel een huis gekocht. Ja, dus die gebruiken dat geld om een duurdere, grotere woning te kopen of meer te bieden op dezelfde woning. En er is eigenlijk maar een heel klein groepje mensen, denk ik, die dankzij die fiscale stimulering van het eigen woningbezit in staat is een huis te kopen. Maar ik ben het met de heer Huijthuis eens. De hoofdoorzaak daarvoor die is niet de hypotheekrenteaftrek, want die geldt straks ook op andere schulden. Het probleem is dat het rendement dat je haalt uit een eigen woning, en dat die woning over de tijd meer waard wordt, dat je erin kan wonen, dat belasten we helemaal niet, terwijl het de grootste bron is van vermogen. En wat is dan aantrekkelijk om te doen? Ja, zoveel mogelijk van je geld in woningen parkeren. En dat is wat we in Nederland massaal doen.
1: Nu zegt u van, nou ja, daarom zijn economen er kritisch op. Maar als ik de minister van Financiën hoor, dan moet je er bij hem ook niet meer aankomen.
16: Nee, kijk, wat je natuurlijk voor kunt kiezen, als je zegt, nou, we willen die hypotheekrenteaftrek in stand houden, maar je wilt ook richting consistente belastingheffing en af van het enorme fiscale stimulering van het woningbezit. Want het is wel zo, als je de hypotheekrenteaftrek niet afbouwt of er niet iets aan doet, dan kost dat gewoon geld. Maar je kan ook zeggen, nou, dan gaan we op andere manieren, bijvoorbeeld die eigen woning wat meer belasten. Want je betaalt in Nederland gewoon heel weinig belasting over je eigen huis. Dat heet nu het eigen woningforfait. Nou, er zijn ook andere manieren om dat te doen. Dus het is eigenlijk gewoon heel aantrekkelijk om veel geld in die woning te parkeren. En je zou bijvoorbeeld ook het eigen woningforfait kunnen verhogen. En sterker nog, er is onlangs een motie aangenomen van de heer Stultiets. En een van de dingen die daartoe oproept is omdat de hypotheekrenteaftrek weer ietsje toeneemt dit jaar, is om het eigen woningforfait wat te verhogen.
1: Ja, dat is dat voorstel van gisteren, bedoelt u?
16: Ja.
1: Is dat een goed idee, meneer Heijthuis?
18: Ik heb een heel ander voorstel. Wederom kijkend naar de box 3 wijziging op 1 januari 2028. gaat het zo worden dat alle vastgoedbeleggers, dus mensen die huizen verhuren, die bij verkoop van hun woningen belasting gaan betalen over de verkoopwinsten van die woningen.
1: Belasting over de overwaarde.
18: Exact. En dat zouden we met de eigen woning nu ook eens moeten gaan doen, want de verkoopwinst van een eigen woning, die is volledig belastingvrij. En dan heb je natuurlijk het beste van twee werelden.
1: Dus u zegt, hou de hypotheekrente aftrek, maar belast de overwaarde bij verkoop.
18: Precies. Precies. Dat is een veel eenvoudiger systeem. Dan hoef je volgens mij ook niet te gaan knutselen aan dat eigen woningforfait, waar collega Korrevaar het over heeft.
1: Ja.
18: Want dat is een buitengewoon irritatieverhogende regeling. Belastingplichtigen begrijpen dat ook niet goed, dat ze voor een forfait moeten belasting betalen voor iets. Ja, dat voelen ze niet zo goed. Nou, belast gewoon verkoopwinsten bij verkoop. En dan heb je volgens mij het systeem ook recht getrokken.
1: Ja, nu is het even terug naar het rapport, Matthijs Korrevaar. Nu zou je ook kunnen zeggen, kijk, er wordt nergens bijgehouden hoe lang mensen hun hypotheek hebben lopen. Dus na 30 jaar heb je geen recht meer op belastingaftrek, of op renteaftrek. Je zou kunnen zeggen, leg die verantwoordelijkheid neer bij de burgers zelf. Dus iedereen moet gewoon naar eer en geweten keurig zijn belasting gaan aangeven. En gewoon even goed gaan zoeken hoe lang loopt mijn hypotheek, en daar keurig en eerlijk mee omgaan bij de belastingaangifte.
18: Ja, strikt.
1: Ik vroeg het even aan Matthijs Korrevaar als eerste.
16: Ja, nou ja, volgens mij is het eerste probleem is dat je moet het kunnen bewijzen, hè, wat het allemaal is. En het probleem is, het is zo ingewikkeld. Kijk, ik heb zelf dat rapport ook vanmiddag zitten lezen. En ik bestudeer dit dagelijks en ik moest er ook echt even voor gaan zitten. Ik denk dat de meeste mensen werkelijk geen idee hebben hoe dit allemaal precies zit. En wat er allemaal de afgelopen 30 jaar is gebeurd. Hè, dat moet je allemaal gaan ophalen om uit te vinden of je nog recht hebt op hypotheekrenteaftrek. En per wanneer en per hoe lang. Als je een keer gescheiden bent, als je een keer verhuisd bent, als je een keer een nieuwe lening genomen hebt, dan heeft dat allemaal invloed op die berekening. En we kunnen gewoon niet van mensen verwachten dat ze dat zelf kunnen achterhalen.
1: Oké, dus ook al zouden we het eerlijk willen, je kan dit niet van mensen vragen. Bent u dat eens?
18: Ja, daar ben ik eens. Het wrangen van het systeem is natuurlijk wel dat de bewijslast bij de belastingplichtige ligt. Want die trekt de rente af. En aftrekposten moet je zelf bewijzen. Dus als de Belastingdienst natuurlijk de zaken hard aanvliegt, dan kan de Belastingdienst zeggen, nou, komt u maar op met uw gegevens. Waaruit blijkt dat u nog recht heeft op die hypotheekrenteaftrek.
1: Oh nee, krijgen we dan straks weer gevallen van soort mensen die als fraudeur worden aangemerkt?
18: Nee, nou, dat zover wil ik niet gaan. Maar dat is wel zoals het systeem werkt. Natuurlijk, collega Korrevaar heeft helemaal gelijk, dat je dat van mensen eigenlijk niet kunt verlangen. Mm-hmm. Als de Belastingdienst zelf die gegevens ook al niet kan opleveren, is het toch wel merkwaardig dat je dat dan wel van de burger zou verlangen. Maar strikt genomen in het systeem moet de belastingplichtige zijn aftrekposten bewijzen.
1: Ja.
18: Dus als men het hard speelt, zou dat zo kunnen zijn. Ik ga er niet vanuit dat men dat zal gaan doen, maar zo werkt het systeem wel.
1: Nee, maar waar gaat dit nu toe leiden als we er even een strik om willen doen? Wat zou de politiek nu moeten doen?
18: Nou ja, wat ik zeg, gewoon eigen woningwinsten gaan belasten op een nette manier.
1: Ja.
18: Dat betekent wel, ik heb daar vaker bepleit, ik krijg er heel veel kritiek op. Het is misschien wel goed, omdat ik heb nu iets meer tijd dan normaal.
1: Nou,
18: om het even nader toe te lichten. Mensen denken dan dat ik dan in waardestijging uit het verleden wil gaan belasten, maar dat is niet zo. We beginnen natuurlijk met de startwaarde. Op 1 januari 28. Alle investeringen die je zelf pleegt in je huis is geen meerwaarde.
1: Nee.
18: Dat is gewoon onderdeel van de kostprijs. Wordt niet belast. En je kunt ook nog zeggen, we gaan het pas belasten op het moment dat iemand zijn eigen woning verkoopt en gaat huren of bij overlijden. En niet als hij telkens weer in de eigen woningmarkt actief blijft en een nieuwe woning koopt. Dus dat zijn allemaal manieren om dat op een hele soepele manier in het vat te gieten.
1: Tot slot, Matthijs Korrevaar, want u wilde wat zeggen.
16: Nou kijk, ik denk dat het een moeilijke daarvan is uiteindelijk dat het een enorme stimulans geeft om mensen om die belasting uit te stellen, al dan niet door niet te verhuizen. En op het moment dat je zegt, nou dan gaan we het bij verhuizing niet aftikken en pas bij overlijden, dan is het effectieve gevolg vermoedelijk dat de meeste mensen pas bij hun overlijden die belasting gaan betalen. En dan is die tientallen jaren uitgesteld. Dus dat levert wellicht ook niet de inkomsten op die woning.
18: Nee, dat is toch een misverstand, want dat doen we met de hypotheekrenteaftrek precies hetzelfde. Want dan gaan we ook heel geleidelijk, als je al die alternatieven bekijkt, gaan we dat heel geleidelijk, gaan we dat dan wil met dat gaan afbouwen. Heb hetzelfde effect. Ja. Er zit ook een uitsteleffect in.
1: Ik snap wel dat rapport nu al gepubliceerd is, want tot 2031 hebben we nog heel wat jaren om met elkaar hierover te discussiëren, want het is niet een eenduidige lijn te bespeuren naar vandaag.
18: Er moet een wil zijn. En waar een wil is een weg. En waar die niet is, is er ook geen weg.
1: Mooi gesproken. Dank voor dit gesprek. Edwin Heithuis, hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Matthijs Korrevaar, ook dank. Universitair hoofddocent Finance aan de Erasmus Universiteit.
11: Dit
17: is de dag met Hans van der Steeg.
1: Ja, wat is nou een passende straf voor criminelen? Als een rechter nu moet oordelen, is het de keuze tussen een taakstraf of een celstraf. Maar daar komt mogelijk iets bij, want er ligt nu een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om ook een enkelband op te leggen als straf. Is dat een goed idee? Wat betekent zo'n enkelband eigenlijk in de praktijk? Robien de Lange is president van de rechtbank in Den Haag. Fijn dat u er bent, welkom.
19: Dank u.
1: Is dat wat, zo'n enkelband?
19: Ja, ik vind dat een heel goed idee.
1: Echt?
19: Ja, want het is een heel goed alternatief voor korte gevangenisstraffen.
1: Okay.
19: Het zit qua zwaarte eigenlijk tussen de taakstraf en de gevangenisstraf in.
1: Ja.
19: En we hebben wel best wel vaak zaken waarin we denken, ja, taakstraf, daar is het te zwaar voor. Maar als je iemand een korte gevangenisstraf oplegt, dan weten we dat de effecten daarvan eigenlijk niet positief zijn.
1: Oké, kunt u mij meenemen naar een voorbeeld? Dat u zegt, nou, zo'n soort vergrijp?
19: Nou ja, dat is bijvoorbeeld als iemand verdacht wordt van veroordeeld wordt voor een mishandeling of een oplichting. En iemand heeft bijvoorbeeld al een keer een taakstraf gehad, dan kan hij die niet nog een keer krijgen.
1: Okay.
19: Maar als het dan een gevangenisstraf wordt, dan en zeker een gevangenisstraf van een paar weken tot een paar maanden, dan haal je iemand helemaal uit zijn normale leven. En dan komt hij slechter uit die gevangenis dan die erin gegaan is. En dat is uiteindelijk voor de maatschappij helemaal niet goed.
1: Want waarom komt hij er slechter uit dan?
19: Nou, omdat hij dan in de meeste gevallen zijn baan kwijtraakt, zijn huis kwijtraakt. En dat is niet bevorderlijk voor een goed leven. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Dat weet ook iedereen. Kortdurende gevangenisstraffen hebben zelden een positief effect.
1: Even nog voordat we op de inhoud doorgaan. Maar eigenlijk best bijzonder, want het is een wetsvoorstel.
19: Ja.
1: Dat moet nog allemaal door het parlement heen. En toch spreekt u zich er al uit als rechtsprekende macht. Zeg
19: ja,
1: maar.
19: Nou, er is al consultatieronde geweest.
1: Ja, bij de Raad van State.
19: Niet alleen bij de Raad van State, ook de rechtspraak heeft ook een adviesrecht. Heeft daar al over geadviseerd. Dat advies is ook gepubliceerd.
1: Ja.
19: Dus wat ik hier vertel is niet nieuw.
1: Nee,
19: dat
1: zal ook niet.
19: Denken.
1: Maar jullie zijn nog wel eens wat terughoudender daarin als rechtsprekende macht, toch?
19: Nou ja, we maken altijd gebruik van dat adviesrecht. En ja, we publiceren dat ook altijd. Maar de reden dat ik het ook echt hier nu bepleit is niet alleen omdat wij toch echt een goed alternatief vinden tussen de taakstraf en de gevangenisstraf in. Maar ook omdat op dit moment, en dat is natuurlijk bekend, er echt een probleem is met de detentiecapaciteit.
1: Ja.
19: En heel veel kortdurende gevangenisstraffen worden op dit moment niet ten uitvoer gelegd.
1: Dus het zou ook mooi uitkomen, zegt u?
19: Nou ja, en dat probleem schijnt de komende jaren nog niet opgelost te zijn. En dan zeggen we, nou ja, dan kan je echt veel beter hebben dat we de mogelijkheid hebben om die mensen een enkelbandstraf op te leggen. Want dat wordt dan in ieder geval ten uitvoer gelegd.
1: Wat betekent dat nou eigenlijk, een enkelband?
19: Ja,
1: wat mag je dan wel, wat mag je dan niet?
19: Ja, nou, het wordt ook wel elektronische detentie of thuisdetentie genoemd. En het uitgangspunt is dat iemand thuis moet blijven. Maar er is de mogelijkheid om iemand wel toe te staan om naar zijn werk of naar school te gaan.
1: Op een vaste route, hè, begreep ik.
19: Op een vaste route.
1: Je mag niet denken, nou, vandaag rijd ik even de toeristische route.
19: Zeker niet. En ook niet, ik ga nog even ergens wat drinken. Dus het is dan echt thuis met één uitzondering, met bepaalde tijden, bepaalde routes, school of werk.
1: Ja.
19: En de rechter zou dan, in ieder geval in onze visie, zou dat moeten bepalen of iemand daarvoor in aanmerking komt.
1: Ja.
19: En de reclassering moet onderzoek doen van tevoren om te kijken of dat kan. Want er moet natuurlijk ook toezicht worden gehouden.
1: Ja. U geeft net het voorbeeld van, nou, bijvoorbeeld bij mishandelingen, iemand die al een keer een taakstraf heeft gehad. Daar is een gevangenisstraf te ingrijpend voor als het gaat om de gevolgen. Dan ga ik even naar de andere kant toe. Nou, ik ben degene die mishandeld is en ik begrijp dat degene die daarvoor veroordeeld is een enkelband krijgt in plaats van een gevangenisstraf of een celstraf. Ik denk dan, ja, die zit lekker thuis, een beetje te Netflixen, heeft zijn eigen bank, heeft zijn eigen eten, zijn eigen keuken, zijn eigen bed. Wat is dat nou voor straf?
19: Ja, nee, het is natuurlijk niet voor alle zaken geschikt. Dat om te beginnen, het hangt natuurlijk af van de ernst van het feit. En dat geldt eigenlijk voor alle strafzaken die wij behandelen.
1: Nee, maar ik hou die mishandeling van u aan.
19: Ja, maar goed, je hebt ook mishandeling in meerdere gradaties.
1: Tuurlijk, maar het maakt me niet uit, ook al heeft hij me één tik gegeven.
19: Nou, ja, nou dan kan ik zeggen dat het in ieder geval een zwaardere straf is dan een taakstraf. En dat het op die manier tot, nou ja, laten we zeggen, huisarrest veroordeeld worden niet makkelijk is. Maar ik zeg onmiddellijk erbij, natuurlijk is het niet zo zwaar als een gevangenisstraf. Dus we zullen echt per geval moeten kijken, leent zich dit ervoor?
1: Ja.
19: En bijvoorbeeld, als iemand wordt veroordeeld voor huiselijk geweld, gaan we natuurlijk niet zeggen, ga jij maar thuis blijven met je enkelband.
1: Nee, dat begrijp
19: dat
1: ik.
19: Dat lijkt me helder. Nee,
1: dat begrijp ik. Zo schat ik u ook niet in dat u dat die uitspraak zou doen. Maar toch eventjes, heb ik dan een verkeerd beeld van die enkelband? Want ik blijf toch met het gevoel zitten van, ja, wacht even, iemand mag gewoon thuis zitten. Kom op, man.
19: Ja. Nou, ik heb zelf nooit het geprobeerd, maar collega's van mij hebben dat wel gedaan. Ik weet nog goed, een collega die dat een week gedaan heeft, die zei, ik ging de vuilnisbak buiten zetten en potverdorie, dat ding ging af.
1: Echt? Mag je niet eens buiten komen?
19: Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe die afgesteld is. Maar dat is wel het uitgangspunt, dat je echt thuis moet blijven, behalve als je toestemming hebt om naar school of werk te gaan. Maar dan mag je ook alleen maar daar zijn. Dus het is echt geen pretje.
1: Nou ja, dat je de vuilnisbak niet buiten hoeft te zetten, dat is dan weer mooi meegenomen, zou ik denken.
19: Ja. Er valt thuis ook een hoop nuttige dingen te doen natuurlijk. Ja. Maar goed, het is misschien ook wel goed om te vermelden dat in best veel landen deze mogelijkheid al bestaat.
1: Ja.
19: En dat we ook in Nederland de mogelijkheid al hebben van een enkelband als een voorwaarde bij een schorsing uit de voorlopige hechtenis.
1: Oh, ja.
19: En dus we kunnen nu al mensen uit de voorlopige hechtenis schorsen onder de voorwaarde dat ze met een enkelband thuis zitten.
1: Ja. Is het nu, want kijk, ook in deze lijn die ik net even aangaf, als je het vanuit het slachtoffer redeneert, ook vanuit de Kamer, de VVD-Kamerlid Ulysse Elian, die zei onlangs ook van de enkelband als hoofdstraf is geen straf. VVD was tegen, is tegen, blijft tegen.
19: Ja,
1: wat zou u zeggen tegen hem?
19: Nou, ik heb het er wel eens met hem over gehad.
1: Oh?
19: En toen heb ik ook gezegd, het is gewoon een heel goed alternatief tussen de taakstraf en de gevangenisstraf in, want het is echt zwaarder dan een taakstraf.
1: Mm-hmm.
19: En een goed alternatief voor die kortdurende straffen. Dus ja, ik denk, het moet zich in de praktijk ook bewijzen. En het is lang niet voor alle gevallen geschikt, maar het zou echt een heel mooi extra arsenaal in de straffen zijn.
1: Ja, u mist het echt?
19: Ja. Wij missen het echt. En nogmaals, ik zeg er ook bij, het is wat mij betreft ook extra urgent geworden nu we weten dat die kortdurende gevangenisstraffen, waarvan we niet alleen weten dat ze weinig positief effect hebben, als we het hebben over de kans op recidive, maar we weten nu ook dat er heel veel niet ten uitvoer gelegd worden. En dat is echt niet goed.
1: Nee,
19: en maar dan zou, nou ja, misschien goed om daar nog even aan toe te voegen, dan zou je kunnen denken, nou dan, dan moet bijvoorbeeld de minister of de gevangenisdirecteur moet maar beslissen, oké, iemand heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, we hebben geen celcapaciteit, dan moet het maar een enkelband worden. En daarvan zeggen we, nee, dat is niet goed, dat moet je als rechter beslissen, want wij zien heel goed dat een enkelband een lichtere straf is dan een gevangenisstraf. Dus wij vinden ook dat we die strafmaat moeten bepalen.
1: Ja, wat is het grootste nadeel, vindt u, van zo'n enkelband?
19: Nou, ik denk dat
1: als uitspraak?
19: Als uitspraak?
1: Als straf opleggen?
19: Nou, het vergt natuurlijk wel extra capaciteit als het gaat om het toezicht daarop.
1: Mm-hmm.
19: Het moet allemaal van tevoren door de reclassering bekeken worden of het mogelijk is.
1: Mm-hmm.
19: En er moet natuurlijk toezicht op komen. Want als iemand die enkelband doorknipt, moet hij natuurlijk wel meteen gaan zitten.
1: Ja, nee, precies. Dat zijn de voorwaarden. Als je die overtreedt, dan ga je meteen zitten. Martijn meldt zich in de NPO Luister-app. Die zegt, hoe komt deze mevrouw erbij dat een enkelband zwaarder is dan een taakstraf? Ik heb zelf ooit 40 uur taakstraf gehad voor een mishandeling. Voelde zich aangesproken, blijkbaar. En fijn dat hij reageert. Hij zegt, ik had liever 1 maand enkelband gehad.
19: Ja, dat, kijk, 40 uur, dat is een werkweek.
1: Ja.
19: En een maand is langer dan een werkweek.
1: Maar dat is wel thuis.
19: Dat is wel thuis, nee, dat klopt.
1: Zeg, dat lees ik een beetje tussen de regels door. Doen we dan liever een maand thuis met een enkelband?
19: Ja, dat zou kunnen, dat hij zegt, nou, dan zou ik liever een enkelband hebben. Ik denk dat dat voor heel veel mensen niet geldt, omdat dat in het algemeen ook langere straffen zijn. Dus een taakstraf kunnen veel mensen, als dat bijvoorbeeld 40 uur, doen mensen in hun vakantie of in het weekend, als ze tenminste een reguliere baan hebben. Mm-hmm. Een enkelband, een maand of 2 maanden geen kant op kunnen, dat is toch beperkender dan dat je 40 uur een taakstraf kunt doen.
1: Wie zegt dat? Zegt u dat nu op, zeg maar, op persoonlijke titel als president van de rechtbank? Of zegt u van nee, dat is ook helemaal uitgebreid en tot in het treuren onderzocht?
19: Nou, dat is wel de achtergrond ook van dus er wordt hier al heel lang over gesproken. Ja. En er is natuurlijk gekeken naar andere landen waarin dat zo is. En overal geldt het als een straf die qua zwaarte zit tussen de gevangenisstraf en de taakstraf in. En het is natuurlijk ook een kwestie van omrekening. He, dus een enkelband wordt nu gedacht dat anderhalf of 2 dagen enkelband zou dan vergelijkbaar zijn met een dag detentie. En er is ook een omrekenmethode voor taakstraf en gevangenisstraf. Dus dat moet nog natuurlijk allemaal uitgerekend worden, hoe die verhouding dan precies is.
1: Ja, maar toch snap ik die Martijn wel een beetje, dat gevoel. Daar kan ik wel ergens inkomen. U niet?
19: Nou, ja, daar zullen mensen verschillend over denken. Maar ik denk dat pas in de praktijk mensen gaan ervaren hoe het is als je geen kant op kunt.
1: Ja, en is het lik op stuk? Als je één keer fout ingaat, ga je meteen zitten wat u betreft?
19: Nou, zoals het nu gaat bij de taakstraf en ook bij mensen die met een schorsing thuis zitten met een enkelband, wordt dat eerst geconstateerd. Dan kijkt de reclassering wat is er aan de hand. Het kan ook zijn dat het ding verkeerd is afgesteld. En dan wordt die via de officier van justitie weer teruggelegd. En dan wordt beslist wat ermee moet gebeuren. Nou, dat zal verder moeten worden uitgezocht. Ik zou me kunnen voorstellen dat als iemand zijn enkelband doorknipt, dat net zo geldt als wanneer iemand ontsnapt uit de gevangenis. Dus dat ook meteen gereageerd wordt.
1: Okay.
19: Maar het zou ook kunnen als dat ding op een gegeven moment niet goed reageert, dat er gekeken wordt wat is er aan de hand, voordat er meteen in actie wordt gekomen.
1: Eén keer de kliko buiten zetten betekent niet meteen gaan zitten in de cel.
19: Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden.
1: Goed, ik dank u zeer voor dit gesprek. Robien de Lange, president van de rechtbank in Den Haag. En ik dank u voor het luisteren. Dank ook mijn andere gasten van deze uitzending. Zometeen op deze zender De Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijnen en Omstreken. Ik wens u een fijne avond. Dag.
20: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde.
20: NPO Radio 1.
21: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas. Jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
22: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
21: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
23: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
21: Druk in de topsport.
23: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
21: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12:00 op de perstribune van Max.
20: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
28: Dynamisch.
27: Maar in de winter wil ik zekerheid.
29: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
30: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
31: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
32: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
33: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: NPO Radio 1, 7:00.
20: Stefan Komduur.
34: Goedenavond. Kan een vrouwelijke uitstraling extreem gedachtegoed toegankelijker maken en daardoor bijdragen aan normalisering daarvan? Dat bespreek ik zometeen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7:00. Hier is Michiel van der Velde.
0: Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Door de maatregelen zijn sommige straten alleen nog toegankelijk voor mensen die daar moeten zijn. In een groter gebied in Loosdrecht is ook samenscholing verboden en worden auto's gecontroleerd. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
0: De ambtenaren waarschuwen dat ook hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter. Aleid Wolfsen zwaait na 10 jaar af en die wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder werkte hij bij een groot advocatenkantoor en verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van TechSite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
0: In een verklaring prijst de autoriteit persoonsgegevens de ervaring van Potjewijd als advocaat en stelt dat hij de buitenwereld naar de toezichthouder brengt. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting stapsgewijs verhogen. Volgens de provincie is dat nodig om oplopende kosten te betalen voor onderhoud en vernieuwing van wegen, vaarwegen en bruggen. De verhoging zit in het provinciale deel van de wegenbelasting. Dat deel is in Overijssel nu op 1 na het laagste van alle provincies. Op 1 juli nemen provinciale staten een definitief besluit over de verhoging. En die beslissen dan ook over de aanleg van een nieuwe weg tussen Almelo en Borne. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
18: Dankjewel, Michiel. Nou, we horen het Erik Evengroen, de drukste spits van het jaar. Hoe is het ermee?
4: Ja, klopt. Nou, die hebben we inderdaad gehad. 1045 was het om precies te zijn. En we zitten nu nog altijd op zo'n 200, dus het gaat de goede kant op. Maar op een aantal plekken nog forse vertraging. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld nog 6 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A2 is nog druk, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Evelingen en Zaltbommel doe je er ook nog 20 minuten langer over. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar loopt het vast tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg, want er staat een vrachtwagen met pech en dat kost je een klein half uur. A16 Rotterdam-Breda, voor Knoop het Klaverpolder nog 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
10: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
11: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
10: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
12: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: NPO Radio 1. BNN VARA.
22: Stefan Kokduur.
23: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad. Van 13 mei vandaag gaat het over vrouwen en asieldemonstraties. Over de eerste rechtszaken in Syrië. Het gaat over muzikanten en sociale media. En je leert vanavond wat pegging is. Als je daar nog niet dagelijks mee bekend bent. Voordat we dat allemaal gaan bespreken, duiken we eerst natuurlijk in ons rondje langs de velden. Vandaag werd bekend dat Wouter Koolmees nog eens 4 jaar president-directeur blijft van de Nederlandse Spoorwegen. Onder zijn leiding boekte de NS vorig jaar voor het eerst sinds 2019 weer winst met het vervoeren van passagiers. Toen Koolmees in 2022 aantrad, deed hij in een talkshow een bijzondere belofte.
28: Ja, ik ga zelf ook de opleiding tot
35: commissaris. Echt waar,
28: ja?
35: En dan gaat hij ook...
28: Ik wil ook gewoon in de operatie. Ik wil ook gewoon zien wat de mensen van de NS dagelijks meemaken, waar ze tegenaan lopen. Ook om daarvan te leren.
35: Maar het kan ook zijn, Ruud reist met de trein, meneer Segers reist met de trein. Die kunnen u straks ook gewoon als conducteur af en toe tegen kunnen komen.
28: Dat lijkt me hartstikke leuk, ja.
23: Ja. Hartstikke leuk, ja. Maar betrouwbare bronnen melden dat hij de opleiding nog steeds niet heeft afgerond. Bij de NS weten ze wat vertraging is. Maar 4 jaar, dat vind ik toch ook nog best wel veel. Nieuws dan van de andere kant van de wereld. De geplande bouw van de 91 verdiepingen hoge Trump Tower in de Australische Gold Coast gaat niet door. Er was een bedrag van meer dan 900 miljoen euro mee gemoeid. Het Australische nieuws zei er dit over.
36: But today's news, that won't be going ahead. Now, the deal would have been developed by Queensland development company Altus Property Group with David Young heading up the project. He has told the ABC today that the Trump brand has become increasingly toxic in Australia and that they would no longer be going ahead with the project with Trump.
23: Toxic. De naam Trump is te giftig geworden. Eerder sneuvelden plannen voor Trump Towers in Belgrado al en ook in Moskou. Verder verdrietig nieuws uit Amerika zelf. Want daar overleed gisteren de basketballer Jason Collins aan een hersentumor. Collins was in 2014 de eerste, allereerste NBA-speler die uit de kast kwam. Daarover zei hij dit.
37: I think the country is ready for supporting an openly gay basketball player.
38: 12 hours later, how does it feel?
37: It's incredible. Just try to live an honest, genuine life, and next thing you know, you have the president calling you.
0: And, what did he say?
37: He was incredibly supportive, and he was proud of me.
23: En dat proud of me, dat was Obama dus. Heel anders dan de toxic Trump. Jason Collins is 47 jaar oud geworden. Terug dan naar Nederland. Daar kreeg Edwin de Roy van Zuidenwijn vandaag van de rechter te horen dat hij geen inzage krijgt in het script van een serie die RTL wil uitzendingen over verwikkelingen in het Koningshuis. Edwin de Roy van Zuidenwijn, ja, wie was dat ook alweer? Oh ja, ooit de man van Margarita en dus de schoonzoon moet ik zeggen, van prinses Irene. En dat weet Jeroen Snel allemaal veel beter.
2: Het jonge echtpaar was eigenlijk nauwelijks bekend bij het Nederlandse volk. Maar dat veranderde toen beide begin 2003 in weekblad HP De Tijd ernstige beschuldigingen uitten tegen de koninklijke familie. Zij zouden de carrière van Edwin dwarsbomen. En ook vonden ze hem geen goede huwelijkskandidaat. Uit protest wilden beide de staat voor de rechter slepen.
23: Die rechtszaak die verloor hij ook. Dus eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. En er wordt ook gevoetbald vanavond. Op het programma staat de eerste halve finale van de play-offs in de keukenkampioendivisie. De supporters van Willem II uit Tilburg zitten as we speak in de bus onderweg naar Almere. Hier alvast de analyse van Almere-spits Verdi Drijf.
3: Ja, Willem II is een volwassen ploeg, ja, die ervaren spelers hebben. Er zijn een paar jonkies, maar niet zo heel veel. Dus zij hebben ook heel weinig tegengoals. Dus ze verdedigen goed, maar wij hebben juist weer veel goals. Dus het wordt een taaie wedstrijd.
23: Ja, het wordt een taaie wedstrijd zometeen. Het is natuurlijk allemaal hier op jouw nieuws- en sportzender te volgen. Alle de Jong zitten klaar voor. Dat hoor je straks. Aftrap is namelijk om 8:00. Van een Giorgia Meloni in Italië tot een Alice Weidel in Duitsland. En dichter bij huis een leader bij de Vos van Forum voor Democratie. Vrouwelijke leiders spelen een steeds zichtbaardere rol op radicaal rechts. Ze presenteren zich als moeder, beschermer of gewone vrouw. Maar onderzoekers zeggen dat juist die vrouwelijke uitstraling helpt om extreem gedachtegoed toegankelijker en normaler te maken. Onderzoeksjournalist Leonie Koppes schreef erover in de Groene Amsterdam. Groene Amsterdammer zit bij mij hier in de studio. Goedenavond.
4: Goedenavond.
23: Je zoomt in jouw artikel specifiek

0: rechtse vrouwelijke leiders. Waarom wilde je juist dat onderwerp gaan onderzoeken?
1: Ja, dus inderdaad, Alice Weidel, Meloni en Le Pen, natuurlijk als langzittende, denk ik, godmother in Europa.
0: In Frankrijk zit zij.
1: In Frankrijk, inderdaad, hebben we al langer op het toneel. Alleen, met Lodewijk de Vos doet zich ook een vrouw. Treedt de politieke arena in Nederland. Waarin Le Pen bijvoorbeeld al heel duidelijk electoraal succes heeft geboekt, is natuurlijk enorm gestegen door de jaren heen. Viel het mij op dat ook Lodewijk de Vos, sinds zij is aangetreden, bijvoorbeeld veel meer in media wordt uitgenodigd. Maar ook dus heel veel stemmen heeft gewonnen en de successen al heeft geboekt. En daarbij viel het me dus heel erg op dat veel mensen ook over haar spraken als zij is heel fatsoenlijk, betrouwbaar, genuanceerd. Dus ik begon me af te vragen, wat denken politicologen hierover als het gaat om het feit dat zij vrouw is.
0: En wat vertelde die politicologen jou?
1: Nou, heel opvallend was daarin dat de politicologen dus aangeven dat er echt sprake is van een verdere normalisering als het gaat om uiterst rechts gedachtegoed door een vrouw naar voren te schuiven. Of, dat klinkt heel passief, een vrouw stapt natuurlijk zelf ook naar voren. En dat dus er sprake is van normalisering als het gaat om het overbrengen van eenzelfde extreme boodschap. Maar die dan dus wordt gepercipieerd door het bredere publiek als minder intens, minder heftig. En dus mogelijk om over te gaan op een daadwerkelijke stem. En dat hebben we dus ook bij de laatste Kamerverkiezingen gezien.
0: Ja, precies, dat er meer stemmen die kant ook op gingen.
1: Ja.
0: Veelal wordt gedacht dat het radicaal vooral een mannenbeweging is. Maar de onderzoekers die jij spreekt, die stellen juist dat steeds belangrijker de vrouw ook als doelgroep wordt. Dus
1: ja.
0: Alleen, dus er worden vrouwen stappen naar voren, worden naar voren geschoven, maar ze weten ook makkelijker de vrouw te vinden.
1: Ja, inderdaad. Dus wat uit onderzoek blijkt is dat vrouwen over het algemeen gesproken minder snel voor een extreme boodschap gaan. Een oproep tot geweld of een uiterst rechts verhaal. Bijvoorbeeld anti-migratie verhaal. Omdat die vaker als extreem wordt gepercipieerd door vrouwen dan door mannen. Maar door dus inderdaad een vrouw dan naar voren te schuiven, wordt die boodschap dus als zachter ervaren. En kiezen vrouwen er dus ook vaker voor om dan ook daadwerkelijk over te gaan op een stem.
0: En dat is interessant. En we zien de vrouw dus ook meer terug in heel Europa. Je noemt al een Meloni, je noemt een Weidel in Duitsland, je noemt een Le Pen in Frankrijk en ook een Vos hier in Nederland. Waarom gebeurt dat nu, in 2026?
1: In Nederland, ja, dat is tenminste, als ik zou mezelf niet als duider van de FVD per se neerzetten, maar wat wel volgens mij door verschillende.
0: En ook Europa breed, hè? Zijn de mannen op?
1: Nee, de mannen zijn zeker niet op. Ik denk dat er een goede inschatting wordt gemaakt dat dus vrouwen over het algemeen die boodschap kunnen brengen aan vrouwen. Omdat de partijen zitten aan de flanken, uiterst rechts, moet het dus hebben van het winnen van stemmen in het midden. En wie zitten daar over het algemeen? Dat zijn over het algemeen vrouwen, omdat die dus sneller geneigd zijn om een genuanceerdere stem uit te brengen. Dus ze kijken, zeggen politicologen, dus sneller naar het midden en vinden daar de vrouw. En ja, wie kan die boodschap beter brengen dan een vrouw zelf? Die zegt te weten hoe het is om als vrouw alleen over straat te lopen, in onveiligheid te verkeren en dergelijke.
0: In het artikel wat jij hiervoor geschreven hebt voor de Groene Amsterdammer stellen onderzoekers ook dat er een nieuwe fase in die normalisering van uiterst recht zit.
1: Ja.
0: Waar zien we dat dan terug? Zit hem dat vooral in de boodschappen?
1: Dat zit hem in de boodschappen. En dus het feit dat er vrouwen dus nu daadwerkelijk overgaan op die stem uitbrengen. Dus er is een verschil. Ik heb Ipsos cijfers opgevraagd. En dan zie je dus over de jaren heen FVD stemmers vooral mannen zijn. En sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen is dat verschil enorm gekrompen. En is het verschil dus tussen de mannen- en vrouwenstem eigenlijk gelijk. Dus bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen waren er bijna evenveel mannen als vrouwen die overging op een stem op FVD.
0: Jouw artikel verschijnt in een periode waarin we de vrouw en de moeder ook meer terugzien als het gaat om anti-AZC's protesten, zoals we die ook terugzien in Loosdrecht.
1: Ja.
0: En ook bijvoorbeeld in Apeldoorn. Opvallend is dat daar dus steeds vaker vrouwen en zelfs kinderen centraal staan in de beeldvorming. We hoorden bijvoorbeeld dit terug tijdens de demonstraties in Apeldoorn.
2: Het is wel het afvoerputje van Ter Apel.
3: Nee hoor.
2: Wat hierheen komt.
3: Echt.
2: Wat ze daar niet meer, wat overlast geeft. Dus als die jongen.
4: Is dat echt zo? Als ze in Ter Apel dus ook.

0: overlasten veroorzaken, dan worden ze verdeeld over de rest van het land.
1: Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren als ze dan een mooi meisje zien lopen of wat dan ook.
2: Van wat ik heb gehoord zijn de AZC'ers juist mensen die soms in andere steden meiden verkrachten en daar moet voorkomen.
3: Nou, dit zijn verhalen die in Apeldoorn op straat worden opgehaald. We horen hier de zorgen, emoties van deze mensen. Hoe kijken onderzoekers daarnaar?
4: Ja, dus ik kreeg echt terug van, ze willen over het algemeen benadrukken dat de gevoelens serieus zijn, wat ik ook heel goed begrijp. Ik bedoel, er is heel veel sprake van femicide, van huiselijk geweld. Dus er is wel degelijk een probleem als het gaat om veiligheid van
3: niet
4: vrouwen.
3: Niet door vluchtelingen, hè, automatisch, maar in
4: precies,
3: Nederland breed.
4: Nee, gewoon puur SEC, veiligheid van vrouwen, daar kunnen we verbeteringen in aanbrengen. Alleen wat er dan dus door politicologen wordt aangegeven van, is het dat dit dus een uitkomst is eigenlijk van 25 jaar uiterst rechtse retoriek, die dus steeds de zondebok, asielzoekers als zondebok aanwijst. En daarmee dus eigenlijk desinformatie verspreidt over een hele kwetsbare groep, namelijk asielzoekers. En zo dus uiterst rechts gedachtgoed verder wordt genormaliseerd. En dus eigenlijk de mensen die we net horen hebben, ja, misschien wel terechte zorgen. Alleen politici spelen heel erg in op die zorgen. Ten koste van dus kwetsbare groepen asielzoekers.
3: Wijzen automatisch de asielzoeker als dader aan voor al die zaken.
4: Ja.
3: Een term die in jouw artikel terugkomt is femonationalisme.
4: Ja.
3: Wat is dat precies? Wat bedoelen ze daarmee?
4: Ja, dat is een term die is gemunt in 2017 door Sarah Ferris, een socioloog. En stamt af van het homonationalisme, wat we zelfde soort dynamiek kent. Namelijk dat immigranten dus zogenaamd dan een bedreiging zouden vormen voor vrouwelijke bewoners, voor kinderen. En dat dus immigratie moet stoppen. En dat speelt dus weer in op dat stereotype. Dat vrouwen dus zachter zijn, vredelievender zijn dan mannen. En instrumentaliseren. Zo worden vrouwenrechten geïnstrumentaliseerd. Juist voor de uitsluiting dus van met name niet-westerse migranten.
3: En dat, met dat instrument ervan maken bedoel je mee dat juist die argumenten dus nu steeds meer te horen zijn.
4: Ja, exact. Dus dat het vrouw zijn eigenlijk wordt ingezet om te zeggen, we willen geen asielzoekers. Nogmaals, de zorgen kunnen misschien terecht zijn over de veiligheid van vrouwen. Maar heel veel onderzoek wijst uit dat veiligheid op straat er helemaal niet op achteruit gaat op het moment dat ergens een AZC komt. Blijkt ook dus uit onderzoek. Dus het is echt een instrumentalisering van vrouwenrechten inzetten om die populistische boodschap te verkondigen.
3: We horen lieden bij de Vos dat in Nederland doen. Laten we even kijken over de grens. Allereerst bij onze oosterburen, bij Elies Weidel van AFD. Die is misschien wel de meest paradoxale voorbeeld hier meteen ook van. Een lesbische vrouw heeft een partner met migratieachtergrond, maar leidt tegelijkertijd een partij die traditionele gezinswaarden in Duitsland centraal stelt. Een onwijze mix van dingen die eigenlijk elkaar allemaal in de weg zitten. Maar ze is het toch. Hoe verklaren de onderzoekers die jij spreekt dit?
4: Ja, dus politicologen zien dat er eigenlijk heel veel verschillende frames de hele tijd de arena in worden geslingerd. Dus als het dan gaat om Weidel, inderdaad, die is dan anders dan een Meloni. Die presenteert zichzelf dus niet als moeder zoals een Meloni dat doet, maar presenteert zich als meer een zakelijke vrouw die elke keer als iemand het opbrengt dat ze lesbisch is en dat ze een partner heeft die dus zelf ook een migratieachtergrond heeft, dan zegt ze, ja, maar ik vind het alleen maar heel irritant als dat wordt gebruikt om woke gedachtegoed te stimuleren of zo. Dus ze zijn heel goed, de verschillende populisten wereldwijd zijn heel goed in het gebruiken van verschillende frames door elkaar en weten daarmee dus eigenlijk ook heel veel verschillende kiezersgroepen aan te spreken. Zo dus ook Alice Weidel. Bij de laatste Bundestagverkiezingen kwam ze tweede met AFD uit. Ja, dat is gewoon een waanzinnig knap, zeg maar, tussen aanhalingstekens resultaat.
3: Maar interessant daarbij is natuurlijk dat de stemmer dat dus allemaal ook wel oké vindt.
4: Ja, en dat lijkt dus door politicologen duiden dat als je hebt een boodschap en die kan, ja, die kan je zo goed verkondigen. Zo, en daar hoef je je eigen identiteit, die kan je in de strijd gooien, maar je hoeft niet ten koste te gaan van die boodschap. Mm-hmm. En Alice Weidel slaagt er dus heel erg in om nog steeds, zeg maar, die sterke identitaire boodschap over te dragen.
3: Dus wat dat betreft is politiek ook steeds meer marketing geworden. Hoe breng ik nou een bepaalde boodschap het beste over? In plaats van dat het misschien gaat over welke waarden En of we zaken echt voor elkaar krijgen.
4: Ja, inderdaad. Ja, zo kan je het stellen. Zeker.
3: Meloni doet dat in Italië door vooral dat moederschap naar voren te schuiven. Een belangrijk punt is dat van haar. Hoe slaat dat aan daar? Is dat belangrijk voor de Italiaan?
4: Ja, dus inderdaad, dat moederschap zet zij heel erg centraal. De speech die op een gegeven moment viraal ging. Ik ben moeder, ik ben christen, ik ben Italiaan. En dat pakt niemand van me af. Ja, dat sterkt daar zeker in haar boodschap om dus die traditionele familiewaarden centraal te stellen. Streng immigratiebeleid erdoorheen te krijgen. Mm-hmm. Ja, ze komt over als een hele gewone vrouw. Ze begrijpt iedereen zorgen. En misschien helpt het ook wel dat... Nou, op deze manier misschien ook geen bedreiging is voor mannen. De mannen ook op deze manier prima op haar kunnen stemmen, want ze is gewoon die gewone vrouw. Die niet te veel ruimte inneemt, om het zo maar even te zeggen. En kan dus door die nationale identiteit heel erg centraal te stellen, eigenlijk ondertussen een hele harde koers varen. En nou ja, inmiddels heeft zij dus de erkenning van meervoudig ouderschap voor lesbische koppels. Terug weet te draaien. Ze heeft intern draagmoederschap strafbaar gesteld. Ze promoot heel graag dat als moeders niet hoeven willen werken, dat dan helemaal geen probleem is. Dus ja, ze is ondertussen als moeder Meloni ook vrij grote, conservatieve, niet echt vrouwenrechtvriendelijke maatregelen aan het treffen.
3: Dat is natuurlijk interessant eraan.
4: Ja, zeker.
3: Je bent zelf vrouw. Hoe kijk je daar zelf naar?
4: Ik voel me niet door haar vertegenwoordigd. En dat is denk ik ook precies wat politicologen heel erg benadrukken. Van de boodschap is steeds voor het volk. Het volk voelt zich niet veilig, dus immigranten moeten vertrekken. Want anders kunnen moeders en kinderen niet meer veilig over straat. Maar het is niet zo dat ze voor de meerderheid, het volk zeggen ze steeds, maar het is niet zo dat ze voor de meerderheid gaan staan. Ondertussen worden rechten van minderheden ingeperkt en vrouwenrechten teruggedraaid. Dus dat is wederom een populistisch frame wat wordt neergezet.
3: En dat lukt ze dan ook nog eens door die boodschap, en dat vertelt een onderzoeker ook in jouw artikel, een zachte verpakking over te brengen.
4: Ja, inderdaad. Dus dat zachte frame van wat kan noemde de zachtaardigheid, het gevoelsleven, de zorgzaamheid, het fatsoen. Daarmee kom je best ver in het verkondigen van toch een vrij extreme boodschap. Ik zat net ook weer een artikel terug te lezen in de Volkskrant van een onderzoeker die onderzoek deed naar extreemrechtse influencers. Die dan met make-up tutorials bijvoorbeeld ondertussen ook eigenlijk dezelfde soort boodschappen verkondigen over LHBTIQ+ rechten.
3: Ze zijn zich aan het opmaken, dat wordt gefilmd. Dat is razend populair om te kijken door volgers.
4: Ja.
3: En ondertussen houden ze een verhaaltje over wat ze die dag gaan doen of wat ze gisteravond hebben meegemaakt. Maar tussen de regels door hebben ze eigenlijk hele conservatieve opvattingen over de wereld.
4: Juist, ja.
3: En die worden in dat filmpje dan weer overgedragen naar de kijker.
4: Inderdaad, ja. En ik kan me voorstellen, ik ben zelf geen 14 meer, maar dat op het moment dat je dat ziet als jonge vrouw of meisje in een misschien onzekere fase van je leven of zo, dat binnenkomt.
3: Ja, en het zit misschien juist in het onbewuste dat je het eigenlijk niet doorhebt, dat je dat gedachtegoed te horen krijgt. En daardoor neem je het makkelijker over.
4: Ja.
3: Zijn die platformen waarop dat te zien is, in Instagram en TikTok, dan ook essentieel in het verspreiden van dat gedachtegoed?
4: Nou ja, ik kan me wel voorstellen. Veel mensen nemen hun nieuws tegenwoordig tot zich via sociale media. Er is een groot bereik. Er is geen contentmoderatie. Of een beetje van Meta. Maar er is genoeg kritiek op die volgens mij terecht is. Ik kan me zeker voorstellen dat dat enorm meespeelt in de verspreiding van dit soort boodschappen. Ja, zeker.
3: Dit is sociale media. Als we het vertalen naar media in het algemeen, kranten, maar ook de radio, ook televisie. Zit er ook een ongemakkelijke vraag in dit hele verhaal als het gaat over de media zelf? Want zodra iemand schreeuwerig wordt, een boodschap veel schreeuwt eigenlijk buiten, dan wordt diegene ook automatischer uitgenodigd, lijkt het. In programma's.
4: Nou ja, dat zie je dus. Dat werd bij Liedewij de Vos dus het Liedewij-effect genoemd. De eerste maanden was ze ineens overal weer in de media te zien om omstreden extreemrechtse concepten, die ik nu niet ga noemen, uit te leggen.
3: Speelt de media dan enigszins mee in de normalisering van dat gedachtegoed?
4: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat de kritiek nu de afgelopen dagen, als het gaat om vandaag dan heel concreet met de brand gisteren in Loosdrecht, bij het asielzoekers, of bij de tijdelijke noodopvang. Dat daarin zeker de manier waarop media erover portretteert en erover schrijft een grote rol speelt. En ik heb daar ook vandaag veel kritieken over gelezen. Dus verschillende organisaties die schrijven, waarom worden dit nog demonstranten genoemd? Dit zijn ruilschoppers. Waarom wordt er geschreven, er is een brand ontstaan in plaats van er zijn fakkels gegooid en brand gesticht.
3: Ja.
4: Nou ja, zo denk ik zeker dat dus woordkeuze een enorme rol speelt. Wie nodig je uit en op welk moment speelt denk ik een rol. Wat me ook heel erg opviel de afgelopen dagen was dat veel media schrijven over de zorgen van burgers. Wat, nogmaals, politicologen erkennen, er zijn legitieme redenen om je zorgen te maken om vrouwenrechten en om femicide en dergelijke. Maar het zo centraal stellen van de zorgen van de Nederlander, dan ga je dus eigenlijk weer mee in die populistische retoriek.
3: Precies. En dan ook nog interessant, worden er in een Loosdrecht vrouwenmarsen gehouden, er worden kindermarsen gehouden, veilig buiten wordt geroepen. En dat wordt allemaal gepresenteerd als burgerinitiatieven, alsof de vrouwen uit Loosdrecht, die zullen er vast ook wel mee te maken hebben, het allemaal opstarten. En de politiek hoor je dan bijna alsof er geen politieke invloed achter zit.
4: Ja, nou ja, goed. Ik heb niet kunnen onderzoeken wie er achter de organisatie of daarachter de vrouwen die de organisatie tot op zich hebben genomen. Mm-hmm. Of daar ook andere mensen weer achter zitten. Dus daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Maar het klinkt inderdaad als heel onschuldig. Wat misschien ook dus voor veel mensen de intentie zou kunnen zijn. Zo kwam het tenminste ook wel op mij over de afgelopen dagen bij het kijken van nieuws en het volgen van de ontwikkelingen. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk dus al jarenlang door uiterst rechts een bepaald beeld wordt neergezet. Wat mensen dus nu inmiddels helemaal belichamen.
3: En dat is niet iets wat we niet zien in de rest van de politiek. Overal wordt framing gebruikt.
4: Ja.
3: Ze zijn er aardig succesvol in.
4: Ja, dat kan je zeker zeggen. Ja. En er is dus niet per se iets tegen het gebruik van strategie. Dat is helemaal niet iets heel geks. Alleen het is wel heel gevaarlijk. Politicologen signaleren gevaar. Dat je moet weten op basis van welke strategie, of op het moment dat je wordt ingezet voor een bepaalde strategie. Of voor een bepaald karretje wordt gespannen. Dat daar strategische keuzes achter kunnen zitten.
3: Allemaal te lezen in het onderzoek, in ieder geval het artikel wat je hebt geschreven, in gesprek gegaan met verschillende onderzoekers. In de Groene Amsterdammer van deze week, Leonie Koppes. Dankjewel voor je komst hier naar de studio.
4: Graag gedaan.
5: NPO Radio 1.
3: En naar jou is ondertussen Michiel van der Velden aangeschoven. Het is 19:30 en NOS Journaal.
6: Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. Gisteravond werd met vuurwerk gegooid en brand gesticht. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting stapsgewijs verhogen. Volgens de provincie is dat nodig om oplopende kosten te betalen voor onderhoud en vernieuwing van wegen, vaarwegen en bruggen. In Overijssel is de wegenbelasting het op één na laagste van alle provincies. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd.
3: Dankjewel. Nou, het wordt wel langzaam rustiger op de weg, Erik Evengroen.
7: Ja, klopt. Op dit moment nog altijd wel zo'n 100 kilometer file. Dus dat is voor dit tijdstip van de dag nog wel veel. Maar we komen van over de 1000. Dus wat dat betreft gaan we nu snel de goede kant op. Behoorlijk wat vertraging nog op de A2 om te beginnen. Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht-Noord nog 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Kost je 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido-Ambacht en Knoopend Klaverpolder. 11 kilometer file rijden nog met een kwartier op onthoud. En veel vertraging heb je nog op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos staat een auto met pech op de linker rijstrook. Er staat 10 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
5: NPO Radio 1. De Rode Draad.
3: Hoe zichtbaar moet je zijn als muzikant op sociale media als je wilt dat het echt op de muziek draait? Zometeen antwoord op die vraag. En we schuikelen straks ook naar Almere, waar Almere City FC tegen Willem II speelt in de play-offs om de promotie naar de Eredivisie. Eerst muziek. Benson Boone is dit met Mystical Magical.

0: Benson Boone, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Je hoorde Mystical Magical op NPO Radio 1. Een goed liedje schrijven, dat is tegenwoordig nog maar het begin. Artiesten moeten ook zichtbaar zijn op een TikTok, op een Instagram, op YouTube. Ze moeten content posten, zichzelf verkopen en een online persoonlijkheid bouwen. Wat doet dat met muzikanten? En kun je nog artiest zijn zonder voortdurend online aanwezig te zijn? Daarover ga ik praten met drie gasten. Zangeres Linde Schöne, die sociale media eerst maar stom vond en er niet aan wilde beginnen, maar nu toch daar te vinden is. Linde, goedenavond.
1: Hi.
0: En daarnaast hebben we ook Melanie Essie hier te gast, die artiesten begeleidt bij hun eigen online strategie. Goedenavond.
2: Hallo.
0: En ook aan de telefoon nog Rakesh Kanhai, die al 20 jaar werkt met artiesten en zich zorgen maakt over de mentale impact juist van sociale media. Goedenavond ook, Rakesh.
3: Goedenavond, goedenavond. Hi Linde, hi Melanie.
0: Hey,
4: what's up, girls?
0: Jullie kennen elkaar. Heel goed, heel goed. Nou, we gaan het hebben over die online wereld en over de plek die artiesten daar hebben. Linde, jij hebt een vliegende start van je carrière gehad. In 2017 stond je op Noorderslag. Je kreeg meteen in de traditionele media veel aandacht. Mm-hmm. Alleen sociale media liet je toen in 2017 nog liggen. Mm-hmm. Was dat bewust?
1: Ja, maar ik denk dat dat vooral ook een soort onzekerheid erover was. En dat ik eigenlijk heel erg bang was voor reacties, omdat de video's op YouTube die kwamen dan op het Noah's Ark kanaal en dat was al 80% ging het over mijn uiterlijk en dat soort ellende. Dus dat probeerde
0: het label
1: ik dan
0: waar je toen bij zat.
1: Ja, dus dat probeerde ik voor de rest zoveel mogelijk te vermijden. Wat er ironisch genoeg voor zorgde dat ik een soort mysterieus imago kreeg. Wat zo ongeveer zo ver van mensen mijn persoonlijkheid is.
0: Precies, mensen wilden weten wie je was. Ja. Maar je verdeelde daar eigenlijk vrij weinig over. Het ging vooral om de muziek die je maakte, om de liedjes die je maakte. En het werkte je uiteindelijk ook tegen.
1: Mm-hmm.
0: Op welke manier?
1: Nou, dus op een gegeven moment werd die traditionele aandacht minder. Terwijl ik mezelf daar eigenlijk wel compleet van afhankelijk had gemaakt. Zeker omdat ik in mijn piek geen social media had aangemaakt, heb ik heel veel volgers achteraf gezien laten liggen. En had ik nu een veel groter publiek kunnen hebben als ik het toen ook al maar gewoon had aangemaakt. Al postte ik destijds amper iets.
0: Ja, die was dan te gast in een tv-show. En wat mensen dat toch doen, blijkbaar gaan ze op Instagram je nazoeken.
1: Ja.
0: En al hadden ze maar op de volgbutton gedrukt en had je nu meer volgers gehad.
1: Ja.
0: Had dat maar gedaan. Dacht je dat op een gegeven moment?
1: Wel even gedacht, maar aan de andere kant denk ik dat ik het toen helemaal niet aan had gekund.
0: Dat is ook waar, natuurlijk. Kan je het dan mentaal ook aan, al die reacties die je dan krijgt meteen? Mm-hmm. En wanneer voelde je in je carrière, dit gaat de verkeerde kant op? Ik heb die sociale media gaan nu juist tegen me werken, omdat ik ze niet heb of niet actief heb gebruikt.
1: Nou, op een gegeven moment ging ik independent als artiest en het dus ook zelf financieren. En dus ook moest ik zelf nu de promo en de marketing voor een aanzienlijk deel doen. En ik had helemaal geen controle. Ik had helemaal geen narratief. Ik had een album wat eigenlijk heel veel verhalen in één vertelde. Hè? Onder het mom van authenticiteit deelde ik alles van mezelf. Maar daardoor was het qua verhaal totaal chaotisch. En daardoor flopt het eigenlijk.
0: Ja, je had niet meer het Noah's Ark kanaal die jouw muziek pushte, et cetera. Je moest het zelf doen en daardoor ging het mis.
1: Yeah.
0: Nou, hoe het nu gaat online komen zo meteen over te spreken. Eerst maar eens even naar jou, Melanie Esther. Jij werkt met artiesten als een Typhoon, een Blanks, grote artiesten. En nu vooral ook met opkomende artiesten. Hoeveel van artiest zijn draait inmiddels om online zichtbaarheid?
2: Ja, ik denk ondertussen inderdaad een heel groot ding. Ja, het is gewoon.
0: Is het 100%?
2: Nou, je kan er dagelijks mee bezig zijn, ja. Het is iets, dagelijks. Het kan continu in je hoofd zitten van, ik moet nog wat posten, of ik heb al lang niks gepost, of kijken naar cijfers als je daar heel erg mee bezig bent. Het kan echt een grote impact hebben op je gemoedstoestand.
0: Mm-hmm.
2: Als je het niet op de goede manier doet. En dat is zorgelijk.
0: Ja, en is dat het verhaal wat Linde dan ons hier schetst, is dat herkenbaar voor jou?
2: Nou, niet voor mij persoonlijk, maar wel voor de artiesten waarmee ik werk. En zelfs als het goed gaat, komen daar ook nog gedachten, onzekerheden, gevoelens bij. Of juist heel veel druk van, ik heb een viral en die houdt goed aan voor mijn single. En ik krijg nu zoveel reacties, maar nu wil ik op al die reacties reageren. En nu wil ik al die persoonlijke DM's over mensen die hetzelfde, als het een persoonlijk verhaal is, hebben meegemaakt. Wil ik daar voor hen er zijn en dan kan je ook weer een gevoel van ja, ergens falen krijgen.
0: Op het moment dat het niet lukt op al die reacties te reageren bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, het is gewoon wel een heel reëel gevoel om te hebben als artiest.
0: En wat raad jij dan aan?
2: Ja, ik ben dus heel erg bezig met dat omzetten naar een manier waarop je het wel allemaal, of in ieder geval waarop je kan kijken van hoe kan het voor mij werken. En wat Linde net al heel mooi zei van dat narratief. Het begint echt bij jezelf als artiest van wat is mijn verhaal? En dat verhaal klinkt heel zwaar en dat kan ook iets heel persoonlijks zijn. Maar het kan ook gewoon zijn, ik heb een zomerhit gemaakt en ik wil gewoon dat iedereen op het terras lekker staat te hossen op mijn liedje. En als je dat weet, als je zelf weet van dit is mijn verhaal, hier sta ik voor, dit vind ik belangrijk. En vervolgens gaat kijken van hoe kan ik dat dan vertalen naar online content. Wat mijn doelgroep gaat vinden en waarmee je kan connecten. Dan ga je überhaupt voor jezelf al zekerder voelen over wat je doet.
0: Okay,
2: en dat is echt de eerste stap voor mij.
0: Maar dan las ik, Linde, in de voorbereiding dat jij ook met sociale media, dat was er niet meteen aan het begin van je leven. Dat is opkomen zetten terwijl jij ook opgroeide. Hetzelfde geldt voor mij.
2: Ook voor mij.
0: Ook voor jou. Ook voor Rakesh, sorry, dat weet ik. Dat het bij jou ook langzaam in je leven er was. Als er nou artiesten die nu opgroeien met sociale media, hebben zij het dan ook makkelijker ermee? Want die hebben al wat meer een identiteit misschien online. Die plaatsten altijd al filmpjes van zichzelf op TikTok. Gaat dat makkelijker?
2: Ik denk wel dat het meer in hun kan zitten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook nog weer een vraag van ben jij zo? En dan moet je nog. Het is soms best moeilijk om generaliserend te praten over dit thema, want het is voor iedereen anders. De ene persoon kan zich heel makkelijk, maak even een filmpje. Oh leuk, hey, hoe is het? Nou, een soort van, dat is dan wie je bent, niet wat je opzet hopelijk. Maar voor andere mensen past een happy filmpje maken helemaal niet. En wil je dus juist kijken naar welke vorm past voor mij. En dat kan dan opeens een nieuwsbrief zijn, of een geschreven tekst die je in een Instagram post verwerkt, of een opgenomen video waar je meer tijd in steekt. En het is echt kijken van wat past bij mij. En daar ben ik veel met artiesten bezig.
0: En Rakesh, jij werkt al 20 jaar met artiesten. Ook juist ook met dit vraagstuk. Hè? Hoe kan ik me online nou beter zichtbaar maken? Wat zie jij veranderen daarin?
3: Nou, niet zozeer hoe kan ik me online beter zichtbaar maken. Eerder, hoe kan ik me op het podium authentieker zichtbaar maken? En om in te haken op wat er net gezegd is, ik denk dat voor de nieuwe generatie het moeilijker is. Ik zie social media als een krachtig tool en tegelijkertijd ook een slippery slope. Ik denk dat het voor de nieuwe generatie moeilijk is. Vroeger kon ik ik had eerst geen telefoon. Toen kreeg ik een telefoon en kon ik hem dus nog wegleggen. De nieuwe generatie, de online space en de offline space, die zijn niet meer zo gescheiden. Dus als je op school gepest wordt, ga je naar huis en dan heb je thuis weer, ben je weer veilig. Maar met cyberbullying komt daar gewoon een hele andere continue pressure bij kijken. Je ziet ook dat er veel meer anxiety is onder jongeren. En social media is voor artiesten aan de ene kant heel krachtig, en aan de andere kant is het, je moet er echt mee leren omgaan. Het is best wel, het kan risicovol zijn.
0: Het kan risicovol zijn. Zie jij dan ook wel meer onzekerheid bij je artiesten daarover?
3: Dat verschilt weer heel erg per artiest. En dat vind ik ook moeilijk om te generaliseren. Maar wat ik wel zie als tendens of als trend is dat de scheiding tussen offline en online die wij nog kennen, die voor ons ook steeds moeilijker wordt, die verdwijnt. Dus de online space is even echt als het niet echter is, want daar wordt alles bijgehouden, dan de offline space. Terwijl de magie van het creëren zit hem in de offline space. Dus de soort, ja, wat ik dan noem de spirituele aard van artiest zijn, die is heel moeilijk om te vertalen naar de online space. Dat kan wel, maar dan heb je dus Melanie nodig, of een online strateeg die daar heel goed in is, die dat narratief goed kan neerzetten. En ook, geloof ik wel, de mentale gezondheid om je daar gezond toe te verhouden. Ik adviseer artiesten altijd om een soort duidelijke scheidslijn tussen wie je bent als mens en wie je bent als artiest of brand te ervaren, zodat je die dingen ook niet mee naar bed neemt.
0: En lukt ze dat mee altijd? Opstaat. Of raakt het ook wel eens in de verwarring?
3: Het is de functie. Ja, artiest zijn is continu in die verwarring leven. Want je applaus is persoonlijk, want je hebt iets moois gemaakt uit je hart. En dan krijg je applaus. En de volgende dag is het dinsdag en niemand belt je. En dan zit je daar, kijk om je heen en denk je, ik haat mijn leven. En dus ook als je, ik had het toevallig vorige week met een leerling op de HBA erover. Die is dan viral gegaan met een bepaald stukje content. En die vraagt zich dan af, moet ik dit dan gaan doen? Is dit het? Je krijgt gelijk je succes op, je succes online gaat altijd gepaard met anxiety.
0: Ik hoor hier instemmende geluiden. Inderdaad, Linde, in hoeverre is het herkenbaar voor jou?
1: Zeker. Ik denk dat heel veel artiesten wel hebben meegemaakt dat je maakt zo'n TikTok-account aan met tegenzin. En je begint wel dingen over je muziek te posten. En het slaat totaal niet aan. En dan op een dag ben je met je vrienden, met je vriendinnen. Je hebt een video die gewoon een beetje dom, grappig is. En het gaat viral. En je hebt ineens 50.000 views. En dan denk je van, oh, oké. Dit werkt blijkbaar. Ga ik nog maar meer domme shit posten. En ineens ben je een domme shit poster op TikTok. Terwijl je gewoon muziek wou maken.
0: Ja, en dat is een beetje wat jou overkomen is.
1: Ja, yeah, pretty much.
2: Ja. Het ging over mij.
0: Sorry.
1: En toen was er kerstseizoen.
0: Ja. Nee, maar dit op een gegeven moment veranderde jou. Want we gaan even verder in jouw verhaal. Je bent een beetje het leidende voorbeeld in dit interview. Wat veranderde op een gegeven moment in jouw houding tegenover social media? Dat je meer bent gaan omarmen?
1: Nou, ik denk dat nadat dat album flopte, ik mezelf eigenlijk zag als afgeschreven. En dacht, oh, het is gewoon klaar nu. En toen, ik was vooral voor andere artiesten aan het schrijven. En toen was ik met een bevriende artiest, Alice Osthorn, McGurley. En toen hadden we kerstseizoen gemaakt. Maar zij was bang dat het voor het cultural appropriation was. Dus die wou hem niet uitbrengen. Maar toen liet ik mijn vriendinnen horen. En die gingen helemaal stuk elke keer. En dat werd een soort anthem. En
0: we
1: dat was
0: even,
1: ook de eerste.
0: Even kort luisteren naar dat
1: anthem. Is goed.
0: Kerstseizoen.
4: Gooi je ringen weg, want dit

0: Was dit dan ook een beetje eigenlijk jouw antwoord op al die reacties online die je kreeg?
1: Ook wel een beetje, ja. Maar ja, het was ook vooral gewoon fun. Het was heel grappig. Ik was gewoon met mijn girlie en we waren een beetje een wedstrijdje aan het doen over wie de meest hoerige zinnen kon bedenken. En dat hebben we toen allemaal in één liedje gestopt. Maar ja, dat was dus heel bevrijdend. Niet alleen die song vond ik heel bevrijdend, maar dus ook dat ik niet serieuze content over mijn muziek kon maken. Want dat zie je ook vaak. Kijk, grappige content werkt heel goed. Maar dan heb je dus heel vaak artiesten die hun hele serieuze muziek in een soort meme gaan proberen te veranderen. En dat is eigenlijk altijd kut, want je voelt van jij wil dit helemaal niet. Mm-hmm. Jij wil gewoon mensen op een heel diep level raken, maar een soort van POV, dat gevoel wanneer deze persoon dit zegt. En dan iets sad. En dan met dat een nummer als Kerstseizoen, ja, kan je dus heel erg authentiek gewoon funny zijn.
0: Ja, en hoe heb je het daarna weten door te zetten?
1: Eigenlijk niet. Ben ik weer weggegaan.
0: Ja? Ja,
1: nou, ik heb nu voor mezelf ik ga nu weer nieuwe muziek uitbrengen voor het eerst sinds toen. En ik denk dat ik nu een beetje een mix heb qua mijn muziek is wel weer iets persoonlijker. Maar ik denk nu wel echt ook bij voorbaat al na van oh, dit stukje zou daar kunnen werken. Weet je wel, bij mijn nieuwe single, ik kan verklappen dat de bridge voor mij het main ding gaat zijn wat ik wil gaan promoten. Dat is wel heel erg leuk bij social media, dat kan.
0: Ja, dat je juist die korte stukjes eruit kan pakken en daar juist viraal mee hopelijk kan gaan. Mm-hmm. Melanie, jij bent die begeleider. Jij kijkt hierna met de andere artiesten, nu vooral ook met de opkomende artiesten. Mm-hmm. Is mentale begeleiding daarin ook heel belangrijk?
2: Ja, zeker. Ik kan tot op een bepaalde hoogte met artiesten over hun mentale struggles praten en in social media.
0: Je hebt er niet voor gestudeerd.
2: Precies, ja. En in social media natuurlijk heel veel, want ik heb het hier dagelijks over. En het is een heel groot deel van mijn werk, want al die persoonlijke verhalen, wat veelal is waar de muziek over gaat, dat komt ook bij mij en daar heb ik het ook over. Maar ik zeg ook heel vaak, hey, weet je wel, er zijn heel veel mensen die echt gespecialiseerd zijn, ook in Nederland, in artiesten, psychologie, die ik ook vaak doorverwijs.
0: Precies. En Rakesh, ik denk als artiest, ik ben er gewoon klaar mee met dat sociale media. Ik word er zelf heel onzeker van. Kan je nou anno 2026 nog succesvol artiest zijn zonder sociale media?
3: Grappig dat je deze vraag stelt. Dit was letterlijk de discussie die ik vandaag had met een aantal artiesten.
0: Die zeiden, ik wil er graag mee stoppen.
3: Die zeiden, ik wil. Kijk, de wie je bent in de studio is best wel goed te vertalen naar wie je bent op het podium. Maar heel moeilijk te vertalen naar wie je online bent. Terwijl online is dan weer de functie daarvan is om ze naar het podium te krijgen. Dus er zijn heel veel mensen die daar gewoon geen zin meer in hebben en gewoon goed zijn in muziek maken en niet de hele tijd willen, hey, pre-save mijn single, please. En dat soort dingetjes doen. En toen hadden we daar een discussie over van, is dat mogelijk? Kan je gewoon nu ergens op straat met een hoed en een gitaar staan en hard zijn en het laten lukken en dat uitgroeien tot 300 man of 500 man en daar een verdienmodel aan koppelen. Ik geloof, maar ik ben een beetje een hippie. Ik ga juist altijd heel erg dat gesprek over mentale gezondheid aan. Ik geloof dat er een soort tweedeling gaat ontstaan op een gegeven moment van artiesten die zich juist heel erg offline willen manifesteren en diep kwalitatieve ervaringen en belevingen gaan aanbieden. En dan de andere kant waar het juist heel erg online gebeurt. En tegelijkertijd ook heel veel hybride vormen daartussen.
0: Ja, want je hebt nu wel extreem in de zin van dat als je niet op sociale media zit, dan kan je dus alleen nog maar op straat met een hoed geld ophalen. Er zit natuurlijk heel veel tussen.
3: Dat was gewoon meer hoe het gesprek ging als een soort grap. Maar er zijn nu al voorbeelden van hele hybride vormen. Ik noem maar wat. Jesse Hoefnagels is ooit begonnen op YouTube, maakt nu serieus muziek. Mm-hmm. Wat is hij? Is hij een influencer? Is hij een artiest?
0: Een allrounder.
3: Hij wordt daar ook best wel veel mee geconfronteerd ook. In Nederland houden we ervan om dingen in hokjes te plaatsen. En een artiest houdt daar juist niet van. Dus ik denk dat er wel hybride vormen gaan ontstaan. En ik denk ook wel dat er echte puristen gaan ontstaan. Je merkt het nu ook al bij concerten of bepaalde comedy shows, dat je je telefoon moet inleveren. Dat er een behoefte is voor een nieuwe offline safe space, waar je niet, zeg maar, waar niet alles geregistreerd staat voor live. Want de internet never forgets. En
0: precies.
3: Artiesten willen juist
0: zeker
3: in het moment zijn.
0: Linde?
1: Nou, op dit gebied wil ik even zeggen, shout-out naar oude mensen. Shout-out naar oude mensen die nog steeds naar een theaterfestival gaan, een programmaboekje openen.
3: Ja.
1: En dan zo'n kleine omschrijving zien en denken, oh, dit lijkt me interessant. Laat ik hier eens heen gaan.
0: Dan ben ik ook een oud mens, want dat doe ik ook wel eens bij de parade.
1: Ja, enig. Gewoon, dat hebben we nodig.
3: Er zijn dus ook jonge mensen die dit nu aan het doen
1: zijn.
3: Amazing.
1: Ja. Okay. Ja.
3: Er zijn nu gewoon jonge mensen die ook zeggen, ja, weet je, ik wil gewoon, ik merk het, je merkt het steeds meer. Dat, ik gaf een keer een workshop aan een basisschool of all places. En iemand zei, ja, ik hou gewoon van, ik ben fan van de Carpenters en ik ga daar naartoe.
0: Ja,
3: en
0: toen dacht wat ik, goed.
3: Wat crazy. Dus daar
0: ook. Ja, en zo kunnen mensen ook in het theaterboekje jouw nieuwe theatervoorstelling, Linde Schöne, is mislukt vinden.
1: Ik was oprecht niet daarheen aan het...
0: Nee, heel goed, maar ik probeer een bruggetje te maken, want we gaan het gesprek afronden. Ik wil jullie wel bedanken voor jullie komst allebei hier naar de studio. Melanie en Linde, dankjewel. En Rakesh op afstand, dank. Want we maken nog even plaats, als ik het goed heb, voor voetbal. Almere City FC, of nog niet? We gaan eerst even naar muziek.

0: Runaway was dit van Rome Republic. We gaan naar Anne de Jong. We gaan naar Almere City FC Willem II. Anne, goedenavond. Hoe is de sfeer daar?
1: Het is een lekker voetbalsfeertje aan het worden. Het Janmar Stadion loopt lekker vol. 4500 mensen kunnen erin. En ik denk dat die er ook wel zitten op deze avond. Het zonnetje breekt een beetje door bij deze hele belangrijke wedstrijd. Nog twee teams uit de keukenkampioendivisie maken kans om het op te nemen tegen de aankomend nummer 16 van de Eredivisie. Inzet is dan een plek in de Eredivisie. Maar wordt dat Willem II of wordt dat Almere? Dat gaan we vanavond zien. In ieder geval voor de helft. Te beginnen in Almere, waar de thuisploeg favoriet is. Want er zijn wat blessures bij de tegenstander Willem II. Oh, er staan trouwens ook nog enorme bakken op het veld. Dus er zal zelfs nog vuurwerk bij komen. Nou, met die sfeer zit het helemaal goed. De vraag is of de wedstrijd ook nog goed wordt. Dat moet je altijd maar afwachten. Maar ik heb er wel zin in. Iedereen volgens mij hier om mij heen.
0: Zometeen gaan we je horen. Vanaf 8 uur gaat die wedstrijd dus ook los. Almere City FC tegen Willem II. En wij gaan zo meteen gewoon verder bij de Rode Draad. Dan hebben we onder andere hier Sander Heijnen en Nina Pierson te gast. Dat allemaal naar het nieuws van 8 uur. Tot

0: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
1: Voetbal.
0: Zondag.
1: De laatste speelronde van de Eredivisie.
2: Alle 9 wedstrijden.
1: Tegelijkertijd.
0: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
1: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
0: De laatste speelronde van de Eredivisie.
1: NOS langs de lijn.
0: Zondag, 2 uur.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Stefan Komduur.
10: Goedenavond. Wat als seksuele bevrijding begint zodra mannen en vrouwen breken met traditionele rollen rond seksualiteit en verlangen? Nina Pierson stelde zich deze vraag af en schuift samen met Sander Heijnen hier zo aan om die ongemakkelijke vraag juist te beantwoorden. Almen uit NOS Journaal van 8 uur met Michiel van der Velden.
11: De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het over vormen van terreur en intimidatie. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Vanwege ongeregeldheden in Loosdrecht geldt daar tot zaterdag een noodverordening en mogen mensen bepaalde straten niet zomaar in. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen en ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kamers-Bunneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
12: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
11: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. In België is een boom op een trein gevallen. Dat gebeurde bij station Ukkelstalle. De bijna 300 passagiers raakten niet gewond. Voor de kust van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden mogen niet van boord omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat er geen verband is met het Hanta-virus dat een paar weken geleden uitbrak op een Nederlands cruiseschip. Op het Britse schip zijn zeker 50 mensen ziek geworden. Een man van 92 is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
13: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
11: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt dan de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
10: Dankjewel Michiel. De situatie op de weg, Erik Evengroen.
14: Ja, nog zo'n 20 niet al te lange files die erover zijn van de hele drukke avondspits. In totaal 50 kilometer. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Er staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A27 valt nog op Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer file met ook daar nog een kwartier vertraging.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Zometeen een opmerkelijke actie waarbij extreemrechtse demonstranten onbedoeld geld ophalen voor het goede doel. Maar eerst pegging als seksuele bevrijding. Want deze maand is het thema in Vrij Nederland bevrijding. Bevrijding op alle vlakken en dus ook in de slaapkamer. Want wat zou er gebeuren als daar de rollen eens omgedraaid worden? Dus dat de vrouw de man penetreert. En dat heet pegging. Volgens schrijver Nina Pierson zou dat kunnen leiden tot de ultieme seksuele en persoonlijke bevrijding. Hoe dat precies zit, dat ga ik aan haar vragen. Dat vragen we ook hier aan eindredacteur van Vrij Nederland, Sander Heijnen.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Heel goed, hoofdredacteur.
1: Anders is de eindredacteur beledigd.
0: Ja, precies. Wat is het verschil?
1: De hoofdredacteur is de baas.
0: Oké.
1: Van de eindredacteur.
0: Ja. Oké, okay, ja, nee, heel goed. Ja,
2: dus we hebben de baas.
1: Ik wilde niet flexen hier, maar.
0: Nee, you just did.
1: De eindredacteur doet al het werk, zeg maar. Ja. Dus als de dingen mooi in het blad staan, dan is dat dankzij de eindredacteur.
0: De hoofdredacteur mag dan in de studio daarmee te koop lopen.
1: Ja, precies. Nou,
0: goed. Hoofdredacteur van Vrij Nederland, Sander Heijn hier. En Nina dus ook. Ja, Sander, een themanummer over bevrijding. Dacht je dan ook meteen aan pegging?
1: Nee, daar dacht ik niet meteen aan. Nina had een stuk bij ons ingeleverd. Eigenlijk viel dat helemaal buiten dit thema. Maar ze leverde een stuk in over pegging. Nou, je hebt net volgens mij uitgelegd wat het is. Ik moest uit de context van het stuk opmaken wat het was. Misschien zegt het iets over mijn geaardheid en leeftijd en de heteronormatieve samenleving waar we in zitten. Maar daar komen we straks vast wel op. Maar ik dacht wel meteen, kijk, we waren al bezig met hoe ga je nou gepast om in de mei maand, ook met onze geschiedenis als verzetblad over bevrijding en vrij zijn. En de derde wereldoorlog voelt eigenlijk veel dichterbij dan de tweede. Dus we wilden een nummer maken dat hele spectrum van vrij zijn in onze tijd, wat betekent dat benadert. Dus dat is van de oorlog in Oekraïne en hoe de Oekraïense militairen aan het innoveren zijn om de Russen buiten de deur te houden. Tot inderdaad gewoon de vrijheid, de hele persoonlijke vrijheid die, en dat vond ik zo sterk aan het stuk van Nina, en daarom zitten we hier denk ik ook, is wat het betekent voor vrouwen in onze samenleving om vrij te zijn. En dat helemaal nog niet zo vanzelfsprekend is of goed geregeld is voor veel vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, zij heeft een heel prikkelend essay geschreven. Dat voor mij als man, en ik bedoel, ik denk niet dat ik een vijand ben van vrouwenrechten, allerminst. Maar wat wel heel invoelbaar maakt, waar ongelijkheid ook nog in zit. En wat
0: over een situatie die jij niet had bedacht, automatisch.
1: Nee, en ik denk dat als onze missie is waken over de grens van de vrije samenleving. En dit is heel nadrukkelijk ook een element wat we niet uit oog mogen verliezen. Juist omdat het achter de voordeur in de slaapkamer is. En daar moeten we, denk ik, alert op blijven. En daar moeten we het veel meer over hebben.
0: Nou, dat gaan we doen. Nu ook op NPO Radio 1. We gaan het hebben over pegging. Nina Pierson, wat is het precies?
2: Ja, grappig. Interessant. Want inderdaad, pegging voor mij was een soort van een. Het staat symbool voor iets veel groters. Even één stapje terug voordat ik een beetje de spanning opbouw. Maar voor mij is het ook heel belangrijk om eigenlijk als vrouw te praten over fantasie. En dat is, ik weet, Nancy Friday deed het al in de jaren 70 met haar boek My Secret Garden. Was toen echt revolutionair. Werd nog nooit eerder zo vrij gesproken.
0: Want wat beschreef zij daarin?
2: Vrouwelijke fantasieën. Ze verzamelden eigenlijk allerlei vrouwelijke fantasieën. En daar kwamen ze achter, vrouwelijke fantasieën zijn donkerder, sexier, rauwer dan altijd is gedacht. Dus dat was voor mij. Het kwam eigenlijk vanuit. Oké, pegging is het penetreren van een man. Nou, deze gedachte kwam niet zomaar tot mij. Ik was een boek aan het lezen al een half jaar geleden, maar van Miranda July, All Fours. En daarin werd zo'n scène beschreven. En ik dacht, op de een of andere manier dacht ik, dit wint mij op. En meteen daarbovenop kwam, oh mijn god, hier schaam ik me voor, dit kan niet. En toen ging er bij mij iets aan als schrijver, want ik dacht van, waarom schaam ik me hier dan eigenlijk voor? Welke grens overschrijd ik hier? En toen ik onderzoek ging doen, kwam daar van alles uit en werd voor mij duidelijk, waarom ik me voor zoiets schaamde. En dat komt natuurlijk voort vanuit een soort van het meest. Ja, normaal, als we denken aan heteroseks, dan denken we aan man penetreert, vrouw ontvangt. En dit is natuurlijk precies het tegenovergestelde daarvan.
0: En daar voelde jij schaamte bij de gedachte om dat om te draaien?
2: Ja, ik bedoel, en nu zit ik hier bij de radio erover te praten. Het is voor mij nog steeds, het is altijd een gedachte-experiment gebleven. Dus ik wil zeggen, ik ben geen ervaringsdeskundige. Ik heb wel een stel gesproken die dat wel heeft gedaan. En voor mijn essay ook onderzoek ernaar gaan doen. En het is, in bepaalde kringen wordt het al veel veel gedaan. Maar ik vind het juist interessant om het nu naar het soort van het grotere maatschappelijke, of naar mainstream te halen.
0: Precies. Ja. Nou, dan ben je bij de radio best in de buurt om het naar mainstream te krijgen. Ben je erachter gekomen waarom er zoveel schaamte verborgen ligt onder die vrouwelijke seksualiteit?
2: Nou ja, ik ben de geschiedenis ingedoken en eigenlijk gewoon gekeken naar hoe zijn bepaalde ideeën over mannen en vrouwen ontstaan. Nou, het bracht me terug naar bijvoorbeeld de 17e eeuw, waar Jean-Jacques Rousseau, filosoof, een boek schreef, wat eigenlijk nu nog steeds wordt gezegd als een van de invloedrijkste boeken aller tijden, waarin hij Emile heet het, Emile of over de opvoeding. En daarin beschreef hij eigenlijk, oké, je hebt Emile, de jongen, die moet opgevoed worden tot autonoom, individueel wezen, de jongen. En het meisje, Sophie, die moet opgevoed worden als dienstbaar, braaf, in dienst van het gezin, eigenlijk opgevoed wordt als vrouw. Nou, Dat is één voorbeeld van die genderrollen, hoe die op zijn gekomen. Later had je ook bijvoorbeeld de maatschappelijke ordening, waarin mannen op het land gingen werken, betaalde arbeid gingen doen, vrouwen bleven thuis, gingen zorgen. Dus je kreeg al steeds meer een soort van actieve genderrol bij de man en een passievere genderrol bij de vrouw. En dan had je in begin 19e eeuw Freud, die daar een schepje bovenop deed. En die zei eigenlijk van, het vaginale orgasme, dat is het beste wat je kan krijgen. En het clitorale orgasme, dat is kinderlijk. En in de jaren 70 hebben ze dat helemaal weerlegd. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Maar dat was natuurlijk de perfecte soort van ondersteuning van,
0: Stok om mee te slaan dat het zo moest
2: van
0: zijn.
2: Penetratieseks is de norm, dat is soort van de verantwoording daarvoor. Nou goed, dus en uiteindelijk kan je zeggen, porno werd in de jaren 90 mainstream en die deed daar eigenlijk nog een soort van schepje bovenop. Op die genderrollen, en je ziet daarin ook, als mensen denken, ik kijk geen porno, dus het slaat niet op mij. Maar toen porno mainstream werd, sijpelde het ook door in onze cultuur. We hebben er allemaal ideeën van meegekregen. En daarin zie je eigenlijk ook dat de vrouw altijd in dienst staat van het mannelijk genot.
0: Ja.
2: En nou goed.

0: Maar goed, en voor mij dus het ultieme symbool daarvan, hè, is de man die penetreert, die heeft de Precies. macht en die neemt de ruimte in. Ja. En de vrouw die geeft ruimte. Die
1: nou, en Packing draait dat precies om.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk die standaard wordt daar omgezet. Ja. En je legt goed uit hoe in ieder geval de vrouwelijke seksualiteit veel schaamte daardoor kent, hoe dat daar gekomen is. Sander, we spreken jou aan als man.
2: Ja, ik was er bang voor.
1: Ook als kenner van de mannelijke seksualiteit. Dat ben je dan ook als hoofdredacteur.
0: Heteroseksuele mannen.
1: Precies. En dat zeg je meteen iets goeds inderdaad. De hetero-mannelijke seksualiteit. Hoe komt het dat daar minder schaamte omheen hangt?
3: Waar minder schaamte omheen hangt?
1: Om de seksualiteit van de hetero-man. Die lijkt veel makkelijker besproken te worden. Wat vind ik van als hetero-man fijn of niet?
3: Ja, ik denk dat op zekere hoogte dat het makkelijk besproken wordt. Ik denk dat er heel veel ruimte is binnen mannen onder elkaar. En zal ik maar even zeggen, ook binnen heteromannen onder elkaar. Dat er heel veel ruimte is om enigszins te praten over zeker in puberteit en studentenleeftijd, zeg maar. Dus vanaf een jaar of 16 tot een jaar 25, dan heb je het heel veel over seks.
1: Maar op wat voor manier?
3: Nou ja, natuurlijk toch een beetje op een macho manier. En op een verovende manier. En toen hebben we dit gedaan, of toen heeft ze dat bij me gedaan. En dat is een... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik denk dat er eigenlijk veel meer ruimte is ook om te praten over wat je echt fijn vindt. Maar dat is niet helemaal het gesprek dat gevoerd wordt. Dus het is een soort apenrotsgesprek in de regel. Tenminste, zo heb ik het altijd ervaren. En zo heb ik het denk ik zelf ook altijd gevoerd. In het vorige gesprek vroeg jullie redacteur ook aan mij van, is er ruimte in jouw vriendengroep om het over pegging te hebben? En toen zei ik van, dus ik zat erover na te denken.
1: Goeie vraag van haar.
3: Nou, toen dacht ik, ja precies, hij staat misschien ook wel in je draaiboek. maar toen dacht ik, ja, ik denk eigenlijk dat die ruimte er wel is. Alleen, ik weet het niet zeker, want niemand heeft het ooit ter sprake gebracht.
0: Nee.
3: En het zou best kunnen dat er in mijn vriendengroep wel mannen zijn die dat best wel oké vinden. Of dat ook gewoon doen. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet van elkaar.
0: Nina? Het uiterste in mijn stuk, op een gegeven moment kwam ik ook zo tot een soort van eureka moment van, oh... Als we het hebben over het vrouwenlichaam, hebben allerlei taboes van door de geschiedenis heen, door culturen heen. Het haar is taboe geweest, de schouder, de enkel. Maar eigenlijk als we kijken naar het heteroseksuele mannelijke lichaam, is er eigenlijk maar één ding wat taboe is en dat is de anus. En die is natuurlijk, omdat hij zo versmolten is met de homoseksuele identiteit. En als je ook kijkt, socioloog Michael Kimmel heeft daar interessante dingen over gezegd. Mannelijkheid is continu iets wat bevochten moet worden. En dat uit zich in dat mannen ook dat zich extra mannelijk gaan gedragen. Omdat ze bang zijn dat ze dat kunnen verliezen. Dus ik denk wat Sander zegt zeker waar is. Maar als het dan hierop aankomt, dat het dan dus juist weer... ook weer meer taboe op zit. Er is een hele grappige scène in Sex in the City, wat ik keek toen ik opgroeide, waarin Miranda met haar toenmalige lover sprak over wat ze dan lekker vonden tijdens de seks. En op een gegeven moment zegt ze, jij vindt het lekker als ik een vinger in jou...
1: Bips,
0: stop, om even netjes te zeggen.
1: Je zei net aan, dus dat mag toch?
0: Ja, oké. Okay. Ja. En hij schrikt daar enorm van, hij maakt het uit. En dan zit ze later met haar vriendinnen aan tafel en zegt ze... hé, maar ik snap het niet, want hij vond het wel lekker. Waarom mag ik dat dan niet tegen hem zeggen? En waarop Carrie dan zegt, ja luister, elke man vindt het lekker... maar er mag gewoon niet over gesproken worden.
1: We kunnen even luisteren hoe dat klonk in Sex in the City.
4: You like it when I'm biting your nipple?
5: Mm-hmm. And what else?
4: You like it when I'm kissing your balls.
5: Oh yeah, keep going.
4: And you really like it when I slip my finger in your ass.
5: Excuse me?
4: You just love a finger in your ass. Oh.
6: How was I supposed to know that you love a finger in your ass is the one thing you can't say to a man in bed?
7: Trust me, that's not the only thing.
6: But it's true. He enjoys it.
7: So do a lot of men.
8: Well, no, they enjoy it. They just don't want it brought to their attention.
1: Ja, we horen hier dus die scène inderdaad. Het gaat ook eerst over de dirty talken tegen elkaar. En daarna dus ook, dat is eigenlijk meteen. Het wordt wel interessant te zeggen ook. Ja, mannen praten er gewoon onderling nooit over.
3: Nee, wat je volgens mij ziet gebeuren. En dat vond ik zo interessant aan dit essay van Nina. Is wat je ziet gebeuren is dat vrouwen zijn al heel lang aan het nadenken over wat het betekent om vrouw te zijn. En uiteindelijk, in ieder geval heteroseksuele mannen, die worden nu in deze tijd voor het eerst geconfronteerd met, met een positie waarin we moeten nadenken over wat het betekent om man te zijn. En wat dat, wat dat is, wat dat doet. En we zijn eigenlijk nog helemaal aan het begin bij dat goed te definiëren. En dat maakt ook, kijk, ik ben ook op, volgens mij zijn we min of meer in dezelfde tijd opgegroeid. In ieder geval Sex in the City was ook in mijn jeugd veel op tv.
1: Nee,
3: maar bijvoorbeeld, ik weet het meest gebruikte scheldwoord vroeger in

0: mijn voetbalteams en op school was homo. En dat was gewoon eigenlijk het woord wat je gebruikte als je iemand te kakken wilde zetten. En dat was dus zeker wat je niet wilde zijn. En ik denk dat dat eigenlijk dat is een onderdeel van toch op de een of andere manier, zonder we erover hebben gehad, wat betekent het om man te zijn? Van, nou, dat moet je niet zijn, want dan ben je eigenlijk geen echte man. Mm-hmm. En opgroeien.
1: Ja, dat wordt het daar eigenlijk gemaakt.
0: Dat denk ik, ja. En ik denk dat dit daar heel erg onderdeel van is. En daarom vinden we het heel ingewikkeld. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, als we gewoon dit gesprek opengooien. Want ik las het essay van Nina. En ergens beschrijf jij, ik heb even niet letterlijk het citaat voor mijn neus. Maar dat je al zat te verkneukelen. Over, bij het idee dat mannen gingen lezen over.
2: Met dichtgeknepen billetjes gingen zitten, toch?
0: Dat ja, en ik had dat was het citaat. En ik voelde dat ook echt. Weet je, opeens voelde je het. En dat is heel raar.
1: Je ging even echt naar de slaapkamer toe, naar dat moment dat het misschien bij jezelf zou gebeuren.
0: Ja, en dat is dus heel gek, want ik heb eigenlijk nooit echt het zo beleefd dat je als man de controle neemt. Mm-hmm. Tijdens, hè, als je seks hebt met je partner. Dat voelt als iets wat je samen doet en wat fijn en mooi is. Maar ik had toen ik dat las, dacht ik wel opeens, dan moet ik de controle uit handen geven. Wat heel gek is, want op die manier heb ik er nooit over nagedacht. Maar ze voelde het wel. En je voelt je opeens heel kwetsbaar. En dat is waarom ik het denk ik belangrijk vind.
1: En zou Nina die controle pakken, zou dat jou een gevoel van macht geven?
2: Ik denk, ja. Ik denk ook... Ik probeer ook te kijken van oké, maar waarom doen we de dingen zoals we die eigenlijk doen? En dienen ze ons nog of zo? En wat gebeurt er als ik daarvan kan losbreken? Daar gaat het stuk denk ik nog veel meer over van mezelf die vrijheid, vrijheid geven om gewoon over dit soort dingen na te denken. En inderdaad, dan denk ik oké, wat levert het dan ook op? En het gaat over letterlijk ruimte innemen, maar ook die rollen omwisselen. Dus voor mij kwam er ook iets in van oké, wat levert het mij op? Hè, die controle nemen, maar ook voor een man, hè, het gaat dus op een positieve manier over mijn grens heen, of mijn kader heen, beperkende kader heen, maar ook over het beperkende kader van een man in die zin. En het ontvangen, het openstellen. En het is heel interessant, ik kwam voor het schrijven van mijn stuk een heel best wel een interessant wetenschappelijk onderzoek naar pegging tegen. En dat bleek dus ook dat stellen die dat doen, eigenlijk hele positieve ervaringen daarmee hebben. Juist doordat ze van rol wisselen. Eén ontvangend, meer kwetsbaar en de ander.
1: Je stuk, het is geplaatst in het blad. Het is ook online verder geplaatst. Ook op de Instagram en de verdere kanalen van Vrij Nederland. En daar roept het ook wel veel reacties op.
2: Ja, klopt.
1: De hoofdredacteur begint al te lachen. Ja. Maar iemand schrijft bijvoorbeeld, is er wel sprake van bevrijding? Want als penetreren nog steeds gelijk staat aan macht en ontvangen nog steeds aan onderwerping, dan hebben we wezenlijks niets omgedraaid. Dan blijft het de penis nog steeds het middelpunt van het verhaal. Zit daar iets in? Is penetreren macht of kan ontvangen ook machtig zijn?
2: Ja, ik vind dat een goede vraag. In die zin, je moet ook openen. Kijk, dat is ook het goede als een man dat voelt van vrouw, het is niet alleen maar iets passiefs wat een vrouw doet, maar is ook een actieve daad, namelijk het toelaten van iemand. Maar kijk, dat is het mooie, denk ik, aan seks, is er zit een soort speelveld. Hè, we mogen daarin juist experimenteren en uitproberen.
1: Ja, ik zit in de queerwereld en ik las jouw artikel, toen dacht ik, jezus, zijn jullie in de hetero-wereld pas daar met elkaar? Ja. Jullie hebben nog een hele wereld te ontdekken.
0: Ja, wat ik probeerde te benoemen. Ja. Ook, dat wij als hetero mannen helemaal niet gewend zijn om na te denken over wat het betekent om man te zijn.
1: Nee.
0: En dat klopt. Ik snap dat perspectief wel.
2: Misschien
0: wij wat.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Nou, dat wel.
1: Want wat is er te winnen, Nina?
2: Daar kwam ik dus ook achter in mijn onderzoek. De enige. In ieder geval dat onderzoek naar dat wetenschappelijk onderzoek naar pegging, daaruit bleek dat mannen die dat ervaren, de allerbeste orgasmes uit hun leven hadden. Dat is de titel van dat onderzoek, is ook The Best Orgasm He Ever Had. En dat heeft te maken met prostaatstimulatie. Dus als de prostaat gestimuleerd wordt, dat zit op een soort van lange vingerlengte binnen. Dat kan je bereiken via de anus, voor degene die dat niet weten.
0: Ja, Stefan knikt.
2: Ja, nee, Stefan, die weet dat inderdaad. Maar de meeste mannen die hetero. Hetero mannen, die komen daar niet eens. Omdat ze überhaupt daar niet over nadenken dat dat een optie is. Dus dat valt er denk ik te winnen. Een ander stuk in Vrij Nederland ging over 1 op de 3 jonge mannen heeft erectieproblemen. Mm-hmm. Vond ik ook een interessante manier om erover na te denken. Van laten we eens een keer, wat kan er nog meer opleveren als mannen eens een keer niet hoeven te presteren?
1: Ja, precies, want die erectieproblemen kon onder andere door prestatiedruk die zij dan voelen.
0: Ja, zeker, en door pornificatie. Hè. Dus dat je zoveel, zo extreme porno ziet, dat je zulke enorme prikkels gewend bent, dat gewoon de prikkel van één partner,
1: fysiek
0: lichaam in de slaapkamer en niet 16 vrouwen tegelijk die op allerlei manieren worden gepenetreerd, dat eigenlijk dat niet meer goed werkt. Of dat mensen, en dat heb je natuurlijk, dat is iets anders wat je in deze tijd ziet. Heel simpel bijvoorbeeld, maar sportclubs wordt bijna niet meer naakt gedoucht door jongetjes. Dus ze hebben tegenwoordig bijna allemaal een onderbroek aan tijdens het douchen. Mm. En ik heb mijn hele jeugd als kind, na gym op school of na voetbal, dan stond je met z'n allen naakt onder de douche. En dan zag je elkaars piemels. En wat maakt het uit, denk je dan? Maar wat het uitmaakt is als je alleen maar andere piemels ziet met porno. Kijk, in porno zie je hele grote piemels. Mm. En de meeste jongens hebben natuurlijk niet zo'n grote piemel. Dus je denkt dan, denk ik, veel eerder dat je abnormaal bent of dat je niet goed genoeg bent. En ik denk dat dat in deze tijd heel ingewikkeld is. En daarom moeten we ook met onze jongens praten over wat het betekent om man te zijn. Omdat gewoon heel veel dingen die 30 jaar geleden je nog normaal meekreeg of niet meekreeg omdat die enorme porno niet zo aanwezig was, dat nu wel aan de hand.
1: Daar zit die bevrijding inderdaad ook voor een stuk in.
0: Ja, misschien is dit ook wel het beste argument tegen het patriarchaat. Wat we het net over hadden. Misschien missen wij wel heel veel als heteronormatieve mannen.
1: Is dat een goede incentive?
2: Dat opent wel deuren. Achterdeuren.
0: Ik denk wel, als het in ons eigen belang is als mannen, dat we eerder geneigd zijn om ons open te stellen
1: om die achterdeur eindelijk een keer open te zetten. Nina Pierson, dankjewel voor de komst hier naar de studio. Sander Heijnen, dank je ook. Het was al genoeg om met de hoofdredacteur hier ook over te kunnen praten.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. We gaan naar voetbal. Naar Ander de Jong vanuit Almere. Almere City FC tegen de ploeg uit Tilburg. Willem 2. Wie wordt daar gepenetreerd, Anne?
3: Tot nu toe is het nog 0 tegen 0. Wat dat dan daarvoor betekent, mogen luisteraars helemaal zelf bepalen. Ik denk dat dat nog niet zoveel gebeurt in de wedstrijd. Waarvan gedacht werd dat Almere City heel veel zou aanvallen. Willem 2 zou verdedigen omdat Willem 2 twee aanvallers mist. Thomas Verheid en Devin Haan samen goed voor 28 doelpunten. Maar allebei geblesseerd en op de bank. En daarom nu in de spits Bamba en Van Aalst. Gecombineerd 1 doelpunt in de Eredivisie. Maar toch is het Willem 2 dat wel de beste kansen heeft gekregen in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Die Bamba en Van Aalst allebei geschoten. Bamba zelfs nog met een balletje achter zijn stambeen. Dat was net wat te hoog gegrepen om er echt een hard schot van te maken. Dat was het begin van de wedstrijd. Daarna nam Almere wat meer het heft in handen. Is het gaan aanvallen en heeft het ook wel een aardige kans gekregen. Een kopbal die net naast ging. Daar wordt vooral gehoopt dat Poku en Dors het heel erg goed gaan doen. De buitenspelers die in de playoffs zo goed op dreef zijn. Nog weinig tekening in de strijd. Na 23 minuten is het bij Almere City Willem 2 0 tegen 0.

0: Please Call was dit van Another Taste.
1: De Rode Draad.
0: Soms tussen 8:30 wordt het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
2: NPO Radio 1.
3: De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het over vormen van terreur en intimidatie. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen, worden geconfronteerd met geweld, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In België is een boom op een trein gevallen. Dat gebeurde bij station Ukkelstallen bij Brussel. Geen van de bijna 300 passagiers raakte gewond. Omdat één wagon van de trein nog bij het station stond, konden de passagiers makkelijk geëvacueerd worden. In Enschede is de vuurwerkramp van 26 jaar geleden herdacht. Dat gebeurde dit jaar niet met een kranslegging, maar kregen vooral persoonlijke verhalen aandacht. De burgemeester van Enschede noemt deze nieuwe manier van herdenken heel waardig. Er waren ruim 100 mensen bij die herdenking aanwezig. Bij de ramp 26 jaar geleden kwamen 23 mensen om het leven toen een vuurwerkopslag ontplofte. De avondspits was de drukste van het jaar. Rond 5:00 stond er meer dan 1000 kilometer file. Dat kwam door het wisselvallige weer en het begin van het hemelvaartsweekend.
2: NPO Radio 1.
1: De Rode Draad.
0: Zometeen, voor het eerst sinds de val van Assad, moet een voormalig kopstuk van het Syrische regime zich voor de rechter gaan verantwoorden. Een rechtszaak die nu al veel losmaakt. Maar eerst...
1: Tegendraad.
0: Onze tegendraad, want we hadden het in het eerste uur al over de rol van extreemrechts bij de AZC-protesten. Ook dit hemelvaartweekend worden er weer extreemrechtse acties verwacht. Morgen bijvoorbeeld een mars vanuit Divent Loosdrecht. En zaterdag het nationaal protest in Haarlem en Nijmegen. Stichting Here to Support en De Goede Zaak starten een sponsoractie voor Tegengeluid juist. En Savannah Kolen van Here to Support is aan de telefoon. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Want jullie kiezen voor een opmerkelijke actie, namelijk sponsor een extreemrechtse demonstrant. Dat lijkt me juist tegendraads aan wat jullie willen.
4: Ja, dat is ook precies eigenlijk wat we niet willen. Maar het is wel een prikkelende manier om mensen aan het denken te zetten, namelijk... dat elke keer als je ziet dat er extreemrechtse demonstranten zijn... of je hoort een extreemrechtse persoon op de in de media... dat je dan geld overmaakt. Zodat er ook eigenlijk tegenreactie kan komen met het pro-verhaal... met het positieve verhaal voor migratie, voor vluchtelingen. Want om dat te organiseren, om de campagnes en de acties... te organiseren tegen dit geweld eigenlijk wat we zien... tegen deze extremistische acties die we overal zien. Dat kost geld, dus we hebben daar financiering voor nodig.
0: Om die beeldvorming in ieder geval de goede kant op te krijgen... want wat interessant is als het gaat over de komst van vluchtelingen... als het gaat over de komst van noodopvanglocaties... gisteravond zagen we natuurlijk weer de beelden van het gemeentehuis in Loosdrecht. Dat was de brand op de dag dat die eerste asielzoekers daar aankwamen. Je begint te denken dat half Nederland... of in ieder geval heel Loosdrecht tegen de komst is van asielzoekers. Maar nog steeds vindt de meerderheid van de Nederlanders... dat we mensen op de vlucht juist moeten opvangen, toch?
4: Precies, ja. We weten dat er gewoon een breed gedragen solidariteit is voor vluchtelingen. En de meerderheid van Nederland is ook voor de spreidingswet. En voor de opvang van mensen op de vlucht. Dus, maar omdat we gewoon steeds maar alleen maar dat geluid horen. En dat het rechtse geluid, het extreemrechtse geluid ook veel meer media-aandacht krijgt. Gaan we eigenlijk bijna denken dat de meerderheid van Nederland dit eigenlijk vindt. Maar we weten gewoon ook dat... heel veel mensen zich willen uitspreken voor een positiever verhaal. En voor een hoopvoller verhaal.
0: Dus de beeldvorming is belangrijk voor jullie. En dus ook die grote stilzwijgende meerderheid, kan ik me voorstellen. Die moet zich positiever gaan uitspreken.
4: Absoluut, ja. Dus we willen met het geld dat we inzamelen ook acties en campagnes ontwikkelen... die het makkelijker maken voor mensen om zich uit te spreken. Dus om eigenlijk hun stem te versterken.
0: En hoe willen jullie dat gaan doen? Wat voor acties heb je in je hoofd?
4: Afgelopen jaren eigenlijk zijn er een aantal acties gedaan in Nederland. Bijvoorbeeld de gelukzoekerscampagne en de hoopzaaierscampagne. En dat zijn twee eigenlijk super positieve campagnes die hebben bijgedragen aan een veel positiever beeld over migratie. En ook over een positiever beeld over hoe we in Nederland eigenlijk moeten praten over migratie en over vluchtelingen en over migranten die hierheen komen. En daarbij zijn de waarden zoals solidariteit, rechtvaardigheid, veiligheid ook zitten in die campagnes. Mm-hmm. En het zouden postercampagnes kunnen zijn, het zouden online campagnes kunnen zijn, het zouden straatacties kunnen zijn.
0: Echt juist om die tegenbeweging meer gezicht te geven.
4: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Want die andere beweging, maak hem af.
4: Ja, we zijn vandaag ook met de organisaties bij elkaar gekomen. Zeker ook na alles wat we gisteren hebben gezien. En we zijn ook bezig met een landelijke solidariteitsactie op touw te zetten binnen een week. Dus we hebben al een datum gekozen. Dat gaat volgende week donderdag zijn in de avond. En we gaan proberen met een hele breed gedragen coalitie van organisaties met een positief verhaal de straat op te gaan.
0: Precies. En dat gaat lukken, denk ik. Want er zullen dus veel mensen, als we horen dat de meerderheid van de Nederlanders helemaal niet zo extreem over denkt, gaat dat misschien ook wel lukken. Mensen kunnen jullie acties gaan vinden. Die actie heet dus, nog maar even die titel, sponsor een extreemrechtse demonstrant. Savannah Code, dank voor de uitleg. Wil je nou meer weten over deze sponsoractie, dan kijk je op de site van De Goede Zaak. En succes daarbij. We gaan naar voetbal, naar André de Jong. Want er is gescoord daar bij jou in Almere.
5: Zeker, Willem. 2 net op voorsprong gekomen. Ergens helemaal aan de rechterkant van mij is er een vol uitvak aan het juichen. De rest van de mensen hier is een beetje beteuterd om zich heen aan het kijken. Het was een heel mooi doelpunt van een van die twee vervangende spitsen. De Duitser Samuel Bamba kreeg de bal aangespeeld. Rand 16 meter. Kapte 2 keer uitstekend bal. Heel kort bij zich. En daarna de bal rustig en net hard genoeg. Precies in de verre hoek geschoten onder de uitgestoken hand van Tristan Kuijsten. Het is best wel verrassend. Willem 2 was echt de underdog. Is misschien nog wel steeds de underdog. Maar staat wel 1-0 voor in de 34ste minuut van de halve finale van de play-offs om promotiedegradatie.
1: De rode draad.
0: Reizen wij door naar Syrië, want het regime van Assad daar kwam eind 2024 ten val. Met zijn schrikbewind hield hij de bevolking van Syrië met harde hand onder de duim.
6: Het ging allemaal veel sneller dan verwacht. De inname van alle belangrijke Syrische steden door de rebellen. En de vlucht van de Syrische president. Wat volgde was een enorme ontlading van een burgerbevolking die bijna een kwart eeuw heeft geleden onder de dictator Bashar al-Assad.
0: Geluiden uit eind 2024 dus. En nu, voor het eerst sinds de val van dat bewind, moet iemand uit Assads entourage zich voor een rechter gaan verantwoorden. De 66-jarige neef van Assad, Atep Najib, wordt beschuldigd van onder meer moord, marteling en er wordt verantwoordelijk gehouden voor massamoorden. Brigitte Hermans is Midden-Oostenonderzoeker aan de Universiteit van Gent en docent aan de Universiteit Antwerpen. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Kenner als het gaat over deze aanpak in ieder geval van deze man, Atep Najib. Voor het eerst staat er dus iemand uit het Assad-regime terecht. Hoe uitzonderlijk is dit?
7: Ja, dat is een mijlpaal in de Syrische geschiedenis. De Syrische geschiedenis wordt gekenmerkt de afgelopen decennia door een dictatoriaal regime, zoals je net aangaf. Dat is ten val gekomen eind 2024 en Atep Najib, hoofd van de veiligheidsdiensten in Dara, helemaal in het zuiden van Syrië, is toen al gearresteerd in januari 2025. Maar de druk was enorm groot bij de bevolking om snel misdadigers eigenlijk op te pakken die zich hadden bezorgd aan foltering, gedwongen verdwijning en ook het massaal oppakken van demonstranten, waaronder dus die man. Dus het is een groot teken van hoop voor veel Syriërs en ook tegelijkertijd een bang afwachten hoe het zal uitdraaien.
0: Daar komen we zeker over te spreken waar deze rechtszaak toe zal leiden, hoe de rechtszaak gaat verlopen. Maar toch nog even om deze beste man, Atep Najib, nog beter te begrijpen. Ik hoorde u al zeggen, hoofd van de veiligheidsdienst in het zuiden. Omschrijf hem verder nog eens.
7: Dus hij voelde zich God in Dara. Dara is eigenlijk de plek waar in maart 2011 Syrische demonstranten ook de straat zijn opgegaan. En dat was vrij uitzonderlijk, of zeer uitzonderlijk, omdat iedereen wel dacht van in Syrië zal die revolutie niet uitbreken. Dat is toch gebeurd en dat was eigenlijk ook aan de hand of na het oppakken van jonge kinderen, tieners die op de muur "het is jouw beurt, dokter" hadden geschreven. Verwijzend naar Bashar al-Assad en het feit dat hij eigenlijk ook eens moest kijken kijken naar wat hij met zijn bevolking deed. Die jonge lui zijn opgepakt, gemarteld en hun lichamen zijn aan hun ouders teruggegeven door onder andere die Atif Najib, zeggende van kijk, ga naar huis en maak gewoon nieuwe kinderen. Als reactie daarop zijn mensen de straat opgegaan in Daraa, omdat ze het eigenlijk zat waren dat ze zo onder de plak zaten van mensen als hij die zich God waande en bovendien ook de vreselijkste folteringen aan kinderen aandeed.
0: En verder heeft hij die protesten met harde hand neergeslagen daarna.
7: Hij, maar ook anderen. Hij is natuurlijk een symbool. Hij is achteraf overgeplaatst naar een andere plek, eerder dan ter verantwoording geroepen of gesanctioneerd. En dat was natuurlijk typerend in het Assad-regime. Mensen in verschillende gelederingen van dat regime bezondigden zich allemaal aan geweld, van het voetvolk, de soldaten, tot de allerhoogste rangen van Bashar al-Assad en bijvoorbeeld ook zijn broer. En dat is ook de reden waarom dat zij ook in absentia hier voor de rechter moeten verschijnen, symbolisch. Dus Atif Najib was zeker niet uitzonderlijk, maar hij heeft eigenlijk samen met die hele kliek van het Assad-regime massaal geweld gebruikt tegen demonstranten. En dat dateert natuurlijk niet van 2011. Daar is het Assad regime altijd op gebouwd geweest, op die drie eenheid van foltering, massale detentie en gedwongen verdwijning. Meer dan 130.000 mensen zijn in Syrië bijvoorbeeld nog gedwongen verdwenen. Dat betekent dat ze op een dag zijn opgepakt en men weet eigenlijk niet waar ze naartoe zijn gebracht.
0: En deze man, deze Atif Najib, die dus nu voor het eerst terecht staat, een eerste grote rechtszaak, is hij dan ook echt voor de Syriër het grote grote vijand?
7: Ja, is het symbool niet de grote vijand zoals Bashar al-Assad voor de meerderheid van de Syrische bevolking is? Want natuurlijk, Bashar al-Assad was het hoofd als president van dat regime. Maar mensen als Atif Najib, maar ook anderen in de verschillende veiligheidsdiensten, die had vier grote veiligheidsdiensten, staan wel echt symbool voor dat ontzettend dictatoriaal regime, waarbij ze eigenlijk heel vrij geweld konden plegen tegen in ieder wie ze wilden. Dus hij staat symbool enerzijds voor die onbeteugelde macht en anderzijds ook voor die straffeloosheid van je kan doen wat je wilt, ons maak je eigenlijk niet. Dus daarom is het wel tekenend dat hij wordt ook in een kooi in een rechtszaak die gestart is eind april en die deze week ook verder liep met eerste zittingen in een kooi eigenlijk op een heel vernederende wijze terecht werd gewezen en zich moest verantwoorden, waarbij betogers uit Daraa, uit datzelfde dorp of diezelfde stad, ook naar de rechtbank zijn gekomen en daarbij ook leuzen van de revolutie hebben geschreeuwd, naast natuurlijk hun ontzettende verachting van die man.
0: U zag die beelden, ik zag die beelden ook op dat moment. Wat dacht u?
7: Theater. Ik dacht, fantastisch, en ik heb hier al lang op gewacht. Ik onderzoek al vele jaren het geweld in Syrië, samen met vele andere onderzoekers, zoals bijvoorbeeld Ümit Üngür, die in Nederland bekend is omwille van zijn fantastische werk samen met Jaber Bakker rond de Syrische Gulag. Dus ik heb daar ontzettend sterk naar gekeken, maar ik besefte ook dat de Syrische autoriteiten onder Ahmed al-Sharaa natuurlijk op dit moment zich moeten legitimeren tegenover de bevolking. En deze rechts is daar een uitgelezen kans toe. Dus ze hebben zeer lang gewacht om dit op te starten. Ze hebben ook al amnestie aan een aantal andere misdadigers verleend. Dus je voelt dat er een heel performatief element aan zit. Die man wordt in een kooi daar in de plaats voor iedereen ten schande gebracht. En dat element van die vernedering denk ik is ontzettend groot. Plus ook het element van de nieuwe autoriteiten die zeggen van kijk, zie wat wij doen, hoe rechtvaardig we zijn.
0: We hebben in Nederland, in Den Haag, een internationaal strafhof die misschien ook wel dit soort zaken heel graag zou willen doen als we het hebben over oorlogsmisdadigers. Toch zien de nieuwe autoriteiten in Syrië het graag in eigen land. Wat zegt dat? Is dat echt precies dat willen laten zien aan de bevolking van wij zijn het nieuwe Syrië, wij kunnen dat dragen?
7: Het is een voortzetting van het activisme en dat is heel belangrijk dat u die vraag stelt, want natuurlijk is er zoiets als overgangsjustitie, wat we kennen uit Latijns-Amerika, uit voormalige Sovjetlanden, waarbij je een overgang hebt van een dictatuur naar democratie of van oorlog naar vrede. En Syriërs hebben daar vanaf 2011 mee geëxperimenteerd. Zij dachten dat na een navolging van die protesten er een overgang zou kunnen zijn naar meer hervormingen. Ze hadden niet gehoopt dat Bashar al-Assad de plaats zou poetsen, maar wel dat hij openheid uit zou tonen. Dat is niet gebeurd. Er is dan ook een burgeroorlog ontstaan, maar vooral een enorm geweld van het regime. En Syrische activisten in de diaspora, in Berlijn, in Parijs, in Londen, maar ook in Istanbul en andere plekken, zijn eigenlijk gestart met het experimenteren met overgangsjustitie om te zien of er bijvoorbeeld in het buitenland ook rechtszaken zouden kunnen plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Duitsland, maar ook in Nederland. Dus dat is één component. Ze zijn ook begonnen met waarheidsvinding. En dat zijn allemaal eigenlijk tools of gereedschap uit die gereedschapskist van Transitional Justice. En belangrijk daarbij is dat die processen lokaal plaatsvinden. Er is ook nog een ander obstakel, namelijk dat Syrië het verdrag van Rome nog niet heeft geratificeerd. Dus er is een praktisch obstakel voor het ICC naast het veto of het internationaal strafhof van Rusland en China.
0: Dat zou alleen maar vertragen allemaal als die stappen eerst genomen moeten worden.
7: Maar het is gewoon belangrijk dat het in Syrië zelf gebeurt. Omdat het niet enkel de nieuwe autoriteiten zijn. Het zijn de Syrische burgerrechtenactivisten, dissidenten, die gedurende meer dan 15 jaar lang, terwijl heel de wereld Syrië eigenlijk een beetje vergat of het een moeilijke kwestie vond, wel zijn blijven strijden voor rechtvaardigheid.
0: Wat vinden de Syriërs een passende straf voor deze man?
7: Dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet in naam van de Syriërs spreken, maar ik weet natuurlijk waar u op doelt.
0: Wat hoort u?
7: Ik hoor, zal hij de doodstraf krijgen. En dat weten we niet. Wat ik wel weet, is dat veel Syriërs geen wraak willen, maar gerechtigheid. Voor hen is het ontzettend belangrijk dat die misdadigers eigenlijk berecht worden op een eerlijke manier, dat zij ook ter verantwoording worden geroepen voor hun ongebreidelde geweld gedurende al die jaren. En natuurlijk weten we dat het Syrische strafrecht nog niet hervormd is. Dus er is een praktisch probleem voor dit proces, namelijk er is nog geen Transitional Justice overgangsjustitiewet, maar bovendien is de doodstraf nog steeds ingeschreven in het Syrische strafboek. Dus de vraag is, wat zal er gebeuren met Atif Najib? Zal hij de doodstraf krijgen? Dan is het natuurlijk een ontzettend onrechtvaardig en oneerlijk proces dat niet beantwoordt aan internationale standaard. Maar bovendien, zeggen Syrische activisten ook, neemt hij zijn geheimen mee naar het graf, want Transitional Justice gaat natuurlijk ook om strafrechtelijke rechtvaardigheid, maar ook om waarheidsvinding. Die man weet bijvoorbeeld locaties van bepaalde massagraven. En dat soort informatie moet ook bewaard blijven.
0: Dus enerzijds is de samenleving erbij gebaat in de zin van dat het gevoel van aan gerechtigheid wordt gedaan, maar anderzijds is het totaal niet bij een executie aan de doodstraf gebaat, want heel veel informatie gaat verloren.
7: Ja, natuurlijk. Het is ook niet de rechtvaardigheid die je wilt. De revolutionaire, de geest is in Syrië altijd blijven leven. En ik denk dat veel burgerrechtenactivisten ontzettend veel geleerd hebben van ervaringen uit Argentinië, uit Servië, uit Bosnië-Herzegovina. Dus er is een enorme ervaring die zij eigenlijk van bijvoorbeeld ook de moeders van de Plaza de Mayo in Argentinië, die naar hun verloren en vermiste kinderen zochten. Dus dat soort ervaringen, daar is eigenlijk hun pleidooi of hun strijd opgebouwd. En ik denk in die zin zou het een heel grote vertekening zijn van dat zeer mooi en zeer principieel activisme. Mm-hmm. Maar natuurlijk kunnen we niet weten wat de rechter zal beslissen. De rechter is trouwens ook iemand die uit kringen van dissidenten komt en lange tijd is moeten vluchten. En eigenlijk nu ook heel symbolisch het eerste dossier hier in Syrië leidt.
0: 19 mei gaat die zaken verder. Ik hoor u in een bijzin ook zeggen, deze man staat terecht, maar er zijn ook al mensen die amnestie hebben gekregen.
7: Ja, dat is inderdaad heel tekenend, denk ik, voor het dilemma tussen vrede en stabiliteit of vrede en gerechtigheid. Dat horen we heel vaak in contexten van overgang. Ja, we kunnen niet alle misdadigers vervolgen, want dan is er geen stabiliteit. De Syrische autoriteiten hebben heel duidelijke doelstellingen die ze willen behalen, namelijk de economische, socio-economische wederopbouw mogelijk maken. Het land ligt in puin, 13 miljoen mensen zijn moeten vluchten in het buitenland of intern. Massale bombardementen op steden zijn er geweest. Dus zij willen eigenlijk prioriteit geven aan socio-economische heropbouw. En het is duidelijk dat voor hen overgangsjustitie, ook al zijn er twee speciale commissies opgericht, dat is bijzonder snel, één voor overgangsjustitie en één voor vermiste personen. Maar het is niet het de top staat niet aan de top van de agenda, wel voor burgers. Dus er is een amnestie gebeurd, er is amnestie verleend aan Fadi Sakker, dat was de hoofd van een militie, de National Defense Forces, die rechtstreeks verantwoordelijk was voor een reeks massamoorden, slachtpartijen in Tadamoun in 2013, in een wijk van Damascus, waarbij mensen eigenlijk gewoon van straat werden geplukt en geëxecuteerd en in een massagraf gestoken.
0: Mensen, ik begrijp dat de mensen daar nog steeds tussen de botten leven daarvan.
7: Dat is zeer problematisch. Dus je ziet eigenlijk mensen die terugkeren naar Syrië, die hopen dat ze naar hun huizen die vernietigd zijn kunnen terugkeren. Maar vaak keren zij naar sites terug die eigenlijk misdaadsites zijn, crime scenes. Want er zijn daar nog restanten van die lijken die daar liggen. Mensen hebben ook getuigd, mensen die ik ken, dat er eigenlijk nog geen forensisch onderzoek is geweest. De Transitional Justice Commissie is daar wel ter plaatse geweest. Maar daar is inderdaad nog een element van het leven tussen de doden en het niet opgelost zijn van dit probleem van misdadigers.
0: En toch krijgt zo'n man dan amnestie? Hoe kijkt een Syriër die terugkomt naar dat land naar zo'n amnestieregeling voor zo iemand?
7: De woede was enorm groot. Dus hij was rechtstreeks verantwoordelijk, Fadi Sakker, voor die National Defense Forces die die misdrijven hebben gepleegd. En een van die mensen, Amjad Youssef, is ook opgepakt vorige maand. En je zag echt door onderzoekers, waar ik daarnet naar verwees, dat er een aantal filmpjes zijn waarin je gewoon ziet dat hij die mensen door het hoofd knalt. En dat heeft zo vreselijk niet alleen veel kwaad bloed gezet bij Syriërs, maar ook het gevoel gegeven van, is dit nu eigenlijk de overgang waar wij zo blij om zijn? Is dit het nieuwe soort Syrië waarin eigenlijk straffeloosheid kan voortduren? Dus er is heel veel kritiek gekomen vanuit het middenveld, maatschappelijk middenveld, mensenrechtenorganisaties. En ik denk dat die amnestie, die was zogezegd bedoeld om informatie te krijgen over mensen in het westen van Syrië, aan de kust, waar er ook een enorme gevechten zijn geweest en ook een massamoord in maart 2025. Dus de nieuwe autoriteiten hadden gezegd van wij moeten dit doen, want wij hebben informatie nodig. Nu slaan ze een andere toon aan. Nu heeft de National Transitional Justice Commissaris, een van hen, gezegd van hij moet vervolgd worden. Dat is een onafhankelijke instantie, maar we zullen in elk geval die raad geven aan het gerecht om hem te vervolgen. Dus er is nu wel, denk ik, een besef bij de nieuwe autoriteiten van die amnestieën zijn eigenlijk niet te verantwoorden.
0: Oké, dus die worden enigszins teruggedraaid, of er wordt in ieder geval kritisch weer opnieuw naar gekeken. Ik wil het nog even met u hebben over andere losse eindjes. Die zijn er veel als het gaat natuurlijk over dat Assad-regime. Maar één van die losse eindjes haalde u ook al aan. Dat zijn die 130.000 verdwenen mensen die nog steeds niet terug zijn. U doet er zelf onderzoek naar. Ja. Is anderhalf jaar na de val van het regime daar meer over bekend? Kunt u daar meer over zeggen?
7: Ja en nee, jammer genoeg is het geen duidelijk antwoord. We kunnen er meer over zeggen omdat 30.000 mensen bij de bevrijding van een aantal detentiecentra zoals Saidnaya, een heel beruchte gevangenis, zijn vrijgekomen. Dus het lot van een aantal mensen, meer dan 30.000 mensen die nog in leven zijn, is achterhaald. Maar het lot van minstens 130.000, maar sommige schattingen spreken zelfs over meer dan 200.000 mensen, is nog niet achterhaald. En dat is iets waar natuurlijk mensen ontzettend sterk naar verlangen, naar helderheid, naar het recht op waarheid, want dat gaat over miljoenen mensen die rechtstreeks geïmpacteerd zijn daardoor. Zij liggen waarschijnlijk in grote getalen ook vaak in massagraven. Een aantal van die sites zijn bekend, daar zijn nog geen opzoekingen naar gedaan. Maar je voelt ook dat de commissie voor Transitional Justice en ook de commissie voor vermiste personen eigenlijk niet de nodige capaciteit hebben om deze ontzettend grote crisis aan te pakken op een manier die forensisch heel degelijk is, maar die ook een antwoord biedt op de vragen van de slachtoffers. Deze week circuleren er nog ontzettend gruwelijke beelden van mensen van de gevangenis Saidnaya, en slachtoffers blijven kijken naar die beelden in de hoop dat ze iemand zouden kunnen herkennen. Dus voor slachtoffers is er vreemd genoeg nog niet zoveel veranderd, omdat zij eigenlijk nog geen uitsluitsel hebben.
0: En gaat het dan traag?
7: Het gaat te traag. En er is natuurlijk ook een element van verspreide actie. Er is een internationaal, een onafhankelijk instituut voor vermiste personen. Dat is in Genève gebaseerd. Er is ook een enorme databank, die heet IIIM, die data verzamelt rond Syrië. Er is de ICMP, dat is een internationale commissie voor vermiste personen die in Srebrenica heel veel werk heeft gedaan. Dus je ziet ook het ICRC, het Internationaal Comité voor het Rode Kruis. Dus je hebt heel veel actoren die eigenlijk niet noodzakelijk altijd allemaal kunnen samenwerken, ook al zouden ze dat willen. En ik denk dat voor veel mensen, slachtoffers met wie ik onlangs ook sprak toen ik in Syrië was in december, het te traag gaat. Omdat zij zeggen, wij begrijpen niet dat gerechtigheid zo'n belangrijk element was in onze strijd tegen Assad. En dat de nieuwe autoriteiten daar eigenlijk niet de grootste prioriteit van maken. Plus, er is ook kritiek op het feit dat enkel de slachtoffers van het Assad-regime een gelijk krijgen, maar de misdrijven van Hayat Tahrir al-Sham, de gewapende militie, die dan later getransformeerd is tot de huidige autoriteiten, ja, die worden niet vervolgd. Dus er is ook een idee van selectieve rechtvaardigheid.
0: Veel werk nog daar in een land als Syrië. We hebben in ieder geval deze rechtszaak die dus tegen Ajaf Najib op 19 mei weer verder gaat. U doet belangrijk werk. Dank u wel om u daarover te kunnen spreken. Brigitte Hermans was dit, Midden-Oosten onderzoeker aan de Universiteit van Gent en docent aan de Universiteit Antwerpen. Brengt ons bij de rust. Bij jou, Anne de Jong, bij Almere City FC Willem II. Hoe gaat het daar?
5: Nou, de muziek is vrolijker dan de vooruitzichten voor Almere City hier in Almere, waar het zonnetje langzaam ondergaat, maar waar de thuisploeg met 1-0 achter staat. Doelpunt van Bamba, een reservespits die een perfecte aanval perfect afronden voor Willem II in een wedstrijd die eigenlijk wel perfect gaat ook voor Willem II. Ze geven weinig weg, staan op voorsprong en dat is absoluut niet de verwachting vooraf. Almere heeft na die 1-0 die in de 33e minuut viel, veel de bal gehad, maar eigenlijk maar één kans gehad. El Dari kopte net naast. Het was een hele lange aanval. Dat zegt wel iets over hoe Almere aan het breien en aan het breien en aan het breien is. En Willem II daar gegroepeerd achter staat. De tweede helft moet anders voor Almere. Willen ze nog iets maken van deze wedstrijd. Een heel belangrijke wedstrijd. Want de winnaar van het tweeluik tussen Almere City en Willem II speelt tegen de nummer 16 van de Eredivisie om een plek in die Eredivisie volgend jaar. Het is rust en Willem II staat 1-0 voor tegen Almere City.
0: In die play-offs dus. Worden dat nog spannende play-offs verder, zeg jij?
5: Ja, deze play-offs, daar kunnen altijd hele gekke dingen gebeuren.
0: Dat moet je zeggen natuurlijk, die play-offs zijn altijd spannend.
5: Nee, maar dat is ook zo. Het feit dat we nu Telstar in de Eredivisie hebben. Een team dat zesde of zevende werd vorig jaar in de keukenkampioendivisie. Maar uiteindelijk dit seizoen het toch heel goed doet in de Eredivisie. Geef wel aan hoe leuk play-offs om promotiedegradatie altijd zijn. Dus altijd extra sfeer, rare spanning, rare wedstrijden. Dus het is altijd een feest. En je weet gewoon niet hoe het gaat zijn. Ik dacht dat Almere dik zou winnen vandaag. Maar niets lijkt minder waar.
0: We gaan zo meteen daar verder spelen. Anne de Jong, we gaan je straks horen in Langs de Lijn en Omstreken bij onze buren. Daar vandaag Edwin Cornelissen en Hanno Jansen. Die nemen het stokje zo meteen over. De Rode Draad was dit voor vandaag. En morgen ben ik er gewoon weer. Tot dan, fijne avond, de gast.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel in een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: NPO Radio 1, 9 uur.
13: Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
14: Goedenavond, Almere City en Willem II strijden om een plek in de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.
15: De ruststand van de heenwedstrijd is 0-1. Uiteraard volgen we de tweede helft in langste lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
16: Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
17: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
16: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De Gezondheidsraad noemt ziekte als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken over de politieke wil.
18: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
16: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden. Een man van 92 is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus dat een paar weken geleden uitbrak op een Nederlands cruiseschip. Het Britse schip vertrok vorige week vanuit Belfast en Liverpool en heeft vooral Ieren en Britten aan boord. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. Het wordt dan 10 tot 13 graden.
15: En er is verkeer, Erik Evengroen.
1: Ja, 3 files nog op dit moment. Op het begin de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tenslotte de A28 Zwolle richting Assen bij Assen-Zuid 7 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
24: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
23: En voor de sta-opstoel van Toon.
25: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
29: NPO Radio 1. EO NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
15: Goedenavond. In de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is vanavond de eerste halve finale. Die gaat tussen Almere City en Willem II. Anne de Jong wordt er alweer gespeeld in de tweede helft.
30: De tweede helft is net begonnen. De inzet is om de uitdager te worden van de nummer 16 van de Eredivisie. Wie dat is, weten we nog niet. En wie die uitdager wordt, weten we ook nog niet. Al heeft Willem II de beste papieren. Zij staan na ongeveer 47 minuten spelen met 1-0 voor tegen Almere City. Maar goed, we hebben nog een helft en we hebben nog een terugwedstrijd.
14: En in de Premier League moet Manchester City winnen van Crystal Palace om in het spoor te blijven van koploper Arsenal. Mark Kloostra.
31: Ja, want ze staan 5 punten achter met deze inhaalwedstrijd nog te goed. Dus ze kunnen op 2 punten komen. Ze spelen tegen Crystal Palace. Het is 0-0 na 6 minuten. Maar Palace scoorde al wel na 2 minuten als die bal over de lijn was geweest. Want daar hadden we nog naar moeten kijken. Maar het was ook een paar centimeter buitenspel. Dus dat doelpunt ging niet door. Vooralsnog na 6,5 minuut 0-0.
15: Morgen op Hemelvaartsdag wordt er traditiegetrouw gedouwtrapt. Maar wat is dat en waar komt die traditie uit? Eigenlijk vandaan?
14: En gisteravond ging het er heftig aan toe in Loosdrecht, waar werd gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Vanavond geldt er een noodverordening en daar praten we zo over met een verslaggever ter plaatse.
15: We zijn er tot 11 uur.
14: Almere City moet aan de bak om die achterstand tegen Willem II weg te werken. Anne de Jong, lukt dat al een beetje?
30: Nou, nee. Is het hele korte antwoord. Als ik daar iets langer over ga praten, dan kom je erachter dat Almere eigenlijk de favoriet was in deze wedstrijd. Niet omdat ze het beter hadden gedaan in het reguliere seizoen. Daar was Willem II juist degene die hoger stond in de keukenkampioendivisie. En ook onderlinge duels. Twee keer gewonnen door Willem II. Maar hoewel de laatste wedstrijd van Almere City nog dik werd verloren van laagvliever VVV Venlo, begon het opeens te lopen in de play-offs. Terwijl Poku aan de linkerkant doorkomt, een voorzet kan geven. Die is laag, maar ook deze strand weer bij het defensieve centrum van Willem II. Beunek is het, die veel opruimt. Nu ook weer. Maar in de play-offs ging het dus lopen voor Almere City tegen Den Bosch. Werd er dik gewonnen. De Graafschap werd eigenlijk zonder problemen weggezet met Poku en Marley Dors, de buitenspelers. En Ferdy Druijf in de spits werden er veel doelpunten gemaakt. En Willem II had het juist heel erg lastig tegen RKC. Maar 1-0 uiteindelijk gewonnen af over de twee wedstrijden. Of met één doelpuntverschil gewonnen. Terwijl in de laatste minuut RKC ook nog een enorme kans kreeg. En die miste. Dus was de verwachting. Vooral ook omdat de twee spitsen van Willem II geblesseerd waren. Of zijn. Verheid en De Haan. Devin Haan. Was de verwachting dat Almere City wel even zou winnen hier in eigen huis. En een grote stap zou zetten naar die wedstrijd. Dus om de eredivisie tegen de nummer 16. Maar niets is minder waar. Almere heeft wel meer de bal dan Willem II. Maar Willem II verdedigt goed. Breekt af en toe uit. En heeft gescoord via Bamba. En is verder niet heel erg in de problemen gekomen. Een schotje nog gezien van Druijf. De spits Druijf. Die in de handen viel van Didion Heudel. Goede keeper is dat. Vorig jaar was hij ook al prima voor Willem II. Toen ze nog in de eredivisie speelden. Ligt nu een speler van Willem II op het veld. Na 50 minuten. Almere gaat door. Want die heeft haast. En wordt nu afgefloten. Nou goed. Almere staat 1-0 achter tegen Willem II. In een wedstrijd waar Almere meer uit hoopt te halen dan dit verlies natuurlijk.
15: Als Manchester City nog een gooi wil doen naar de landstitel, dan moet er vanavond gewonnen worden van Crystal Palace, Mark.
31: Ja, want het is niet zo lang meer. Het staat 0-0. Na 9 minuten na deze wedstrijd nog maar 2 potjes te gaan. Verschil dus 5 punten vooraf. En als Manchester City wint van Crystal Palace, wat nog niet zo 1-2-3 gedaan is, ja, dan komen ze dus op 2 punten. En dan wacht ons een heel spannend slot in de Premier League over wie er kampioen gaat worden. Dat hadden overigens al 0 punten kunnen zijn, hè? Want afgelopen weekend, dat VAR-moment, dat afgekeurde doelpunt van West Ham.
15: 17 keer teruggekeken.
31: Ja, niet normaal. Het duurde 35 minuten zo'n beetje. Toen nadat ze gingen zoeken of er iets viel te doen aan dat tegendoelpunt van Arsenal. Want daar leek het wel een beetje op, hè? Want het gebeurt zo vaak. Duwen, trekken bij corners. Het werd 1-1 in de extra tijd. En daardoor leek Arsenal hele dure punten te gaan verspelen. En City dus langzij te zien komen. Maar doordat dat doelpunt werd afgekeurd, ja, het is het blauwe deel van Manchester, werden ze daar vuurrood van woede. En dat zijn ze nog wel een beetje. Want ja, dat was natuurlijk een beslissing die misschien wel uiteindelijk de beslissing gaat zijn om wie er kampioen wordt. Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Het seizoen is 36 wedstrijden bijna onderweg. Ja. En er zal ongetwijfeld onderweg ook wel wat in het voordeel van Manchester City zijn geweest. En
15: Pep Guardiola vond er ook wel wat van. Hè? Die zei van, ik had toch al niet zoveel met zo'n VAR.
31: Nee, maar Pep Guardiola moet vooral niet met 3-3 gelijk spelen bij Everton vorige week. Want dan hebben ze dus alles eraan gedaan om dat enorme gat te dichten met Arsenal. Met dank aan Arsenal overigens. En dan sta je er eindelijk naast en dan speel je 3-3 tegen Everton. Ja, daar gaat het mis. Dus altijd eerst maar zelf in de spiegel kijken voordat je ergens anders naartoe gaat gluren. Nou ja, het is 0-0 na 10,5 minuut. Ik ga zo wat over de opstelling vertellen, want er was vooraf nog wel wat over te doen. En dat kunnen we ook wel zien als we de 11 namen bekijken bij beide.
14: Gisteravond sloeg de vlam in de pan in Loosdrecht, waar al wekenlang wordt gedemonstreerd tegen de komst van een groep asielzoekers. Zo'n 400 demonstranten waren er op de been die zich uiteindelijk ook tegen de hulpdiensten keerden. De bosjes tegenover het gemeentehuis, waar de eerste asielzoekers zijn ondergebracht, werden in brand gestoken en de politie werd bekogeld. En dat klonk zo.
0: Ik ben ook ondertussen aan het rennen, want de ME die is er net ingeschakeld. Die voert charges uit. Dus zorg dat ik een beetje buiten adem ben.
2: Nee, dat geeft niks.
0: Want ik moet
2: af en
0: toe een stukje doorrennen.
14: Ja, dat was gisteravond hier ook in dit programma te horen. Na de rellen zijn er uiteindelijk 3 mensen aangehouden. En voor vanavond heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. En verslaggever Thijs-Jan van Aals van NH Nieuws is ter plaatse. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Is het dankzij die noodverordening nu rustig in Loosdrecht?
2: Nou, het is wel een stuk rustiger vergeleken met gisteravond. Er staat nu bij de rotonde vlakbij het gemeentehuis een man of 200 te demonstreren.
3: Dat is een best grote groep nog.
2: Dat is een best grote groep inderdaad, maar wel voornamelijk mensen die hier uit de omgeving lijken te komen, wat wij horen in ieder geval. En er is ook veel politie op afgekomen. Er cirkelt onder andere een politiehelikopter boven het dorp op dit moment. Dus zij zijn overal op voorbereid, maar het lijkt voor ons nog meer op een buurtborrel dan op een existentiële vrijheidsstrijd, om het zo maar even te noemen.
3: En die noodverordening die is dus van kracht, duurt tot zaterdagochtend. Auto's die Loosdrecht in willen, die zouden bijvoorbeeld worden gecontroleerd. Heb je daar iets van gemerkt?
2: Ja, dat is vooral aan de buitenkant van het dorp. En wij staan nu echt in het centrum van Nieuw-Loosdrecht. Het lijkt erop dat de politie meerdere schillen aan veiligheid en auto's heeft geplaatst. We horen hier ook inderdaad dat mensen zijn gefouilleerd of gecontroleerd toen ze deze kant op kwamen. Maar dat heeft volgens nog niet tot opstootjes geleid in ieder geval.
3: Nee, het zijn best stevige maatregelen hè, die de burgemeester heeft afgekondigd.
2: Ja, er is natuurlijk ook heel veel gebeurd. De afgelopen weken eigenlijk al. We zitten nu in dag 23. En zo wordt het door de demonstranten ook bijgehouden. We spreken mensen die hier in de afgelopen 3 weken maar 1 keer niet zijn geweest. En dat was met 4 mei. Toen zijn ze bewust weggebleven. Maar inderdaad, vlakbij het gemeentehuis zelf. Daar mag niemand komen tussen die uren die daar niet hoeft te zijn om te wonen of te werken. En in de rest van het dorp, eigenlijk een groot deel van de gemeente zelfs, mogen mensen preventief gefouilleerd worden en mogen mensen teruggestuurd worden of tegengehouden worden als ze bijvoorbeeld objecten bij zich hebben waar mogelijk mee geslagen zou kunnen worden.
3: Ja, hoe wordt er op die maatregelen gereageerd daar?

0: bus naartoe zouden komen om onrust te stoken. In welke mate dat waarheid of onwaarheid is, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar dat ze het niet eens zijn met die maatregelen, dat is één ding wat vaststaat.
1: Ja. Hoe is het ondertussen, weet je dat, hoe is het ondertussen met de asielzoekers die zouden worden ondergebracht in het gemeentehuis? Hè? Er zouden in totaal uiteindelijk 70 komen. Het eerste groepje is gistermiddag aangekomen. Zitten zij er überhaupt nog?
0: Dat weten we op dit moment niet. Daar doet de gemeente en ook het COA, Centraal Opvang Asielzoekers, die doen daar geen uitspraken over. Ook om te voorkomen dat die groep demonstranten, die voor die oproer hebben gezorgd, onder andere gisteren, dat zij het idee krijgen dat ze een overwinning boeken. We zien natuurlijk op veel plekken in het land dat die maatregelen voor zo'n asielzoekerscentrum dan worden afgezwakt, of dat de plannen helemaal worden geschrapt. En om te voorkomen dat idee hier ook gaat heersen, wordt daar bewust geen uitspraak over gedaan. De gemeente zwijgt daarover. We weten niet of ze nog binnen zitten. Voor hetzelfde geld zitten ze inmiddels ergens anders. Ja, maar we weten het simpelweg niet.
1: Je weet dus ook niet of die resterende asielzoekers nog komen en wanneer die dan zouden komen.
0: Nee, daar doet ook het COA en de gemeente geen uitspraken over, om te voorkomen dat er eigenlijk een soort van kantelpunten zijn waarop demonstranten massaal kunnen denken, nu moeten we weer deze kant op komen.
1: Ja, dankjewel. Thijs-Jan van Aals van NA Nieuws. En als er daar nog wat gebeurt, dan spreken we je graag weer.
2: De eerste klap is uitgedeeld in Almere door Willem II. Maar ook bij Almere is die eredivisiedroom daadwerkelijk aanwezig, Anne.
3: Ja, nee, absoluut. En die droom werd groter en groter de afgelopen weken in de play-offs. Want het liep daar dus heel erg goed. Maar zo goed als het liep, loopt het vandaag eigenlijk niet. Willem II heeft de zaken prima op orde. Natuurlijk geholpen door dat doelpunt, de 1-0 van Bamba in de eerste helft. Zij kunnen achteroverleunen en kijken wat Almere City verzint. Nou, ze verzinnen een hoop, maar het komt nog niet echt uit hun voeten. Zojuist geweldige bal tussen twee linies door van El Dari in de loop van de razendsnelle Emmanuel Poku. Jongere broertje van Ernest Poku, die inmiddels bij Leverkusen speelt. Maar net als Ernest is Emmanuel razendsnel. Die laat dan de bal van zijn voet afspringen als hij precies de diepte in wordt gestuurd naar een heerlijke steekbal. Dat zegt wel iets over hoe Almere aan het spelen is. Het lukt gewoon allemaal net niet. Ze krijgen weinig kansen en staan dus met 1-0 achter. En Willem II vindt het allemaal wel best. Didion Heudel heeft nu de bal in zijn handen. Kan hem eens rustig uit zijn handen hard en hoog naar voren spelen. Daar is doelpuntenmaker Bamba die de bal doorkopt. En Lalucci loopt er nog wel achteraan. Maar Boyd Rijt is eerder bij de bal en speelt hem even rustig terug naar Tristan Kuijsten, de keeper van Almere City. Een van de wisselingen die doorgevoerd zijn aan het eind van het seizoen, waarna het dus bij Almere begon te lopen. Een keeperswisseling is daar geweest. Kuist tegenwoordig de eerste keeper. Hij kon niet voldoen aan dat doelpunt. Hij zat perfect in de hoek. Achterin heeft aanvoerder Lawrence de bal. Schuift hem eens naar links. Takahashi wil hem inspelen naar Schaap. Jacobs. Maar die krijgt de bal niet. En aan de linkerkant is dan opeens Poku er vandoor. Die wil zijn directe tegenstander opzoeken. Die is gezien. Besseling. Dit kan een kans worden als Jacobs hem voorlegt. Maar ook dit loopt dan niet goed. Hij stond heel dicht bij het doel. Wilde de bal voorleggen naar Druif. Maar Jamie Jacobs kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. En daardoor geen voorzet. Maar het wegschieten door Willem II. Weer een mogelijkheid verloren. Almere blijft zoeken, maar nog weinig vinden. Na 58 minuten staan ze 1-0 achter tegen Willem II in de halve finale van de play-offs.
1: Van Almere City naar Manchester City. Mark Kloostra met een opvallende, klein stapje, opvallende opstelling.
4: Ja, het is na 17 minuten 0-0 en de beste kansen zijn voor Crystal Palace. Maar opvallende opstelling, want het ging natuurlijk over Crystal Palace. Gaan zij de benen sparen voor de Conference League finale die zij moeten spelen? Nu al. Daar was een beetje de vrees voor bij Arsenal met name. Nou, er staan drie anderen in dan in de halve finale tegen Shakhtar Donetsk. Over de Conference League gesproken. Maar dan de opstelling van Manchester City. City, Nathan Ake, Cherki, Ruben Dias, Doku, Haaland, Kovacevic, Reinders en Josh Stones. Allemaal op de bank. Dus daar is gretig gewisseld. Het is eerder dat City met een B-team speelt dan Crystal Palace. En misschien juist wel daardoor heeft Crystal Palace dus al een afgekeurd doelpunt. Een schot dat men net naast verdween via de voet van Guardiol. En een kopbal via een Manchester City speler over. Nee, het is een gelijkwaardige wedstrijd met kansen voor Crystal Palace. Maar het is nog 0-0 na 18 minuten.

0: Ze noemden elkaars naam zo vaak dat ik het niet eens hoef af te kondigen eigenlijk. Sabrina Carpenter en Madonna met Bring Your Love.
1: Almere City en Willem II strijden om een plek in de finale van de play-offs voor promotie of degradatie. Promotie naar de Eredivisie en Willem II staat 1-0 voor Anne de Jong.
2: Ja, degraderen kunnen ze allebei niet meer. Promoveren wel, maar dan moet er dus afgerekend worden met de tegenstander van vandaag. Terwijl Poku een voorzet geeft. Almere blijft aanvallen. Die bal belandt in de handen van Didion Heudel. De keeper die van Willem II, die nog niet gek veel te doen heeft gekregen. Net wel zag dat Jamie Jacobs de bal net overkopte na een goede aanval. Almere wordt wel gevaarlijker, maar weet dus niet te scoren. Staat 1-0 achter. De ploeg die van deze twee wint moet het dus opnemen tegen of Telstar of Volendam. Willem II trouwens in de aanval. Lage voorzet eruit gehaald door Van de Blaak. Zo gaat het spel wel op en neer. Maar is het vooral Almere dat aanvalt. Opgevangen net voor de middenlijn. De bal door Besselink. Doorspelend uiteindelijk naar de zijkant. Daar komt de voorzet. Die is laag doorgelopen. Is Dodeman. De man met al 17 assists dit seizoen. Ongelofelijke aantallen. Alleen maar voorzetten. 6 doelpunten ook gemaakt. Hij is heel erg belangrijk. Maar nu liet hij de bal van zijn voeten afspringen. En kan Almere in de aanval. Opening van Lawrence gaat naar Emmanuel Poku. Veel gaat naar hem aan de linkerkant. Ongeveer bij de cornervlag. Neemt hij de bal aan. Laat de bal even onder zijn voet doorgaan. Zoekt ze direct de tegenstander op. Dat is Vin Stam. Kapt dan even terug. Legt de bal aan de rand van de 16 meter. Schot van Takahashi. Komt niet verder dan een been van een Willem II verdediger. Dodeman haalt dan weg. En dan op het middenveld de bal weer opgevangen door De Haan. Almere City twee keer ook gewisseld. Jacobs eraf en Druiver af. Rijkoff erin en Nijs. Andere aanvallers erbij. Ze moeten op zoek naar de gelijkmaker. Ze zijn op zoek, maar het is nog lastig kansen krijgen tegen een stug Willem II. Willem II leidt met 1-0 na 64 minuten.
0: De Nederlandse handbalmannen moeten flink aan de bak om zich nog te plaatsen voor het WK van volgend jaar. De eerste van twee wedstrijden tegen Griekenland ging vanavond verloren met 29-27. Commentator Richard van der Maan. Die heeft de wedstrijd gezien. Richard, goedenavond.
3: Goedenavond, Edwin.
0: Ja, klinkt als minimaal verschil. Was het dat ook?
3: Nou ja, het was een merkwaardig scoreverloop. Dat zie je niet zo heel vaak in het handbal. Meestal blijft het zeker Europese landen wel lang dicht bij elkaar. Maar Griekenland begon goed. Nederland slordig in de aanval. Beetje nerveus. En het verschil ging naar 5 doelpunten in Grieks voordeel. Oranje herstelde dat gaandeweg de wedstrijd met een uitstekende doelman. Matthias Dorgolo, die echt heel veel stops had. En ook Robin Nachtegaal vanaf de rechterhoek was goed op dreef. Nederland kwam zelfs voor in de tweede helft met 5 doelpunten. Maar gaf dat in de laatste 7 minuten van de wedstrijd echt heel knullig uit handen. Het ging helemaal mis, werd geen doelpunt meer gemaakt. En de Grieken wonnen uiteindelijk met 2 verschil, 29-27.
0: Hoe kan dat, dat het in die slotfase dan zo misgaat?
3: Ja, het wordt grimmig. De Grieken spelen natuurlijk, dat weet je van ze, met veel power, ook wel hard, nodige provocaties. Publiek gaat zich ermee bemoeien, maken een hoop lawaai langs de kant. Nederland heeft genoeg gelouterde spelers, maar raakte toch wat in paniek. Dat was wel opvallend. Kai Smits, ook een gelouterde speler, ja, die in de laatste minuut een bal zomaar uit zijn handen laat vallen. Griekse aanval eroverheen en een doelpunt. Ja, dat soort fouten mag je dan eigenlijk in zo'n slotfase niet maken. Misschien dacht Oranje ook al wel van, ja, we zijn een aardig eind op streek met een goede uitgangspositie voor komende zondag. Ja, die voorsprong die ging punt voor punt ging die verloren. Nederland werd slordiger in de aanval en de Grieken die bleven doelpunten maken.
0: Ja, je noemt komende zondag al, dan is de return in Rotterdam. Wat betekent deze uitslag voor die return?
3: Ja, dat het inderdaad nog een zwaar karwei gaat worden. Griekenland uit is natuurlijk nooit gemakkelijk. Ik denk wel dat Nederland betere spelers heeft. Maar de Grieken die stonden er vanavond zeker in de laatste 10 minuten als een hecht collectief. Dat vocht voor iedere centimeter. Nederland heeft ook wel de nodige blessures. Bobby Schagen was er bijvoorbeeld niet bij. Die keert komende zondag wel vrijwel zeker terug. Rutger ten Velde was ook niet helemaal fit. Kai Smits viel wat tegen. Het betekent dat het gewoon een hele zware wedstrijd wordt. Maar goed, Nederland heeft dan wel het thuisvoordeel. 2 jaar geleden was de WK-playoff ook tegen Griekenland. Toen ging Nederland er ook af in de heenwedstrijd met 4 verschil. En werd dat in Eindhoven nog hersteld. Won Nederland met 6. Ja. Dus het kan allemaal natuurlijk nog wel. Maar dat het onnodig was en zuur. En dat Nederland daar ook wel een mentale tik aan overhoudt. En Griekenland juist in het het positieve een boost meeneemt naar Rotterdam voor komende zondag, dat is wel zeker.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, het is dus een play-off, dus een heenwedstrijd en een return. En de winnaar gaat naar het WK?
3: De winnaar gaat naar het WK, dus één ploeg slechts naar het WK in Duitsland in januari van het volgend jaar. En ja, Nederland wil daar natuurlijk heel graag bij zijn. Heeft de laatste drie WK's ook kunnen spelen. Ja. Heel veel internationals van Oranje komen uit in de sterke Duitse Bundesliga. Dus het zou een ongelofelijke deceptie zijn als Nederland het niet redt tegen Griekenland.
0: Nou, zondag dus het vervolg en dan spreken we hier ongetwijfeld weer Richard van der Maden.
1: Gaan wij weer even kijken in Almere. Almere City tegen Willem II, Anne de Jong.
2: Ja, het is een ondergaand zonnetje in het Janmarstadion dat niet heel groot is. 4500 mensen kunnen erin. En dan zie je hoe geweldig mooi de Nederlandse luchten kunnen zijn. Het is een rare kleur blauw. 1000 verschillende tinten blauw met ook nog een beetje oranje en roze net boven de goed gevulde tribunes uit. Werkelijk waar, prachtig gezicht. Het voetbal is misschien van minder hoge kwaliteit dan de Nederlandse luchten. Maar er zit wel veel energie in. Het tempo is hoog. Vooral Almere City probeert het bal van voet naar voet te laten gaan. En Poku kap weer eens naar binnen aan de rand van de 16 meter. Speelt de bal af. Schot gaat van buiten de 16 meter. Uiteindelijk behoorlijk over van Milan de Haan. Hij probeert het maar eens. Omdat de tijd toch ook langzaamaan begint te dringen. Nog ongeveer 22 minuten te spelen. Almere staat achter tegen Willem II. Er is natuurlijk nog een return van deze wedstrijd. Maar in eigen huis wil Almere City een resultaat halen. Het lukt nog niet. Want ze staan met 0-1 achter.
0: Mark Kloostra kijkt naar Manchester City tegen Crystal Palace. Mark, je omschreef zojuist de opstelling van Manchester City. De grote sterren nagenoeg allemaal op de bank. Waarom zouden ze dat doen als je die strohalm nog hebt om die landstitel te pakken?
4: Ja, je vraagt het bij je. Ik heb er geen antwoord op. Guardiola zal er ongetwijfeld over na hebben gedacht. Het is ook wel lullig voor Rijn dus. Het is 0-0 na 27 minuten. Doet die check in je keer niet mee. Staat Foden erin. Zit hij nog op de bank? Ja, dan kom je wel heel erg weinig minuten tot spelen bij Manchester City in de laatste weken maanden. Het is natuurlijk niet echt de ideale aanloop voor de international richting het WK. Ik zit dan bij Manchester City tegen Crystal Palace. Dat is de top van de Premier League. Misschien wel kampioen aan het einde van de rit. Dan ben je toch een beetje jaloers op Anne. Die zit bij Almere. Want ik hoor hem over een ondergaand zonnetje en allemaal mooie kleuren en zo. Nou, hier regent het. Ze noemen dat cats and dogs, geloof ik, in Engeland. Maar het gaat tekeer. Dat is niet normaal. En op die kletsnatte grasmat is het Manchester City dat de laatste 10 minuten wel veel de bal heeft. Maar nog niet voor gevaar heeft kunnen zorgen voor het doel van Henderson. Ja, in het begin van de wedstrijd dus een paar kansen en een afgekeurd doelpunt van Crystal Palace. Al met al is die 0-0 er wel eentje die terecht is. Maar na een half uur spelen krijg je toch meer en meer de indruk dat City meer en meer richting het doel van Crystal Palace aan het voetballen is. En het wachten is op de eerste serieuze kans voor de lichtblauwe.

0: Anne, wat gebeurt er bij jou?
1: Willem II kan een reuze stap zetten naar de finale van deze play-offs. Want ze krijgen een penalty in de 71ste minuut van de wedstrijd. Uit een vrije trap werd er vastgehouden in de 16 meter. Er wordt nu al een tijdje gekeken naar of de penalty genomen mag worden. Ik dacht dat ze hem al goed hadden gekeurd. En nu wordt er volgens mij nog steeds naar gewezen. Ja, dit wordt een penalty. Dit wordt absoluut een penalty. En achter de bal de man over wie het veel ging bij Willem II, Mounir El Alouchi. Hij beleefde een drama met zijn gezin. Zijn ongeboren dochter overleed. Veel tranen natuurlijk bij hem. Speelde een wedstrijd niet tegen RKC. Zowel RKC-fans als Willem II-fans hebben hem daarin gesteund. En nu mag hij een penalty nemen om Willem II op voorsprong te zetten tegen Almere City. Het uitvak is dichtbij. Hij neemt de aanloop. Schuift de bal naast. Nee, redding is het. Van Tristan Kuijsten. Hij houdt Almere City op de been. Bal ging naar de rechterhoek. En Kuijsten tikt de bal net naast de paal. Hiervoor ook al een enorme kans gemist door Willem II. Na 72 minuten had er een hele grote stap gezet kunnen worden. Maar het blijft dus 1-0 voor Willem II. El Alouchi is de penalty.
2: NPO Radio 1.
3: Het is nog niet beslist. Het is inmiddels wel 2:30. Hier is Michiel van der Velde met het NOS-journaal.
4: In Loosdrecht worden auto's gecontroleerd die in de buurt van een opvanglocatie voor asielzoekers komen. De gemeente heeft de maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren uit de hand loopt. In de straat voor de opvang mag tot zaterdag niemand komen. Toch hingen vanavond zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. In Oekraïne zijn zeker 41 mensen omgekomen door Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanval met 800 drones de meest grootschalige op zijn land sinds de oorlog uitbrak. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. In Enschede is de vuurwerkramp herdacht. Dit keer gebeurde dat in tegenstelling tot andere jaren niet met een kranslegging. Volgens de burgemeester was er vooral aandacht voor persoonlijke verhalen. Bij de vuurwerkramp 26 jaar geleden kwamen 23 mensen om.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Waar zit hij? Waar zit hij? Bij Manchester City, Mark.
6: Zeker, het is 1-0 voor City. Semenyo maakt hem met een schuiver in de lage hoek. Stond rechts naast het doel op een meter of 12. Maar de assist, dames en heren, van Phil Foden. Terwijl hier nu de kans komt op de gelijkmaker. En Donnarumma redt in zijn rechterhoek. Maar de assist met de hak was echt formidabel. En ik zei al, het is wachten op de eerste kans voor die lichtblauwe. Nou, die kwam er dus voor Semenyo. En hij schiet Manchester City op de broodnodige 1-0 voorsprong. Maar de aangever was Phil Foden. En dat deed hij zo ontzettend mooi. Ja, daar heb ik eventjes mijn vingers bij afgelikt. Klein beetje van mijn stoel opgeveerd en geklapt. Voor Phil Foden. Doelpunt is van Semenyo. Goede redding nu van Donnarumma. Na 33 minuten staat City voor tegen Crystal Palace. En is het verschil virtueel 2 punten met koploper Arsenal.
3: De keeper van Almere stopte een penalty. Heeft Almere daar een boost van gekregen, Anne?
1: Het publiek in ieder geval. Dat is er meer achter gaan staan. Het fanatieke thuisvak, wat net naast het fanatieke huisvak zit. Mooi gezicht is dat aan mijn rechterkant. Is gaan trommelen en zwaait met de vlaggen. En ook het publiek om mij heen. Veerde behoorlijk op natuurlijk bij het stoppen van de penalty. Zij zagen hun droom om weer in de Eredivisie uit te komen. Wel heel ver weg komen in de halffinale dus van de play-off. Het is 1-0. Het had 2-0 kunnen zijn uit een penalty. Maar Tristan Kuijsten, laten we zijn naam noemen als keeper, pakte die penalty geweldig. En Almere is gaan aanvallen. Komt nu in de 16 meter. Dit is een grote kans om de keeper heen. Maar daarachter staat nog Behoenek. Er gebeurt opeens behoorlijk veel. En het gebeurt vooral via Olivier de Nijs. Die nu hier de 16 meter in kwam. Twee spelers en de keeper omspeelde. Maar net niet uitkwam met zijn stappen om hard binnen te kunnen schieten. En Behoenek kon hem van de lijn afhalen. Of net iets voor de lijn. Terwijl een Willem II-speler op het veld ligt. Omhoog wordt geholpen door de Haan. En dan weer een beetje om zich heen begint te rollen. Deze Besseling. Die nu langzaamaan opstaat. Dat is Kelvin Twicht. Die is ook wat ervarender. Die wil lekker wat tijd rekken. Want Willem II vindt het wel goed. Een voorsprong meenemen naar eigen huis. Terwijl er ook nog weer verder gewisseld wordt. Er is veel energie gekomen in deze wedstrijd. Dat maakt het heel erg leuk. Almere City nog wel achter in eigen huis tegen Willem II. 1-0.
7: Etappe 5 in de Giro d'Italia was kletsnat en knotsgek. Vooral in de slotkilometers gebeurde er van alles.
8: Die slapstick finale kent een bizarre ontknoping. Igor Arrieta wint de etappe voor Afonso Eulalio. Het was niet meer voor mogelijk gehouden na de valpartij van Arrieta, maar daarna valt dus ook nog Eulalio. En in die laatste kilometers heeft Igor Arrieta ook nog een verkeerde afslag genomen.
7: Ja, Gabriel Melging, goedenavond.
9: Goedenavond.
7: Het is onnavolgbaar. Waar moeten we beginnen? Valpartijen, omwegen en dan de overwinning die naar Arrieta ging van de UAE. Wat gebeurde er nou allemaal?
9: Ja, het was een beetje een waanzinnige etappe. Kletsnat en knotsgek vond ik een hele mooie omschrijving. Maar het was 13 koplopers en daar maakten Arrieta en Eulalio deel van uit. En dan op de lastigste klim van de dag reden die met z'n tweeën weg. Nou, vanaf dat moment ging je er eigenlijk vanuit die twee gaan vechten om de ritzegen. Maar met al dat gladde gedoe op al die wegen schoof ineens Arrieta onderuit met nog 13 kilometer te gaan. En dan is het in principe kat in het bakkie voor Eulalio. Het enige probleem was dat hij dus 7 kilometer later zelf ook onderuit schoof in een bocht. En daardoor kon Arrieta terugkeren. Maar kregen we nog steeds niet echt een tweestrijd, dachten we. Want toen miste Arrieta nog een bocht. En nadat hij die bocht had gemist, leek het helemaal klaar. Maar op de een of andere manier had Arrieta van de twee nog het meeste energie. En toen sloot hij aan met nog 300 meter te gaan bij Eulalio. Nadat hij dus weer een gat van 10 seconden had gedicht. En toen won hij de sprint. Het was echt een hele bizarre finale.
7: Ja, je zegt hij miste een bocht. Hij ging gewoon een verkeerde straat in, leek het wel, toch?
9: Ja, het was een bochtje naar rechts en Eulalio die stuurde hem een beetje flauw in. En daardoor leek het wel alsof Arrieta gewoon vergat die bocht te nemen. Ja. Maar ja, met zulke gladde wegen, als je net bent gevallen in een afdaling op hoge snelheid, kan dat natuurlijk een keer gebeuren. Maar hij reed, het was wel een merkwaardig gezicht, want die weg was ook alleen maar afgezet met een lint. Ja. Dus hij rijdt letterlijk het lint in en hij neemt dat lint helemaal mee naar het einde. En hij kon nog net keren, zeg maar, voordat dat lint knapte. Het was een heel, heel merkwaardig gezicht.
7: Ja, en uiteindelijk wint hij dus toch de rit, heel bijzonder. Ze waren allebei gesloopt, zowel Arrieta als Eulalio. Maar de winnaar Arrieta is steeds blijven geloven in zijn kansen.
10: You never know, I was completely empty in the last kilometers, but I know Eulalio is also the same. And both we deserve the victory. But then I keep pushing, I see that he cannot go faster than me. And then when I take his wheel, it's like, fuck, maybe I can win one stage, no? And I think it's like this.
7: Je hoort de ontberingen eigenlijk terug in zijn stem bij Arrieta. Hij gaf ook aan helemaal leeg te zijn, dat waren ze allebei. En Arrieta zag dat Eulalio niet sneller meer kon in die laatste kilometer. Begon te geloven in de overwinning en dat is dus gelukt. Nou, hij heeft in ieder geval de ritzegen. Hoe was Eulalio eraan toe?
9: Ja, je hoort het echt aan die stem ook. Hè. Ze hebben gewoon 200 kilometer aansluitend in de regen gefietst. Het heeft geen moment, was het echt droog. En bij vlagen was het echt hondenweer. Je zag ook de hele dag renners in de problemen met het aan- en uittrekken van jasjes, waar ze het eigenlijk dan te koud voor hadden, met compleet verkleumde vingers en dergelijke, klappertandend. Maar Eulalio, die was er na de finish nog verbazingwekkend goed aan toe voor iemand die het zo koud had. Hij wist nog een grapje te maken zelfs. Want hij heeft dus wel de roze trui overgenomen van Giulio Ciccone, Eulalio. Dus hij kon in die zin nog een soort van leven met het verlies. Hij zei na afloop dat hij het vooral vervelend vond dat hij de rit niet had gewonnen, omdat hij een weddenschap had met zijn ploeggenoot Damiano Caruso, die tussen 8-39 is zoiets. Enorme staat van dienst heeft in het peloton. Maar ze hebben een weddenschap dat als Eulalio 2 ritten wint deze Giro, dat Caruso dan nog een jaar blijft fietsen. En daar baalde Eulalio vooral van, dat hij dus nu die rit niet had gewonnen. Dat hij niet dichter bij het einde is van die weddenschap.
3: Hoe was het met de klassementsrenners vandaag? Hebben die zich nog laten zien of zaten die rustig in het peloton met dikke jassen aan te schuilen?
9: Ja, dat was het eigenlijk. Giulio Ciccone heeft zich nog wel laten zien om even zijn roze trui te willen verdedigen. Maar dat is er niet van gekomen. Die heeft uiteindelijk 7 minuten verloren op Eulalio. Verder kwamen ze gegroepeerd over de streep. Het meest noemenswaardige incident bij de klassementsrenners was van een jonge Fransman, Mathis Rondel. Die was in de regen door de achterruit geklapt van een UAE-ploegleiderswagen. Maar hij kon toch zijn weg vervolgen en is gewoon gefinished bij de rest van de klassementsmannen. Dus in essentie was het buiten die rare valpartij van Rondel, die buiten beeld was en waar nog steeds niet het laatste woord over gezegd is en waar iedereen zegt dat het niemands fout per se was, een beetje een rustige dag. Tijmen Arendsman en Jonas Vingegaard zijn de dag dan ook gewoon goed doorgekomen. Geen tijd verloren, niet gevallen. Dus gewoon prima dag voor de klassementsmannen.
0: De B-ploeg van Manchester City is op dreef, Mark.
6: Yes, want spits Marmoush schiet hem er in de 40ste minuut in. En zo komen ze op een 2-0 voorsprong tegen Crystal Palace. Lachende gezichten op de bank bij Haaland en bij Cherki. De spelers die rust krijgen vanavond. En dan heeft Guardiola toch weer gewoon goed gedaan, goed gezien. Het is nog wat vroeg, want er is nog een hele tweede helft te gaan. Plus nog 5 minuten in deze eerste helft. Maar goede actie in de box, in de 16 meter van Marmoush. Wegdraaien bij zijn tegenstander recht voor het doel. En hem dan tegendraads hard tegen de touwen schieten. Het is 2-0 de wedstrijd. Het is wat vroeg, lijkt beslist in Manchester City's voordeel. 2-0.
3: Gabriel, nog even over de Giro-etappe van morgen. Dan trekt het peloton naar Napels. Wat voor rit wordt dat?
9: In principe wordt dat een simpele sprintersrit. Die rit is biljartlaken vlak. Dus dan kunnen we misschien wel hopen op het eerste Nederlandse ritsucces van deze Giro. Dylan Groenewegen, Casper van Uden, wie weet.
3: Zou mooi zijn.
7: Ja, Dylan Groenewegen. We hadden dus een grote teambaas vorige week aan de lijn. Ja. Bas Tietema was dat.
0: Oké, Gabriel, dankjewel. We spreken je morgen ongetwijfeld weer.
7: Dan gaan we naar Almere City dat nog leeft tegen Willem II, Anne.
1: Ja, had heel anders kunnen zijn als de penalty geraakt werd door El Alucci. Hij is zojuist gewisseld, El Alucci, en miste de penalty. Was ook wel een goede redding. Niet hard genoeg ingeschoten, wel goed naar de hoek. Maar dus ook een prima redding van de keeper van Almere City. Almere City staat wel 1-0 achter. Doelpunt in de eerste helft van Bamba. Dat zou een heel belangrijk doelpunt kunnen zijn. Want met nog de wedstrijd in Tilburg te gaan later deze week zijn zij nu op pole position om de wedstrijd te kunnen spelen tegen de nummer 16 van de Eredivisie. De vraag is, wordt dat Telstar? Wordt dat Volendam? Het antwoord op die vraag kunnen we zondagmiddag pas geven, want zij spelen tegen elkaar. Met als inzet dus eigenlijk het vermijden van de wedstrijd die deze twee ploegen, Almere City en Willem II, juist heel graag willen gaan spelen. Almere City probeert wat van deze wedstrijd te maken. Houdt het baltempo wel hoog. Is veel op de helft van Willem II te vinden. Maar in de tweede helft zijn de grotere kansen toch wel echt geweest voor Willem II. Niet heel veel kansen voor Almere. En de kansen die ze kregen gingen dus mis. Zij hebben 0 doelpunten gemaakt. Willem II 1 in de 83ste minuut.
3: Om 4 uur 's nachts op blote voeten de natuur in. Morgen op Hemelvaartsdag slaat Nederland weer aan het dauw trappen. Maar ja, waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Aan de telefoon Ineke Stroeken, die alles weet van Nederlands immaterieel erfgoed. Goedenavond, Ineke.
11: Goedenavond, ja. Morgen vroeger uit, hè?
3: Ja, precies. Staat jouw wekker eigenlijk ook zo vroeg?
11: Ja, ik zet hem om 5 uur. Dus.
3: Een uurtje later.
11: Ja, maar je gaat een uurtje later. Ja,
3: ga je zelf ook naar buiten?
11: Uit, ja, zeker. Ja. En hier in de buurt, ik woon in Noordschot, is er ook van alles te doen. Hè, dus het is heel fijn.
3: Ja, maar even over die traditie. Hoe komen we daar nou eigenlijk bij dat dauwtrappen?
11: Nou, dauwtrappen is een van de luilakfeesten, zoals wij dat noemen. Vroeger werkten de meeste mensen op het land. En in de winter hadden ze dan eigenlijk vrij weinig te doen. En in het voorjaar moesten ze echt heel hard gaan werken om genoeg te oosten in de zomer. Want anders had je honger in de winter. Dus iedereen die niet echt vroeger uit was, ja, die moest gestraft worden. Of die moest in ieder geval gestimuleerd worden. En dauwtrappen is zo'n luilakfeest. En luilak de zaterdag voor Pinksteren is het echt een luilakfeest. Dan worden luilakken echt in straf. En 1 april is zo'n luilakfeest. En het is de bedoeling om je winterslaapje, je lekker wakker te worden.
7: Hey, Ineke, even voor de mensen die het niet helemaal weten. Wat is het dan precies, dat dauwtrappen?
11: Nou, je staat 's morgens heel vroeg op. Je begint met je blote voeten in het gras te lopen, want dat is heel gezond, ook je ogen in te wrijven. Huh? En dan ga je een flinkheid lopen, ofwel met de boswachter, met staatsbosbeheer, of met gewoon met een groepje mensen.
7: Door de natuur.
11: Vroeger was dat natuurlijk al door de natuur.
0: Op blote voeten?
11: Ergens op een gegeven moment doe je wel je schoenen aan natuurlijk. Hè? Maar je begint met blote voeten. Dat is heel belangrijk. En dan, wij gingen altijd naar de Heilige Eik in Oorschot. Ofwel naar de Sint-Jan. Dus een flink eind lopen. En dat deed je met een groepje mensen. En dan was er vaak een vader met een kar die er achteraan reed. Die dan wat te drinken en te eten mee nam. Ja, en dan... het was namelijk... Het was gezond, het was leuk, je moet vroeg op. Maar het was natuurlijk ook, ja, wat wij noemen dan toch een beetje een vrijersfeest. Hè?
3: Een vrijersfeest? Dus het is een beetje uit de hand gelopen?
0: Heel benieuwd.
11: Nee, ja, vroeger liep het meer uit de hand. Nee, kijk, je mocht vroeger natuurlijk, dan had je bepaalde dagen dat je de andere sect een beetje kon leren kennen. En want ja, wij zijn veel vrijer met elkaar, maar vroeger was dat niet zo. En dan wist je ook, uit deze mensen moet ik een partner kiezen. Oh ja. En dan kon je elkaar beter leren kennen. En wat nou niet meer mag, maar wat toen ook niet mocht, maar toch gedaan werd, was stiekem een zoentje en een knijpje in de billen. Oh. En dat noemden ze spelenvaren.
3: Oh, dus het was een beetje daten tijdens douwtrappen?
11: Ja, het is eigenlijk daten, ja.
0: Maar ja, het was nog donker natuurlijk.
11: De reden om mee te gaan natuurlijk, hè. Ja.
3: En die blote voeten nog heel even, want je zei al van dat is heel belangrijk, zeker in het begin. Maar waarom is dat nou zo belangrijk?
11: Dat zou heel gezond zijn, hè. De douw is heel gezond, zegt men. En vroeger was dat natuurlijk ook zo. Nou, met de luchtvervuiling weet ik het niet. Maar vroeger was het echt zo dat je die douw heel gezond was. En dan waste je je gezicht ook. En je deed je ogen invrijven. En dan voordat je ging vertrekken. En dan ja, heel vroeg, als het nog een beetje schemer is. Dan wandel je een heel eind. En dan komt de zon tegemoet, weet je wel. Dan kan echt de dag tegemoet. En dan ga je ergens naartoe naar een mis. Of een kerk of een kapel. Of gewoon... Een mooie boerderij tegenwoordig, hè. Dat heb je ook. Hè. Dan kun je dan daar ontbijten.
3: Als ik je zo hoor, heb je er echt zin in die vroege wekker?
11: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, kom maar naar het zuiden, dan kun je het zien.
0: maar je zei al van, hè, vroeger diende dat ook wel een doel. Het was gewoon een soort van datingplatform. Hè. Hoe populair is de douwtrappen nu nog?
11: Nou, toch eigenlijk best wel heel populair. Vooral in het oosten en het zuiden van het land. Hier gaan ook best nog wel veel harmonieën en fanfares. Die maken dan heel veel lawaai. En die gaan door de straten en dan gaan ze over de grens heen. En dan, dan wordt er natuurlijk een kerk aangedaan, maar ook vooral ook een kroeg. Hè? Want dat hoort er ook bij. En, hier is het echt best nog voor veel. En ja, vroeger was het echt groepjes mensen. Later de fanfare en de harmonie. En tegenwoordig is het heel veel IVN, staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Dus dan ga je echt ook met de boswachter het bos in. En dan leer je ook van alles voor de natuur. Ja. Dus het is eigenlijk best nog heel populair, hoor. Ja.
3: Nou, heel veel plezier. En dankjewel dat je ons even wilde meenemen in de geschiedenis van het douwtrappen. Ineke Stroeken.
0: Het is rust bij Manchester City tegen Crystal Palace. 2-0 voor City. Er wordt nog gespeeld bij Almere City tegen Willem II. En dat gaat richting het eind. Anne de Jong.
1: Ja, 88 minuten precies hebben we nu gespeeld. Moesten we iets langer aanhouden.
0: Op de seconde, hè?
1: Op de seconde. Je wil het toch op de seconde hebben. Goed, de tijd begint wel echt te dringen voor Almere City. En de kansen worden minder en minder voorzet gezien. Waar Julian Rijkhoff, opgeleid bij Ajax, vertrokken naar Dortmund. Teruggegaan naar Ajax en nu verhuurd aan Almere City. Toch wel echt een talent. In ieder geval geweest. Net onder de bal door was al een aardige voorzet vanaf de linkerkant. Ruben Providence, de Franse invaller, draaide die bal voor. Maar Rijkhoff kon er net niet aankomen. Hij wordt nu wel weer aangespeeld. Rijkhoff met zijn rug naar het doel. Nog wel op zijn eigen helft speelt de bal even terug naar de rechterkant. Rijdt lang, hard en hoog naar voren. Maar Beunek kopt de bal dan weg. En op het middenveld prima verdedigd door... De Nathan Chuaon laat de bal over de zijlijn gaan. Almere heeft alweer ingegooid. Achterin Lawrence, de aanvoerder. De Welshman opent naar Takahashi, de Japanse linksback. Die terugdraait naar Lawrence. Alle spelers van Almere City op de helft van Willem II. Willem II zet als Almere over de middenlijn komt nog wel een beetje druk. Maar doet dat heel gegroepeerd en er is heel weinig ruimte. En Almere heeft er maar last mee. Eerder dit seizoen 2 keer al verloren van Willem II Almere City. En het lijkt nu in eigen huis ook te gaan gaan gebeuren. Want de 90ste minuut loopt. En de wedstrijd heeft wel even stilgelegen bij de penalty. Die uiteindelijk wel werd gemist. Maar waarnaar gekeken werd of er wel echt werd vastgehouden in de 16 meter. Dus zal er wel iets bij komen. Maar heel veel zal het ook niet zijn. Rijkoff even terug naar Van der Blaak, de centrale verdediger. Dat zijn niet de mensen die je nu aan de bal wil hebben. Sam is dat zeker wel. Die moet dan ook wel weer terug naar achteren. Naar Van der Blaak. Opening naar de linkerkant. Maar daar is het dan heel druk. Bal blijft dan hangen als Stam hem niet wegkrijgt. Maar uiteindelijk kan er niet geschoten worden vanuit Almere perspectief. Sterker nog, Willem II komt er even uit. Alhoewel niet heel ver komt. Sigurd Baartmans loopt zich vast. Gaat weer snel terug naar achteren. Want Willem II verdedigt in de extra tijd die 4 minuten gaat duren. Een voorsprong van 1 doelpunt op Almere City.

0: Best stil met Pompeii bij NPO Radio 1. En we gaan naar de slotfase van Almere City tegen Willem II. Anne.
1: Nog iets meer dan anderhalve minuut heeft Almere City om in eigen huis een resultaat te halen in de halve finale van de play-offs om promotie-degradatie. Maar Willem II heeft de bal. Dodeman verstuurt de bal via de rechterkant naar voren. Daar kan hij niet worden gecontroleerd door Uriel van Aalst, een van de twee aanvallers. Daar was veel om te doen bij Willem II, want ze hebben twee hele goede aanvallers. Devin Haan, 18 doelpunten. Thomas Verheid, 10 doelpunten. Maar die twee zijn allebei geblesseerd, zitten wel op de bank, maar zijn niet ingevallen. Dat zegt misschien wel iets over hun fysieke status. En daarvoor kwamen in de plaats deze van Aalst en Bamba, die met z'n tweeën één doelpunt hadden gemaakt in de reguliere competitie. Maar die Bamba maakt ook één doelpunt in deze wedstrijd. En die zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn, want Willem II staat dus voor Almere. Valt nog wel aan. Het is aan de rechterkant de bal die naar Providence wordt gegeven. De Fransman laag voor. Rijkoff wil daarbij in de buurt komen. Maar Justin Hoogma schiet de bal hard en hoog naar de zijkant. Bijna het stadion uit. Nu is dat niet de allergrootste prestatie, want het is geen groot stadion. Maar toch aan de rechterkant van het veld. Maar weer een keer opbouwen, want er is een andere bal gevonden. Het is Poku terug naar achteren, naar Van der Blaak. Van der Blaak de 16 meter in. Maar ook hier Stam met zijn hoofd tegen de bal. Die kopt hem naar de zijkant. Takahashi naar de voorzet. En Didion Heudel kan hem dan pakken. Juichen van Hoogma. Die weet dat dit misschien wel eens het laatste kan zijn dat Willem II heeft. Moet er verdragen in deze wedstrijd. Want Didion Heudel pakt de bal. Gaat even lekker liggen. Stuitert er drie keer mee. En schiet hem dan hard en hoog naar voren. En dan hebben we nog maar 8 seconden te spelen. Als de bal ver op de helft van Almere weer richting de grond komt. Van der Blaak de bal nog wel naar voren speelt. Maar dan fluit Lindhout af. En is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen. Want dat is dus de inzet. Een van deze twee teams speelt tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Aankomende zaterdag wedstrijd 2, maar wedstrijd 1 gewonnen met 1-0 door Willem II.
2: Ik zei het al, het is rust bij Manchester City Crystal Palace. Daar de stand 2-0, maar er gebeurt meer op de Europese velden. En daarom is Marjolein Kronenberg aangeschoven. Marjolein, Schotland, heel interessant. Gisteren hoorden we al dat prachtige verhaal van Heart of Midlothian dat zomaar kampioen kan worden in Schotland. Eindelijk een andere ploeg dan Celtic of Rangers. Maar dan moet er nog wel wat gepresteerd worden. Ze komen vanavond in actie?
3: Zeker, ja. Zowel Hearts als Celtic speelt vanavond. Celtic tegen Motherwell, Hearts tegen Falkirk. Als Hearts vanavond wint, Celtic speelt gelijk of verliest, dan zijn ze er. Op dit moment staat het 1-1 bij Celtic en Hearts staat 2-0 voor. Die wielen ineens heel snel achter elkaar. In de 30e en 34e minuut kwamen zij ineens 2-0 voor. Celtic verliest, Hearts wint, dan is het vanavond gebeurd. Is het vanavond nog niet gebeurd, dan gaat het zaterdag wellicht gebeuren. Dan spelen ze tegen elkaar. En dan wordt het heel spannend, want dan kan het ook zomaar eens op doelsaldo uit gaan lopen. Oh. Dus dat kan ook alle kanten op.
2: Nou, we hoorden het gisteren al, ze worden helemaal gek in Edinburgh als het lukt. Razend spannend. Ja. Italië, daar is geen competitie, geen Serie A vanavond, maar wel de strijd om de Coppa Italia, de beker dus, tussen Lazio en Inter, op dit moment bezig?
3: Klopt, zijn ook rust is het daar, met wat Nederlandse inbreng. Denzel Dumfries bij Inter en Kenneth Taylor en Tijani Noslin bij Lazio. Inter is echt de veel betere ploeg. Staan 2-0 voor. Maakte al binnen een kwartier 1-0. Eigen goal vanuit de corner. Marosic kopte hem in de eigen goal achter zijn eigen keeper. En na 35 minuten Lautaro Martinez al de 2-0. Ja, dat lijkt eigenlijk al wel een beetje gespeeld. Zeker gezien het spelbeeld. Inter is echt veel beter.
2: Ja, ook wel apart trouwens. Paris Saint-Germain, dat wordt bewierook natuurlijk. Ja. Na al die verrichtingen in de Champions League. Maar het gekke is dat ze in Frankrijk nog geen kampioen zijn.
3: Nee, dat is eigenlijk de enige van de grote competities waar de kampioen nog niet bekend is. Zij spelen vanavond, zijn bezig tegen Lens. Die zijn toch wel de verrassende nummer 2. Paris Saint-Germain is er al wel officieus, maar nog niet helemaal. Als zij vanavond winnen, dan zijn ze er wel. Staan 1-0 voor. Ze gaan er ook echt voor, hè, want ze hebben alle grote namen erin staan. Dembele, Kvaratskhelia, Doué, João Neves, spelen allemaal. Ja. Veel kansen wel voor Lens, hoor, echt. Maar zij maken ze niet. En Paris Saint-Germain wel. Staan dus voor en zijn op weg naar de titel.
2: Nou, nog even kort dan voor het verstrijken van de markt in dit uur. In Spanje wordt er nog gespeeld. Onderin heel spannend.
3: Ja, vooral onderin. Ja, daar is boven in qua Europese plekken wel gespeeld. Onderin is het heel spannend. Het staat zo dicht bij elkaar. Plek 7. Conference League heeft 6 punten voorsprong, maar op de nummer 18. En daarin hebben Sevilla en Espanyol vanavond heel goede zaken gedaan. Staan nu 10e en 14e. Maar goed, nog steeds speelronden te gaan. Dus ook daar zit het zo dicht bij elkaar dat dat echt nog niet speelt is.
2: Nou, straks nog even van jou horen of Frenkie de Jong ook in actie is gekomen. Interessant richting WK. Dankjewel, Marjolein. Jo.
0: En zo meteen ook de tweede helft van City tegen Crystal Palace hier te horen. En in Boxmeer hebben ze muziek uit de 17e eeuw teruggevonden. En waarom dat bijzonder is, hoor je zo meteen.
2: 17e eeuw?
0: Ja, heel oud. Ja.
4: NPO Radio 1.
5: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M. G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
4: NPO Radio 1.
5: Zaterdag vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
21: Creon Kozijnen.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
22: Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
2: In de play-offs voor promotie is de eerste halve finale tussen Almere City en Willem II geëindigd in 0-1.
0: Straks de reacties in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
23: In Loosdrecht zijn vanavond auto's gecontroleerd die in de buurt van een opvanglocatie voor asielzoekers kwamen. De gemeente heeft de maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren uit de hand zou lopen. In de straat voor de opvang mag tot zaterdag niemand komen. Toch hingen vanavond zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie, maar daarna moesten ze weg. Iets verderop stonden 50 demonstranten op een rotonde. Gisteren ontstond brand bij de opvang in Loosdrecht nadat er met vuurwerk en fakkels was gegooid. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren. Maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten. Mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
1: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
23: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd, waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. Dat deed zich plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Die schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
23: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Van het weer van vanmiddag naar het weer van vanavond. Buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het komt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint dan wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Bij 10 tot 13 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
5: Ja, 2 files nog op dit moment. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopert Leenderheide staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud nog op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor Knoopert Kooimeer en de start daar 10 kilometer file.
10: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
24: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
28: Dynamisch.
27: Maar in de winter wil ik zekerheid.
29: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
30: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
31: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
32: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
22: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
0: Goedenavond, we volgen de tweede helft van Manchester City tegen Crystal Palace. Mark Loostra.
6: Ja, het staat 2-0. Drie minuten onderweg in de tweede helft. Beide ploegen hebben niet gewisseld. En als je dan naar Guardiola kijkt, dan lijkt het net alsof de ploeg met 2-0 achter staat. Ruzie makend met mensen op de tribune. En aan het spugen de hele tijd van die kleine witte roggeltjes. Ja, het is allemaal niet zo heel smakelijk om te vertellen. Maar die staat een partij nerveus te doen langs de kant. Terwijl je het idee hebt dat die wedstrijd gespeeld is met 2-0.
2: Doet hij anders nooit, hè? Uit onderzoek blijkt dat regelmatig naar het theater of het museum gaan net zo gezond is als sporten.
0: Maar nu eerst het sportnieuws.
2: Willem II heeft goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de eerste halve finale wedstrijd tegen Almere City met 1-0. Zaterdag is de return en de winnaar speelt in de finale tegen de nummer 16 van de Eredivisie.
0: De Nederlandse handbalmannen hebben in de play-offs om plaatsing voor het WK verloren van Griekenland. Het werd 29-27 nadat Oranje in de slotfase instortte, zegt commentator Richard van der Made.
7: Nederland kwam zelfs voor in de tweede helft met 5 doelpunten, maar gaf dat in de laatste 7 minuten van de wedstrijd echt heel knullig uit handen. Het ging helemaal mis, werd geen doelpunt meer gemaakt en de Grieken wonnen uiteindelijk met 2 verschil.
0: Het is nog niet gespeeld. Zondag is de return in Rotterdam.
2: Bondscoach Ronald Koeman neemt wat extra tijd voor zijn WK-selectie. Hij zal de namen niet op 25 mei, maar 2 dagen later, op 27 mei dus, bekendmaken. Koeman zegt dat hij zo beter kan beoordelen hoe de spelers uit de slotfase van de competitie zijn gekomen.
0: Wielrenner Igor Arrieta heeft de 5e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Hij versloeg medevluchter Afonso Eulalio na een finale waarin van alles misging, vertelt commentator Gabriel Melging.
8: Het was niet meer voor mogelijk gehouden na de valpartij van Arrieta, maar daarna valt dus ook nog Eulalio. En in die laatste kilometers heeft Igor Arrieta ook nog een verkeerde afslag genomen. Maar hij maakte in die laatste kilometer een achterstand van 12 seconden toch nog goed.
0: Ja, zo won Arrieta de etappe. Medevluchter Eulalio mocht wel de roze leiderstrui aantrekken.
2: Na de afmelding van titelhouder Carlos Alcaraz moet Roland Garros het ook doen zonder Lorenzo Musetti. Die Italiaan was vorig jaar nog halve finalist op het Grand Slam toernooi, maar liep deze week een dijbeenblessure op en kan voorlopig niet spelen.
0: Feyenoord leent Pascal Boschart volgend seizoen uit aan FC Dordrecht. De huidige trainer van Feyenoord onder 21 gaat voor 2 seizoenen aan de slag als assistenttrainer van het eerste elftal bij de club uit de eerste divisie. Dirk Kuyt is de hoofdtrainer van FC Dordrecht.
2: En voetbalcommentator Vincent Schildkamp is de nieuwe persvoorlichter van de nationale ploeg van Curaçao. Hij volgt Kees Jansma op, die opstapte uit onvrede met de gang van zaken rond het vertrek van bondscoach Fred Rutte.
0: En daarover gesproken, spelers van de nationale voetbalploeg van Curaçao hebben niet gevraagd om het ontslag van Fred Rutte en de terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Meerdere media suggereerden dat, maar volgens aanvoerder Leandro Bacuna is dat niet het geval.
9: We hebben nooit gezegd, ik weet niet, de media van Nederland heeft een beetje geschreven dat wij de afgelopen coach uitkosten, volgens mij. Dat was precies wat geschreven was in Nederland. Dat hebben wij nooit gezegd. Ze hebben ons gevraagd, wat is jullie voorkeur? Voordat de keuze eigenlijk werd gemaakt. En daar hebben wij onze mening over gegeven. Iedereen heeft in Nederland een mening. Iedereen heeft overal ter wereld kan je mening geven. Waar voel je je fijn bij? Dat hebben wij aangegeven. En dan natuurlijk, als je kijkt naar een band die je hebt 2 jaar. En naar een band die je hebt het was het 10, 14 dagen dat we weg zijn geweest in Australië. Dan kies je voor een band die je 2 jaar hebt. Dat is zeer menselijk. Dus de mening die we hebben gegeven, dat was onze mening. En dat is meegenomen in het final besluit. Naar wat er uiteindelijk gebeurd is. Niemand heeft nooit gezegd dat we niet achter Fred staan of dat we Fred niet mogen. Wij stonden achter de bondscoach, die voor ons was opgesteld. En dat was op dat moment Fred Rutte. Dus daar stonden wij volledig achter. Dus dat wil ik even duidelijk maken dat nooit gezegd is.
11: Leander, dit WK is iets waar jullie lang naar uitgekeken hebben, waar jullie naartoe gewerkt hebben, waar jullie iets heel knaps voor hebben gepresteerd. Wat doet dit, hè, zo'n week als de afgelopen week, wat doet dit met jullie als spelers in voorbereiding op dat WK?
9: Niks eigenlijk. Ik denk, het is gegaan hoe het is gegaan. Wij zijn als spelersgroep zijn wij heel, heel hecht. Staan wij super achter elkaar. En iedereen die heel goed met elkaar kan omgaan. Dat zie je altijd aan onze vibe en alles. Precies wat ik zeg. We hebben ons er een beetje buiten gehouden. Voor ons is het belangrijk dat onze focus lekker op de WK is. En dit maak je niet vaak mee. Ook als kleine eiland, zeg maar. ga je dit niet heel vaak mee hebben. Dus ik heb ook duidelijk tegen de jongens gezegd, laten we er lekker van genieten. Laat dit ons niet pakken. We willen zo snel mogelijk wel duidelijkheid hebben, want dan kan je gewoon echt focussen op wat er moois, zeg maar, al het moois wat allemaal gaat komen. En ik denk dat we dat nu gewoon moeten gaan doen. We moeten nu gewoon zorgen dat we gewoon fris in onze hoofd zijn en we weten wat gaat gebeuren. Ga lekker genieten van de mooie momenten die we gaan krijgen.
0: Zei Leandro Bakuna tegen verslaggever Matthijs Westraten.
2: Dat een avondje cabaret goed is voor je mentale gezondheid, ja, dat wisten we natuurlijk al lang, maar ook voor je fysieke gezondheid zijn kunst en cultuur van levensbelang. Dat blijkt uit onderzoek van University College London. Het verband tussen het ondernemen van culturele activiteiten en de snelheid waarmee mensen ouder worden blijkt haast net zo sterk te zijn als het verschil tussen mensen die wel en niet roken. Aan de lijn Janine Stubbe, bijzonder hoogleraar Art and Wellbeing en bewegingswetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goedenavond, Janine.
1: Goedenavond.
2: Nou, dat is mooi. Dan kunnen we het dus over kunst hebben en over bewegen. Was je verbaasd toen je deze conclusies hoorde, of is het eigenlijk wel gewoon bekend?
1: Nou, ik was wat minder verbaasd, denk ik, dan jullie. Want hier wordt al jaren onderzoek naar gedaan. Dus we hebben het in totaal over meer dan 3500 studies die op dit onderwerp inmiddels zijn verricht. En daarin zien we echt een robuust beeld dat kunst en cultuur gezond kan zijn voor mensen.
2: Ja, kijk, dat het mentaal zo werkt, dat kan ik me heel goed voorstellen natuurlijk. Hè, want het brengt vreugde en plezier en ontspanning. Maar hoe werkt dat dan op fysiek gebied?
1: Nou, bij kunst en cultuur denken heel veel mensen alleen maar aan schilderijen of aan de prachtige toneelstukken van Shakespeare. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van kunst en cultuurbeoefening. Denk bijvoorbeeld aan dans. Denk aan mooie theatervoorstellingen waar je ook heel veel fysiek bezig bent. Denk aan festivalbezoek waar je staat te dansen ook op de muziek. Dus ze hebben al die verschillende vormen van kunst en cultuur meegenomen. Ja. En dan zie je toch dat iets doet in je lijf.
2: Ja, gaat het dan echt om kunstconsumptie? Dus dat je naar een concert gaat? Of is het ook het zelf kunst maken?
1: Het gaat dus om beide vormen. Dus we hebben enerzijds, we noemen dat actieve kunstparticipatie, waarbij je het echt zelf doet. Dus zelf danst, zelf muziek maakt. En je hebt ook receptieve kunstparticipatie, waarbij je eigenlijk kunst ondergaat. Dus je luistert naar muziek of je kijkt naar een toneelstuk. En voor beide zien we dat effect. Ja. En dat lijkt heel gek, maar eigenlijk is dat niet zo gek. Want voor beide moet je eigenlijk ook je huis uit. En dus je bent actief.
2: Ja. Maakt het dan ook nog uit als je naar een concert gaat? Hè? Of je dan naar een boem boem boem concert van Leeuw Kleine gaat of naar de Matthäus Passion?
1: Nou, ik vind het heel mooi dat je dit zegt. Want nogmaals, bij kunst en cultuur denken we eerder aan de Matthäus Passion dan aan Leeuw Kleine. En toch zijn beide vallen onder kunst en cultuur. In deze studie hebben ze daar geen onderscheid in gemaakt. Maar over het algemeen zie je dat als je naar concerten gaat, dat er toch iets gebeurt in lichaam en in geest wat positief is.
0: En hoe verklaar je dat nou, dat het ook echt op die fysieke gesteldheid effect heeft?
1: Nou, dat zien we eigenlijk toch ook omdat je vaak in beweging moet komen. Hè? Dus ze hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar bioscoopbezoek. Ja, je moet naar die bioscoop toe. Dat is toch heel anders dan dat je thuis blijft zitten en op dat moment inactief bent. Dus daar zie je ook dat stuk.

0: Is het dan ook gezond?
1: Ja, ik ben heel blij dat je dat zegt. Uiteindelijk is dat ook gezond. Fysieke activiteit, ik ben ook bewegingswetenschapper, weten wij ook. Als jij met die boodschappen gaat sjouwen, dan ben je ook fysiek bezig. Het is iets anders dan zomaar naar een breiclub gaan. Ik ben ook voorstander van breiclubs, laat dat duidelijk zijn. Maar als je kijkt echt naar kunst- en cultuurbeoefening, voorbeeld uit het circus hebben we wanneer je gaat jong leren. Op dat moment, als je die jong leerballen omhoog gooit, dan heb je je visuele cortex die geactiveerd wordt. Hè? Dus je moet kijken naar die ballen. Je hebt je coördinatie nodig. Je bent je motorische aansturing aan het doen met je handen. Er gebeurt van alles in dat brein. Verschillende systemen in dat brein worden gelijktijdig gestimuleerd en geactiveerd. En dat is iets wat je eigenlijk alleen ziet bijna bij kunst en cultuur. Dus dat is heel bijzonder en echt verschillend van andere activiteiten die je kan ondernemen.
2: Ja, nou wijzen andere onderzoeken ook wel regelmatig aan dat het voornamelijk theoretisch opgeleide zijn die veel kunst en cultuur consumeren. Ja. En we weten ook dat die groep over het algemeen gezonder eet, meer beweegt en ouder wordt dan praktisch opgeleide. In hoeverre is er nou echt een direct aantoonbaar verband tussen dat ouder worden en het doen van culturele activiteiten?
1: Nou, fantastisch dat je deze vraag ook stelt, want in dit onderzoek is daar dus ook voor gecorrigeerd. Dus ze hebben echt gekeken naar demografische kenmerken, dus leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, inkomen. En zelfs als je corrigeert voor al die variabelen, zien we nog steeds in dit onderzoek een heel duidelijk effect.
2: Ja, onderaan de streep, want dat vroeg ik me nog wel af. Wat kan ik nou het beste doen dit weekend? Naar het museum gaan of gewoon een rondje gaan hardlopen? Als ik gezonder wil worden.
1: Doe alsjeblieft wat jij ontzettend leuk vindt om te doen. Want daarin zien we dat mensen het volhouden. En op het moment dat je activiteiten volhoudt, dan kun je ook echt langdurig profiteren van die gezondheidsbevorderende effecten. Het is hetzelfde als bij sporten. Vind je fitness niet leuk, ga dan niet zo'n fitnessabonnement afsluiten. Maar ga dan een sport kiezen die bij je past. Als dat badminton is, ga badmintonnen. Ja. En zo is het ook met kunst en culturele beoefeningen. Zoek alsjeblieft een activiteit die je leuk vindt. Geniet daarvan, zorg dat je lekker naar buiten gaat, dat je actief blijft op die manier. En dan blijf je actief in je brein, maar ook actief in je lichaam.
2: Dankjewel, Janine Stubbe, hoogleraar Art en Wellbeing.
3: Je kan natuurlijk ook gewoon een kaartje proberen te bemachtigen voor een populair concert. Dan moet je hardlopen naar de verkoop en dan doe je NN.
2: Ja.
3: De een sluit het ander niet uit.
2: Ja.
3: Super. Je kan natuurlijk ook naar een wedstrijd van Manchester City Crystal Palace gaan kijken, want dat is ook genieten geblazen, Mark.
4: Ja, zeker. In deze fase van Manchester City. Twee keer gewisseld. Het is 2-0 voor City. Bijna een uur gespeeld. En Doku en Nathan Ake zijn binnen de lijnen gekomen. Het schot van Manchester City verdwijnt overigens naast. En de tegenzet van Glasner, de coach bij Crystal Palace uit Oostenrijk, die is nu aanstaande. Want ook daar volgt een dubbele wissel. Wedstrijd lijkt voor Manchester City in de tas. Waarvoor zaterdag alweer de FA Cup finale op de rol staat tegen Chelsea. Vorig seizoen speelden ze ook de FA Cup finale tegen Crystal Palace. Hey, bruggetje. Die verloren ze met 1-0. Nou ja, nu doen ze het beter. Manchester City dan, want staan ze met 2-0 voor. En dan daarna hervatten ze de competitie op dinsdag tegen Bournemouth. Terwijl Arsenal maandag al thuis tegen Burnley speelt. Dus Arsenal zou in theorie kampioen kunnen worden. Terwijl het niet speelt aanstaande dinsdag. Dat is niet de meest zieke vorm. Daarom, mede daarom, zaten ze de hoop op puntverlies van Manchester City vandaag. Zodat ze het dan in eigen huis maandag zouden kunnen afmaken. Die van Arsenal dan. Want even recapitulerend de wiskundesom maken. Arsenal 79 punten. Manchester City gaat naar 76 punten bij deze. Of naar 77 punten, sorry, bij deze tussenstand. Verschil dus nog 2 in het voordeel van Arsenal. Met hierna nog 2 wedstrijden. Uur gespeeld 2-0.

0: Andy Grammer, Keep Your Head Up.
1: We gaan even naar de 17e eeuw. En om heel specifiek te zijn, we gaan naar het 17e eeuwse Brabant. Want in de plaats Boxmeer werd destijds volop muziek gecomponeerd. Maar in de eeuwen daarna raakte die muziek in de vergetelheid. Vanaf morgen komt daar verandering in. En wij krijgen hier alvast een voorproefje.

0: Ja, dit is het barokorkest Holland Barok, waar tweelingzussen Judith en Tineke Steenbrink de artistiek leiders van zijn. Ze hebben een jarenlange zoektocht achter de rug om deze vergeten muziek boven tafel te krijgen. En dat heeft geleid tot het wonder van Boxmeer. Goedenavond, Tineke.
1: Goedenavond.
0: Wat hoorden we hier?
1: Dit is een klein stukje van Verdonk, ook weer een Brabantse componist uit de 17e eeuw.
0: Mooi, meteen in de stemming. Op dit soort muziek, daar hebben we het natuurlijk over. En het draait allemaal om het Brabantse Boxmeer. En dat is nu net de plaats waar jij samen met je tweelingzus bent opgegroeid. Dat kan geen toeval zijn.
1: Ja, het is wel toeval. Maar dat toeval snap ik ook niet helemaal. Maar het is echt toeval. Ja, het is toeval.
0: Ja, maar het is wel zo dat kan ik me voorstellen dat je mede daardoor extra bevlogen bent over deze muziek, of niet?
1: Ik voel wel een verantwoordelijkheid om het uit te voeren, om het allemaal uit te zoeken. Maar ik kwam pas op latere leeftijd erachter dat wij bijvoorbeeld met de fiets van thuis naar het station, naar school gingen. En dat wij langs al die historische plekken zijn gefietst die voor het onderzoek van heel groot belang zijn geweest. Ja.
0: Oh ja. Nou, neem ons eens even mee, want de speel in dit alles is de Nederlandse componist Benedictus Asangto Josefo. Wat voor componist was hij? Met wie kunnen we hem vergelijken?
1: Nou, het is een componist uit de tijd van barok. En dat kun je vergelijken met de componist Johann Sebastian Bach, die we in Nederland allemaal wel kennen van de Matthäus Passion. En daar klinkt het naar. Dus het is muziek geschreven voor instrumenten en voor stemmen, dus vocale muziek. Hm. En dat is een beetje de richting waar je het in moet zoeken.
2: Ja, hij leefde dus in die 17e eeuw. Hè, en hij kwam dus ook uit Boxmeer. Daar zit de link.
1: Daar zit de link. En het bijzondere is dat er in de 80e jaren van de vorige eeuw wel literatuuronderzoek is geweest. Maar dat de muziek tot nu toe eigenlijk niet veel of nauwelijks en vooral heel veel niet is uitgevoerd. En wij zijn de afgelopen 20 jaar zijn we steeds meer erin gedoken. En toen kwamen we erachter, oh, maar er is dat nog en er is dat nog. En toen opende zich eigenlijk de box van Pandora, waarin we merkten, er zijn uren en uren en partituren van prachtige muziek, waar tot nu toe niemand mee aan de slag is geweest. En dat hebben we wel gedaan.
2: Ja, muziek dus van die Nederlandse componist. Die leefde in een klooster in Boxmeer. Hij was internationaal bekend door zijn composities. Maar dat was in die tijd ook best wel lastig, hè, om muziek te maken in Brabant.
1: Ja, want er was in Nederland een religieus conflict. Het katholicisme was verboden en er waren wel een paar plekken, wat we nu enclaves noemen, waarin kloosters nog wel konden zijn, waarin geestelijke katholieken de eredienst wel konden beleven. Maar in principe was het allemaal verboden. Dus de kloosters werden afgebrand, de monniken werden gedood of er werd gedreigd daarmee in ieder geval. Dus het was een hele onrustige, bedreigende situatie voor het religieuze leven en daardoor ook voor de kunst die daarmee verbonden was. Ja. En Boxmeer was daar een uitzondering. En daarom noemen we dit programma ook het Wonder van Boxmeer. Dat heeft te maken met een lokale traditie die uit 1400 stamt. Maar dat er daar in die tijd een componist heeft geleefd en dat hij onder zulke moeilijke omstandigheden zulke ongelooflijk prachtige muziek heeft gecomponeerd, dat kun je ook een wonder noemen.
2: En het was niet weinig, hè, wat hij heeft gecomponeerd.
1: Nee, hij heeft 9 opusnummers geschreven, waarvan er tot nu toe 2 kwijt waren. Daar zijn we ook de laatste jaren heel hard aan het werk geweest. Daar hebben we een aantal stemboeken weer teruggevonden. Ik kan het nog niet helemaal op precies scherp, maar ik schat dat het tussen de 30, 40 uur muziek is wat hij heeft gecomponeerd, waarvan wij nu ongeveer 1/3 uitgevoerd hebben, bestudeerd hebben. Dus we merken, we hebben de stijl te pakken, maar er is heel veel te ontdekken.
0: Er is nog heel veel meer. Ja, je zei het al, je bent er eigenlijk al 20 jaar mee bezig, maar zo'n 5 jaar geleden ben je samen met je zus Judith op onderzoek uitgegaan, hè, naar deze muziek uit de 17e eeuw. Waarom wilden jullie dat zo graag?
1: Ja, zoals ik al zei, we hadden het al over het toeval. Ons vak is barokmuziek. Wij komen uit dat dorp. We zijn opgegroeid met het Bunskoor. Dat is de familienaam van deze Benedictus Asangto Josefo. Bunskoor, ja, die naam die kenden we als kind eigenlijk al. En dan groei je op, je specialiseert je in die barokmuziek. Je gaat studeren, het wordt je vak. En dan denk je ineens, hey, Maar daar kom ik toch vandaan? Wat zit daar eigenlijk achter? En toen zijn we gaan graven en toen is het eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Ja. En nu denk je, je vraagt me wel eens af van ja, waarom hebben eigenlijk generaties voor ons dit nog niet ontdekt of hier zich niet in verdiept? Die vraag doet er eigenlijk niet zoveel toe. Wij doen het nu en het is prachtige muziek. En ik kan niet wachten tot morgen de première, tot de wereld dit hoort.
3: Maar nog even over die zoektocht, want hoe gaat dat dan? Ga je dan echt op zoek naar losse, vergeten papieren velletjes? Of ben je aan het pluizen in digitale archieven?
1: Ja, allemaal een beetje. Dus er is literatuuronderzoek. Daar kan je op dat onderzoek wat in de 80e jaren is geweest, dat is een uitgangspunt. Er is lokaal veel hulp, maar er is vooral heel veel contact met universiteiten in Wenen, in Uppsala. Eigenlijk over heel Europa is die muziek verspreid, die ligt daar in die archieven. Die muziek vragen we dan op, dat zijn stemboeken, dus nog niet de partituur, maar losse stemmen. Die zetten we vervolgens in een partituur, dus het is een enorme zoektocht in archieven, in universiteiten. Via de social media hebben we heel veel oproepen gedaan. We hebben contact met collega's in heel Europa. We moeten bij nul beginnen, want niets is in deze tijd zeg maar uitgegeven. Alle muziek die we morgen in première brengen heeft sindsdien nog nooit geklonken. Dus het is een enorm monnikwerk om dat allemaal in kaart te brengen en in beeld te krijgen. Om dan een keuze te maken van wat gaan we dan eigenlijk daaruit uitvoeren? Wat zal het mooiste klinken? Dat is het werk wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.
2: Ja, want we hoorden zojuist ook al wat voorbij komen. Het is best wel gelaagde muziek. Je hebt het ook over die stemboeken. Is het inderdaad zo dat je alles bij elkaar moet zien te schrapen om er tot één geheel te komen?
1: Ja, je hebt dus verschillende stemmen in de instrumenten. Je hebt de lage stemmen, zoals in de cello. En dan heb je de violen. En hetzelfde in de zangstemmen. Sopraan, alt, tenor, bas. Die zijn allemaal verschillend uitgegeven. Dat moet je dan, zoals de manier waarop we tegenwoordig werken, moet je daar eerst een partituur van maken om te kijken hoe klinkt dat nou samen. Dat is morgen te horen.
3: Ja, het is dus niet alleen die zoektocht. Je moet het dan uiteindelijk ook eigenlijk vertalen naar echte muziek. Laten we nog even luisteren naar hoe dat dan klinkt. Dit is het Magnificat.

0: Is dit dan waar je al die verschillende stemmen die jullie via al die stemboeken bij elkaar hebben weten te zetten, hoort klinken?
1: Precies, dat is het, ja. Dus je hoort de stemmen naast elkaar inzetten en daaronder hoor je de instrumenten. Die zijn allemaal in afzonderlijke stemboeken uitgegeven. En nu hoor je dat zo tegelijkertijd.
2: Ja, zijn er ook wel eens momenten dat je er niet helemaal uitkomt, dat je ook hulp zoekt daarbij?
1: Ja, dat doen we op sociale media. Af en toe ontbreekt er iets, dan moet je dat reconstrueren. Of er zijn ook nog twee boeken die we op zoek zijn. Soms mist er net eentje. We zijn al veel in contact geweest met bijvoorbeeld ook de archieven in België, waar we hopen dat we nog wat vinden. Soms is het zoeken tussen iets wat nog niet gedocumenteerd is. Dus we hebben nog niet alles compleet. Er zijn nog wat gaten. Die hopen we de komende jaren in te vullen, om dan volgende generaties gewoon een compleet beeld van die Brabantse muziek uit de 17e eeuw achter te kunnen laten.
2: Ja, mooi. Vanaf morgen toeren jullie dus met Het Wonder van Boxmeer door Nederland en ook een keer in Duitsland. Natuurlijk, ja, gaan jullie komende vrijdag ook naar Boxmeer. Hoe bijzonder is het dan dat de klanken van de beroemde lokale componist dan weer door de Sint-Petrusbasiliek van Boxmeer klinken?
1: Ja, dat is natuurlijk uniek, omdat het in zijn tijd daar ook heeft geklonken. Heel Boxmeer loopt uit, hoop ik. En er zijn nog een paar kaarten te krijgen, maar het zal hartstikke afgeladen vol zitten. En dat geeft natuurlijk enorm speciaal gevoel. Ook omdat het is verbonden daar. Het klooster ligt ernaast. Het is gewoon daar gebeurd. En ja, dat gevoel om het daar te doen, dat is voor de uitvoerders heel bijzonder. Maar ik hoop ook voor het publiek daar dat ze de muziek met liefde omarmen.
0: Ja, en voor jezelf, hè, na die 20 jaar, dat het dan zo daar mag klinken. Dat is natuurlijk ook een soort voltooiing van een heel lang project.
1: Ik ben er hartstikke trots op. En ik vind het heel erg leuk om het daar te mogen spelen. Ja, heel gaaf. Ik zie er ontzettend naar uit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel veel plezier en succes de komende tijd. En dank voor dit gesprek. Tineke Steenbrink, artistiek leider van Holland Barok. En meer informatie is natuurlijk ook op jullie site te vinden.
3: NPO Radio 1.
2: Het is 1 over half 11, het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
4: Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG zegt dat de gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In Loosdrecht is vanavond opnieuw geprotesteerd tegen het opvangen van asielzoekers. Vanwege genomen maatregelen kon dat niet bij de opvanglocatie zelf, maar een eindje verderop. Gisteravond was een protest tegen de opvang in Loosdrecht uit de hand gelopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn de meeste ziek geworden door een maag-darminfectie. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. De politie in Zoetermeer had gisteren weinig moeite met het vinden van een man die probeerde een huis binnen te komen. Toen hij de agenten opmerkte, vermomde hij zich door een bladerzak over zijn hoofd te trekken en in een hoekje van de tuin te gaan zitten. Doordat zijn handen en benen er nog onderuit staken, had de politie hem snel gevonden. De man was dakloos en bleek op zoek naar onderdak voor de nacht. Na een gesprek met de politie mocht hij weer gaan.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Kwartiertje spelen nog bij Manchester City tegen Crystal Palace. Mark Loostrouw.
5: Ja, de enige die zich druk lijkt te maken om of Manchester City wel gaat winnen, dat is toch echt trainer Pep Guardiola. Nee, het is toch echt werkelijk niet te geloven. 2-0, Crystal Palace doet er al een tijdje niet zo heel veel meer aan. Niks aan de hand, kwartiertje nog. En die man die staat zich druk te maken, spelers uit te schelden. En ja, alsof het echt heel belangrijk is allemaal. Het is wel heel belangrijk, laten we dat niet vergeten. Want Manchester City, als ze nog die titel willen pakken in de Premier League, zal moeten winnen van Crystal Palace. Maar als je zo comfortabel met 2-0 voor staat, dan zou ik me iets minder druk maken als trainer. Ik zou er wel spelen ook helemaal gek van worden. Maar wie ben ik om Pep Guardiola aan te pakken?
2: Want luister toch niet naar je, man.
5: Nee, dat is wel zo. Maar mocht het een keer uitlekken, dan sta je ook wel behoorlijk voor joker. Zoals dat al niet zo is als je dit op Radio 1 op Nationale Radio vertelt. Want hij heeft natuurlijk het een en ander gewonnen. En staat nou niet bekend als koekenbakker. Dus om hem nou tegen te spreken, dat vind ik ook een beetje raar. Maar ik denk dat het ook wel kan zonder dat geschreeuw en dat druk doen langs de zijlijn. Nou goed, Donnarumma trapt een bal naar voren. Voor de spannende weken in de Premier League. Vooral voor Manchester City. Want ja, ondanks deze 2-0 voorsprong en de aanstaande overwinning ziet het er toch wel moeilijk uit, hoor. Want de 2 wedstrijden die ze nog resteren, dat zijn Bournemouth uit. Dat is de nummer 6. Die gaan wel voor Champions League. Dus die hebben alles om voor te voetballen. En zijn in bloedvorm. En dan ook nog de laatste wedstrijd thuis tegen Aston Villa. Dat 5e is. Zelfde belangen, namelijk Champions League voetbal halen. En ook geen ploeg waar je met twee vingers in de neus van wint. En als je dan het programma van Arsenal ziet, thuis tegen het al gedegradeerde Burnley. En dan Crystal Palace. Dit Crystal Palace uit vlak voordat ze de Conference League finale moeten spelen. Dan denk ik dat je geld kan op Arsenal. Maar ja, je weet het maar nooit wat kampioenstress met een ploeg doet. 14 minuten nog. 2-0 voor City tegen Crystal Palace.
2: En laten we niet vergeten dat Manchester City ook de FA Cup finale nog heeft. Dus dat komt er ook nog aan. Het nationale elftal van Curaçao belegt eind mei een trainingskamp in Nederland. Dick Advocaat en zijn ploeg strijken op tweede Pinksterdag neer in Noordwijk om zich voor te bereiden op het WK. Wouter Leijdens van voetbalclub SJC. Goedenavond.
6: Ja, hallo, goedenavond.
2: Het gaat dus allemaal gebeuren op jullie velden. Daar gaat Curaçao trainen. Hoe is de ploeg, hoe is Dick Advocaat en die hele omlijsting terechtgekomen bij jullie club?
6: Ja, nou, we zijn al een aantal maanden er wel mee bezig. Het is eigenlijk gekomen via Huis de Duin. Dick Advocaat is natuurlijk met het Nederlands elftal vaak in Huis de Duin geweest.
2: Ja, kind aan Huis de Duin. Ja.
6: Ja, dus zelfs een suite vernoemd naar hem daar. En omdat wij hebben zeg maar als hoofdveld hybride veld. Dus dat is 100% natuurgras. En dat hebben niet veel amateurverenigingen.
2: De meeste hebben kunstgras.
6: Ja, allemaal kunstgras, ja. En we hebben bijna nieuw complex. Dus dat is dan ideaal natuurlijk als voorbereiding op de WK. Dat je op gras kan oefenen.
2: Ja, nou is Noordwijk natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Oranje. Je noemde inderdaad al de ploeg die verbleef natuurlijk jarenlang in Huis ter Duin. Trainden ze toen ook bij de club Oranje?
6: Nee hoor, nee. Toen hadden we ook niet dat nieuwe complex wat we nu hebben. En volgens mij gingen ze toen ook vaak naar Quick Boys.
2: Oh ja.
6: Ja. Dat is ook een van de andere weinige verenigingen waar ze dan ook gras als hoofdveld hebben.
2: Hebben jullie wel andere grootheden mogen ontvangen?
6: Zeker. We hadden in 2024 hebben we het Engels Nationale Dames elftal gehad met Sarina Wichman.
2: Ah.
6: Die had ook een trainingskamp voorbereiding op de EK-kwalificatie. En we hebben ook regelmatig jeugd interlands van de KNVB. Van de onder 17, de jongens, de dames. En de spelers dan tegen Frankrijk en Italië.
2: Ja. Oh, dus je weet dus je toch wat te vinden. Ja. Nou ben ik altijd benieuwd, hè, want ik weet van het grote Oranje, er wordt altijd heel erg geïnspecteerd, die trainingsvelden en zo. Toen Oranje naar Brazilië ging, hebben ze volgens mij een hele grasmat op het trainingscomplex aan laten leggen. Hoe is dat bij jullie gegaan? Komt Dick Advocaat dan kijken of Fred Rutte die daar tijdelijk aan het roer was?
6: Ja, Fred Rutte is langs geweest. En ze hebben het veld bekeken, het complex bekeken. En ze een aantal wensen neergelegd bij ons, zeg maar.
2: Ja, zijn we natuurlijk wel benieuwd wat voor wensen ze dan hebben.
6: Ja, nou, dat is allemaal heel realistisch, hoor. Dat gaat meer over wanneer er gesproeid wordt. Welke lijnen er op de velden aanwezig moeten zijn. Welke doelen ze willen gebruiken. Dus echt functionele dingen.
0: Ja. Fred Rutte is deze week dus weer ingereld, hè, voor Dick Advocaat. Kneep u hem nog even? Ja. Van misschien komt er toch nog verandering in?
6: Nee, want eigenlijk speelde dit al toen Advocaat nog bondscoach was, zeg maar.
0: Ja, nu komen ze dan over anderhalve week. Zijn jullie er klaar voor?
6: Uiteraard. Ja, dus, we weten eigenlijk niet wat we mogen verwachten. Hoeveel toeschouwers er komen.
2: Ja, dus dat hoort nog wat natuurlijk.
6: De eerste training is op tweede Pinksterdag. Dus dan is heel Nederland vrij. Dus maar goed, we hebben ook, wat ik zei, we hebben ervaring met de Engelse dames en met de jeugd interlands. Dus tegen die tijd zijn we er zeker klaar voor.
0: Ja, maar dat kan best een grote groep toeschouwers worden. Want ik las dat er 170.000 mensen van de Antillen in Nederland woont. Nou ja, dat zijn flinke aantallen als die allemaal komen.
2: Je mag wel een paar verkeersregelaars inschakelen.
6: Ja, dat is maar tot nu toe zijn er nog geen tekenen dat er echt hele grote aantallen komen. Maar goed, dat kan natuurlijk veranderen. We zijn eigenlijk ook pas vandaag mee naar buiten gegaan. Maar we hebben ook contact uiteraard met de gemeente en met de lokale politie. Ja. Dus we worden wel goed op de hoogte gehouden, zeg maar.
2: Nou, is natuurlijk de grote vraag. En de grote droom, kan ik me zo voorstellen, voor SJC. Gaat er nog een potje gespeeld worden tegen Curaçao?
6: Nou ja, dat willen we wel nog gaan naar informeren of dat nog door kan gaan. Want in 1994, toen was Advocaat ook bondscoach. Toen hebben ze wel een oefenwedstrijd gespeeld tegen SJC. Maar dat was nog in het oude complex. En het grappige is ook nog dat een van de huidige bestuursleden, Kees Brouwer, die was toen speler.
2: Oh.
6: Dus we willen het nu Dick weer aan het roer staat, willen we nog wel een balletje op gaan gooien. Hm. Wij zijn er klaar voor in ieder geval.
2: Jullie zijn helemaal klaar voor. Nou, hartstikke goed. Heet ze een warm welkom. Wouter Leijdens van voetbalclub SJC uit Noordwijk.
0: Willem II zette vanavond door een 0-1 zegen bij Almere City een eerste stap richting de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Trainer John Stegeman is tevreden over het spel van zijn ploeg.
7: Goede beginfase vond ik, waarin we denk ik ook aan de bal heel erg goed zijn. Een paar keer echt gevaarlijk eruit komen. Ik denk het tweede gedeelte van de wedstrijd, vooral na de goal, vond ik wel dat we iets te veel naar achteren gingen lopen. Wel compact verdedigd, één kansje weggegeven denk ik, maar zelf ook nog wel wat mogelijkheden gehad. Fases die we nog iets beter kunnen uitspelen. En tweede helft denk ik redelijk gecontroleerd. Toch ook een aantal kansen gehad op 2-0. Zij hebben ook wel een grote kans op gehad, maar daar hebben wij een geweldige keeper in de goal. Dank daarvoor. Dus ja, ik denk al met al dat we redelijke wedstrijd met elkaar hebben gespeeld. Zowel aan de bal als zonder de bal.
8: Vooraf ging het vooral veel over het missen van de aanvallers die je misschien normaal gesproken zou opstellen. En dat het misschien dus heel verdedigend zou worden, dat Willem II liet zien. Maar jullie kwamen er in het begin goed uit. Maken dat doelpunt, is dat dan ongeveer het script zoals je het ook in je hoofd had zit?
7: Ja, denk het wel. Ja, dat is mooi. Maar ja, weet je, wat iedereen aan de voorkant vindt, zal me jeuken. Omdat ik dat sowieso wel een beetje iets vind waar ik totaal nooit mee eens ben. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een andere perceptie als trainer. Dan zeg maar.
8: Wat is die perceptie dan?
7: Ik vind dat wij best wel een aardig elftal hebben die ook redelijk goed aan de bal is.
8: Het is niet alleen Verheid, het is niet alleen Haan. Die jongens die er vandaag stonden, die kunnen het ook.
7: Als je vandaag kijkt naar de uitblinkers, naar Kelvin Twig, naar Gijs Besseling, Samuel Bamba die erop moet, Uria van Aalst. Maar ik vond ook onze backs vandaag erg goed spelen. Dus ja, weet je, ik ben daar wel. Ja, ik denk dat we best wel een aardig ploegje hebben. En ja, we hebben nog niks, dus we hoeven niet de polonaise te lopen. Maar ja, ik denk dat we het best wel aardig voor elkaar hebben met dit elftalletje.
8: Ja, had je het wel bijna al gehad als die penalty erin was gegaan?
7: Nee, je hebt nooit wat. Want je moet twee wedstrijden spelen.
8: Simpel. Maar het verschil tussen 1-0 en 2-0 is wel levensgroot, toch?
7: Weet ik niet. Yo, we moeten gewoon aan de bak. Dan moeten we elke wedstrijd. Maakt niet uit tegen wie we spelen. Of tegen Topos of hier vandaag Almere of Den Bosch. Of, yo, onze wedstrijd, wij kunnen onszelf elke wedstrijd heel moeilijk maken. Maar we kunnen onszelf ook elke wedstrijd makkelijk maken. Mits wij onze tactiek maar goed uitvoeren. En dat klopt de laatste tijden wat beter. Ik denk vooral de tweede seizoen zelf dat we dat best wel aardig doen.
8: Verandert er dan aankomende zaterdag nog wat in die tactiek als het in eigen huis is?
7: Nee, zal niet heel veel veranderen. Misschien de poppetjes, want je hebt twee dagen rust en dan wil je toch weer een frisse ploeg. Dus daar kijken we altijd naar. Maar het geraamte staat wel voor mij.
0: Dat was de trainer van Willem II. We gaan even naar Mark Kloostra bij Manchester City Crystal Palace.
5: Yes, het is 3-0 geworden voor Manchester City. Savinho schiet hem in de lange hoek binnen. Maar Cherki ingevallen is aangever. En dan zie je even hoe goed die jongen kan voetballen. En hoe snel die is en hoe makkelijk het allemaal gaat. En hoe precies op het goede momentje een steekpaas kan geven en moet geven. Want het was allemaal zo ontzettend ingewikkeld om juist op het moment waarop hij de paas geeft aan Savinho dat te doen. Want de vele, vele voetballers, 99% van de mensen, hadden hem al veel eerder gegeven. En dan meegegeven aan Savinho als hij op de achterlijn was uitgekomen. Nu zet hij hem schuin voor het doel. En dan is het binnentikken beheerst in de verre hoek. Ook nog niet zo heel makkelijk op de punt van de 5 meter. Maar met name de paas. Och, och, och. En het uitstellen daarvan. Ja, het is de tweede mooie assist. Want de eerste assist van Phil Foden met de hak. Die was misschien nog wel mooier omdat het wat artistieker was. Maar dit is er ook eentje hoor. Wat is die jongen goed. Gaan we nog heel veel last van krijgen of plezier aan beleven op het WK. 5 minuten nog. City gaat winnen van Crystal Palace. 3-0.
0: Terug naar de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Almere City verloor met 1-0 van Willem II. En voor Almere was de nederlaag een gevoelige tik na een reeks goede wedstrijden. Aan speler Marley Dorst de vraag of dat iets verandert aan het zelfvertrouwen.
9: Aan het vertrouwen per se niet. Het is wel, we hadden het liever anders gehad, weet je zeker. Je wilt niet met 1-0 achter naar Tilburg gaan. En voor mezelf, ik had wel vandaag wat meer willen kunnen doen. Maar ja, het is vandaag gebeurd en we moeten nu gewoon focussen op de volgende wedstrijd.
8: Wat ging er deze keer minder dan wat er de andere wedstrijden wel lukte bij jullie?
9: Ja, ik denk dat we de vorige wedstrijden wat getiger waren, wat zuiverder aan de bal. En vandaag waren we wat slordiger. Ja, hun scoren ook die 1-0, dus dan weet je al dat het wat zwaarder wordt. Dan gaan ze wat meer verdedigen. En ja, we waren gewoon niet zo getig zoals alle andere wedstrijden.
8: Is het dan frustrerend ook om zo'n wedstrijd te voetballen? Als iedereen wel heel graag wil, je wil het in eigen huis laten zien. Het is een lekkere avond om te voetballen, maar het er allemaal net niet uitkomt.
9: Ja, frustrerend wil ik het niet noemen. Het is wel gewoon ja, jammer, om het zo te zeggen. Alleen, ja, we doen gewoon ons best en we weten gewoon als vandaag even niet lukt, dan kunnen we daar niemand voor blamen. Iedereen doet zijn best. En volgende wedstrijd lukt het hopelijk wel.
8: Ja. Hoe zijn deze play-offs voor jou? Want er is opeens veel meer aandacht. Je laat het ook ontzettend goed zien. Hoe ga je daarmee om?
9: Ja, ik ga er wel gewoon goed mee om. Ik geniet er wel gewoon van. Want het zijn gewoon mooie dingen. Het zijn de mooiste wedstrijden tot nu toe die ik ooit heb gespeeld. En ja, hopelijk kan ik gewoon promotie meemaken. Dat zou het mooiste zijn. Maar nu is het gewoon, het is gewoon leuk, maar ik moet gewoon mijn ding blijven doen.
8: Je komt heel ontspannen over.
9: Ja, zeker. Ik ben ook gewoon ontspannen. Ja.
8: En gelijk vrije trappen, corners worden ook aan jou gegund. Is dat iets dat een beetje in deze groep is? Dat ze ook tegen een jonge gast als jou zeggen, nee, neem ze maar gewoon.
9: Ja, ik wil wel zeggen dat mijn trap wel een beetje het beste is wat ik heb. Dus dat weten zij ook en daarom trap ik de vrije trappen en zo.
8: Ja. Maar er zullen ook wel teams zijn waar jongens met veel meer ervaring denken, nee, laat mij ze maar nemen. Ze laten het je toch wel doen.
9: Ja, dat kan. Alleen ik sta op de papieren, dus dan neem ik ze gewoon.
8: Wat moet er nu anders voor aankomende zaterdag?
9: Ja, gewoon zuiverheid. We moeten gewoon wat netter spelen. En ik denk dat we nog meer moeten gaan beuken. En hopen dat die bal gewoon goed valt en meer geten, gewoon ballen inbrengen. En dan valt die gewoon. Als die valt, dan moeten we er overheen.
8: Hoe belangrijk is het daarin dat jullie keeper uiteindelijk nog wel die penalty stopt? Want 1 en 2-0, wereld van verschil.
9: Ik denk dat het een heel groot verschil is. Als 2-0 daarachter staat, dan weet je al wat voor wedstrijd het wordt. Het wordt heel lastig. En 1-0, dat scheelt gewoon een heleboel.
0: Dat was Almere City-speler Marley Dos in gesprek met verslaggever Anne de Jong.

0: Ja, Bresema en Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. Pommelien Thijs, grote ster in België. 5 keer gewoon het Sportpaleis uitverkocht.
1: Ja, en onlangs ook nog AFAS Live. Veel optredens, dus gaat het goed mee.
0: Ja, die zit in de lift.
1: In Drenthe, ja, maakt men zich op voor een heus wereldkampioenschap dat morgen voor de deur staat. U hoort het al, het WK Sjoelen. Voor veel mensen misschien een spelletje dat ze alleen beoefenen op Koningsdag of tijdens kerst met de schoonfamilie. Maar in Zwarte Meer pakken ze het serieus aan. Honderden sjoelers van over de hele wereld dingen dit weekend mee naar de wereldtitel. Organisator Erik Mensen van sjoelvereniging De Brikkenmikkers. Ja, zo heten jullie echt. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Staan de tafels al allemaal klaar?
2: Alles staat perfect klaar. Dus we kunnen morgen gewoon rustig beginnen.
1: Maar ik begreep dat je nog met een waterpas aan de slag moest vandaag.
2: Ja, dus dat is wel leuk. Nee, alles staat gewoon waterpas. De sjoelbakker moet, daar moet het niet aan liggen. En nee. Daar kunnen ze dat niet op een schuld geven, dat is niet lukt.
1: Maar het lijkt me ook wel belangrijk dat de sjoelbak helemaal recht staat.
2: Ja, dat is net zo, ja, dat hoort gewoon zo.
0: Ja. Jullie ontvangen dus de hele wereld met een WK, moet je het zo zien, zoveel landen?
2: Ja, dit is voor de 11e keer dat het georganiseerd wordt. En in die 11 keer hebben er 21 landen aan meegedaan in al die sessies.
0: Ja? En wat voor landen moet je dan aan denken? Wat zijn nou echte sjoellanden?
2: Nou, Nederland is bij uitstek de grootste sjoelland.
0: Uiteraard.
2: Ja, dan heb je Duitsland is een goede tweede.
0: Ja.
2: En in Frankrijk is het de laatste jaren behoorlijk toegenomen.
0: Oké. Okay.
2: Een beetje rond Straatsburg, zeg maar, die kant op.
0: Maar dat zit allemaal wel een beetje in de Europese contrij, hè? Moeten we ook overzees denken?
2: Ja, overzees. Nou, in ieder geval Zweden. Die jongens zijn vanavond aangekomen. Ja, die zijn ook altijd van de partij. Ierland, Engeland. Ja, de Filipijnen, Amerika, Noorwegen.
0: Ja, kijk, now we're talking. Die komen dus allemaal hier naartoe, allemaal naar Zwarte Meer. Nou ja, ik kan me voorstellen, het is niet dat daar een enorme hoeveelheid hotels staat. Hè? Waar gaan die mensen allemaal slapen?
2: Ja, bij ons op landgoed hebben we plek voor nou, zo'n beetje 100, 120 mensen. En voor de rest de hotels in de omgeving van Emmen.
0: Oh ja, en is er ook dan een speciale trainingsaccommodatie met trainingstijden en zo? Gaat het er zo aan toe?
2: Nou, wij trainen als vereniging trainen wij elke dinsdagavond in de sporthal. Ja, een trainingspartijtje moet je zien dat gewoon ja, 2 keer 10 bakken gesjoeld wordt. En dat heb je een score over 10 bakken. Dat is een beetje de avondindeling.
1: Ja, maar wel dus echt bedoeld om even dat goede gevoel te krijgen. Om ja. Nou, goed vanuit de pols, of juist niet?
2: Ja, dat klopt. In het verleden hebben we ook een beetje in de zomerstop een beetje een trainingsavond gemaakt. Oefenen op de kantjes. Hoe gooi je de brikken uit de weg? Hoe ga je combineren? Wat is de tactiek, strategie? Dus daar hebben we ook wel eens in het verleden heel veel aandacht aan besteed.
0: Ja, nou zijn wij natuurlijk een beetje sjoelleek. Maar hoe moet ik me voorstellen met zo'n toernooi? Neemt iedereen zijn eigen materiaal mee? Hebben ze dan ook hun favoriete schijven om mee te gooien en zo?
2: Ja, dat zal misschien best wel kunnen dat ze dat hebben. Maar wij bepalen welke bakken er staan. Nee. En welke schijven en hoe er staat.
0: Oh, proberen ze ook wel eens een beetje te frauderen en zo? Dat er dan dat die schijven een beetje ingevet worden en zo?
2: Nee. We hebben wel aardappelzetmeel om de bak glad te maken.
0: Ja. Aardappelzetmeel?
2: Ja, klopt. Dus vroeger deden we dat met meubelspray. Tegenwoordig doen we dat met aardappelzetmeel.
0: Ja. Nou, mooi. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen. Daar moet aan gedacht worden natuurlijk. Nou, de organisatie is er klaar voor. Is de Nederlandse ploeg er klaar voor? Maakt u daar trouwens ook deel van uit?
2: Eén van de Nederlandse ploegen. Wij beginnen morgenavond met de teamswedstrijden. En Nederland is vertegenwoordigd met 13 teams. Ja. En het team bestaat uit 5 personen. Ja, de beste Nederlandse team gaat door naar de volgende ronde. We hebben een spelregel dat elk land, de beste team van het land, gaat door naar de volgende ronde. En dan heb je een soort man tegen man wedstrijd. Een tussenronde en dan gaan we zo naar de finale toe.
0: Ja, nou en zo gaat die hele ontknoping dus plaatsvinden in Drenthe. RTV Drenthe gaat de ontknoping ook live uitzenden, dat hoort er allemaal bij. Veel succes met dit toernooi, Sjoelsen zou ik zeggen. En dat om de prijzen, Erik Mensen, sportief weekend.
1: Laatste seconde tikken weg bij Manchester City, Crystal Palace, Mark. Oh.
3: Stones krijgt nog een bal op zijn hand. En die gaat richting het doel. Dus misschien komt er nog een penalty voor Crystal Palace. De extra tijd zit erop van 5 minuten. 3-0 voor Manchester City. Dus zelfs als er een penalty komt en die wordt er ingeschoten, is het afgelopen. En gaat dat allemaal voor de spanning in de Premier League niets meer veranderen. Want City gaat op 2 punten komen van Arsenal met nog 2 wedstrijden te gaan. En dan moet maandag Arsenal thuis tegen Burnley. En daarna uit tegen ditzelfde Crystal Palace. Dat in die laatste competitiewedstrijd waarschijnlijk met een B-ploeg zal spelen. Omdat ze een paar dagen later de Conference League finale moeten spelen. Dus heel veel hoop op een goede afloop zal er niet zijn bij City. Of Arsenal moet echt gaan choken, echt gaan bottelen. Het is afgelopen. Manchester City wint door doelpunten van Semenyo, Marmoes en Sevillo. Met 3-0 van Crystal Palace. En is Arsenal met nog 2 wedstrijden te gaan tot op 2 puntjes genaderd.
0: Marjolein is weer bij ons aangeschoven. Want die houdt de buitenlandse competities, afgezien van de Premier League, in de gaten. We gaan weer even een snel rondje doen, Marjolein. Ja. We zaten natuurlijk met ons hoofd in Schotland bij Hearts. Dat zo mooi. Kampioen gaat worden, kan worden. Ja, gaat het gebeuren?
4: Vanavond nog niet, denk ik. Nee, Hearts heeft met 3-0 gewonnen van Falkirk. Celtic, of Motherwell tegen Celtic, is nog bezig. Staat 2-2. Alleen als Celtic verliest, heeft Hearts het vanavond gered. Op dit moment zie ik dat Celtic een penalty krijgt. Dus ja, of het nou 2-2 of 2-3, dan lukt het vanavond niet. Maar Hearts heeft dan wel echt zaterdag, als ze dus tegen elkaar moeten om 1:30, wel echt het voordeel. Kunnen als Celtic gelijk speelt, zelf een kleine nederlaag leiden gediende doelsaldo. Dus ja, als ze niet heel erg choken zaterdag, dan kan het zomaar gaan gebeuren.
0: Ja, de rust bewaren daarin. Edinburgh, Paris Saint-Germain, die weet hoe het is om de rust te bewaren, staan gewoon in die finale van de Champions League. Maar hebben ze ook de titel inmiddels binnen?
4: Ja, is binnen. Het is ook nog bezig, maar het wordt net 2-0, 94e minuut. Lans heeft echt wel de kansen gehad, maar ja, hij scoorde niet. Keeper was goed wakker bij Paris. Het was echt wel een ander Paris dan we in de Champions League zien. Maar ja, zijn er en pakken de 14e titel, 5e landstitel op rij.
0: Coppa Italia, finale, die ging tussen Inter en Lazio Roma. Ja. Heeft Inter de dubbel al binnen?
4: Klopt, ja, niks meer gebeurd. Of tenminste, geen goals meer gevallen in de tweede helft. Het is 2-0 gebleven. De dubbel voor Inter. Dumfries dus met een goed gevoel na het WK. Gaf ook nog de assist voor de 2-0 vlak voor rust. Hij maakte de wedstrijd niet af, maar die gaat goed naar het WK straks.
0: Ja, nou, we gaan er in een razend tempo doorheen. Dan hebben we nog één land over waar we nog even van alles over willen weten. Dat is Spanje, waar de kerstverse kampioen FC Barcelona op het moment nog aan het spelen is, denk ik.
4: Ja, spelen tegen Alaves. Alaves speelt nog om degradatie te voorkomen. Barcelona is natuurlijk de kerstverse kampioen, inderdaad, zoals je zei. Maar op slag van rust kwam Alaves voor. Kampioensfeest dan nog een beetje in de benen,
0: ja,
4: zijn ze.
0: Ja, champagnebenen noemen ze dat.
4: Ga je krijgen dan. Dus ja, die staan voor. En dat is voor hen, voor Alaves, heel goed in die strijd om degradatie, wat ik zei. Omdat het daar zo dicht bij elkaar staat.
0: Is Frenkie erbij trouwens?
4: Nee, speelt niet. Is er niet bij. Volgens de Spaanse media om tactische redenen niet. Maar ja, hij is natuurlijk ook niet veel bezit geweest. Ja. Nog niet zo lang terug. Dus misschien, ja, die wil waarschijnlijk gewoon een risico nemen met het oog op het WK. Dus die speelt niet.
0: Nou, zal Ronald Koeman vast niet erg vinden. Nee, dankjewel, Marjolein Kronenberg.
1: En morgen is het Hemelvaartsdag en zijn we er gewoon weer om 9 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Dan Lenny Koer over haar afscheid en haar afscheidsconcert. En we blikken terug op de halve finales in de playoffs voor het hockey.
0: Ja, dat zijn nogal veel wedstrijden. Zowel bij de dames als bij de heren. Natuurlijk is er ook Giro d'Italia. En natuurlijk hebben we ook gasten in de studio. Onder meer over hockey. Maar dat is allemaal morgen. Nu eerst met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
1: Rob Trip.
0: Goedenavond.
5: NPO Radio 1.
6: Nooit meer slapen.
7: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
8: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
7: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
6: Zometeen, van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
6: NPO Radio 1.
17: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. En die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de bijna 300 inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten en het treinverkeer kwam stil te liggen. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. Dat is begonnen. In januari stond er door sneeuwval ook een keer meer dan 1000 kilometer file. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, vanavond nog buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Morgenochtend is het dan wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
19: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
20: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
26: Wacht even hoor.
25: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
26: Klopt dat wel?
25: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Je hoort het, de burgemeesters verzuchten, ook de burgemeester van Loosdrecht. Al dat geweld rond plekken waar asielzoekers worden opgevangen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Nou, ik heb het vanmiddag opgezocht. De gebroeders Grimm hebben het gewoon opgeschreven. Je moet die geest uitdagen dat hij nooit in die fles past. Dat laat hij niet op zich zitten en dus gaat hij erin terug. Snel dop erop, goed vastdraaien, opgelost. Ik weet het. Was het leven maar een sprookje. Goedenavond en welkom bij het Oog op woensdag met vanavond schrijver en filosoof Hans Schnitzler over de angst voor de anderen in het licht van dat geweld van de afgelopen tijd. Vicepremier Jesselgus heeft het over een ander probleem hier bij ons dat weer opduikt, het H-woord, de hypotheekrenteaftrek. En voordat je het weet is het WK straks ook alweer begonnen. Ieder WK heeft zijn eigen volkslied, tussen aanhalingstekens, we duiken de archieven in. Wat heeft het getal 40 met hemelvaart te maken? We gaan te raden bij de jonge theologen der Nederlanden. En moet er een medische check komen voordat ouderen het water induiken? Kortom, u blijft bij ons, ik weet het zeker, tot 12 uur. We beginnen met een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 13 mei.
2: In Loosdrecht waren dus maatregelen genomen om te voorkomen dat de situatie net als gisteren weer uit de hand liep.
3: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
2: Ja, er geldt in Loosdrecht bij de opvanglocatie voor asielzoekers een noodverordening, zegt minister Van Wil.
4: We gaan optreden tegen mensen die geweld gebruiken. En dat gaan we niet tolereren.
2: Ook veel inwoners van Loosdrecht vinden het vreselijk dat er gisteravond brand is gesticht.
5: Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken.
6: Het lijkt wel oorlog.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
2: Nou, vluchtelingen voelen zich hierdoor ook niet veilig.
8: We cross the seas, the desert, the smugglers. We are not still feeling safe.
2: En vanmiddag was er ook een tegenprotest. Inwoners van Loosdrecht schreven lieve teksten op straat en hingen posters op.
9: Vrede nu, posters. Peace now, in de hoop dat we allemaal lief met elkaar omgaan. Ja.
2: Ja, maar die posters werden al snel van de muur getrokken door tegenstanders van de opvang.
10: Als ze het allemaal zo goed weten, dan moeten ze ze lekker in eigen huis nemen. Maar niet hier in mijn dorp, bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes, bij mijn vrienden.
2: Veel van de woede richt zich ook op de waarnemend burgemeester.
11: Ik denk ook niet dat een burgemeester die hier tijdelijk is zo'n beslissing mag nemen.
12: Die lacht je midden in je gezicht uit.
2: En ze krijgen steun uit de landelijke politiek, onder andere van Tweede Kamerlid Marcus Sauer.
13: Die waarnemend burgemeester wilde bij zijn elitevriendjes, bij de commissarissen van de koning, wilde die bekend zijn als een dappere bestuurder.
2: Ja, veel andere politici vinden dat Marcus Sauer hiermee te ver gaat.
14: Omdat hij lokale bestuurders hier voor de bus gooit, die de wet aan het uitvoeren zijn.
15: En dat is echt het gif voor onze democratie, door dat continu te injecteren.
2: Nou, iets anders. Arnhem komt als eerste gemeente met een advies over het gebruik van smartphones door kinderen.
16: Jongens, stel het uit. Doe het niet.
2: De wethouder snapt dat het niet makkelijk is voor ouders om tegen hun kind te zeggen dat ze geen telefoon mogen.
17: We willen ze daarin ook helpen. Hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ook schoolbesturen, de kinderopvang, maatschappelijke organisaties in Arnhem zeggen
18: dat het kinderbrein, zeker het basisschoolkinderbrein, er helemaal niet klaar voor is om met al die informatie die dan tot een kind komt, om daarmee om te gaan.
2: En als ouders op het schoolplein wachten bij hun kinderen, mogen ze ook niet op hun smartphone zitten.
18: Wij willen niet dat kinderen zien dat wij, of ouders, of andere professionals die hier binnenlopen, op hun smartphone zitten.
2: En we sluiten af met een vroeg feestje. De Amsterdamtoren bestaat 10 jaar. Dat werd gevierd om 5 uur vanochtend.
19: Mijn vrouw heeft me wakker gemaakt. Het is voor mij een beetje vroeg. En ik kijk naar buiten. Ik zag, het gaat lukken. er is blauwe lucht.
2: Amsterdammers mochten boven in de toren namelijk kijken naar de zonsopkomst.
6: Ja, ik moet hier wel een keer geweest zijn.
2: En die toren is in die 10 jaar tijd een icoon van de stad geworden.
12: Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Amsterdam heeft de Adam Tower.
2: Ja, de Adam Tower, zo wordt hij ook wel genoemd. Ook bekend vanwege de schommel op het dak. Ja, en als je er dan toch wint.
20: Gaaf hoor.
21: Yes.
22: Oh my god, dit is echt gaaf. Joehoe! Oh, nice. Oh. Ja, echt geweldig. Maar je moet niet naar beneden gaan kijken, want dan word je een beetje misselijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
22: Oh.
2: Ja, en dan zegt u als vaste luisteraar natuurlijk. En dan nu de kranten. Nee, het is morgen Hemelvaartsdag. Wij zijn er wel, maar de kranten die zijn er niet, dus die slaan we over. Maar we hebben het wel nog in dat nieuwsoverzicht natuurlijk, als we luisterden ook naar het bulletin van 11 uur, over die grimmige sfeer in Loosdrecht, toch weer ongeregeldheden bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers. En een beetje uitzoomend vragen wij ons af, waar komt die woede en waar komt die angst toch vandaan? Nou, om daarover te praten is hier in de studio schrijver en filosoof Hans Schnitzer. Goedenavond.
23: Goedenavond.
2: Veel gepubliceerd over thema's als ethiek, digitalisering, burgerschap. Hoe verklaar jij die oplaaiende woede, het geweld ook rond de opvang van asielzoekers?
23: Ja, ik denk dat er een aantal lagen zijn die je zou kunnen benoemen. Laat ik er eentje mee beginnen. En ik denk een term als vloeibare tijden is hier wel van toepassing. Vloeibare tijden, dat is een term van een Sigmund Bauman, socioloog, waarmee hij aan wilde geven dat we in tijden leven waarin, ja, zoals hij het schreef, verandering de enige constante is en onzekerheid de enige zekerheid. Dus tijden waar het korte termijn denken overheerst, het individu op de eerste plaats komt, niet de gemeenschap. Tijden waarin inderdaad heel snel, ook door digitalisering, technologie, heel veel veranderingen plaatsvinden. Het zijn dus ook tijden dat, ja, waar er heel veel onzekerheid is. Het zijn tijden waarbij mensen ook een gevoel van verlies kunnen hebben, omdat bepaalde verbanden die tot voor kort vanzelfsprekend waren niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan het bijvoorbeeld onderscheid tussen publiek-privé of amateur-professional of werkvrije tijd, mens-machine. Dus er is veel onzekerheid.
2: Maar word je daar woedend van?
23: Nou ja, het probleem is, je hebt eigenlijk na, zoals de filosoof zegt, de dood van God, er is geen oriëntatiepunt, er is geen anker meer om je aan vast te houden, om je op te oriënteren. En dan is er dus een hele, groep aan politici die al enkele decennia bezig zijn om die angst en die onzekerheid om daarop te parasiteren en om dat uit te melken. Dat is als het ware een verdienmodel binnen populistische politiek. Dus die hebben al een aantal decennia lang enorm die onzekerheid en die angst en dat gevoel van verlies aangejaagd en opgejut. Waardoor dat op zo nu en dan loopt het vat dus over.
2: En dat hoor je ook in het woordgebruik?
23: Ja, nou ja, dat is wel vrij evident. Want als er één aspect is wat we hier eigenlijk toch wel even heel duidelijk moeten markeren, dat is, het gaat over taal uiteindelijk. En wat je ziet is dat we eigenlijk al sinds Fortuyn te maken hebben met een taal die een soort van semantische luchtvervuiling zou je het bijna kunnen noemen. Echt giftig. Die de ander, met hoofdletter, de buitenstaander, in hoge mate ontmenselijkt. En dat zit hem al.
2: Dat zijn hele grote woorden.
23: Ja, dat zijn hele grote woorden. En toch is dat denk ik wat er gaande is. Ik zou hier bijvoorbeeld Hannah Arendt, ook een denker, willen aanhalen. Die zegt van, als je maar lang genoeg de ander verdacht maakt of als vijand afschildert, dan gaat op een gegeven moment ook, gaan men ook geloven dat dat de vijand is en dat je die uit zelfverdediging bij wijze van spreken mag doden.
2: En als er nou anderen zijn, en die zijn er ook natuurlijk, die zeggen dat is onzin, helpt dat niet?
23: Nee, dat helpt niet. En zeker niet wanneer je dus heel langdurig met taal, want het begint altijd met woorden, wanneer je heel lang wordt blootgesteld aan die ontmenselijking, dat idee dat die ander dus die waardigheid eigenlijk ontkend wordt, dan schuift dat langzaam maar zeker op. En zeker wanneer je dat ook nog combineert met die onzekerheid in die vloeibare tijden.
2: En wat zijn dan woorden waar jij aan stoort?
23: Nou ja, ik zou bijvoorbeeld iets aan kunnen halen wat ik vanmiddag langs zag komen. Dat is een tweet van Jezogus. Dat is denk ik, dat laat iets zien wat denk ik van belang is om te benadrukken. En ik wil me heel even kort voorlezen. Ze schrijft gisteravond, ontoelaatbaar, een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren en brengt geen enkele oplossing

0: van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren en brengt geen enkele oplossing dichterbij. Nou, oplossing is al eigenaardig. Wat een oplossing voor wat? Er is gewoon een wet die uitgevoerd moet worden. Maar wat hier opvalt, we hebben het over brandweer, over agenten, over onze hulpverleners. En dan gaat het in één keer over een pand.
1: En niet over asielzoekers.
0: En niet over die mensen die daarin zitten. En die dus het risico liepen om gewoon levend te verbranden. Dus dit is dus eigenlijk een beetje een subtiele manier van ontmenselijking. Waarbij het eigenlijk je suggereert dat die ander er niet toe doet. Het zijn onze hulpverleners en het zijn niet onze vluchtelingen. Terwijl, het zijn natuurlijk wel onze vluchtelingen.
1: Ja, maar nogmaals, ontmenselijking, dat is een heel groot woord.
0: Ja, dat is een groot woord. En ik denk wel dat wanneer je woorden hebt als kopvoddentax, om maar iets te noemen, of Annabel Nanninga, geloof ik, die ooit over dobbernegers had. Nou, dat zijn toch echt woorden die je ontmenselijk moet noemen. Die de waardigheid bij die ander vandaan haalt. Ja. En ja, die ervoor zorgen dat je die ander niet meer als een vol mens ziet, maar als een ding of iets wat, wat het niet waard is om je toe te verhouden.
1: Ja, want je had het net over de ander. Hè? Dus ja. Als je het een laag dieper bekijkt, daarvan zou je misschien ook kunnen zeggen, is dat niet van alle tijden? Dat in alle culturen is natuurlijk de ander. Ja. En dat allerlei angsten met zich meebrengt.
0: Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk altijd al het geval geweest. Alleen wat onze tijd nu zo uitzonderlijk maakt, is dat we met internet en sociale media hebben te maken. Waar een enorme schaalgrootte is, een enorme snelheid is. Waarin we geconfronteerd worden met toch wel een behoorlijke giftige algoritmische receptuur. Die voortdurend je eigen verlangens, je eigen voorkeuren en ideeën terugkaatst. Waardoor je als het ware een soort obsessie kunt krijgen met die eigen ideeën en verlangens. En die worden dus ook steeds groter en die kunnen heel erg opgeblazen raken. En dat zorgt er ook voor dat er dus weer een extra dimensie van haat en onmin kan ontstaan.
1: Want dat is nieuw. Dat is niet iets wat we van vroeger al kenden.
0: Niet op deze manier. Nee. En niet
1: want daar heb je veel over geschreven.
0: Ja.
1: Over digitalisering en in de slechtste vorm met ons kan doen.
0: Ja, zeker.
1: Dit is een van de vormen daarvan.
0: Dit is een van de vormen. Dus de subtiliteit ook waarmee natuurlijk onze dataspoor op allerlei manieren in kaart worden gebracht. Profielen worden gemaakt. En onze voorkeuren. Dus voortdurend krijgen we die weer terug voorgeschoteld of teruggespiegeld. Ja, waardoor je dus daar een obsessie voor kunt ontwikkelen.
1: Ja. Zij, jij zegt dit is het gevolg van iets wat jarenlang al bezig is. Hè? Als je dat soort woorden gebruikt. Als je daar, als je dat normaliseert. Als je daar niet meer van opkijkt. Als dat gebruikt wordt. Dat maakt het extra gecompliceerd natuurlijk om te bedenken van hoe doe je nou iets waar die burgemeesters bijvoorbeeld, die burgemeester van Loos tegen wat aan heeft.
0: Ja, dat is. Ik hoor net de burgemeester van Utrecht en die denk ik is vrij helder in waar het hier over gaat. Die heeft het over mensen. Hè? Dus je zult echt hier moeten normeren.
1: Zal ik hem nog even citeren? Want hij zegt dat namens de VNG, hè? Want dat viel wel op. Vond ik daar, dus dit ondermijnt democratisch genomen besluiten door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. En ze zegt het afkeuren van deze vormen van terreur en intimidatie mag geen enkele nuance kennen.
0: Nee, mee eens. Het moet onvoorwaardelijk zijn.
1: Sluit dat aan eigenlijk op waar jij net op doelde?
0: Ja. Dat lijkt me wel. Zodra je een beetje gaat meebuigen en zodra je de suggestie geeft van we begrijpen de grieven, maar dan is het alsof je eigenlijk dat een soort rechtvaardiging voor kan zijn.
1: Maar zie je daar een einde aan komen als jij nu kijkt naar de politiek Den Haag, naar dit kabinet?
0: Nee, want ik hoor een minister van Wil zeggen, die heeft het over tuig. Dat is ook weer zo'n woord. Denk van daarmee depolitiseer je dus de hele kwestie. Want dit is politiek gemotiveerd geweld. Of terreur zou je het dus eigenlijk moeten noemen. Dus wanneer je dat soort woorden gaat gebruiken als tuig. Of Jette die had het over. Over relschoppers. Dat is ook weer zo'n woord waarmee je het veel te klein maakt. Want een relschopper. Ja, dat is willekeurig. Die kan een keertje hier gaan rellen en een keertje daar gaan rellen. Maar dan mis je dus eigenlijk dat het over geweld gaat wat politiek gemotiveerd is en wat inderdaad een ondermijning van democratie en rechtsstaat betekent.
1: En als die tegenstanders nou zeggen er wordt niet naar ons geluisterd, wat zeg jij dan?
0: Ik denk dat we juist enorm veel hebben geluisterd naar al die boze burgers. Dat is vanaf Fortuyn al gaande. En ik denk dat we zouden kunnen concluderen dat dat misschien niet werkt. Dat het niet zo is dat wanneer je iemand zegt van we begrijpen je grieven. En doe maar, we snappen dat je een ventiel nodig hebt. Dat betekent niet dat zo'n persoon daarna denkt van dan laat ik het hier maar bij. Dus ik denk dat dat normeren, dat veel belangrijker is. Dat morele

0: De leiderschap, dat daar echt wel gestalte aan gegeven kan worden op een manier die veel steviger is en onvoorwaardelijker dan tot nu toe.
1: Ja, tot slot toch nog even waar ik zelf de uitzending mee begon, die geest en de fles. Zie jij iets, hoe je die geest in de fles krijgt?
0: Echt moreel leiderschap nodig. We hebben een Jette nodig die zegt, het zijn ook onze vluchtelingen. En of jullie het nou leuk vinden of niet, daar hebben we ons toe te verhouden en daar hebben we een bepaalde verantwoordelijkheid voor. En ja, dat is het enige wat ik op dit moment nog kan bedenken.
1: Oké. Dankjewel, filosoof Hans Schnitzler. Dank voor je komst.

0: Coming of Age, Maren, Charlie en Mel. Voor mensen met een aflossingsvrije hypotheek dreigt een financiële strop. De rente op die hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Die termijn is begonnen in 2001 en in 2031, dat is simpel rekenen, verliezen dus de eerste huiseigenaren de aftrek. Dat kan in de papieren gaan lopen. Het kabinet moet daar snel een besluit over nemen, adviseerde vandaag een groep ambtenaren, want anders, zeggen ze, ontstaat er een chaos. Nou, vanwege hemelvaart dus. Morgen vergaderde het kabinet vandaag onder leiding van vicepremier Jesselgus. En zij deed dus ook de wekelijkse persconferentie. En natuurlijk was ook Wilma Borgman daarbij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Ze voorkom chaos, zeggen die ambtenaren. Neem snel een besluit van waar die spoedt.
1: Ja, misschien klinkt dit als een overzichtelijk probleem, maar dat is het bepaald niet, want niemand weet precies om wie dit gaat. De Belastingdienst weet het niet, de hypotheekverstrekkers weten het niet, die mogen die gegevens helemaal niet zo lang bijhouden. Ja, en voor mensen zelf is het ook heel ingewikkeld. Als ze al weten hoe het zit, na een verhuizing misschien, of een scheiding, een nieuw huis, een nieuwe partner, een verbouwingshypotheek, en ze doen braaf aangifte, dan kost dat €100 per maand. En vandaag trekt daar een groep ambtenaren bij Financiën over aan de bel. Kabinet, doe iets. Want nu weet helemaal niemand hoe het na 2031 verder moet. Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld. Ze kosten de staat veel geld, of ze kosten de huiseigenaren geld. En die knoop moet het kabinet nu zien te ontwarren.
0: Ja, oei, terwijl die hypotheekrenteaftrek politiek gezien natuurlijk een buitengewoon gevoelige kwestie is.
1: Ja, dat is het ook. Denk nog maar even terug aan de billboards langs de snelweg, waar de VVD de kiezers herinnerde aan de verkiezingsbelofte. Er is niks veranderd aan de hypotheekrenteaftrek. Afspraak is afspraak. Nou, je kan je voorstellen dat het advies van die ambtenaren vanmiddag een belangrijk onderwerp van gesprek was op de persconferentie vanmiddag van Jesselgus. En de vraag die daar vooral werd gesteld is het denkbaar dat dit kabinet, ondanks de politieke afspraak om dat niet te doen, toch iets gaat veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? De vicepremier daarover.
2: Ja, in 2031. Ik hoop wel dat wij onze tijd uitzitten, maar ik heb niet het vermoeden dat we nog langer dan onze termijn wellicht zullen zitten. Dus het is aan een volgend kabinet.
1: Maar kan een besluit daarover wachten tot 2031? Want er is een groep ambtenaren die zeggen vandaag tegen uw kabinet, linksom of rechtsom, er moet wel heel snel duidelijkheid komen over hoe dat verder gaat met de hypotheekrente.
2: Dat is niet nieuw. He, dat dit zou gaan spelen vanaf 2031 weten we al een hele tijd. En dat moet je ook gewoon in kaart gaan brengen. Wat zijn daarbij de scenario's? Hoe zou je dat willen inrichten? Maar nogmaals, dat is echt een technisch punt. Politiek hebben we met elkaar een coalitieakkoord. We hebben de afspraken gemaakt rond hypotheekrente aftrekken en die staan. En vanaf 2031 ontstaat er een technisch probleem. En dan moet je kijken hoe je die wel of niet kunt oplossen.
1: Volgens mij liggen die scenario's sinds vandaag op tafel. Namelijk, er zijn een paar opties. Of de hypotheekrente moet worden afgeschaft, of je doet eigenlijk niks als kabinet en dan mogen mensen gewoon hun rente aftrekken, of juist niet. Welke route kiest het kabinet dan? Of zegt u eigenlijk, dit kabinet gaat daar helemaal geen besluit over nemen?
2: Nou, voor de kabinetsperiode hebben we hele duidelijke afspraken staan, zoals u heeft gelezen in het coalitieakkoord en de brief gisteren vanuit Financiën. Dus dat is wat staat. Het speelt echt later. En het zal ook later, denk ik, besloten worden.
1: Dus een kabinet rond 2031 moet daar een besluit over nemen. Het kabinet Jetten doet dat niet.
2: Nou, het kan zijn dat het kabinet Jetten die scenario's uitwerkt, kijkt wat de opties zijn. Het kan zijn dat er dingen voorkomen te liggen of niet. Maar het is niet politiek, ligt het niet op tafel, want politiek hebben we hier uitvoerig over gesproken en een standpunt ingenomen. En daar is natuurlijk niks aan veranderd, want de berichten van de afgelopen dagen waren niet nieuw. Dus dat is de lijn wat het is. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over al die mensen die met een koophuis, in een koophuis wonen, die hypotheekrenteaftrek hebben en die graag daar rust bij willen. En dat heeft het kabinet voor de komende jaren ook gegeven. Nou, dit speelt vanaf 2031 en dat zal ook op die manier technisch worden ingesteld.
1: Ja, dat was de vicepremier vanmiddag. Ze zegt, we hebben rust beloofd, maar ja, die rust is wel van korte duur en heel betrekkelijk. Als niemand weet hoe het precies zit met die aftrek over een jaar of vier.
0: Nee, maar toch, voor nu staat het vast, zegt ze. Het verandert niet, dat laat aan duidelijkheid toch weinig te wensen over. Dat was het dus.
1: Nou, nee, want toen kwam de staatssecretaris die erover gaat naar buiten bij de ministerraad. Eelco Ehrenberg van D66 is dat. En die zei, helemaal niet volgend kabinet. Dit kabinet is aan zet en ook een beetje snel.
3: Ik constateer nu dat we een situatie hebben waarin een groep mensen in 2031... ja, als wij niks doen, nou echt in een hele vervelende situatie komen. Dat is een bloot feit en dat ga ik proberen op te lossen.
4: Wanneer gaan die mensen horen waar ze aan toe zijn?
3: Nou, het zou onredelijk zijn als dat vlak voor de finishlijn is. Dus ik vind dat het ambitie moet zijn om gewoon deze periode in ieder geval te kunnen vertellen hoe we dit gaan oplossen en wat daar weer allemaal uit volgt, dat is dan een tweede.
4: Ja, maar als ik even heel snel reken, loopt deze periode tot vlak voor die finishlijn.
3: Ja, nou dan kunt u uit mijn woorden begrijpen dat we eerder aan het begin van deze periode iets te doen hebben dan aan het eind. Dus ja, vrij naar het motto van het kabinet moeten we hier ook weer stevig op doorwerken en aan de slag.
1: Ja, al dus de staatssecretaris van Financiën. En als je hem zo hoort, duurt het helemaal niet nog jaren, maar komt er op korte termijn in het kabinet wel degelijk een politiek gesprek op gang over hoe dit opgelost moet worden.
0: Ja, maar dus de ene bewindspersoon zegt, er moet snel iets gedaan worden, want anders wordt het een chaos. En de andere bewindspersoon, notabene de vicepremier, die zegt, we gaan er niks mee doen.
1: Huh? Ja, dat laat wel zien hoe gevoelig deze kwestie is in de politiek. Toen Ehrenberg dit zei bij de uitloop van de ministerraad, was de persconferentie nog bezig. Dus we konden zijn uitspraak nog even voorleggen aan Jessel Gus. Is het nou wel iets doen of niet iets doen? Nou, bij nader inzien is het allebei een beetje waar.
2: Het rapport van vanmiddag zal die scenario schetsen. Ga je handhaven, ga je niet handhaven? Ga je het deels versoberen? Wat ga je doen? Dat zijn die scenario's. En dan kan dit kabinet zeggen in 2029... Het kan zijn dat je dan alvast dingen in beweging gaat zetten. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is zo politiek. En dat is dan het politiek gesprek. Dat kan. We gaan dat niet doen. Dat is echt hoe we er ook vandaag over hebben besproken. En precies hoe je dit moet lezen.
1: Ja, ze mag dan zeggen, het is een technisch probleem. Het speelt niet politiek. Het kan wel wachten. Maar in de coalitie wordt daar toch ook echt anders over gedacht. Blijkt ook wel uit de woorden van de D66-staatssecretaris. Dus hoe dan ook komt dat politieke gesprek over het H-woord in Den Haag echt weer helemaal terug, Rob.
0: Is genoteerd, Wilma. Dankjewel.

0: El Rock del Mundial, inclusief scheidsrechtersfluitje, hoorde ik er ook nog tussen. Van de Ramblers, het was het officiële lied van het WK voetbal in 1962. In Chili was dat toen. En het was voor het eerst dat het WK een eigen lied had. Er zouden er heel veel nog volgen. Morgen dan komt het officiële FIFA-nummer uit van het komend WK. Een lied van Shakira en Burna Boy. Wijnand Speelman, DJ bij 3FM. Goedenavond, Wijnand.
1: Rob, goedenavond.
0: Ik mag jou kenner en liefhebber van muziek en voetbal noemen. En helemaal van de combinatie van die twee, als het goed is.
1: Op zeker.
0: Jij bent de man met wie wij moeten praten. Wat vond jij hiervan, van dit nummer wat je net hoorde?
1: Met alle respect, ik ben van een andere generatie. Ik ben van 88, dus vooral de WK's, de toernooien van bijvoorbeeld de jaren 90, die staan mij beter bij, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar jij vond dit een beetje ver weg, letterlijk.
1: Nou, ik kan het waarderen en je hoort dat hier veel meer vrijheid was nog dan dat er eigenlijk nu is, als het gaat om bijvoorbeeld de muziekstijl, maar ook wat er gezongen wordt.
0: Ja. Zeg, wat is de gedachte erachter eigenlijk? Want dit was dus blijkbaar voor de eerste keer dat je zo'n WK-lied had.
1: Ja, nou, hoe dat toen in de jaren 60 zat, dat weet ik niet precies. Het gaat natuurlijk wel om branding, dus alles is een beetje marketing, ook bij de FIFA, of eigenlijk al helemaal bij de FIFA. En zeker een toernooi als dit jaar is het ook een hele mooie afleiding, want er is weinig aan te merken op de muziek van in dit geval Shakira en Burna Boy. Mm-hmm. En vooral de afgelopen jaren werkt de FIFA natuurlijk met een heel groot evenement al voor het beginnen van het toernooi, het openingsevenement. En daar spelen ook de artiesten die bijvoorbeeld dit nummer gemaakt hebben een hele grote rol in. En verder in het toernooi komt die muziek steeds vaker naar voren. Dus ja, het hoort allemaal bij de marketing van de FIFA. Het is allemaal het uitstralen van eenheid, van vrijheid, van blijheid en vooral van verbinding tussen continenten. Ja. En dat is wat je vooral in de afgelopen jaren, in de afgelopen toernooien, heel veel teruggezien hebt in de samenwerkingen die ook voorbij zijn gekomen. Ja, en dit jaar natuurlijk weer.
0: En die marketing die is enorm, hè? Want Shakira en Burna Boy. Er is een teaser uitgebracht. Morgen komt het hele nummer. En die teaser die klinkt zo.

0: Ja, wat vind je hiervan?
1: Ja, het voldoet helemaal aan de eisen van de FIFA, zou ik bijna willen zeggen. Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Het betekent allemaal hetzelfde. Kom op, in het Italiaans, in het Japans, in het Spaans, Frans en in het Engels. En het is wel een hele slimme samenwerking. Want Shakira, die kennen we van een eerder FIFA-anthem. Waka Waka was dat. Dat deze al fantastisch. Shakira, die laatst nog voor 2 miljoen mensen in Brazilië aan het optreden was. En Burna Boy uit Nigeria, dat is ook een wereldact van formaat. Het is echt ongelooflijk wat die man doet. Dus ja, heel eerlijk, ik vind het wel echt een super samenwerking. En het ligt gewoon heel erg lekker in het oor. Ja, er zit niet heel veel diepgang in, want nee. De plaat gaat over kom op.
0: Zeg, want is dat eigenlijk ook waar een goed WK-lied aan moet voldoen? Moet lekker platgeslagen zijn? Moet niks geks in zitten?
1: Gewoon een platgeslagen.
0: Simpele inhoud.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook de FIFA. De naam van de FIFA staat erop. En dan wil je ook geen gekke dingen, geen gekke boodschappen erin te missen. Zij in dit geval. Dat moet gewoon makkelijk te gebruiken zijn.
0: Ja, wat vind jij nou het meest geslaagde lied? Van WK-lied ooit?
1: Als ik terug ga in de tijd. Kijk, er zijn heel veel officieuze WK-liederen. En ik moet zeggen, die officieuze zijn vaak nog beter dan de originele. Die Waka Waka van Shakira eerder tijdens het WK.
0: Ja, die hebben we.
1: Top. Dat is een klein stukje.
0: Ik zie hier allemaal mensen meedijnen.
1: Ja, dat ken je nog steeds.
0: Maar dit is officieus?
1: Nee, dit is officieel.
0: Officieel. Okay.
1: Maar officieus was bijvoorbeeld het WK 98, Dario G en Carnaval de Paris.
0: Ja.
1: En dat is geen officieel FIFA WK-lied geweest. Maar als je dat nu nog hoort, dan denk je...
0: Hebben we
1: oh
0: ook.
1: Ja.

0: Gaan ze ook zingen? Of is dit instrumentaal?
1: Nee, het is volledig instrumentaal.
0: Instrumentaal. Hé, hey, dit is...
1: Dit ken je toch, Rob?
0: Ja, zeker. Maar dat is dus niet officieel WK, zou ik maar zeggen?
1: Nee.
0: Maar dat is dat de Fransen dat deden.
1: Nou ja, er zit natuurlijk gewoon ook... je kan lekker meeliften op het WK. En ook op het EK, op de voetbaltoernooien. Bijvoorbeeld is ook de NOS. De NOS doet natuurlijk ook altijd gebruik maken van muziek. Ja. Tijdens samenvattingen. Ja. En er zit dan een lied onder. Wat dan bijvoorbeeld in Nederland heel populair kan worden. En dat heeft niks met de FIFA te maken. Maar sport en muziek, daar zit gewoon een hele mooie samenwerking in. En dat blijft. En veel mensen gaan ook mee in dat spoor. Veel artiesten maken daar gebruik van. In Nederland natuurlijk ook. Je kan er donder op zeggen dat binnen nu en een paar weken er weer heel veel artiesten uit Nederland ook hun oranje of WK-lied uit gaan brengen.
0: Zij krijgen ruzie met iemand op de redactie als ik jou niet nog even voorleg het WK-lied van Italië 1990. Notti Magiche, als ik het goed uitspreek. Magische nachten.
1: Ja.
0: Ja, ik weet het niet, maar wat vind jij?
1: Nou, je hoort het verschil tussen toen en nu. Ik bedoel, dit is gewoon volledig Italiaans. Dat zouden ze nu niet zo snel meer doen, denk ik. Daar zit minder verbinding in dan dat ze nu willen uitstralen met de huidige nummers die uitgebracht worden. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Zeit, dass es sich dreht van Herbert Grönemeyer.

0: Dat was in 2006, hè?
1: Ja, en hier hoor je dus eigenlijk het verschil al, Rob. Want hier hoor je dus ook al Grönemeyer. Ik denk dat die instrumentaal nog nooit zo begeleid is. Want daar hoor je eigenlijk alweer andere stijlen voorbij komen die veel meer werelds klinken. Veel meer dan alleen de muziek van Grönemeyer behelzen.
0: Ja, dus dat zijn die WK. Ja, de Engelsen hebben daar een mooi woord voor, hè? Anthems, hè? Want ja, volkslied dekt natuurlijk niet de lading, hè? Want het zijn geen volksliederen. Maar jij wijst ons erop, hè, dat er nummer dus zijn te horen bij landenteams. Hè? Elk land zijn eigen song. Is dat een nieuwe trend?
1: Nou, vooral in combinatie met het gebruik van artificial intelligence, AI. Het afgelopen jaar is dat echt ontploft. Dan kun je heel makkelijk gewoon met bepaalde opdrachten een hele song laten maken.
0: Daar zullen componisten niet blij mee zijn.
1: Nee. Maar ja, het systeem is inmiddels zo slim dat de muziek echt heel erg aanstekelijk wordt. En online zag ik op een gegeven moment liederen voorbij komen dat ik dacht van, hé, maar is dit officieel? Is dit officieus? Nou, wat blijkt, het is met AI gemaakt. Voor mij onbekend wie het gemaakt heeft, maar het wordt dan weer gekoppeld aan verschillende teams. Portugal heeft het nu al, Brazilië heeft het nu al. En de Fransen, die hebben er eentje. Ja, ik krijg er heel veel energie van. Het is ook echt een beetje Franse hip-hop, dus die stijl klopt helemaal.
0: Zullen we eens laten horen? Het officiële lied van Frankrijk.

0: En dat is dus met AI gemaakt, Wijnand?
1: Ja, met AI gemaakt. En de namen van spelers van het Franse elftal komen naar voren. Imbattable heet het, onverslaanbaar. Dus het is echt een beetje een strijdlied. En je ziet dat op TikTok en op Instagram dat nummer sky high gaat. Je ziet ook dat het telkens weer van Spotify verdwijnt en dan weer erop gezet wordt. Want ja, het is dan net geen echte muziek. Het is onbekend wie erachter zit. Maar ja, het weet altijd zijn weg te vinden.
0: Oké. Hey, tot slot, Oranje heeft nog niks.
1: Nee, Oranje heeft de mensen proberen om bijvoorbeeld dan van dit nummer wat ik net liet horen, Imbattable, om daar weer een soort van rip-off van te maken, een eigen versie. Dat is er nog niet, maar ik verwacht dat binnen een paar weken veel Nederlandstalige artiesten ook met een plaat of potentiële hit misschien wel gaan komen.
0: Oké, die jij weer gaat draaien dan in jouw programma. Wijnand, dankjewel. Wijnand Speelman over de WK, ja, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, volksliederen. Dank je.

0: ja, dat was toch een beetje, omdat dat groot deel van de middag bij mij zo was, dat ik dit wel leuk vond om te laten horen. Ryan Adams, Fuck the Rain. Toen wist ik overigens nog niet dat aansluitend de jonge theologen der Nederlanden tegenover mij zouden zitten. Van harte welkom hier. Nathan Troost van Diggelen en Rozemarijn van den Broek-Orzijl. Morgen is het Hemelvaart. Ja, we zeggen het iedere keer, deze uitzending. Het is geloof ik de vierde keer dat ik het nu zeg. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat de oorsprong is van die christelijke feestdag? Goed, eerst even de jonge theologen der Nederlanden. Ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Zijn jullie benoemd? Zijn jullie gekozen? Hoe is dat?
1: Ja, je wordt gevraagd of je mee wil doen. En dan schrijf je een soort in. En dan vervolgens schrijf je een projectvoorstel. En dan word je gekozen, inderdaad.
2: Ja, het is eigenlijk net als je hebt denker des vaderlands, ja, der Nederlanden, dichter. En je hebt ook een theoloog der Nederlanden.
0: En je hebt ook dus de jonge theoloog.
2: Ja, en bij de theologie is in ieder geval ook zo dat ze dus dat belangrijk vonden dat ook een jonge theoloog er zou zijn.
0: Maar ze vonden het ook belangrijk blijkbaar om de twee te hebben.
2: Ja. Nou, dat vonden wij vooral belangrijk.
1: Ja, dat vonden wij samen. Eigenlijk was dat niet het plan. En maar toen de verloop van omstandigheden, we hadden ons allebei individueel, deden we mee. En we merkten al tijdens dat het liep, hey, wij kunnen het wel met elkaar vinden.
0: En toen zeiden jullie van, we doen het alleen als het met z'n tweeën worden.
1: Ja, samen sta je sterker. En er wordt al zoveel gediscussieerd overal. Laten we het eens samen proberen.
0: En jij bent theoloog in opleiding?
2: Ja, ik heb ook een bachelor afgerond, maar ik doe nog een master op de universiteit. Ja,
0: en jij werkt bij het Leger des Heils?
1: Ja.
0: Want ik hoorde jullie van tevoren zeggen, jij bent een beetje van de straat.
1: Ja, ik ben van de straat.
0: Jij vond dat nummer ook niet echt. Okay. Hemelvaart. Voor de minder bijbelvaste luisteraar, ja, die hebben we ook, moet ik toegeven. Wat wordt er gevierd? Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?
1: Nou, het verhaal van Pasen, dat is Jezus die sterft aan een kruis en hij staat op. En vervolgens is de vraag, en toen? Vervolgens verschijnt hij een aantal keer terug. En met Hemelvaart vieren we dat hij, als hij terug is geweest bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen, dat hij dan toch echt officieel vertrekt naar zijn vader, naar God. Heel bizar verhaal op een wolk en zo.
0: En het is dus 40 dagen na eerste Paasdag, zou ik maar heel huiselijk zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat staat in Handelingen staat er van dat Jezus 40 dagen aan zijn leerlingen verscheen en daarna ten hemel ging. En die 40 dagen daarin, nou, je kunt je voorstellen dat als je 3 jaar met iemand optrekt en dan sterft hij aan een kruis, dan ben je nogal verward, denk ik, en vol met vragen. En in die 40 dagen is er eigenlijk ruimte voor al die vragen bij de leerlingen. Dus Jezus komt een aantal keer langs en er worden vragen gesteld, want die leerlingen begrijpen het niet. Nou, daar legt hij dan dingen over uit. Na die 40 dagen stijgt hij dus op naar de hemel en dan mogen de leerlingen het zelf gaan rooien.
0: Ja. En zou dat getal 40 willekeurig gekozen zijn? Of is dat een heel bijzonder getal?
1: Nee, dat is zeker in de Bijbelse context betekent dat wel iets. 40 is vaak een getal wordt gebruikt voor tijden waarin mensen door een proces gaan, een transitie, een tijd van inkeer. En dat is eigenlijk ook precies wat hier gebeurt. Want die leerlingen die komen erachter, Jezus is toch niet gestorven. Hij leeft echt. Dat is heel verwarrend natuurlijk. En het eindigt dus met, ze moeten het zelf gaan rooien, zoals Nathan het net zei. Dus dat is het één groot proces van transitie.
0: Ja, is het een belangrijk feest voor jullie? Of feest? Ja, hoe kun je het eigenlijk wel een feest
1: noemen? Het is officieel, is het een feest?
2: Het is een feest.
0: Dat naar de hemel, het is een feest.
2: Op zich is het wel een belangrijk feest. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ook in de christelijke traditie hemelvaart niet de belangrijkste is. Kerst, Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk de hoofdfeesten. En Hemelvaart valt eigenlijk in die periode van Pasen en Pinksteren. Want dat is eigenlijk een soort doorgaande beweging. Want
0: maar voor heel veel mensen is het natuurlijk zomaar een vrije dag.
1: Ja.
0: Er stonden de langste files van dit jaar vanavond.
2: Heerlijk, toch?
0: Maar bedoel, wat denken jullie dan als je dat soort dingen hoort?
2: Jammer natuurlijk. Kijk, ik ben als christen en als theoloog vind ik natuurlijk alleen maar leuk als mensen zich er opeens in gaan verdiepen wat dat nou eigenlijk betekent.
1: Yeah.
2: Maar je kunt je natuurlijk misschien iets voorstellen dat vroeger, en dan heb ik het even over de middeleeuwen, dan was er ook een jaarindeling, maar die was eigenlijk aan de hand van kerkelijke feestdagen. Dus er waren periodes. De periode na Pasen wordt ook de paastijd genoemd. De paasperiode tot aan Pinksteren. Mm-hmm. En elke dag werd er dan iets gevierd en Hemelvaart was één van die dagen. En langzamerhand kwam ook de behoefte om die dag extra bijzonder te vieren. Dus,
1: ja, om dat echt vast te leggen.
2: Ja, om dat echt vast te leggen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een groter patroon van feesten eigenlijk. En eigenlijk zou je in de katholieke kerk kun je elke dag wel feest vieren.
0: Oh.
2: Ben ik zelf niet katholiek, dus ik zal dat vooral...
1: Katholieken die hebben gewoon voor heel veel dingen een feest.
0: Die houden van.
2: Site, 4.nu, dat is van de katholieke kerk.
0: En dan, iedere dag raak.
2: Dan kun je op de kalender zien wiens feestdag het is vandaag.
1: Ja, want heel veel heiligen, iedereen is jarig.
2: Of sterft.
1: Er gebeurt echt heel veel. Ja. Ja, bij hemelvaart vind ik dus ook zo leuk. Het is echt een bizar verhaal, want Jezus die op een... Die verdwijnt in de hemel. Wat gebeurt daar? Het is eigenlijk een feest wat zich voor in mijn geval persoonlijk ook heel erg leent voor vragen. Wat gebeurt hier? Wat geloof ik? Waar gaat het hier nou om? En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
0: Ja. Help ons eens een beetje. Heb je daar dan ook antwoorden bij? Of zijn het alleen maar vragen die opkomen dan?
1: Nee, ik heb vooral veel vragen, dat zeg ik je wel eerlijk. En het is ergens is het ook... kijk, Jezus, het ding met Pasen is... Hij is gestorven... Oh nee, hij overwint de dood. Daar gaat het om. En die 40 dagen is, hij heeft het echt overwonnen. En nu wordt het spannend tijdens deze gebeurtenis. Want hij gaat de ultieme symbool. Hij is niet naar beneden gehaald, maar hij stijgt op. En dat vieren we. Dat is echt vreugdevol.
0: Dus het betekent echt veel voor jou morgen die dag.
1: Ja, meer in mijn eigen denkproces.
0: Nou ja, zoals je erover praat.
1: Zeg maar, in die zin kan ik dus wel echt die vreugde. Maar ook die vragen, die betekenen misschien nog wel meer.
0: Hoe vier jij morgen nou, Nathan?
2: Meestal is er een kerkdienst in de ochtend. Dus daar maak ik gebruik van. Daar ga ik lekker naartoe.
0: Verheug je op?
2: Ja, ik ga altijd graag naar de kerk. Ik vind het altijd heerlijk om in de kerk te zitten.
0: Ja, oké.
2: Dus zo vier ik het. En daarnaast, ik ga lekker spelletjes spelen met vrienden. Want het is ook een vrije dag. En
0: je hebt niet douwtrappen, want dat zegt het ook heel veel mensen.
2: Dat klopt. Dat is ook een dingetje. Dat is niet helemaal christelijk. Het is oké.
0: Het heeft het christendom zich toegeven.
1: Ja, we hebben het omarmd. Ja,
2: het is nog een oudere traditie van toen hier nog vooral Germaanse godsdiensten heersten. En toen het christendom kwam, zochten ze eigenlijk naar manieren om de gebruiken van de mensen die ze tegenkwamen te incorporeren in het verhaal wat zij vertelden. Dus douwtrappen was al een gebruik, maar dat werd dus ingezet in een soort hemelvaartsprocessie. Dus in de katholieke kerk werd er dan met een kruis door het woud gewandeld, wat dan normaal gesproken zonder dat kruis gebeurde. Zo om de mensen eigenlijk mee te nemen in dat verhaal. En dat gebruik is wel gebleven.
0: Ja, wel handig natuurlijk, hè? Toch?
1: Ja.
0: Die manier. Voor heel veel mensen is het gewoon morgen. Ja, het is nu morgen waarschijnlijk niet zo lekker weer, maar gewoon een lekkere vrije dag.
1: Ja.
0: Ja, en dan lang weekend er tegenaan.
2: Ik kom uit Overijssel en daar werd het vroeger niet douwtrappen, maar hemelvaarten genoemd.
1: Ja, dus dat is echt een werkwoord.
2: Ja, was werkwoord. En dat heeft misschien ook iets met die douw dus ook te maken. Hè? Van komt uit de hemel, daar loop je op.
0: En is bij het Leger des Heils morgen nou een speciale dag?
1: Naar mijn weten, het Leger des Heils is van oorsprong christelijk. Dus ik denk dat heel veel mensen van het Leger des Heils er wel bij stilstaan. Maar ik weet in het kerkgenootschap niet per se dat er speciale diensten zijn of iets dergelijks. Wat ik wel denk is dat het is misschien wel meer onderwerp van gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Zeker met die vragen. En dat vind ik nou ook zo leuk wat er dus gebeurt. Die leerlingen die blijven achter, Jezus stijgt op. En dat is eigenlijk de grote vraag. En toen, wat gaan we nu doen? Dat is heel erg omgaan met een nieuwe situatie. Waar zijn we aan toe? En dat staat voor mij ook in het leven ook wel centraal van... Hoe ben ik als christen, hoe ga ik om met het onbekende? We zijn altijd zo geneigd om alles vol te plannen. Maar hoe ga ik om met nieuwe situaties, nieuwe dingen?
0: Ik moet afronden, want het is bijna 5:55. Dank voor jullie komst hier en een hele fijne dag morgen.
1: Dank je.
2: Dank.
3: Het is 5:12.
0: Vorig jaar overleden in Nederland 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten kwamen. Het is opvallend, de meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Aan de telefoon is hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschappen Erik Scherder. Goedenavond.
4: Goedenavond, meneer Prip.
0: Zijn eerste vraag die opkomt, kun je zwemmen verleren?
4: Nou, ik zag in de literatuur wel dat heel veel mensen denken dat het niet zo is. Maar je kunt wel ook wel iets teruglezen over het feit dat natuurlijk spierkracht en dergelijke, waarvan je toch kunt denken, ja, maar ik haal die afstand allemaal wel, want ik kan het allemaal nog. Dat natuurlijk wel best wat af kan nemen. Ook je kracht van je beenspieren wordt wat minder. Dus dat kan een reden zijn waarom je misschien jezelf wat overschat en denkt, ik haal het allemaal wel. Misschien dat je het daardoor net niet haalt met zo'n hoge risico.
0: Ja, en zijn er meerdere factoren waar u nog aan zou denken als het specifiek echt over die 60-plusser gaat?
4: Ja, nou ja, inderdaad, je wilt natuurlijk heel graag weten van waar ligt dat nou aan. Want zwemmen is natuurlijk op zich een fantastisch iets, ook voor ouderen, omdat het minder zwaartekracht en je kunt makkelijker bewegen ook als je klachten hebt. Maar wat je wel tegenkomt is dat bijvoorbeeld hartvaatziekte, dat kan een rol spelen. Dat je ook daar niet voldoende rekening mee houdt. Dat misschien onderweg wel parten kan gaan spelen bij het zwemmen. Best wel een inspanning. En het gebruik van medicijnen wordt genoemd. Mm-hmm. De pammen, dus de medicijnen die ons allemaal een beetje tot rust brengen en dergelijke. De dat doe je misschien toch. De pammen, oxazepam, temazepam, de pammen. Waar je dus door rust gebracht wordt. Ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
0: Ja, dat ouderen van een borrel houden.
4: Ja, ik denk dat maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet. Waardoor het risico toch een verdrinking groter wordt.
0: Ja, zeg maar, al met al is het dus eigenlijk tijd voor een verplichte zwemtest of een herhaald diploma zwemmen voor ouderen.
4: Nou ja, dat zou op zich geen gek idee zijn hoor. Als je toch denkt, ik zwem graag. Want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken, maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
0: Maar hoe checkt de badmeester dat?
4: Ja, dat is een goeie.
0: Een oog op je zwembroek of zo?
4: Ja, dat is een goeie. Misschien een bandje om je pols, ja. Het is natuurlijk, de mensen zelf denken misschien, en daar gaat het natuurlijk ook om, vandaar het best een leuk item is ook, om te denken, ik kijk er eigenlijk heel verder niet naar om. Nee. Maar heb ik de gezondheid wel en de power nog? En denk ik er überhaupt wel aan van, moet ik er niet gewoon nog eens mijn techniek laten bekijken? Nou, dat is wel een goed idee, vind ik.
0: In ieder geval goed om over na te denken, van tevoren.
4: Zeker,
0: ook met de zomer voor de deur. Erik Scherder, hartelijk dank.
4: Dank u ook.
0: En tot zover het oog van deze avond. Morgen zit Lucella hier, Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
3: Is dat een schrijver?
4: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
5: Op een dag zal ik weg zijn.
6: En wat dan?
5: En wat dan?
4: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
7: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter de toog met gelakte nagels.
4: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Creon kozijnen. Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
10: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: NPO Radio 1.
23: Middernacht, het begin van Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. En daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden.
1: Later vandaag, het begin van de komende dag, begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
5: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wees maar zelf het voorbeeld waar je naar zoekt. Deze woorden zingt mijn gast van vannacht op haar nieuwe album. Een album dat overloopt van de voorbeelden die je zocht. Merel Baldé zit naast me, die we natuurlijk kennen als Merel met een O. Mijn gast is zangeres en actrice. Ze speelde in voorstellingen als Scrooge en Soldaat van Oranje. Ze werd bekend als zangeres met Lekker met de Meiden. En voor het nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Er waren de platen Troostprijs en Naar de Haaien en Weer Terug. En nu komt mijn gast met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van de schaamte die ze heeft rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens. Een knaller van een bevrijding is het geworden. Ze brengt electropunk, techno, rock en ijzersterke teksten. Muziek die je van je sokken blaast. Wees maar zelf het voorbeeld waar je naar zoekt, klinkt het. En wat een voorbeeld is mijn gast van vannacht. Merel is geboren in Dordrecht in 1991. Welkom.
6: Nou, ik ben helemaal aan het blozen, dankjewel.
5: Oh ja, maar dat ga ik nu gewoon zeggen, maar je bent ook een hardnekkige vlek.
6: Ja, absoluut. Dat ook. Ja.
5: Wat is een hardnekkige vlek voor jou?
6: Hardnekkige vlek is een vrouw die niet zal wijken. Die zich niet laat kleineren. En die je in de wasmachine kan stoppen. Maar ja, ze bijt zich vast in de stof. Ze gaat niet weg.
5: En wie wil jou in de wasmachine stoppen?
6: De beauty-industrie. En soms heb ik ook het gevoel de muziekindustrie. Of de maatschappij. Toch het gevoel dat er van ja dat er soms van artiesten of van vrouwen wordt verwacht dat ze, dat zing ik ook, hè, braaf, clean zijn, jong blijven, niet te uitgesproken, niet te naakt, niet te fel, niet te boos.
5: Gewoon netjes opgevouwen in de kast.
6: Ja, ja.
5: Nou, je album ligt hier tussen ons in.
6: Ja.
5: Ik zie geen enkel vlekje. Ik zie.
6: Nee, maar dit is eigenlijk één grote hardnekkige. Ik ben één grote hardnekkige vlek.
5: Kan je aan de luisteraar vertellen wat we hier zien?
6: Ja, de plaat is eigenlijk helemaal zwart. Maar je ziet mij erop. En ik glans ook. Dus de plaat is zelf mat. En dan is de afbeelding erop is glanzend. En ja, ik sta daar eigenlijk half naakt op. Met een grote reuzenklit voorgebonden.
5: En hoe groot is een reuzenklit ongeveer?
6: Nou, deze is wel een meter.
5: Ja,
6: ja, je kan er niet omheen. Maar goed, voor mij is het. Ja, wat ik zelf zo vet vind aan dit beeld is dat het. Het is voor mij ook Napoleon op een paard, zeg maar. Het is voor mij.
5: Het is heel krachtig.
6: Ja, en ik zie een soort onverschrokken vrouw, een soort schaamteloze vrouw.
5: Maar je hebt ook een leren tuigje aan.
6: Ja.

0: dat associëren we toch snel met iets seksueels.
1: Klopt. Maar het gaat ook, die hele plaat gaat ook eigenlijk over, over seks wel. En over bevrijding daarin ook. Dus ik voel, ja, dus daarin mag dat ook.
0: En als je zegt, ik sta daar schaamteloos op dat album. Mm-hmm. En zo ziet het ook uit, heel krachtig. Maar als je dan in zo'n leren tuigje gaat staan met een klit van een meter, ja, is er dan ook geen schaamte? Dat je denkt, nou, ik weet toch niet helemaal.
1: Nou, er was tijdens de shoot was er vooral heel veel lol. Het was heel leuk. Ik had met Cleo Kampert, de fotograaf van onder andere het Roxy Archief, hebben we deze foto's gemaakt. En ik vond haar werk, want zij maakte dus foto's in de Roxy, in die oude, ja, die iconische Amsterdamse club. En die foto's waren allemaal, ja, dan zie je echt de meest extravagante mensen op de foto. En ook super uitgesproken en ook heel naakt en heel sexy ook. En dus ik, bij haar voelde ik me wel heel veilig ook. En deze klit is nog van een kostuumontwerpster waar ik nu mee samenwerk.
0: Ja, dat sommige mensen hebben dat gewoon liggen.
1: Zij heeft dat dus in haar atelier liggen en zij kwam hiermee aanzetten. En ja, er spreekt ook heel veel humor uit. Dus ik weet wel dat we die foto gingen maken. En het was helemaal niet de bedoeling dat dit de cover zou worden ook eigenlijk. Maar ik zag de foto en toen dacht ik wel van ja, maar dit is wel, dit ademt wel leven, de fakes. Het is niet, bedoel, ik had eerst eigenlijk een close-up foto van mij. Maar dat voelde eigenlijk te braaf. Was wel misschien meer een soort Trojaans paard geweest van dat ik meer mensen bereikt misschien.
0: Ja, het is wel meer in het hokje. Meer netjes opgevouwen in de kast.
1: Ja, dat was het. Maar toen dacht ik, ja, nee, ik wil eigenlijk, deze plaat is voor mij, gaat zo juist over die schaamte overboord gooien. Dan wil ik ook dat moet in alles doorgetrokken worden.
0: Weet iedereen meteen wat dit is? Die klit van een meter?
1: Nee. En dat is ook niet, vind ik ook niet erg. Ik vind het ook leuk als je er misschien even naar moet kijken en dat je denkt, goh, wat is het eigenlijk? En er was ook iemand die zei, is het een zaadcel? Of iemand die dacht, oh, is het een voorbeeld dildo? Ja, en ik merk gewoon dat wat het ook is, tot nu toe, alle opties die ik heb gehoord, die doen niet af aan de betekenis, zeg maar.
0: Ik vind dat niet weten ook wel typisch in het licht van het nummer Jij laat me komen.
1: Ja.
0: Want daarin, nou ja, zing je eigenlijk over dat je het lang niet kon klaarkomen, ja, bij een partner.
1: Ja, dat klopt. En ik dacht, daar moet ik maar eens een liedje over gaan schrijven.
0: Dat vind ik nogal wat.
1: Ja, dat is ook wel nogal wat. En ik, nou ja, daarin vind ik dus vooral, als ik gewoon überhaupt kijk naar mijn seksleven, hoe ik dat heb vormgegeven, dan is dat toch wel met een soort beeld van, ja, wat ik dacht dat seks was. Ik heb niet echt hele goede seksuele voorlichting gehad.
0: Je ging iets nadoen?
1: Ja, nadoen wat ik gewoon op televisie dan zag. Ja, in films, hoe je dat dan ziet. En ja, op een gegeven moment kom je daar dan achter. Dan zie je jezelf, ja, dan zie je de performance. En dan denk je van, ja, maar wacht eens even. Hoe ziet mijn geilheid eruit? Of hoe ziet mijn seks er eigenlijk
0: wat
1: uit?
0: Wat vind ik eigenlijk lekker?
1: Ja, en ik denk dat heel veel vrouwen daar, dat een zoektocht is. Omdat dat niet iets is wat je ook bijvoorbeeld in porno gerepresenteerd ziet. En wat je ook niet echt leert bij seksuele voorlichting. En gelukkig wordt daar nu, ook bijvoorbeeld met de sekszusjes, met hun serie. Dat was voor mij ook wel echt met terugwerkende kracht.
0: Zou fijn geweest zijn.
1: Dat had ik bijvoorbeeld heel erg leuk vonden als ik daarmee was opgegroeid, ja.
0: Want nu ging je daarin ook voldoen aan een norm? Want
1: ja, totaal natuurlijk, ja.
0: Je zingt bijvoorbeeld, ze dachten ook maar wat, dachten pik in gat. En dat was dat, proficiat. En daar lag ik dan, duurde al zo lang. Hij deed zo zijn best, was ook niet slecht. En ik heb toen nog gezegd, schatje, dit was echt.
1: Ja.
0: Dus je ging gewoon maar doen alsof.
1: Ja, ja, uit een soort om maar te behagen, toch? Omdat je ook denkt van, oh, dit is wel,
0: anders vindt hij me frigide.
1: Anders vindt hij me niet leuk. Of anders wordt hij onzeker. Of anders denkt hij dat hij niet goed genoeg. Ja, en ik merkte wel dat ik gewoon de partner, of de man dan in mijn geval, heel erg als, dat ik hem wilde pleasen. Ik wilde hem behagen. En het ging om zijn orgasme. En dan heb ik mezelf best wel weggecijferd van, nou, dat doet er dan niet toe. En
0: vind ik niet zo belangrijk.
1: Joh, ik ben niet zo belangrijk. En dat hele behagen van de man, of dat hij, of van de Uber, kan het wel breder trekken. Dat is wel iets waar ik echt wel klaar mee ben. Want ja, wie doe je er nou eigenlijk een plezier mee? Jezelf niet en de ander ook eigenlijk.
0: Als het goed is, de ander ook niet. Nee.
1: Nee.
0: Want wat heeft, ja, uiteindelijk willen we allemaal echt.
1: Absoluut.
0: Over die onzekerheid. Je hebt ook een nummer gemaakt en dat heet Uitstekende Kut.
1: Ja,

0: Want daar was je ook onzeker over, ja. Hoe jouw vulva eruit ziet.
1: Ja, klopt. En ja, ik vind het grappig. Ik vind het gewoon heel grappig dat wij hier nu over praten. Omdat ik denk ik... Nou ja, 20 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik hier een nummer over zou durven maken. Dus ik ben hier gewoon zo trots op. En ik voel ook gewoon mijn jongere zelf, die dit ook nog niet helemaal kan geloven, dat ik
0: dit
1: heb gedaan, dat ik dit nu op de radio aan het bespreken ben. Maar ik voelde gewoon, ja, ik dook gewoon in van waar schaam ik me nou allemaal over? Toen dacht ik wel van ja, ik heb gewoon heel lang me geschaamd voor mijn vulva. En dat ik gewoon dacht van, binnenste schaamlippen of vulvalippen die uitsteken, ja, dat is gewoon, dat is niet mooi, dat hoort niet, ik ben raar.
2: En hoe kwam je op dat idee?
1: Ja, omdat ik het gewoon nergens zag. En ik was er ook heel erg op gefixeerd. Dus ja, in porno zag ik het niet, maar ik zag ook bijvoorbeeld bij reclames gewoon bikini-foto's en zo, of lingerie-shoots. Dan zag ik dat broekje ook altijd heel recht lopen. Zo, ja, gewoon, ja, daar ben je dan op gefixeerd gewoon. Dus ik zag dat gewoon heel weinig terug. En ik zag ook dat er heel vaak altijd grappen worden gemaakt. Nog steeds eigenlijk wel. Worden er veel grappen door vaak door mannelijke comedians over gemaakt. En ik weet nog dat voor het eerst voor mij, dat ik de serie Please Like Me keek. Australische of Nieuw-Zeelandse serie. Nou goed, en daar, een van de karakters had het toen over haar uitstekende kut. Of zo was het vertaald. En ik weet nog wel dat was gewoon voor mij zo'n belangrijk moment. Omdat ik me voor het eerst voelde, oh, ik ben niet alleen. En voor dit album ben ik dus, ja, durfde ik wel die drempel over. En dacht ik ga gewoon een liedje maken. En ik ga gewoon het liedje schrijven vanuit die twee vulvalippen, dus die zingen van, hey, wij laten ons niet kleineren.
0: Ze zijn uitermate tevreden.
1: Ja, zij denken echt zo, wij hangen hier toch helemaal prima.
0: Niks aan de hand.
1: En ik vond het gewoon ook belangrijk, omdat ik dacht van, ja, die operaties, ja, ik wil het graag labiaverminking noemen, in plaats van schaamlipcorrectie, omdat er hoeft vaak helemaal niks gecorrigeerd te worden.
0: Als je er geen last van hebt.
1: Maar het is vaak om cosmetisch, echt om schoonheidsredenen.
0: Ja, en op die manier kan je ook weer zeggen, iemand kan er natuurlijk ook in zijn hoofd heel veel last van hebben. Het
1: absoluut
0: kan een totale obsessie worden.
1: Ja, totaal. En daar had ik ook last van. Maar dat geldt met heel veel ingrepen, denk ik. En ik merk gewoon dat ik me daar zo tegen wil verzetten, omdat ik gewoon bang ben dat we allemaal een soort gladgestreken wezens worden die op elkaar lijken en geen authenticiteit meer hebben. En ik wil eigenlijk met dit liedje ik hoop dat ik gewoon een lans kan breken en dat ik de uitstekende kut kan vieren. En ik heb mezelf in ieder geval ermee, ja, wel echt wel van schaamte weten te bevrijden. En ik krijg heel veel reacties van mensen die denken, oh my god, dit liedje is geweldig.
0: Het is een heerlijk nummer. Zullen we een stukje gaan luisteren?
1: Ja, leuk.
0: Komt-ie.

0: helpt dit nou ook? Dat als je zo'n nummer schrijft vanuit die zielsgelukkige vulva-lippen... dat je denkt, ja, nee, eigenlijk is het ook allemaal uitstekend.
1: Ja, de absurditeit. Ik vond het, ja, ik weet niet, ik vind het wel een soort... Annie M. G. Schmid manier van schrijven. Ik weet niet, een soort van absurd idee dat die twee lippen dit aan het zingen zijn. En ik merk wel dat, ik heb dit liedje nu een aantal keer ook op het podium gezongen. Dat werkt wel echt heel bevrijdend. Omdat het zo, ja, het is ook zo letterlijk. Ik dacht ook, ik ga geen metafoor bedenken. Ik ga het gewoon echt zo duidelijk opschrijven. En het liedje gaat ook uitstekende kut heten. Het moet er gewoon zo dik bovenop leggen.
0: En we moeten het gewoon heel vaak zeggen.
1: Ja. En ik hoop gewoon dat iedereen deze zomer op de festivalweide gewoon heel hard dit... Je kut. Dat lijkt me gewoon geweldig.
0: Nou, dit is ook het nummer waarin je zingt van... Wees zelf maar het voorbeeld waar je naar zoekt. Mm-hmm. Speelt dat ook mee voor? Wil je daar een voorbeeld in zijn?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, ik merk gewoon dat ik me gewoon wel bewust ben van het podium wat ik heb gekregen. En van... Het, ja, van ook wel van de verantwoordelijkheid die dat meebrengt. En ik merk gewoon als ik dan op

0: Ik vraag aan ChatGPT altijd in het voortgangsgesprek: wat zijn de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je daar nieuwsgierig naar?
1: Kom erop. Die weet ik wel hoor.
0: De positieve punten. Marco Gerris wordt geprezen om zijn vernieuwende en inclusieve manier van theater maken, waarbij hij verschillende kunstvormen samenbrengt en jong talent actief kansen biedt binnen de culturele sector. Herkenbaar?
1: Ja.
0: Ja? Inclusief, is dat inderdaad iets waar je bewust de laatste jaren of misschien al heel veel jaar mee bezig bent?
1: Het grappige is dat ik er nooit bewust ben mee bezig geweest.
0: Nee.
1: Ik heb altijd in een soort van inclusieve omgeving gezeten. Dat begon bij ons thuis al. Ik ben geadopteerd, zoals de meesten misschien al weten. Op mijn derde jaar kwam ik vanuit Filipijnen. Daar opgegroeid in een weeshuis. En mijn Belgische ouders, ik heb één oudere broer, biologisch kind van hun, de enige. Mm-hmm. En dan kwam ik en mijn jongste zusje, die is ook geadopteerd uit Zuid-Korea. En dan heb ik nog twee andere zussen, dat zijn pleegkinderen. Dus in dat opzicht waren wij altijd al een beetje een soort van Benetton-familie. Ja. Dus overal waar we kwamen, keken mensen ons ook echt raar aan van, hé,
0: hoe zit dit?
1: Wat een gekke samenstelling. Ik heb op een vrije school gezeten. Dat was dan heel creatief. Niet zo inclusief, maar wel creatief.
0: Mm-hmm.
1: Dus op die manier, wat ik zeg, ik ben altijd een buitenbeentje geweest en ik voel me overal en nergens thuis. Zo simpel was dat. En blijkbaar, ik denk dat dat de basis is geweest ook van hoe ik Ish heb opgestart. Ik zie ook nooit in kleuren of achtergronden of cultuur. Of interesseert me echt geen ene malle moer. Als ik je goed vind, vind ik je goed. En dat is de basis.
0: Want hoe inclusief vind je de danswereld?
1: Kan altijd beter, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Ook gewoon om het feit van, soms gaat het daar alleen nog maar over.
0: Mm.
1: En ik vind het eigenlijk jammer. Wat ik al zei, ik wil veel liever mensen afrekenen op hun talenten.
0: Ja.
1: En niet zozeer van waar ze vandaan komen. Kunnen er meer kansen gecreëerd worden voor een bepaalde doelgroep? Ja, 100%. En zelfs de wereld waar ik in zit, in de hip-hop, dat is het grappige ervan. In mijn wereld, in mijn omgeving, zie ik alleen maar inclusief en andersdenkenden.
0: Mm-hmm.
1: En dan in sommige andere dansstijlen helemaal nog niet. En, ja,
0: klassiek.
1: Klassiek begint steeds meer en meer, dat is ook zo. Maar ook in de moderne dans, ja, het kan altijd meer. Denk ik dan.
0: De verbeterpunten. Marco Gerris zou zijn producties inhoudelijk nog wat sterker kunnen maken door meer focus aan te brengen in de verhaallijnen en artistieke samenhang. Terwijl extra structurele ondersteuning meer ruimte zou geven voor verdere ontwikkeling van zijn werk.
1: Ja, dat mogen ze vinden. En ja, dat klopt ook wel grotendeels. Dat is ook wat ik zei in het begin. Daar ben ik wel beter in geworden, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: In het begin. Maar als ik mezelf dan analyseer, vanaf dag 1 dat ik Ish heb opgestart in 2000 tot nu, hebben wij zoveel gedaan. Ik heb zoveel producties gedaan, maar daarnaast ook een hele educatieve tak opgericht en talent ontwikkelen. En je hebt maar 24 uur op een dag. Dus ergens zal ik er een betere balans in moeten vinden om hoe ik dan ook mijn voorstellingen beter zou kunnen maken.
0: En die structurele ondersteuning, subsidies. Hoe moeilijk is het om die subsidies te krijgen, anno 2026?
1: Ik ben heel verwend. Ik ga daar niet te veel over zeggen.
0: Okay.
1: Ik heb altijd, voor mijn gevoel het geluk gehad dat ik al mijn producties en projecten waar heb kunnen maken. Ik zie het wel om me heen dat andere nieuwe generaties, makers, het veel moeilijker hebben dan ik. Ik ben in een tijd gekomen dat alles nog kon en mocht en blijkbaar nog genoeg geld was in de culturele sector. En ik heb het ook helemaal zien vervallen in 2012. Maar ik heb alles overleefd. En wat ik zeg, ik heb altijd in de structurele subsidie gezeten, of in ieder geval sinds 2008, maar daarvoor ook altijd mijn dromen kunnen waarmaken. En ik voel me er niet echt schuldig over, want ik werk echt hard op dat gebied. En daarnaast probeer ik ook echt het nieuwe talent, die jonge makers, ook op weg te helpen. En als het niet bij mij is, dan gewoon

0: figuur als mentor of als coach. Dus. Maar ik zie wel, nou ja, niet de verval, want het is al een tijdje aan de gang. Maar het is niet makkelijk. En ik probeer dat ook op mijn manier dan te analyseren en te kijken van oké, hoe kan ik u daarin helpen? Of hoe kan ik een steentje daaraan bijdragen?
1: En waarin verschilt de Vlaamse, de Belgische danswereld van de Nederlandse?
0: Oei. Nou, ik ben echt al een heel lange tijd niet meer, woon ik al niet meer in België natuurlijk. Ik heb net uitgerekend dat ik langer hier in Nederland woon dan in België. Maar wat ik wel weet van vroeger is dat, dat België best wel vooral de grote namen supporten. Van Wim van den Kuijbis en Theresa de Keersmaker, Jan Faber en al die grote namen. Waardoor dat er dus ook heel weinig ruimte en geld vrijkwam voor een nieuwe generatie. Vergeleken met België vind ik dat Nederland het nog best wel goed doet. Ik vind dat Nederland het sowieso heel goed doet als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. En dat wij echt best wel een heel groot cultureel aanbod hebben. Maar dat zie je niet als je in Nederland woont. Dat doe je expres, hè? Ik weet al waar je naartoe wil.
1: Ja, het geluid van je jeugd. Wie speelde deze panfluit?
0: Ik zou het niet weten, joh. Maar ik weet alleen dat ik er een bloedhekel aan heb.
1: Dus niet specifiek gekoppeld aan je jeugd?
0: Jawel, zeker weten. Ja? Ja, wij gingen vaak op reis met de auto. Met ons hele gezin.
1: De hele Benetton-family.
0: Met de hele Benetton-family. Naar Zuid-Frankrijk, naar Zwitserland, naar Hongarije. En dan zaten we echt wel van 12 uur tot 18 uur in het busje. En mijn vader, dat was toen nog de tijd dat we alleen nog maar cassettes hadden.
1: Oh ja.
0: En hij had twee cassettes. En eentje was met Jean-Michel Jarre van die synthesizer.
1: Ja.
0: Yeah. En van die panfluitmuziek. Maar ja, als je dan 18 uur lang in de auto zit en je hebt alleen maar een A en een B kant. En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan nog een keer. Oh mijn god, joh. En dat was ook dan, dus later kwamen ook al die Peruanen van die straatmuzikanten.
1: Ja, die nu allemaal weer verdwenen zijn.
0: Die zijn allemaal verdwenen. Ik heb er niks mee te maken, maar joh, toen ik die hoorde en zag, daar ging ik echt met een grote boog eromheen. Want ik had zoiets van, nee, niet nog een keer.
1: Goed zeg. En je zei net eventjes in een bijzinnetje van ja, ik ben overal thuis en ook nergens. Mm-hmm. Ik las wel in interviews dat je ook echt terug bent gegaan naar de Filipijnen. Yes. Ja. Hoe lang geleden is dat nu?
0: Ah, dat is een tijdje geleden. 2004 was ik daar met mijn vriendin, nu mijn vrouw. Maar we waren net samen en toen kregen we de kans opeens om naar Filipijnen te gaan.
1: En in hoeverre verschilde het beeld wat je van tevoren had met hoe het echt was?
0: Oh, 100% verschil.
1: Ja?
0: Ik was natuurlijk, ik dacht dat ik in een soort horrormovie terecht zou komen. Als ik dacht aan dat weeshuis. Zo'n vervallen gebouw. Mm. Maar dat was helemaal niet zo. Het was eigenlijk een heel mooi klooster. Want Filipijnen is best wel een katholiek land. En dat weeshuis werd gerund door nonnen. Door het katholieke religie gedoe. Dus ik was best wel verbaasd dat het eigenlijk een heel mooi klooster was. Het was wel een openbaring voor mij. Het was heel mooi en heel ontroerend. Maar het gekke was, ik wilde vooral mijn roots leren kennen. Ik was helemaal niet op zoek naar mijn biologische ouders. Eigenlijk is mijn omgeving veel nieuwsgieriger dan ikzelf. Op een of andere manier heb ik dat allang een plek kunnen geven in mijn leven. En ik wilde gewoon weten van, oké, hoe is de Filipijnse cultuur?
1: Ja.
0: En daar herkende ik ook heel veel in.
1: Wat herkende je?
0: Ja, die kinderen zijn allemaal, die hebben allemaal een grote mond. Die zijn allemaal bij de hand. Maar ook wel heel creatief, artistiek. Hm. Maar ik vond ze warm en heel open. Dat is me bijgebleven. En heel behulpzaam. En ik heb het toch ook een klein beetje. En daarnaast is het land, Filipijnen is een hartstikke mooi land. Nog niet zo verpauperd of kapot gemaakt door het toerisme zoals sommige plekken in Thailand of zo.
1: En als je zegt, ik had mijn adoptie al lang een plek gegeven. Welke plek had je het gegeven?
0: Nou, gewoon het geaccepteerd dat ik was geadopteerd. Mijn ouders, mijn Belgische ouders hebben daar ook nooit raar over gedaan of zo. En altijd gezegd van ja, als je iets wil weten, dan kunnen we je wel wat vertellen. Het was een klein dossiertje over mij. Maar voor de rest was het een soort van heel normale zaak of zo. Ik kreeg heel veel adoptiekinderen om me heen. Vrienden die daar best wel moeite mee hadden en hebben. En ik dacht, ik weet nog dat ik dat zelf dacht van, oeh, als ik straks puber ben, tiener, dan zal ik er vast wel weer last van hebben of zo. Maar ook toen der tijd heb ik daar niet echt, ik heb dat nooit als een last gezien. Het gekke is zelfs dat ik er altijd trots op was. Ik ben geadopteerd.
1: Ja? En waar zat die trots in dan?
0: Dat ik iets kon vertellen wat anderen niet konden vertellen.
1: Oh ja, je had een goed verhaal.
0: Ja, ik had zoiets van, ja, wie ben jij? Ja, ik weet wie ik ben. Of eigenlijk, ik weet helemaal niet wie ik ben, maar dit is mijn verhaal.
1: Ja, en, oh, wat dat, grappig. Ja. Ja.
0: Ik ben er altijd trots op geweest.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Hm. En jij zei Three Little Birds, Bob Marley.
0: Ja.
1: Waarom die muziek?
0: Ja, dat luister ik al toen ik klein was. Ik heb altijd een soort zengevoel gehad bij muziek van Bob Marley. Reggae in het algemeen wel, maar vooral dat lied. Ik heb daar geen moeite mee om dat 10, 20, 30 keer achter elkaar te horen. Nee. En dat heeft me altijd wel een soort van, dat is zo'n nummer dat mij gewoon kan relativeren ofzo. Als ik het moeilijk heb of whatever, zet ik dat nummer op en dan voel ik me weer happy ofzo.

0: Marley. En Three Little Birds. Je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast, Marco Gerris. Geeft je een relaxed gevoel.
1: Ja. Maar wat ook wel heel leuk is namelijk, is natuurlijk, het is ook het lijflied van Ajax, hè.
0: Ja.
1: Altijd na de pauze, of tijdens de pauze, wordt dit gedraaid. En dan blaren ze met 50.000 man mee. Ja, dus het moest zo zijn dat ik hier terecht kwam.
0: En voetbal, is dat dans?
1: Oh ja, ik kan er wel van genieten, ja.
0: Ja? Wat vind jij mooie voetbalbewegingen?
1: Je bedoelt de beschrijving?
0: Ja.
1: Ja, zo'n Zinedine Zidane natuurlijk. En ik ben een enorme fan van Messi. En dat kan je niet eens beschrijven, want hij doet elke keer iets anders, maar altijd zo ongelooflijk creatief. En daar kan ik wel van genieten. En ik heb natuurlijk een voorstelling ooit gemaakt, die heette Voetbal. En dan met freestyle voetballers. Ja, wat die gasten en meiden doen met een bal, dat is ongelooflijk.
0: En je zei, deze muziek relativeert op momenten dat het even tegen zit. Waar kan jij over piekeren?
1: Nou ja, weet je wat er in deze wereld ook afspeelt, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan wel piekeren met die oorlog van Oekraïne. Ja, dat is dom. Maar, en dan vooral ook wat er in Amerika gebeurt. Ik kan me enorm aan storen. Hoe dat dan één iemand eigenlijk de hele wereld zit te verzieken. Ik vind echt, ik kan daar wel enorm boos van worden. Ik vind het echt, ik begrijp niet dat de normale mens niet kan inzien hoe dom of hoe slecht iemand eigenlijk is. Zo simpel is het eigenlijk.
0: In hoeverre wil jij een politieke boodschap in je dans verwerken?
1: Ja, helemaal niet. Ik probeer er eigenlijk ver weg van te blijven. Mensen verraden het altijd. Ja, het theater moet daar toch over gaan en over pijn en boodschap en dit en dat. Nou ja, het is heel simpel. Mijn boodschap is van het leven kan ook heel mooi zijn. En ik probeer dat vooral te laten zien. Ik heb echt altijd de drang gehad om dat als mensen naar de voorstelling gaan kijken, naar mijn voorstelling gaan kijken, dat ze dan met een goed gevoel naar buiten komen. En niet half depressief en zich vragen van, maar ja, wat doe ik hier? Maar liever van, hey, het leven kan ook mooi zijn. Let's go.
0: Toch zag ik wel een hele mooie verbeelding van de toeslagenaffaire in A Fine Mess.
1: Ja. Nou ja, ze zijn er wel, dus je kan ze ook niet helemaal ontkennen.
0: Nee, want kun je die scène beschrijven? Die vond ik echt prachtig.
1: Nou ja, het is een scène van Fine Mess die ik samen met Jacob heb beschreven. Volgens mij komt het idee wel van Jacob, hoor. Want ik ga daar de credits niet van nemen. Maar dat de eindeloze rekeningen die je steeds maar in je brief beschrijft. En dat je op een bepaald moment gewoon niet meer weet van ja, hoe kan ik dit overleven? Hoe kan ik überhaupt al die rekeningen maar blijven betalen? Ja, dat is toch een beetje inherent van hoe we op dit moment leven.
0: Ja.
1: Al die blauwe brieven.
0: Ja, dat is prachtig. Er zit een vrouw dus in zo'n diner. Hè? Dat is een prachtig filmbeeld. En die mannetjes met die brieven
1: komen overal
0: vandaan. Ja. Uit de vloer, uit de lucht, uit het raam.
1: Ja.
0: En je krijgt er helemaal benauwd van.
1: Ja, dus in dat opzicht proberen we wel natuurlijk wel zo'n serieuze matters te bespreken of te laten zien. Maar dan wel met een beetje een knipoog natuurlijk.
0: Met welke dans werd jij zelf, kwam jij zelf in aanraking toen jij jong was?
1: Het grappige was, ik ben pas beginnen dansen op mijn 20ste.
0: Zo laat?
1: Ja joh, mijn eerste passie was echt theater. Ik wou graag acteur worden. Ik dacht dat ik daar het podium zou bestormen. Maar toen ik op Herman Teling zat in Antwerpen, heb ik 1 jaar gedaan. En toen zeiden ze na het einde van het jaar van ja, maar je kan ook goed bewegen. Misschien moet je een dansopleiding gaan doen. En toen heb ik zoiets van, wat bedoel je met dans? Wat is dat? En toen heb ik ook daadwerkelijk auditie gedaan op die dansschool. En ja, ik zeg deze quote heel vaak, maar toen zat ik dus tussen al die dansers die echt al hun hele leven dansten, vanaf dat ze net geboren waren. En die waren zo lenig en die benen en die armen gingen alle kanten op. En ik voelde me zo'n stijve hark. Maar op een of andere manier heb ik toch die auditie overleefd. En mocht ik daar ook 1 jaar gaan onderzoeken. Maar ik was gewoon technisch niet goed genoeg. Dat zag ik zelf ook wel. Maar ik heb wel heel veel geleerd en ik vond het super interessant. En wat ik wel ook op die school heb geleerd is, ik weet nog dat we een dansopdracht hadden. En dat iedereen aan mijn lippen hing van, oké, wat gaat hij maken? Want dat vonden ze dan weer wel interessant.
0: Omdat ze het niet konden voorspellen?
1: Nou ja, ik was gewoon niet technisch goed onderlegd. Maar ik kon wel blijkbaar mensen bij elkaar brengen. En daar een leuke dansvoorstelling mee maken. Maar ook toenertijd had ik niet de gedachte van ik word choreograaf. Dat kwam echt niet bij me op. Ik maakte gewoon leuke, grappige, kleine scènes. En dat trok die school aan of zo, ik weet niet.
0: Want je had het eerder over dat dans een van de moeilijkste vormen is om je te uiten. Ja. Kan ik het zo zeggen? Ja. En waarom is het dan toch de vorm die zo goed bij jou past? Je kiest dan voor de moeilijkste weg eigenlijk.
1: Ja, nee, welkom in mijn life. Maar, ik denk dat het wel, wat ik wel heel mooi vind aan dans, is dat je je eigen interpretatie vaak kan geven. Omdat het niet zo letterlijk van A tot Z is. Ik heb zo vaak, als ik een voorstelling maak of een scène, en dan hoor ik af en toe opmerkingen van het publiek, of heb ik gesprekken met mijn vrienden, en dan hebben ze bepaalde scènes gezien, en ik van, oh, zie je dat erin? I don't know. Die vrije interpretatie die je als publiek dus kan hebben als je naar een voorstelling kijkt, ja, dat vond ik ook wel heel leuk. Dat het niet zo wordt opgelegd, maar dat je puur op, ja, nogmaals, hoe jij bent opgegroeid en hoe je naar de wereld kijkt, dat bepaalt of defineert hoe jij, wat jij van een voorstelling vindt.
0: En het publiek moet uiteindelijk na afloop van de voorstelling naar buiten lopen met de gedachte dus, wat je eerder zei, van oh, wat is de wereld toch mooi.
1: Ja, dat vind ik wel een leuke boodschap. Ik vind het wel, ik hou van het positieve van de wereld.
0: En als publiek naar buiten loopt met de gedachte, waar heb ik in godsnaam naar zitten kijken? Is dat ook een fijn iets?
1: Ik zeg vaak van, als je het niet begrijpt, dan moet je het voelen. En als je het niet voelt, dan moet je het begrijpen. Dus één van de twee. Dus als je allebei niet hebt, dan heb je pas een probleem. Maar meestal is het wel één van de twee. Dus ik vind het helemaal niet erg als het publiek niet alles meekrijgt. Grappig, laatst had ik een Belgische vriend die ik echt al 37 jaar niet meer had gezien. Mm. Die kwam toevallig naar Amsterdam, had een bootje gehuurd en toen zag hij opeens die hele grote poster van Grim, onze co-productie met het Nationaal Ballet. En hij zag mijn naam er staan toen. En ik dacht, hey, die gast ken ik nog. Had hij me geappt. En toen hadden we afgesproken en hij was er samen met zijn vriendin. En zijn vriendin had nog nooit een dansvoorstelling gezien, had een beetje gehoord van wat ik deed. Dus ik had ze uitgenodigd. En zij was echt bang van, oh, maar ik heb nog nooit een dansvoorstelling gezien. Ik weet niet hoe het moet. En ik ben bang dat ik het niet begrijp. En, dat gevoel ken ik wel. Want iedereen is bang dat je, als je naar iets gaat kijken, dat je dan niet begrijpt en je dom voelt. Ik zeg van, kom maar, het is een familievoorstelling. 8+, het zou wel moeten lukken, denk ik. En toen was ze gekomen en ze vond het fantastisch. Ze zei, ik begreep alles. Kon helemaal mee. Sommige dingen vond ik vaag. Maar in het algemeen vond ze het helemaal geweldig. Dus het kan echt wel.
0: Het is wel bizar, hè, als je erover nadenkt, dat er nog zoveel mensen zijn die nog nooit naar een dansvoorstelling zijn geweest.
1: Ja, en dat vind ik ook wel. Maar ook dat vind ik een grappig gegeven. Dus wij gaan er zo vanuit om, zeker om in de bubbel waar wij in leven, je denkt dat iedereen naar voorstellingen gaat. Maar dat is helemaal niet zo. En de meeste mensen blijven toch hangen bij TikTok-dansjes of wat er nu tegenwoordig allemaal trendy is.
0: Ja, hoe sta je daar tegenover? Want er wordt wel gedanst.
1: Ja, leuk. Volgende. Ja, dat is tof. Ik bedoel,
0: je vindt het niet zo creatief?
1: Het zijn trends, hè. Dus ja. Ik heb er helemaal niks op tegen. Ik ben eigenlijk alleen maar blij dat dans op die manier ook wordt uitgelicht. En dan hopelijk is er dan iemand onder die honderdduizenden mensen die denken van, oh, dans is vet. Oh, dat is een dansvoorstelling. Oh, laat ik eens gaan kijken. En misschien worden ze wel geraakt en gaan ze meer en meer. Zo werkt het. Zo kan het ook werken.
0: Ja. Want hoe werkt dat met naar dans kijken? Is het ook zo dat hoe geoefender je bent, hoe beter je het begrijpt?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Net als met goede wijn.
1: Maar dat is bij alles zo.
0: Ja, toch? Ja. Geoefende kijker.
1: Je eerste wijntje smaakt ook nergens naar. En dan hoe vaker je drinkt, denk je van, oei, dat is gevaarlijk.
0: Maar ga jij ook nog wel eens naar voorstellingen dat je denkt, waar zit ik naar te kijken?
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Ja, heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Maar het grappige is, ik vind het eigenlijk niet zo erg om naar slechte voorstellingen te gaan kijken. En dan weet je natuurlijk nooit ervoor. Het is niet dat ik ze ga uitkiezen of zo. Oh, dat is slecht.
0: Zin in,
1: nee,
0: ja.
1: Nee, maar ik heb het leren, laat ik het zo zeggen, ik heb wel leren appreciëren om, ook als ik een voorstelling helemaal niks vind, en dan ga je andere dingen, analyseren. En dat kan soms in een heel domme ding liggen. Dan ga je kijken van, oké, hoe is het licht? Hoe is het decor? Hoe bewegen zij? Waarom doen ze dit? Op vooral die vraag. Mm-hmm. Dus ik vind het gewoon eigenlijk altijd interessant. Ook is het niet mijn smaak.
0: Als jij zelf een voorstelling aan het maken bent, werkt het dan net zoals bij bijvoorbeeld muzikanten die in dat maakproces niet andere muziek willen horen, omdat ze anders te veel beïnvloed worden?
1: Oh, daar heb ik totaal geen last van. Ik zeg, al mijn hele leven mix ik alles door elkaar. En dus ik ben niet zo'n purist. Ik vind vaak puristen, wat ik daar jammer aan vind, is dat ze dan heel veel andere dingen uitsluiten. En ik ben eigenlijk totaal tegenovergestelde. Ik zoek vooral de grenzen op en probeer dingen uit van, misschien kan dit ook wel. Hoe zou het zijn als ik met die stijl meng?
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik het interessantste. Om dan te zien van, oké, wat is dan de nieuwe taal die daaruit voortkomt?
0: Je was ook jurylid, hè? Ik zei het al in mijn introductie van So You Think You Can Dance. Hoe vond je dat?
1: Ja, dat is een apart verhaal. Ik vond het toenertijd best wel spannend. Ik had nooit geweten dat het zo belachelijk groot en succesvol zou zijn. Ik heb er een beetje een haat-liefde relatie mee gehad. Langs de ene kant vond ik het geweldig, ook wel best leuk. Ze hadden me al een paar seizoenen daarvoor al gevraagd van, zou je dit willen doen? En ik heb dat altijd wel interessant gevonden. En de reden waarom ik daar echt ja heb tegen gezegd is om iets meer bekendheid te geven aan mijn gezelschap. En dat is zeker gelukt ook wel. Langs de andere kant, ja, het is een dansshow. Het is televisie. Dus je bent met... Soms heb je te maken met andere principes en andere kijk van hoe je dansen moet beoordelen. En ik heb... Af en toe had ik wel het gevoel van, ik ben hier niet op mijn plaats. Zeker toen ik er ook mee stopte en dan mijn opvolger zag, die toevallig ook, die dan Ismaël, vanuit België.
0: Ja.
1: Ja, die deed zo fantastisch goed. En die kon zoveel beter met woorden dans beschrijven. Ja, en dat was ik gewoon niet. Dus ik vond het een fantastische ervaring. Ik heb ook heel veel van geleerd. En af en toe denk ik van, ja, dit is gewoon niet mijn plek. Maar ik kan er wel van genieten. Ik kijk ook nu ook weer naar de nieuwe So You Think. En ik heb natuurlijk ook bij NPO Project Dans gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En het blijft altijd een soort van zoektocht voor mij, zoiets.
0: En wat heb je ervan geleerd dan?
1: Ja, dat iedereen naar je luistert. En denkt dat jij het beter weet omdat je met je kop op televisie komt. Terwijl ik dacht van ja, nou, dat is niet altijd zo. En ik heb geleerd dat, dat televisie echt een machtig medium is. Dat je moet uitkijken wat je zegt en dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is.
0: Het
1: is gewoon een andere wereld. Ik voel me denk ik wel het meest thuis in het theaterwereldje.
0: En je kwam ook hier binnenlopen van, lekker, radio.
1: Even niet met mijn kop op televisie. Heel goed.
2: Marco Gerris, my brother from another mother. Zoals hij dat zelf vaak ook zegt. En met wie ik de laatste weken weer zo heerlijk heb mogen samenwerken. Om Grim, onze voorstelling die deze maand in reprise op tournee door het land gaat. Ja, even reclame maken, want dat zouden we zelf ook doen op deze plek. Weer heerlijk heb mogen samenwerken. En dat doen we al meer dan 10 jaar. Grim hebben we gemaakt op een mini-werkvakantie. Want dat is wat we doen. Samen op mini-werkvakantie gaan om voorstellingen te maken. Omdat we veel te drukke agenda's hebben samen. En eigenlijk alleen maar... Als we echt weg zijn, even rust hebben om na te denken. En dan heerlijk spelen in de ontbijtkamer van een hotel. De zon niet hebben gezien, maar wel een voorstelling hebben gemaakt. Boze wolven, roodkapje en sneeuwwitje naspelend in die ontbijtkamer. En dat is een traditie geworden. Dus voor elke voorstelling doen we dat. En dat is heerlijk. En van Marco heb ik echt geleerd om... anders naar mensen te kijken, om nog individueler naar dansers en mensen te kijken. Hij heeft een geweldige blik op mensen en om hun individuele talent te kunnen spotten. En dat is echt iets wat ik van hem heb geleerd en enorm waardeer. Kan niet wachten op ons volgende uitstapje, Marco.
1: Zo lief.
0: Ja, mooie boodschap.
1: Wauw.
0: Van Ernst,
1: ja.
0: Meisner, directeur talentontwikkeling van het Nationaal Ballet. Per 1 augustus gaat hij Ted Brandsen opvolgen als directeur van het Nationaal Ballet.
1: Yeah.
0: En talentontwikkeling is wel mooi. Hij zegt van ja, jij bent dus er goed in om dat snel te zien bij iemand. Is een moeilijke vraag, denk ik hoor. Maar ja, hoe zie je dat? Hoe zie je talent bij iemand? Waar let jij op?
1: Goh, ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Ja, op mijn gevoel. Ik denk dat ik wel heel snel kan zien of iemand talent heeft. Of in ieder geval een sparkle heeft waar ik van denk van wow, dit is speciaal. Het begint echt wel met de techniek die ze hebben hun hele leven hebben opgeoefend. En met zoegen en bloed, zweet en tranen. Dat, maar ook als ze iets kunnen vertellen. Dat je oog er wordt naartoe gezogen. Ik doe natuurlijk vaak audities. En dan staan er 20, 30, 40, 50 mannen in die studio. Ja, hoe ga je dat beoordelen? Ik probeer zo open mogelijk met eigenlijk vrij weinig informatie van zo'n dansers die dan erop afkomen te weten. En dan ga ik gewoon kijken. En dan, als we dan een groepschoreografie, als ik dan hun een groepschoreografie geef door een van mijn dansers, ja, dan probeer ik te kijken van oké, waar wordt mijn oog naartoe gezogen? En dan ga ik dat wat meer analyseren en kijken. En op die manier denk ik van oh, die past wel in mijn volgende voorstelling. Zo werkt het een beetje bij mij.
0: Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten?
1: Ik heb een hele mooie pop vanuit Indonesië meegenomen.
0: Oh.
1: Die heb ik ooit eens cadeau gekregen wel. Maar
0: ja?
1: ik ga hem nu aan jullie museum geven, omdat ik denk dat hij hier wel thuis hoort.
0: Ja.
1: En ik hou van de wereld en van reizen. Dus ik dacht van, dit is een mooie vertaling van waar ik voor sta en waar ik voor ga. Dus het is een traditionele Javaanse pop, volgens mij.
0: Mooi, ja, van hout?
1: Van hout. Die heb ik ooit gekregen van de Erasmus.
0: Ja?
1: Maar ook
0: prachtig. Hij kan, dus de pop kan ook echt bewegingen maken, ja.
1: Ja, ja. Hij wordt vaak gebruikt bij zo van die mime,
0: ja,
1: schaduwachtige theatervoorstellingen. Dus ik dacht, dit vind ik een mooi cadeautje voor.
0: Heel mooi en ook toepasselijk.
1: Ja.
0: En ik heb ook andere voorwerpen die andere mensen hebben achtergelaten, die voor jou hier te gast waren. Ik heb een koffiezetapparaat achtergelaten door Duke Winia.
1: Okay.
0: Heb je al een koffiezetapparaat?
1: Ik heb er een, ja.
0: Ja? Ja. Ik heb de multivitamines van Nicolaas Veul. Hij is programmamaker.
1: Hmm. Ja, interesting.
0: Je weerstand en gezond blijven is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Zeker
0: als,
1: belangrijk.
0: Als ja, choreograaf en als danser. Hè? En ik heb een oor achtergelaten door Teun Toebes. En Teun Toebes is verpleegkundige en zorgactivist. Hij zet zich in voor een ander mensbeeld. Dat we met een andere blik naar de mens kijken. Zodat we echt van jong tot heel oud een waardig en kwalitatief bestaan kunnen leiden.
1: Wauw.
0: Heb jij ergens een gevoel bij? Je mag ook zeggen van nee, laat het allemaal hier.
1: Oh, moet ik kiezen? Is het een soort inruil?
0: Het is een ruil, ja, ja.
1: Dat oor gaat hem niet worden, want nee. Ik krijg echt een oorvijg van mijn vrouw, denk ik.
0: Te groot.
1: Ja, die is iets te groot.
0: Ja.
1: Wat is daarnaast? Dat kartonnen dingetje?
0: Ja, dit is de koffie en ja. Dit zijn de multivitamines.
1: Ja. Weet je, ik geef jullie dit mooie cadeau en dan mag dat daar ook bij gaan staan.
0: Ja, oh super.
1: Mag de volgende, heeft hij nog meer keus.
0: Nog meer keus, ja. Hartstikke mooi, dankjewel. En we eindigen met de liefde.
1: Mm-hmm.
0: Heb je ooit een voorstelling gemaakt alleen maar over de liefde?
1: Nee, ik heb wel eens... de meeste voorstellingen van mij gaan over de liefde voor de lifestyle van de straatdisciplines waar ik mee werk.
0: Ja.
1: Maar niet zozeer dat ik het begrip liefde helemaal ga ontleden of zo. Nee.
0: Want werkt het net zoals bij muzikanten vinden het soms heel moeilijk juist om over de liefde iets te maken. Of schrijvers vinden het moeilijk om over de liefde te schrijven. Omdat je zo snel in clichés vervalt. Hè? Is dat bij dansen ook zo? Bestaat er zoiets als dansclichés?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat is zo'n danscliché bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk dat je, niet om het af te vallen, maar als je naar een musical kijkt, dan is een liefdeskoppel altijd wel een soort van clichématig wordt dat vertaald. Mm-hmm. Met de zangdans. En dus ik vind het vrij snel clichématig, inderdaad. Mm. Maar dat kan in onze stijl zou dat ook kunnen, hoor. Maar als het vaak te zoetsappig wordt of zo, denk dat het daar dan ligt. Dat je denkt van, ja, al dat geblair, dat hoeft niet.
0: Nou, je hebt tot nu toe nog niet het gevoel gehad van, ja, daar moet ik een hele voorstelling over maken, over de liefde.
1: Nee. Maar zeg nooit nooit.
0: Nee.
1: Kan altijd gebeuren.
0: Ja, precies. En je zei dat de muziek die ik vind passen bij de liefde is Gone Till November.
1: Ja, van Wyclef.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is mijn eigen persoonlijke nummer. Omdat Mika, mijn vrouw, en toen nog mijn vriendin, zij komt van Zweden. En de eerste maanden reisde zij vooral vaak vanuit Zweden naar Amsterdam. En toen moest zij weg, natuurlijk. Om een paar maanden, een paar weken later weer terug te komen. En Gone Till November was echt zo'n nummer. Ja, dat was voor ons. Zij kwam ook in november weer terug. Dus dat was echt van, Gone Till November. Ik zei, oké, is goed. En dat is ons, dat is ons liefdesliedje geworden.
0: Mooi. Ja, ik las een heel mooi interview met jullie over jullie liefde in de Elegance.
1: Ja, inderdaad. Ja. En, net uit.
0: Ja. Ja, en zij is acrobaat.
1: Ja, zij is luchtacrobaat. Zij is echt gestoord. En ik heb hoogtevrees, hè, dus moet je
0: echt?
1: Ja, ja.
0: Oh, maar het lijkt me wel, volgens mij kunnen jullie dan geweldig samen dansen.
1: We hebben, het leuke is, we hebben samen in voorstellingen gezeten. Ik had, die voorstelling heette Four Ish. Daar hebben we ook mee heel veel in Amerika getoerd. En daar hadden wij een duet samen. Ik op skates, zij als acrobate. En dat vond ik heel leuk, heel speciaal toen.
0: Ja, prachtig. En de volgende voorstelling, waar gaat die over?
1: Oei.
0: Zit die al in je hoofd of staat die al ergens op papier?
1: Ja, ik heb er een paar, hè. Ik weet wat ik tot 2028 ga doen. De eerstvolgende. Ja, ik heb nu eerst Grim, die speelt dus nu. Mm-hmm. Door heel het land. Thor speelt ook tegelijkertijd. De co-productie met het balletorkest. Die is heel vet, want daar zie je een heel orkest gewoon meedansen af en toe. Ja, is geweldig om hun aan het werk te zien. Met dansers van Ish natuurlijk. Dan na de zomer ga ik weer een co-productie doen met Jacob Alboom en de opera. Cherrytown. Dat wordt heel bijzonder, denk ik. Daarna ga ik mijn eigen voorstelling weer maken. Oh nee, wacht even. Dat is ook een co-productie met de Amsterdam Sinfonietta. Till Death Do Us Part. Gek lugubere verhaal van Roald Dahl.
0: Oh, mooi.
1: Gaan we vertalen. Ja, heel vet. Rhythm and Flow komt volgend jaar in reprise. Dat is de voorstelling, een dans. Een te gekke, spectaculaire, poëtische dansvoorstelling die ook de Zwaan heeft gewonnen. Hey.
0: Ja.
1: Ja, en dan komt er nog van alles.
0: Maar wat een vooruitgepland is dat? Qua voorstellingen. Zo ver vooruit.
1: Ja, dat doe ik al sinds 2008. Mensen begrijpen dan niet dat ik echt al een soort van planning heb voor de komende 4 jaar. Maar... Ja.
0: Is dat dan een fijn gevoel of kan het je ook wel eens benauwen?
1: Ja en nee. Langs de ene kant is het natuurlijk super fijn om te weten van wow.
0: We mogen.
1: We mogen.
0: Ja.
1: En ik heb 4 jaar lang allerlei leuke producties om aan te sleutelen. Maar in 4 jaar kan er natuurlijk ook heel veel gebeuren. Dus soms heb je een idee bedacht, een concept bedacht. En over 2 jaar denk je van, nou, is dit echt nog wel interessant? Maar dan leer je wel hoe je daarmee moet tweaken. En dat nog wel steeds met datzelfde concept of idee. Maar dan om het meer in een meer nieuw jasje te stoppen of zo. Dat leer je wel. Het blijft een uitdaging.
0: Ik kan me wel voorstellen dat nu met dat hantavirus...
1: Mm-hmm.
0: Daar
1: gaan we weer.
0: Ja, toch? Dat je die gedachte dan hebt van, oh nee, toch?
1: Ja, maar als het zover komt, dan neem ik weer even vrije tijd. Kan ik weer even andere dingen verzinnen.
0: En naar Bob Marley luisteren.
1: En naar Bob Marley luisteren. Dan gaan we weer.
0: Dankjewel, Marco Gerris. Ja, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ja. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. This is a security announcement. All persons are reminded not to leave their baggage unattended. All unattended baggage. I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there.

0: iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland, de wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
3: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel
1: Bok. Heb je mijn naam echt genoemd?
3: Ja.
1: Oh.
3: Maar ik heb al aardig
1: maar daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
3: Ja, we maken toch een podcast?
1: Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
4: NPO Radio 1.
5: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden afgelopen avond 3 mensen aangehouden. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade.